0: idee geeft. Vervolgens werd er aangekondigd dat ze dat niet gingen doen, dat ze daar ook gingen stoppen. Dat blokkeert ook de mogelijkheid dat een andere partij erin komt en het wil overnemen. Dus daarmee kun je ook beargumenteren dat het overname fantasie er ook uit moest. Dat zou die extra daling kunnen verklaren. Maar ja, daarnaast de mix van het bedrijf, hybrid bonding, yes. Maar ook, ze kunnen breder gaan in de toekomst met meer omzetdrivers die ze daar hebben. Leveringen voor de power units van datacenters waar ze een rol in kunnen spelen.
1: Dat zie je dus, al toenemen als je kijkt naar de omzet, toch?
0: Ja, en je moet dus ook goed kijken naar de omzetmix. Hè, dat je dat niet alleen aan dat hybrid bonding, wat misschien een kwetsbaarder onderdeel is, maar dat je dat uit de breedte kan halen. En dus ook uit Fanotix en over de datacenter management onderdelen waar ze wat mee kunnen. Dus voor de toekomst denk ik dat dit misschien achteraf 40% daling, ja, best wel eens een interessante kans zou kunnen zijn om de beweging wat op te pakken.
1: Het klinkt alsof je het bijna moet timen als er een grens in zicht komt. Hè, want het is nu onder de 200, het was 320. Nou ja, ik snap dat het niet de plek is om advies te geven.
0: Nee, maar dat wil ik daarbij ook niet doen. En ik ben ook niet zozeer van het timen. Maar je zet het onderwerp op de agenda omdat het behoorlijk is afgestraft. Dus daarin vind ik wel een timingmoment.
1: En dus ook niet helemaal eerlijk, zeg jij ook meer hierna. Het is te hard gegaan.
0: Ja, ik ben het mee eens. Ik kan wel zien dat overnamestuk die extra daling zou kunnen verklaren. En dat er buiten het hybrid bonding nog andere argumenten zijn om te zeggen, hey, des te interessanter. Dus ik wil graag het onderschrijven nog een klein beetje
1: toevoegen.
0: Toen
1: dat gerucht de wereld inkwam, op de dag af kwam de topman hier toevallig langs. En die zei meteen, hij kon misschien
0: over
1: nog niet
0: timing
1: anders
0: gesproken.
1: Ja, dus zo zijn wij. Richard Blickman die zei direct, wij zijn sterk genoeg om het op eigen kracht te kunnen. We hebben Applied Materials helemaal niet nodig. Dat is natuurlijk ook de geëikte tekst hoor, als dit soort verhalen de ronde doen. Ja. Maar dat had wel degelijk gekund, want Applied Materials is volgens mij nog weer een flinke maat groter dan Besi.
0: Ja, maar blijkbaar hebben ze geen verdere interesse om het helemaal over te nemen. Dus,
1: heeft dat wel die koers een beetje laten oplopen, die geruchten, en is die fantasie er nu uit? Is dat ook hoe jij er naar kijkt?
2: Nee, de fantasie blijft. Kijk, feit is dat Richard Blickman leidt Besi al 31 jaar, maar hij is inmiddels ook 72 jaar. Dus heeft het fantastisch gedaan, maar die opvolgingsvraag die blijft natuurlijk boven dit bedrijf hangen. En daarmee ook of Besi zelfstandig blijft of niet.
1: We gaan, want het is een druk programma, heb ik zomaar het idee. We gaan snel naar jullie laatste transactie.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Kom Bender, Mary Pietersbloem, leden van het beleggerspanel. Het is september, dat schijnt de slechtste maand te zijn die er op de beurs te vinden is. Al een halve eeuw lang is dat ook tijd om wat dingetjes te heroverwegen.
0: Er is een oud beurswijsheid die zei, sell in May en go away, but remember to come back in September.
1: Daarom, het is nu dus, 1 september.
0: De afgelopen jaren heb ik dat niet als slechtste maand gezien. Om je vraag te beantwoorden over reshuffle. Wij hebben als meest recente bij beleggingspotjes, waar we actief beleggen, maar niet in individuele aandelen, maar in beleggingsfondsen. In het segment van vermogensopbouw, hè, word je altijd vergeleken met indexbeleggers. Die indexen zijn de afgelopen jaren behoorlijk toch wel veranderd. Daar is een veel grotere weging gekomen van technologiebedrijven, doordat die veel harder zijn gestegen. En je zou kunnen zeggen dat er een waterhoofd is ontstaan en een eenzijdig risico is gekomen. Dus we hebben toch wel een beetje geworsteld met het idee, hoe gaan we dat eenzijdige risico vermijden? Maar toch ook de portefeuille de power geven om bij die ontwikkeling, die verandering, die mutatie van de economie te blijven. En daarmee ook, dus we hebben onze technologieposities wat verhoogd. En dat onze posities in bredere, vooruitstrevende bedrijven toch ietsjes afgebouwd ten gunste van technologie.
1: Nee, ik zie jou bijna goedkeurend knikken. Heb je hetzelfde gedaan?
2: Ja, we hebben dat al eerder gedaan. Ik herinner mij ergens in de april-mei periode. Dus dat heeft zeg maar nog steeds wel gunstig uitgepakt. Maar wat wij momenteel doen is een vrij grote beweging. Wij verhogen namelijk in zijn geheel de aandelenallocatie met 4% punten over de actieve beheerportefeuilles ten laste van de obligatieallocatie.
1: Ben je weer overwogen in aandelen?
2: Ja, dan zijn we weer gematigd overwogen. We zaten natuurlijk neutraal, heb ik hier ook allemaal toegelicht.
1: Ja, dus als er nu wat bij komt, dan...
2: Ja, dat klopt. En dat doen wij. We hebben het voor onze vakanties... eind juli of midden juli hebben we het besproken... of we deze beweging al wilden maken. Toen wilden we eerst het cijferseizoen afwachten. Nou, die heeft gewoon echt heel goed uitgepakt. En heeft ons de bemoediging gegeven om weer naar overwogen te gaan, omdat wat ons betreft het economische beeld toch wel heel veerkrachtig is. En dat cijferseizoen bevestigt dat de investeringscyclus rond de AI-infrastructuur gewoon doorzet en zich ook uit lijkt te betalen. Dus dat is onze take. Met een klein beetje overwogen richting tech zijn we nu weer overwogen aandelen in zijn geheel.
1: We gaan naar onderzoek van Rabobank Meri. Ik kijk dus ook jammer even aan. De meerderheid van de Nederlandse particuliere beleggers denkt dat er sprake is van een AI-bubbel. Blijkt uit onderzoek van Rabobank. We hebben jou daar vorige week overigens ook al kort over gesproken. Opvallend genoeg zien diezelfde beleggers AI ook als het meest belovende beleggingsthema voor de komende 3 jaar.
2: Ja.
1: Dan moeten we misschien denk ik ook meteen maar eventjes nagaan wanneer er in jullie optiek volgens dit onderzoek dan sprake is van een bubbelvorming. Wat hanteer je dan als criteria?
2: Ja, nou, wij hanteren daar een aantal criteria voor. Dus blijven die koersontwikkelingen bij de fundamentele ontwikkelingen van die bedrijfswinsten en omzetten. Dus blijven die daarbij in de pas? Nou, dat is wel het geval. Dat is ook weer uit het recente cijferonderzoek is dat gebleken. Is er sprake van een hype? Dus kopen investeerders gewoon blind alles wat met AI te maken heeft? Nou, nee. Want ze maken daar nog steeds wel een belangrijk onderscheid in. Kijk, maar we hebben net gehad over de koersontwikkelingen van bedrijven als Nvidia heeft supergoeie cijfers geproduceerd. Maar als je dat afzet tegen wat bijvoorbeeld een Oracle heeft gedaan, die is qua koers gehalveerd.
1: Ja. Hè?
2: Dus daar zie je wel dat beleggers gewoon wel kritisch zijn. Ook waar de investeringen naartoe gaan. En daar dus onderscheid in maken bij die bedrijven. Wat heel belangrijk is dat de bedrijven waar we het nu over hebben, die hebben sterke financiële posities, sterke kasposities. Dat is heel anders dan tijdens de dotcom-bubbel in eind jaren 90.
1: Ja, je ziet natuurlijk wel dat ze de boer op gaan om de boer ook nog weer op de lange termijn te kunnen financieren, toch? Want hun financieringsbehoefte mag er zijn.
2: Ja, dat klopt. En het wordt nu breder uitgezet, dus ook onder obligatiehouders. Dus dat is natuurlijk wel, we gaan nu weer een volgende fase in van het uitrollen van AI. Ik heb daar bepaalde ideeën over, maar ik maak me daar geen zorgen over. En wat je ook niet ziet, in tegenstelling tot de vorige dotcom-bubbel, is dat een enorme hoos is van bedrijven die naar de beurs gaan. Oké, we hebben SpaceX hebben we gehad. We krijgen
1: en Tropic
2: natuurlijk
1: komt
2: wel,
1: eraan.
2: Ja, en Tropic komt eraan. Dat zijn
1: opening
2: natuurlijk wel
1: schijnt ook een keer aan te komen.
2: Ja. Absoluut. Maar het zijn er niet, tientallen of bijna honderden. Wat we natuurlijk toen wel hadden. En dat waren met name beursgangen van bedrijven die nog helemaal geen winsten maken. Dus wij denken, ja, ik hoor mezelf af en toe bij BNR voorbij komen in een soort reclamespotje dat ik zeg van ja, AI is een zeepbel. Ja, maar uit context.
1: Zo zijn we. Leuk dat je komt. Kijken wat we hiervan kunnen knippen, Meri. Ja. Pas op.
2: Inderdaad. Maar eigenlijk is mijn betoog, dat heeft misschien wel bepaalde kenmerken, maar dat kan je voor AI-aandelen in zijn geheel niet stellen dat het een zeepbel is. Dus kun je dat eventjes eruit krijgen?
1: Kun je niet zeggen als zeepbel. Wat maak jij van de analyse van Meri?
0: Nou, ik vind het natuurlijk fantastisch dat je dit onderwerp op de kaart hebt, terwijl een van de auteurs er is om het toe te lichten. Dus ik heb even met belangstelling geluisterd. Kijk, ook dit is een kwestie van timing en spreiding. Dus timing lijkt de rode draad van deze uitzending te worden. Er komt een moment waarop we moeten concluderen dat sommige bedrijven overgewaardeerd zijn op hun AI-belofte. Sterker nog, dat zie je al gebeuren, want bij de beursgangen die er aankomen, Anthropic, OpenAI heeft al lang niet meer de waardering die dat een tijd geleden had. Ja, en daar wordt al voor de beursnotering op gecorrigeerd. Dus het is inderdaad niet dat het ruksigloos. Er wordt wel degelijk gekeken in welke fase zit een bedrijf. Is de timing dat we nog meer mogen gaan verwachten? En zit het momentum er nog in? Of is de timing dat we er al tractie aan het verliezen zijn, zoals bij een OpenAI?
2: Ja, het zou zomaar kunnen zijn. Dat er wat lucht uit die zeebel is gelopen,
0: altijd,
2: is natuurlijk heel goed.
0: Hè? Maar altijd.
2: En dat is ten aanzien van wat die beursbeweging die we gezien hebben over de zomer. Helemaal top, denk ik dan. Is gezond. Ja. Maar ook dit soort verwachtingen rondom. Tegen welke koers OpenAI of Anthropic dan naar de beurs gaat komen. Dat die wat getemperd zijn, vind ik wel gezond.
1: Ik vind de interessante zin die ik in jullie onderzoek tegenkwam. Opvallend is dat beleggers die een zeebel vermoeden aandelen lang niet allemaal overgewaardeerd vinden. Terwijl overwaardering een kenmerk is van een zeebel.
2: Ja.
1: Ja. Ik heb hier hulp bij nodig. Ja. Want zijn deze beleggers er zelf nu ook nog niet helemaal uit?
2: Nou, kijk, je stelt een aantal vragen. En het is natuurlijk de groep die vragen beantwoordt is niet voor elke vraag identiek. Dus je krijgt daar een bepaald percentage uit. Daar probeer je een beeld te schetsen van. Hè? Dus men vindt, 57% vindt het wel, sprake kan zijn van een zeepbel. Maar ze verwachten tegelijkertijd een groot percentage, niet dezelfde groep, dat deze aandelen op zijn minst op hetzelfde niveau of hoger genoteerd staan. Dus antwoorden spreken elkaar ook weer steeds.
0: Dat is ook het mooie van een beurs. Er zijn altijd beleggers die verwachten dat het op zijn top zit. En beleggers die het kopen, die verwachten dat er nog meer in het vat zit. Ja. Dus er zit ook een mate van over- en onderschatting in de toekomstige ontwikkeling. En beleggers, hier zit ook een bias in. Want als je namelijk iemand vraagt over een algemene marktsituatie, dan zal die daar een mening over hebben die hij niet van toepassing vindt op zijn eigen selectiekunsten, namelijk de aandelen die hij zelf in portefeuille heeft.
2: Ja.
0: En dat komt hier denk ik ook in terug.
1: Ja, maar toch is het wel zo.
0: Niet zo goed gelezen als
1: bij AI-aandelen hebben meer beleggers zeepbel-overtuigingen. Overigens zeggen jullie daar dan wel bij, Mary. Of dat veel of weinig is, dat kunnen we met dit eenmalige onderzoek niet zeggen.
2: Nee.
1: Dus we gaan hier ook niks concluderen?
2: Nee. We gaan concluderen dat dit wel zeg maar het meest in het oog springende aspect is van de beleggingsomgeving nu.
1: Ja. Timing, dat was toch het centrale thema. Dan hebben we nog over de beursgang van Shein, fashion gigant. Vanmorgen naar de beurs gegaan in Hongkong, maar tegen een fors lagere waardering dan een paar jaar geleden nog werd verwacht. Shein kampt onder meer met toenemende concurrentie, importheffingen, politieke druk. En op de eerste handelsdag ging de koers meteen met zo'n 10% omhoog. Sloot uiteindelijk nagenoeg onveranderd. Wat is hier de afgelopen jaren allemaal tegen Shein gekeerd? En had je dan nog wel naar de beurs moeten gaan? Twee vragen in één klap.
0: Nou, dat zijn twee ook totaal verschillende vragen in de zin dat.
1: Zo doe ik als dat, Koen. Jij kunt het hebben.
0: Als je naar de beurs gaat om maximalisatie van je marktkapitalisatie na te streven, dan hadden ze dat niet moeten doen. Maar dan hadden ze dat ook al lang van tevoren gezien. Want de neergaande trend in de waardering is er al. Hè. Eerst geprobeerd in New York, toen in Londen tegen een lager bedrag, en nu uiteindelijk in Hongkong, nadat ze een Singapore bedrijf zijn geworden. Ja.
1: Londen was overigens akkoord, maar volgens mij was het in China.
0: Dat wilde de Chinese zelf, Chinese overheid niet. Dus kijk, ik denk dat ze gaan ook naar de beurs om een markt voor zichzelf te creëren. Want de last voor dit soort bedrijven, je had het net heel even, haalde Mary het punt aan dat er een herfinanciering van de AI plaatsvindt, waar dat voorheen onderling was. Ik koop een belang in jou en jij koopt je producten bij mij en zo financieren we dat. Begint nu die markt volwassen te worden en worden er ook leningen uitgerold. En om dat te doen heb je ook een waardering van je bedrijf nodig, ook voor je werknemers die eruit willen stappen of belasting moeten betalen. Dat gebeurt ook in Europa. Dus dat vind ik een apart punt. Die beursnotering heb je op enig moment als een groot en groeiend bedrijf nodig. Maar dat wil je eigenlijk natuurlijk doen op een moment waarop je timing nog goed is. Nou, waarom? Nou, omdat je dan nog een momentum hebt. Dat hebben ze duidelijk niet. En het was natuurlijk ook een beetje een blamage geweest als je uiteindelijk zegt, ja, we gaan maar niet naar de beurs. Want dan wek je veel meer de indruk van, nou, het gaat om maximalisatie van je winst. Dat is ook geen goed signaal.
1: Maar het halveren van je vermogen is als oprichter misschien geen prettige bijkomstigheid.
0: Nee, dat is natuurlijk liever niet. Hè. Niet ontoevallig misschien was hij ook niet bij het slaan op de gong aanwezig. Dus daar is geen TikTok-filmpje van. Over TikTok gesproken, die zit ze ook behoorlijk in de weg. Ja, want deze fast retailers, waar vooral jongeren kijken naar producten die ze dan snel kopen en verkopen, Shein, Temu, wordt ook beïnvloed door TikTok. Want daar zitten ook. TikTok is ook aan het kijken naar nieuwe verdienmodellen. Die komen een beetje op dat terrein van Shein en van Temu terecht. Los van de andere nadelen, namelijk importheffingen die alleen maar toegenomen zijn.
1: Ik stelde 2 vragen, maar Koen geeft hier 5 antwoorden. Dus dat is wel mooi meegenomen. Miri, kun je hier nog tussenkomen?
2: Nou ja, over de timing, hè? Want timing is net als een rode draad aangemerkt. Gaat het veel beter worden dan dit voor Shein? Dat weet ik niet. Als je kijkt naar wat zijn eigenlijk de vooruitzichten. Die invoerheffingen hangen boven hun hoofd in de VS en in Europa. Afnemende winstgevendheid. Shein rapporteerde over 2020. Het eerste kwartaal van 2026 een verlies. Dus misschien hebben ze dat kapitaal ook heel hard nodig om te investeren in dat bedrijfsmodel van hun. Strengere regelgeving rondom arbeidsomstandigheden, duurzaamheid. Chinese toeleveranciersketen blijft een risico voor het bedrijf. En zoals jij al zegt, de concurrentie.
1: Maar Miri, dus het is eigenlijk geweldige timing omdat het alleen maar minder gaat worden.
2: Ik denk dat ze halen nu een hele grote bak geld naar binnen. $1,7 miljard. Dus,
0: die ze niet direct nodig hebben, want op hun balans stond al voldoende cash. Dat kan niet echt de reden zijn. Mm-hmm. Ik hoorde hier net een door mij zeer hoog gerespecteerde hoogleraar economie zeggen dat het met de consument in Europa vrij goed gaat, wereldwijd. Mm-hmm. Wat je nu krijgt, is dat die heffingen, die waren er een jaar geleden ook. Dus voor die consument is dat nu opeens geen inflatie meer, terwijl de inflatie veel meer zit in zaken zoals tanken aan de pomp, wat we net al hoorden en wat natuurlijk een veel breder thema is. Ja. Dus dit zou best wel eens een punt kunnen zijn waarop voor je gevoel die producten van Shein niet duurder geworden zijn en dus ook die omzet wat kan aan gaan trekken. Wat ook heel belangrijk, Shein, Xi Jinping gaat binnenkort langs bij Trump. Daar zullen natuurlijk ook zal ook gesproken gaan worden over die heffingen. Dat kan ook een punt zijn wat voor Shein toch verzachtend kan gaan werken. Waarbij ze makkelijker cijfers kunnen laten zien die de groei weer positiever laten uitvallen. Dus het zou kunnen. En het is een heel innovatief bedrijf. Dat hebben ze in het verleden bewezen. Als ze straks ook weer, misschien wel zoals TikTok hun terrein opkomt, zij het terrein van TikTok opgaan, dan kan dat ook wel weer een impuls geven. Dus,
1: ik heb een specialisatie ontdekt, zo eventjes op de valreep van dit panel. Koen Bender is een Shein-specialist.
0: Wat een timing.
1: Ik had niet verwacht. Laatste woorden nog, Miri?
2: Nee, ik ben
1: geen Shein-specialist.
2: Nee, ik ben een klein beetje kun je zeggen. Maar ik ben blij met deze beursnotering. En we gaan nu zien. Hè, het geeft ook weer een signaal voor wat er in verschillende sectoren, verschillende landen allemaal gebeurt. Dus dat denk ik voor beleggers alleen maar goed.
1: Miri Pietersbloem, Head of Investments Office bij Rabobank, hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl. Dank jullie wel.
4: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford. Zoek op Actual Investors.
1: En het is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je Leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je Leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het onderzoek naar de schietpartijen over Asselt zijn veel wapens gevonden, zegt een politiechef bij Pauw en de Wit. Alleen al in een maïsveld zijn 8 vuurwapens gevonden, maar ze lagen ook langs de snelweg en bij het station van Nijmegen. Het onderzoek gaat overdag weer verder. Mensen in Overasselt mogen inmiddels weer naar buiten. Hackers hebben hun slag geslagen bij online bestandendienst Dropbox. Er zijn zeker 5000 accounts gehackt. Bij ongeveer een derde van hen zijn ook bestanden ingezien. Dropbox heeft de getroffen gebruikers inmiddels geïnformeerd. Het is niet duidelijk of er ook Nederlanders gehackt zijn. De Europese prijs voor gas is op het hoogste niveau in 3 jaar. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waar het er voorlopig niet op lijkt dat de Straat van Hormuz snel opengaat. De verwachting is dat ook de benzineprijs vandaag een nieuw record breekt. En het Formule 1-team van Red Bull krijgt een nieuw hoofd racing, Tom McCullough. Hij komt over van Aston Martin en begint volgend jaar. Het hoofd racing is vooral verantwoordelijk voor de technische zaken rond de racewagens. In dit geval dus onder meer de auto van Max Verstappen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: 20 jaar na de beursnotering begint Axis Technologies op stoom te komen. De oorzaak, een nieuwe fabriek in de Verenigde Staten en een blijvende vraag naar hout. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot, want de heffingen van de Amerikaanse president Trump zaten niet bepaald in het meerjarenplan. En dan moest Axis ook nog tegenover de rechter betogen dat het bedrijf geen houtverwerker, maar een houtveredelaar is. Te gast, Jelena Arsik van Os, CEO van Axis Technologies. Welkom.
8: Dankjewel, Thomas.
7: Wat doet een houtveredelaar? Een beursgenoteerde houtveredelaar nog wel?
8: Wij maken één hoogwaardige materiaal voor de toekomst, die meer duurzaam is, langer doorgaat, en ontworpen om eigenlijk innovatie aan de bouwmaterialen te brengen. Akoya en Tracoya zijn onze producten. Die noemen we wooden with superpowers. En wat dat betekent is dat als Akoya of Tracoya blootgesteld is aan een buiten omgeving, regen, wind, what have you, dan kunnen ze meer dan 50 jaar mee zonder te rotten of en blijven ze ook heel stabiel.
7: Want hout kan krimpen, hout kan uitzetten.
8: Precies.
7: Dat is niet meer aan de orde als jullie eraan te pas zijn.
8: Door onze technologie, die acetylering technologie heet, maken we hout heel erg stabiel. Dus die krimpt niet en gaat niet uitzetten. En dus als je een raam maakt bijvoorbeeld en doe je verf daarop, meeste verffabrikanten geven ze 15 jaar garantie als de verf op Akoya gaat. Dus dat
7: ik geef alvast even mee dat jij een jaar of 17 bij Akzo Nobel gewerkt hebt.
8: Correct, ja. Ik heb eigenlijk mijn businesscarrière bij Akzo begonnen.
7: Ja, maar goed, die 5 jaar, dat is niks vergeleken met wat jullie durven te garanderen voor jullie producten. Dat gaat veel langer mee.
8: Nou, wij garanderen 50 jaar buitengesteld en 25 jaar in grond of in water.
7: En dan neem je ook mee dat weersextremen bijvoorbeeld steeds vaker zullen voorkomen. Dus als je het hebt over zaken die van invloed kunnen zijn, veel regenval, hagel,
8: natuurlijk,
7: maakt allemaal niet uit.
8: Natuurlijk. Wij testen, als je 50 jaar garantie geeft, dan moet je natuurlijk heel goed testen, jouw producten. Dat je zeker weet dat in hele slechte omstandigheden de garantie nog steeds blijft. Dus dat doen we over hele werelden voor lange periode.
7: En als dat dan decennia meegaat, dan is het natuurlijk verleidelijk om te zeggen dat dat duurzaam is. Maar dan zou mijn vervolgvraag zijn, daar komen blijkbaar chemicaliën aan te pas. Nou, dus wat blijft er dan van de claim over?
8: Nou, wij gebruiken eigenlijk een azijnachtige chemicalie om goud te pikkelen onder de hele controleerde condities. Jij eet azijn bijna elke dag in jouw salade. Dus, Aquia is niet toxisch, is recyclable. En het is eigenlijk, jij bewaart de CO2... meer dan 50 jaar vast.
7: Dus als er iets misgaat, als er een lek is, als er iets dus niet verloopt volgens plan, dan is er nog geen natuurschade.
8: Nou, wij managen de chemische fabriek. Dus jij moet hele hoge safety standards hebben om zoiets te doen. Er zijn echt hele sterke regels waar je bij moet houden, zeg maar. En dat doen we heel erg serieus. De safety comes first in het bedrijf. Maar jij hebt een heleboel van de checks en ook de zeg maar, verzekeringen met je apparatuur, met wat gebeurt met als de lekkage is, waar gaat die materiaal in. Dus dat is allemaal ook doorgedacht.
7: Maar als je
8: de
7: hele duurzaamheidspuzzel wil leggen, dan ontkomen we er niet aan dat hout natuurlijk ergens vandaan moet komen. En dat komt dan uit Nieuw-Zeeland.
8: Correct.
7: Ja, goed, dat gaat dan dus de hele wereld over.
8: Ja, maar als je kijkt, dan praat je over de CO2-uitstoot van de transport van zo'n hout. Die gaat op de hele grote schip. Dus de CO2-uitstoot van zo'n schip uit Nieuw-Zeeland, waar je eigenlijk de gecertificeerde goud kan kopen, die echt serieus bezig is met responsible forestry in Nieuw-Zeeland. Dat is niet de case overal ter wereld. Dus zij zijn hele serieuze producenten van hout.
7: Maar zijn het de certificeringen die ervoor zorgen dat je in Nieuw-Zeeland terechtkomt? Of zeg je nee, wij zijn op zoek naar zo'n specifieke houtsoort. Dat is nou eenmaal alleen maar daar. Want dat vind ik eigenlijk best wel opmerkelijk.
8: Ja, wij zijn op zoek naar de specifieke goudsoort die alleen maar daar beschikbaar is. Het is wij veranderen goud op de cellulaire niveau. En jij moet ook een speciale de goudsoort voor hebben. En die is New Zealand radiata pijn. En New Zealand radiata pijn, er is heel veel van de New Zealand radiata pijn in New Zealand. En die is echt heel erg professioneel.
7: Het lijkt me best wel in jullie belang om te kijken of jullie proces toch ook nog kan werken bij andere houtsoorten.
8: Natuurlijk, dat doen we ook.
7: Oh, even vertel. Het is ook gewoon om de hoek, of niet?
8: Nee, we doen dat ook. En wij weten ook dat onze proces kan werken op die andere goudsoorten. Maar als je de 50 jaar garantie wil geven, jij wil ook zeker weten dat het 50 jaar mee kan. Dus wij zijn in extensieve processen van kijken waar onze innovatie, waar hebben wij de beste uitkomsten, dat we de product echt Aquia kunnen noemen. Ja.
7: In Europa, toch nog even terug naar ons eigen continent, daar wordt eindeloos gedebatteerd, gediscussieerd over de ontbossingswet, de nieuwe richtlijn. Volgens mij, als de agenda echt klopt, dan is die vanaf volgend jaar officieel van kracht. En dan moet je dus goed kunnen documenteren waar je hout vandaan komt en of daar sprake is geweest van ontbossing. En daar zijn allemaal voor's en tegen's over op te sommen. Wat gaat dat betekenen voor jouw bedrijf?
8: Nou, voor ons, wij zijn eigenlijk, die ontbossingswet moest eigenlijk vorig jaar al komen van kracht. Dus wij waren al meerdere jaren aan voorbereiden voor de situatie. Dus wij staan helemaal klaar voor. Onze mills in Nieuw-Zeeland, houtleveranciers, die zijn ook voorbereid. Jij moet eigenlijk de GPS-locatie van elke boom die gekapt wordt heel goed weten. En die bomen moeten ze ook, zeg maar, geplant worden.
7: Ja, veel belangenbehartigers die ik gesproken heb, die zeiden, dit gaat veel te ver. Hier kan ik eigenlijk niet of nauwelijks aan voldoen. Waar zijn we aan begonnen? Maar jij zegt, laat maar komen.
8: Nou, wij zijn eigenlijk al klaar met de voorbereidingen al afgelopen 3-4 jaar. Dus dat was echt een enorme proces. Maar als jij ontbotsingen wil voorkomen, dan moet je ook een soort van regelingen invoeren die controle geven en die moeilijk maken dat je zo Amazone Forest doodslacht.
7: Hebben jullie dingen moeten aanpassen of niet? Zeker. Is het, ja, wat dan?
8: Zeker, wij moesten met onze leveranciers werken aan de systemen dat je eigenlijk heel goed weet waar de goud vandaan komt, hoe is de goud gemanaged. Dat je ook door de hele zware assessments komt. Hoe ga je de informatie delen?
7: Heb je nog dingen ontdekt waarvan je dacht, goh, dat wist ik eigenlijk niet?
8: Nee, niet echt iets dat heel verbaaswekkend is. Waarom is dat? Omdat wij werken al 20 jaar met onze leveranciers. Die gingen ze ook mee ontwikkelen met ons. Dus wij kennen elkaar heel goed en wij vertrouwen elkaar ook.
7: Oh, en jullie zijn natuurlijk wel wat administratie, wat papierwerk gewend. Want beursgenoteerd, daar hoort ook bij dat je je zaakjes goed op orde hebt en transparant opereert. Ja. Voor veel, met alle respect, iets kleinere bedrijven die niet uitblinken in enorme verhandelbaarheid van het aandeel, is dat ook reden om te zeggen, joh, op beursnotering, wat hebben we er eigenlijk te zoeken? Wat hebben jullie er te zoeken?
8: Wij, bedrijf is nou volgend jaar 20 jaar eigenlijk op de beurs. Wij zijn nu op Euronext in Amsterdam genoteerd, maar ook in AIM in de UK. En de reden waarom bedrijf in eerste instantie genoteerd was, is zoeken voor de kapitaal. Onze fabrieken zijn eigenlijk super kapitaalintensief. Wij hebben net onze nieuwe fabriek in Amerika voor $160 miljoen gebouwd, 2 jaar geleden. Dus wij gingen eigenlijk, het bedrijf ging door de jaren heen, hadden echt een hele grote kapitaalnood.
7: Maar geld heb je natuurlijk op verschillende manieren. Daar heb je vast ook ervaring mee, investeringsmaatschappijen, andere vormen van mensen die toch denken, het is een interessant bedrijf, daar stop ik geld in.
8: Ja, zeker. Maar goed, zo is het historisch uitgegroeid destijds. Nu zitten we eigenlijk met 2 noteringen. Het is wel complex van het bedrijf van onze size. Wij zijn niet groot genoeg om zoiets te effectief te benoemen.
7: Overweeg je dan om van 2 naar 1 notering te gaan?
8: Nou, wij overwegen altijd wat is de beste voor het bedrijf en hoe kan ik meer waarde uitgaan. Dan wat is het vandaag. Maar kijk, onze aandeelhouders zijn ook een beetje gespreid tussen Nederland en de UK. Als je van 2 noteringen naar 1 zou gaan, dat is natuurlijk een hele langdurige en hele dure proces.
7: Ja. Maar 2 noteringen vasthouden, terwijl je zelf al zegt, voor een bedrijf van ons formaat is complex, kost ook geld en tijd.
8: Correct, dat is een fair opmerking, zeg maar. Maar voor ons, kijk, toen ik kwam 3 jaar geleden, het bedrijf had zoveel challenges dat je op iets moet focussen. En dan bedrijfsnotering, beursnotering was absoluut niet in de focus. En dat was eigenlijk bijzaken die je denkt, oké, dit kan waarschijnlijk wel slimmer, maar het had absoluut geen nood om aan te focussen. Dus wij hebben eigenlijk gefocust op rentabiliteit, op fabrieken, bouw van die fabrieken af te maken.
7: Ja, want de fabriek, dat is goed om alvast te benoemen. We komen daar nog wel op terug. Maar er is een fabriek in Amerika die draait.
8: Correct.
7: Er is ook een geplande fabriek uiteindelijk niet geopend.
8: Correct.
7: In Hull.
8: Ja.
7: Waarom niet?
8: Nou, wij hadden op dat moment niet genoeg geld om alle 2 projecten te houden. En board moest eigenlijk beslissing maken welke moeten door. Fabriek, wij hebben keuzes gemaakt voor Amerika. En waarom voor Amerika? Omdat Amerika is een van de grootste groeiende goudmarkten in de wereld. Het is ook best rendabel voor de sector. En wij strategisch zagen we eigenlijk grootste en sneller opportuniteit in.
7: Er is natuurlijk geld gaan zitten in die fabriek die uiteindelijk de deuren niet geopend heeft. Dus dat is, neem ik aan, ook iets waarvan je binnen een week zegt,
8: nee, natuurlijk.
7: We stoppen ermee.
8: Natuurlijk doen we dat niet binnen een week. Dat was een hele grote beslissingsproces geweest. Maar op bepaalde momenten, jij moet wel beslissingen nemen. En daar moet je gewoon door. Oh. En dat is voor ons, als je onze getallen ziet, dat was eigenlijk de juiste beslissing.
7: Ik zie de getallen en ik hoor je ook zeggen, het gaat om rentabiliteit. We moeten een goed winstgevend bedrijf zijn. Mm-hmm. Dat is volgens mij ook wel in gang gezet. Maar toen jij een jaar of 3 geleden begon, toen zag het er, denk ik, financieel wat minder rooskleurig uit. Het was behoorlijk turbulent. Heeft dat dan te maken met jullie eigen interne gang van zaken? Of zijn dat marktomstandigheden?
8: Nou, het was eigenlijk een beetje een combinatie van. De marktomstandigheden 3 jaar geleden was, daar waren ze natuurlijk voor bouwsector. Afgelopen 3-4 jaar zijn helemaal niet rooskleurig. Het is een hele zware omgeving voor de bouwmaterialen, voor de bouwsector in general, zeg maar. Maar voor ons ook, met zo'n klein bedrijf, eigenlijk wij met van de een bedrijf van onze size.
7: Wat zo'n klein bedrijf? Omzet, medewerkers?
8: 153 miljoen vorige financiële jaar. 250 employees. Dus als je kijkt, wij hebben capaciteit uitgebreid, zeg maar verdubbeld tussen 2022 en 2024. En nu komen we in een tijd van die capaciteit benutten. Die capaciteit van gaan van capaciteit bouwen naar capaciteit.
9: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dat is een premium product. Onze product is
3: misschien... Ik heb het jou zelf net eerder horen zeggen.
2: Nee, oké. Okay. Het is premium product. Als je kijkt, in eerste instantie betaal je misschien iets meer voor de grondstof. Die is goud in onze geval. Maar als je kozijn of raam wil maken, de kosten uiteindelijk van de raam die je maakt zijn 10% hoger. En misschien als je vergelijkt met hardhout, die je ook raam kan van maken. Die is dubbel, zeg maar.
3: Ik ben bijna verkocht. Maar mijn vraag is toch, als je ieder dubbeltje moet omdraaien, en dat zal voor veel projectontwikkelaars en bouwers toch een belangrijke overweging zijn, is het lastiger om dit aan de man of vrouw te krijgen?
2: Nou, het hangt een beetje vanaf waar je zoekt voor je markt. Voor ons, wij zijn heel groot in premium woningbouw. In de commerciële sector, als je kijkt, een van onze grootste projecten was de Google Head Office in Londen afgelopen dit jaar. Dan bijvoorbeeld Nemo Terras. De dakterras in Nemo is ook van Accoya gemaakt.
3: Het Wetenschap Museum hier in Amsterdam.
2: Correct. Dus dat zijn een heleboel van die commerciële gebouwen. Die zeggen ze, wij willen eigenlijk de beste materiaal. Die gaat gewoon 50 plus jaar.
3: Ja, nee, maar dan kom je natuurlijk bij jullie uit. Ik ga je een dilemma voorleggen. Helena Arsik van Os, de CEO van Access Technologies. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
4: Het dilemma.
3: De importheffingen van Trump hebben onze plannen flink in de war geschopt, of dankzij onze nieuwe fabriek in de Verenigde Staten kunnen wij die klap makkelijk opvangen?
2: Nou,
3: wel of niet in de war.
2: De waarheid is altijd ergens tussenin.
3: Niet in een dilemma. Niet in een dilemma. Kom op.
2: Nee, maar onze positie in de US, lokale productie in de US, is zeker geholpen om te groeien in de Verenigde Staten.
3: Ja, maar mijn vraag is eigenlijk of die importheffingen daar een belangrijke rol in hebben gespeeld.
2: Nou, wij hebben importheffingen op Nieuw-Zeelandse radiatorpijn gekregen in november van 10%. En wij konden eigenlijk relatief makkelijk deze doorrekenen naar de distributeurs.
3: Is het dan ook van belang dat je in Amerika zit, omdat het voor Amerikanen misschien een overweging is om Buy American te doen, of omdat je de distributie beter voor elkaar hebt? Wat was de reden om daar te gaan zitten?
2: Beschikbaarheid van de Accoya makkelijker te maken. De supply chain korter te maken. Plek in de grootste goudmarkt in de wereld te beroveren. En ook mogelijkheid aan Amerikanen te geven om met de beste goud in de wereld beschikbaar te werken.
3: En de fabriek in Tennessee is een kopie bijna van de kopie in Arnhem?
2: Het is een kopie van Arnhem. Het geeft half van de capaciteit. Dus in Arnhem hebben wij 4 reactors. In Amerika, in Tennessee, hebben wij 2. Maar daar hebben wij plek voor uitbreidingen tot maximaal 8 reactoren in de toekomst.
3: En doe de deuren eens open. Ik kan me voorstellen dat ik veel hout tegenkom, maar minder hamers en zagen, want dat is niet jullie vak. Wat gebeurt er wel? Wat gebeurt er in die fabriek? Wat zie je daar gebeuren?
2: Nou, je bent hartstikke welkom om fabrieken te bezoeken in Arnhem. Dat is niet zo ver.
3: In Tennessee had ik eigenlijk.
2: In Tennessee ook. Ja, nee. Nee, maar jij zit eigenlijk je hebt een stuk van een fabriek die lijkt meer op een chemische fabriek, waar je eigenlijk een pikkeling van de woede of acetylering van de woede doet, van de goud doet. En dan heb je een plek waar allemaal goudhandelingen plaatsvinden. Opstapelen, vervoeren van de batches naar een plek van die andere raw materials, finished goods. Dus heel veel van de transport en handeling van de goud. Mm. Maar in een chemische fabriek zie je bijna niemand. Zie je nooit iemand. Die wordt allemaal bestuurd van de controlkamer met knopjes, om zo makkelijk te zeggen. En dan alle handelingen, daar heb je wel mensen voor nodig. Maar in principe, wij zijn niet echt de arbeidsintensieve fabriek.
3: En vallen ook niet onder de CAO voor de houthandel.
2: Correct.
3: Maar dat was niet voor iedereen even evident. Waarom is het belangrijk om daar een procedure over te beginnen? Om dat toch helder te krijgen?
2: Nou, voor ons eigenlijk de procedure was met de educatieve fond van de goudhandel. En onze probleem was niet zomaar, niet alleen maar de moeten wij nou voor de educatieve fond wat meer fund

0: zou geven. Dat was helemaal niet het probleem. De ding was, als wij bij de fonds zitten, dan vallen we ook misschien automatisch onder de CEO van goudhandel. En die CEO, collectieve
1: arbeidsovereenkomst
0: van de goudhandel, die eigenlijk staan niet toe 24/7 operatie van je fabriek. En onze chemische fabriek moet 24/7 draaien. Dus dan kom je meteen in een probleem. Dus wij gingen met de ogen wide open in de rechtszaak, totdat wij die afspraken met de goudhandel.
1: Maar dat was een praktische noodzaak. Om onder een andere CAO te vallen, omdat de chemische processen anders stil zouden komen te vallen.
0: Correct. En dan heb je het probleem, kan je dan fabriek in Nederland behouden? En wij willen gewoon heel graag in Nederland blijven.
1: Oh, ik dacht, dit is een goed excuus om te zeggen, we pakken onze koffers, we zitten al in Tennessee.
0: Absoluut niet.
1: Oh nee? Nou, dat is wel eens een keertje verfrissend om te horen.
0: Nee, absoluut niet. Wij hebben eigenlijk hele mooie nieuwe fabriek in Arnhem. Wij hebben hele goede mensen die daar werken. Dat is onze grootste asset, moet ik eerlijk zeggen. En wij kunnen eigenlijk, die fabriek draait heel goed, de rendabiliteit is heel hoog. Wij hebben goede connecties tot onze klanten. De supply chain is helemaal georganiseerd. Wij gaan nergens naartoe.
1: Waarom denk je dat er toch door veel van jouw collega's wat minder positief wordt geoordeeld over investeren of vestigen in Nederland?
0: Nou, ik kan me voorstellen dat als alles duurder en moeilijker in Nederland blijft, dat die mensen in bedrijven denken, nou, kan ik ergens. Kijk, wij zitten onder enorme druk om rendementen uit te halen. De returns naar aandeelhouders te hogeren elk jaar, et cetera, et cetera. En op een bepaald moment al alles zeg maar duurder en langer en moeilijker wordt, dan denk je, ja, moet ik ergens anders zoeken.
1: Maar dat hebben jullie nog niet gedacht?
0: Nou, wij behouden onze fabriek in Nederland. En wij hebben een nieuwe fabriek in
1: Amerika. Fabriek in Nederland, fabriek in Amerika, hoofdkantoor. Maar dat is historisch al gegroeid in Londen.
0: Ja, correct.
1: Dus hoe Nederlands is dit bedrijf dan?
0: Nou, eigenlijk technologie is 100% Nederlands. De bedrijf, de investeerders zijn aan allebei kanten. Aan UK en Nederland. Wij zien elkaar als UK-Nederlandse bedrijf. Maar eigenlijk met de hele sterke Nederlandse.
1: Jij hebt overal ter wereld gewoond en gewerkt. Correct. Waar was het beste ondernemen?
0: Beste ondernemen? Dat is wel een goede vraag. De beste ondernemen is nog steeds of in Amerika of Europa is ook, komt ook heel goed erbij.
1: Nou, we nodigen je misschien nog een keer uit voor een iets specifieker antwoord. Jelena Arsik van Os, de CEO van Axis Technologies. Dank voor je komst.
0: Nou, dankjewel voor je uitnodiging.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Alex Hendriksen van ServiceNow over Nederland als Europese hekkensluiter op het gebied van AI professionaliteit, het toepassen van AI in bedrijven en organisaties. Je kunt je abonneren op de top van Nederland. Hoef je geen aflevering te
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: 我也是你们的家人。
1: Ja, Ben, wat zeggen deze tech bros nou eigenlijk?
2: Zo, het is een AI race. Nee, het is een AI oorlog.
1: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
2: Nou, praten over tech.
1: In de grote tech show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
2: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
3: De grote tech show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat overdag verder. Vannacht had de politie extra toezicht. Sommige media linken de schietpartij van gisternacht aan drugscrimineel Bolle Jos. Amerika heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij werd onder meer een bruiloft geraakt. Daarbij vielen 4 doden, onder wie een kind, en 50 gewonden. Iran is woedend en zegt krachtig te zullen reageren op de aanval. Medewerkers van wasserijen gaan vandaag staken. De vakbonden kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. Die willen 6% meer loon en een lagere werkdruk. Vooral hotels en ziekenhuizen maken gebruik van de grote industriële wasserijen. En de man die een jaar geleden de conservatieve influencer Charlie Kirk vermoordde, kan de doodstraf krijgen. De rechter zegt dat er overweldigend bewijs is tegen de schutter. De advocaat van de schutter probeert de doodstraf tegen te houden, omdat er maar 1 schot was gelost en er niemand anders in gevaar was gebracht, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online? Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
7: En dat kan ook via de BNR-app.
4: Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
8: Ford presenteerde vandaag kwartaalcijfers en die waren goed voor een negatief record.
9: Wat dat betreft vind ik dit verhaal helemaal niet zo gek dat Ford mogelijk zou willen samenwerken met Xiaomi. Ja. Maar Ford ontkent alles in alle toonaarden.
10: Ford Motor Company is trying to pivot.
11: Soon Ford's new world headquarters will open its doors in Dearborn.
12: Dat doet zeer, dubbele punt. Ford heeft bijna geen modellen meer.
13: Door als eerste de lopende band te gebruiken, wist Henry Ford auto's te maken voor de massa. De Ford T werd een icoon van de vroege Amerikaanse auto-industrie. Maar intussen zijn er vele concurrenten en zijn de grote Amerikaanse benzineslurpers toch wel een stuk minder populair. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse autobouwer, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Ford-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij zoals altijd, analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van E-Vermogensbeheer.
14: Hoi Nina.
13: Ja, jij bent een autoliefhebber, dat weten de vaste luisteraars en ik inmiddels wel. Ford ooit gereden?
14: Ik heb nooit een Ford gehad, nee.
13: Nee, ook nee. Niet een ding waar je heel erg fan van bent? De Ford?
14: Nee, ik ben geen fan van Ford, maar gelijktijdig is het wel zo dat mijn ouders hadden vroeger wel altijd een Ford. En ja, dat is misschien ook wel een beetje het probleem van Ford, tenminste buiten de Verenigde Staten. Daar komen we straks natuurlijk uitgebreid op, maar in 1980 was 10% van alle verkochte auto's in Nederland een Ford. En nu is het nog geen 3%.
13: Zo.
14: Dus ze verliezen in Nederland flink marktaandeel. Maar Ford is totaal niet een bedrijf dat moet hebben van de Nederlandse markt.
13: Nee. Daar
14: gaan we zo heel uitgebreid op in. Maar
13: ze hebben wel een heel groot stempel gedrukt, hè, op de hele auto-industrie.
14: Ja, absoluut. En daarom is het ook prachtig om dit aandeel door te lichten. Omdat het een revolutie teweeg heeft gebracht. Omdat een bedrijf dat heel lang beursgenoteerd is en een roemruchte geschiedenis
13: een
14: heeft.
13: Want die Ford T is zo'n iconische auto.
14: Ja, en ze hebben ook een aantal miskleunen gehad. Nou, echt tijd om dat aandeel een keer goed door te lichten. Dus dat is wat we vandaag gaan doen.
13: Ja, maar we geven natuurlijk geen beleggingsadvies hier. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: En we komen natuurlijk altijd weer met een leuk feitje over het bedrijf. En wat wel leuk is om te weten bij Ford, echt een familiebedrijf van oudsher, maar tegenwoordig natuurlijk beursgenoteerd. Die familie die heeft nog maar 2% van de aandelen, maar ze hebben via een speciale constructie wel 40% van de stemrechten. Hm. Dus daarmee is het echt wel nog steeds een, nou in elk geval door de familie gecontroleerd bedrijf.
13: Is het een soort golden share, een gouden aandeel?
14: Ja, zo kan je dat zeker noemen. Ze kunnen heel veel tegenhouden of doordrukken. Mm. Ook wel interessant, de achterkleinzoon is het inmiddels van Henry Ford. Die heet overigens niet Henry, maar die heet William. Die zit in de top van het bedrijf en hij is zelfs een tijdje CEO geweest. En nu zit hij in de raad van bestuur nog.
13: Mooi, wij gaan eens even een duik nemen in de geschiedenis van Ford. Het begint uiteraard bij Henry Ford en zijn legendarische Ford T. Die klinkt zo. Henry Ford wordt in 1863 geboren in Greenfield Township in Michigan. Hij wordt geboren in een boerengezin. En zijn vader wil eigenlijk dat hij gewoon lekker de boerderij gaat overnemen. Maar de jonge Henry heeft hele andere ambities. Hij wil wat doen met techniek. Blijkt ook bijvoorbeeld al als hij op zijn 12e een horloge krijgt van zijn vader. Binnen no time heeft hij dat ding volledig uit elkaar gehaald en daarna weer helemaal in elkaar gezet. Hij wil het gewoon helemaal snappen, kijken hoe het werkt. Nou, als hij 28 is, dan gaat de jonge Henry Ford werken bij Edison Illuminating Company. Ja, het bedrijf van Thomas Edison. Bekend natuurlijk van de gloeilampen. Intussen bouwt hij letterlijk thuis aan de keukentafel zijn eerste benzinemotor, die hij trots aan zijn vrouw demonstreert. En Thomas Edison stimuleert Henry Ford vervolgens om zijn eigen autofabriek te beginnen. Hij is ook altijd als een soort mentor blijven fungeren voor hem. Dus deze twee toch wel bepalende mannen in de wereldgeschiedenis, Henry Ford en Thomas Edison, die waren goed bevriend met elkaar.
14: Nou, als je het dan hebt over leuke weetjes. Ja. Het was ook zo dat die Henry Ford een beetje opkeek tegen Edison. En een heel bijzonder weetje. Zijn laatste adem heeft Henry Ford opgevangen in een reageerbuisje. Kurk erop. En die is nog steeds bewaard.
13: Serieus?
14: Ja, serieus. Het heeft niks te maken met het bedrijf. Maar
13: wat een mooi feitje. Nou, ik neem aan dat dat geld waard is inmiddels.
14: Ik denk ook dat het niet te koop is. Maar...
13: op de veiling ooit wellicht. Goed, het brengt ons bij 1903. Het jaar dat Henry Ford in Detroit zijn Ford Motor Company opricht. Dat doet hij samen met 11 investeerders en een startkapitaal van $28.000. Dat is ongeveer vergelijkbaar met een miljoen in deze tijd. De eerste auto die uit de fabriek rolt is de Ford Model E. Ah, dus. Maar het merk wordt pas echt legendarisch in 1908 met de Ford Model T. Was de auto tot dat moment nog een luxe product voor de allerrijkste. Henry Ford slaagt erin om een auto te maken voor de massa, de gewone man. En dat doet hij door het invoeren van de lopende band.
15: Iedereen werd specialist. Want je werd of specialist rechtervoorwiel of linkervoorwiel. Iedereen kreeg zijn eigen discipline. Die auto werd door die hele fabriek heen geslingerd. Iedereen ging er wat op doen. En aan het einde hadden we een T-Ford.
13: Nou, dat was Koen Blok van het voormalige Ford Museum die dat uitlegt. Nou, door dus de auto niet van begin tot eind door één monteur in elkaar te laten zetten, maar door het stukje voor stukje aan de lopende band te doen, kun je natuurlijk veel sneller veel meer auto's maken. De auto wordt dus ook een stuk goedkoper. Het woord massaproductie is geboren. Wat grappig is, is dat zelfs de kleur daarin een cruciale rol speelt.
16: Henry Ford said you can have any color car you want as long as it's black. He didn't say that because he liked black. He said it because black paint dries 4 hours faster than any other color. And if you can make a car 4 hours faster, you can make a car a little cheaper. And so the system.
13: Allemaal zwarte T-Fords dus. Ja, zo weet Ford de auto steeds goedkoper te maken. Tot die uiteindelijk dus nog maar $290 kost. Nou, dat is toch waanzinnig. Op het hoogtepunt komt er elke 20 seconden een T-Ford van de band afrollen. En in totaal worden er meer dan 15 miljoen stuks van verkocht. Henry Ford is ook revolutionair in de manier waarop hij met zijn personeel omgaat. Hij introduceert namelijk de 8-urige werkdag. Dat is een stuk minder dan gebruikelijk in die tijd. De arbeiders hoeven minder lang te werken. En het stelt Ford in staat om dan 3 shifts van 8 uur te maken. En dus zowel de fabriek 24 uur per dag draaiend te houden. Hij gaat zijn medewerkers ook nog eens dubbel betalen. Niet $2,50, maar $5 per dag. Ja, dat zet een rem op het hoge personeelsverloop. Het maakt zijn personeel happier, productiever. Hij weet ook de beste vakmensen aan te trekken. Bovendien, en dat is misschien nog het meest briljante, creëert hij hiermee zijn eigen consument. Want ja, deze blije werknemers hebben en meer tijd en meer geld te besteden. Dus ze kunnen zelf een T-Ford kopen om gewoon lekker in hun vrije tijd ritjes mee te maken en een beetje stoer te doen bij de buren en bij hun eigen vrouw. Op die manier staat Henry Ford dus aan de basis van de opkomst van de middenklasse in de Verenigde Staten. Ja, leuk is dit, hè? Ik zie jou er ook bij grijnzen. Leuk verhaal. Al in de beginjaren opent Ford vestigingen over de grens. Frankrijk, Engeland, Australië. Dat was al in 1908 en 1909. En vanaf 1913 was het ook in Zuid-Amerika. In 1924 wordt de Ford Motor Company of Holland geboren. Nou, oftewel de eerste Ford dealer in Nederland. 1924. Intussen koopt Ford ook voor 5 miljoen het merk Lincoln. In de oorlogsjaren gaat het bedrijf legerjeeps maken. En Henry Ford komt uiteindelijk in 1947 te overlijden. Dan wordt de leiding van het bedrijf overgenomen door zijn kleinzoon. Maken we sprongetje, 1956, de beursgang. Jim?
14: Ja, daar is hij, want anders waren ze niet in doorgelicht geweest. Ze gingen naar de beurs, $64,50 per aandeel. En het eindigde de dag op $69,50. Dus er was veel vraag naar. Mm-hmm. Nou, als je dan nu denkt van, goh, ik kijk nu naar het aandeel Ford en ik zie dat nu op $13,50 staan. Ging het ooit naar de beurs voor $64,50? Dat klopt.
13: Ja.
14: Maar sindsdien is het een aantal keren gesplitst geweest. Je kunt de factor 30 toepassen. Wat interessanter is, waarom ging Ford nou naar de beurs toe? Nou, Henry Ford die was overleden. Hij had inmiddels meerdere nazaten die allemaal mede-eigenaar waren van Ford. Om dus zeg maar de belasting te ontwijken, hadden ze verzonnen om dat in een foundation te storten. Dus die aandelen, die Ford
13: een stichting.
14: Ja, en wat was het idee daarachter natuurlijk? Belasting ontwijken, maar ook iets goeds doen met die stichting. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Liquiditeit. En ze hadden alleen maar de aandelen. Die brachten op dat moment niet zoveel op, want ze waren niet verhandelbaar. Ze wilden ook wat meer spreiding hebben. Dus niet alleen maar aandelen Ford in die stichting hebben. En toen hebben ze besloten om dus naar de beurs te gaan. Dat bracht ook meteen de gelegenheid voor die familieleden om eventueel uit te stappen.
13: Mm-hmm.
14: Maar wat wel interessant is om te benoemen, dat Henry Ford best wel begaan was met medewerkers en een sociaal man, hè, ja, 8-uurige werkdag.
13: Goed betalen.
14: Ja, hij was dus fel tegen de inmenging van Wall Street. Dus zijn nakomelingen deden eigenlijk iets waar hij zelf tegen was.
13: Ja, ja.
14: En ander punt was natuurlijk ook wel dat ze gewoon geld nodig hadden. Ze moesten investeringen gaan doen, want er kwam een concurrent, General Motors. En ze hadden een groot verlies geleden met een model dat heette de Ford Edsel. Dat heeft, dat zou het helemaal moeten worden. Dat kostte $250 miljoen, was een financieel fiasco. Er kwam een recessie, dus die auto's die verkochten niet goed. Die hebben ze uiteindelijk ook moeten staken. Dus er was geld nodig. Daarnaast was het zo dat er meer liquiditeit voor de foundation moest komen, voor de stichting. Dus dat bracht uiteindelijk de familie ertoe om dus Ford naar de beurs te brengen. Nou, heel verhaal, maar zo kwamen ze dus terecht op de beurs.
13: En ook weer een mooi verhaal. Nou, dan springen we van die beursgang naar 1964. Want dan brengen ze een nieuwe klassieker op de markt.
17: Coming April 17th, the unexpected, the new Ford Mustang. Brilliant new kind of car. A new generation of Fords for the new breed of Americans who want stick shift action and room for four. Who collect sports car badges and trading stamps. Get ready to meet the unexpected April 17th at your Ford dealers. Mustang is only days away.
13: Nou, de Ford Mustang dus. Inmiddels zit hij al aan de 7e generatie. En door de jaren heen breidt Ford steeds verder uit. Het bedrijf neemt Aston Martin, Jaguar, Volvo, Land Rover over. En ze nemen een stevig belang in Mazda. Het gaat het bedrijf dus voor de wind. Tot aan het begin van deze eeuw. Want de concurrentie uit Azië wordt dan moordend. En al die verschillende merken die hebben Ford ook een beetje gemaakt tot een soort logbedrijf. Leidt tot rode cijfers met een dieptepunt in 2006. En daarvoor doken wij het BNR-archief in.
18: Non-stop nieuws met Rens de Jong.
8: Ford presenteerde vandaag kwartaalcijfers. En die waren goed voor een negatief record. Want de autobouwer boekte een verlies van $5,8 miljard. Dat is ongeveer €4,5 miljard. En sinds de oprichting, zo'n 103 jaar geleden, is het verlies nog nooit zo groot geweest.
13: Nou, Ford is ook niet de enige, want de hele Amerikaanse auto-industrie heeft het op dat moment moeilijk. Bij Ford leidt het tot een groot herstructureringsprogramma onder de naam The Way Forward. Nou, mooi gezegd. Maar het deed wel pijn, want fabrieken sluiten, tienduizenden mensen werden ontslagen en alle andere merken die worden weer verkocht. Totdat alleen dus Ford en Lincoln nog overblijven. Dat zorgt er wel voor dat Ford tijdens de kredietcrisis in 2008 geen steun nodig heeft van de Amerikaanse overheid. GM, General Motors, heeft dat bijvoorbeeld wel, moet gered worden door president Obama toentertijd. Leidt soms wel tot pijnlijke besluiten, bijvoorbeeld rondom de sluiting van de Ford-fabriek in het Belgische Genk, vlak over de grens.
19: Goedemorgen. De gevreesde mededeling is gekomen. De Ford-fabriek in Genk gaat dicht eind volgend jaar. Dat heeft de directie daarnet verteld op een bijzondere ondernemingsraad. 4.300 mensen verliezen hun baan bij Ford zelf, maar bij de toeleveringsbedrijven staan nog eens zoveel arbeidsplaatsen op de tocht. Nu, de dag waarop dit nieuws komt is bijna cynisch slecht gekozen, want exact 50 jaar geleden werd de eerste steen voor de Ford-fabriek in Genk gelegd.
13: Ja, dat deed heel erg pijn, maar het besluit is wel onomkeerbaar. In 2014 gaat de fabriek definitief dicht. In de jaren daarna blijft Ford een beetje kwakkelen en ook personeel ontslaan. Maar ze zetten ook in op de toekomst: elektrisch rijden. Er komt een aparte divisie voor, de Ford Model E. Paradepaardje wordt een elektrische pick-up truck, de F-150 Lightning. Er gaat veel geld naar de ontwikkeling van het model, maar helaas, de verkopen vallen vies tegen. En dan draait ook nog de politieke wind.
20: Some people like electric. If you want to drive for 14 minutes to the candy store, electric is very good. But if you actually want to get into a car and drive for a few hours, you know, they're doing a couple of other ones with electric. They're going electric crazy. It doesn't work.
13: Nou, Trump die heeft de lachers op zijn hand. Wat, dat elektrisch rijden, dat is toch maar niks, behalve als je maar heel kort kunt rijden. Trump schrapt subsidies en belastingkortingen die juist Joe Biden allemaal had ingesteld om consumenten een beetje te verleiden tot het kopen van een elektrische auto. En daarmee stort de toch al moeilijke markt gewoon compleet in. Ford besluit dus het roer maar weer om te gooien. Verschillende elektrische modellen worden eind 2025 uit het assortiment gehaald. Pijnlijke afschrijving, bijna 20 miljard euro te verdelen over 3 jaar. Toch maakt de koers in mei van dit jaar even een sprongetje omhoog als Ford de dochteronderneming Ford Energy aankondigt. Ja, in een omgebouwde fabriek in Kentucky gaat Ford namelijk batterijen produceren voor energieopslag. Dus het is voor het eerst dat Ford echt iets anders gaat doen dan auto's bouwen. Ze zien toekomst in energieopslagsystemen voor bijvoorbeeld nutsbedrijven of datacenters. Nou, hadden we het vorige week toevallig nog over. Staan we hier nou aan de vooravond van een complete turnaround voor Ford? Of blijft het toch vooral een autobouwer? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Nou, voordat we het over die cijfers gaan hebben, gaan we natuurlijk eerst een SWOT-analyse maken. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Ford. Sterke punten, Jim.
14: Ja, en de vraag die je stelt, die moeten we straks gaan beantwoorden. Want dat is wel een hele mooie. Is het nou een autobouwer of misschien toch niet? Nou ja, vooralsnog is het gewoon een autobouwer. En niet weinig auto's bouwen ze ook. 4,4 miljoen verlieten de fabrieken in het afgelopen jaar. Dus dat zijn echt heel veel auto's. Hè. Vergelijk je dat met een Tesla bijvoorbeeld. Ja, ze zijn gewoon meer dan 2 keer zo groot.
13: Ja.
14: Dus vanuit dat perspectief is Ford echt een hele grote autobouwer. Heeft op dit moment een marktwaarde die beduidend lager is dan die van bijvoorbeeld een Tesla. Want de marktwaarde van Ford op dit moment, ja, die komt uit op zo'n 50 miljard. Dus ja, zoveel stelt het qua aandeel niet zoveel voor.
13: We nemen dit op begin juli 2026.
14: Ja, $13,5 voor een aandeel. Wat zo is, als je het hebt over wat echt wel krachtig is, is dat ze hebben een aantal divisies. Ze hebben Ford Blue, dat zijn de traditionele benzine en ook de hybride voertuigen. Mm-hmm. Dan hebben ze Ford Pro, dat zijn de bedrijfswagens. De Ford Transit, die kent iedereen hier,
13: ja,
14: denk ik wel.
13: Zeker.
14: En de Ford Model E. Nou, die loopt wat minder. En ze moeten het echt wel hebben van Pro en Blue. Daar verdienen ze echt grof geld.
13: Mm-hmm.
14: En bijvoorbeeld in het eerste kwartaal, de marge op Blue die is 8,1%. En ze verdienen dus echt vooral in die grotere, duurdere voertuigen. Niet zozeer aan het volume. Nou, de e-tak, daar hebben ze echt wel problemen, komen straks op. Maar die winstgevendheid die is absoluut wel Dus in de traditionele auto's...
13: Doen ze het nog steeds prima.
14: Ja, nou, en dan heb je natuurlijk ook nog alle leasecontracten... financial lease, moet ik eigenlijk zeggen, Ford Credit. Dat die ook heel mooi bijdragen aan de winst.
13: Wat doen ze dus ook? Is gewoon een aparte financiële tak.
14: Dat doet bijna elke autobouwer. En dat is ook ooit slim natuurlijk geweest... dat je toch auto's kon verkopen aan mensen die geen geld hadden. Ja. Of bedrijven die geen geld hadden.
13: Ja, precies. En
14: heeft ze gewoon een financiering.
13: Ja.
14: Daar zit een stukje rente op. En dan ben je en je auto heb je verkocht met marge... en je krijgt terugkerende inkomsten...
13: Ja.
14: Er zit ook een risico natuurlijk op. Nou, daar komen we straks ook nog wel eventjes... of misschien een mooi bruggetje naar zwaktes meteen ook.
13: Ja.
14: Want de kredietkwaliteit van dat Ford Credit... die is aan het afnemen. Dus die retailfinanciering is dat ze van de auto's... moeten ze meer op afschrijven. Mm-hmm. Ze hebben in het eerste kwartaal van 2026 was dat 0,72%. En dat was het jaar ervoor nog 0,63%. Dus dat betekent eigenlijk wel dat de kwaliteit van die portefeuille afneemt... en dat de wanbetalingen van die financieringen toenemen. Dus dat is niet sterk.
13: Nee.
14: Echt een zwakte. Nou, dan jij noemde hem al eventjes net. Hè. Het enorme verlies op de Model E. Of Division E, zoals het dan heette.
13: Elektrische divisie, ja.
14: Ja, daar hebben ze praktisch de stekker uitgetrokken. grappig, okay, hè?
13: Heel grappig, ja.
14: Ja. Dus een andere zwakte. En toevallig komt er nu op het moment dat we het opnemen ook weer binnen. Terugroepacties. Er worden 115.000 auto's vandaag. Het is
13: van
14: nu
13: die elektrische...
14: Nee. Niet van de elektrische auto's. Maar Mustang.
13: Oh, de Mustang. Ja, nou, problemen dat is wel natuurlijk een hele populaire.
14: Ja, problemen met de versnellingsbak.
13: Ja.
14: Nou, 110.000 auto's. Maar dat is niet de enige. Ze hebben het afgelopen jaar, 2025, meer dan 150 terugroepacties gehad voor... bij elkaar ruim 11 miljoen voertuigen.
13: Mm-hmm.
14: Nou, dat is niet goed voor je naam, reputatieschade. Maar het kost je ook gewoon geld. 1 miljard afgelopen jaar aan materiaal- en garantiekosten. Dus dat drukt wel redelijk op het resultaat.
13: Ja.
14: Nou, dat is in principe een risico van elke auto bouwen. Maar specifiek bij Ford gaan ze een beetje aan kop... als het gaat om terugroepacties.
13: Mm. Dat zijn dus ook zwaktes, zijn er ook kansen?
14: Nou, zeker. Recent maakte het aandeel een koerssprong. En jij noemde het ook al eventjes net. Ford Energy, dus batterijopslag.
13: Batterijen,
14: iets heel anders dan wat ze normaal natuurlijk doen. Maar waarvan ze natuurlijk wel kennis hebben uit die E-divisie. En ze hebben ook al een groot contract gesloten. Een miljardendeal met EPF.
13: Wat is dat?
14: Nou, ik kende het bedrijf niet. Maar ze ontwikkelen onder andere wind- en zonneparken. En... batterijopslag, omdat ze daarmee dus met de batterijen van Ford in dit geval... fabrieken, maar zeker dus ook datacentra kunnen voorzien van energie. En eigenlijk alle overcapaciteit van hun zonneparken en windparken... die kunnen ze opslaan in de batterijen. Van Ford.
13: Dat is dus een grote deal nu tussen EDF en Ford. Okay.
14: Ja, en daar heeft Ford zo'n 2 miljard in geïnvesteerd. En dat gaat dus de komende jaren echt miljarden aan omzet opleveren. En analisten die zijn hier heel positief over, waardoor dus ook het aandeel Ford... ineens de lucht in ging. En dat zijn niet vanwege meer auto's die verkocht worden... of betere marges, maar dus
13: gewoon een goede deal.
14: Een nieuwe tak.
13: Ja, oké, dus dat is een mooie kans. Bedreigingen?
14: De positie van General Motors... die aandelen inkopen, heel veel geld verdienen aan hun trucks... Tesla, Chinese spelers die er zijn. En je ziet dus ook wel dat in China, waar ze best wel een marktpositie hadden... 10% van de auto's wordt daar verkocht... dat het aantal verkopen aan het dalen is. En ook daar dus door een BYD bijvoorbeeld, eerder al is doorgelicht... die een stuk van de markt van Ford afsnoept.
13: Ja, precies. Laten we eens even de boeken openen van Ford. Wat zien we daar?
14: Nou, wat je vooral ziet, en dat is eigenlijk het hele vervelende aan het verhaal rondom Ford, is dat de omzet niet van zijn plek te krijgen is.
13: Okay.
14: En al jarenlang.
13: Heel stabiel. Maar dat is ook heel saai, want er zit geen groei in.
14: Nee, kijk, en je kunt natuurlijk prijsverhogingen doorvoeren. En in Amerika blijven mensen echt wel een Ford kopen. Maar waar zijn die analisten zo positief over? Die batterijen.
13: Ja.
14: Dus Ford Energy. En dat maakt dus ook dat eigenlijk in 2028... ineens een behoorlijke omzetsprong wordt verwacht voor Ford. Meer dan 5-6% groei.
13: Vanwege die deal met EDF bijvoorbeeld.
14: Ja, en dat was eerder een procentje, maar die gaat dan lopen. En dat is dus wel iets wat vernieuwing bij Ford brengt. En ook weer een stukje omzetspreiding en misschien wel zelfs omzetgroei.
13: Ja, diversificatie, altijd fijn, vind jij natuurlijk ook.
14: Ja, kijk, wat ik een nadeel vind van Ford... dat ze wel echt helemaal gericht zijn op dit moment nog... toch wel op de Amerikaanse markt. Dat daar echt de omzet vandaan moet komen. Gelijktijdig is dat misschien ook wel weer een kracht. Want die Amerikaan die is wel honktrouw. Een een president als Donald Trump, die zegt ook gewoon koop Ford. Want het is gewoon wel zo dat afgelopen jaar van de totale omzet kwam 123 miljard vanuit de Verenigde Staten. Ja, zet je dat af tegen een omzet van nog geen 175 miljard... dan is het natuurlijk bizar hoe afhankelijk het bedrijf is van de Amerikaanse markt. Zou je ook als een kans kunnen benoemen natuurlijk.
13: Ja, dat je nog wat hebt te winnen in de rest van de wereld. Ja. Maar jij bent er niet zo'n fan van, dat weet ik altijd wel. Dat je dan te erg op één markt eigenlijk leunt, hè?
14: En daar vind ik die diversificatie naar batterijen wel interessant. En ook als je kijkt naar hoe het bedrijf nu is gewaardeerd. Met de kans erbij best wel leuk om eens een keer naar zo'n saai bedrijf als Ford te kijken. Wat ineens wat minder saai is. Maar er moet wel wat meer bewijslast nog komen. Bewijs van de positieve kant te komen.
13: Ja.
14: Wat namelijk wel heel moeilijk is, dat de voorspelbaarheid van de omzet is moeilijk voor wat betreft die batterijen. En voor wat betreft de auto's weet je gewoon afkalvend. Zeker voor wat betreft de benzinetak.
13: Mm-hmm.
14: Op e-vlak doen ze niet echt mee. En het is een markt die echt wel heel concurrerend is met heel veel spelers. Dus wel een moeilijke markt.
13: Ja, komen we bij de conclusie. Voor wie kan een aandeel Ford interessant zijn?
14: Nou, voor iemand die zegt ik kijk heel erg naar waardering. En in dit geval ook nog wel oog heeft voor mogelijke groei en diversificatie in de omzet. Want dan heeft Ford Energy misschien toch wel iets in handen wat andere autobouwers op dit moment nog niet hebben. Behalve Tesla dan natuurlijk. En als je dan en de kans en de waardering tegen elkaar afzet en ook toch wel de koersperformance die beter is dan veel Duitse autobouwers.
13: Ja
14: dan is zo'n saai, oud aandeel misschien toch wel in één keer toekomstbestendig.
13: Mooi, dit was Ford doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, dan weet je vast al dat de podcastversie een stuk langer is met meer diepgang en duiding over Ford. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over Diageo. Dan denk je, wat is dat? Moet ik dat kennen?
14: Ja,
13: je kent het. Het is namelijk het bedrijf achter Johnny Walker. De whisky en de Guinness.
14: Ja, vorige week hadden we het over roken. Snel door naar de whisky volgende week.
13: Heel slecht, hè, zijn we bezig. Maar goed, het is zomer. Laten we het daar maar op houden. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app of de BNR-app. En als je ons wil mailen, dan zijn wij altijd te bereiken op doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
14: En ik ben Jim Terpoering.
13: Doei doei.
0: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat overdag verder. Vannacht had de politie extra toezicht. Sommige media linken de schietpartij van gisternacht aan drugscrimineel Bolle Jos. Amerika heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij werd onder meer een bruiloft geraakt. Daarbij vielen 4 doden, onder wie een kind, en 50 gewonden. Iran is woedend en zegt krachtig te zullen reageren op de aanval. Medewerkers van wasserijen gaan vandaag staken. De vakbonden kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. Die willen 6% meer loon en een lagere werkdruk. Vooral hotels en ziekenhuizen maken gebruik van de grote industriële wasserijen. En de man die een jaar geleden de conservatieve influencer Charlie Kirk vermoordde, kan de doodstraf krijgen. De rechter zegt dat er overweldigend bewijs is tegen de schutter. De advocaat van de schutter probeert de doodstraf tegen te houden, omdat er maar 1 schot was gelost en er niemand anders in gevaar was gebracht, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online? Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
5: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Want die doet een nieuwe poging om regels op te stellen voor het bewaren van crypto. En ja, MicroStrategy, het treasurybedrijf onder leiding van Michael Saylor, gooit het roer om. In plaats van passief bitcoin opkopen, stapt het bedrijf over op actief beheer. En hij had toch een beetje gezegd dat hij dat nooit zou gaan doen. Dit is CryptoCast 445. En ik heb een co-host, Raoul Essenboom. Goed dat je er bent.
6: Yes.
5: Content specialist bij Blocks en oprichter van CryptoTakkies. En wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen met die Amerikaanse beurswaakhond. De SEC die doet namelijk een nieuwe poging om regels op te stellen voor het bewaren van crypto. De toezichthouder wil dan eisen stellen aan waar geregistreerde vermogensbeheerders, en in de VS zijn dat er nogal wat, de digitale bezittingen van hun klanten mogen onderbrengen. En een vergelijkbare poging in 2023, ja, die mislukte totaal. Raoul, de SEC, dat is de beurswaakhond, daar hebben we het heel vaak over in de CryptoCast, speelt een belangrijke rol in de cryptowereld. Wat willen zij nu precies veranderen, invoeren?
7: Ja, waar de gehele crypto-industrie het nu over heeft, is dat custody-stuk. Ik heb het een beetje uitgezocht. En er lopen een soort van meerdere trajecten naast elkaar.
5: Ja.
7: Ja, en ik zag dus ook een ander traject dat op 18 augustus al werd gepubliceerd. En dat gaat dus over hoe cryptoprojecten kapitaal mogen ophalen. En wanneer dus een token juridisch als een effect wordt behandeld. En ja, dat is grappig, want iedereen heeft het eigenlijk over alleen dat custody-stuk. Maar dit stuk, en dat is eigenlijk een apart regime voor cryptoprojecten die kapitaal ophalen, is denk ik ook wel belangrijk om even mee te nemen. En dat publiceerde de SEC als de Regulation Crypto Assets. Nou, en dat voorstel dat moet dus duidelijker maken hoe cryptoprojecten onder het Amerikaanse effectenrecht kapitaal mogen ophalen. En nou, de SEC die stelt dus 2 vrijstellingen voor, 5 miljoen. Over 4 jaar. En tot 75 miljoen per 12 maanden. Maar dan wel met strengere rapportage-eisen. Maar ja, dan die nummer 2, waar het eigenlijk de hele tijd over ging in de crypto-industrie. En dat zijn dus die nieuwe regels voor het bewaren van crypto.
5: Ja,
7: ja, de SEC die werkt dus aan een soort van aangepaste, ja, een soort van custody-regel. En dat hebben we eigenlijk eerder ook al een beetje gezien. En die geldt dan voor vermogensbeheerders en beleggingsfondsen. En ja, het doel is om dan duidelijker vast te leggen hoe en waar crypto van klanten mag worden bewaard. En ja, welke partijen daarvoor in aanmerking komen. Maar ook natuurlijk welke bestaande regels moeten worden gemoderniseerd of eventueel zelfs worden geschrapt.
5: Precies. Dit gaat dus om zogeheten qualified custodians. Daar zijn die regels eigenlijk voor. Welke partijen zijn dat? Heb je voorbeelden?
7: Maar moeten we niet eerst wat vertellen dan over die qualified custodians?
5: Ja, kom maar op.
7: Want dat zijn door de Amerikaanse wet erkende gereguleerde partijen. En die mogen dus het vermogen van klanten bewaren. Ja, maar ook voor een geregistreerde investment advisor. Ja, en het idee is dan dat een vermogensbeheerder het geld of de effecten van zijn klant niet zomaar zelf onder zich houdt, maar juist onderbrengt bij een onafhankelijk partij waarop financieel toezicht staat. Ja. En dat kennen we natuurlijk ook, zoals hier in Nederland, hè, gebruiken we die derde geldenrekening. Ja. Maar onder de bestaande SEC custody rule, en dat is dus rule 206, een viertje tussen haakjes en dan een streepje 2. Ja. En daar vallen traditioneel 4 categorieën onder deze qualified custodians. Wat daar vroeg je naar? Nou, en dat gaat grofweg om banken en savings associations, bij de SEC geregistreerde broker-dealers, geregistreerde futures en commissions merchants en als laatste bepaalde buitenlandse financiële instellingen. En het idee is dus dat het klantvermogen dus bij een aparte gereguleerde partij staat en niet zomaar verdwijnt wanneer de vermogensbeheerder zelf failliet gaat. En we zien nog wel eens dat de partijen failliet gaan. Dus dan moet dat geld er ook zijn. Nou, een aantal voorbeelden. Je kunt dan denken in elk geval de crypto-industrie aan apart gereguleerde custody entiteiten. En dat zijn in dit geval denk ik de bekendste Coinbase custody.
5: Ja, hele belangrijk in de crypto-wereld.
7: Ja, Coinbase Custody Trust Company, maar ook Anchorage Digital Bank. En daar heb je nog een aantal. Maar aan dat soort partijen moet je denken.
6: Ja, in 2023 hebben we hier ook al een poging tot regelgeving gezien. Dat was toen onder de voormalig voorzitter van de SEC, Gary Gensler. Die was op zijn zacht gezegd niet echt crypto-fan. Dat voorstel zorgde voor heel veel ophef in de cryptomarkt. Werd uiteindelijk niet aangenomen. Nu hebben we Paul Atkins als voorzitter. Ja, die is op zijn zacht gezegd heel crypto-vriendelijk. En dat is ook een understatement. Hoe verschilt de insteek van deze twee voorzitters en deze twee generaties aan SEC-voormannen?
7: Ja, het is eigenlijk enforcement naast rulemaking. Hè? Ja. Dat is een beetje die verschillen die je ziet. En ze hadden het toen over Operation Chokepoint 2.0. Ja. En Gensler die wilde dus echt vooral strenger reguleren. En bestaande custody-regels die wilde op dat moment gaan verbreden. En wat je nu meer ziet is dat Atkins die is inderdaad wat toegankelijk. Er gaat meer de gesprekken aan.
6: Er lijkt wat meer wil bij hem om crypto een serieus plekje buiten het financiële systeem te geven. Als optie naast banken. Dat neemt hij ook serieus. En Gary Gensler was eigenlijk toch vooral een verdediger van de status quo of zo.
7: Misschien. Ja, hij had eigenlijk meerdere voorstellen. Maar het belangrijkste voor hem was, er zijn nu al regels. Laten we ervoor zorgen dat die cryptopartijen binnen precies dat kader wat er nu is komen te vallen. En dan gaan we later wel kijken naar hoe we dat eventueel kunnen gaan uitbreiden. Ja. En je ziet echt wel bij Atkins dat hij gewoon meer kijkt naar van hoe kunnen we dit moderniseren en ervoor zorgen dat het passend is in het plaatje van nu, maar ook de toekomst. Dus wat je dan eigenlijk een beetje gaat vergelijken is van hoe deed Gensler dat dan in bijvoorbeeld 2023? En toen had hij het voorstel om bijvoorbeeld de safeguarding rule, die toen ook al gold, dus voor de funds en securities, om die uit te breiden naar vrijwel alle client assets. Ja. Maar die safeguarding rule die gold dus alleen voor specifieke funds en securities. Maar als je dan kijkt naar alle client assets, daar kunnen dus die crypto assets ook onder vallen. Dus ook in die tijd crypto assets die mogelijk juridisch geen effect waren. Ja. Nou, en die qualified custodians die moesten dan daadwerkelijk echt de possession or control, die moesten ze dan hebben over die assets. Nou, en je zag toen wel dat de crypto sector toch wel een beetje bang werd, omdat ze zoiets hadden van misschien komen er dan juist partijen bij waarvan we zeggen van dat zijn niet de standaard aanbieders. En nog erger, misschien verdwijnen er wel meer aanbieders. Ja. Want het compliant zijn, dat kost gewoon ontzettend veel geld. En die cryptopartijen die hebben daar wel heel erg hun best voor gedaan. Dus hopelijk kunnen we nu met Atkins uitgaan van een iets andere route. Ja. En we zien toch wel meer dat hij zoiets heeft van laten we kijken naar dat concurrentiestuk. Want dat is belangrijk voor de markt.
6: Precies, ja. En ik denk dat de komende 12 maanden sowieso heel belangrijk zijn wat crypto-regelgeving in de VS betreft. Want dit gaat natuurlijk, de Clarity Act, daar wordt eigenlijk over gediscussieerd, die hele belangrijke cryptowet. De SEC is zelf eigenlijk begonnen met een soort framework maken van hoe gaan we dit dan doen met of zonder die wet. Dit wordt besproken, dus allemaal heel belangrijk. De plannen liggen op dit moment ter beoordeling bij het Witte Huis. Zie jij het ook echt tot uitvoering komen, dit verhaal?
7: Ja, ik eigenlijk wel. De kans dat er echt nieuwe custody-regels komen, die is ja, stukken groter dan als we kijken naar 2023. Ook als je kijkt naar, ja, dat was leuk, die crypto-summit. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Maar dat ja, Trump een praatje ging houden. Ja, en dan zie je die crypto-bros toch bij elkaar staan in een beetje lachende gezichten. Maar het past ook precies in Atkins' crypto-agenda. En ja, we zien dus dat de SEC dat oude voorstel echt bewust heeft ingetrokken om opnieuw te beginnen. Nou, en ik denk dat we nu wel zien. 31 augustus 2026 stond het daar nog als pending review, dat nieuwe voorstel. Ja dat het er langzaam naartoe gaat dat al die partijen zoiets hebben van, nou, we gaan het voor elkaar krijgen.
5: Precies, ja. En ze kunnen ook wel een succesje gebruiken in het Witte Huis wat crypto betreft. Dus dat gaan we allemaal blijven volgen. Hartstikke spannend. Dat brengt ons bij de marktanalyse, de marktupdate van deze week. Dat gaan we doen met Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert.
8: Goeiedag.
5: Nou ja, je komt. Je hebt een aantal weken vakantie gehad. Vorige week lag ik in de lappenmand en nam Meinder Schut mijn plekje als presentator over. Dus het is de eerste keer dat we elkaar sinds weken weer spreken, Bert. En de markt, ja, die is geontploft, kunnen we wel zeggen. De grootste stijging sinds maart 2023 in absolute aantallen. In dollars was het de grootste stijging ooit. Waar komt dat positieve sentiment op die Bitcoin-markt toch ineens vandaan, Bert?
8: Ja, wij zijn terug en Bitcoin is ook terug.
5: Ja,
8: dat is wat je eigenlijk moet constateren. Ja, heel toevallig. Laten we de weekgrafiek van Bitcoin er eens bij pakken. En dan zal ik even beschrijven wat je dan ziet. Je hebt dan 4, 5, 6 jaar in één keer in beeld. En elke candle, elk streepje, representeert 1 week. En de week van 17 tot 24 augustus, die valt meteen op. Een grote groene streep omhoog. De koers steeg met 24% van iets onder de $63.000 naar bijna $78.000. Inderdaad, in procenten de grootste stijging sinds maart 2023. Ja. Dat was na de val van Silicon Valley Bank. Toen schoot Bitcoin in 1 week van $22.000 naar $28.000. Dat was het begin van de vorige bullmarkt. En in dollars is het inderdaad de grootste weekstijging ooit. Bijna $15.000 erbij. Ja, en dan is de vraag natuurlijk, zitten we hier naar een tijdelijke afwijking te kijken? En valt de koers ook heel snel weer terug naar die $60.000-$65.000 van de afgelopen maanden? Of is hier echt wat aan de hand? En daar wil ik 3 dingen over zeggen. Ten eerste, bij de stijging naar $80.000 zijn best wat vroege signalen afgegaan dat de dalende trend van de afgelopen 10 maanden misschien wel voorbij is. De koers die doorsneed het 200-daagse gemiddelde en het volume gewogen gemiddelde vanaf de top. En dat zijn twee lijnen waar analisten dan naar kijken. En er zijn best wat beleggers die dat als instapsignaal gebruiken. Hun hypothese is dan dat de bearmarkt voorbij is en we aan een nieuwe bullmarkt begonnen zijn. Het tweede wat ik wil opmerken, de afgelopen weken is er weer veel aandacht voor de debasement trade. Beleggers die verwachten dat overheden de komende jaren de schulden verder laten oplopen, die gaan op zoek naar beleggingen die je niet zomaar kunt bijmaken. Zoals goud en bitcoin. En de aanleiding hiervoor is de stijgende rente op Amerikaanse obligaties en minister van Financiën Scott Bessent, die daar niet blij mee is en er meermaals op hint in te zullen grijpen als dat nodig is. En die ingrepen die leiden dan links of rechtsom weer tot een toename van de schuld. Dat is dan de gedachte en dan daar komt de debasement trade vandaan. En als derde, de AI-trade. Dat was natuurlijk het grote verhaal. Ja, met name vanaf zomer vorig jaar tot mei, juni dit jaar. Ja. Enorme winsten gemaakt in AI-gerelateerde aandelen. En dat is een beetje voorbij, lijkt het. Dat lijkt een beetje tot rust te komen. Het zou heel goed kunnen dat die AI-gerelateerde aandelen de komende jaren nog steeds veel beter presteren dan indexen. Maar die belachelijke koerswinsten, ja, dat lijkt een beetje voorbij. En AI trok de afgelopen 12, 18 maanden heel veel geld weg uit andere sectoren. En nu, andersom, de winst moet ergens naartoe. Nou, en alles bij elkaar zorgt dat voor een positiever sentiment voor Bitcoin. We zien ook in de data dat de stijging van de afgelopen weken breed verdeeld is. De kopers komen uit alle regio's in de wereld, zitten op alle markten, spot en futures en perps en ETF's. Ja, en wat er dan gebeurt vanuit de bredere financiële sector, horen we nu ineens weer positief commentaar op de stijging van Bitcoin. Ja, dat is dan hoe het werkt.
5: Ja, het sentiment is absoluut gedraaid. Ik hoor jou dus ook eigenlijk zeggen, dit was meer dan een short squeeze, waar dus in een heel korte tijd heel veel speculanten die eigenlijk speculeren op een koersdaling uit hun positie worden gedrukt, waardoor de koers nog meer stijgt. Het is meer dan dat. Het is echt een breder gedragen rally, zie jij.
8: Ja, absoluut. Dus die short squeeze was zeker onderdeel van de stijging. Ja. Zeker het eerste stuk. En dat zijn dan voor een gedeelte zijn dat dan liquidaties, gedwongen verkoop. Maar ook gewoon mensen die besluiten om een short positie te sluiten. Omdat ze denken, hey, het gaat boven die 67.000. Dus de omstandigheden zijn veranderd. En dan krijg je mensen die de breakout traden. Dus die zeggen, hey, we zijn uitgebroken en nu stap ik juist in. Dat telt allemaal bij elkaar op. Dus je hebt inderdaad een mechanische factor. Maar er is ook zeker een fundamentele factor van mensen die om... Nou, die drie soorten redenen die ik noem, nu besluiten te kopen.
5: Ja, er is echt wat veranderd. Wat mij ook opviel de afgelopen week is dat altcoins ook weer volop meededen. Ether, de cryptomunt van het Ethereum-netwerk, steeg echt. Die had een beetje het voortouw, kunnen we wel zeggen. Maar ook XRP, Solana, Hyperliquid, die Trump hoogst persoonlijk naar de Verenigde Staten.
9: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dispute, belastingfraude. En Open Router is een AI-platform waarbij je via één API toegang krijgt tot heel veel verschillende AI-modellen. En in de brief aan de aandeelhouders schrijft Stripe: als wij uitzoomen, zien we dat kapitaal en intelligentie de twee digitale stromen worden waarop ieder bedrijf rust. En dus gaan ze naast geld ook tokens routeren. In diezelfde brief zeggen ze dat ze een explosieve opkomst zien van AI-agents in het gebruik van hun diensten. En dan noemen ze twee voorbeelden. Ze noemen er vier, maar ik licht er twee uit. We zien meer metered billing. Betalen per seconde, betalen per vraag, betalen per opdracht, betalen per stuk. Ja. En twee, we zien meer betalingen met stablecoins. En die worden volgens Stripe de native currency of the AI economy. Ja. Even een voorbeeld van een bedrijf die een strategische visie formuleert en daarin stablecoins, en stablecoins zijn een voorbeeld van tokenization, een best wel centrale plek geeft. En zo'n visie, dat verhaal, past goed bij cryptonetwerken zoals Ethereum, Solana, overigens ook XRP, hè, we hebben het even over Ripple, maar daar is ook een stablecoin op uitgegeven. Ja, en ik denk dat het verhaal bij een deel in ieder geval van de altcoinmarkt te maken heeft met tokenization, stablecoins en de rol in de AI-economie.
3: Ja, en het is ook belangrijk om te benoemen dat Stripe daar niet alleen in staat, want ook bijvoorbeeld Cloudflare, hele belangrijke infrastructuurpartij op het internet, ook de afgelopen maand een stablecoin wallet geïntroduceerd. Nou ja, zo zie je dat heel veel partijen toch tot overeenstemming komen dat die stablecoins toch echt wel ook een rol gaan spelen in het hele AI-verhaal, hè?
2: Ja, klopt hoor. Dus Stripe is niet de uitzondering, maar gewoon een voorbeeld van een veel groter patroon wat we breed zien. Ja.
3: Ja, Bert, nou ja, tot slot de hamvraag. Kunnen we stellen dat het einde van de bear market in zicht komt? Want de signalen stapelen zich toch op?
2: Klopt, je hebt gelijk. En ik denk dat je zeker kunt zeggen dat die in zicht komt. In juni en juli noteerden wij al dat de Bitcoin-markt een ander karakter had dan in het eerste kwartaal. We zagen duidelijk niet meer de eerste fase van de bear-markt met capitulaties en beleggers die in paniek met verlies verkopen. En daar komt nu bij dat we in de afgelopen twee weken toch echt signalen zien dat de dalende trend van de bearmarkt op zijn einde loopt. En mijn basisscenario is dat we zijn aangekomen bij de overgang van de bearmarkt naar een nieuwe boelmarkt. De dalende trend verzwakt, een nieuwe stijgende trend komt op. Maar dat is een proces dat maanden duurt. En het zou kunnen dat 1 juli het diepste punt was van de bearmarkt. En dat we nu achteraf zullen zeggen, we stonden daadwerkelijk aan het begin van de nieuwe boelmarkt. Maar het zou ook kunnen dat we in de komende maanden nog een iets lagere bodem zullen zien. Dat zijn voor mij allebei plausibele mogelijkheden. Ja. Dat verandert bij een stijging naar boven de $85.000. Dan gaan we weer een aantal grenzen over waar veel analisten naar kijken. En ik denk als dat gebeurt, dan wordt marktbreed het basisscenario dat de bearmarkt achter ons ligt en we in een nieuwe boelmarkt zitten. Dus nog even afwachten.
3: Ja, precies. Licht aan het einde van de tunnel. De eerste krokusjes die beginnen zich voorzichtig te tonen, maar het is nog allerminst zeker. Dat is het verhaal, hè? Dankjewel. Goed, Bert Slachter. Dat was Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Ja, Raoul, gaan wij nog even doorkletsen over iets wat ook in transitie is, zullen we maar zeggen, namelijk MicroStrategy. Het bedrijf onder leiding van Michael Saylor, hebben het heel vaak over, heeft een flinke som geld apart gezet nu om beter in te kunnen spelen op een dalende Bitcoin-koers. En ja, opvallend is dat wel, want Saylor die was eigenlijk helemaal geen voorstander van actief Bitcoin aankopen op de goede momenten. Die was gewoon een opkoper zonder daar echt een plan voor te hebben. Nou ja, interessant. Toch nog even kort, Raoul. MicroStrategy, hoe werkt dat bedrijf ook alweer? Wat is zijn strategie?
4: Ja, dat we nu dus kennen inderdaad als Strategy.
3: Ja, en, de rebranding.
4: Ja, je kan er moeite mee. Ja, iedereen. We moesten toch een beetje switchen. Maar ja, ook hun business en businessmodel. En je kan het nu wel zien als een soort van beursgenoteerd financieringsbedrijf. Ja. Of een financieringsmachine die dan vooral Bitcoin aanhoudt als belangrijkste reserve.
3: En dan aandelen uitgeeft of schulden uitgeeft om Bitcoin van te kopen.
4: Ja, exact. En voorheen deden ze wat met software. En dat doen ze nu ook nog steeds. Maar ik denk economisch gezien draait het bedrijf voor

0: vooral op Bitcoin en dus op die kapitaalmarkt.
1: Ja. Maar hoe gaat het dan nu met Strategy? Want de Bitcoin-prijs heeft het niet al te best gedaan tot vorige week.
0: Tot vorige week, maar ja, dat is natuurlijk weer een voordeel voor ze. Ja. Want die gemiddelde Bitcoin-prijs van hun qua inkoop, die lag volgens mij op de $75.000. En die Bitcoin-prijs die is nu flink wat gestegen tot zelfs richting de $80,000 of $81.000. Ja. Staat nu op de $77.000, ja. Dus die staan weer in de plus. Maar ja, als je kijkt naar de koers van het afgelopen half jaar, ja, die was flink gedaald. En ja, dat was wel echt een probleem voor Strategy. Maar dan moet je wel gaan kijken naar, ja, hoe kijken we dan precies naar het probleem? En in dit geval ging dat puur over boekhoudkundige verliezen. Want ja, we keken naar de beurskoers van bijvoorbeeld het aandeel van Strategy. Dat was een probleem. En mensen waren aan het klagen over van, ja, maar nu gaan ze toch weer wat Bitcoin verkopen. Maar al met al moet ik toch zeggen dat meneer Saylor het toch wel voor elkaar heeft.
1: Ja, ja. Wat interessant is, zij zijn sinds eind 2025 een dollarreserve gaan opbouwen. 5,1 miljard zit er in die pot. Vooral om dividenden te betalen. Bijvoorbeeld voor mensen die hun bepaalde aandelen van Strategy hebben gekocht. Nu is er ook een nieuwe cashreserve van 1,5 miljard. En dat is een soort vrije pot. Hè? Een soort vrij te besteden. Wat wil u daarmee gaan doen?
0: Als het goed is, zou dit wel gebruikt moeten worden. Ja, ik dacht dat het ging om ongeveer 1,6.
1: Ja, kan 1,6 miljard. Dat is allemaal wisselgeld, hè, voor meneer Saylor.
0: Voor hem zeker. En dat wilde hij toch gebruiken voor bitcoin of zelfs buybacks van zijn eigen aandelen. Ja. En dat is denk ik wel iets bijzonders.
1: Ja, dus hij kiest er echt voor om niet meer altijd bitcoin te kopen als daar geld voor is, maar een potje aan te houden. En dan op momenten dat hij geld nodig heeft, dat hoeft hij dat niet gelijk op te halen, kan hij dat gewoon uit die reserve halen en daarvan bitcoin kopen. Stel je voor, de koers daalt 15%, kan hij gelijk toeslaan.
0: Ja, ik denk dat dat wel de grootste switch is. Voorheen had je inderdaad gewoon een soort van model, nieuw kapitaal ophalen en dan vervolgens bitcoin kopen. Ja. En ik denk dat het nu echt is nieuw kapitaal, dan vervolgens kijken naar waar het hoogste rendement voor aandeelhouders volgens het management zit. En dat kan dan zijn bitcoin, cash, dividend, of in dit geval dan zo'n buyback.
1: Ja, precies. Een hele opvallende koerswijziging van toch een van de belangrijkste cryptobedrijven ter wereld. Raoul, we zijn eigenlijk al door de tijd heen. We gaan zo een podcast opnemen. Met wie gaan we dat doen?
0: Ja, daar heb ik echt zin in. Dit is echt een onderwerp. Hier word ik gewoon heel blij van. We gaan zo Arnold Hubach spreken. Ja. En Arnold die heeft zich al jaren bezig gehouden met Bitcoin-educatie. Dus daar willen we straks natuurlijk veel meer van weten.
1: Zit jij natuurlijk ook in. Hij doet het wereldwijd. Jij doet het in Nederland?
0: Ja, hij doet het wereldwijd met My First Bitcoin en hij gaat daar zo van alles over delen.
1: Hij reist de hele wereld over en wat ik ook heel leuk vind, we gaan het weer eens over El Salvador hebben. En daar is hij toch wel heel kritisch op. Het grote Bitcoinland, het belangrijkste Bitcoinland, maar eigenlijk zegt hij toch een beetje tegen ons, dat die hele droom van El Salvador Bitcoinland, die is een beetje voorbij en daar moeten we afscheid van gaan nemen. Dus daar gaan we het ook over hebben. Vind ik spannend. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Raoul Essenboom, content specialist bij Blocks en oprichter dus van CryptoTakkies, crypto-educatie. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Lees het op bnr.nl. En blijf scherp.
2: You got to go through it if you want to get past it.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:00.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, meldt de Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers kunnen het pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen zijn. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. Het kabinet overweegt dit jaar om een kleinere gasvoorraad op te bouwen, meldt de Telegraaf. Normaal is het zogenaamde vuldoel 80%, nu zou dat 64% moeten worden. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat ze hiermee een oproep uit Brussel opvolgt om zo de vraag naar gas te verlagen en het daarmee iets goedkoper te maken. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest uiteindelijk aan te pas komen om de rust terug te laten keren. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen wordt gedaan door senioren. Er zijn verschillende redenen voor, zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. En andere stellen wachten met scheiden tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn. En dan nu het weer van Weer Online? Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Behalve misschien naar onze podcast.
6: Allemaal in de BNR-app.
0: Download de BNR-app.
6: En blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
7: Dinsdag 1 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag. Met vragen van onze luisteraars. Die u kunt sturen en massaal stuurt. Naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Vandaag onder meer. Hoe eindigt de oorlog in Oekraïne? Eerst nog wat reacties op onze uitzending van afgelopen zaterdag over de escalatie in Russische hybride aanvallen in Europa. Wel leuk dat mensen daar dan nog een beetje zo over na zitten te denken. Björn bijvoorbeeld, die zei fijne podcast met Bart van den Berg. Maar één ding irriteerde me. De moraliteit die wij vanuit het Westen als excuus gebruiken om daar geen acties te ondernemen tegen wat de Russen doen. Terwijl ik, zegt Björn, denk dat je toch echt in oorlog bent. In een oorlog gelden andere regels en dus het liquideren van andere tegenstanders, gezien de escalatie pogingen van Rusland, die dus ook iets probeerde, bijvoorbeeld tegen die baas van Rheinmetall of andere aanslagen. Ik bedoel, zegt Björn, wanneer ben je anders in oorlog? Is dat alleen maar als iemand roept, we zijn in oorlog? Ik zal er meteen even aan vastplakken. Wouter, die had een beetje dezelfde ergernis en verwijt jullie, Rob en Uitjan, een gebrek aan creativiteit. Als jullie zeggen dat er weinig mogelijkheden zijn, zoals jullie gisteren ook zeiden, om in dingen om terug te doen tegen de Russen. Wouter zegt, bereid bijvoorbeeld een dossier voor aan tegenacties. Leg ze in een la en haal die eruit op het moment dat je moet reageren. Voorbeelden. Er worden constant militaire oefeningen gehouden. Organiseer eens iets in de buurt van Sint-Petersburg in Finland. Bereid een pakket aan sancties voor. Leg het in een la. Is er een akkefietje? Dag daarna 5 van het stapeltje pakken en hup in de pers. Dan kan je direct reageren. Bijvoorbeeld Russen gaan hier nog steeds met vakantie, voor zover ik weet. Is er een akkefietje? Alle visa intrekken. Er zijn waarschijnlijk nog allemaal Russen die zaakjes hier bijvoorbeeld misschien wel op de Zuidas hebben lopen. Laat de Belastingdienst daar eens een onderzoekje naar doen. Hij zegt, er lopen nog allerlei internet connects, bijvoorbeeld via Finland naar Rusland. Finland sluit nu iets af omdat een onderhoudscontract afloopt, maar dat kan je natuurlijk ook wat sneller doen. Je kan IP-adressen van Russen blokkeren in Europa. Je kan oefenen op een blokkade of op een no-fly zone. Je kan een beetje spoken in de Oresund, waar je dus in theorie Russische schepen zou kunnen tegenhouden, hoef je niet te doen. Maar als die in en uit de Oostzee kunnen, hetzelfde geldt voor de Bosporus. Nou ja, zegt, ik kan allemaal creatieve ideeën bedenken waarbij je niet echt iets doet, waarbij je niet echt de wet hoeft te breken, maar de Russen wel behoorlijk in de stress zet. En op die manier toch wat meer doet dan nu niks, eigenlijk.
3: Ja, dat is natuurlijk onzin dat er niks gebeurt. Ik bedoel, er zijn hoeveel 25 sanctiepakketten zijn er afgekondigd. Hij heeft geen idee wat er achter de schermen gebeurt op het gebied van bijvoorbeeld cyberveiligheid. Er gebeurt ontzettend veel. En bovendien alle punten die hij nu genoemd heeft, dat zijn ideeën die al meer dan een paar jaar op tafel liggen. En dat gebeurt in belangrijke mate ook. Hè. Maar er zijn twee punten die van belang zijn. Voordat je ze kunt effectueren, moet er besluitvorming plaatsvinden. Het is dus niet zo, dat kan je alleen maar in een dictatuur doen, dat wanneer je zo'n idee hebt en het ligt op de plank, dan kun je dus niet over een kwartier zeggen, dus dat gaan we doen. Nee, dan moet er in een normale democratie moet er gewoon besluitvorming plaatsvinden. Dan doe je het in de Europese Unie. Dan moet dat gewoon gebeuren met alle landen tegelijkertijd. Maar dat die sancties pijn doen, dat is een ding dat zeker is. En bovendien, dat is ook afgelopen zaterdag duidelijk gemaakt. We zijn begonnen met scherfvesten en we zitten nu met het onderscheppen en het enteren van schepen van de schaduwvloot. En al die punten, echt al die punten die genoemd zijn, dat gebeurt op een of andere manier. Dat het niet effectief is, dat is echt een heel ander punt. Dat is het tweede punt wat ik wil maken. Je wil een einde maken aan die oorlog. Je wil afschrikken. Dat doe je niet met deze punten. Dan moet er iets harders tegenover staan. En dat betekent dat je zelf oorlog moet gaan voeren. Dat je zelf offensieve militaire operaties moet gaan voeren. Je moet iets echt gewoon fysiek kapot maken. Nou, en dat is ontzettend lastig om daar iets goeds voor te bedenken. Te meer omdat je ook niet in een echte hete oorlog verzeild wil raken. Want dan kom je met het volgende probleem te zitten. Met welke middelen gaan we die oorlog dan voeren? Daar zit echt het probleem in. Dus het is wel makkelijk gezegd om te zeggen, dit en dat moet er allemaal gebeuren. En er moet creatief over na worden gedacht. Iedereen probeert inderdaad creatief mee te denken. Maar je kunt niet ongedaan maken wat we de afgelopen decennia hebben verwaarloosd. Namelijk onze defensie en het hele machtspolitieke denken.
8: Ja, weet je, het is een heel lastig probleem. Hè? Die Wouter en ook die eerste jongen, die willen heel graag behoorlijk stoere maatregelen nemen. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat je de escalatieladder onder controle houdt. Hè? Je moet weten wat je doet, maar je moet het zo doen dat de Russen ook niet daarin aanleiding vinden om dan nog meer te escaleren. Je probeert ze dan via een beheerste reactie te beheersen. Hè? Wat misschien wel zou kunnen, dat zit ook een beetje in Wouters verhaal, dat je dus in plaats van dat je dus bijeenkomt in elke crisis, dat je van tevoren gaat bedenken hoe je een escalatieladder zou kunnen maken voor de hybride agressie. Hè? Mm-hmm. En daar kan je, als je daar van tevoren overeenstemming over zou kunnen hebben, en de Russen weten ook dan dat ze het niet ongestraft kunnen doen, dan zou dat misschien kunnen helpen.
9: Maar dit zijn toch, ik vond het allemaal erg leuke ideeën, waarin we de Russen toch van repliek kunnen dienen. Waarvan ik het idee heb van dat zou toch meer moeten gebeuren om te zorgen dat je niet uitnodigt om nog meer te spoken hier in Europa.
3: Ja. Helemaal mee eens. Maar het moet het verschillende dingen doen. Het moet bijdragen aan de oplossing van het probleem. En dat draagt het niet bij. Want dan moet je dus echt gewoon aan de andere kant, aan de Russische kant, iets kapot gaan maken. Nou, de grote vraag is, hoe ga je dat dan doen? Want zij kunnen wel dingen bij ons kapot maken. Wij als democratieën hebben het heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen aan de andere kant. Dus ja, maar dan moet je dus gewoon ook offensief gaan worden. Maar daarvoor hebben we tamelijk weinig middelen. En dan komt het volgende probleem waarmee je te maken hebt. En dat is namelijk de kans op escalatie. En als het escaleert naar een militair conflict, willen we dat? En hebben we dan de middelen nog om die escalatie tot een goed einde te brengen? Oftewel, zijn wij dan de bovenliggende partij? Of komen we heel snel in de richting van een nucleaire oorlog? Zeg het maar. Dus ik begrijp ook dat de beide vragenstellers heel veel onvrede mee hebben en met heel veel creatieve ideeën komen. Maar realiseer, die creatieve ideeën die zijn bij ons er ook wel geweest. En die zijn er ook bij de inlichtingendiensten geweest en bij de ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie, bij de NAVO, bij de Europese Unie. Overal heb je die creatieve ideeën. Maar er is niet, zeg maar, een magische oplossing waardoor je dus in één klap het zo kunt regelen dat de Russen verschrikkelijk bang worden en ermee ophouden. Dat is het, echt het hele grote probleem hiervan. En hij heeft een enorm voordeel. Namelijk dat het een dictatuur is. Hij beschikt ook over heel veel offensieve capaciteiten met zijn inlichtingendiensten. Ja, en je kunt niet ongedaan maken hier in Europa wat we 30 jaar lang hebben genegeerd. Namelijk niet alleen de opbouw van je krijgsmacht, want die is van belang als het echt daadwerkelijk gaat escaleren. Daardoorheen speelt ook nog een keer dat we niet meer kunnen vertrouwen op Amerikanen. We zijn nooit heel erg goed geweest in offensieve zaken. We verdedigen vooral. Ja, dat heeft ook te maken met een mindset die niet goed is in Europa. Wij verstaan de taal van de machtspolitiek niet meer. Ja, als dat aan de hand is, ja, dan kun je dus nu wel roepen van we moeten allemaal met creatieve ideeën komen en we moeten wat. Ja, en dan kom je uit op het al oude adagium van de Europese politiek. Van we moeten iets doen en we moeten vooral iets doen. Maar iets doen is nooit beslissend. Dus als je iets doet, dan moet het ook beslissend zijn. En dat krijgen we niet voor elkaar op dit ogenblik. Omdat we de machtsmiddelen niet hebben. En sancties, daarvan weten we inmiddels dat die wel een hele hoop schade kunnen berokkenen. Maar daarmee bereik je politieke doelen niet. Je bereikt je politieke doelen alleen maar als je bereid bent om tot in het hoogste geweldspectrum militaire macht te gebruiken. Dus de vraag is ook aan Björn en aan Wouter van: wat wil je nou eigenlijk? Ben je bereid om tot in het hoogste spectrum militaire macht te gebruiken? Ben je bereid om die escalatie te aanvaarden en te doorstaan? Inclusief de mogelijke dreiging van een nucleaire oorlog. Vind je dan dat er voldoende op het spel staat? Ja of nee? Zeg het maar. Dat is eigenlijk een wedervraag. Ja, die kan ik wel beantwoorden. Op dit ogenblik denk ik dat je heel erg voorzichtig moet zijn.
10: Ja. Ja. Onbevredigend.
3: Ja, ik bedoel, dit is hoe het werkt. Het is ontzettend onbevredigend. Ja.
10: Leuker kunnen we het niet maken bij Boekestein en de Wijk.
3: Nee.
10: Ja. Je had het over hoe dit nou moet eindigen. Daarop zagen nog twee vragen van luisteraars. Niels Luiting aan de ene kant, die zegt: moeten we niet reëel zijn? Er komt pas mogelijk een wapenstilstand op het moment dat Poetin de hele Donbass te pakken heeft. Die overwinning heeft hij gewoon nodig om in het zadel te blijven. Delen jullie die zienswijze? Vraagt Niels. En Ayelt van Veen, die kijkt er anders tegenaan. Die zegt: Poetin kan toch als een goed dictator iedere overeenkomst als een overwinning verkopen. Misschien is de simpele verklaring voor dus dat hij nu niet beweegt, dat hij gewoon geen goede reden ziet om te stoppen met de oorlog. Als ik me probeer te verplaatsen in de denkwereld van Poetin, zegt Ayelt, hij wint nog steeds terrein, hij heeft grote reserves, steun van 's werelds grootste industriële mogendheid. Hij zit nog niet eens op volledige mobilisatie, terwijl Oekraïne al jaren alles geeft. Vanuit zijn perspectief voelt dit vermoedelijk eerder als langzaam winnen dan als een uitzichtloze oorlog. En de conclusie is dan, zegt Ayelt, als Europa niet veel meer doet dan het nu doet, dan moet het accepteren dat Oekraïne eigenlijk langzaam doodbloedt.
8: Nou, laten we met die vraag van Niels beginnen. He? En hij vraagt dus: stopt Poetin pas wanneer hij de hele Donbass heeft? Daar komt het eigenlijk op neer, he, wat hij zegt. Nou, Poetin hoeft de hele Donbass niet te hebben om politiek te overleven. Ik zie hem heel goed in staat om daar, als het niet helemaal lukt, om daar een fantastisch overwinningsverhaal bij te houden. He? En het omgekeerde is denk ik nog belangrijker. Als hij de Donbass verovert, is dat helemaal geen enkele garantie dat hij ook dan stopt. Hmm. Want hij heeft dus ideologische en historische redenen om door te gaan. Ja. Dus ja, dit is denk ik mijn nuchtere antwoord. Wat denk jij, Rob?
3: Ja, ik ben het daar volstrekt mee eens. En kijk, wat hier natuurlijk bij zit, is dat Poetin, als die stopt en hij haalt zijn maximale doelstellingen niet, dan moet ik nog zien wat er met hem gebeurt intern politiek. Misschien overleeft hij dit wel niet. Misschien komt er wel een coup. Misschien wordt hij wel afgezet. Misschien wordt hij wel gemarginaliseerd. Ik bedoel, ik zou niet weten wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Maar dat dit problemen voor hem gaat opleveren, is een ding dat zeker is. En bovendien, ja, dat is ook denk ik een belangrijke vraag, van in hoeverre is hij nou het zicht op de werkelijkheid kwijt? Ik zou het niet weten. Wat ik wel weet op dit ogenblik, en het zijn dus ook de signalen die continu vanuit het Kremlin tot ons komen, is dat hij dus een inschatting maakt dat hij een langere adem heeft dan de Oekraïners. Mm-hmm. Dat zou heel goed kunnen dat dat trouwens ook zo is. Hè, want gisteren heb ik ook weer gezegd van ja, uiteindelijk, het is een slak die voortgaat, maar uiteindelijk bereikt een slak ook zijn doel. En de grote vraag is of wat voor inschatting die Russen maken, of ze dit kunnen redden uiteindelijk. En of zij het langste uithoudingsvermogen hebben. Misschien wel inclusief de noodzakelijke mobilisering van 330.000 mannen die moeten gaan vechten in Oekraïne. Of misschien wel tegen de NAVO. Zeg het maar. En dat is in combinatie met de enorme schade die de escalerende lange afstandsoperaties van Rusland tegen het NAVO-gebied of tegen het Oekraïnse gebied hebben. Plus nog eens een keer de hybride operatie waar we het net over hebben gehad. Nou, hij zit echt in de escalatiemodus. En ik heb het gevoel dat hij daar moeilijk van af te brengen is.
9: Ja. Ja. En dan zou dus de conclusie van Ayelt moeten gelden dat Europa ook meer moet doen. Want Poetin lijkt nu dus inderdaad gewoon heel langzaam te winnen.
3: Ja, maar, Hugo, ga verder,
8: Jan. Ja, kan dus die Ayelt, die zegt dus eigenlijk, misschien denkt Poetin gewoon dat hij langzaam aan het winnen is. Hè? Maar er zijn natuurlijk tegenargumenten. Ten eerste, Rusland beschikt helemaal niet over een bodemloze personeelsreserve. Er zijn absoluut problemen met recrutering. Hè? Dat weet Poetin heel goed. Ten tweede, het is geen zorgeloze Russische overwinning als hij aan het winnen is. Want ja, die Oekraïnse tegenaanvallen tegen die raffinaderij en zo, die veroorzaken inmiddels serieuze economische schade. Dus ik weet het niet of Poetin echt wel ervan overtuigd is dat de tijd in zijn voordeel zal uitpakken.
3: Ik weet het ook niet, maar het is gewoon niet goed in te schatten wat ze daar denken.
8: Ja.
3: Kijk, het begon natuurlijk wel met het feit dat ze dachten dat ze deze klus in een paar dagen zouden klaren. Nou, ze zijn nu al vele jaren aan het oorlog voeren. Dus daar is iets grondig misgegaan. Er is ook een fenomeen in de internationale betrekkingen, of laten we zeggen in het vakgebied wat hierover gaat. Het heet escalatory entrapment. Dus op het moment dat je gaat escaleren, dan word je de gevangene van je eigen besluit, dan kan je eigenlijk niet meer terug. Ja, dus dat is hier ook zeer nadrukkelijk, zeker aan het geval het geval bij de Russische president Poetin. Ja, dus ook hier begrijp ik weer van dat men zich hier zorgen over maakt. Maar het punt is natuurlijk van Europa moet meer doen. Nou, Europa doet heel erg veel. Er zijn heel veel wapens geleverd. Er wordt heel hard samengewerkt, ook op militair gebied, op dit moment met Oekraïne. En dat meer doen, ja, dat is eigenlijk, sluit dat aan bij de vorige vraag van wat dan? Wat moeten we dan meer doen om ervoor te zorgen dat de Russen ophouden met vechten? Ja, vertel het maar. Moeten we zelf mee gaan vechten? Dat is dan de onlosmakelijke conclusie die eruit volgt. Dan moet je zelf gaan meevechten. Maar gaan we dat doen? Vinden we dat onze vitale belangen echt zodanig op het spel staan dat we dat kunnen gaan doen?
9: Ik denk
3: dat er heel weinig mensen daarvan zeggen van dat is zo. Ja. Of gaan we zeggen van als dit compleet uit de klauwen loopt, dan moeten we en er ontstaat een verdere escalatie naar het Europese grondgebied, gaan we dan onze eigen landen verdedigen? Dat zijn de discussies die van belang zijn. En nogmaals, ik herhaal mezelf, maar 30 jaar van bezuinigen op defensie, het totaal negeren van je strategische cultuur die hiervoor nodig is, gaat hem niet worden, hoor. En dat is echt heel erg lastig.
8: Ja.
9: Ja, je zit dus eigenlijk een beetje klem.
3: Je zit compleet klem. Ja, ja, dat is het hele punt. En Poetin weet dat.
9: Ja.
3: Vandaar dat hij ook, en dat zien we op dit ogenblik, ons steeds meer aan het testen is. Steeds meer bezig is met de hybride operaties tegen het NAVO-verdragsgebied. En kijk gewoon waar de grenzen liggen. Kijk hoe ver die kan gaan. En hoe meer shit je hier veroorzaakt, hoe beter hij het krijgt in Oekraïne. Want dat betekent eigenlijk ook dat hij hoopt dat de steun op Oekraïne voor Oekraïne vermindert. Omdat de Europeanen bang worden van wat er gebeurt op het eigen grondgebied. Ja, het is een normale manier van redeneren in dit soort situaties. Alleen het probleem is, wij worden daar nu het slachtoffer van.
9: Ja.
10: Met betrekking tot de spanningen, om het zo uit te drukken, met Rusland. Nog een vraag van Patrick Polder. Die kennen we goed.
3: Ja.
10: Regelmatig gast in de uitzending, oud-luchtmachtofficier, defensiespecialist. Die vraagt... In de oorlog met Iran heeft Amerika niet alleen de defensieve Patriots in grote getalen gebruikt, maar ook de offensieve wapens zoals Tomahawk, kruisraketten en Attackums. Deze laatste zijn juist nodig voor een geloofwaardige afschrikking tegen avonturen van Rusland tegen de oostelijke NAVO-grens. Door het tekort aan deze wapens verliest de afschrikking aan kracht en vooral wordt de nucleaire escalatieladder ernstig verkort. Vergroot dat juist de kans op een Russische beperkte actie tegen de NAVO? Want ja, nucleaire wapens willen we eigenlijk niet inzetten. Of verlaagt het juist dat risico op Russische agressie dus, omdat je dan eerder uitkomt bij een nucleair conflict?
8: Ik denk dat je het antwoord ja is. Dat het de kans vergroot op een Russische beperkte actie. Kijk, Rusland concludeert gewoon nuchter dat de NAVO tijdelijk minder luchtverdediging geeft en minder lange afstandswapens. En Poetin weet ook dat de nucleaire optie voor ons toch wel heel ver weg ligt. Hè? Dus kan hij makkelijker provocaties doen of beperkte prikacties aantrekkelijker maken. Nee, ik vind dat een destabiliserende factor. Wat denk jij, Rob?
3: Ja, ik ben je eens. En het is eigenlijk wat dat betreft vrij simpel. Als je je conventionele defensie verwaarloost, en dat hebben we natuurlijk gewoon gedaan, en we proberen manmoedig om dat nu een beetje op te krikken, dan verlaag je daarmee automatisch de nucleaire drempel voor een tegenstander die iets kwaads in de zin heeft ten opzichte van jouw grondgebied. Ik bedoel, dat zijn ijzeren wetmatigheden op dit vakgebied. Dus ik ben het volstrekt eens met Patrick dat dit kan gebeuren op dit ogenblik. En het is ook geen wonder dat Poetin al meerdere malen heeft gedreigd met nucleaire inzet. In ieder geval wordt zowel Oekraïne als de NAVO er continu aan herinnerd dat Rusland misschien wel in de problemen kan zitten, maar het is nog steeds een nucleaire macht. Dus als ze wat zouden willen, dan zullen ze dus kernwapens moeten gaan inzetten. En dat is een discussie die wij niet graag horen, omdat wij denken dat kernwapens eigenlijk hun functie wel overleefd hebben. En dat is natuurlijk niet zo. Maar je ziet hier het opnieuw oplaaien van een soort van crisis waarvan we hadden gehoopt dat die tot het verleden zou behoren. En dat is dus gewoon niet zo.
10: Ja, ik begrijp wat jullie zeggen. Zeker ook omdat Poetin natuurlijk risico's neemt. Wel vaker, hè? Ook als het gaat om Oekraïne. Aan de andere kant moet ik ook denken aan bijvoorbeeld Alexander Stubb, de Finse president, die mijn eergisteren in een interview nog zei... Ik geloof absoluut niet dat Rusland de NAVO zou aanvallen. Dit is dus de president van een land dat er direct naast ligt en slachtoffer zou kunnen worden. Want de NAVO is zoveel sterker, conventioneel nog steeds, dan Rusland, dat daar geen enkele logica of geen enkel belang voor Rusland achter zit.
3: Ja, hoor eens, er was ook geen enkele logica om Oekraïne op deze manier aan te vallen. De Duitsers bijvoorbeeld, met name onder Merkel, die zijn er altijd van uitgegaan dat goede handel, het kopen van energie, dat een wederzijdse afhankelijkheid zou creëren, waardoor de Russen wel twee keer zouden nadenken voordat ze iets in de zin zouden hebben tegen Oekraïne of tegen de NAVO. En toch doet hij het. Mm-hmm. En bovendien die hybride oorlogsvoering die op dit ogenblik gaande is, die leidt ook alleen maar tot nieuwe ellende. Dus ik zou, denk ik, als ik president was van Finland, zou ik hetzelfde misschien hebben gezegd als Stubb. Alleen vanuit mijn positie, die dit nou een paar jaar al probeert te onderzoeken, kom ik tot een compleet andere conclusie. En dat is een politiek. Dat is een politieke uitspraak die je doet. Dat is het narratief van politici.
10: Hij is toevallig wel ook een vakgenoot van jou, hè?
3: Maar hij heeft een andere positie. Hij heeft op dit ogenblik een andere functie dan het zijn van vakgenoot. En als hij als vakgenoot met mij zou praten, dan zou hij waarschijnlijk snel tot dezelfde conclusie komen. Maar dat kan hij nooit zeggen als politicus. Dat is natuurlijk het leuke van dit vakgebied. Er is een heel enorm verschil tussen de retoriek van politici en wat de experts zien aankomen.
11: Ik kan me ook aan een eerder verhaal herinneren van de Finnen. Wel eens voorbij kwam toen wij het dan hadden over dat de Nederlandse bevolking soms misschien wel wat banger gemaakt mag worden om duidelijk te maken hoe serieus de situatie is. Maar dat in Finland eigenlijk anders geldt. Dat daar wel eens wordt ingeschat, we moeten de Russische dreiging niet al te veel, al te serieus voorstellen. Want anders trekt de bevolking met Molotov cocktails naar de grens.
3: Ja.
11: Zo zijn de Finnen dan weer. Dus daar geldt een andere logica misschien dan hier.
3: Ja, misschien wel, ja. Ja, maar die hebben het dan lijfde meegemaakt.
11: Ja. Dank weer aan de vragenstellers voor de vragen. En aan jullie voor de antwoorden.
3: En perfect. Tot morgen.
8: Tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, meldt de Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers kunnen het pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen zijn. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. Het kabinet overweegt dit jaar om een kleinere gasvoorraad op te bouwen, meldt de Telegraaf. Normaal is het zogenaamde vuldoel 80%, nu zou dat 64% moeten worden. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat ze hiermee een oproep uit Brussel opvolgt om zo de vraag naar gas te verlagen en het daarmee iets goedkoper te maken. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest uiteindelijk aan te pas komen om de rust terug te laten keren. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen wordt gedaan door senioren. Er zijn verschillende redenen voor. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. In andere stellen wachten met scheiden tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Milou Brandt.
5: Een nieuwe beursmaand, dinsdag 1 september is het. En het is niet voor iedereen een goede start van de meteorologische beursherfst.
6: Shein shares have fallen as much as 10% in their Hong Kong debut. Rather a loss. And its IPO clearly already valuing the company at a fraction of what was once considered its worth.
5: Na 4 jaar wachten eindelijk naar de beurs gaan en dan floppen, ja, kan het dan wel nog goed komen? Dat hoor je zo.
7: En ook Amazon had een matige start van de maand. Ze hebben misschien wel hun eigen klanten misleid.
8: Washington is joining the Federal Trade Commission and 21 other states in a lawsuit accusing the company of secretly inflating prices in its digital ad auctions.
7: Wat dat voor het aandeel kan betekenen, vertellen we je in deze aflevering.
5: En we hebben ook nog wat vrolijks, geen zorgen, een eend die trucjes doet.
7: Wall Street staat in het rood, op de AEX meer van hetzelfde, 0,4% eraf. Eindigt net onder de 1102 punten, grootste daler is Adyen met 3,9%. We gaan de beurstocht doornemen, dat doen we met Arjan Kamp van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé, welkom.
9: Dank voor je uitnodiging.
5: Ja, leuk dat je er bent en normaal beginnen we hier met wat ons opviel, maar Arjan, jij kan zelf met iets, we hebben gisteren namelijk een verjaardag gemist. De ETF, de Exchange Traded Fund, die werd 50 jaar oud.
7: Moet ik nog zingen?
5: Nou, laten we dat nog maar even overslaan. 31 augustus 1976 was de dag dat John Bogle met zijn Vanguard een indexfonds voor de S&P 500 lanceerde. Maar ik zag jou er al over posten. Jij denkt dat ze nog steeds niet genoeg aandacht krijgen, de ETF's?
9: Nou, intussen wel. Die beursgang die flopte overigens finaal. De heer Bogle, John Bogle, die had de tracker, de ETF, had hij al heel lang bedacht. Die had zoiets van, ja, heel volschiet is het de hele dag alleen maar bezig. Je moet outperformance halen, je moet beter doen dan de markt. En nou, we kennen dat allemaal wel. En John Bogle zei, ja, de gemiddelde Amerikaan wil dit helemaal niet. Die wil gewoon een pensioen behalen, rust in de tent en verder geen gedoe. En dan kan je veel beter de hele hooiberg, zoals hij het noemde, gewoon alle aandelen gewoon kopen en verder niet moeilijk over doen. En op lange termijn win je dat spelletje. Nou, dat blijkt ook uit alle data. Maar ja, daar kon Wall Street natuurlijk geen geld mee verdienen. Dus ze vonden het niks. Dus deed hij het op eigen houtje. Richtte Vanguard op, richtte die tracker op. Flopte finaal. Hij hoopte 150 miljoen op te halen. Dat werden er 15 of zoiets. Dus hij kon niet eens alle 500 aandelen uit de S&P 500 kopen.
5: Maar toen, 24 jaar later, kwam die ETF er wel. En toen was het wel een succes. Denk je dat het nu, de eerste 50 jaar, heeft het zich best wel stevig bewezen? De komende 50 jaar?
9: Ik denk
5: blijven
9: dat
5: ETF's het...
9: Ja, ik denk dat het alleen nog maar meer gaat worden. Dat het is zo'n makkelijke manier van beleggen. Ook voor professionals die wel gewoon in aandelen zitten, losse aandelen. Is er een sector waar je even geen verstand van hebt of wat minder, trekkertje erbij. Het is zo makkelijk. Het is goedkoop, het is efficiënt, het is liquide. Het is een geweldig product.
5: Alleen maar lof.
7: Ja, inderdaad. Dan even wat true crime. Want Apple,
5: moet het dat wel spannend maken, inderdaad. Hè? Ja. Dus niet zoveel lof, even wat spannender.
7: True crime, dat scoort. Dus ja. Apple beschuldigt OpenAI van bedrijfsspionage, jongens. Jawel, het spande in juli een rechtszaak aan nadat een van hun medewerkers, Zhang Liu, naar OpenAI was overgelopen. Nou, het eerste bewijs is inmiddels ingediend bij die rechtszaak. En dat is schokkend, zegt Apple zelf.
10: Apple beweert dat meneer Liu ontwerpen voor schakelingen, zeg maar printplaten en chips, van Apple heeft ingezien en ook echt heeft gebruikt in zijn werk bij OpenAI. En daar zou OpenAI ook gewoon echt op de hoogte van geweest zijn.
7: Ja, sterker nog, ze hebben daar geprobeerd zijn sporen uit te wissen. Zinloos helaas, want ja, hoe is dit nou uiteindelijk uitgelekt? Liu, die werknemer, die gebruikte bij zijn nieuwe werkgever een Mac Mini. En toen hij daarop zijn iCloud inlogde, synchroniseerde die met de Mac die hij van Apple had. En zo konden ze bij Apple dus precies meekijken met wat hun voormalige werknemer in San Francisco allemaal aan het uitspoken was.
9: En wat heeft Apple daar vervolgens mee gedaan? Met wat ze zagen wat die meneer allemaal bij OpenAI deed?
7: Een rechtszaak aangespannen.
9: Ja. Ze hebben dus wel even met hem meegekeken, blijkbaar. Ja,
7: en als je Apple natuurlijk een poot wil uitdraaien, ja, dan moet je toch echt een beetje beter je best doen. Dat blijkt wel.
5: Helaas. Wel een goed true crime verhaal. Nog steeds. Ik wil het even hebben over iets dat er niet is, namelijk duidelijkheid eigenlijk over de vooruitgang in het Box 3 debakel. Ja, RTL wist de Prinsjesdagstukken vroegtijdig te pakken te krijgen. Stukken waar de coalitie het gisteravond na heel lang discussiëren dan eindelijk over eens werd. Alleen ja, daar in die stukken stond niks over de vermogensbelasting. Al zeggen bronnen dan weer tegen de Telegraaf dat het Box 3-plan geparkeerd wordt. De wetgeving rond belasting op vermogen is nu niet echt eerlijk. Brengt ook te weinig binnen, vinden veel partijen. Het kabinet kwam daarom met plannen, maar ook die zorgde voor gefronste wenkbrauwen van rechters. Maar ze gaan dus nu die plannen toch op pauze zetten, zegt de Telegraaf in ieder geval. Terwijl er wordt gezocht naar een werkbare oplossing. Is dat nou goed of slecht nieuws, Arend-Jan, dat die plannen die er lagen nu eventjes aan de kant worden gezet?
9: Het meest verfoeide element daarvan onder beleggers dan was natuurlijk dat je die papieren winsten die belast gingen worden. Mm-hmm. Het is gewoon winst wat je op papier hebt, maar nog niet verzilverd, dat je daar belasting over moet gaan betalen. Dat was echt het hele grote heikele punt. Afgezien van dat de belastingdruk is er totaal wel heel erg hoog begon te worden. Nou, die angel is er voorlopig even uit. Dat gaat wordt in ieder geval niet per 1 januari 28 ingevoerd. Dus dat is een hele opluchting. Maar uitstel is er nu, wat er nu gaat komen, nobody knows.
5: Ja, en al die partijen liggen tegenover elkaar hierin, vinden er allemaal wat anders van. Nou, we hebben al heel veel kritiek op de plannen die er lagen gehoord. En heel veel aan de andere kant mensen die zeiden, ja, maar op realistische winst vermogen heffen, ja, dat wordt ook heel lastig. Dus heb je wel het gevoel dat hier in enige termijn, acceptabele termijn.
9: Het zou mij niet verbazen als we gewoon weer uitkomen waar het ooit mee begon. En wat vervolgens door de rechter natuurlijk werd afgefloten. Ja, maar bijna 10 jaar geleden waar het hele gezeur mee begon. Dus dat we gewoon weer 1,2% over 4% fictief rendement gaan betalen. Zoals we eigenlijk bijna het grootste gedeelte van deze eeuw hebben gedaan. Dat het ergens daarop gaat uitkomen. Gewoon puur omdat het makkelijkste is. Of het rechtvaardigste is, weet ik niet. Dat moet iedereen zelf maar beslissen. Maar het is in ieder geval het makkelijkste uitvoerbaar.
7: Veel succes daar in Den Haag. Nou, en terwijl iedereen het heeft over wanneer we de eerste menselijke robots zien rondhuppelen, verovert een heel ander beestje nu terrein. Microducks. Ja, het zijn kleurrijke roboteentjes.
5: Van Box 3 naar Microducks.
7: Waarom niet? Heel schattig, ik heb ze ook gezien.
9: Zijn ze ook bruikbaar in bad?
7: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je dan een kortsluiting krijgt. Ik zou het niet proberen als je er zelf in zit in ieder geval. Dus we komen van een dochteronderneming van AI-platform Hugging Face. En dat was laatst nog in het nieuws, omdat Nvidia dat zou over gaan nemen voor 13 miljard misschien wel. Dus misschien is dit wel ook een toekomstig product van Nvidia. In ieder geval, ze vliegen als warme eendjes over de toonbank voor bijna $400 per stuk. Sinds de lancering vorige week zijn er al meer dan 10.000 verkocht. Nou, snelle rekensom, dat is een omzet van 4 miljoen in minder dan een week. En er zit een chip in van Rockchip, een Chinese leverancier voor AI die op apparaten zelf draait in plaats van in de cloud. En het is niet ontworpen voor al te ingewikkelde toepassingen. Kan het dan heel veel meer dan een Furby, vraag je je natuurlijk af. Nou, het kan, ja, weet je nog, Arend-Jan, de Furby. Ja, het kan waggelen.
9: Waar blijven de flippo's?
7: Zitten, opstaan, een sok oppakken met zijn bekje. En een laserstipje volgen. Mooi. Je kan hem trucjes leren.
5: Nee, er zijn honden die meer kunnen, geloof ik. Nou, maar goed.
7: Je kan ook speciale schaatsen er nog onder klikken.
5: Dat vind ik dan wel weer cool.
7: Rolschaatsen.
5: En ik heb even opgezocht, ze kwaken dus ook. Soort van dan. Ja, dit is... Ja,
7: het klinkt meer als blaffen.
5: Nou, ja, misschien moet het toch eerder een hond maken. Ja, ja. Straks hebben we het over de flop van de dag. Kan het aandeel Shein nog interessant worden na een drama van een beursgang en de aanloop daarnaartoe?
7: Een minder drama op Wall Street. Daar blijkt een techdeal weer reden voor een feestje.
5: Maar eerst naar Amazon. Dat krijgt de toezichthouder achter zich aan. De FTC start een zaak omdat Amazon adverteerders zou hebben misleid. Ze hebben een advertentieplatform en zouden daar de prijzen bij het veilingssysteem hebben beïnvloed na een wijziging van de regels 7 jaar terug. Waardoor die adverteerders allerlei verborgen toeslagen moesten betalen.
8: Regulators say the company changed the results of its ad auctions while continuing to tell customers prices were set through competitive bidding. Amazon denies the claims, saying advertisers never pay more than they bid and calling the accusations of deception, quote, patently false.
5: Het zou gaan om 1,2 miljoen adverteerders die hierdoor misleid zijn. En de webgigant heeft zo misschien wel met $20 miljard gesjoemeld, denkt de FTC. Doet mij meteen een beetje denken aan die Alphabet-zaak en hun advertentieplatform. Is dat zo?
9: Nou, welke precies? Want er zijn zoveel geweest.
5: Ja, okay, dat is waar. Maar goed, ja. In dit geval, het klinkt best serieus, vind ik. Als je de FTC achter je aankomt voor 20 miljard... die over de afgelopen jaren 22 staten hebben ze erbij aangesloten.
9: Dit is denk ik niet zoiets om zomaar van je af te schudden. Want je merkt het denk ik al een beetje uit mijn reactie. Ja, de zoveelste zaak.
5: Ja.
9: Dat is toch wel een beetje hoe je bij Big Tech kijkt. En uiteindelijk kom je al die rechtszaken. Je komt het in de analistenanalyses. Overal wat de discussies over dat soort aandelen. Moet je erin eruit koelen? Nou, je kent het hele beurs gebeuren wel. Komen dat soort dingen eigenlijk nooit te sprake? Er zijn beleggers helemaal niet mee bezig, dit soort rechtszaken. Nou, waarom niet, denk je dan? Dat gaat toch om miljardenbedragen? Ja, dat is dan één keer een afschrijving en dan komen we er al overheen.
5: Ja.
9: Ik bedoel, hoeveel omzet draait Amazon wel niet? Dat vind je amper terug. 20 miljard is natuurlijk wel een serieus bedrag. Ja, of het waar is of niet, dat kunnen wij natuurlijk helemaal niet beoordelen. Dat zal wel heel juridisch gedoe worden. En ik denk dat Amazon ook wel een beetje leuke advocaten kan betalen. Dus dat zal heel lang gaan duren, vooral, denk ik, dit soort dingen.
5: Ja, dat is altijd wel duidelijk, dat zo'n zaak wel lang gaat lopen. Maar goed, vaak eindigt het dan ook in een beetje een sisser. Maar als je nu die FTC-voorzitter zijn uitspraken leest, die zegt de impact is duizelingwekkend. En dit heeft tot hogere prijzen geleid voor Amerikaanse consumenten uiteindelijk. Dan denk ik,
9: maar hij moet wel dat soort dingen zeggen, want anders komt hij natuurlijk niet op CNBC. Zo werkt het ook wel een beetje. Je moet gewoon stevige uitspraken doen. Heeft Amazon al gereageerd trouwens? Dan hebben we nog niet gezien.
5: Die ontkennen alles. Ja. Die zeggen, nee, dat klopt helemaal niet. Wij hebben zelfs eigenlijk onze klanten 8 miljard bespaard. Omdat wij met een biedingensysteem werken waarbij je eigenlijk nooit veel meer dan de ene hoogste bieding krijgt.
9: Mag de rechter straks allerlei ingewikkelde sommen gaan beoordelen. Ja, maar wie er dan gelijk heeft.
5: En wat de FTC dan weer zegt is, jullie hebben juist die prijzen opgekrikt door nepbiedingen te plaatsen. Dus dat haalt dat argument ook weer soort van onderuit. Dus een beetje hun woord tegen het andere.
9: Verder bij die techbedrijven, die concurreren echt letterlijk op leven en dood met elkaar. En die gaan over lijken. Dat weten we allemaal. En we zullen het wel zien. Blijkbaar zit de wereld zo in elkaar.
5: Maar hoe belangrijk is die advertentietak voor Amazon? Want misschien komt het dan uiteindelijk tot een schikking, maar dan moeten ze misschien wel wat gaan aanpassen aan die advertentietak.
9: We hebben net nog opgezocht. Het afgelopen boekjaar geloof ik was 68 miljard omzet uit advertenties gehaald, toch?
5: Ja.
9: Ja, dat is 20 miljard een serieus bedrag.
5: Ja, zeker.
9: En 68 miljard trouwens ook eigenlijk wel, als je erover nadenkt.
5: Ja, dus wat denk jij, als je uiteindelijk onderaan de streep kijkt, gaat Amazon deze zaak nou verliezen? Of wat voor uiteinde moet
9: je? Dat weet ik niet, maar net wat ik zeg als belegger, dat wordt dan één keer in worst case scenario moeten ze 20 miljard afschrijven en sneuvelen misschien een paar managers. Ja, dan is het over tot de orde van de dag. En dan is het gewoon weer kijken, wat levert de cloud op?
5: Ja. En dan is het binnen no time weer terugverdiend.
9: Ja, zo is het gewoon.
5: En een schikking, dan kunnen ze er misschien nog goed van afkomen.
9: Ja, dat hangt van Amazon af, hoe hard die zaak is. Kijk, als Amazon denkt van... dit gaat ons heel veel schade opleveren, ook in de media, wat dan ook. Ja, dan kunnen ze gaan schrikken.
7: Maar voor het aandeel gaat het niet veel betekenen, als ik jou zorg.
9: Nee, ik zat al te kijken. Het staat -2. Dat is wel iets slechter dan Rijden Markt, dus het is wel vloed. Maar het is een beetje lastig, want Amazon sluit vandaag ook een deal met Alphabet. Ze gaan hun producten ook aanbieden op YouTube. En hoe precies, weet ik ook niet helemaal. Maar ja, ik zou me niet eens verbazen als beleggers daar meer naar kijken dan hierna.
2: BNR Beurs.
5: Door naar de andere retailer die flopt. 4 jaar werd er op de beursgang van Shein gewacht. 4 jaar waarin de waarde van het bedrijf van 100 naar 26 miljard dollar ging.
6: Third time's the charm for fast fashion retailer Shein debuting in Hong Kong today after years of trying. The firm has raised 1.7 billion US dollars in its long-awaited IPO, giving it a valuation of around 26.3 billion dollars.
7: Ja, bij opening donderde het aandeel 10% omlaag. Het herpakte zich wel enigszins en sloot net onder de introductieprijs.
11: Clearly this wasn't the IPO that they hoped for, but it is the IPO that they got. It's not like they desperately needed the cash. I mean, they have billions of dollars on their balance sheet already, and I don't know that this IPO was as much about raising funds as it was about creating a marketplace for their business in the capital markets that will allow them to embark on the next stage of their growth aspirations.
7: Ja, geen groot succes. En dat dan na 4 jaar wachten. Ja, hoe ga je verder na zo'n slepend proces richting ja, toch een redelijk drama van een beursgang?
9: Het valt toch wel een beetje mee.
7: Want
9: zullen we dat sommetjes even gaan uitkleden van die 100 miljard?
7: Ja.
9: Dat is natuurlijk de top, hè?
5: Dat is het moment dat je wil gaan.
9: 2022. Ja. 4 jaar geleden. Toen zag die wereld er heel anders uit. Want ook de andere retailers, kijk maar eens naar Pinduoduo, PDD Holding. Die hebben Temu, of hoe heet dat?
7: Ja, AliExpress.
9: Jij kent die adressen
7: wel. Ja, ik zit daar helemaal in.
9: Jij koopt
7: inderdaad
9: iedere week een paar kilo kleren. Of,
7: ik ben een onwijs Chinese webshop online.
5: Racistisch.
9: Ja. Nou, in ieder geval, er is waanzinnig veel concurrentie gekomen. En je zegt het al, ze gaan niet naar de Amerikaanse beurs, maar naar de Chinese beurs. Mm-hmm. Nou, die is de helft goedkoper. Dus dat betekent al dat van die 100 miljard gaat de helft er alvast af met die notering. Ze hebben ook nog Londen geprobeerd, dat is niet gelukt. Ze wilden echt een westerse beurs opzoeken. Ja, dan heb je nou eenmaal meer toegang tot kapitaal dan in China. Is niet gelukt. Die hele sector ligt gewoon al jaren slecht. Gewoon ook Pinduoduo, aandeel, helemaal niks. Dus in die zin is het eigenlijk wel een beetje met de markt meebewogen. En vind ik die 26 miljard niet eens zo heel erg raar eigenlijk.
5: Maar dan is de vraag, waarom ga je nog naar de beurs als je sector gewoon het raam.
9: Ja, dat is natuurlijk gewoon toegang tot de kapitaalmarkt. En misschien zijn de grote aandeelhouders die eruit willen. En dat soort dingen spelen ook een rol. Want ja, het was natuurlijk wel duidelijk. Ze wilden heel graag naar Wall Street. Maar daar waren ze niet welkom. En ook Londen niet. Dus ja, dan wordt het Hongkong.
7: Nou, ze hebben in ieder geval wat geld opgehaald. 1,5 miljard volgens mij. Ze willen daar wat mee gaan uitbreiden. Ja, wat denk jij? Wat moeten ze daar nou precies mee gaan doen met dat geld?
9: Waar
7: zou jij het aan dingen,
9: ik heb geen idee met die budgetfiguren. Nee, dat... Ik denk niet dat ze dat geld nodig hebben, maar bij dat soort bedrijven gaat alles in IT en automatisering.
12: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk altijd

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: En de belegd. En zie je mijn chagrijnige hoofd.
4: Ja. Nee, oké. Okay. Dus maar als die uitdagingen overwonnen worden, zie jij dan wel nog een succes worden, toch, Shein? Ze stonden dubbel zo hoog.
3: Ja, er zit natuurlijk wel rek aan die prijsvechters. Hè. Je hebt natuurlijk ook 3i, het Britse aandeel. Dat heeft de Acetion, als ik het netjes uitspreek, de Action. Ja. Maar dat hapert ook. De omzetgroei is daar, die was natuurlijk waanzinnig de afgelopen jaren. Maar daar is ook de rector een beetje uit. Dus ik weet niet hoeveel ruimte die prijsvechters nog überhaupt in de markt hebben.
5: Kunnen ze, denk je, ooit weer terug naar die $100 miljard?
3: Zeg nooit op de beurs. Echt nooit.
5: Wat moet ervoor gebeuren?
3: Nou, dat gewoon weer iedereen de kolder in zijn kop krijgt. Veel meer is er niet voor nodig.
5: Je ziet je toekomst in zo'n
3: ik hoef er mijn geld niet in te steken. Nee.
4: Zie je het meer als een kledingverkoper? Of meer als inderdaad een budgetbedrijf?
3: Ja, het is een IT-bedrijf, denk ik vooral. Oh, ik denk toch dat het interessantste is.
4: Een techbedrijf.
3: Ja, schiet me natuurlijk
4: 40%
3: nog...
4: 40% erop.
3: Ja, schiet me trouwens nog wat binnen. Hè. Joe Sixpack, de Amerikaanse consument, maar ook in Europa. Die heeft geen geld meer. Ja, dat speelt natuurlijk ook Shane-parten.
4: Ja, maar dan kan het ze juist weer goed uitkomen.
3: Alles kan. Ik steek mijn geld er niet in.
4: Dat is duidelijk. Goed, we gaan naar Wall Street. En daar wordt ook niet echt geld in gestoken, geloof ik. Want dat staat allemaal in het rood. De Dow Jones 0,8% eraf. De S&P 500 0,7% eraf. En de Nasdaq 0,9% eraf. Ja, het ziet er niet al te best uit. Zorgen zijn er vooral over het verder oplopen van de inflatie na alweer een nieuwe reeks aanvallen over en weer in het Midden-Oosten.
6: The United States and Iran exchange strikes for the first time in a month. Iran has fired missiles and drones at 2 US bases in Jordan. Iran strikes come hours after the US hit 2 Iranian rocket launchers on Larak Island, which were preparing to lay mines, say the Americans, in the Strait of Hormuz. Donald Trump has warned of more strikes to come. There will be a response, said the president.
4: Ja, olieprijs uiteraard een paar procent omhoog. En ook de rente op Amerikaanse schuldpapieren die steeg. De 10-jaarsrente was zelfs het hoogste in 1,5 jaar tijd. We kijken nu naar niveaus die in de afgelopen 2 decennia niet gezien zijn. Zo ongeveer op veel vlakken.
3: Maak er maar 3 van als het om Japan gaat.
4: Kijk,
3: zelfs.
4: Ja,
3: 3%.
4: Zelfs ook nog erbij. En ondertussen zag ik net ook al een Fed-bestuurder bij CNBC zeggen dat hij wel voor het verhogen van de beleidsrente is als de inflatie aanhoudt.
5: En wil ik nog even naar Nvidia. Dat investeert $3,5 miljard in MediaTek. Dat is de tijd. Deze chipmaker die de markt voor smartphone-chips zo'n beetje domineert. Want MediaTek, de grote rivaal van het Amerikaanse, iets beter bekend misschien, Qualcomm, maakt. Maar ze verkennen nu ook steeds verder de markt voor custom-chips voor datacenters. En daarmee is het dus ook een groeiende rivaal van marktleider Broadcom op dat vlak. Het gaat om obligaties die later weer in aandelen kunnen worden omgezet. En met deze deal wil Nvidia dus ook een rol gaan spelen bij datacenters die andere chips dan die van Nvidia gebruiken, zodat hij ook daar lekker een vinger in de pap heeft. Nou, Jensen Huang, die is er blij mee.
7: It's a great pleasure for us to invest in MediaTek. They are the world's best SoC maker. They make more SoCs than any company in the world.
5: Ja, beleggers in MediaTek ook blij, want het aandeel is vandaag bijna 10% hoger geëindigd.
4: En dan heb ik nog een bijzonder verhaal van de Wall Street Journal. Volgens de krant gaat de SEC beter opletten op of investeringsfondsen wel de waarheid spreken. En om precies te zijn of ze daadwerkelijk het belang hebben dat ze beweren te hebben. Nou, dat zit als volgt. Voorafgaand aan de beursgang van SpaceX beweerde een investeringsfonds dat ze via een belang zouden hebben in SpaceX. Dus toen nog niet beursgenoteerd. Maar toen bleek achteraf, na de IPO, dat belang al verkocht was voor de IPO echt plaatsvond. Nou, dat moet niet vaker gebeuren, denkt de toezichthouder. En ik denk al helemaal met de beursgang van bijvoorbeeld Anthropic en OpenAI in gedachten dat ze dit soort grapjes in de toekomst willen voorkomen.
5: En dan sluit ik af met een rijmpje, want daar maak ik Maxime zo ontzettend blij mee. De eerste beursdag van de maand is alweer voorbij. Met die van morgen maak ik je nu blij. Wel geteld 3 hoogtepunten heb ik voor je. Ten eerste de cijfers van Broadcom, leverancier van op maat gemaakte chips voor bijvoorbeeld Google en Meta. Nou, de cijfers zelf zijn natuurlijk interessant, maar waar beleggers echt op kunnen letten is hoe ziet die orderportefeuille eruit? Want dat zegt meer over de toekomst dan de omzet van het afgelopen kwartaal. We weten het morgenavond. En dan krijgen we ook die van Snowflake, een Amerikaans data cloud bedrijf.

0: maakt officieel nog geen winst, maar werkt hard aan die winkel. In mei tekende Snowflake bij Amazon nog in voor 6 miljard aan rekenkracht om de groeiende AI-vraag op het platform bij te benen. De koers is dit jaar al flink opgelopen. We gaan zien of de cijfers hem hoog kunnen houden. En dan rente. Wat doet de rente toch? Ja, dat houdt veel beleggers deze dagen bezig. In Europa, in de VS, met Kevin Warsh, die vorige week nog op verhogingen hintte. Maar wat gaat Canada doen? Toch een van de G7. Hun rentebesluit is geen onbelangrijk signaal. En we krijgen ook weer het beige boekje van de Fed te zien. Wat ons dan weer wat kruimeltjes informatie geeft over het Amerikaanse rentebeleid. Genoeg te doen dus.
1: Dit was de BNR-beurs van dinsdag 1 september. Een pittige start van de beursherfst. Maar gelukkig was er Arend-Jan Kamp van Stockwatch.nl en het Beurscafé. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Morgen heb je weer een kans om te luisteren. Tot dan.
3: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartij in Overasselt zijn gisteren ook 2 paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. In het buitenover Asselt is er ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die 2 medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Behalve misschien naar onze podcast.
4: Allemaal in de BNR-app.
2: Download de BNR-app.
4: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: De Formule 1 is zeker niet alleen een plek van racen, entertainment, het grote geld en een miljoenenpubliek. Als je de wereld induikt, dan zit het vol leiderschaps-, carrière- en veiligheidslessen. En die dynamiek van die wereld die fascineert me enorm. Vandaag hebben we weer een ander perspectief op die wereld. Namelijk met Claire Dubbelman, voormalig plaatsvervangend wedstrijdleider van de Formule 1. En nu is ze Chief Sporting Officer bij de Nationale Autosportbond van Saoedi-Arabië. Welkom, Claire.
6: Dankjewel.
5: Ik vind het ontzettend leuk dat je er bent.
6: Ik
5: je hebt
6: ook.
5: Speciaal. Je bent iemand die de hele wereld overvliegt.
6: Ja.
5: Je hebt speciaal voor ons een pitstop gemaakt om bij de Big Five te zijn. Waarvoor dank, dank, dank.
6: Heel graag gedaan.
5: En dat is natuurlijk ook omdat jij bent gewoon racen. Jouw leven is racen. Het een en al passie. Wat is die passie?
6: Ja, het zit echt in mijn bloed, zoals we in autosport zeggen. Je hebt benzine in je bloed lopen. Dus dat zit er bij mij ook in. Al sinds ik me kan herinneren, sinds 3-4 jaar oud, sta ik op om Formule 1 te kijken. Zeker begin van het seizoen natuurlijk verder bestemmingen. Dus ik kan me herinneren dat ik toen ik 5-6 jaar oud was, op tv Michael Schumacher zat te kijken en dat soort dingen. Dus ik ben als je zo jong een passie ontdekt en er zo je werk van kan maken, dan is dat wel fantastisch natuurlijk.
5: Ja, en dat is natuurlijk ook je vader die daar heel belangrijk in is geweest.
6: Ja, en hij verdient daar zeker een heleboel respect en credit voor. Maar ik moet zeggen, hij heeft het nooit gepusht. Dus het is altijd op mijn eigen verzoek geweest. Ik heb ook een zusje en die is ook heel succesvol, maar in een hele andere richting. Dus het is echt niet zo dat we gedrild zijn.
5: Moest of zo. Ja,
6: alleen maar auto's.
5: Ja, maar wat deed hij voor de mensen die niet weten wie je vader is?
6: Mijn vader was heel lang autosportjournalist. Dus hij heeft een hoop boeken geschreven over autosport en auto's zelf. Toen mijn moeder zwanger werd van mij, zei ze, nou ga je een normale baan zoeken. Dus toen is hij woordvoerder geworden. Toen is hij eigenlijk aan de andere kant van de tafel gaan zitten. Dus perswoordvoering gaan doen voor verschillende merken. De laatste was Mercedes. Daar heeft hij heel lang gezeten. Bijna 30 jaar, geloof ik. En zelfs toen hij met pensioen ging, is hij nog heel dichtbij hier interim voorzitter van de rijvereniging geweest.
5: Ja, dus echt auto, auto, auto. Ja. En dat zit er dus bij jou voordat je kon praten.
6: Ja.
5: He, zat het al? Wat is dat? Wat is die aantrekkingskracht?
6: Ja, ik vind het gewoon een heel groot ding voor mij is het geluid. Het gaat echt door merg en been. Als je op een circuit staat en je hebt een beetje goede auto's op het circuit, dan gaat het echt door je heen. En dat is voor mij een heel groot deel van de passie. Dus er zijn een hoop mensen die wat vinden van wat de huidige Formule 1 auto's aan geluid produceren. Maar,
7: met dat elektrisch.
6: Ja, inderdaad. Ja, dus
7: vind je ook dat gewoon kloten? Nou,
6: ik weet niet of ik dat woord zou gebruiken, maar minder. Minder is misschien een beter woord. Ja. Dus nee, zeker toen ik in het begin van mijn carrière zat, toen was ik freelancer. En toen deed ik veel werk voor heel veel verschillende kampioenschappen. En een van de dingen waar ik voor, een van de kampioenschappen waar ik voor werkte, was iets dat heette Bosch GP. En dat waren allemaal oude Formule 1 auto's, maar de echt oude Formule 1 auto's. Met de V12 en de V8. En daar werd ik echt zo gelukkig van, om naast de baan te staan. En
7: want doe eens dat geluid na. Wat is dat?
6: Oh nee, dat gaat echt door merg en been. Het is een beetje alsof je op een groot festival staat en die bas door je lijf voelt gaan. Weet je wel?
7: Dat, maar waarom is dat leuk? Want iemand anders zou zeggen, wauw, dit is echt veel te hard. Yeah. Er komt veel te veel binnen. Waarom vind jij dat zo mooi?
6: Het neemt bezit van je. En ik vind ook de techniek die erachter zit. Het feit dat je eigenlijk zo afhankelijk bent van een machine, zeg maar, die helemaal optimaal moet functioneren om jou als eerste over de streep te brengen. Er zit zoveel extra dimensie aan autosport in vergelijking met een hoop andere sporten, waar het zeg maar alleen op de speler zelf aankomt.
7: Ja.
6: En dat maakt autosport wel oneindig interessant, vind ik.
7: Nou, dat delen we. Want ik wilde heel graag deze week maken, omdat ik gewoon zo gefascineerd ben dat mensen alles daaruit halen. Weet je, dat is echt gewoon tot het uiterste gaan.
6: Absoluut,
7: dat vind ik
6: absoluut.
7: Zo ontzettend mooi. Yeah. Ik zou dat op meer plekken heel graag.
6: Ja, die drive om overal het beste uit te halen en het beste van te maken, dat vind ik ook wel een van de prachtigste dingen aan sport.
7: Ja. En dan kom je ook bij jou. En we gaan straks helemaal over Saoedi-Arabië praten. Want daar ga je binnenkort weer naartoe, omdat daar nu je stek is. Maar even toch over die wedstrijdleiding. Dat is echt het hoogste niveau waar de beslissingen worden genomen.
6: Mm-hmm.
7: Dat heb je jarenlang gedaan. Hoeveel jaar?
6: Ik heb 4,5 seizoen Formule 1 gedaan. Dus ja, bijna 5. Ik heb meer dan 80 Grand Prix gedaan.
7: Ja.
6: Vanaf 2022. Alle Grand Prix. Dus,
7: ja, en je was laatst ook december, in Zandvoort. En toen zat je even niet bij de wedstrijdleiding natuurlijk. Want je hebt die baan opgezegd.
6: Dat klopt.
7: Was dat gek?
6: Heel surreal, ja. Echt heel onwerkelijk. Het was wel heel mooi, want het is echt een soort familiereunie. Ook voordat ik Formule 1 wedstrijdleiding deed, deed ik Formule 2, Formule 3 wedstrijdleiding. Dus ik heb bijna 10 jaar voor de FIA gewerkt. Dus al die mensen die ik op Zandvoort weer zag vorige week, dat was echt een soort familiereunie, weet je. En het zijn niet collega's die je gewoon van 9 tot 5 ziet. Het zijn mensen waar je de hele wereld over reist, permanent, weet je. Ik was in die tijd 60 dagen per jaar thuis en de rest van het jaar onderweg met die mensen. Dus als je zo'n groot deel van je leven met een groep mensen meemaakt, dan is het wel heel bijzonder om ze weer te kunnen zien.
7: Ja, gek dus om niet tussen ze in te zitten,
6: ja,
7: toch?
6: Ja, zeker. Het was enorm gek. De eerste keer dat auto's de baan opgingen voor de vrije training, toen dacht ik, oh, ik ben te laat. Maar het ging er wel af, hoor. Het went wel. Ja.
7: Neem ons even mee, want niet iedereen begrijpt misschien wat een wedstrijdleiding doet. Ik overleg altijd met de gast, wil je de koptelefoon op of niet? En de meesten willen hem niet op, maar jij zegt, ik had altijd die koptelefoon op mijn hoofd. Dat sowieso.
6: De helft van mijn werkende leven met een koptelefoon op. Dus dit komt er ook wel bij. Maar wat wedstrijdleiding doet, zeg maar, op het raceweekend zelf, is op het moment dat de auto's de baan opgaan, of eigenlijk hun pitbox uitrijden, dan waren ze de verantwoordelijkheid van wedstrijdleiding. Dus dan is eigenlijk het allerbelangrijkste is hun veiligheid. En dan het tweede objectief wat je hebt is om alles zo sportief eerlijk mogelijk te laten verlopen. Tot het moment dat ze weer terug in de pitstraat komen. En dan komen eigenlijk mijn technische collega's er weer bij. Maar op een raceweekend zelf, dat is eigenlijk waar wedstrijdleiding vooral zich mee bezighoudt. Om de veiligheid en de eerlijkheid op de baan. En dan ben je natuurlijk verantwoordelijk voor het hele veld. Voor 22 auto's, zoals dat dit jaar zo is. En mijn specifieke taken waren vooral gericht op het uitvoeren van de werkzaamheden die tijdens de race moeten plaatsvinden om zoiets veilig te laten verlopen. Dus bijvoorbeeld, ik deed de safety car. Dus als de race director besloot dat we de wedstrijdleider besloot dat we het stil moesten leggen om een auto van de baan af te halen of er lagen onderdelen op de baan. Dan was dat dan aan mij om de safety car de baan op te sturen. Om te zorgen dat het allemaal liep volgens de procedures van het reglement. En die auto, die safety car ook weer naar binnen te halen. Op het moment dat we weer verder konden racen. Dus dat is een van de dingen, de meest zichtbare dingen die ik deed. Andere ding is de medical car. Dus soms als er grote ongelukken in de Formule 1 gebeuren, dan sturen we onze eigen dokters daarheen. En die gingen daar dan ook mijn instructie naartoe. Dus dat zijn dan twee redelijk zichtbare voorbeelden van het werk wat ik deed. Maar dat was niet exclusief wat ik deed. Ik deed ook het aftellen naar de finishvlag. Je bent eigenlijk de hele tijd bezig van het moment dat de auto's de baan opgaan. Het monitoren van wat gebeurt er op de baan. Krijg je rapporten van auto's die misschien een technisch probleem hebben. Of is er misschien een probleem bij een marshalpost ergens langs de baan. Dus je bent eigenlijk vanaf het moment dat de pitstraat op groen gaat,
8: ja,
6: sta je vol aan. Zeg maar 200% om maar alles voor te zijn op te kunnen lossen voordat het een echt probleem wordt.
7: Ja, want het klinkt echt gigantisch. Hè? Je moet ontzettend veel analyseren. Je moet naar het veld kijken. Je moet crisiscommunicatie, denk ik, doen.
6: Ja. En daar kijken ook nog 70 miljoen mensen live mee gewoon.
7: Ja, dat speelt wel mee. Want,
6: ja, dat is wel een ding.
7: Ja, want gaan er ook echt dingen mis? Ik moet zelf bijvoorbeeld aan dat moment denken, 2021, daar was je bij, hè?
6: Ik deed Formule 2, Formule 3 in Abu Dhabi 2021. Dus
7: maar je hebt het wel natuurlijk nauwlettend gevolgd.
6: Ja, zeker. Ik was in Abu Dhabi. Alleen ik zat mijn avondeten op te eten toen op de baan.
7: Ja, maar dat ging toen wel mis. En dat had ook te maken met een besluit van de wedstrijdleiding.
6: Nou, de rol van wedstrijdleiding is absoluut cruciaal. Dat is zeker zo. En ik ben er ook echt extreem trots op dat in de 4,5 jaar dat ik dat gedaan heb, over die meer dan 80 Grand Prix, dat ik zelf nooit een beslissing gemaakt heb die zo ter discussie gesteld is als wat er in Abu Dhabi 2021 gedaan is.
7: Want wat gebeurde daar toen voor de mensen die dat niet hebben meegekregen?
6: Ja, de wedstrijdleiding maakte een beslissing met het gebruik van de safety car, waar een aantal dingen in het reglement een soort grijze zone in hadden. En de wedstrijdleider destijds die besloot dat op zo'n manier uit te leggen dat een hele hoop mensen dat niet begrepen. Dus daar zijn destijds een heleboel lessen van geleerd. Nogmaals, ik was er zelf niet bij betrokken. Ik was wel betrokken bij de lessen die eruit geleerd zijn. Er zijn een hele hoop, zoals je kunt bedenken en wat we net tegen elkaar gezegd hebben, er zijn een hele hoop handmatige processen die moeten gebeuren op het moment dat er heel veel stress op staat. En het hele mooie van Formule 1 is dat je na elke wedstrijd verbeteringen door kunt voeren. Omdat mm-hmm. het zo'n dynamische ontwikkelingsomgeving is. Eigenlijk een soort, hoe noem je dat, drukketel van allerlei dingen. Kun je daar heel snel op. Ja, pressure cooker inderdaad. Ja, ik was naar de Nederlandse oplossing aan het zoeken, maar die is er natuurlijk niet. Nee. Maar dus nee, Formule 1 is gewoon een pressure cooker. En dat betekent dat als er grote dingen gebeuren, dat je ook direct in staat bent om daar wat aan te doen. Dus naar aanleiding van 2021 zijn er wel een hele hoop veranderingen doorgevoerd om ook dat proces, die besluitvorming, makkelijker en stabieler te maken.
7: Wat was daarvoor nodig? Want ik kan me ook voorstellen, sommige bedrijven moeten ook onder druk enorme beslissingen nemen. Dus misschien zit hier een les in.
6: Ja, nou, het standaardiseren van een hoop processen. Dat is denk ik de grootste les geweest. Dus bijvoorbeeld een van de dingen die ik in mijn scherm had staan, omdat ik dus verantwoordelijk was voor die safety car, is ik had een scherm lopen, standaard, in mijn overzicht, waarin ik precies kon zien wie er een ronde achterliep op de safety car. En dat was een van de dingen die in Abu Dhabi 2021 discussie gesteld werd. Dus dat zijn dan softwareoplossingen die je eigenlijk direct kunt implementeren. En dat is ook wat we gedaan hebben. En dat was niet alleen na Abu Dhabi 21 zo, maar na elke race zaten we samen om te kijken hoe kunnen we dit beter doen. Mm-hmm. Nog voordat er publieke mening over was.
7: En er is natuurlijk wat je zei, het is echt cruciaal. Want door deze besluitvorming had Max Verstappen wel een voordeel.
6: Ja, dat is in zijn voordeel uitgevallen. Dat is zeker zo.
7: En hij kreeg zijn eerste wereldtitel.
6: Dat is zeker zo, ja.
7: Lewis Hamilton ging
6: ging geen achtste verdienen, nee.
7: Nee. Dus dat was echt, dat is echt heftig.
6: Ja, dat is zeker heftig. En nogmaals, daarom ben ik er echt heel erg trots op dat me dat in zo'nzelfde situatie niet gebeurd is. En dat ik in die zin altijd besluiten gemaakt heb die in ieder geval wel niet altijd goed ontvangen zijn, maar in ieder geval minder kritisch ontvangen te zijn.
2: The Big Five. Diana Matroos.
7: Als iedereen denkt over de Formule 1, dan denken ze toch één groot jetset bestaan.
6: Ja, voor sommigen misschien, maar in ieder geval niet voor mij.
7: Nee, want? Nee.
6: Nee, het was gewoon keihard werken. Het was gewoon, weet je, mensen, zelfs binnen de FIA was daar een hele hoop misvattingen bestonden daarover. Omdat zij dachten ook, ja, binnen de FIA ook is Formule 1 het meest vooraanstaande. Eigenlijk een heel groot deel van het financiële.
7: FIA regelt dus de wedstrijdleiding,
6: ja, de Wereld Motorsportbond, waar ik voor werkte, met het hoofdkantoor in Genève, waar ik lang gewoond heb. En binnen het FIA-kantoor, waar dus heel veel motorsport, waar eigenlijk alle wereldkampioenschappen georganiseerd worden, dus niet alleen Formule 1, maar ook Formule E, het World Endurance kampioenschap, wat mensen misschien kennen van de 24 uur van Le Mans. Maar ook kleinere kampioenschappen, tourwagens, driften, historisch, al dat is allemaal ook door de FIA georganiseerd. En het interessante eigenlijk daarvan is dat zelfs al die collega's denken dat het in Formule 1 het er heel, heel chic aan toe gaat. Maar ik zei al dat het enige privilege wat ik kreeg was dat ik dicht bij mijn kantoor kon parkeren. Maar voor de rest was het gewoon 16, 17 uur werken per dag. Zeker de woensdag, donderdag, vrijdag. Gewoon extreem lange dagen. Je gebruikt eigenlijk die dagen, woensdag, donderdag, vrijdag, om het circuit en het weekend op te tuigen. En dan zaterdag, zondag moet eigenlijk een soort goedlopende trein zijn die dan over dat spoor heen gaat, zeg maar. Dus de meeste voorbereiding van Grand Prix weekend is wat mensen niet zien. Dat zit op woensdag, donderdag, vrijdag.
7: Ja, en dan ben je ook nog de hele wereld aan het overvliegen. Ja. Ook in die tijd, jetlag. Ja. Tussendoor, is het echt een uitputtingsslag voor je lichaam?
6: 100%.
7: Ja?
6: 100%. Het is zo zwaar. En ik denk niet dat mensen dat genoeg realiseren,
7: ja?
6: Waarderen. Zeker mensen die Formule 1 willen gaan werken. Zeker aan de FIA-kant is het gewoon echt zwaar. Teams zijn ook zwaar op een andere manier, maar teams zijn door de reglementen nog beschermd, omdat die, dat noemen ze, zit een cap op. Dus teams mogen maar op een bepaald moment binnenkomen en moeten ook op een bepaald moment eruit zijn. En dat is puur voor de bescherming van de workforce. Dus echt voor het beschermen van hun staf, dat ze zich niet uitputten. Helaas geldt die voor de FIA niet. Dus wij moesten er zijn voordat de poortjes open gingen voor de teams. En wij bleven lang nadat de teams weggingen. Want je wil natuurlijk eigenlijk al die problemen die teams de hele dag bij je brengen, die wil je opgelost hebben voordat je de volgende dag weer met 1-0 achter begint. Snap je? Dus,
7: ja.
6: Dus het is echt. Het was echt hard werken. Het was echt lange dagen.
7: Hoeveel mensen doen dat? Als je even ons meeneemt, het is een soort crisiscommunicatiecentrum eigenlijk, hè, wat je beschrijft. Die pressure cooker, waar ontzettend veel tegelijkertijd moet gebeuren.
6: Ja, het is. De FIA heeft eigenlijk 5 sets reglementen. Dat zijn dus motorenreglementen, technische reglementen, financiële reglementen, sportieve reglementen. En dus de budget cap, de financiële reglementen. Dus daar zijn allemaal collega's, teams separaat voor aanwezig. Mijn team, dus zeg maar het sportieve deel, dus het wedstrijdleidingteam, dat was 4 mensen.
7: 4 mensen?
6: 4, ja.
7: Die dat de hele tijd doen?
6: Ja.
7: Al die races lang?
6: Allemaal, want ik mocht er ook geen enkele vrij nemen.
7: en dan zit je dus dat jij op een gegeven moment als eerste vrouw, als eerste Nederlandse, als jongste, werd je dus plaatsvervangend wedstrijdleider.
6: Ja.
7: Dat is natuurlijk gigantisch als je bedenkt dat er maar 4 mensen dit doen wereldwijd.
6: Ja, überhaupt zijn er maar 4 wedstrijdleiders in Formule 1 geweest, zover.
7: Ja.
6: Gewoon in de historie van Formule 1.
7: Wat voelde je toen je dat werd?
6: Ja, enorm trots, weet je. Ik heb er keihard voor gewerkt. Ik heb er zoveel voor opgegeven. En om dan daar te kunnen zijn en de waardering te krijgen door die positie te hebben, dat is eigenlijk de kroon op mijn carrière tot dan toe.
7: Ja. Wat heb je ervoor opgegeven?
6: Zoveel. Zoveel. Ik zit nu meer dan 20 jaar in autosport. En ik woon al bijna 15 jaar niet meer in Nederland. Dat betekent dat ik huwelijken, verjaardagen, kerst gemist heb. Om al die dingen te kunnen doen en te bereiken waardoor ik nu ben waar ik op dit moment kan zijn.
7: Doet dat je pijn?
6: Nou, ik ben er wel altijd heel bewust mee bezig geweest. Dat is wat het nodig heeft om daar te komen. Dus ik heb nergens spijt van. Maar ik denk wel dat mensen niet genoeg beseffen hoeveel je ervoor moet laten.
7: Ja, moest je meer ook laten omdat je vrouw bent? Zeker toen jij begon was het helemaal nog een mannenwereld, hè?
6: Ja, dat zeker, zeker. 20 jaar geleden was het echt interessant. Zo voor vrouwen. Moet ik er meer voor laten? Nee, ik moest er harder voor werken. Ik vind wel dat ik altijd
7: moet je
6: harder
7: er toch meer voor laten als je harder moet werken?
6: Ja, nou misschien in dat opzicht wel. Ik heb altijd gezien dat ik me harder moest bewijzen dan mannelijke collega's. Ja. Ik heb er ook gewoon, er zijn ook gewoon feiten voor. Want bijvoorbeeld toen ik aangenomen werd bij de VIA, ik werd toen aangenomen als kampioenschapsmanager. Dat zijn normaal 2 interviewronden. Dus je krijgt je line manager, dus je direct verantwoordelijke, en HR. Ik moest er 5 doen. Oh. Tot aan de VIA-president aan toe.
8: Interessant.
6: Omdat de VIA-president graag zelf wilde beslissen of ik daar wel de juiste persoon voor was.
8: En werden er dan ook gekke vragen gesteld dat je dacht, wil je zwanger worden? Of dat soort dingen?
6: Nee, dat zit er dan. Nee, daar waren ze nog net genoeg ontwikkeld voor. om dat dan niet te doen. Ja. Maar nee. Ja, waar mannelijke collega's die 10 jaar ouder waren 2 interviews ronden moesten doen, moest ik er 5 doen.
8: Ja.
6: En dan kan je daar wel over gaan zeuren, maar je kunt ook gewoon. Ja, ik wil het niet goed praten. Ik denk niet dat dat is zoals het hoort te zijn. Maar ik had wel besloten dat als ik wil komen waar ik graag wil zijn, dan is dat ervoor nodig en dan zal ik dat doen.
8: Ja, ik zag wel in een van je interviews dat je zei, als jonge vrouw mis je de autoriteit. Dat je dat nogal eens te horen kreeg.
6: Ja. Dat is ook zo.
8: Dat is toch wel diep triest.
6: Ja.
8: Dat wordt gezegd tegen je.
6: Zeker. En dat was degene die dat tegen mij zei. Ik heb het wel vaker gehoord. Maar ik denk dat de quote waar je het nu over hebt ging over het feit dat ik bezig was met die interviews voor de VIA. Nu 12 jaar geleden. En toen zei ik tegen een relatie die hier in Nederland overigens in Oudsport werkt, zei ik van, ik ben daarmee bezig. Toen zei ik, zou ik me niet zo zorgen over maken. Want die baan krijg je toch niet. Die autoriteit heb je niet. En dat is natuurlijk nooit leuk om te horen. Maar ik vind altijd dat ik dat op een bepaalde manier heb gecompenseerd. Dus wat je net ook zei, ik heb wel harder moeten werken om die resultaten te leveren. Want die resultaten is wat telt in autosport. Als jij kunt laten zien dat jij de meest capabele persoon bent, omdat jij de resultaten aflevert om dat te kunnen bewijzen, dan is daar ruimte voor.
8: Ja.
6: Maar dat betekent wel dat je eerst moet bewijzen. Er is nooit iemand die de deur open gedaan heeft. Alsjeblieft, hè. Hier, succes
8: ermee. Dat vind ik dus zo gaaf aan jou. Dat jij gewoon niet als een soort slachtoffer erin gaat staan.
6: Nee, daar geloof ik echt niet in.
8: Nee, jij gaat gewoon knokken. Ja. Beuken?
6: Ja, ik word er ook best boos van als mensen zeggen.
8: Ja?
6: Ja, best wel een hekel aan. Ja.
8: En heb je misschien een tip voor andere vrouwen die toch een beetje worstelen hoe ze op die ladder omhoog moeten komen? Dat je zegt, doe het zo.
6: Nou, ik vind, mensen moeten zich, of dat nou mannen of vrouwen zijn, niet tegen laten houden. Weet je, tuurlijk zit het tegen af en toe.
8: Mm-hmm.
6: En tuurlijk heb ik ook vaak zat nee gekregen. Maar ik heb dat nooit het eindstation laten zijn. Weet je, als het niet links kan, moet je rechts proberen. En dat, mensen laten zich heel snel ontmoedigen, vind ik. En het is wel aan mensen zelf om dat doel voor ogen te houden en er ook alles aan te doen om daar te komen. Ja. Laat je door niemand in de weg staan.
8: Ja, wat mij altijd ook heel erg helpt is, het gaat gewoon lukken, weet je? Het gaat gewoon, dat je gewoon ook een langere horizon kunt zien.
6: Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
8: Blijf niet hangen
6: dat hogere doel in oogschouw houden eigenlijk. Ja,
8: ja en voel je af en toe even zielig, maar heel kort.
6: Ja,
8: toch?
6: Precies. Dat mag ook wel. En dan moet daar ook niet zomaar overheen stappen. Maar inderdaad, de tijd die je daaraan besteedt moet wel zo minimaal mogelijk zijn, vind ik.
8: Was jouw oude mentor, de Britse autosportofficial Charlie Whiting. Die was heel lang, 20 jaar heeft hij wedstrijdleiding gedaan, geloof ik.
6: Ja.
8: Hij overleed plotseling in 2019.
6: Ja.
8: Was die wel helpend naar jou?
6: Ja, dat was, was wel bijzonder ook, want toen ik voor de VIA ging werken, werd ik eigenlijk voor een andere afdeling aangenomen. En toen ik er kwam, in de eerste week dat ik naar Zwitserland verhuisde, zat ik in een interview met Jean Todt, de destijds president van de VIA. En die zei tegen mij van, vanaf morgen werk je voor Charlie Whiting. En voor mij was dat echt een soort godheid. Weet je, maar als je Formule 1 wedstrijdleiding kijk, dan was hij de definitie daarvan.
8: Ja, gisteren sprak ik uitgespreid over Bernie Ecclestone met de gast.
6: Ja.
8: Nou, en die heeft hem ook daar neergezet.
6: Klopt, Charlie heeft zijn nominatie, zoals ze dat bij de VIA noemen, te danken aan Bernie. Dat is zeker zo. Charlie werkte ook voor het raceteam van Bernie voordat hij de eigenaar van Formule 1 werd. Dus dat is echt een eerdere generatie. Hij was net zo oud als mijn vader. Charlie was ook gewoon iemand die zei, super pragmatisch, super grounded, down to earth. En die zei gewoon, ik moest wel eerst laten bewijzen. Ik moest eerst bewijzen dat ik de juiste persoon was en dat ik het beste met de sport voor had. Want dat heb je natuurlijk vaak ook in autosport, dat er een hoop mensen voor hun eigen ego in zitten. Dat moest ik wel eerst bewijzen, maar dat is me ongeveer 4-5 maanden gelukt. En sindsdien vertrouwde hij mij blind met een aantal verantwoordelijkheden. En dat was voor mij echt een enorme kans. En daar heb ik ook de rest van mijn carrière aan te danken.
8: Intussen mag Claire met een topfunctie in de Formule 1 voor Saoedi-Arabië, maar ook heel veel andere onderdelen zitten daaronder, iets totaal nieuws neerzetten daar. In wat voor wereld is het terechtgekomen? Blijf zeker luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartij in Overasselt zijn gisteren ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. En buiten Overasselt is er ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakte zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week duiken we achter de schermen van de Formule 1. Een miljardenindustrie die de hele wereld overreist en waar het uiterste van mensen wordt gevraagd om een topprestatie neer te zetten. Mijn gast is nog steeds Claire Dubbelman, voormalig plaatsvervangend wedstrijdleider. Dat is echt een unieke baan. Hoogste niveau van beslissingen rond de Formule 1 worden daar genomen. Bij de FIA was dat. En nu werkt ze in Saoedi-Arabië. Daar is ze Chief Sporting Officer bij de Nationale Autosportbond. Die topbaan waar je echt dacht, wauw, ik heb hem. Die heb je opgegeven. Waarom?
8: Omdat ik dat 4,5 jaar gedaan heb. En ik kwam een beetje op een situatie waarvan ik dacht, ik heb gewoon alles eruit gehaald. Ik kan hier nog wel 5 jaar, 10 jaar op de reservebank blijven zitten.
7: Want je was plaatsvervangend wedstrijdleider natuurlijk.
8: Ja, dus ik was nummer 2 binnen wedstrijdleiding. Ja. De nummer 1, Rui Marks, een hele goede vriend van mij. Ik heb vorige week nog met hem uit eten geweest. Okay. Die is de nummer 1. Ik vond dat hij het fantastisch deed. Ik wilde daar zelf... Ik had geen ambitie om hem van zijn troon te stoten op de korte termijn. Dus ja, dan moet je wel hard in de spiegel kijken en zeggen van oké, wat is hier voor mij nog te halen, te ontwikkelen? En ik had nogmaals, 2, 3, 4, 5 jaar zomaar dat nog kunnen doen. En dan op het moment dat Rui besloot om dat het zo wel mooi geweest was, dan een kans gehad, niet per se de garantie gehad om die nummer 1 positie te krijgen.
7: Dus hoe mooi je de baan ook hebt gevonden al die jaren. Yeah. Voor jou is groei belangrijker dan een baan.
8: Ja, uitdaging is voor mij belangrijker dan de baan. Ja. Ja. Dus, en dat heb ik altijd gedaan. Dat heb ik door mijn hele carrière gedaan. Ik heb altijd de uitdaging aangenomen. Ook toen andere mensen vonden dat ik daar misschien niet de autoriteit voor had.
7: Ja.
8: Dus ik heb altijd ja gezegd tegen grote kansen. Ik heb de FIA ook lang gevraagd om andere kansen. Zeg maar. Want het is natuurlijk zo dat die wedstrijdleidingbaan, daar had ik heel veel plezier. En dat vond ik echt heel leuk. Maar zoals mensen misschien ook voor kunnen stellen, is als je een wedstrijdweekend hebt, een Grand Prix weekend, dan zijn bijvoorbeeld op een vrijdag, ik was er dan om 6:30 ochtends vaak. De auto's gaan op de baan zo rond 11:00. En voor vrije training en een normaal weekend. En dan nog een vrije training op vrijdag in de middag. Dus dat betekent dat je een uur actie op wedstrijdleiding hebt. Maar ik doe wel 15, 16 uur werkdag. En dus de rest van de dag was ik eigenlijk bezig met met administratieve taken. En daar ben ik gewoon, daar zit mijn levensgeluk niet in. In die administratie. Die natuurlijk wel belangrijk is. Ik deed een hele hoop plattegronden en een hoop procedures voor Formule 1. Dus dat was allemaal wel belangrijk. Maar ik haalde er gewoon geen plezier uit. En ik heb lang aan de FIA gevraagd. De laatste 2-3 jaar dat ik er zat, heb ik gezegd: jongens, geef mij grote projecten. Geef mij dingen waardoor ik iets bij kan dragen aan de sport. En zij vonden van nee, Claire, het was zwaar genoeg zo.
9: Maar is dat dan toch weer dat vrouw zijn? Het is zwaar genoeg zo voor je?
8: Nou, ik denk, weet ik niet. Durf ik niet te zeggen. Nee, het ding is, ik heb 9,5 jaar voor de FIA gewerkt. En in die 9,5 jaar heb ik 8 verschillende leidinggevenden gehad. 8 verschillende bazen.
9: Ja.
8: Dus ik heb eigenlijk ook nooit genoeg begeleiding gekregen. Zoals bijvoorbeeld Charlie, die overleed plotseling. Ik heb lang voor Michael Masi gewerkt. Nou, die ging er na 2021 uit. Ik heb ook niet de kans gekregen. Dat is niet helemaal de FIA's schuld. Maar het is ook gewoon omstandigheden geweest. Om echt mezelf te ontwikkelen zoals ik dat graag zou willen.
9: Ja. Dus je dacht, ik ga gewoon. En je kreeg deze mooie opportunity in Saudi-Arabië.
8: Ja, met name omdat ik de FIA lang gevraagd heb om me projecten te geven waarbij ik bij kon dragen aan de sport. Dus het ontwikkelen van de sport. Of dat nou best practice is of nieuwe kampioenschappen of wat ook.
9: Ja.
8: Dat heb ik lang gevraagd. Daar is nooit antwoord op gekomen. Dus toen de
9: Saudi's, toch, die zin van dat is wel zwaar genoeg voor je. Die vind ik gewoon, weet je, ik heb hem ook wel eens gehoord dat ik allemaal ambities had. Yeah. En er werd gezegd, doe nou maar rustig aan. Manhattan meisje. Yeah. Manhattan meisje. Yeah.
8: Oké. Nou, die heb ik nog niet gehoord. Misschien komt die nog.
9: Goodness.
8: Maar goed, dus toen de Saudi's op een gegeven moment kwamen en zeiden van, willen dat jij ons helpt om autosport op te bouwen van de grond af. Dat was eigenlijk de uitdaging waar ik de FIA de laatste 3 jaar om gevraagd had.
9: Ja.
8: Dus dat was vrij makkelijk om ja te zeggen. Ja.
9: En dat opbouw, waarom is dat nodig? Waar staat Saudi-Arabië in de autosport Formule 1?
8: Nou, autosport in Saudi-Arabië is eigenlijk best een soort eenhoorn. Een unicorn, zoals ze dat in het Engels zeggen. Omdat eigenlijk is het zo dat in elk ander land je autosport opbouwt vanaf de grond af. Dus zeg maar, je hebt kartkampioenschappen, dan heb je nationale autosportkampioenschappen, dan regionale, internationale kampioenschappen. En dan, als je geluk hebt, kun je zo'n wereldkampioenschap hosten. Zoals Zandvoort de Grand Prix gehad heeft de afgelopen 6 jaar. Maar er is in Nederland ook nog een autosportindustrie. Karten, allerlei nationale kampioenschappen hier. Dat bestaat in Saudi-Arabië dus niet. Dus eigenlijk wat ze gedaan hebben is het kopen van al die wereldtitels. Dus Formule 1, Formule E, Dakar, World Rally Championship ben ik nu druk mee bezig. Extreme H, wat ook een groot offroad kampioenschap is. Die 5 wereldtitels, die heeft Saudi-Arabië, maar daar zit eigenlijk niks onder. Nou zie je dat in het Midden-Oosten wel vaker, dat ze die grote titels kopen.
9: Mm-hmm.
8: Wat anders is voor Saudi-Arabië.
9: Ze bieden echt miljarden, hè? Ook voor teams. Dat sprak ik gisteren ook met Mark Koens.
8: Het zijn grote bedragen, ja.
9: Toch een paar miljard voor een team.
8: Ja, dus je hebt nog het verschil tussen teams en de wedstrijden zelf. Dus zeg maar, de wedstrijden zelf, daar hoort kalendergeld bij. En die betaal je dan aan de promotor van het kampioenschap.
9: Hoeveel geld?
8: Nou ja, dat zijn miljoenen. En hoog miljoenen. Ja. Hoog miljoenen. Maar dat gaat een hele hoop geld in om. Daar heb je gelijk in. Maar wat eigenlijk anders is in Saudi-Arabië dan in een hoop van die andere Midden-Oosten landen, dus Arabische landen, is dat Saudi-Arabië een visie ontwikkeld heeft. Die noemen ze Vision 2030. En ze hebben eigenlijk 3 industrieën benoemd. Die ze willen laten ontwikkelen, zodat ze minder afhankelijk zijn van olie. Dus de ene is vastgoed. Ander is toerisme. En de derde is sport. En dan heb je eigenlijk binnen de sport zijn er 4 sporten die ze speciaal uitlichten, omdat ze denken dat daar veel ontwikkeling en veel kansen in zit. En dat zijn voetbal, motorsport, autosport, golf en paardensport.
9: Oké. Dus daar zetten ze echt op in?
8: Daar zetten ze echt op in. En ze willen dus dat autosport hen de mogelijkheid geeft om infrastructuur en mensen te ontwikkelen die over een aantal jaar op wereldniveau mee kunnen doen. En dat is echt anders als je dat vergelijkt met een hele hoop andere landen. En ook zelfs met Europese landen. Die Europese landen hebben op dit moment niet zo'n ambitie.
9: Nee, en dat betekent dus dat je echt alles gaat opbouwen. De hele infrastructuur.
8: Klopt, ja.
9: Je gaat helemaal lachen nu.
8: Ja dat vind ik het mooist. Weet je? Ja. Iets bouwen vanaf nul af. Gewoon iets wat op dit moment nog niet bestaat. Om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. En dat op het allerhoogste niveau te doen.
9: Ja.
8: Dus dat is ontwikkeling van racebanen. Zoals Qiddiya wordt hopelijk een toekomstige Formule 1-baan. Daar ben ik nu heel druk mee bezig met de ontwikkeling van die baan samen met het team wat de baan bouwt.
9: En waar moet ik dan aan denken? Wat moet je daar dan neerzetten?
8: Nou ja, het concept dat staat nu. Die baan wordt op dit moment al aangelegd. Een van de meest bijzondere dingen aan Qiddiya is dat bocht 71 meter de lucht ingaat. Dat is ongekend in Formule 1. Dat bestaat gewoon nergens anders op die manier.
9: Dat is altijd in dit soort landen, hè? Het moet altijd hoger, beter.
8: Het moet altijd het beste van het beste zijn. Ja. Het moet nog niet bestaan en zij moeten het record neerzetten. Dat is zeker waar. Maar voor mij daarom ook zo'n uitdaging om samen mee te werken. Dus wat we dan moeten zorgen is dat dat wel veilig gaat. Dat al die nieuwe constructies daar neergezet worden, dat die volgens de laatste specificaties zijn voor wat Formule 1 nodig heeft. Maar niet alleen Formule 1, ook MotoGP. En MotoGP, dus motorfietsen, is voor mij weer een hele nieuwe wereld. Waar ik op dit moment heel erg probeer samen te werken. Voor hun probeer uit te vinden wat hun prioriteiten zijn. Mm-hmm. Zodat als die baan af is, dat die dan zowel geschikt is voor Formule 1 als voor MotoGP.
9: Ja. Speelt duurzaamheid daarbij nog een rol?
8: Ja, zeker. Duurzaamheid is een groot ding in Saudi-Arabië.
9: Oh ja?
8: Ja, dat zouden mensen
9: niet verwachten. Al die misverstanden. Waarom is dat zo belangrijk voor ze?
8: Ja, omdat ze weten dat ze een olieland zijn. En daarom het eigenlijk ook zo'n talking point is. Weet je? Dat is voor hun veel meer relevant, zeg maar, dan dat het voor een hoop andere landen zou zijn.
9: Ja, dus wat moet je dan daar neerzetten op het gebied van duurzaamheid, wat baanbrekend is, waar wij ook wel van kunnen leren?
8: Bijvoorbeeld, een van de dingen waar ze echt voorop lopen, vind ik, is zeg maar, als je naar een racebaan kijkt, dan zijn er altijd van die baanposten. Dat noemen we de Nederlandse baanposten in het Engels is het Marshall Post. Dus het is eigenlijk de structuren waar de mensen, dames en heren, die langs de baan staan om auto's te helpen als ze crashen. Of vlaggen te laten zien. In Europa, ik zal het niet op Zandvoort gooien, maar in Europa zijn dat vaak gewoon veredelde bushokjes, als ik het maar even onrespectabel mag zeggen. En in Saudi-Arabië straks, niet alleen omdat het laatste sustainable circuit is, maar ook omdat het weer natuurlijk zo'n grote invloed heeft, zijn dat echt enorme gebouwen die helemaal met zonnepanelen van energie voorzien worden. Dus dat zijn dus eigenlijk de allerlaatste innovatie die daar op dat moment op losgelaten wordt. En
9: dat lijkt een groot, maar het is natuurlijk best wel een milieuvervuilende sport. Toch? Autosport?
8: Ja, de autosport weet dat. En autosport probeert daar ook wel wat aan te doen. Dus bijvoorbeeld Formule 1 heeft daar ook een strategie voor. Om te zorgen dat ze bij 2030 energie-neutraal zijn. Ja.
9: Ja, maar dit is dan een stap. Maar vind je dat echt een grote stap die zij nemen? Of is het gewoon nice voor de symboliek?
8: Nee. Ze nemen dat wel serieus. Dus toen ik Formule 2, Formule 3 deed bijvoorbeeld. Al een aantal jaar geleden, 2021, 2020. Toen gingen die kampioenschappen al naar duurzame brandstof toe. Weet je, dus dat zijn niet symboliek of zo. Dat maakt echt wel een verschil in hoe je kampioenschap runt.
5: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Ik praat nog steeds met Claire Dubbelman. Werkt nu op dit moment als Chief Sporting Officer bij de Nationale Autosportbond van Saoedi-Arabië. Je moet daar heel veel nieuwe dingen neerzetten. Dat heb je ook net beschreven. Maar ik denk ook regelgeving.
8: Dat klopt.
9: Ja, en dat is misschien mooi om daar meteen de kettingvraag bij te pakken. Want ik sprak gisteren met Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine en tot voor kort Formule 1-verslaggever hier op BNR. Hij wilde dit van je weten.
10: Ik zou aan haar willen vragen dat de afgelopen jaren is de Formule 1 in heel veel opzichten een jurysport geworden. We hebben regels geïntroduceerd, regel op regel op regel, om te kunnen definiëren of een inhaalactie of een anderzijds een actie op de baan wel of niet legitiem is en of daar een straf voor moet komen. Wat ik al zei, er is regel op regel op regel gekomen. Wat denkt zij, of wat er voor nodig is en of het überhaupt mogelijk is, als we die regels en daarmee de gepaarde straffen nou eens even op zijn minst terugbrengen tot de helft. Dat zou heel mooi zijn.
9: Je zit weer te lachen. Ik weet dan niet of het een cynisch lachen is. Yes.
8: Nou, laat ik me eerst even zorgen maken over het antwoord voor Mark. Nee, eigenlijk een van de dingen waar ik me altijd over verbaas is hoeveel onduidelijkheid er is over hoe regels in Formule 1 tot stand komen. Dus wat interessant is dat iemand die zoveel ervaring heeft als Mark, misschien niet helemaal het totale beeld heeft van hoe dat gaat. Dus laten we eerst even zijn vraag een beetje definiëren. Want zoals ik zei, er zijn 5 reglementen. Er zijn motorenreglementen, technisch reglement, sportief, budget cap. Dus die sportieve reglementen. En degene waar hij het mijn inziens over heeft, is die inhaalacties. Dus dat is het sportieve reglement.
9: Precies, waar jij al die jaren als wedstrijdleiding verantwoordelijk voor was.
8: Mijn historie, ja, dat klopt inderdaad. Nou, hoe dat werkt, is de regelgeving van Formule 1, of dat nou sportief is of een van die andere regelsets, die regelgeving, die wordt op een bepaalde manier vormgegeven. En dat gaat eigenlijk zo dat... die ligt helemaal vastgelegd in het Concord Agreement. Dus eigenlijk de backbone van Formule 1. De ruggengraat van hoe de sport georganiseerd wordt. En dan heb ik het over Formule 1 specifiek... waar hij zijn vragen ook op stelt. Dus de manier waarop dat in de Concord Agreement geregeld is... is dat eigenlijk elke besluitvorming gaat door drie niveaus heen. Dat is in eerste instantie een working group. Dus in dit geval de sporting working group. Daar zitten de Formule 1 teams in. Mm-hmm. Daar zit de FIA in en de commerciële rechtenhouder. Dus dat is in dit geval Formula 1 Management, FOM. Dus FOM, FIA en de teams hebben allemaal gelijk stemrecht. Dus de FIA heeft nu 11 stemmen, vorig jaar nog 10... maar omdat we nu Cadillac erbij hebben, zijn het er 11. FOM heeft ook 11 stemmen. Mm-hmm. En elk Formule 1-team heeft een stem.
9: Ja.
8: Dus geen enkele regel gaat er doorheen.
9: Dus ze zijn er zelf verantwoordelijk voor.
8: Nou, en sterker nog, die hele specifieke definitie van de dingen waar Mark een probleem mee heeft, die komen op aanvraag van de teams. Dat is op hun verzoek.
9: Oké, okay, waarom?
8: Want zij zeggen eigenlijk, als je ons ruimte geeft, dan zullen we die misbruiken. Dus wij willen dat jullie alles definiëren voor ons, omdat wij dan weten waar we aan toe zijn.
9: Mm-hmm. Dus, want dat is dan benefit dan voor ze, want ja, je wil gewoon winnen. Dus juist, misschien de ruimte.
8: Ja, nou, zeg maar, het is natuurlijk, zoals we net zeiden, oud sport, Formule 1 vindt plaats op het scherpste van de snede.
9: Ja.
8: Dat is zo.
9: Ja.
8: Dus al die kleine dingetjes die misschien een heel klein beetje grijs gebied hebben.
9: Ja.
8: Daar hebben Formule 1-teams alleen al 25 advocaten voor. Om teams te kunnen adviseren wat ze wel niet mogen.
9: Ja.
8: Dus zij zeggen van oké, deze regel heeft een beetje grijs gebied. Dat gaan wij helemaal tot het einde uitmelken. Mm-hmm. Zeg maar. En dat is dan aan de FIA natuurlijk. Om dat weer op het juiste pad te brengen. Of door...
9: dat is de reden dat zo'n vraag. Maar je hebt natuurlijk ook de fans, alle mensen eromheen. Ja. Die vinden het eigenlijk ook niet iedereen. Maar irritant dat we, en dat trouwens vinden coureurs ook irritant, die elektrische auto's, hè, waardoor die bochten heel anders werken. Het is anders om naar te kijken. Hè. Ja. Die echte hoge snelheid. Ja, die wordt toch een beetje dan. Daar wordt toch een beetje aan gesleuteld op dat moment. En ook die regels. Is het goed voor de sport zelf? Als je denkt in termen van groei, de hype lijkt er ook een beetje uit.
8: Ja.
9: Zijn die regels daarvoor goed? Of gaat het te ver?
8: Luister, we halen nu eigenlijk twee dingen door elkaar. Dus zeg maar dat sportief reglement waar ik het net over had... daar kun je bij wijze van spreken... als de teams vandaag, de teams, de FIA en de FOM... de FOM besluiten vandaag... dat ze niet meer die regels willen voor inhalen. Dat ze free for all. Dat het voor iedereen leuk moet zijn. Dan kan dat en dan is dat er over 2 maanden doorheen.
9: Ja.
8: Geen probleem.
9: Ja.
8: Dat kan.
9: Ja.
8: De hele, dat noemen ze de Stewart Guidelines, en Driving Guidelines, waar die specifieke regels voor inhalen overgaan.
9: Ja.
8: Die kan er zo uit, morgen bij wijze van spreken. Er moeten dan nog wel 3 stemrondes overheen, maar dat kan. Als er genoeg support is, als er genoeg platform is, net zoals de Tweede Kamer, als er genoeg stemmen voor zijn.
9: Kan
8: is
9: gewoon
8: het
9: geregeld worden, ja.
8: En dan moet het eigenlijk nog door zo'n Eerste Kamer heen.
9: Is het goed voor de sport dat er zoveel regels in... hoe de fans ernaar kijken, de populariteit van de sport... is dat goed of werkt dat toch een beetje tegen?
8: Ja, dat waar was ik eigenlijk een beetje naartoe aan het werken. Dus die sportieve reglementen die kunnen eigenlijk... bij wijze van spreken morgen aangepast worden. Die technische reglementen, however, die zijn... daar heb je nou 18 maanden aanloop voor om die te kunnen veranderen. Dus er zijn wel kleine ingrepen die ze kunnen doen, zoals we naar China gedaan hebben dit jaar, om die balans een beetje aan te passen. Maar die technische reglementen zitten een hoop complexer in elkaar. Heel veel complexer in elkaar. En dat is dus
11: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Omgaan. Nou, ten eerste is het natuurlijk gewoon fantastisch. Ben ik er heel blij mee dat ze mij zo'n toppositie gegeven hebben.
4: Ze hebben je gevraagd.
3: Ja, ze hebben me gevraagd en er ook veel energie in gestopt om me daar te krijgen. Dus dat aan zich is natuurlijk al een teken. Ik moet ook zeggen dat ik ben verantwoordelijk voor 3 verschillende teams binnen de federatie. En iedereen waar ik mee werk is hoog opgeleid, spreekt fantastisch Engels. En respecteert mij meer dan dat ik ooit gerespecteerd ben in mijn carrière hiervoor.
4: Oh ja?
3: Zeker weten. Zeker weten. Ze, elke morgen bellen ze me ook: hey boss, what are we gonna do today?
4: Weet je, boss? Dus,
3: ze noemen me allemaal boss. maar hiërarchie is echt een ding. En veel meer dan in Nederland. In Nederland zijn we dus eigenlijk een hele platte organisatiestructuur. In Saudi-Arabië heerst die hiërarchie zeker nog heel sterk. Dus het betekent ook dat als jij op een bepaalde positie neergezet wordt, dat gerespecteerd wordt.
4: Ja. Dus maar zegt dat ook iets over hoe ze naar vrouwen kijken? Dat vrouwen. Kijk, mijn beeld is wel in Saudi-Arabië. Jij ziet er ook heel vrouwelijk uit. Ik zei echt, want ik hou van fashion. Wat een mooie jurk heb je aan.
3: Dank je wel.
4: En dat heb ik wel altijd het gevoel bij Saudi-Arabië. Dat hier in Nederland moet je soms meer een kerel zijn om er te komen. En dat je daar als vrouw toch makkelijker met al je vrouwelijkheid aan de top komt. Is dat zo?
3: Nou, je moet er wel op verdiensten komen. Het is zeker niet zo dat zomaar omdat je een vrouw bent en een mening hebt en een sterker uitziet, dat naar je toe komt. Dat is zeker niet zo. Maar wat ik ben wel met je eens dat daar een hele hoop misvattingen over bestaan. En dat zodra ik hier in Nederland kom, dat mensen zeggen: oh, mogen vrouwen auto rijden? Ja, sinds 2017. Dus weet je, dat
4: ze hebben een snelle inhaalslag gemaakt.
3: Ja, ze gaan zo snel. Het is echt een achtbaan. En zeker de eerste keer dat ik in Saudi-Arabië kwam in 2021... dat kun je al niet meer vergelijken met hoe het er nu uitziet.
4: Nee.
3: Dus als je kijkt naar de positie van vrouwen, degene waar ik mee werk, zijn allemaal, zoals ik net zei, heel hoog opgeleid, weten waar ze het over hebben, laten zichzelf ook zeker niet wegzetten. Dus ja, ik denk dat daar gewoon nog een hele hoop misvattingen over bestaan.
4: Ja. Ik baal echt dat we niet meer tijd hebben. We moeten nog even een korte vraag stellen. Een kettingvraag aan Jan Lammers.
3: Ja.
4: Natuurlijk oud Formule 1 coureur en sportief directeur van de Formule 1 in Zandvoort. Wat wil je aan hem vragen?
3: Wat mij heel interessant lijkt, is om te horen hoe ze het circuit neer gaan zetten, nu dat het duidelijk is dat Formule 1 daar niet snel terugkomt. Ik zeg niet nooit, maar het lijkt er in ieder geval op dat niet snel gaat gebeuren. En wat je met andere circuits ziet, is dat dan de bezettingsgraad van het circuit terugloopt. Dus ik zou heel erg geïnteresseerd zijn in het voorstel wat Zandvoort heeft om dat op peil te houden.
4: En ik weet dat jij een beetje cynisch bent daarover. Jullie denken er echt anders over. Dus dat is een spannende vraag.
3: Daarom ben ik heel geïnteresseerd in Jan Lammers. Ik hoop dat het fantastisch
4: wordt. Ik heb ontzettend veel respect voor je. Vond het ontzettend leuk om met je te praten. Waar we niet aan toegekomen zijn, is dat je ook 6 talen spreekt. Dat je nu weer helemaal in dat Arabisch zit. Echt.
3: Ja, dat is wel de moeilijkste, moet ik heel eerlijk zeggen.
4: Maar petje af, je gaat er echt voor. Je knokt en laat je niet tegen huisvrouw. Heerlijk. Claire Dobbeman en nu dus met een topfunctie in de autosport in Saudi-Arabië.
3: Dankjewel.
4: Luister zeker de andere aflevering van de Big Five terug. Ga gewoon naar onze BNR-app. Mooie dag. Graag tot morgen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Mensen in Overasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Wel was er vannacht veel zwaar bewapende politie in het dorp om de boel in de gaten te houden. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het er onveilig. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, melden Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers konden het pand niet meteen in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen waren. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. Het kabinet overweegt dit jaar een kleinere gasvoorraad op te bouwen. Dat meldt de Telegraaf. Normaal is het zogenoemde vuldoel 80%. Nu zou dat 64% moeten worden. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat ze hiermee een oproep uit Brussel opvolgt, om zo de vraag naar gas te verlagen en het daarmee iets goedkoper te maken. De Noorse koningin Mette Marit is gisteravond weer uit het ziekenhuis ontslagen. Ze werd daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Hakon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Van harte gefeliciteerd, want de adviesprijs voor een litertje euro 95 ligt vandaag op een recordhoogte van bijna 2,67 euro. Hoe dat komt en waar we als consument rekening mee moeten houden en of dat inflatoren druk geeft, hoor je zometeen in onze podcast Ochtendnieuws. Tot zo.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
9: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
10: Wie bezit de grond in Nederland? Hoe is die verdeeld? En hoeveel daarvan is nog beschikbaar voor nieuwe woningen? Je hoort het om 1:50 van Mathieu Zuidema van het Kadaster in De Economische Stand van Nederland.
11: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: Goedemorgen, het is 2 september. We zitten in het midden van de week, het is woensdag. En naast me zit inderdaad Iwan Verrips. En die heeft ook het nieuws wat we gaan brengen.
12: Zeker.
6: In deze podcast.
12: Zometeen het laatste nieuws uit Overasselt. De minister van Justitie, David van Wil, die noemt het geweld daar ongekend en nieuw voor ons land. Maar deskundigen zeggen, ja, dat is eigenlijk misschien helemaal niet het geval. En we praten zometeen over de wet loontransparantie, waarbij je toch openheid moet gaan geven over salarissen op de werkvloer, kan leiden tot spanningen. En het blijkt ook dat slechts een deel van de ondernemers daar daadwerkelijk op voorbereid is. Blijkt uit onderzoek van BNR. Zometeen met onze collega Bart van Rijswijk.
6: Nou, je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag die begint vandaag in je portemonnee. Want de adviesprijs voor benzine heeft het recordniveau van eerder dit jaar verbroken. Zo is de adviesprijs vandaag voor een litertje euro 95
13: €2,67. Terwijl het vorige record van 6 mei 2,64,6 bedroeg. Blijkt allemaal uit cijfers van consumentenvoordeelplatform United Consumers. En daarvan is bij ons Paul van Selms. Paul, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Is dit een verrassend record? Of is dit iets waarvan je had gedacht, nou, dat gaan we wel meemaken, ja?
14: Nou, ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de €3 toe. De ontwikkelingen in de wereld zijn op dit moment zo dat er veel onzekerheid is over de garanties op het verkrijgen van olie.
13: Ja.
14: En daar maken wij benzine van. En de oorlog in Oekraïne, de oorlog in Israël en de oorlog tussen Amerika en Iran, dat zijn drie verschillende oorlogen. Die bevorderen dat alles behalve. En ik zie dat alleen maar escaleren. Dus ik verwacht niet dat het de andere kant op gaat.
13: Nee, helaas. Precies. Het wordt voorlopig niet opgelost. Nou stamt het vorige record uit mei. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dan hebben we het relatief nog goed gedaan dat we 4 maanden later pas het volgende recordniveau aantikken.
14: Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het alleen maar erger wordt. Dus de toekomst wordt er niet beter op, ben ik bang.
13: Toch, als je kijkt naar de internationale oliehandel, hè, kijken we altijd eventjes naar de Brent Crude Future. Ja, dan zie je die wel wat oplopen. Maar we hebben nog geen niveaus gezien van rond de $120, $150 die eerder voorspeld waren. Waardoor die olieprijs, ook gerechtvaardigd aan de pomp, zo ontzettend zou stijgen. Terwijl we ondertussen als consument wel steeds meer gaan betalen. En als je goed beschouwt, kijk naar die Brent Crude. Nou, ik zal hem er even bij pakken voor dit moment. Dan komen we op, en dan moet ik even heel snel zijn. Brent Crude, waar ben je? Ja.
14: 92, geloof ik.
13: Ja, 91,86 zie ik me nu staan. Ja, toch wel bijna. Dat is te ver weg van 120 of 150, hè?
14: Nee, dat klopt, maar dat is de absolute olieprijs op dit moment. Maar ja, de markt kijkt verder dan de prijs van vandaag en kijkt naar morgen, overmorgen en over een paar maanden. En die outlook is gewoon niet goed.
13: Nee, want dan kijk je inderdaad naar de futures. Ik zit je op 95,45 op dit moment. Wat kan dit nou betekenen? Kan die olieprijs, want je zegt het al even, ja, hij kan ook naar $3 als er nog een oorlog bij komt. Daar moeten we misschien met de man in het Witte Huis wel rekening mee houden, maar toch. Wat is de verwachting? Wat gaan we zien?
14: Nou ja, de overheid zal zich ook moeten beraden over het feit dat een groot deel van de prijs van brandstoffen bestaat uit belastingen.
13: Ja.
14: Van verschillende orde. En daar kun je natuurlijk wel mee spelen. De vraag is of de overheid in staat is dat te doen, want die hebben dat geld te hard nodig.
13: Ja.
14: Dus ik ben bang dat we overgeleverd zijn aan de grillen van Amerika, Rusland en Israël. Want de overheden zelf zullen die belastingen niet verlagen.
13: Nee, toch, je ziet in de landen om ons heen dat wel gebeuren, of dat er een maximumprijs wordt ingesteld voor bepaalde brandstoffen, om te zorgen dat die inflatoren druk juist niet toeneemt. Maar inderdaad, we hebben natuurlijk een kabinet wat heel graag en veel geld moet gaan uitgeven. Nou, blijkt uit uitgelekte delen van het begrotingsakkoord al dat JA21 ervoor gepleit heeft, en dat zou er ook echt in staan, tenminste, dat zo luiden de verhalen uit Den Haag, dat we voorlopig die accijnsverhoging die we zouden krijgen, die wordt weer met een jaartje uitgesteld. Maar ja, dan zijn we er nog steeds niet, Paul.
14: Nee, ik zou zeggen, het is een beetje uitstel van executie. En je kunt daar boos over zijn of de overheid wel of niet die belastingen wil verlagen. Hoewel in Duitsland hebben ze het ook weer teruggedraaid.
13: Ja.
14: En, want het is gewoon als overheid niet vol te houden. Want die overheid heeft natuurlijk ook geld nodig. Dus je kunt dat misschien beter zien als een soort status quo.
13: Ja.
14: En ik denk dat we voortaan zullen moeten leren leven met extreem hogere energieprijzen.
13: Ja, en toch, wat nu interessant wordt voor veel mensen, is om uit te wijken naar het buitenland. Hè. Het cijfers van de brancheorganisatie Novib blijkt dat de brandstofomzet van al het wegverkeer in ons land in liters in de periode juni tot van vorig jaar tot juni dit jaar met 10% is gedaald. En die Novib zegt, ja, dat is voor een belangrijk deel te wijten aan het feit dat mensen accijns ontwijken en naar België of Duitsland rijden. Klopt dat?
14: Ja, ik begrijp. De brandstofsector vindt het niet leuk dat er geen gelijk speelveld is. Hè, dus dat de brandstof in het buitenland goedkoop is. En er zijn zeker veel mensen en ook bedrijven die daar gebruik van maken.
13: Mm-hmm.
14: En voor een deel mag dat ook. Hè. Je mag in het buitenland tanken. Het overhevelen van brandstof van een vrachtwagen die in het buitenland getankt heeft naar Nederland, dat is dan zogenaamd een economisch delict. Dat mag dan niet.
13: Nee, precies.
14: En dat zal zeker ook gebeuren.
13: Ja.
14: Maar de daling van de hoeveelheid brandstof, de brandstofplas in Nederland, komt inderdaad door het goedkopere buitenland. Maar komt ook omdat vrachtwagens, maar ook auto's steeds zuiniger worden.
13: Mm-hmm.
14: En het komt ook omdat er een elektrificatie plaatsvindt en die auto's tanken geen brandstof.
13: Ja.
14: Dus het is een combinatie van factoren waardoor die brandstofplas daalt en de brandstofsector het niet makkelijk heeft. Zeker niet aan de grens.
13: Nee, zeker niet. Maar wij ook niet, want wij gaan inderdaad 2,67 per dag betalen voor een literje euro 95 op de snelweg. Dat is wel het verhaal.
14: Ja, dat is wel het verhaal. En ik zie het somber in voor de toekomst voorlopig.
13: Dankjewel, Paul van Selms van United Consumers. Een eiland in een stuurmeer in Canada dat op een satellietfoto van juli duidelijk te zien is, dat was in augustus ineens verdwenen. En het duikt nu 30 kilometer verderop op.
12: Huh?
13: Dat is eng, hè?
12: Dat is raar.
13: Ja, over 12 minuten meer.
4: Ochtendnieuws.
12: Eerst gaan we naar Overasselt. Minister van Justitie David van Wil noemt het geweld dat we daar gezien hebben in de nacht van maandag op dinsdag ongekend en nieuw voor Nederland, zegt hij bij de NOS. Maar Van Wil wil Nederland ondanks dat geweld geen narco-staat noemen. Hij erkent dat de zware georganiseerde misdaad hier stevig geworteld is. En volgens hem profiteren criminele organisaties van de goede Nederlandse logistieke en financiële infrastructuur. En met name de schaal van wat we nu hebben gezien in Overasselt. Tientallen gewapende mannen op straat die ook het vuur openen op politie. Dat noemt hij ongekend en nieuw. En ook korpschef Jannie Knol van de politie die spreekt bij Eva Jinek van een ongekende situatie.
15: De collega's die krijgen een melding. En die krijgen een melding over een mogelijke inbraak. Die komen daar ter plekke, die stappen uit die auto en die worden direct beschoten. En die worden ook direct geraakt. Dus die zijn zwaar gewond op dat moment. De collega's die vervolgens achter hun aankomen, die trekken deze collega's in de auto. Omdat er op dat moment nog steeds geschoten wordt. Die gaan van die plek af, moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Dus er is voor ons echt een bijzondere situatie geweest.
12: Zeer angstige momenten. Sure. No. En de agent die het slechtst aan toe was, is inmiddels 2 keer geopereerd. Beide agenten zijn nu in ieder geval buiten levensgevaar.
13: Ja, de nacht van maandag op dinsdag trok in Overasselt. Er hoorde al even een grote groep gemaskerde en deels zwaar bewapende mannen door dat dorp. En bij een woning werd een 51-jarige beveiliger van die woning uit Wijchen doodgeschoten. Nou, de politie heeft nu 34 verdachten aangehouden. Volgens politiechef Rob de Brees zijn er ook veel vuurwapens gevonden. Oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er verdachten in de omgeving rondlopen. Er zou ook nog een verhaal zijn dat er nog wapens op straat zouden liggen. Wel gaat het onderzoek vandaag verder. Blijft er extra toezicht in dat gebied? Maar wie of wat er nou achter die aanval zit, dat wordt onderzocht. Ja, David van Wel spreekt van een vermoedelijk criminele afrekening en wijst erop dat internationale criminele organisaties, bendes dus, over de landsgrenzen heen opereren. En daarbij wordt ook de naam genoemd van Bolle Jos, de voortvluchtige drugscrimineel. Het Openbaar Ministerie en Politie willen daar overigens nu niets over zeggen, maar wel is duidelijk dat de woning waar het geweld plaatsvond, waar dus die beveiliger doodgeschoten werd, al langer in beeld is. Daar woont ene Jan G., die eerder dit jaar werd veroordeeld tot 4 jaar cel voor betrokkenheid bij een drugslab in Angeren. Want daar werd op grote schaal MDMA geproduceerd. En hij is tegen die veroordeling hoog beroep gegaan, hoeft zijn straf erom voorlopig nog niet uit te zitten. Nou, het zou dus inderdaad kunnen gaan om een afrekening in het criminele circuit.
12: Veel ondernemers zijn bij lange na nog niet klaar voor de nieuwe regelgeving, waardoor werknemers inzicht kunnen krijgen in onderlinge salarisverschillen. Blijkt uit een rondgang onder werkgevers bij ons BNR Ondernemerspanel. Bart van Rijswijk van de BNR Onderzoeksredactie, waar het panel onder valt, is bij ons. Bart, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
12: Nou, we hebben het er veel over gehad de afgelopen maanden, maar nog even kort. Wat houdt die wet loontransparantie ook alweer in en wanneer gaat die in?
16: Nou ja, concreet kent de wet eigenlijk 2 hele belangrijke verplichtingen die stapsgewijs worden ingevoerd. Zodra de wet van kracht wordt, dat is dus 1 januari 2027, na verwachting, zeg ik er meteen bij, krijgen werknemers eigenlijk recht op inzage. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk kunnen opvragen wat collega's in vergelijkbare functies gemiddeld verdienen. En vanaf 2028 komt daar voor grotere werkgevers, volgens mij is het criterium iets meer dan 100 man personeel, een rapportageplicht bij. En dan moeten ze periodiek inzichtelijk maken hoe groot eigenlijk het loonverschil is tussen mannen en vrouwen binnen hun organisatie. Ja. En dat zegt natuurlijk ook iets over het doel van de wet. Hè. Met de wet geeft de regering eigenlijk invulling aan de Europese richtlijn voor loontransparantie. En die moet helpen de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.
12: Ja, nou, dat gaat dus allemaal waarschijnlijk van kracht over een paar maanden. Wat vinden ondernemers daarvan, die jij gesproken en bevraagd hebt?
16: Nou, eigenlijk bij het BNR ondernemerspanel lopen zijn er heel veel zorgen over wat die transparantie zoal kan teweegbrengen. Wij deden een enquête onder uiteindelijk 136 panelleden en die zeggen eigenlijk, de helft zegt daar ongeveer van dat men toch bang is dat dit tot discussies gaat leiden op de werkvloer. En enkeling vreest zelfs voor juridische procedures. Loon blijft natuurlijk een gevoelig thema. En zeker binnen kleine organisaties. Ja, dan heb je misschien 2-3 mensen op een functie. Dan is het natuurlijk heel makkelijk te achterhalen wie wat verdient als je dat gemiddelde loon opvraagt. En ook breder zie je toch wel dat men niet helemaal staat te springen om de wet. Zo spraken wij met Erik Siens van Ondernemend Nederland en die had dit erover te zeggen.
17: Je ziet het wel vaker met wetten die voorbij komen dat bedrijven daar niet klaar voor zijn. En dat heeft vaak ook te maken met hoe een ondernemer de wet ervaart. En of ze het een logische wet vinden. En dit is nou typisch zo'n voorbeeld van een wet waarvan je denkt, die is echt voor de bühne. En er zitten ondernemers niet echt op te wachten. Dus die kijken wel uiteindelijk hoe het uitpakt.
12: Ja, nog meer administratieplicht. En toch, de bedoeling van die wet is misschien wel duidelijk en misschien ook wel nobel. We hebben die loonkloof nog steeds. Hè, laatste CBS-cijfers. Uurloon van vrouwen bijna 11% lager dan dat van mannen. Geldt dat bijvoorbeeld ook voor die bedrijven die je ondervraagd hebt?
16: Nou, eigenlijk de meeste leden zeggen dat de wet weinig impact zou hebben op hun bedrijfsvoering. Want eigenlijk is er niet of is er geen sprake van een loonkloof binnen hun organisatie. Slechts 3% zegt dat wel zo is. Mm-hmm. En 4% weet het niet. Dus de overgrote meerderheid van het panel stelt van ja, bij mij krijgen mannen en vrouwen in principe hetzelfde salaris.
13: We hebben de goede ondernemers dus in het panel.
12: En als dat dus inderdaad zo is, dan heb je ook weinig te vrezen. Ja, wat administratielast natuurlijk, maar dan geen procedures, juridische procedures en dergelijke in het vooruitzicht?
16: Was dat maar een beetje zo. Mm. Kijk, je moet natuurlijk wel gewoon uit kunnen leggen waar loonverschillen op gebaseerd zijn. Dus dan moet je wel objectieve criteria voor hebben. En waar voorheen eigenlijk de bewijslast voor loondiscriminatie bij de werknemer lag, wordt dat nu eigenlijk verlegd naar de werkgever. Dus die moet gewoon echt kunnen aantonen van oké, dit is waarom Pietje meer verdient dan het andere Pietje. Want het gaat ook natuurlijk om loonverschillen tussen mannen en vrouwen onderling. Ja, precies. Dus je moet een objectief salarishuis hebben en die administratie op orde hebben.
12: Nou, werk aan de winkel dus. Dank je wel, Bart van Rijswijk van de BNR Onderzoeksredactie. Hele verhaal van Johan kun je lezen op bnr.nl en in de BNR-app. En als je zelf wil meedoen aan het BNR Ondernemerspanel, wil meepraten over dit soort onderwerpen, dan kan je je aanmelden via bnr.nl/ondernemerspanel. Heel graag krijg je af en toe een korte vragenlijst. En dan kan je meepraten over de actualiteit, onderwerpen die nu spelen, en laten weten wat jij ervan vindt. bnr.nl/ondernemerspanel, daar kan je je aanmelden.
18: Nieuwe beursdag, Milou Brandt van BNR Beurs.
19: Welgeteld 3 hoogtepunten heb ik voor je. Ten eerste de cijfers van Broadcom, leverancier van op maat gemaakte chips voor bijvoorbeeld Google en Meta. Nou, de cijfers zelf zijn natuurlijk interessant, maar waar beleggers echt op kunnen letten is hoe ziet die orderportefeuille eruit? Want dat zegt meer over de toekomst dan de omzet van het afgelopen kwartaal. We weten het morgenavond. Dan krijgen we ook die van Snowflake, een Amerikaans data cloud bedrijf. Maakt officieel nog geen winst, maar werkt hard aan die winkel. In mei tekenen Snowflake bij Amazon nog in voor 6 miljard aan rekenkracht om de groeiende AI-vraag op het platform bij te benen. De koers is dit jaar al flink opgelopen. We gaan zien of de cijfers hem hoog kunnen houden. En dan rente. Wat doet de rente toch? Ja, dat houdt veel beleggers deze dagen bezig. In Europa, in de VS, met Kevin Warsh die vorige week nog op verhogingen hintte. Maar wat gaat Canada doen? Toch een van de G7. Hun rentebesluit is geen onbelangrijk signaal. En we krijgen ook weer het beige boekje van de Fed te zien, wat ons dan weer wat kruimeltjes informatie geeft over het Amerikaanse rentebeleid. Genoeg te doen dus.
13: Nou, moeten we nog even geduld over hebben, want die cijfers die komen na beurs in Amerika rond 10:00 vanavond. Belangrijkste beurs hoor je elke dag op BNR rond 6:30 s'avonds, op elke werkdag in BNR Beurs of in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
12: En van de beursagenda naar de Haagse agenda. Wat staat daar te verwachten? Dat hoor je van Michiel Jurjens.
20: Premier Jette wordt vanochtend in Eindhoven verwacht, samen met de Franse president Emmanuel Macron. De ontmoeting staat vooral in het teken van de Europese tech-industrie. Jette en Macron gaan in gesprek met Franse en Nederlandse techbedrijven en brengen een bezoek aan het hoofdkantoor van ASML in Veldhoven. In Den Haag staan weer 2 openbare verhoren van de parlementaire enquête naar het coronabeleid op de agenda. Om 10:00 verhoort de commissie Kajsa Ollongren, tijdens het grootste deel van de pandemie minister van Binnenlandse Zaken en namens D66 vicepremier. En in de middag is het voor de tweede keer de beurt aan Vert Grapperhaus. Hij was een van de sleutelfiguren als minister van Justitie en Veiligheid. In de plenaire zaal van de Tweede Kamer is er een debat over een initiatiefwet van Kamerlid Julian Bushoff van PRO. Hij wil de Autoriteit Consument en Markt, de ACM, meer bevoegdheden geven om in te kunnen grijpen bij mogelijke overnames van onder meer huisartsen en dierenartspraktijken. Dat en meer vandaag in Den Haag.
1: Ja, Bushoff spreken we in de ochtendspits om 7:50. Kan hij zijn voorstel toelichten? En dat hoorde je allemaal van politiek verslaggever Michiel Jurjens.
13: En dat brengt ons bij de krant. In de Telegraaf lezen we: betalen rijke Nederlanders echt te weinig belasting en neemt de vermogensongelijkheid alleen maar toe? Nou, de Telegraaf zet daar vraagtekens bij. Nederland belast spaargeld en beleggingen relatief zwaar, terwijl een kleine groep vermogenden een groot deel van de box 3 opbrengsten betaalt. En ook zou de vermogensongelijkheid de laatste jaren juist niet zijn afgenomen. En dus heeft Pro ongelijk.
1: In het Algemeen Dagblad: mogelijk 1300 bouwprojecten stilgelegd door schorsing van een belangrijke controleur. Sinds de nieuwe regels voor kwaliteitsborging moeten zulke controleurs checken of onder meer nieuwbouwwoningen aan de technische eisen voldoen. En valt zo'n partij weg, wat nu dus gebeurd is, dan moet de bouw stoppen tot een andere club het overneemt.
13: En dan in de Volkskrant: Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië, ondanks het EU-migratiepact, klopt de Volkskrant. Rechtbank in Den Haag besloot dit in een rechtszaak die de minister van Asiel en Migratie gisteren verloor van een Russische man. Volgens de rechtbank kon de asielminister niet aantonen dat de opvangsituatie in Italië sinds het ingaan van het migratiepact is verbeterd.
1: En tot slot in het Algemeen Dagblad: 60-plussers uit elkaar. Tot de dood ons scheidt is passé, zo kopt de krant. Het aantal ouderen dat na een lang huwelijk uit elkaar gaat neemt opvallend toe. Veel meer stellen dan vroeger scheiden na 40 of 50 jaar huwelijk. En dat wordt een grijze scheiding genoemd. Komt vaak na het pensioen of als de kinderen het huis uit zijn. Dan denk je, nou weet je, ik vind het eigenlijk ook allemaal niet meer zo leuk. Ik wil een derde leven of een vierde leven. En trouwens, na een scheiding kiezen veel ouderen bewust voor een latte relatie. Wat ook weer gevolgen heeft voor de krappe woningmarkt. Inderdaad, in je eentje een huis bezet houden. Terwijl de vraag is, is het allemaal wel nodig?
13: Ja, dan iemand op het eerste oog echt niks aan de hand. Je ziet een klein eilandje in een stuwmeer in de Canadese provincie British Columbia. Ter grootte van 1 hectare. Ruig bebost, so far so good. Totdat ambtenaren van die provincie die dat eilandje in juli op de satellietfoto ontdekten, begin augustus weer keken. En toen was het weg. Van de aardbodem verdwenen. Hé, je had het toch een eiland? Ja. Geen eiland. En aanvankelijk dachten ze dat het een grap was van iemand die handig is met AI. En toch, er was ook een viraal gegaan videootje van watersporters. En daar zie je inderdaad een groen bebost eiland. En nu ligt datzelfde eiland in de buurt van de kust van het meer. 30 kilometer van de plek waar het lag op die eerste satellietfoto van juli. En dus is er maar één conclusie mogelijk. Dit is een drijvend eiland. Een drijvend eiland, hoe kan dat nou? Het komt wel vaker voor dat zo'n eiland in de loop van de jaren ontstaat door ophoping van drijfhout, dat als basis dient voor planten en bomen om wortel te schieten. En dat komt vaak voor aan de kust van zo'n stuwmeer. Daar hoopt zich hout op. Daar begint dan spul te groeien. Dat wordt een beetje vastigheid. En dat gaat drijven. Nou, dit eilandje zou kunnen zijn losgeraakt van de kust van de stuwmeer toen de waterstand afgelopen zomer steeg. Want ja, dat ding drijft, dus dan drijft hij los. Nou is te hopen dat hij niet richting Amerika drijft, want je kent Trump. Het is zomaar ineens de 51ste staat van Amerika.
21: De column van Bernard Hammelburg.
22: Amerika is de grootste olieproducent ter wereld. Amerika importeert geen olie via de Straat van Hormuz. Amerika confiskeert nu ook 65% van de olie uit Venezuela, het land met 's werelds grootste oliereserves. Dan zou, redeneert Donald Trump, die vermaledijde benzineprijs in Amerika toch moeten dalen. Maar daar is weinig uitzicht op, in elk geval niet voor de midtermverkiezingen op 3 november. Dat komt in de eerste plaats omdat de werkelijkheid weerbarstig is. De olieprijs is een mondiale dagkoers, al is het alleen al doordat het zwarte goud kriskras door de wereld wordt verhandeld, ook door de Verenigde Staten, waar de Amerikaanse oliemaatschappijen er trouwens dik aan verdienen. In de tweede plaats hebben Joe Biden en Donald Trump beide recordhoeveelheden olie uit de nationale reserve op de markt gebracht in een poging om de benzineprijs omlaag te duwen, waardoor die reserve op een bedenkelijk lage 40% staat. In de derde plaats slurpt oorlogvoeren kolossale hoeveelheden brandstof op voor militaire vliegtuigen en schepen, al zegt het Pentagon dat de voorraad ruim voldoende is. Trump zegt dat het probleem van Hormuz na een af- en aanoorlog van een half jaar zowat is opgelost, maar voor de oorlog gingen er dagelijks ruim 100 tankschepen door de straat en sindsdien gemiddeld hooguit 15. Het ei van Columbus, redeneerde Trump, was het innen van zijn Venezolaanse schat. Via een privaat-publieke constructie legde hij beslag op die 65% Venezolaanse olie die je, simpel geredeneerd, mag optellen bij de Amerikaanse Nationale Reserve. Hij noemde het de grootste oliedeal uit de wereldgeschiedenis die zou leiden tot aanmerkelijk lagere benzineprijzen voor alle Amerikanen. Los van de vraag of de confiscatie juridisch in de haak is, is het commentaar van zo ongeveer iedereen in de energiesector dat de Venezolaanse olievelden zo zijn verwaarloosd dat het jaren gaat duren voordat de exportatie op gang komt. Voordat je een gunstig effect terugziet in de Amerikaanse benzineprijs, zijn we 5 tot 15 jaar en 1 tot 3 presidenten verder. De crux voor het oplossen van wat de meeste Amerikanen zien als een brandstofcrisis is niet een deal met Venezuela, maar met Iran. Zolang de kwestie Hormuz niet is opgelost, dobbert Trump in een stuurloos bootje naar de midterms. En dat is oliedom.
18: Duitsland zegt dat Rusland achter die droneaanval op een Rotterdam luchthaven van Leipzig zit met drones die explosieven bij zich zouden hebben gehad. Maar hoe reageer je nou op zo'n aanval als Rusland duidelijk wil maken dat dit niet wordt geaccepteerd? Als je dat, althans Rusland, wil duidelijk maken zonder dat je een directe confrontatie uitloopt. Gaan we zo bespreken in de ochtendspits.
0: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
2: Tot morgen.
3: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
23: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Van een Ierse stout en Schotse whisky tot aan Russische wodka. Achter drankenproducent Diageo schuilt een verhaal vol overnames, revoluties en beursdrama. De aandelenkoers ging de laatste jaren hard omlaag, maar kan de nieuwe CEO met de bijnaam Drastic Dave het tij keren? Dat hoor je in een nieuwe aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu als podcast.
26: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
27: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
28: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
29: Thomas van Zijl.
30: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over nevenfuncties van Kamerleden en een gesprek met Martin van Eijk, voorzitter van Drive, de belangenvereniging voor tankstations. Ik vraag hem wat de Prinsjesdagplannen voor zijn leden betekenen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
31: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
2: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
4: BNR. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan op dit moment nog geen files. Wel meldt Flitsmeister een aantal mobiele flitsers. Zo is het nu oppassen op de A6 van Emmeloord naar Muiden bij hectometerpaal 83,5. En ook op de A16 van Rotterdam naar Breda wordt geflitst. Daar staan ze bij hectometerpaal 49,9.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Mensen in Overasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Wel was er vannacht veel zwaar bewapende politie in het dorp om de boel in de gaten te houden. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, melden Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers konden het pand niet meteen in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen waren. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. Het kabinet overweegt dit jaar een kleinere gasvoorraad op te bouwen. Dat meldt de Telegraaf. Normaal is het zogenoemde vuldoel 80%. Nu zou dat 64% moeten worden. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat ze hiermee een oproep uit Brussel opvolgt om zo de vraag naar gas te verlagen en het daarmee iets goedkoper te maken. De Noorse koningin Mette Marit is gisteravond weer uit het ziekenhuis ontslagen. Ze werd daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Hakon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Ja, zoals je weet, Duitsland verklaarde gisteren dat Rusland achter die drone-aanvallen zit op en rond de luchthaven van Leipzig. 3 drones, gevonden met explosieven. Dat zouden Russen op hun konto hebben. Maar hoe reageer je daar nou op als zo'n land jou aanvalt? Want daar komt het op. Hoe ga je dat doen zonder dat je een directe confrontatie aangaat? Gaan we zo bespreken.
7: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
8: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen. Of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
7: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
10: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
18: Goedemorgen, het is 6:55 en we openen het loket. Want we gaan beginnen aan een nieuwe nieuwsdag. Hier bij BNN Nieuwsradio, de ochtendspits van woensdag 2 september 2026. En Iwan die weet precies wat we het komende half uur gaan doen.
12: Zeker, Iwan. Zometeen hebben we het over het onderwijs. Want sinds 1995, zeg maar een jaar of 30 dus, zijn de onderwijsuitgaven verdubbeld. Maar de onderwijsresultaten niet bepaald verbeterd. Nou, is dat dan weggegooid geld? Wat gaat daar mis? Gaan we zometeen bespreken. En we hebben het nog maar eens over het tapijt van Bayeux.
0: Ja.
12: We zullen het over gehad de afgelopen tijd. In Londen is dat wandtapijt talk of the town. Sterker nog, Emmanuel Macron komt ervoor naar Londen voor het tapijt. Nou, wat dat ding ook alweer is en wat hij daar doet, bespreken we zometeen.
0: Ja, en dan gaan we nog even terug naar gistermiddag, toen Duitsland verklaarde, althans de Duitse regering in Berlijn, zegt dat Rusland verantwoordelijk is voor die drones met explosieven die werden gevonden op en rond de luchthaven van Leipzig. Het zou hier gaan om een hybride aanval, een patroon van eerdere Russische aanvallen. NAVO en de Europese Commissie steunen Duitsland. En de Russische president Poetin die zegt, ja, als er nieuwe Duitse sancties komen, dat is een grote fout, want wij waren het niet. We gaan erover praten met defensie-expert van het instituut Klingendaal, Bart van den Berg. Meneer van den Berg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat is toch wel bijzonder, hè? De Russen proberen, dat lijkt maar weer, hè? Duitsland zegt, hier zitten de Russen gewoon keihard achter.
1: Ja, en dat zat er ook wel aan te komen, hoor, dat de Duitsers met dit statement naar buiten zouden komen. Want ja, een aantal weken geleden hebben we ook van Amerikaanse inlichtingendiensten, die hadden al via de media gelekt, dus bronnen binnen de inlichtingendiensten, die hadden al daar gelekt dat zij er al over uit waren dat het Rusland was.
0: Mm-hmm.
1: Dus het was nu alleen maar wachten tot Duitsland daadwerkelijk zelf de casus rond zou kunnen krijgen en voldoende informatie zou hebben.
0: Ja.
1: En kennelijk was gisteren daar het moment, dus ze hebben er iets minder dan een maand over gedaan. En ze hebben nu de hele casus hebben ze geanalyseerd en ze hebben echt kunnen zeggen dat het Russen zijn geweest.
0: Ja, en is dit nou inderdaad in vorm van hybride oorlogsvoering of is dit gewoon, ja, is dit een aanval, is dit gewoon een oorlogshandeling?
1: Ja, dat is heel lastig om te zeggen. Hè, van wat is nou oorlog en wat is geen oorlog? Sowieso ja, zitten we al lang in conflict met Rusland en zitten we in een soort grijze zone tussen oorlog en vrede. Ik denk dat de voormalige minister Brekelmans dat destijds van Defensie al heel goed zei. We zitten niet in oorlog, maar we zitten ook zeker niet in vrede. Hè? Dus we zitten ergens in die schemerzone daartussenin.
0: Ja.
1: Maar we hebben al lang vanuit Rusland heel veel handelingen gezien die behoorlijk agressief zijn. We hebben liquidatiepogingen gezien op een grote, op de CEO van een groot Duits defensiebedrijf. We hebben al eerder op Leipzig hebben we incidenten gezien. Maar dat we nu dan ook een drone hebben zien vliegen met explosieven eraan die tegen een vrachtvliegtuig aangevlogen is.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een enorm agressieve handeling.
0: Absoluut, ja. En waarom doen de Russen dit? Is dit om te prikken, om te testen? Of is er daadwerkelijk iets waarvan ze zeggen, nou, daarom vallen wij, want dat doen ze, Europa aan? Of een NAVO-partner aan?
1: Ja. Nou, kijk, ze nemen natuurlijk Duitsland en Europa kwalijk dat wij Oekraïne steunen. En Oekraïne is op dit moment behoorlijk effectief.
0: Ja.
1: In het aanvallen van Rusland diep op Russisch grondgebied.
0: Ja.
1: Dus we hebben de afgelopen weken Wildberries, hè, dat is het Russische bol.com. Mm-hmm. Hebben we heel veel distributiecentra hebben we zien branden en die zijn aangevallen door Oekraïne. Energieinfrastructuur, raffinaderijen. En Rusland die wil dat vergelden. Dus die wil daar ook een signaal gaan geven richting Europa. Let op, je trekt ons allemaal de oorlog in. En die verplaatst hiermee steeds geleidelijker dat conflict, wat zich eerst relatief beperkt tot Oekraïne, wordt zo steeds meer verplaatst naar het Europese continent.
0: Ja.
1: En zeker Duitsland wordt gezien als een goed doelwit hiervoor. Dus ze vallen. Ja, dus dit is een verklaarbaar, maar verontrustend patroon wat we zien.
0: Jazeker. En het punt is natuurlijk wat ik al zei. Je valt hiermee een NAVO-partner aan. Die verdragsorganisatie, ja, die kent artikel 4 en artikel 5. Hoe ga je hierop reageren als Duitsland? Want hè, er wordt nu gewoon gezegd, manifest, dit waren de Russen. Wat is een verstandige reactie? Je kan natuurlijk twee dingen doen. Je kan zeggen, of ik bombardeer Moskou plat als je nog één keer komt. Maar dat lijkt me niet zo'n heel handige reactie.
1: Ja, die gaat vrij ver.
0: Precies.
1: Nee, kijk, de Duitsers hebben wel een reactie gedaan, maar op zijn Duits is het altijd relatief beperkt en erg conservatief.
0: Ja.
1: Dus wat we op dit moment gezien hebben is dat een consulaat gesloten is. Of dat gaat gesloten worden. Dus dat betekent dat een aantal Russische diplomaten die daar nog zitten, er zal de accreditatie van ingetrokken worden. En die zullen terug moeten naar Rusland.
0: Ja.
1: Vaak is dat ook wel een plek vanuit waar veel intelligence operators, hè, dus veel spionnen, Russische spionnen, die werken ook vaak onder de cover van een diplomatieke status. Dus dat zal hun capaciteiten wel iets verkleinen. Ze hebben ook een Ruslandhuis gesloten. Dus dat is een cultureel huis wat in Rusland, wat in Duitsland stond. Dat gaat gesloten worden.
0: Mm.
1: Maar voor de rest is het allemaal nog relatief beperkt.
0: Ja.
1: En dan is natuurlijk de vraag, is dit voldoende om toekomstige Russische agressie te gaan afschrikken?
0: Ja, precies.
1: Gisteren hadden we al nieuwe berichten over een mogelijke explosief die in de buurt van een Duitse energiecentrale zou liggen.
0: Ja.
1: Dat is nog niet toegeschreven aan Rusland.
0: Nee, precies.
1: Maar dat zou ook zomaar kunnen.
0: Ja.
1: En ik vraag me dus af of een hele conservatieve, de-escalerende houding
0: wel de goede
1: is. Voldoende is.
0: Ja.
1: Ja, exact.
0: Ja, ja, dat is toch een beetje het punt. Want hoe ver kun je gaan in een wat krachtige reactie? Hè? Behalve inderdaad het sluiten van de mensen wegsturen. Ja, waar moet je dan aan denken? Ja. Waar ligt de grens? Nou, en wanneer moet je als Duitsland zeggen of als NAVO, joh, dit is gewoon een oorlogshandeling en nu gaan we militair reageren?
1: Ja. Nou, kijk, sowieso heeft Duitsland zelf nog heel veel opties in handen.
0: Ja.
1: Ze hebben bijvoorbeeld Taurus-raketten. En die hebben ze nog nooit geleverd aan Oekraïne, omdat ze bang zijn voor escalatie.
0: Ja.
1: De Britten hebben bijvoorbeeld de Storm Shadow-raket, hebben ze al lang geleden geleverd. Dus je ziet dat er al veel meer risicobereidheid van bijvoorbeeld Groot-Brittannië is, in plaats van Duitsland.
0: Ja.
1: En je zou dus kunnen zeggen, bij ieder incident wat ik nu zie, gaan we gewoon onze steun aan Oekraïne vergroten.
0: Ja.
1: Om gewoon echt te laten zien, alles wat je bij ons uitvreet, wij zijn niet bang voor escalatie.
0: Ja.
1: Want uiteindelijk, wie is deze oorlog begonnen?
0: Ja.
1: Het is toch heel erg duidelijk dat Rusland is Oekraïne binnengevallen. En daar ligt ook uiteindelijk de oplossing om te gaan stoppen.
0: Ja.
1: Maar angst voor escalatie is helaas vaak een hele slechte raadgever. Want op het moment dat je conservatief gaat worden en eigenlijk gaat terugdeinzen, is dat juist de reactie waar Rusland op hoopt.
0: Ja, precies.
1: Daar zullen ze verder op gaan doorbouwen en dat gaan uitbuiten.
0: Ja, als je nu Rusland zoekt duidelijk grenzen op. Nou zagen we ineens dat bezoek van John Ratcliffe, de baas van de CIA. Hè, de allerhoogste intelligence-ambtenaar die naar Rusland toe gaat. Weet hij dan meer, inderdaad, wat er verder een escalatie mogelijk op de escalatieladder van de Russen staat?
1: Ja, dat is inderdaad een heel interessant voorval. Dus vorige week is Ratcliffe naar Moskou toegevlogen. En er kunnen meerdere dingen kunnen er gaande zijn. Niemand weet precies wat hij daar heeft besproken.
0: Nee.
1: Wat we wel weten is dat de Amerikanen in 2021 hetzelfde gedaan hebben. Ook toen vloog de hoogste CIA-baas naar Moskou en die heeft daar iets besproken. En achteraf, uit reconstructies, weten we dat ze toen hebben aangegeven tegen de Russen, wij weten dat jullie voornemens zijn om Oekraïne aan te vallen met een grote, grootschalige invasie, flik het niet. Ze hebben het alsnog gedaan. En nu zien we eenzelfde type patroon.
0: Juist.
1: Dus het kan zijn dat bijvoorbeeld Rusland iets aan het voorbereiden is richting de Baltische Staten. Het kan zijn dat de Amerikanen informatie hebben over een toenemende escalaties met hybride oorlogsvoering op het Europese continent.
0: Ja.
1: Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over een mogelijke inzet van kleine tactische kernwapens. Wat het exact onder ligt, weten we niet. Maar de Amerikanen hebben hier een heel sterk signaal afgegeven. Wat we niet gezien hebben, is dat de Europeanen zelf een signaal afgeven.
0: Ja.
1: Het zijn altijd Amerikanen die het doen. En ik maak me er enigszins zorgen over, omdat de Amerikanen ook een andere strategische agenda hebben dan Europa.
0: Ja. Ja,
1: zeker nog een bondgenoot, maar wel een andere strategische agenda. Dus we moeten daar echt onze gaan verbeteren in ons spel.
0: Duidelijk. Dank. Bart van den Berg is defensie-expert bij Instituut Klingendaal. En
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: En hij refereerde er even aan een gebeurtenis vannacht in Duitsland. Want inderdaad, een energiecentrale, wat is daar precies gebeurd? Iwan, weten we dat?
11: Nou, meneer Van den Berg had inderdaad over die actie gisteren in Brandenburg. Maar er is nog een verhaal dat op dit moment speelt, dat we aan het volgen zijn. Bij een onderstation van een netbeheerder in het Duitse Bergheim, bij Keulen, dat is een kilometertje of 30 van de grens, hemelsbreed, is vermoedelijk sprake van sabotage. Politie gaat niet uit van een technisch defect, maar van een opzettelijke strafbare daad, meldt onder andere de WDR. Wat is daar gebeurd? De politie werd gisteravond naar dat onderstation geroepen. Door een kortsluiting vielen meerdere elektriciteitsleidingen uit. Wat er nou precies is gebeurd en wie erachter zit, dat is nog niet, dat is nog niet duidelijk. Wordt nog onderzocht. Bild schrijft in ieder geval over drones en omwonenden die lichtflitsen zouden hebben gezien. En inderdaad, het volgt op dat incident. Het was gisterochtend in Brandenburg.
0: Ja.
11: Daar probeerde onbekende kortsluiting te veroorzaken bij hoogspanningsleidingen in de buurt van een kolencentrale. Nou, het is te vroeg om conclusies te trekken, om deze zaken aan elkaar te verbinden, om überhaupt te concluderen wat daar nu gaande is in Bergheim. Wel een incident dus in ieder geval bij dat onderstation van die netbeheerder. We blijven dit nieuws deze ochtend uiteraard voor je volgen.
0: Ja, dan nog eventjes wat ander nieuws uit de zijlijn van Oekraïne. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen en passagiers gewaarschuwd dat het Russisch luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog voortduurt. Volgens hem zullen Oekraïnse drones op grote schaal boven Rusland blijven vliegen. In zijn dagelijks toespraak benoemde hij dat het geen dreigement is, maar een een feit, een vaststelling, en benadrukt dat Oekraïne geen burgerluchtvaart bedreigt en burgerslachtoffers wil voorkomen. Ja, dan nog Poetin, want volgens bronnen van The Economist vreest de Russische president dat een mislukking van de oorlog in Oekraïne hem het leven kan kosten. Hij is ervan overtuigd dat vijanden binnen Rusland hem uit de weg willen ruimen wanneer hij belangrijke doelen zoals de verovering van de Donbass niet bereikt. Binnen Rusland, weten we, neemt de druk toe door economische problemen, hoge verliezen, toenemende onrust, heel veel bodybags die terugkomen, heel veel mensen die in de wacht staan voor het krijgen van een beetje benzine, het vermoorden van leiders na een mislukte oorlog. Dat is een veel voorkomend fenomeen in de Russische geschiedenis. En ondanks de groeiende kritiek kiest Poetin nog steeds voor verdere mobilisatie. En we zien het ook, voortzetting van de oorlog, ook hier en daar met wat, zoals we dat nu noemen, hybride aanvallen. We hadden Mandy van der Plas van de AWB. Mandy, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Bas.
0: Hoe staat het erbij?
13: Het rijdt nog goed door onderweg. Het is nog niet al te druk. Al dienen de eerste dagelijkse files zich wel aan. Onder andere op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daar rijdt het nu wat langzaam bij Sliedrecht-Oost. En de totale vertragingstijd is hier zo'n 10 minuten. Ook wordt er al volop geflitst. Zo is het nu oppassen op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar staan ze bij hectometerpaal 49,9.
14: Luister vandaag, begrijp morgen.
15: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hier aan besteed.
16: Deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
17: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee.
12: En dan, sinds 1995 is het aantal leerlingen vrijwel gelijk gebleven. Maar de onderwijsuitgaven zijn verdubbeld en de onderwijsresultaten zijn niet verbeterd. Sterker nog, als je naar de PISA-onderzoeken kijkt, dan blijkt dat de prestaties juist zijn gedaald. Ja, veel meer geld uitgegeven. Wat heeft dat dan opgeleverd? Dat is onderdeel van een artikel vandaag in Economenvakblad ESB. Geschreven door Micha van Denderen, oprichter van de School voor Persoonlijk Onderwijs. Meneer van Denderen, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
12: Ja, fors meer geld uitgegeven dus, maar de prestaties blijven achter?
19: Ja, dat klopt. Het gaat jaarlijks om ongeveer 17,2 miljard euro ten opzichte van 95. Dus je dat dan natuurlijk corrigeert voor inflatie. En opvallend is dat het extra geld wordt uitgegeven aan zaken waarvan het Centraal Planbureau heeft vastgesteld dat ze niet of nauwelijks effect hebben op de onderwijsresultaten.
12: Oh.
19: Ja, anders gezegd, je zou 17,2 miljard kunnen besparen zonder dat de resultaten van leerlingen daaronder leiden.
12: Ja. Nou, dat is nogal
0: laat voor de begroting.
12: Hadden ze in Den Haag een paar dagen geleden moeten horen, denk ik. Ja,
19: dat is niet
12: even. Ja, want we hebben gekeken waar dat geld dan naartoe is gegaan. Dus blijkbaar niet naar docenten of iets dergelijks. Waar is dat geld heen gegaan?
19: Ja, nou, deels overigens wel naar docenten. Maar dat is dan vooral geweest naar, naar aanleiding van het beperken van het aantal lesuren per docent. En daardoor is, ja, dan toch de roosters rond te krijgen, is het aantal docenten dan wel uitgebreid. Het idee daarvan was dat leraren hierdoor meer tijd konden besteden aan voorbereiding en de lessen zouden verbeteren. Maar tot verbetering van de resultaten heeft dat in ieder geval niet zichtbaar geleid. Wel tot het lerarentekort, dat eigenlijk volledig verklaard kan worden uit de daling van het aantal lesuren per docent. Ja. Zonder die daling zou er geen lerarentekort zijn. Maar dat is maar een deel, die leraren. Het gaat ook, er is erg veel geld bij gegaan naar extra kantoorpersoneel en naar klasassistenten. In totaal gaat het om...
20: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken...

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
1: En tenslotte, de onderhoudskosten van gebouwen die zijn gestegen. Dat heeft te maken met een weeffout. Gemeenten betalen nieuwbouw en renovatie, maar de baten die in de vorm van lagere onderhoudskosten, die komen bij scholen terecht. Gevolg is dat gemeenten te weinig investeren. En de Rekenkamer heeft al een keer hiervoor gewaarschuwd, maar dat is blijven liggen.
2: Ik vind het nogal brisant als u het zo opsomt. Hoe kon dit zo gebeuren? Blijkbaar gaat er dus allerlei geld naar onbewezen maatregelen die wetenschappelijk ook niet op enige bewijs stoelen dat het werkt.
1: Nee, dat is. Ik vind het lastig om te zeggen hoe dat gebeurd is. Ja, dan moet je bijna de politieke besluitvorming in. Dus natuurlijk wel steeds. Het is moeilijk om te zeggen. De onderwijsraad heeft dat nu eigenlijk
2: inspectie?
1: 18e commissie voor de begrotingsruimte heeft nu ook weer vastgesteld dat er geld bij moet bij onderwijs. Daar kun je bijna nooit tegen zijn. Mm-hmm. Hè? En investeren in kinderen heet het dan. Maar als dat niet effectief besteed wordt dan aan maatregelen die wel iets opleveren voor de leerresultaten, dan leidt het hiertoe.
2: Ja. Hebt u ideeën hoe het wel beter kan, hoe we wel die prestaties kunnen verbeteren? Want binnenkort komen die PISA-scores er weer aan. Mm-hmm. Nou, ik vrees met grote vrezen.
1: Ja, hopelijk draait dat iets bij ten opzichte van vorige keer, maar dat is niet echt aanleiding voor om dat zomaar te geloven. Het gekke is dat het Centraal Planbureau heeft daar eigenlijk een bijzonder. Die heeft eigenlijk in dat rapport, wat ze een jaar of 10 geleden hebben geschreven, een reeks van maatregelen op een rij gezet die wel en niet effectief zijn. En de meest effectieve, dat is een hele opvallende, dat is het indelen van klassen naar niveau. En in het primair onderwijs door parallelklassen te organiseren, waarbij dan de snelle leerlingen in de ene groep komen en de tragere in de andere. In het voortgezet onderwijs door brede brugklassen af te schaffen en leerlingen meteen in te delen vanaf klas 1, VMBO, HAVO en VWO. Ja. Docenten kunnen lessen dan beter afstemmen op de leerlingen als het niveau in de klas te veel en niet te veel uiteenloopt. Maar ja, het staat haaks op bestaand beleid. Je hoort veel beleidsmakers die juist nog meer brede brugklassen en latere selectie naar schoolniveau willen. Opvallend, vorige week hadden jullie nog bij Big Five in BNR meerdere beleidsmakers die ervoor pleiten, waaronder Tweede Kamerlid en voorzitter van de PO-raad. Ook de onderwijsraad wil dit, en dat is dan mede omwille van de sociale cohesie. Maar ja, het is een afweging, want de prijs die leerlingen ervoor volgens CPB voor betalen is enorm. In homogene klassen van gelijk niveau zouden leerlingen gemiddeld bijna een half schoolniveau hoger uitkomen. Volgens het CPB. Ja.
2: En die 17 miljard, die kunnen we dus eigenlijk wegstrepen. Alhoewel natuurlijk niemand dat gaat doen, want
3: al die klasassistenten moeten eruit.
2: En dan ga je bezuinigen op onderwijs, en dat is ook niet populair. Nee.
1: Dat is niet populair. Aan de andere kant, ja, die klasassistenten zouden prima ook emploi kunnen vinden in de zorg. En daar ligt natuurlijk een ander probleem. En als je zo'n ruimte zoekt op de begroting, dan is dit wel een plek waar je het kunt vinden.
2: Nou, ik hoop dat ze meegeluisterd hebben. Dank, Micha van Denderen, auteur van dit artikel in ESB te lezen deze ochtend. En hij is oprichter van de School voor Persoonlijk Onderwijs.
3: Ja, dan even naar een mooi wetenschapsverhaal. Mogelijk voor het eerst is er een rechtstreeks spoor van donkere materie gevonden. Jij hebt dit verhaal gelezen. Mm-hmm. Vertel eens eventjes, hoe zit dat?
2: Ja, in een detector diep onder de grond in South Dakota. Daar zeggen ze dat ze nu één botsing hebben gezien die ze met bekende deeltjes moeilijk kunnen verklaren. Oh. En die onderzoekers benadrukken, dit is nog geen ontdekking, maar dat signaal past wel bij wat ze verwachten van het zogenoemde WIMP-deeltje. Een belangrijke kandidaat voor die donkere materie. Donkere materie, je kan het niet zien. En toch denken wetenschappers dat zo'n 85% van alle materie in het heelal eruit bestaat. Het zoeft de hele dag door je lichaam heen. En dat weten we vooral door de zwaartekracht. Sterren en sterrenstelsels die bewegen op een manier die we eigenlijk niet kunnen verklaren met de materie die we wel kunnen zien. Dus er moet iets zijn als donkere materie, maar waar dat dan precies uit bestaat, dat is al tientallen jaren een van de grote raadsels in de natuurkunde. En dus staat er in South Dakota de Lux Zeppelin detector. Dat is een ding bijna 1,5 kilometer onder de grond. En er zit een gigantische hoeveelheid vloeibaar xenon in. En het idee is vrij simpel, althans als je natuurkundige bent. Als een deeltje donkere materie heel

0: af en toe tegen zo'n xenonatoom botst, dan ontstaat er een minuscuul lichtsignaaltje. En zo'n signaaltje hebben die onderzoekers dus waargenomen. Er is wel een belangrijke maar. Het gaat hier om één gebeurtenis. En de onderzoekers hebben inmiddels wel veel meer meetgegevens verzameld. En die moeten duidelijk maken, ja, is dit een toevalstreffer? Of zijn er meer van dit soort botsingen? En hebben we dus hier inderdaad het bewijs van die donkere materie gezien? Er zijn ook allerlei andere detectoren die op zoek zijn naar vergelijkbare signalen. Nou, als die opduiken, dan zou dat een doorbraak kunnen betekenen in een zoektocht die al tientallen jaren gaande is. Nu dus een signaaltje gezien dat het er mogelijk is. Heel veel meer onderzoek nodig, maar nou ja, ik geloof dat er een wetenschapper is die is met dit ene signaal, want dit is 3 jaar geleden al gezien, komt nu pas naar buiten. Er is een onderzoek die is met dit ene lichtsignaaltje al 3 jaar bezig om te bekijken wat dit nou eigenlijk is. Nou, we gaan het volgen. Het is ook best een technisch verhaal uiteraard, maar wel spannend.
1: Ja, dan dit. De Franse president Emmanuel Macron is vandaag in Londen voor de opening van een bijzondere tentoonstelling in het British Museum. Want het pronkstuk is daar Le Tapis de Bayeux, tapijt van Bayeux, uit de 11e eeuw, 70 meter lang, een wandtapijt met erop afbeeldingen van ridders, soldaten, koningen. En met name laat dat zien hoe William the Conqueror, Willem de Veroveraar, in 1066 voet aan de grond kreeg in Engeland. Normaal hangt dat ding in Frankrijk en is nu heel speciaal naar Londen verscheept. En daar zijn de Fransen niet allemaal onverdeeld blij mee, want die denken dat de Britten hem wel eens kunnen gaan houden. Woordvoerders van Macron spreken van een uitzonderlijke uitleen. En wij gaan erover praten met onze uitzonderlijke Europa-correspondent en kunsthistoricus Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja, Bas.
1: Een bijzonder. Is hij ooit in Engeland geweest, dat tapis de Bayeux? Nee, hè, volgens mij.
2: Ja, nou, sterker nog, het is daar gemaakt.
1: Ja, daarom.
2: Dus het is eigenlijk, hij gaat eigenlijk naar huis, zou je kunnen zeggen. Ja. En het is, ja, het is een van de grootste schatten uit de Europese kunstgeschiedenis. Bijna 1000 jaar oud. Het is een soort stripverhaal eigenlijk van 70 meter lang. Ja. Geborduurd helemaal. Ja, ongelooflijk al dat ze in die tijd die techniek hadden. En nog ongelooflijker eigenlijk dat het überhaupt bewaard is gebleven. En ja, dat maakt het toch wel ontzettend bijzonder dat het nu dus na 9 eeuwen voor het eerst Frankrijk uitgaat om naar de aartsrivalen aan de overkant, naar de Britten te gaan en daar tentoongesteld te worden.
1: Precies, de Battle of Hastings, hè, daar gaan we het over. Maar precies, is er inderdaad vrees dat de Britten zeggen, hij hangt hier lekker, we laten hem.
2: Ja, nou, de Britten en de Fransen, dat zijn natuurlijk altijd de eeuwige frenemies. Hè. Ze haten elkaar, maar ze kunnen eigenlijk ook niet zonder elkaar. De grap is natuurlijk snel gemaakt. Het British Museum, waar het tapijt te zien zal zijn in Londen, ligt met de halve wereld al decennia lang. Ja, in de clinch. Denk bijvoorbeeld aan de beelden van het Parthenon.
1: Ja, de Friezen van het Parthenon, ja.
2: Ja, precies. Nou, die willen de Britten ook niet teruggeven aan de Grieken. Maar ja, in dit geval is het juridisch allemaal heel helder vastgelegd. Het doek blijft eigendom van de Fransen. Frankrijk en Groot-Brittannië garanderen dat het terugkomt naar Bayeux uiterlijk september volgend jaar. En bovendien, als een soort van borgstelling, want ja, de Fransen zijn ook niet gek, lenen de Britten eigen topstukken uit, waaronder een heel bijzonder schaakspel uit de 12e eeuw. Dus het is, dan hebben de Fransen wat in achter de hand als de Brit zegt, nou, die krijg je toch niet terug.
1: Ja, mooi. Maar Macron dus vandaag in Londen voor de opening. Heel bijzonder en belangrijk moment, zegt ook de woordvoerder van Macron. Maar voor beide landen. Want ja, het is inderdaad wel de geschiedschrijving van het ontstaan van Engeland en van Frankrijk, hè?
2: Ja, absoluut. 1066, dat is een jaartal dat alle Franse en Britse kinderen kennen. Ja. Toen veroverde natuurlijk Willem de Veroveraar Engeland. Ja. De laatste keer dat Engeland echt werd binnengevallen door een vijand, zou je kunnen zeggen. En de Normandiërs die toen zich in Engeland vestigden, die hebben alles veranderd daar. De Engelse taal, de architectuur, de manier waarop het land is georganiseerd. Dus eigenlijk, ja, de geboorte kiem van het huidige Groot-Brittannië, dat komt uit Normandië. Ja. Nou was Normandië in die tijd ook niet echt Frankrijk, maar goed. enorme invloed dus in de geschiedenis van beide landen. En daarom is dit tapijt zo belangrijk. Want het is eigenlijk een momentopname of een foto, een selfie, zou je bijna kunnen zeggen, van de geboorte van Engeland. En daarom is het natuurlijk zo ontzettend bijzonder.
1: Zeker. Daarbij, er staat ook nog heel bijzonder een komeet op. En waarschijnlijk is dat de komeet Halley die in 1066 ook daar voorbij kruist. Ja. Een soort magisch gegeven wat destijds gebruikt is. Ook inderdaad door William the Conqueror. Die zei, kijk, ik heb de steun van de sterren. Nog even.
2: Ja, absoluut. Bijzonder ook van het tapijt nog even. Het is gemaakt ook vlak na die battle bij Hastings. Misschien 10, 20 jaar daarna. Dus het is echt een, je zou bijna zeggen, een hele goede waarheidsgetrouwe bron. Zou je als journalist kunnen zeggen.
1: Zeker. Het is een mooi stripverhaal inderdaad om te zien in Londen nu. Dankjewel Europa-correspondent en kunsthistoricus Stefan de Vries. En voordat Macron trouwens naar Londen reist, stopt hij nog even in Veldhoven vandaag bij ASML. Dan gaat hij op bezoek en onze verslaggever Jorik Simonides, die is erbij. En die hoor je later vandaag over dat bezoek. Het kabinet strooit met miljarden om de begroting politiek haalbaar te maken. Maar de rekening moeten we uiteindelijk wel ergens gaan neerleggen. Is dit nou verstandig economisch beleid? Of schuift het kabinet de rekening naar de generaties na ons? Zometeen. BNR's huiseconoom Han de Jong.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
6: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
5: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
7: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
8: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
9: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
10: Nu in de BNR-app.
0: Benzineprijzen naar nieuw record. €2,67 voor een liter E10. United Consumers spreekt van structureel hogere prijzen. Veel werkgevers amper klaar voor de wet loontransparantie. De zoveelste regel die ons wordt opgelegd, zeggen ze. En Zelensky waarschuwt, het Russisch luchtruim is niet meer veilig voor luchtvaartmaatschappijen. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Brengt ons bij Mandy van der Plas van de AWB. Mandy, hoe staat het erbij op de weg?
11: Het is nog vrij rustig onderweg. Er staan alleen wat korte dagelijkse files. Het rijdt bijvoorbeeld langzaam op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daar staat het vast bij Haringsveld-Giessendam. De vertraging is hier ruim 10 minuten. En op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn wordt aan de weg gewerkt bij Stolwijk. Hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. Ook meldt Flitsmeister nog wat snelheidscontroles. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij hectometerpaal 83,1. En ook op de A30 van Barneveld naar Ede wordt geflitst bij 16,2.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Alice Heijpen. Het is weer veilig in Overasselt en de inwoners mogen weer naar buiten. Tegen middernacht trok de politie de oproep om binnen te blijven in. Na de massale schietpartij gisteren was er de hele dag een klopjacht op verdachten en zijn er 34 aangehouden. Ook werden er veel vuurwapens gevonden. Het politieonderzoek gaat vandaag verder. Raadsleden van het Zeeuwse Tolen hebben gisteravond een tijd vastgezeten in het gemeentehuis. Bij de ingang van het pand was een protest tegen de komst van een AZC. Dat was volgens de politie zo onveilig dat niemand weg mocht. De politie rukte massaal uit om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt, melden Duitse media. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen en zwaar bewapende agenten hebben het industrieterrein waar de schietpartij was afgezet. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die 2 medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. En Omroep Max organiseert volgend jaar toch niet de Nederlandse deelname aan het Songfestival. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij nog interesse getoond om het over te nemen van Avrotros. Die omroep ziet van het Songfestival af omdat Israël meedoet. Maar volgens Slachter zit de doelgroep van Max er niet op te wachten. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend hier en daar een bui, vooral in het noorden. In de middag is het wisselvallig en wordt het 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg, met een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nou, dan kijken we naar de boorden in Azië. Het Nikkei 2,9% lager, de Hang Seng 1,1. En de Kospi verliest bijna 4%. En er is dus veel zorg over de oplopende energieprijzen. Over die spanningen tussen Amerika en Iran. Over en weer aanvallen vannacht. Het is nog steeds inflatie, stijgende rentes. Nou, noem maar op. Europese gasprijzen trouwens zijn nog nooit zo hoog geweest. Handelaren reageren op die toegenomen spanning in het Midden-Oosten. Op de Nederlandse handelsplaats TTF steeg de prijs voor een megawattuur tot €74. En dat is een maatstaf voor de aardgasprijs in Europa. Nieuwe records dus. Alle beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En het kabinet ondertussen strooit met miljarden om de begroting politiek haalbaar te maken. Maar de rekening moet uiteindelijk wel ergens door iemand worden betaald. Nou, dat zijn jij en ik. Maar is dit nou verstandig economisch beleid of is het vooruitschuiven? Een soort schoof, maar dan anders dus. Naar de toekomst. We gaan zo spreken met BNR's huiseconoom Han de Jong.
13: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
14: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
13: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
16: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
17: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
18: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
19: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
20: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
21: Dat kan
20: in de BNR-app.
21: Download de BNR-app.
20: En blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: En die moet je gewoon wel luisteren. Het is 7 over 7. Ben je lekker bij namelijk. Het is woensdag 2 september 2026. En Iwan, we hebben nogal een mooi half uur in het verschiet, hè?
0: Zeker, we gaan allerlei nieuws behandelen. We gaan bijvoorbeeld praten over de wet loontransparantie. Die wordt, als het goed is, vanaf 1 januari komend jaar actief. Kan grote gevolgen hebben voor werkgevers. Blijkt dat veel werkgevers daar toch niet helemaal op voorbereid zijn. Maar het zou ook kunnen leiden tot allerlei claims, salarisverhogingen enzovoorts. Gaan we zo meteen over praten. En Nepal hebben we het nog over. Na die aanleiding van die gigantische overstromingen daar. Deels, in ieder geval indirect, toch ook wel gevolg van klimaatverandering. Ja, wie gaat dat betalen? Ik geloof dat de staat in Nepal de schade heeft geschat op zo'n 5 miljard, op zijn minst. Zou Nepal dan andere landen die misschien meer verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering daarvoor aansprakelijk kunnen stellen? Antwoord op dat soort vragen zometeen.
1: Maar we gaan eerst eventjes naar Den Haag toe, want de grote lijnen van de Nederlandse begroting voor volgend jaar die liggen inmiddels op straat. De eerste plannen zijn traditiegetrouw gelekt. De geplande bezuiniging op de AOW die gaat van tafel. Daar komt 1,5 miljard euro voor de koopkracht. En de verhoging van het eigen risico in de zorg wordt uitgesteld. En daarnaast worden de zwaarste schouders belast met de grootste belastingen. Hogere inkomens moeten gaan betalen. En het kabinet houdt de korting op de brandstofaccijns langer in stand. Nou, voor elk wat wils, maar best een duur dingetje. We spreken het met PNR's huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, is dit nou een verstandig pakket voor de Nederlandse economie? Of is het een politiek compromis van een minderheidskabinet wat overal probeert nu vriendschappen te sluiten?
2: Ja, de vraag stellen is een beantwoorden,
1: dat
2: denk
1: dacht ik.
2: Kijk, de aanpassingen ten opzichte van het coalitieakkoord, die zijn natuurlijk niet gedreven door de stevige overtuigingen van de coalitiepartijen zelf, maar door de noodzaak om die steun van de oppositie te krijgen. Ja. Dus met een duidelijke visie van waar het kabinet nou heen wil, is geen sprake. En dan moet je natuurlijk aan toevoegen dat het kabinet is intern ook verdeeld. Dus misschien is zo'n heldere visie over waar het kabinet heen wil, er misschien ook helemaal niet.
1: Nee, maar dat is toch een beetje voor alles en iedereen wat. Maar uiteindelijk moet iemand dit gaan betalen. Het gaat 1,5 miljard euro naar koopkrachtreparatie, terwijl de AOW-bezuiniging van 2,8 miljard wordt geschrapt. He, dat is iets, dat wil de pro. Kunnen we dat ons wel veroorloven? Gegeven het feit dat we als een mal aan het vergrijzen zijn, en dat we ook nog een defensieopgave hebben, de veiligheidsbijdrage die we mogen gaan betalen. Uitgaven aan landbouw, klimaatadaptatie, noem maar op. Kost allemaal geld.
2: Maar uiteindelijk is alles natuurlijk een kwestie van keuzes maken. En als je vindt dat er meer geld moet worden uitgegeven aan iets, dan moet je ofwel minder geld uitgeven aan iets anders, of je moet zorgen dat je meer inkomsten verkrijgt. Dat wil zeggen lasten verzwaren. Een andere uitweg is natuurlijk dat je begrotingstekort wat laat oplopen. Mm-hmm. Ik denk dat de ruimte daar heel beperkt is. We hebben natuurlijk onlangs van het Centraal Planbureau de concept MEF, macro-economische verkenning, gehad.
1: Ja.
2: Het Centraal Planbureau denkt dat bij ongewijzigd beleid of bij het beleid zoals het op dat moment op tafel lag, dat het begrotingstekort dan iets boven de 2% van het BBP uitkomt. Maar daar houden ze ook al rekening mee dat niet al het geld wat begroot wordt om uit te geven, dat het ook werkelijk kan worden uitgegeven. Dus de ruimte om het tekort wat te laten oplopen is beperkt, zeer beperkt zelfs, tenzij je het tekort boven de 3% wilt laten uitkomen. Nou, ik neem aan dat we dat niet willen.
1: Nee.
2: En dan is alles gewoon een kwestie van keuzes maken.
1: Ja, zeker. Nou, een van de keuzes die nu voor ligt, is dat de hogere inkomens weer 750 miljoen euro extra belasting gaan betalen. Daarmee dek je niet alles. De Telegraaf berekent vandaag, dat is eigenlijk een beetje de rekening neerleggen bij mensen die de rekening al voor een groot deel krijgen. Maar je moet ergens geld vandaan halen. Hoe kan je dat nou structureel sluitend krijgen, zo'n begroting, zonder dat je de rekening op de lange baan schuift en zegt de volgende generatie mogen gaan betalen, of we melken elke ondernemer in Nederland uit tot hij niet meer ondernemen kan?
2: Als je naar de hele discussie luistert, wat je ziet is dat aan de linkerkant van het politieke spectrum, er wordt vaak gehamerd op het verminderen van ongelijkheid. Daar wordt het woord eerlijkheid wordt vaak gebruikt, en zwaarste last op de zwaarste schouders, voor zover dat al niet het geval is. Terwijl aan de rechterkant wordt er natuurlijk vaak op gewezen dat de inkomensverdeling in ons land, die hoort al tot de meest gelijkmatige in de wereld. Ja. Aan die kant van het politieke spectrum hoor je natuurlijk ook dat het belasten van succes de prikkel tot initiatief wegneemt. Dus eigenlijk de prikkel tot economische groei.
1: Ja.
2: Wat mij eigenlijk in die hele discussie de laatste tijd ook wel is opgevallen, dat het vooral gaat over waar gaan we het geld vandaan halen. Mm-hmm. En eigenlijk veel minder over van ja, waar zouden die overheidsuitgaven wel een tandje minder kunnen.
3: Ja, precies. Daar hebben we het niet zo lang geleden, een uurtje geleden, over gehad. Als je praat over de onderwijsbegroting. Maar en wat je ook wil doen, is juist investeren in economische groei. Want dat is een van de weinige manieren waarop we wel uit zo'n dalletje kunnen komen. Is gewoon zorgen dat je meer groeit, productiever wordt en geld verdient, hè, met z'n allen. Ja. Zo'n begroting zoals die nu voor ligt, zorgt die er niet voor dat inderdaad dat soort groeipaden afgesloten worden?
2: Ja, dat hangt toch ook een beetje eigenlijk van je wereldbeeld af. Voor mijn gevoel is dat wel zo. Hè? Als we het over economische groei hebben, dan hebben we het natuurlijk ook heel vaak over het bevorderen van innovatie. Nou, dat wil iedereen. Daar wil de overheid ook geld voor uittrekken om dat te bespoedigen. Maar ja, als je dan vervolgens het mensen die dat moeten gaan doen, als je die moeilijker gaat maken met allerlei regelgeving en de belastingen gaat verhogen voor de mensen die daarmee succesvol zijn, ja, dan moet je natuurlijk toch afvragen of dat nou wel heel erg consistent beleid is dat werkelijk tot hogere groei gaat leiden.
3: Ja, en dus kunnen we even de bottom line. Is het een begroting die Nederland echt gaat vooruit helpen? Of koopt het kabinet nu vriendschappen en rust naar de volgende verkiezingen?
2: Ja, weet je, het is niet onvriendelijk bedoeld, Bas, maar deze vraag hoef ik eigenlijk niet te beantwoorden. Nee. Want als we nou één ding zeker weten, dat is dat er nog een hoop gaat veranderen. Ja. Met die begroting om voldoende steun van de oppositiepartijen te krijgen.
3: Zeker.
2: Daarbij wordt natuurlijk politiek heel erg relevant. Want het lijkt me voor de hand te liggen dat verdere concessies die nodig zijn om voldoende steun van de oppositie te krijgen, ja, die gaan ongetwijfeld tot meer verdeeldheid binnen de coalitie leiden. Die begroting onder de huidige omstandigheden met een minderheidsregering, moet je de begroting eigenlijk zien als een soort openingsbod van de coalitie.
3: Ja.
2: En als je de onderhandelingen ingaat, ja, dan moet je natuurlijk toch eigenlijk het liefst een duidelijk beeld hebben van tot hoever je in die onderhandelingen uiteindelijk wil gaan.
3: Ja, precies.
2: En ik vermoed dat voor de drie coalitiepartijen toch wel heel anders zal zijn.
3: Dankjewel. Han de Jong, huiseconoom bij BNR. Ja, en dan gaan we eens even kijken bij de ANWB. Mandy van der Plas, want het is 7:15. Die is bij ons. Zijn er files?
4: Nee, gelukkig niet.
3: Nou, wat mooi.
4: Ook wel eens lekker om te melden. Het rijdt gewoon hartstikke goed door onderweg. Helaas zijn er wel wat flitsers, dus niet te hard rijden zou ik aanraden. Onder andere op de A6 wordt geflitst van Lelystad naar Muiden. Daar is het oppassen bij hectometerpaal 62,2. En ook oppassen op de A16 Breda naar Rotterdam. Daar wordt geflitst bij 51,6.
21: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: Het is zorgwekkend dat bedrijven te laat zijn met hun voorbereiding op de nieuwe wet loontransparantie die naar verwachting 1 januari aanstaande ingaat, zeggen advocaten in reactie op de enquête onder het BNR ondernemerspanel, waaruit blijkt dat slechts een kleine 1 op de 5 ondernemers is voorbereid, terwijl, ik zei het al, die Europese regels naar verwachting over 4 maanden ingaan. Met nogal wat impact gaan we over praten met Susanne Gerritsen, bestuurslid van de NVP, de beroepsvereniging van HR Professionals, en arbeidsrechtadvocaat bij Hoysen. Goedemorgen. Ja, 1 januari, als het goed is. En wat verandert er dan? Nou, eigenlijk dat mensen naar de HR-afdeling kunnen stappen en zeggen, kom eens met openheid en later nog een rapportageplicht.
4: Exact.
0: Ja, en dan is het niet genoeg om even een printje van je HR-systeem te doen en op die manier voorbereid te zijn?
4: Nee, kijk, je moet dan echt inzichtelijk kunnen maken wat uiteindelijk collega's verdienen die gelijkwaardige arbeid verrichten. En dat moet je dan ook nog eens uitsplitsen tussen mannen en vrouwen. En daarvoor moet je wel het een en ander op orde hebben. En wat je gewoon vaak ziet, is dat dat niet het geval is. Dus dat de informatie er misschien wel is, maar versnipperd is geraakt. Deels in een softwaresysteem voor de salarissystemen zit. Deels in een beloningssysteem. Dat moet eerst allemaal gebundeld worden, geïnventariseerd. En dan ook moet er worden gekeken, is sprake van een loonkloof.
0: Ja.
4: En moeten we daar iets mee?
0: Ja, en stel, ik ben een MKB'er en ik heb op de financiële administratie 2 mensen zitten en die ene stapt naar HR en die zegt, ik wil eens weten wat wij verdienen. Gaat dat dan werken of zijn er weer allerlei uitzonderingen voor? Want je hebt gelijk allerlei privacy issues ook natuurlijk.
4: Ja, ja, klopt. En dat is ook wel iets wat naar voren is gebracht. Inderdaad, waar de wetgever ook op heeft gereageerd. En ook op basis van de Europese regelgeving wordt dan toch wel aangegeven dat, gelet op de privacyregelgeving, op het moment dat je voldoet aan de wettelijke verplichtingen, en dat is dit dan, hè, want je uiteindelijk heeft een werknemer een informatierecht. Als je daar invulling aan geeft, dan ja, kun je dat dus baseren op een van die privacy grondslagen. Het invulling geven aan een wettelijke verplichting. En mag dat in principe. Maar ja, natuurlijk is het dan wel direct inzichtelijk om wie het gaat.
0: Ja.
4: En schuurt dat wel als het gaat om echt privacy.
0: Ja, ja. Maar dat gaat dan wel problemen en rechtszaken opleveren, kan ik me zo voorstellen.
4: Ja, ik verwacht het wel inderdaad. Ja. Zeker op het moment dat het niet op orde is. Dus soms kan het best wel zo zijn dat er geen verschillen zijn. Maar als je dat niet kunt aantonen, ja, dan verschuift de bewijslast ook direct naar jou als werkgever. En zit je toch wel een lastig pakket. Ja. Zeker als sprake is van historische vervuiling. Van het loonsysteem binnen de organisatie.
0: Ja. Nou, zeggen veel van die leden van het ondernemerspanel zeggen tegen ons, bij ons is er geen sprake van een loonkloof tussen man en vrouw. Dus dan is het snel gedaan. Dan hebben wij niks te duchten van deze wet.
4: Ja. Ja, nou goed, kijk, als dat inderdaad helder is en dat ook echt is geïnventariseerd, dan heb je inderdaad weinig te duchten. Mm-hmm. Maar de voorvraag is natuurlijk wel of je dat ook daadwerkelijk inzichtelijk kunt maken. Kijk, als dat een soort van hoog overinschatting is, dan kom je daar niet mee weg. Want uiteindelijk kan een werknemer gewoon, die wil echt gewoon een overzicht.
0: Ja.
4: Dan moet je echt laten zien, wat zijn nou die gemiddelden? Wat verdienen jouw collega's? En dat moet je dan uitsplitsen tussen mannen en vrouwen. En als er dan verschillen zijn, dan moet je dat ook nog eens kunnen uitleggen op basis van objectieve argumenten. En als dat allemaal lukt, dan heb je inderdaad weinig te duchten.
0: Ja. En als die verschillen er zijn, dan kan die werknemer ook zeggen, dan wil ik even op hetzelfde niveau als mijn collega komen te zitten, neem ik aan.
4: Ja, kijk, als die verschillen, kijk, voor alle duidelijkheid, er mogen dus wel verschillen zijn. Mm-hmm. Want dat is een misverstand, dat dus helemaal niet meer mag straks. Dat lees ik wel eens terug. Nou, dat mag dus wel, mits je het dus kunt uitleggen. Ja. En mits je dat dus objectief kunt rechtvaardigen. Ja. Nou, even vanuitgaan dat je dat dus niet kan uitleggen, dat er verschillen zijn die je niet kunt verklaren. Ja, dan kunnen werknemers inderdaad dat claimen. En kan het wel eens leiden tot behoorlijk wat loonvorderingen.
0: Ja. Nou, we hoorden eerder in deze uitzending Erik Sinks van de ONL, de ondernemersorganisatie, die zegt, weer regels erbij. En
3: weer
0: een stuk administratieplicht. Ja. Nou, we wilden toch minder regels? Ja. Ja, wat is het nou voor ellende?
4: Ja, het leidt wel tot behoorlijk wat regeldruk, inderdaad. En een behoorlijke administratieve last voor organisaties. Kijk, het is wel zo, als je het eenmaal hebt staan, dus dat functiewaarderingssysteem is er, en dan zijn er ook nog eens op de markt prachtige tools aan de hand waarvan je de loonkloof kunt inventariseren en aan de hand waarvan je ook makkelijk kunt rapporteren. Als je dat allemaal hebt opgetuigd, dan is het uiteindelijk vrij eenvoudig. Ja. Maar in de vooravond van de invoering zal het organisaties wel de nodige inspanning
0: vragen, over. Inderdaad. En daarmee gaan de kosten inderdaad. Nou zegt de helft van het panel, dit gaat toch leiden voor allerlei discussies op de werkvloer. Hè. Je hebt maar één iemand nodig, die stapt naar HR en die wil informatie. En je krijgt er allerlei discussies over en debatten. Hoe moet je daar nou mee omgaan als werkgever? En dan moet je misschien ook wel je personeel op voorbereiden op die aanstaande rechten die ze krijgen.
4: Ja, dat klopt. Je moet ook de werknemers echt daadwerkelijk informeren dat ze dus een informatierecht hebben. Ja. Dus het is dus ook niet zo dat organisaties kunnen denken, nou, niet iedereen is op de hoogte van deze nieuwe wetgeving.
0: Laat
4: je moet dus jaarlijks je personeel informeren dat ze dat recht ook daadwerkelijk hebben. Dus er zit ook nog een soort communicatieplaatje bij. Hoe ga je dat communiceren? Hoe ga je om met eventuele onrust die daaruit voortvloeit? Dus het heeft een behoorlijke impact.
0: Ja, als ik nu nog moet beginnen om dit allemaal te inventariseren, dan ben ik sowieso rijkelijk laat. Maar kan het nog wel of niet?
4: Ja, dan wordt het wel een grote uitdaging. Ja. Het kan natuurlijk wel, maar het is ambitieus, zou ik zeggen. Want ook als ik spreek met andere partijen die dashboards en zo ontwikkelen, die zeggen ook van, uiteindelijk kun je daar die data vrij makkelijk in uploaden. Ja. Maar als die data versnipperd is, dan moet er vaak ook een consultant aan te pas komen die dat allemaal aansluit op die software. Die ervoor zorgt dat je salarisysteem helemaal compliant is, et cetera. Dus het vergt best wel wat inspanningen. En het is zo 1 januari. Dus het is ambitieus als je het nu nog niet op orde hebt.
0: Dank, Susanne Gerrits, bestuurslid van de NVP, de beroepsvereniging van HR-professionals, arbeidsrechtadvocaat bij Heusen. En het hele verhaal van de BNR-onderzoeksredactie, dat vind je op bnr.nl in de BNR-app. En wil je zelf meepraten over dit soort onderwerpen, meld je dan aan voor het BNR-ondernemerspanel via, je raadt het al, bnr.nl/ondernemerspanel. Heel goed.
3: De zware overstromingen in Nepal hebben gigantische schade veroorzaakt. Meer dan 1000 mensen zijn inmiddels omgekomen, vastgesteld. Duizenden anderen worden nog vermist. Ja, het grote verhaal is klimaatverandering, maar dit soort rampen waarschijnlijk. Maar als een land aantoonbaar schade ondervindt van klimaatverandering, dan is er immer de lastige juridische vraag: kan je die rekening daarvoor bij anderen neerleggen? Nou, dat is in het verleden wel eens gebeurd. We gaan nu praten over deze situatie met Laura Burgers, klimaatjurist aan de Universiteit van Amsterdam. Mevrouw Burgers, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Ik kan me nog herinneren, er is een VN-fonds. Daar heeft Pakistan eerder in 2025, toen dat de delta van zijn rivier zag overstromen en er ineens ook duizenden mensen overleden, terwijl er enorme schade was. Dat is toen succesvol neergelegd volgens mij bij het VN-klimaatfonds. Kan Nepal daar nu ook aanspraak op maken?
5: Ja, ze hebben nu, dat las ik gisteravond in de New York Times, hebben inderdaad daar een verzoek neergelegd.
3: Ja.
5: Of dat heel succesvol is, weet ik niet. Want wat ik begreep is dat ze hun schade begroten op 5 miljard.
3: Ja.
5: En dat fonds heeft nu iets van 800 miljoen dollar in kas.
3: Ja.
5: Dus dat schiet natuurlijk niet zo op.
3: Nee.
5: En dat komt er door dat de bijdragers aan dat fonds, die zijn allemaal vrijwillig.
3: Hm.
5: Nou heeft onder Biden heeft de Verenigde Staten, geloof ik, 90 miljoen ingelegd, maar dat is weer teruggetrokken. Maar goed, ook met 90 miljoen kom je natuurlijk niet zo ver als je het hebt over dit soort schade.
3: Ja. Nou is dus de vraag, je zou wel kunnen hard maken dat die klimaat van deze ramp ontstaan is door klimaatverandering. Dat klimaatverandering niet alleen op konto komt van een land als Nepal, maar juist ook door andere westerse samenlevingen. Dus ja, hier is de rekening, dames en heren. Hebben ze daar juridisch een verhaal?
5: Ja, ik denk zeker dat zo'n soort verhaal niet kansloos zou zijn. Mm-hmm. Ik bedoel, of ze inderdaad een rechtszaak zouden willen aanspannen, dan zou het voor de hand liggen dat ze dat tegen inderdaad andere landen doen voor het internationaal gerechtshof.
3: Mm-hmm.
5: En voordat je natuurlijk dan dat geld binnen hebt, ben je wel echt jaren verder.
3: Precies.
5: Maar dat is zeker niet een ondenkbaar verhaal, aangezien vorig jaar we ook het internationaal gerechtshof zelf heeft bepaald dat eigenlijk landen niet genoeg doen aan klimaatverandering, als ze daarmee een soort internationale onrechtmatige daad plegen, een internationally wrongful act, dat ze dan alle remedies, dat ze dan aansprakelijk gehouden kunnen worden voor alle mogelijke remedies in het internationaal recht.
3: Mm.
5: Nou, dat zijn er een aantal, maar waaronder compensatie, dus inderdaad schadevergoedingen.
3: Ja.
5: Het is natuurlijk wel zo dat het best moeilijk is, nog zal dat zal in ieder geval dan een heel heikel punt worden, van is er inderdaad een causaal verband tussen dit extreme weerincident en dan klimaatverandering en dan de acties van die landen die dan zullen worden aangeklaagd.
3: Ja, dus bewijsrechtelijk lijkt me dat een best lastig dingetje. Nog één stap verder.
5: Ja, want je weet dat er veel meer stormen en heftiger en zo komen door klimaatverandering, maar dat je nou echt kan zeggen deze storm was het,
3: dat causaal
5: dat
3: verband
5: is heel moeilijk.
3: Ja, duidelijk.
5: Ja.
3: En wat betekent dat uiteindelijk? Dat je als Nepal gelijk krijgt, kan het inderdaad nog jaren duren, dat landen, hooggesocialiseerde landen, zich wel vergewissen moeten van het feit dat ze op een dag kunnen worden aangesproken door andere landen die de gevolgen proeven van deze klimaatverandering. Hè?
5: Ja, dat lijkt mij wel inderdaad. Ja. Dat dacht ik vorig jaar ook al naar aanleiding van die uitspraak van het internationaal gerechtshof.
3: Ja. Ja.
5: Zeker omdat het internationaal gerechtshof ook nog historische emissies meeneemt. He, dus niet alleen wat we nu doen, maar ook wat we in het verleden hebben uitgestoten.
3: Ja, ja.
5: En ja, geïndustrialiseerde landen hebben natuurlijk naar verhouding gewoon veel meer uitgestoten, ook in het verleden.
3: Ja, zeker. Dank voor de toelichting. Laura Burgers, klimaatjurist aan de Universiteit van Amsterdam. Onze minister van Justitie, David van Weel, noemt het geweld in Overasselt ongekend, nieuw voor ons land. Na een dodelijke schietpartij zijn er 34 mensen gearresteerd. Eén man is erbij om het leven gekomen, heel veel wapens zijn er gepakt. En een recent rapport van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies waarschuwde al dat juist kleine gemeenten steeds vaker worstelen met complexe veiligheidsproblemen. En is dat dan inderdaad aan elkaar te koppelen? Zien we nu in Overasselt dat scenario bewaarheid worden? Gaan we zo bespreken in de Ochtendspit.
6: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
22: Voor de beste start van je werkdag
23: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
5: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
6: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
7: Nou, niet met onze huidige applicatie.
6: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
7: Niemand.
8: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
9: Ervaring, dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
8: Thinkwise. Transformeer legacy software.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
12: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
13: Thomas van Zijl.
14: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over nevenfuncties van Kamerleden en een gesprek met Martin van Eijk, voorzitter van Drive, de belangenvereniging voor tankstations. Ik vraag hem wat de Prinsjesdagplannen voor zijn leden betekenen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is nog vrij rustig onderweg. Er staan alleen wat korte dagelijkse files. Wat wel opvalt is dat de N9 van Alkmaar naar Den Helder in beide richtingen dicht is na een ongeluk bij Schorrel. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En verder staat er een korte file op de A270, Helmond richting Eindhoven. Bij Eindhoven is het oponthoud een kleine 10 minuten. Ook meldt Flitsmeister wat snelheidscontroles. Onder andere op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 44,9.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
18: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Het is weer veilig in Overasselt en de inwoners mogen weer naar buiten. Tegen middernacht trok de politie de oproep om binnen te blijven in. Na de massale schietpartij gisteren was er de hele dag een klopjacht op verdachten en zijn er 34 aangehouden. Ook werden er veel vuurwapens gevonden. Het politieonderzoek gaat vandaag verder. Raadsleden van het Zeeuwse Tolen hebben gisteravond een tijd vastgezeten in het gemeentehuis. Bij de ingang van het pand was een protest tegen de komst van een AZC. Dat was volgens de politie zo onveilig dat niemand weg mocht. De politie rukte massaal uit om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt, melden Duitse media. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen en zwaar bewapende agenten hebben het industrieterrein waar de schietpartij was afgezet. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die 2 medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakte zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turks OM verdenkt hem van poging tot doodslag. En Omroep Max organiseert volgend jaar toch niet de Nederlandse deelname aan het Songfestival. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij nog interesse getoond om het over te nemen van Avrotros. Die omroep ziet van het Songfestival af omdat Israël meedoet. Maar volgens Slachter zit de doelgroep van Max er niet op te wachten. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend hier en daar een bui, vooral in het noorden. In de middag is het wisselvallig en wordt het 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg, met een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, na die dodelijke schietpartij gisteren, 34 mensen gearresteerd en overasseld, zegt Van Weel, justitie minister. Dit geweld is ongekend en nieuw. Maar een recent rapport van het Haags Centrum voor Strategische Studies waarschuwde al dat kleine gemeenten steeds vaker worstelen met allerlei complexe veiligheidsproblemen. En betekent dit dan dat we de proof of the pudding hebben? Gaan we zo bespreken in de ochtendspits.
1: Je hebt me nu al vaker gehoord. En nog steeds niet begonnen met Lead-Info? Deze truc is ingewikkeld, denk je. Nee hoor, je start binnen 5 minuten. Meer is het niet. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
2: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
19: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
2: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
19: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
20: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
21: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
22: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
17: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: En daarmee is het alweer 5:05. Tijd vliegt als je lol hebt. Het is woensdag 2 september 2026. We kunnen lekker toerijden volgens mij op de weg. Dat gaat allemaal best goed. En vandaag krijgen we een matig dagje, maar redelijk droog volgens mij. Iwan, wat gaan we doen in de komende half uur? Houden wij het droog?
23: Ik denk het wel, ja. Ja, hoop het wel. We praten moeten nog even namelijk. Anders zit je met een nat pak de komende 2,5 uur.
0: Dat is waar.
23: We gaan zo meteen praten met Tweede Kamerlid Julian Bushoff van Pro. Die komt namelijk met een voorstel om de ACM meer bevoegdheden te geven om ook kleinere overnames te toetsen en desnoods te voorkomen. Nou, waarom dat nodig is en waarom hij ondernemerschap dwars wil zitten, gaan we zo meteen aan Bushoff zelf vragen. En in de tech-update zometeen Joe van Buurik over de glassholes, de eikels met zo'n camera die kan filmen.
0: Oh, God,
23: Meta heeft nu de camera op duizenden van die filmpje van die brillen stilgezet, uitgeschakeld, omdat mensen ermee hadden zitten rotzooien. Die probeerden het lampje af te plakken. En nu zegt Meta, dan mag je niet meer filmen.
0: Ja.
23: Hoor je zo meteen.
0: Maar we gaan eerst naar dit. Minister van Justitie David van Weel noemt het geweld in Overasselt gisteren ongekend en nieuw voor ons land. Dat zei hij bij de NOS. Ondanks het geweld wil hij geen narco-staat uit zijn mond persen als het gaat om Nederland. Want hij zegt wel, ja, de zware georganiseerde misdaad is stevig geworteld, maar het is niet een narco-staat, hoor. Volgens hem profiteren criminele organisaties van de goede Nederlandse logistieke en financiële infrastructuur. Eén ding weten we zeker. Een 51-jarige beveiliger bij een huis in Wijchen kwam om het leven bij een schietpartij waar 34 arrestaties zijn verricht. 2 agenten zwaar gewond raakten, waarover Jannie Knol, korpschef bij Eva Jinek, het volgende zei.
24: De collega's die krijgen een melding. En die krijgen een melding over een mogelijke inbraak. Die komen daar ter plekke, die stappen uit die auto en die worden direct beschoten. En die worden ook direct geraakt. Dus die zijn zwaar gewond op dat moment. De collega's die vervolgens achter hun aankomen, die trekken deze collega's in de auto, omdat er op dat moment nog steeds geschoten wordt. Die gaan van die plek af, moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Dus er is voor ons echt een bijzondere situatie geweest.
0: Ja, het is verschrikkelijk. De agent die het slechts aan toe was, is inmiddels 2 keer geopereerd. En inmiddels buiten levensgevaar, net als de andere agent ook. Gelukkig hebben ze het overleefd, maar ja, niet tegen een lage prijs. Uit een recent onderzoek van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies blijkt dat juist kleine gemeenten steeds vaker te maken gaan krijgen met complexe en onderling verweven veiligheidsproblemen, terwijl hun informatiepositiecapaciteit beperkt zijn. Nou, zien we daar nu een voorbeeld van. Gaan we bespreken met Gerben Bakker, en die is programmadirecteur Nationale Veiligheid en Weerbaarheid bij dat Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Meneer Bakker, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou, is dit inderdaad de conclusie die je kunt trekken? Wat u opschrijft, zien we nu in Overasselt in de praktijk.
3: Nou, je kunt wel zeggen dat kleine gemeentes natuurlijk bepaalde vatbaarheid hebben voor in het criminele verdienmodel. Dus kleine gemeentes kunnen worden gebruikt voor de productie en voor het opslaan of voor het dumpen van drugspartijen. Nou, is het allemaal nog te vroeg om veel conclusies te trekken over deze zaak, maar ja. Er wordt natuurlijk wel veel geruchten verspreid over dat het te maken heeft met een drugsdeal. Nou, ook daar, dat is natuurlijk niet helemaal nieuw. We hebben in 2025 bijvoorbeeld ook wel gezien dat er een veel drugsgeweld was in bijvoorbeeld de gemeente Ter Aar. Het was op basis van een ripdeal. Een partij die gestolen was in Antwerpen. Dan zie je ook dat iemand met een Kalashnikov of met een machinegeweer op straat heeft gelopen en geschoten. Dus dit soort zaken zijn natuurlijk niet helemaal nieuw. Het laat wel inderdaad zien dat gemeentes inderdaad, zeker ook kleine gemeentes, helemaal niet immuun zijn voor de tentakels van de georganiseerde misdaad.
0: Ja, maar die kleine gemeenten kunnen over het algemeen, he, inderdaad door beperkte capaciteit en een informatiepositie, veel minder aan dan een grotere gemeente. En dus afhankelijk van landelijke politie-inzet.
3: Ja, dus je moet je voorstellen dat je in zo'n kleine gemeente misschien een wijkagent hebt. Nou, die wordt vaak ook alweer verdeeld over meerdere dorpskernen. Dus ja, zo iemand die is totaal niet toegerust op zo'n enorme aanval. Ja. Dus dat wordt dan vervolgens natuurlijk altijd gelijk opgeschaald. Nou, toevallig was, vertelde Jannie Knol gisteren ook, de DSI al in de buurt. Dat is de dienst speciale interventies. En die wordt dan opgetrommeld echt voor dit soort zaken. Ja. Maar als kleine gemeente kun je daar natuurlijk tegen dit soort geweld helemaal niks beginnen.
0: Maar we staan wel onder druk ook in Nederland. En ja, Van Wel zegt, we zijn geen narco-staat. Kunnen we dat niet? Je zou minimaal kunnen zeggen, nou, er is een maffia of een criminele organisatie die handig misbruik maakt van de situatie hier. Want we zijn veel te braaf met z'n allen.
3: Ja, nou ja, criminele organisaties zijn netwerken vaak. Ja. En die stoppen niet bij de gemeente van of de grenzen van de grote steden. Nee. En daar moeten wij natuurlijk rekening mee houden. We zijn natuurlijk eigenlijk de grootste stadstaat van Europa. En altijd is het zo dat criminelen rekening mee houden van, nou, waar kunnen we dingen opslaan, produceren. Waar we buiten, waar we vrij ongezien te werk kunnen gaan. En kleine gemeentes zijn dan natuurlijk een interessant doelwit. Vooral ook gemeentes overigens die aan de grens liggen. Op dit moment zag je natuurlijk ook dat er veel arrestaties zijn verricht van auto's die op weg waren naar België of naar Duitsland. Ja. Dus dat is ook logisch. Er zijn ook wel rapporten naar buiten gekomen, bijvoorbeeld over de kleinere havens in Nederland. Dat die juist ook heel gevoelig zijn, want daar is minder controle.
0: Precies, daar kan je makkelijk smokkelen.
3: Ja,
0: nou heeft de politie wat dat betreft ook hele speciale interventieteams en teams opgezet om juist in die gebieden waar dit soort incidenten, drugsincidenten of drugsgerelateerde incidenten veel voorkomen, daar extreem goed kijken. Ook al een mooi voorbeeld wat u net zelf zegt, hè, DSI was in de buurt. Ja, we weten dus kennelijk wel een beetje hoe die criminele netwerken zich bewegen en wat ze doen. Waarom lukt het dan toch niet om ze klein te krijgen?
3: Ja, dat noem je een beetje een soort spanning tussen gezag en nationaal beheer. Het is lokaal gezag en nationaal beheer. En dat speelt veel in Nederland. Want je hebt natuurlijk vrij kleine gemeentes die, nou ja, bijvoorbeeld ook preventieve taken graag willen uitvoeren. Zoals, nou, bijvoorbeeld, je hebt heel veel misschien leegstand in jouw gemeente. Mm-hmm. Of boerderijen waarvan je niet precies weet wat er gebeurt. Nou ja, daar heb je capaciteit voor nodig om dat te kunnen controleren. Ja. En er is dan een spanning, en dat zie je hier ook, want het DSI, dat die opereert op landelijk niveau, en dan wordt er ineens een arrestatieteam. Dus als het wordt opgeschaald, dan is het ineens landelijk. Maar eigenlijk wil je natuurlijk als lokale gemeente ook wel informatie hebben of capaciteiten om dit soort dingen te kunnen doen.
0: Ja.
3: Of kennis. En daar, en daar moet je wel naar kijken. En in Nederland hebben we natuurlijk vrij versnipperd, ook bestuurlijk landschap. Dus je zou ook veel meer kunnen kijken naar ondersteuning van gemeentes om ook zeker aan de preventieve kant meer te gaan kijken.
0: Ja.
3: Bijvoorbeeld vanuit de provincie.
0: Ja, nou, dat is leuk, want als we dan eventjes overal zo naast jullie rapport leggen, hè, en met uw opmerking van nu, blijkt dat we niet voldoende voorbereid zijn. Kunnen we dat stellen?
3: Nou, er zijn nog een aantal dingen waar we aan,
0: kunnen draaien.
3: Zeg maar, om de situatie te verbeteren, zou ik maar zeggen.
0: Ja, duidelijk. Dank u wel. Gerben Bakkers, programmadirecteur Nationale Veiligheid en Weerbaarheid bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
4: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
23: De autoriteit Consumentenmarkt zou meer bevoegdheden moeten krijgen om ook kleine overnames te toetsen en desnoods te voorkomen. Momenteel staat die ACM vaak machteloos, omdat veel overnames niet gecontroleerd kunnen worden. En uiteindelijk ben je daar als consument dan de dupe van, zegt Julian Bushoff van Pro, Tweede Kamerlid. Hij verdedigt vandaag en morgen zijn initiatiefwet, de wet inroepenbevoegdheid ACM, die ACM dus meer mogelijkheden moet geven. En meneer Bushoff is nu bij ons. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
23: Ja, waarom wilt u ondernemerschap dwarszitten door overnames, meer overnames te kunnen laten toetsen?
5: Nou, wat wij belangrijk vinden is dat we eigenlijk de afgelopen periode zien dat vaak een commerciële partij huisartsen opkoopt, de dierenarts opkoopt, kinderopvanglocaties opkoopt. En dan zie je nog wel eens dat er een soort regionaal monopolie ontstaat, dat de prijzen enorm verhoogd worden, dat de kwaliteit minder wordt. Ja, en dat is gewoon slecht voor de consument, voor gewone mensen zoals ons allemaal.
23: Ja.
5: En dat wil je kunnen voorkomen. En daarvoor is deze wet nodig. Omdat we nu zien dat dit soort overnames niet onderzocht kunnen worden en ook niet tegengehouden kunnen worden. En bovendien helpt het de ondernemers ook nog. Want we zien helaas ook dat er heel vaak mensen zijn met een fantastisch idee die een start-up beginnen. En dat er dan een gevestigd bedrijf is dat deze start-up opkoopt om de concurrentie eigenlijk uit de weg te ruimen en innovatie de nek om te draaien. En ook dat wil je juist kunnen voorkomen. En daar draagt deze wet ook nog aan bij.
23: Maar maakt u nu niet een oplossing voor een paar opvallende incidenten? U noemt inderdaad huisartsen, dierenartsenketens. We kennen de problemen daar. Eén, is dit niet een veel te grote oplossing daarvoor? En twee, hoe weet u dat die problemen komen door die overnames?
5: Nou kijk, in de eerste plaats denk ik niet dat het een te grote oplossing is. Het is juist een oplossing die ervoor zorgt dat als je dit soort overnames ziet, en er zijn ernstige twijfels bij de toezichthouder over het feit van, is dit wel goed voor de lokale concurrentie? Is dit wel goed voor de consument? Dan kunnen ze zo'n overname gaan onderzoeken en vervolgens tegen gaan houden. En het is dus ook belangrijk om die start-ups en innovatie in Nederland te beschermen. Ik denk dat het daar dus ontzettend belangrijk voor is. En bovendien, het is ook wel zo dat op het moment dat er niks fout gaat, dan hebben mensen helemaal niks te vrezen bij een overname. Dus het is niet zo dat alle overnames opeens niet meer kunnen, of dat bedrijven iets te vrezen hebben van de toezichthouder omdat ze een ander bedrijf over gaan nemen. Nee, alleen waar het echt fout gaat, dan moet het mogelijk zijn om in te grijpen. En daar zorgt deze wet voor.
0: Maar dat kan de autoriteit Consumentenmarkt naderhand doen als die consolidatieslag er geweest is, toch?
5: Ja, en dan ben je dus te laat. Dus je wil eigenlijk voorkomen
0: je kan dan als autoriteit Consumentenmarkt boetes opleggen en als toezichthouder zeggen, we willen dat u dit anders gaat doen of dat u delen verkoopt. Dat kan allemaal.
5: Ja, dat is eigenlijk heel slecht voor zowel degene die dan daardoor geraakt worden als bedrijf, omdat je dan fusies en overnames die je al hebt gedaan ongedaan moet maken. Ja. En bovendien is in tussentijd de consument dan ook al de dupe geweest van oneerlijk hoge prijzen of slechtere kwaliteit. Dus dat scenario, dat wil je echt voorkomen, zowel in het belang van ons allemaal, de consument, gewone mensen, als in het belang van ook een bedrijf dat natuurlijk helemaal niet bij gebaat is, dat ze pas achteraf horen dat iets wat ze hebben gedaan niet mag. Je wil juist aan de voorkant voorkomen dat er dit soort onwenselijke situaties ontstaan.
0: Maar is het niet een beetje incidentenpolitiek? Dat zegt Ivan net ook. We kijken nu naar de huisartsenpraktijken, de dierenartsen. Maar de eerste huisarts die met de andere consolideerde, die zou toch echt last hebben van het feit dat er zo'n initiatiefwet van meneer Bushoff zou liggen. Want juist daar, niet alle consolidatie is slecht. En een beetje is over het algemeen wel goed voor de markt. Te veel, ben ik met u eens. Maar dan hebben we dus een systeem in place als de ACM.
5: Ja, precies.
0: Je moet ook niet ondernemerschap inderdaad gaan remmen.
5: Een beetje consolidaties, een aantal fusies en overnames is helemaal niet erg.
0: Ja, maar waar leg je dan de grens?
5: Op het moment dat het te veel wordt, dan wel. En dat wil je aan de voorkant kunnen voorkomen. Ja. En precies daarom zegt ook de toezichthouder, dat wil ik graag zo'n instrument om dat te kunnen voorkomen.
23: Maar heeft de toezichthouder genoeg capaciteit om dat te doen? Zitten er allerlei mensen duimen te draaien die nog allerlei overnames kunnen gaan toetsen de hele dag?
5: Nou, volgens de toezichthouder zelf hebben zij heel veel baat bij dit instrument en kunnen zij inderdaad met dit instrument op het moment dat het echt nodig is dit soort overnames gaan toetsen. Tegelijkertijd vraagt het misschien ook nog wel wat extra capaciteit van de toezichthouder.
23: Oké, okay, nou moet geld bij. En nou ja, geld hebben we natuurlijk in overvloed, dus dat is geen probleem. En de laatste vraag, leidt het niet ook tot onzekerheid, bureaucratie, ook voor kleine ondernemers die een bedrijf willen verkopen? Ja, toch de vraag, gaat dit onder ACM-toezicht vallen of niet? Ja, het is wel weer een stukje regelgeving en regeldruk erbij, hè?
5: Ja, kijk, eigenlijk zit de wet in die zin best gedegen in elkaar. Namelijk op het moment dat er een partij is met een omzet van meer dan 30 miljoen die een serie aan kleinere overnames doet, dan kan de autoriteit Consument en Markt ingrijpen als deze wet door de beide kamers wordt geloodst.
6: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: En dan gaan we het over de perverse bril hebben van Meta. Dat is die slimme bril die ze hebben, waar camera's in zitten. Want Meta heeft op afstand van duizenden slimme brillen de camera uitgezet.
2: Jazeker.
1: Want misbruikt door perverts, ik zei het al.
2: Exact, de gluurbrillen, zoals ze in Nederland nu al worden genoemd. Hè, die hebben een slechte reputatie gekregen. Want ja, het concept van een slimme bril met een camera schuurt sowieso al met de privacy. Dat iemand jou op elk moment kan filmen. Op basis van diverse onderzoeken en publicaties weten we dat het misbruik daarvan er is. Denk aan stiekem beelden maken op de wc's of nog veel erger. Nou, en Meta heeft daar eindelijk iets tegen gedaan. Bij duizenden exemplaren van die brillen die in omloop zijn, is nu de camera uitgeschakeld, meldt nieuwsplatform Semaphore zojuist. Het gaat om een update die eind afgelopen week al werd aangekondigd. En daarbij is nu mogelijk door de bril om vast te stellen of het lampje dat moet gaan branden als jij een opname maakt wel of niet brandt. Of dat het kapot is. Want dat is wat mensen doen. Het uitschakelen of onklaarmaken om dus zo stiekem te kunnen filmen. Nou, dat moet nu dus verholpen zijn met die update, zodat je hem niet meer kan gebruiken als jij zo'n perverse gebruiker bent.
3: Ja. En als ik even een stukje tape op dat lampje plak, werkt
2: dat
3: dan ook?
2: Zou dus niet moeten werken, want door die update moet de bril vaststellen, brandt het lampje, anders gaan we niet filmen of foto's maken.
1: Oké, maar dan heb ik een bril gekocht die films maakt of foto's.
2: Je hebt een hele dure Bluetooth headset in een duur montuur.
1: Ja, precies. Nou, dat heb ik dan gekocht en dan zet de leverancier het uit, omdat hij vindt dat ik iets onwelgevalligs doe.
2: Ja.
1: Nou, dan wil ik mijn geld terug.
2: Nou ja, dat is dan een andere discussie die we kunnen hebben, inderdaad. Maar goed, het is wel interessant dat ze nu iets hebben gedaan. Mm-hmm. Overigens zegt Meta dat het gaat om slechts 0,1% van alle verkochte exemplaren. Ze heeft de topman van de divisie voor wearables tegen Semaphore verteld. Maar kijk, alleen al naar vorig jaar, Bas, toen zijn er 7 miljoen van die slimme brillen verkocht.
1: Ja.
2: Dus rekenen we even ruw en ook het jaar ervoor en dit jaar. Nou, gaat maar eens ruwweg vanuit dat zeker 10.000 van die brillen misbruikt worden. En dat zijn er 10.000 te veel. daarbij hebben ze nog een marketingcampagne gelanceerd om te benadrukken dat lampje is er, zodat iedereen moet kunnen weten wanneer er opnames gemaakt worden.
1: Filmen,
2: precies. Daarmee gaan we het fenomeen nu niet opeens goed praten, maar we kunnen in ieder geval vaststellen dat Meta iets aan het doen is. En ja, ook daar zegt de topman, het blijft een beetje een spelletje kat en muis, want natuurlijk gaan ze weer nieuwe manieren bedenken om dit dan te proberen te omzeilen. Dat is een beetje hoe het werkt. Maar goed, zo blijven we bezig, zal ik maar zeggen. Het is in ieder geval goed te zien dat die update er geweest is.
1: Het is gewoon een slecht idee, die bril.
2: Eigenlijk misschien wel. Tegelijkertijd zien we ook publicaties van blinden die nu heel erg op deze bril duiken. Omdat die camera's geven ze dan ogen en de AI kan ze dan vertellen wat ze ziet. Dus conceptueel kan dat ook weer een oplossing bieden voor bepaalde mensen. Maar dat is onderdeel van de discussie.
1: Maar dat zijn de mensen waarschijnlijk die het lampje niet uitzetten.
2: Okay.
1: Een boeiende ontwikkeling in de door Trump ontketende soap rond Lake Ontario. Want dat heeft hij inmiddels Lake America gedoopt. En het zijn twee ontwikkelingen op het gebied van digitale kaarten. Want er is nog een partij die meedoet, hè?
2: Exact. Eentje doet Maps wel mee, inderdaad. Ja. Apple Maps heeft nu ook Lake Ontario. Tenminste, als je Amerikaanse gebruiker bent, Canadese gebruikers zien nog steeds Lake Ontario en niet Lake America. En zit je in een ander land, dan krijg je beide namen te zien. Dat kunnen ze ook niet kiezen bij Apple. Allemaal vanwege dat decreet inderdaad en dat de handelsgesprekken tussen de VS en Canada op de klippen liepen. Kunt je kennen natuurlijk van de Golf van Mexico begin dit jaar. Google verklaarde, we volgen gewoon een naamgeving volgens de Amerikaanse overheid. En gisteren, Apple wil niet reageren. Maar dan zijn er alternatieven. Stoere partijen. De Davids tegen de Goliaths, die weigeren gehoor te geven aan dit soort getreiter. En dan hebben we het over MapQuest.
1: Wat?
2: Ik kende het niet.
1: MapQuest?
2: Ik kende het niet, maar ik vind het een briljante naam.
1: Ik ken het wel.
3: Welke kaartenmaker?
1: Nee.
2: Goed.
1: Een hele grote cartograaf. Het is een heel oud.
2: Zeker, het staat op 30 jaar. Ik vind het nog steeds klinken als een game, maar dat is een ander verhaal. Weigert gehoor te geven aan Trump, zeiden ze donderdag al, en worden daarvoor beloond. Zijn nu de meest gedownloade kaartenapp in de App Store in de VS. Ze staan zelfs op de vierde plek van alle apps in de VS als het gaat om downloads. Dus dat is mooi. De general manager zeggen ook, we gaan hier helemaal op mee. We weigeren hierin mee te gaan. Het enige wat ik jammer vind, ik heb even gekeken in Google Play bij ons, MapQuest niet beschikbaar in Nederland. Dus wij kunnen niet meedoen met dit
1: soort. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Nou, vanmiddag 3:00, veel meer tech op BNR, de grote techshow. Ben van den Burg komt dan met jou, Joe. Uiteraard ook als podcast. Wat ga je doen, heel kort?
2: Wij gaan praten met de AI-onderzoeker van Nederland, Max Welling, met zijn bedrijf Cusp AI, waar ze onderzoek doen naar AI, juist voor het onderzoek van

0: nieuwe duurzame materialen. Afgelopen zomer bijna een 500 miljard aan investeringen opgehaald. Ja. Meest gevalueerde AI-bedrijf van Nederland. Dus okay. Hoe doet hij dat en hoe gaat hij de wereld daarmee beter?
1: Komt hij zelf of stuurt hij zijn agent?
0: Nee, we zijn bij hem langs geweest. Oh, en hij heeft een demonstratie
1: gegeven. Je hebt een fysiek mens gezien.
0: Jazeker. En hij vertelt alles over wat hun bedrijf zo uniek en waardevol maakt.
1: Mooi zo. Vanmiddag om 3 uur in de grote techshow.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: De column van Bernard Hammelburg.
4: Amerika is de grootste olieproducent ter wereld. Amerika importeert geen olie via de Straat van Hormuz. Amerika confiskeert nu ook 65% van de olie uit Venezuela, het land met 's werelds grootste oliereserves. Dan zou, redeneert Donald Trump, die vermaledijde benzineprijs in Amerika toch moeten dalen. Maar daar is weinig uitzicht op, in elk geval niet voor de midtermverkiezingen op 3 november. Dat komt in de eerste plaats omdat de werkelijkheid weerbarstig is. De olieprijs is een mondiale dagkoers, al is het alleen al doordat het zwarte goud kriskras door de wereld wordt verhandeld, ook door de Verenigde Staten, waar de Amerikaanse oliemaatschappijen er trouwens dik aan verdienen. In de tweede plaats hebben Joe Biden en Donald Trump beide recordhoeveelheden olie uit de nationale reserve op de markt gebracht in een poging om de benzineprijs omlaag te duwen, waardoor die reserve op een bedenkelijk lage 40% staat. In de derde plaats slurpt oorlogvoeren kolossale hoeveelheden brandstof op voor militaire vliegtuigen en schepen, al zegt het Pentagon dat de voorraad ruim voldoende is. Trump zegt dat het probleem van Hormuz na een af- en aanoorlog van een half jaar zowat is opgelost. Maar voor de oorlog gingen er dagelijks ruim 100 tankschepen door de straat en sindsdien gemiddeld hooguit 15. Het ei van Columbus, redeneerde Trump, was het innen van zijn Venezolaanse schat. Via een privaat-publieke constructie legde hij beslag op die 65% Venezolaanse olie die je, simpel geredeneerd, mag optellen bij de Amerikaanse Nationale Reserve. Hij noemde het de grootste oliedeal uit de wereldgeschiedenis die zou leiden tot aanmerkelijk lagere benzineprijzen voor alle Amerikanen. Los van de vraag of de confiscatie juridisch in de haak is, is het commentaar van zo ongeveer iedereen in de energiesector dat de Venezolaanse olievelden zo zijn verwaarloosd dat het jaren gaat duren voordat de exportatie op gang komt. Voordat je een gunstig effect terugziet in de Amerikaanse benzineprijs, zijn we 5 tot 15 jaar en 1 tot 3 presidenten verder. De crux voor het oplossen van wat de meeste Amerikanen zien als een brandstofcrisis is niet een deal met Venezuela, maar met Iran. Zolang de kwestie Hormuz niet is opgelost, dobbert Trump in een stuurloos bootje naar de midterms. En dat is oliedom.
1: En over olie en oliedom gesproken, de adviesprijs van een litertje euro 95... komt vandaag op een recordhoogte te liggen van 2,67 euro. Au. Hoe dat komt en waar we als consument nog rekening moeten gaan houden, hoor je zo meteen in de ochtendspit.
5: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
6: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
7: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
8: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
7: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer en wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
9: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
12: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
13: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
12: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
14: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
15: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
16: Ja. Gaan we geloof ik headlines doen, denk ik. Hè?
1: Dus we hebben een vastloper. Turkistisch ineens ging de deur dicht.
16: Headlines kan ook zonder vormgeving. Ik ga vertellen wat je kan vinden op bnr.nl en in de BNR-app. Benzineprijs naar nieuw record. €2,67 voor een liter €95. United Consumer spreekt van structureel hogere prijzen. Advocaten waarschuwen. Wet loontransparantie kan leiden tot claims en salarisverhoging. En grote politieactie bij een onderstation van een elektriciteitscentrale in Duitse Bergheim. Vermoedelijk een aanslag op het stroomnet. Verhalen die we momenteel aan het volgen zijn en die je kan vinden op bnr.nl en in de BNR-app.
1: En dan gaan wij naar de AWB. Mandy van der Plas die zit achter de schermen. Mandy, hoe staat het erbij op de weg? Nou, dat gaan we ook niet. We krijgen geen verbinding met de AWB.
16: Nee. Ook geen nieuws.
1: Helaas, alles ligt plat. Het is fijn. Maar
16: ik
1: nieuws.
16: Denk dat wij dan gewoon even door moeten gaan als gesprek over de prijs aan de pomp.
1: Dat lijkt mij een buitengewoon goed idee. Want dan gaan we gewoon beginnen met het volgende half uur. Even nog voordat we daarmee beginnen met die prijzen. Kort wat beursnieuws. Want beleggers hadden zorgen over oplopende energieprijzen. Inflatie en stijgende rentes. Dat zagen we gisteren in Amerika. Dat zien we ook in Azië. Zie je nog steeds oplopende spanning in het Midden-Oosten. De Nikkei staat 2,6% naar beneden. De Hang Seng verliest 0,5%. En de Kospi verliest 3,6%. Dan even naar de Europese gasprijzen. Die zijn nog nimmer zo hoog geweest. Handelaren reageren op de toegenomen spanningen tussen Iran en Amerika. En op de Nederlandse handelsplaats TTF steeg de prijs voor een megawattuur aan gas tot €74. Een gasprijs die geldt als maatstaf voor de aardgasprijs in Europa. Alle beursnieuws krijg je bij BNR in de nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En uiteraard is het dan nu tijd voor het orkest met het nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Nog nooit was benzine in ons land zo duur als nu. De officiële prijs voor een liter €95 is gestegen naar afgerond €2,67. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. De dieselprijs is gestegen naar €2,63 per liter, maar dat is geen record. Het is vannacht rustig gebleven in Overasselt. Na het massale geweld van gisteren was er extra bewaking in het dorp. Tegen middernacht werd de oproep om binnen te blijven ingetrokken, omdat er geen verdachten meer rondliepen en er geen vuurwapens meer lagen. Er zijn 34 verdachten opgepakt en het politieonderzoek gaat vandaag verder. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond onrustig verlopen. Terwijl raadsleden vergaderden over noodopvang voor asielzoekers, zorgde het protest buiten ervoor dat het zo onveilig werd dat niemand het pand uit mocht. Politie en ME grepen uiteindelijk in om de rust te herstellen. Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt, melden Duitse media. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen en zwaar bewapende agenten hebben het industrieterrein waar de schietpartij was afgezet. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. En ook Apple heeft Lake Ontario nu omgedoopt tot Lake America. Google deed dat eerder ook al. President Donald Trump liet het meer op de grens tussen Canada en Amerika hernoemen na een handelsruzie tussen de twee landen. Maar de nieuwe naam is alleen te zien voor Apple-gebruikers in Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog even bewolkt, met vooral in het noorden en westen wat buien. Alleen in het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Adviesprijs voor een litertje euro 95 komt vandaag op een recordhoogte van 2,67 euro. Daar kan je ongeveer een liter Lambrusco wit voor kopen. Ja, daar kan je niet op rijden. Maar hoe dat komt en waar we als consument rekening mee moeten houden, hoor je zo meteen in de ochtendspit.
18: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
19: Nou, niet met onze huidige applicatie.
18: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
19: Niemand.
20: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
21: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
20: Thinkwise. Transformeer legacy software.
22: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
23: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
22: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
23: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
24: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 6:08. Het is woensdag 2 september 2026. We zijn op de helft van deze ochtendspits. Dus buiten schijnt de zon, Iwan. Het is ongelooflijk, maar wel waar. En we gaan zo meteen een aantal mooie dingen doen.
16: Ja, nou ja, mooie dingen. We gaan het hebben over Leipzig.
1: Ja,
16: en
1: dat
16: die,
1: is niet zo mooi.
16: Drone die daar werd gevonden rond de luchthaven. En ook een aanvaring, of een aanvlieging eigenlijk, tussen een drone en een toestel in de lucht. Nou, we weten sinds gisteren, je hoort het in de ochtendspits al, maar gistermiddag werd het bevestigd. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk. En hoe reageren we dan? Ja, met wat maatregelen. Is dat genoeg? Kan het anders? Dat gaan we zo meteen bespreken. En we hebben het nog over een Frans wandtapijt dat in Londen wordt tentoongesteld. En Emmanuel Macron komt ook. En dat is niet voor niks, voor je zo meteen.
1: Maar we gaan eerst naar dit, want is al schrik aan de pomp vandaag. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw recordniveau bereikt. De adviesprijs voor een liter euro 95 vandaag bedraagt €2,67. Het vorige record van 6 mei bedroeg €2,64. Dit zijn uiteraard de pompprijzen die je betaalt aan de pomp langs de snelweg, meestal. Maar het is toch ongekend hoog. Ik heb even snel gekeken. Mooi onderzoek in de Gelderlander van 2017. Toen betaalden Nederlanders gemiddeld €2,67 voor een fles wijn. Gemiddeld. Dus, en je kan ze inderdaad nog steeds voor rond die prijs kan je een flesje wijn krijgen. Maar ja,
16: niet te zuipen, maar benzine ook niet.
1: Niet te zuipen, nee, benzine ook niet. Maar toch, Paul van Selms van United Consumers zegt, ja, weet je, die 2,67, dat is niet echt een verrassend record.
25: Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de €3 toe. De ontwikkelingen in de wereld zijn op dit moment zo dat er veel onzekerheid is over de garanties op het verkrijgen van olie.
1: Ja.
25: En daar maken wij benzine van. En de oorlog in Oekraïne, de oorlog in Israël en de oorlog tussen Amerika en Iran, dat zijn drie verschillende oorlogen. Die bevorderen dat alles behalve. En ik zie dat alleen maar escaleren. Dus ik verwacht niet dat het de andere kant op gaat.
1: Nee, helaas. Precies. Het wordt voorlopig niet opgelost. Nou stamt het vorige record uit mei. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dan hebben we het relatief nog goed gedaan dat we 4 maanden later pas het volgende recordniveau aantikken.
25: Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het alleen maar erger wordt. Dus de toekomst wordt er niet beter op, ben ik bang.
1: Toch, als je kijkt naar de internationale oliehandel, hè, kijken we altijd eventjes naar de Brent Crude Future. Ja, dan zie je die wel wat oplopen. Maar we hebben nog geen niveaus gezien van rond de $120, $150 die eerder voorspeld waren. Waardoor die olieprijs ook gerechtvaardigd aan de pomp zo ontzettend zou stijgen. Terwijl we ondertussen als consument wel steeds meer gaan betalen. En als je goed beschouwt kijkt, kijkt naar die Brent crude, nou, ik zal hem er even bij pakken voor dit moment. Dan komen we op, en dan moet ik even heel snel zijn. Brent crude, waar ben je? Ja.
25: 92, geloof ik.
1: Ja, 91,86 zie ik me nu staan, ja. Toch wel bijna. Dat is te ver weg van 120 of 150, hè?
25: Nee, dat klopt, maar dat is de absolute olieprijs op dit moment. Maar ja, de markt kijkt verder dan de prijs van vandaag en kijkt naar morgen, overmorgen en over een paar maanden. En die outlook is gewoon niet goed.
1: Nee, want dan kijk je inderdaad naar de futures. Ik zit je op 95,45 op dit moment. Wat kan dit nou betekenen? Kan die olieprijs, want je zegt het al even, ja, hij kan ook naar $3 als er nog een oorlog bij komt. Daar moeten we misschien met de man in het Witte Huis wel rekening mee houden. Maar toch, wat is de verwachting? Wat gaan we zien?
25: Nou ja, de overheid zal zich ook moeten beraden over het feit dat een groot deel van de prijs van brandstoffen bestaat uit belastingen.
1: Ja.
25: Van verschillende orde. En daar kun je natuurlijk wel mee spelen. De vraag is of de overheid in staat is dat te doen, want die hebben dat geld te hard nodig.
1: Ja.
25: Dus ik ben bang dat we overgeleverd zijn aan de grillen van Amerika, Rusland en Israël. Want de overheden zelf zullen die belastingen niet verlagen.
1: Nee, toch, je ziet in de landen om ons heen dat wel gebeuren, of dat er een maximumprijs wordt ingesteld voor bepaalde brandstoffen, om te zorgen dat die inflatoren druk juist niet toeneemt. Maar inderdaad, we hebben natuurlijk een kabinet wat heel graag en veel geld moet gaan uitgeven. Nou, blijkt uit uitgelekte delen van het begrotingsakkoord al dat 21 ervoor gepleit heeft, en dat zou er ook echt in staan, tenminste, dat zo luiden de verhalen uit Den Haag, dat we voorlopig die accijnsverhoging die we zouden krijgen, die wordt weer met een jaartje uitgesteld. Maar ja, dan zijn we er nog steeds niet, Paul.
25: Nee, ik zou zeggen, het is een beetje uitstel van executie. En je kunt daar boos over zijn of de overheid wel of niet die belastingen wil verlagen. Hoewel in Duitsland hebben ze het ook weer teruggedraaid.
1: Ja.
25: En, want het is gewoon als overheid niet vol te houden. Want die overheid heeft natuurlijk ook geld nodig. Dus je kunt dat misschien beter zien als een soort status quo.
1: Ja.
25: En ik denk dat we voortaan zullen moeten leren leven met extreem hogere energieprijzen.
1: Ja, en toch, wat nu interessant wordt voor veel mensen, is om uit te wijken naar het buitenland. Hè. Het cijfers van de brancheorganisatie Novib blijkt dat de brandstofomzet van al het wegverkeer in ons land in liters in de periode juni tot van vorig jaar tot juni dit jaar met 10% is gedaald. En die Novib zegt, ja, dat is voor een belangrijk deel te wijten aan het feit dat mensen accijns ontwijken en naar België of Duitsland rijden. Klopt dat?
25: Ja, ik begrijp. De brandstofsector vindt het niet leuk dat er geen gelijk speelveld is. Hè, dus dat de brandstof in het buitenland goedkoop is. En er zijn zeker veel mensen en ook bedrijven die daar gebruik van maken.
1: Mm-hmm.
25: En voor een deel mag dat ook. Hè. Je mag in het buitenland tanken. Het overhevelen van brandstof van een vrachtwagen die in het buitenland getankt heeft naar Nederland, dat is dan zogenaamd een economisch delict. Dat mag dan niet.
1: Nee, precies.
25: En dat zal zeker ook gebeuren.
1: Ja.
25: Maar de daling van de hoeveelheid brandstof, de brandstofplas in Nederland, komt inderdaad door het goedkopere buitenland. Maar komt ook omdat vrachtwagens, maar ook auto's steeds zuiniger worden.
1: Mm-hmm.
25: En het komt ook omdat er een elektrificatie plaatsvindt en die auto's tanken geen brandstof.
1: Ja.
25: Dus het is een combinatie van factoren waardoor die brandstofplas daalt en de brandstofsector het niet makkelijk heeft. Zeker niet aan de grens.
1: Nee, zeker niet. Maar wij ook niet, want wij gaan inderdaad 2,67 per dag betalen voor een litertje euro 95 op de snelweg. Dat is wel het verhaal.
25: Ja, dat is wel het verhaal. En ik zie het somber in voor de toekomst voorlopig.
1: Ja, nou, misschien kan je inderdaad binnen in de shop nog even een flesje wijn kopen. Valt het goedkoper. Dan kan je je verdriet verdrinken. Niet in de auto uiteraard, maar als je thuis bent. En ook dan moet je oppassen met drankmisbruik. Oh, ik heb het niet gezegd.
16: Wat een verantwoorde taal.
1: Paul van Selms, ja. Ik denk, nee, dat moeten we niet doen. Nee. Paul van Selms van United Consumers. Ja,
16: of je rijdt naar Duitsland, kan je goedkope tanken en goedkope wijn halen.
1: Oh ja, dan ben je twee slagen in één.
16: In Duitsland hebben ze in de shop ook altijd hele rijen kasten vol met bier en vodka en andere sterke dranken. En dan rij je straalbezopen terug naar Nederland. En dan tank je hier heel duur, maar heb je het niet door, want je bent toch dronken.
1: Dat is waar.
16: Opgelost.
1: Ook dat is geen oplossing.
16: Iran heeft vannacht opnieuw vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basis in Irak. Zo melden internationale persbureaus. Volgens de revolutionaire garde zijn er meerdere Amerikaanse militairen omgekomen bij een reparatiewerkplaats in Erbil in Irak dus. Amerika heeft dat nog niet bevestigd. En ook meldt de revolutionaire garde dat er Amerikaanse militairen in Jordanië zouden zijn gedood bij een zware aanval met ballistische raketten. En ook Bahrein en Kuwait maken melding van vijandelijke aanvallen. Ja, het lijkt terug van weg geweest. Alle ellende daar. Die aanvallen van Iran zijn een reactie op een Amerikaanse raketaanval op een woonhuis in een Iraans dorp. Gisteren was dat. Daar was toen naar verluid een bruiloft gaande. 4 mensen kwamen bij die Amerikaanse aanval om het leven. En Iran zei dat ze krachtig zouden reageren. President Trump waarschuwde Iran om niet met een vergeldingsaanval te komen, omdat Amerikanen volgens hem dan nog veel harder en grootschaliger zullen terugslaan. Het is de retoriek die we al tijden horen. Trump die laat op social media weten dat het geen tactiek is van de Amerikanen om Iran weer aan de onderhandelingstafel te dwingen. De president vindt de huidige positie van Amerika namelijk momenteel beter dan onderhandelen. En hij zegt ook de straat van Hormuz bijna volledig onder controle te hebben. En refereert naar de Iraanse economie die aan het instorten is. En dat zal volgens Trump ongetwijfeld een gevolg zijn van de operatie die de Amerikaanse regering voert om die economie inderdaad om zeep te helpen.
1: We gaan naar Mandy van der Plas van de ABB. Mandy, een paar ongelukken. Bijvoorbeeld een beetje op de A12, begrijp ik, hè?
0: Ja, dat klopt. De A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar ging het mis bij knooppunt Prins Klausplein. Er zijn maar liefst 2 rijstroken dicht door bergingswerkzaamheden. En dat geeft flink wat vertraging. De teller staat nu bijna op 30 minuten. Ook meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A50 van Arnhem naar Os. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 165,6.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
3: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed.
4: Deze begroting heeft geen steun van 1 of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
5: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee.
16: En dan, Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die op en rond de luchthaven van Leipzig-Halle zijn gevonden een tijdje geleden. De regering in Berlijn spreekt van een hybride aanval, hoorden we gistermiddag, die in een patroon van eerdere Russische aanvallen past. De NAVO en de Europese Commissie steunen Duitsland en de Russische president Poetin die noemt nieuwe Duitse sancties die zijn ingesteld een grote fout. We spraken met de defensie-expert Bart van den Berg van Instituut Klingendaal. En die zegt, het was slechts een kwestie van tijd voordat de Duitsers met een statement over het geval Leipzig naar buiten zouden komen.
6: Een aantal weken geleden hebben we ook van Amerikaanse inlichtingendiensten, die hadden al via de media gelekt, dus bronnen binnen de inlichtingendiensten, die hadden al daar gelekt dat zij er al over uit waren dat het Rusland was. Mm-hmm. Dus het was nu alleen maar wachten tot Duitsland daadwerkelijk zelf de casus rond zou kunnen krijgen en voldoende informatie zou hebben. Ja. En kennelijk was gisteren daar het moment. Dus ze hebben er iets minder dan een maand over gedaan. En ze hebben nu de hele casus hebben ze geanalyseerd. En ze hebben echt kunnen zeggen dat het Russen zijn geweest.
1: Ja, en is dit nou inderdaad in vorm van hybride oorlogsvoering? Of is dit gewoon, is dit een aanval? Is dit gewoon een oorlogshandeling?
6: Ja, dat is heel lastig om te zeggen. Hè, van wat is nou oorlog en wat is geen oorlog? Sowieso zitten we al lang in conflict met Rusland. En zitten we in een soort grijze zone tussen oorlog en vrede. Ik denk dat de voormalige minister Brekelmans dat destijds van Defensie al heel goed zei. We zitten niet in oorlog, maar we zitten ook zeker niet in vrede. Hè? Dus we zitten ergens in die schemerzone daartussenin. Ja. Maar we hebben al lang vanuit Rusland heel veel handelingen gezien die behoorlijk agressief zijn. We hebben liquidatiepogingen gezien op een CEO van een groot Duits defensiebedrijf. We hebben al eerder op Leipzig hebben we incidenten gezien. Maar dat we nu dan ook een drone hebben zien vliegen met explosieven daaraan die tegen een vrachtvliegtuig aangevlogen is.
1: Ja.
6: Dat is natuurlijk een enorm agressieve handeling.
1: Absoluut, ja. En waarom doen de Russen dit? Is dit om te prikken, om te testen? Of is er daadwerkelijk iets waarvan ze zeggen, daarom vallen wij, want dat doen ze, Europa aan? Of een NAVO-partner aan?
6: Ja. Nou kijk, ze nemen natuurlijk Duitsland en Europa kwalijk dat wij Oekraïne steunen. En Oekraïne is op dit moment behoorlijk effectief. Ja. In het aanvallen van Rusland diep op Russisch grondgebied. Ja. Dus we hebben de afgelopen weken Wildberries, dat is het Russische bol.com. Mm-hmm. En heel veel distributiecentra hebben we zien branden en zijn aangevallen door Oekraïne. Energieinfrastructuur, raffinaderijen. En Rusland die wil dat vergelden. Dus die wil er ook een signaal gaan geven richting Europa. Let op, je trekt ons allemaal de oorlog in. En die verplaatst hiermee steeds geleidelijker dat conflict, wat zich eerst relatief beperkt tot Oekraïne, wordt zo steeds meer verplaatst naar het Europese continent.
1: Ja.
6: En zeker Duitsland wordt gezien als een goed doelwit hiervoor. Dus ze vallen. Ja, en dus dit is een verklaarbaar, maar verontrustend patroon wat we zien.
1: Jazeker. En het punt is natuurlijk wat ik al zei. Je valt hiermee een NAVO-partner aan. En die verdragsorganisatie, die kent artikel 4 en artikel 5. Hoe ga je hierop reageren als Duitsland? Want hè, er wordt nu gewoon gezegd, manifest, dit waren de Russen. Wat is een verstandige reactie? Je kan natuurlijk twee dingen doen. Je kan zeggen of ik bombardeer Moskou plat als je nog één keer komt. Maar dat lijkt me niet zo'n heel handige reactie.
6: Ja, die gaat vrij ver.
1: Precies.
6: Nou, kijk, de Duitsers hebben wel een reactie gedaan, maar op zijn Duits is het altijd relatief beperkt en erg conservatief.
1: Ja.
6: Dus wat we op dit moment gezien hebben is dat een consulaat gesloten is. Of dat gaat gesloten worden. Dus dat betekent dat een aantal Russische diplomaten die daar nog zitten, daar zal de accreditatie van ingetrokken worden. En die zullen terug moeten naar Rusland.
1: Ja.
6: Vaak is dat ook wel een plek vanuit waar veel intelligence operators, hè, dus veel spionnen, Russische spionnen, die werken ook vaak onder de cover van een diplomatieke status. Dus dat zal hun capaciteiten wel iets verkleinen. Ze hebben ook een Ruslandhuis gesloten. Dus dat is een cultureel huis wat in Rusland, wat in Duitsland stond. Dat gaat gesloten worden. Maar voor de rest is het allemaal nog relatief beperkt.
1: Ja.
6: En dan is natuurlijk de vraag, is dit voldoende om toekomstige Russische agressie te gaan afschrikken?
1: Ja, precies.
6: Gisteren hadden we al nieuwe berichten over mogelijke explosief die in de buurt van een Duitse energiecentrale zou liggen.
1: Ja.
6: Dat is nog niet toegeschreven aan Rusland.
1: Nee, precies.
6: Maar dat zou ook zomaar kunnen.
1: Ja.
6: En ik vraag me dus af of een hele conservatieve de-escalerende houding
1: wel de goede
6: voldoende is.
1: Ja,
6: exact.
1: Ja, dat is toch een beetje het punt. Hoe ver kun je gaan in een wat krachtige reactie? Behalve inderdaad het sluiten van de mensen wegsturen. Waar moet je dan aan denken? Waar ligt de grens? Nou, en wanneer moet je als Duitsland zeggen of als NAVO, joh, dit is gewoon een oorlogshandeling en nu gaan we militair reageren?
6: Ja. Nou, kijk, sowieso heeft Duitsland zelf nog heel veel opties in handen.
1: Ja.
6: Ze hebben bijvoorbeeld Taurus-raketten. En die hebben ze nog nooit geleverd aan Oekraïne, omdat ze bang zijn voor escalatie.
1: Ja.
6: De Britten hebben bijvoorbeeld de Storm Shadow-raket, hebben ze al lang geleden geleverd. Dus je ziet dat er al veel meer risicobereidheid van bijvoorbeeld Groot-Brittannië is, in plaats van Duitsland.
1: Ja.
6: En je zou dus kunnen zeggen, bij ieder incident wat ik nu zie, gaan we gewoon onze steun aan Oekraïne vergroten.
1: Ja.
6: Om gewoon echt te laten zien, alles wat je bij ons uitvreet, wij zijn niet bang voor escalatie.
1: Ja.
6: Want uiteindelijk, wie is deze oorlog begonnen?
1: Ja.
6: Het is toch heel erg duidelijk dat Rusland is Oekraïne binnengevallen. En daar ligt ook uiteindelijk de oplossing om te gaan stoppen.
1: Ja.
6: Maar angst voor escalatie is helaas vaak een hele slechte raadgever. Want op het moment dat je conservatief gaat worden en eigenlijk gaat terugdeinzen, is dat juist de reactie waar Rusland op hoopt.
1: Ja, precies.
6: Daar zullen ze verder op gaan doorbouwen en dat gaan uitbuiten.
1: Ja, als je nu zegt, Rusland zoekt duidelijk grenzen op. Nou zagen we ineens dat bezoek van John Ratcliffe, de baas van de CIA. Hè, de allerhoogste intelligence-ambtenaar die naar Rusland toe gaat. Weet hij dan meer inderdaad wat er verder een escalatie mogelijk op de escalatieladder van de Russen staat?
6: Ja, dat is inderdaad een heel interessant voorval. Dus vorige week is Ratcliffe naar Moskou toegevlogen.
1: Precies.
6: En er kunnen meerdere dingen kunnen er gaande zijn. Niemand weet precies wat hij daar heeft besproken.
1: Nee.
6: Wat we wel weten is dat de Amerikanen in 2021 hetzelfde gedaan hebben. Ook toen vloog de hoogste CIA-baas naar Moskou en die heeft daar iets besproken. En achteraf, uit reconstructies, weten we dat ze toen hebben aangegeven tegen de Russen, wij weten dat jullie voornemens zijn om Oekraïne aan te vallen met een grote, grootschalige invasie, flikkert niet. Ze hebben het alsnog gedaan.
1: Mm.
6: En nu zien we eenzelfde type patroon.
1: Juist.
6: Dus het kan zijn dat bijvoorbeeld Rusland iets aan het voorbereiden is richting de Baltische Staten. Het kan zijn dat de Amerikanen informatie hebben over een toenemende escalaties met hybride oorlogsvoering op het Europese continent.
1: Ja.
6: Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over een mogelijke inzet van kleine tactische kernwapens.
1: Mm.
6: Wat het exact onder ligt, weten we niet. Maar de Amerikanen hebben hier een heel sterk signaal afgegeven. Wat we niet gezien hebben, is dat de Europeanen zelf een signaal afgeven.
1: Ja.
6: Het zijn altijd Amerikanen die het doen. En ik maak me er enigszins zorgen over, omdat de Amerikanen ook een andere strategische agenda hebben dan Europa.
1: Ja. Ja,
6: zeker nog een bondgenoot, maar wel een andere strategische agenda. Dus we moeten daar echt onze gaan verbeteren in ons spel.
1: Zeg, Bart van den Berg, die defensie-expert is bij het instituut Klingendaal.
7: Radio, de ochtendspits.
1: Ja, dan nog even een bijzonder bezoek wat Emmanuel Macron vandaag brengt aan, allereerst Veldhoven, want dan gaat naar ASML, maar daarna gaat hij door naar Londen. En daar is hij voor een hele bijzondere tentoonstelling. Want de nieuwe tentoonstelling in het British Museum wordt geopend rond het tapis de Bayeux. Het tapijt van Bayeux, 70 meter lang wandtapijt, met daarop, Koning Harald met een pijl in zijn oog, maar ook William the Conqueror, 1066, die de Battle of Hastings doet. Nou, dat hele ding verslaat eigenlijk een stuk van de geschiedenis. Een van de grootste schatten uit de kunstgeschiedenis, bijna 1000 jaar oud. En het is eigenlijk terug op de bodem waar het hoort te zijn. Namelijk in Engeland. Europa-correspondent, kunsthistoricus Stefan de Vries.
8: Het is een soort stripverhaal eigenlijk van 70 meter lang. Ja. Geborduurd helemaal. Ja, ongelooflijk al dat ze in die tijd die techniek hadden. En nog ongelooflijker eigenlijk dat het überhaupt bewaard is gebleven. En ja, dat maakt het toch wel ontzettend bijzonder dat het nu dus na 9 eeuwen voor het eerst Frankrijk uitgaat om naar de aartsrivalen aan de overkant, naar de Britten te gaan en daar tentoongesteld te worden.
1: Precies, de Battle of Hastings, hè, daar gaat het over. Maar precies, is er inderdaad vrees dat de Britten zeggen, hij hangt hier lekker. Laten we hem.
8: Ja, nou, de Britten en de Fransen, dat zijn natuurlijk altijd de eeuwige frenemies. Hè. Ze haten elkaar, maar ze kunnen eigenlijk ook niet zonder elkaar. De grap is natuurlijk snel gemaakt. Het British Museum, waar het tapijt te zien zal zijn in Londen, ligt met de halve wereld al decennia
1: clinch,
8: lang. Ja, in de clinch. Denk bijvoorbeeld aan de beelden van het Parthenon.
1: Ja,
8: hè.
1: Ja, de Friese van Parthenon, ja.
8: Ja, precies. Nou, die willen de Britten ook niet teruggeven aan de Grieken. Maar ja, in dit geval is het juridisch allemaal heel helder vastgelegd. Het doek blijft eigendom van de Fransen. Frankrijk en Groot-Brittannië garanderen dat het terugkomt naar Bayeux. Uiterlijk september volgend jaar. En bovendien, als een soort van borgstelling, want ja, de Fransen zijn ook niet gek, lenen de Britten eigen topstukken uit. Waaronder een heel bijzonder schaakspel uit de 12e eeuw. Dus het is, dan hebben de Fransen wat in achter de hand als de Brit zegt, nou, die krijg je toch niet terug.
1: Ja, mooi. Maar Macron dus vandaag in Londen voor de opening. Heel bijzonder en belangrijk moment, zegt ook de woordvoerder van Macron. Maar voor beide landen. Want ja, het is inderdaad wel de geschiedschrijving van het ontstaan van Engeland en van Frankrijk, hè?
8: Ja, absoluut. 1066, dat is een jaartal dat alle Franse en Britse kinderen kennen. Ja. Toen veroverde Willem de Veroveraar Engeland. Ja. Eigenlijk de laatste keer dat Engeland echt werd binnengevallen door een vijand, zou je kunnen zeggen. En de Normandiërs die toen zich in Engeland vestigden, die hebben alles veranderd daar. De Engelse taal, de architectuur, de manier waarop het land is georganiseerd. Dus eigenlijk ja, de geboorte kiem van het huidige Groot-Brittannië, dat komt uit Normandië. Ja. Nou was Normandië in die tijd ook niet echt Frankrijk, maar goed. enorme invloed dus in de geschiedenis van beide landen. En daarom is dit tapijt zo belangrijk. Want het is eigenlijk een momentopname of een foto, een selfie, zou je bijna kunnen zeggen, van de geboorte van Engeland. En daarom is het natuurlijk zo ontzettend bijzonder.
1: Zeker. Daarbij staat ook nog heel bijzonder een comment op. En waarschijnlijk is dat de komeet Halley die in 1066 ook daar voorbij kruist. Ja, een soort magisch gegeven wat destijds gebruikt is. Ook inderdaad door William the Conqueror die zei, kijk, ik heb de steun van de sterren. Nog even.
8: Ja, absoluut. Bijzonder ook van het tapijt nog even. Het is gemaakt ook vlak na die battle bij Hastings. Misschien 10, 20 jaar daarna. Dus het is echt je zou bijna zeggen, een hele goede waarheidsgetrouwe bron, zou je als journalist kunnen zeggen.
1: Ja, dat zei Europa-correspondent en kunsthistoricus Stefan de Vries. En ja, inderdaad, het is gemaakt dus in Engeland, dat tapis de Bayeux. Het hangt nu weer daar. En de vraag is, gaan ze het houden? Macron gaat in ieder geval kijken of hij lekker hangt. Dat is mooi. Het kabinet strooit met miljarden om de begroting politiek haalbaar te maken. Maar de rekening moet uiteindelijk wel ergens worden neergelegd. Maar is dit nou verstandig economisch beleid van het kabinet? Of schuiven ze de moeilijke keuzes vooral door naar de toekomst en proberen concessies te sluiten met partijen in het nu? Gaan we zo bespreken met BNR's huiseconoom Han de Jong.
9: Leden van de Staten-Generaal.
10: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
11: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
12: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
13: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel, gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
14: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
12: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
15: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
26: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
26: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
27: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartsheer.com.
0: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste oponthoud komt nu van ongelukken, zoals op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij knooppunt Prins Klausplein is de rechterrijstrook dicht door bergingswerkzaamheden. Vanaf Zoetermeer is de vertraging zo'n 20 minuten. De A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, daar staat het vast bij afrit Heusden. Hier is de linkerrijstrook dicht na een ongeval. Hier 20 minuten vertraging. De N9 tussen Alkmaar en Den Helder is nog steeds in beide richtingen dicht na een ongeluk bij Egmond. Het verkeer wordt hier lokaal omgeleid. En tenslotte is de A15 van Nijmegen naar Rotterdam juist weer vrijgegeven na een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam. Wel heb je hier nog zo'n 10 minuten vertraging. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 51,1.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
28: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Nog nooit was benzine in ons land zo duur als nu. De officiële prijs voor een liter euro 95 is gestegen naar afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. De dieselprijs is gestegen naar 2,63 euro per liter, maar dat is geen record. Het is vannacht rustig gebleven in Overasselt. Na het massale geweld van gisteren was er extra bewaking in het dorp. Tegen middernacht werd de oproep om binnen te blijven ingetrokken, omdat er geen verdachten meer rondliepen en er geen vuurwapens meer lagen. Er zijn 34 verdachten opgepakt en het politieonderzoek gaat vandaag verder. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond onrustig verlopen. Terwijl raadsleden vergaderden over noodopvang voor asielzoekers, zorgde het protest buiten ervoor dat het zo onveilig werd dat niemand het pand uit mocht. Politie en ME grepen uiteindelijk in om de rust te herstellen. Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt, melden Duitse media. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen en zwaar bewapende agenten hebben het industrieterrein waar de schietpartij was afgezet. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. En ook Apple heeft Lake Ontario nu omgedoopt tot Lake America. Google deed dat eerder ook al. President Donald Trump liet het meer op de grens tussen Canada en Amerika hernoemen na een handelsruzie tussen de twee landen. Maar de nieuwe naam is alleen te zien voor Apple-gebruikers in Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog even bewolkt, met vooral in het noorden en westen wat buien. Alleen in het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, het kabinet heeft allerlei keuzes gemaakt om de begroting politiek haalbaar te maken. Alleen de rekening die is er nou niet echt een stukje kleiner op geworden. Het moet wel betaalbaar blijven. Waar gaan we die centen vandaan halen? En is dit nou een kwestie van verstandig economisch beleid? Of schuiven wij gezellig alles vooruit naar de volgende generaties? En is dat dan handig? Gaan we zo bespreken. Met BNR's huiseconoom Han de Jong.
2: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
19: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
19: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
19: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
19: Mm-hmm.
4: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
3: Yes!
20: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
21: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
22: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
23: Ervaring, dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
25: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: En daarmee is bijna 6 minuten over 8:30 geworden. Woensdag 2 september 2026. Iwan, we hebben uiteraard straks mobility update met Noud Broekhoff. Maar verder, wat gaan we nog meer doen?
16: Verder hebben we het zo meteen over de oorlog in Oekraïne. President Zelensky die waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden. Want hij zegt, vliegen boven Rusland wordt steeds gevaarlijker.
1: Ja.
16: Daar gaan we zo meteen over praten. We hebben een vooruitblik op de aankomende beursdag met Martine Hafkamp. En inderdaad, Noud met de mobility update.
1: Maar we gaan eerst beginnen met de begroting van de grote lijnen van de Nederlandse begroting voor volgend jaar, die liggen inmiddels op straat. Uiteraard, traditiegetrouw gelekt. En vrij vroeg ook, de geplande bezuiniging op de AOW gaat van tafel. Er komt 1,5 miljard euro voor de koopkracht en de verhoging van het eigen risico in de zorg wordt uitgesteld. Maar tegelijkertijd gaan de zwaarste schouders weer meer lasten dragen. De hogere inkomens krijgen meer belastingdruk. En het kabinet houdt de korting op de brandstofaccijns langer in stand. Nou, volgens BNR's huiseconoom Han de Jong is die begroting vooral een politiek compromis van een minderheidskabinet dat overal probeert vriendschappen te sluiten.
29: De aanpassingen ten opzichte van het coalitieakkoord, ja, die zijn natuurlijk niet gedreven door de stevige overtuigingen van de coalitiepartijen zelf, maar door de noodzaak om die steun van de oppositie te krijgen. Ja. Dus met een duidelijke visie van waar het kabinet nou heen wil, ja, is geen sprake. En dan moet je natuurlijk aan toevoegen dat het kabinet is intern ook verdeeld. Dus ja, misschien is zo'n heldere visie over waar het kabinet heen wil, er misschien ook helemaal niet.
1: Nee, maar dat is toch een beetje voor alles en iedereen wat. Maar uiteindelijk moet iemand dit gaan betalen. Het gaat 1,5 miljard euro naar koopkrachtreparatie, terwijl de AOW-bezuiniging van 2,8 miljard wordt geschrapt. He, dat is iets dat wil de pro. Kunnen we dat ons wel veroorloven? Gegeven het feit dat we als een mal aan het vergrijzen zijn, en dat we ook nog een defensieopgave hebben. He, de veiligheidsbijdrage die we mogen gaan betalen. Uitgaven aan landbouw, klimaatadaptatie, noem maar op. Kost allemaal geld.
29: Ja, maar ja, uiteindelijk is alles natuurlijk een kwestie van keuzes maken. En als je vindt dat er meer geld moet worden uitgegeven aan iets, ja, Dan moet je ofwel minder geld uitgeven aan iets anders, of je moet zorgen dat je meer inkomsten verkrijgt. Dat wil zeggen lasten verzwaren. Een andere uitweg is natuurlijk dat je begrotingstekort wat laat oplopen. Mm-hmm. Ik denk dat de ruimte daar heel beperkt is. Hè. We hebben natuurlijk onlangs van het Centraal Planbureau de concept MEF, macro-economische verkenning, gehad.
3: Ja.
29: Het Centraal Planbureau denkt dat bij ongewijzigd beleid, of bij het beleid zoals het op dat moment op tafel lag, dat het begrotingstekort dan iets boven de 2% van het BBP uitkomt. Mm. Maar daar houden ze ook al rekening mee dat niet al het geld wat begroot wordt om uit te geven, dat het ook werkelijk kan worden uitgegeven. Dus de ruimte om het tekort wat te laten oplopen is beperkt. Zeer beperkt zelfs. Tenzij je het tekort boven de 3% wilt laten uitkomen. Nou, ik neem aan dat we dat niet willen.
3: Nee.
29: En dan is alles gewoon een kwestie van keuzes maken.
3: Ja, zeker. Nou, een van de keuzes die nu voor ligt, is dat de hogere inkomens weer 750 miljoen euro extra belasting gaan betalen. Daarmee dek je niet alles. De Telegraaf berekent vandaag. Ja, dat is eigenlijk een beetje de rekening neerleggen bij mensen die de rekening al voor een groot deel krijgen. Maar je moet ergens geld vandaan halen. Hoe kan je dat nou structureel sluitend krijgen, zo'n begroting, hè, zonder dat je de rekening op de lange baan schuift en zegt de volgende generatie mogen gaan betalen, of ja, we melken elke ondernemer in Nederland uit tot hij niet meer ondernemen kan?
29: Ja, nou ja, als je naar de hele discussie luistert, hè, wat je ziet is dat aan de linkerkant van het politieke spectrum, ja, er wordt vaak gehamerd op het verminderen van ongelijkheid. He, en daar wordt het woord eerlijkheid wordt vaak gebruikt. En zwaarste lasten op de zwaarste schouders. He, voor zover dat al niet het geval is. Terwijl aan de rechterkant wordt er natuurlijk vaak op gewezen dat de inkomensverdeling in ons land, ja, die hoort al tot de meest gelijkmatige in de wereld.
3: Ja.
29: Aan die kant van het politieke spectrum hoor je natuurlijk ook dat het belasten van succes de prikkel tot initiatief wegneemt. Dus eigenlijk de prikkel tot economische groei.
3: Ja.
29: Wat mij eigenlijk in die hele discussie de laatste tijd ook wel is opgevallen, dat het vooral gaat over waar gaan we het geld vandaan halen. Mm-hmm. En eigenlijk veel minder over van ja, waar zouden die overheidsuitgaven wel een tandje minder kunnen.
3: Ja, precies. Daar hebben we het niet zo lang geleden, een uurtje geleden, over gehad. Praat over de onderwijsbegroting. Maar en wat je ook wil doen, is juist investeren in economische groei. Want dat is een van de weinige manieren waarop we wel uit zo'n dalletje kunnen komen. Is gewoon zorgen dat je meer groeit, productiever wordt en geld verdient, hè, met z'n allen. Zo'n begroting zoals die nu voor ligt, zorgt die er niet voor dat inderdaad dat soort groeipaden afgesloten worden?
29: Ja, dat hangt toch ook een beetje eigenlijk van je wereldbeeld af. Voor mijn gevoel is dat wel zo. Hè? Als we het over economische groei hebben, dan hebben we het natuurlijk ook heel vaak over het bevorderen van innovatie. Nou, dat wil iedereen. Daar wil de overheid ook geld voor uittrekken om dat te bespoedigen. Maar ja, als je dan vervolgens het mensen die dat moeten gaan doen, als je die moeilijker gaat maken met allerlei regelgeving en de belastingen gaat verhogen voor de mensen die daarmee succesvol zijn, ja, dan moet je natuurlijk toch afvragen of dat nou wel heel erg consistent beleid is dat werkelijk tot hogere groei gaat leiden.
3: Ja, en dus kunnen we even de bottom line. Is het een begroting die Nederland echt gaat vooruit helpen? Of koopt het kabinet nu vriendschappen en rust naar de volgende verkiezingen?
29: Ja, weet je, het is niet onvriendelijk bedoeld, Bas, maar deze vraag hoef ik eigenlijk niet te beantwoorden. Nee. Want als we nou één ding zeker weten, dat is dat er nog een hoop gaat veranderen.
3: Ja.
29: Met die begroting om voldoende steun van de oppositiepartijen te krijgen.
3: Zeker.
29: Daarbij wordt natuurlijk politiek heel erg relevant. Want het lijkt me voor de hand te liggen dat verdere concessies die nodig zijn om voldoende steun van de oppositie te krijgen, ja, die gaan ongetwijfeld tot meer verdeeldheid binnen de coalitie leiden. Die begroting onder de huidige omstandigheden met een minderheidsregering, moet je de begroting eigenlijk zien als een soort openingsbod van de coalitie.
3: Ja.
29: En als je de onderhandelingen ingaat, ja, dan moet je natuurlijk toch eigenlijk het liefst een duidelijk beeld hebben van tot hoever je in die onderhandelingen uiteindelijk wil gaan.
3: Ja, precies.
29: En ik vermoed dat dat voor de drie coalitiepartijen toch wel heel anders zal zijn.
1: Zij BNR's huiseconoom Han de Jong.
25: Radio, de ochtendspit.
1: Ja, dan gaan we naar Oekraïne. 13 minuten over 8:30, Ivo.
16: Ja, president Zelensky die heeft luchtvaartmaatschappijen en passagiers gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. En hij zegt dus ook tegen de luchtvaartmaatschappijen: mijd dat luchtruim. Wordt steeds gevaarlijker door Oekraïnse drone-aanvallen. En ook zegt hij dat het Russisch luchtruim daardoor in praktijk eigenlijk praktisch dicht zal gaan. Een waarschuwing die dus ook geldt voor maatschappijen die nog vliegen op grote Russische luchthavens, zoals die van Moskou en Sint-Petersburg. Zelensky benadrukt dat hij geen burgerluchtvaart wil aanvallen, maar zegt ook, ja, er zullen steeds meer drones boven Rusland vliegen en luchtvaartmaatschappijen moeten daar rekening mee houden. President Poetin reageert fel. Hij noemt de waarschuwing van Zelensky staatsterrorisme en zegt dat Rusland een manier zal vinden om te reageren. En verder zien we dat Rusland zijn hybride campagne in Europa verder opvoert met verdachte branden, verdachte sabotages rond drone- en munitiefabrieken en aanvallen met drones, schrijft Trouw. Het idee is dat Rusland zo de Europese aanvoer van wapens naar Oekraïne kan raken zonder rechtstreeks een NAVO-land aan te vallen en een open oorlog uit te lokken. Nou, voorbeelden daarvan: brandstichting bij een Poolse fabriek van een club die heet WB Groep, een ontplofte munitieopslag in Bulgarije. En we zien ook deze ochtend weer verhalen over mogelijke gevallen van hybride oorlog bij een onderstation van een netbeheerder in Bergheim, vlakbij Keulen. Daar is vermoedelijk sprake van sabotage. Wordt allemaal onderzocht. Vallen nog geen conclusies te trekken. Maar ja, het zijn wel ontwikkelingen die momenteel gaande zijn. Tot slot nog even Vladimir Poetin zelf. Volgens bronnen van The Economist vreest hij dat een mislukking van de oorlog in Oekraïne hem uiteindelijk het leven kan kosten. Hij zou ervan overtuigd zijn dat de vijanden binnen Rusland hem uit de weg willen ruimen als hij belangrijke doelen, denk aan het volledig veroveren van de Donbass, niet bereikt. Binnen Rusland neemt de druk toe door economische problemen. Mensen die aan de pomp staan en maar een aantal liter mogen tanken tegen enorme prijzen, hoge verliezen, toenemende onrust. Ja, het vermoorden van leiders na een mislukte oorlog is op zich een
1: niet nieuw
16: inderdaad. Dus ja, Poetin die moet misschien wel verder, zoekt ook een uitweg, kiest voor verdere mobilisatie, voortzetting van de oorlog, maar dat is niet zonder risico en dat ziet hij zelf ook in.
1: We gaan even in buurt met Mandy van der Plas van de ABB. Ongeluk op de A59, Mandy, vertel.
5: Ja, dat klopt. A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Het ging daar mis bij afrit Heusden. De teller staat nu op 25 minuten vertraging. En voorlopig is de linkerrijstrook hier ook nog dicht. Verder wordt het gelukkig wel rustiger onderweg. Wel wordt mijn lijst met flitsers langer en langer. Zo wordt er nu ook geflitst op de A37 vanuit Duitsland naar Hogeveen. Daar is het oppassen bij hectometerpaal 32,2.
25: Blik op de beurs.
1: Ja, want over een kwartiertje gaan we open. We zitten midweek. En we kijken vooruit met Martine Hafkamp. Iwan verklapt het al, directeur van Vintesse Vermogensbeheer. Martine, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Wat zegt de future?
6: Dat we iets lager aan de dag gaan beginnen. Mm. En als je dan zo kijkt, remember to be back in september, hè, zo'n mooie beurswijsheid. Die gaat nog eventjes niet op.
1: Dat is dan wel weer jammer, maar ach, niet getreurd. We hebben meer dagen nog. Welke aandelen gaan we specifiek in de gaten houden? Want ja, de olieprijs loopt op. En denk meteen Shell en SBM Offshore.
6: Ja, dat is meestal. Hè. Er zijn altijd de usual suspects als de olieprijs oploopt. Aan de andere kant zie je dan ook altijd defensieve waarden het wat beter doen. En in het kader van oplopende rentes zijn de tech-aandelen niet helemaal de place to be. En dat zag je ondanks dat Dell bijvoorbeeld gisteren na beurs met veel beter dan verwachte cijfers kwam. En ook nog de outlook verhoogde. En Dell zegt ook weer het AI-momentum, dat blijft heel erg sterk. Dus daar zit het allemaal niet in. Zeg maar, het bedrijfsleven draait wel goed. Maar ja, dan krijg je natuurlijk die rentes dat overheden niet alleen heel veel geld lenen, maar ook bedrijfsleven. Als je kijkt naar het aantal bedrijfsobligaties wat uitgegeven is, het is dit jaar nog 14% hoger dan vorig jaar. Dus er wordt nogal een beroep op de kapitaalmarkt gedaan.
1: Dat blijft maar weer. Dan, macro-technisch, dat is nog even een dingetje. Moeten we daar naar kijken?
6: Ja, dat is altijd wel wat, hè. Maar het is altijd eerste woensdag van de maand. Ja. Dus dan weten we dat het hele circus in de Verenigde Staten weer begint wat de banencijfers betreft. Ja. Nou, dan beginnen we vandaag met loonstrookjesverwerker ADP. Nou, dat is voor de Fed natuurlijk ook weer belangrijk, omdat Wars natuurlijk zelf heeft gezegd vorige week in Jackson Hole van nou, het gaat heel goed, of het gaat heel goed met de Amerikaanse economie. Alleen die inflatie, die krijgen we nog niet helemaal onder controle. En in het kader daarvan, vanavond komt het beige boek van de Fed. Dus dan kunnen we kijken hoe zij zelf kijken naar de stand van de economie. Hoewel dat weinig verrassend zal zijn. Maar het is toch goed om naar de details daarvan eens goed te bestuderen weer.
3: Dankjewel, Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En dan gaan we naar Nout Broekhoff, ons eigen mobiliteitsexpert, inderdaad, dat zou ik zeggen. Nout, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Nieuw onderzoek wijst uit dat behoorlijk wat mensen niet in de spits hoeven te reizen.
7: Ja.
3: Maar dat dus kennelijk toch doen.
7: Ja, ja, dat klopt.
3: Doe dat nou niet.
7: Nee, doe dat nou niet. Een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En wat blijkt, 84% van de Nederlanders tussen de 18 en de 64 jaar reist wel eens in de spits. En 32% daarvan, dus 1 op de 3, doet dat onnodig en zou buiten de spits kunnen reizen. Maar ja, het is een gewoonte. Dat is eigenlijk de belangrijkste factor achter dat spitsreizen. Het hoort erbij, geven die respondenten zelf ook aan. Werk en werktijden zijn ook een grote barrière. Meer dan de helft van mensen reizen. Het hoort erbij, geven die respondenten zelf ook aan. Werk en werktijden.

0: En rond Amsterdam heb ik met de samensteller van de Friday Move Mireille afgesproken dat ik rond 9:30 hier ben. Ja. Dat werkt perfect.
1: Maar dan zijn Mireille er ook nog niet, of wel?
0: Nou, normaal doe ik er. Nou, die is er meestal wel dan al. Ja, op donderdag wel. Hey, wat ben jij weer flauw. Nou ja, automobilisten reizen gemiddeld 6 van de 10 keer in de spits. Treinreizigers die doen dat iets minder, 5 van de 10 keer. Maar treinreizigers zeggen wel vaker de mogelijkheid te hebben om thuis op te starten of flexibel te werken. En zij willen vooral de spits mijden om een zitplaats te hebben. Ja. Want dat is het grootste probleem in de trein. Het is gewoon hartstikke druk. Automobilisten zouden wel later willen van huis willen gaan omdat ze dan geen vertraging hebben. Maar dat is logisch natuurlijk. Ja. Maar dat kan dus vaak niet. Nee, of het precies. Is ingesleten, het is een gewoonte geworden.
2: Het is gewoon, precies, het is gedrag. Dan, er zijn Prinsjesdag een stukje gelekt. Dat wisten we eigenlijk al, maar niet dat het zo snel zou zijn. Daarin staat wel iets interessants. Er gaat extra geld, mag ook wel, naar infrastructuur.
0: Ja, 1,5 miljard euro extra naar onderhoud van aanleg van wegen, bruggen, spoor en zo. En dat geld wordt beschikbaar gesteld in de periode 2029 tot 2035, meldt RTL Nieuws. Dus dat is eigenlijk niet deze kabinetsperiode. Natuurlijk hartstikke mooi, en het is hard nodig. Dat zeg jij ook terecht. Maar het stelt natuurlijk niks voor, helaas.
2: Nee, het is niet veel, hè?
0: Nee, als je weet dat er een tekort is van 80 miljard euro in de komende 10 tot 15 jaar en er nu 9 miljard in deze kabinetsperiode bij is gekomen, dan is 1,5 miljard eigenlijk niks.
2: Penis.
0: Ja, nee. Nou, het is wel iets. En zeker gezien die enorme onderhoudsopgave die er nu...
2: Ja, maar wacht, wat kan je met een miljard? Even, een paar bruggen bouwen en een stukje asfalt vernieuwen.
0: Ja, niet... Ja. Ja, denk het. Maar ik heb dat niet uitgezocht. Maar de keuzes daarvoor moeten nog gemaakt worden. Dus dat gaat nog gebeuren. Dus benieuwd wat ze dan met die 1,5 miljard extra gaan doen. Dat horen we nog wel.
2: Nou, dan nog een ander ding. Wat gaat er met de vliegtax gebeuren?
0: Nou, dat is wel interessant. Die vliegtax op lange afstandsvluchten gaat omlaag. Vanaf 2027 wordt die 59 euro per vlucht. En dat was eerst 70. Dat doet het kabinet om de Nederlandse luchtvaartsector een beetje concurrerend te houden. En vooral de luchthavens. Hè, want de angst was, als die hogere vliegtax er komt, zeker voor die lange afstandsvluchten, dan gaan meer reizigers de grens over. Dan gaan we vanuit Duitsland of België vliegen. En dan gaat het geld daar naartoe. Nu houden ze hopelijk wat meer hier. De schatkist loopt wel jaarlijks geld mis. 61 miljoen aan vliegtax gaat verloren. Dus dat moet weer ergens anders worden opgevangen. Het is allemaal creatief boekhouden tegenwoordig in Den Haag. Dus waar ze dat precies doen, weet ik niet. Maar er was ook wat over de accijns uitgelekt. Hè, dat er 750 miljoen euro naar een langs samere afbouw van de accijnskorting gaat. Mm-hmm. Ik heb even zitten rekenen. De accijnskorting in stand houden op benzine kost 900 miljoen. De accijnskorting op diesel in stand houden kost 500 miljoen. Nou, dan heb je nog LPG. Dat is ook een x aantal miljoen. Dus laat zeggen 1,5 miljard kost dat om die korting in stand te houden. Nou, 750 miljoen is de helft. Ja. Daarvan. Ja. Dus ik denk dat er een halvering van de korting zal plaatsvinden volgend jaar. Ik heb de stukken niet ingezien. Ik heb het niet
2: maar
0: zo
2: dit is een eenvoudige regenwerk op een achterkant bierveeltje.
0: Dat is inderdaad...
2: Lijkt kloppen.
0: Ja, dat zou kunnen kloppen, ja.
2: En dan, eindelijk en toch ook in deze mobiliteitsexpert... mobiliteitsupdate, dankjewel. Hebben wij tijd, althans jij, gemaakt voor de elektrische Range Rover?
0: Ja, iemand
2: auto's.
0: Is eigen, maar auto's ook mobiliteit.
2: Dat is waar. Ja, en dus elektrische mobiliteit. Ja, maar een Range Rover is natuurlijk meteen een auto waarvan je niet denkt, nou, daar hangen we nou eens een lekker dik accupakket in, want dan gaat hij lekker lang rijden.
0: Nou, ze hadden natuurlijk wel al plug-in hybrids en die zijn ook best wel goed, maar inderdaad, dit is volledig elektrisch. Alleen nog maar op stroom rijden. En daar zaten we wel heel lang op te wachten. Deze auto is al jaren in ontwikkeling en nu is hij er. Ze moeten het wel even over hebben hier op woensdagochtend. De Range Rover Electric, de eerste volledig elektrische Range Rover. En die specs, ze stellen toch niet teleur, Bas. Twee elektromotoren, 550 pk, een megabatterij, bijna 120 kilowatt groot. Dus hij zal ook heel zwaar zijn, deze auto.
2: Ja, dat vind ik, maar was hij al?
0: Ja, dat is inderdaad zo. Die actieradius tegen de 600 kilometer WLTP gemeten.
2: Tegen de, hou je 500 over.
0: Ja, in de praktijkmeting kwamen ze tot 535 kilometer. Zo, 0 tot 100, 4,3 seconden in een Range Rover. Ja, en wat heel belangrijk is, 800 volt architectuur. Dat betekent snel laden tot 3.

0: 350 kilowattuur. Dus in circa 22 minuten 10-80% vol. Ja, en de rest oogt wel. Ik heb ook wat gedeeld met jou. Het is wel een op- en top range over. Het is elektrisch. Hier en daar wel aangepast. Veel nieuwigheden. Ze spreken over 300 octrooi-aanvragen. Het hoogste aantal ooit bij een Range Rover model. Dus ja, of dit echt de liefhebbers gaat overtuigen. Jij zegt nee?
1: Ik schud nee, maar dit is een mobiliteitsupdate, dus daar weet ik niks van.
0: Ja, ik wilde naar de prijs toe.
1: Ja, en?
0: €166.000 in Nederland. Nou ja, er zijn...
2: Nee, wil ik niet hebben.
0: Ja, scherp. Ja. Nou, ik ben... Ja, jullie willen hem niet hebben.
1: Maar jij wel?
0: Nou...
1: €166.000. Ja, alleen maar omdat het een elektrische auto is. Als je een benzine koopt, dan ben je 2 ton kwijt.
0: Ja, dan is die duurder waarschijnlijk.
1: Ja, veel.
0: Ja, hoewel, die plug-in hybrids. Ik heb het prijslijstje niet helemaal goed bekeken. Maar,
3: hoe heet het model?
0: De Range Rover Electric.
3: Had ook de Range Anxiety kunnen heten.
1: Oh ja, dat is mooi geweest. Ja.
0: Helaas.
1: Dat krijg je er wel van. Ja,
0: ik schrijf hem nog niet af. De auto schrijft wel hard af waarschijnlijk, maar...
1: Jij niet?
0: Ik schrijf hem nog niet af.
1: Het is lijkt me een hele mooie opstap van een EX30 Volvo naar een Range Rover. Anxiety. Dankjewel, Nout Broekhoff. En dan zometeen David van Wel, minister van Justitie, noemt het geweld in Overasselt ongekend en nieuw voor ons land. Bij een dodelijke schietpartij zijn ook nog eens 34 verdachten gearresteerd. En moest niemand de straat op, want er lagen overal wapens. Nou, een recent rapport van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies zei al, ja, juist die kleine gemeenten die worstelen met complexe veiligheidsnormen. Zien we dat nu in de praktijk gebracht, dit rapport, gaan we zo met ze bespreken.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal, beslist beter.
10: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
11: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
9: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
11: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
12: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
13: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
14: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
13: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
14: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
16: Nu in de BNR-app.
17: Benzineprijs naar nieuw record. €2,67 voor een liter €95. United Consumer spreekt van structureel hogere prijzen. Advocaten waarschuwen. Wet loontransparantie kan leiden tot claims en salarisverhoging. En grote politieactie bij een onderstation van een energieleverancier in Bergheim in Duitsland. Vermoedelijk een aanslag op het stroomnet. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En dat brengt ons bij de ANWB. Mandy van der Plas zit achter de schermen. Mandy, het was al niet zo'n hele drukke spits, maar wordt het al een beetje rustiger ook?
18: Ja, gelukkig wel. Die dagelijkse files die er al stonden, die zijn nu echt korter aan het worden. Wel staan er nog een paar files door bijzonderheden, zoals op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Zuidoost en dit veroorzaakt een kwartier vertraging. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, een stuk verderop op die A2, staat een kapotte auto bij knooppunt De Hocht. Hier is de vertraging zo'n 10 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. En de N9 Alkmaar Den Helder is nog altijd in beide richtingen dicht bij Egmond na een ongeluk. Het verkeer wordt hier lokaal omgeleid. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij hectometerpaal 152,2.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een grote groep oud-politici roept het kabinet in een brandbrief op tot meer maatregelen tegen Israël, meldt NRC. Volgens de 235 ondertekenaars, onder wie Job Cohen, Josias van Aartsen en Ahmed Abu Taleb, schendt Israël de Palestijnse mensenrechten. Ze vragen onder meer om een volledig wapenverbod. Justitieminister Van Wil heeft geen goed woord over voor het massale geweld gisteren in Overasselt. Dat je hordes van tientallen jongeren gewapend over straat ziet lopen is ongekend en nieuw, zei hij bij de NOS. In Overasselt is het sinds gisteravond weer rustig en het politieonderzoek gaat vandaag verder. De Iran-oorlog heeft ertoe geleid dat de benzineprijs in ons land een record heeft bereikt. Voor een liter €95 betaal je nu langs de snelweg afgerond €2,67. Bijna 3 cent meer dan het vorige record uit mei. Bij pompen langs N-wegen of in de bebouwde kom ligt de prijs een stuk lager. Ook diesel is een stuk duurder geworden. Het officiële dodental door de zware overstroming in Nepal en Tibet blijft maar stijgen. Er zijn nu meer dan 1100 doden geteld. En nog altijd worden bijna 4500 mensen vermist. Onder wie 3 Nederlanders. Het is precies een week geleden dat een enorme modderstroom alles in het gebied wegvaagde. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Ook gaan opvallend veel mensen uit elkaar na een huwelijk van 40 of 50 jaar. Er zijn verschillende redenen voor. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. Andere stellen wachten met scheiden tot ze met pensioen zijn of de kinderen uit huis gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallig bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. In het zuidoosten lijkt het grotendeels droog te blijven. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond is bewolkt en opnieuw enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ajax 1,1101,5 punten. Eigenlijk onveranderd ten opzichte van gisteren. Kijken we naar de sterkste stijgers en dalers. Shell staat een procentje hoger. ABN AMRO Bank 0,7. ING 0,6. KPN 0,5. En in dit rijtje uiteraard ook SBM Offshore stijgt nu naar 0,7. Alles te maken met de spanning in het Midden-Oosten. Die nemen toe. Kijken we naar de Brent Crude. Dan zien we op dit moment een prijs in de future van $95 en $29. Niet zo gek dus. Aan de andere kant verliest Aegon 2,4, ArcelorMittal 1,3, Alberts Industries 1,3% lager en CVC Capital 1,1%. Uiteraard, je begrijpt, alle beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsberichten en in de BNR-app. En zometeen praten wij over dat geweld in Overasselt van gisteren. 34 mensen opgepakt. Je mocht de straat niet meer op daar. Lage vuurwapens op straat, politie beschoten, 2 zwaar gewonden. 1 man om het leven gekomen. David van Wel van de minister van Justitie noemt dat geweld ongekend en nieuw. Alleen, een recent rapport van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies liet al zien dat kleine gemeenten steeds vaker worstelen met complexe veiligheidsproblemen. Kunnen we die twee koppelen? Gaan we zo bespreken in de ochtendspits.
20: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
23: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
22: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
24: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
25: 6:06. En terwijl de zon uitbundig schijnt, zitten wij fijn binnen, want er is nieuws te doen. Iwan, wat gaan we doen?
17: We hebben het zo meteen over de USS Abraham Lincoln. Want na een recordperiode van 250 dagen op zee heeft dat vliegtuigschip eindelijk aangemeerd in Thailand. Nou, wat die militairen daar gaan doen voordat ze terug gaan naar Amerika, hoor je zo meteen. En we praten over een bijzonder eiland in Canada. Eiland met bomen en al. Ja, je zou kunnen zeggen aan de wandel gegaan. Een eiland dat deze zomer opeens opdook in een stuwmeer. Daarna het beeld verdween en nu weer teruggevonden is. Nou, wat daar gebeurd is, hoor je zo meteen.
25: Maar we gaan eerst naar dit nieuws. Want minister David van Wel van Justitie noemt dat geweld in Overasselt gisteren ongekend en nieuw voor Nederland, zegt hij bij de NOS. En hij zei, nou nee, maar één ding moeten we niet zeggen, dat het een narco-staat is, ons land. Ondanks alle geweld. Hij erkent wel dat de zwaar georganiseerde misdaad hier stevig geworteld is. Want, zegt hij, criminele organisaties die profiteren van de goede Nederlandse logistieke en financiële infrastructuur. Nou, dat is ook een industrie. Na de dodelijke schietpartij zijn er 34 arrestaties verricht. 51-jarige man uit Wiegen kwam om het leven, beveiliger van een huis. En er raakten twee agenten zwaar gewond, zei Jannie Knol, korpschef van Nederland, van de Nederlandse politie. Ze sprak bij Eva Jinek en zei, dit was werkelijk ongekend.
26: De collega's die krijgen een melding. En die krijgen een melding over een mogelijke inbraak. Die komen daar ter plekke, die stappen uit die auto en die worden direct beschoten. En die worden ook direct geraakt. Ze zijn het zwaar gewond op dat moment. De collega's die vervolgens achter hun aankomen, die trekken deze collega's in de auto. Omdat er op dat moment nog steeds geschoten wordt. Die gaan van die plek af. Moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Dus er is voor ons echt een bijzondere situatie geweest.
25: En dus onze korpschef Jannie Knol en die agent die er het slechtst aan toe was, is inmiddels twee keer geopereerd. En gelukkig buiten levensgevaar, net als zijn of haar collega. Maar uit recent onderzoek van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies blijkt dat juist kleine gemeenten steeds vaker te maken zullen krijgen met complexe en onderling verweven veiligheidsproblemen. Terwijl hun informatiepositie en capaciteit beperkt zijn om dat aan te pakken. Gerben Bakker, programmadirecteur Nationale Veiligheid en Weerbaarheid bij het HCSS, vertelt meer over die kwetsbaarheid van die kleine gemeenten.
27: Kleine gemeentes kunnen worden gebruikt voor de productie, voor het opslaan of voor het dumpen van drugspartijen. Nou is het allemaal nog te vroeg om veel conclusies te trekken over deze zaak, maar er worden natuurlijk wel veel geruchten verspreid over dat het te maken heeft met een drugsdeal. Nou, ook daar, dat is natuurlijk niet helemaal nieuw. We hebben in 2025 bijvoorbeeld ook wel gezien dat er een veel drugsgeweld was in bijvoorbeeld de gemeente Ter Aar. Het was op basis van een ripdeal. een partij die gestolen was in Antwerpen. Dan zie je ook dat iemand met een Kalashnikov of met een machinegeweer op straat heeft gelopen en geschoten. Dus dit soort zaken zijn natuurlijk niet helemaal nieuw. Ja. Het laat wel inderdaad zien dat gemeentes, inderdaad zeker ook kleine gemeentes, helemaal niet immuun zijn voor de tentakels van de georganiseerde misdaad.
25: Ja, maar die kleine gemeenten kunnen over het algemeen, hè, inderdaad door beperkte capaciteit en een informatiepositie, veel minder aan dan een grotere gemeente. En dus afhankelijk van landelijke politie-inzet?
27: Ja, dus je moet je voorstellen dat je in zo'n kleine gemeente misschien een wijkagent hebt. Nou, die wordt vaak ook alweer verdeeld over meerdere dorpskernen. Dus ja, zo iemand die is totaal niet toegerust op zo'n enorme aanval. Dus dat wordt dan vervolgens natuurlijk altijd gelijk opgeschaald. Nou, toevallig was, vertelde Jannie Knol gisteren ook, de DSI al in de buurt. Dat is de dienst speciale interventies. En die wordt dan opgetrommeld echt voor dit soort zaken. Ja. Maar als kleine gemeente kun je daar natuurlijk tegen dit soort geweld helemaal niks beginnen.
25: Nee. Dus, maar we staan wel onder druk ook in Nederland. En ja, Van Weel zegt, we zijn geen narco-staat. Kunnen we dat niet? Je zou minimaal kunnen zeggen, nou, er is een maffia of een criminele organisatie die handig misbruik maakt van de situatie hier. Want we zijn veel te braaf met z'n allen.
27: Ja, criminele organisaties zijn netwerken vaak. Ja. En die stoppen niet bij de gemeente of de grenzen van de grote steden. Nee. En daar moeten wij natuurlijk rekening mee houden. We zijn natuurlijk eigenlijk de grootste stadstaat van Europa. En altijd is het zo dat criminelen rekening mee houden van, nou, waar kunnen we dingen opslaan, produceren. Waar we buiten, waar we vrij ongezien te werk kunnen gaan. En kleine gemeentes zijn dan natuurlijk een interessant doelwit. Vooral ook gemeentes overigens die aan de grens liggen. Op dit moment zag je natuurlijk ook dat er veel arrestaties zijn verricht van auto's die op weg waren naar België of naar Duitsland. Ja. Dus dat is ook logisch. Er zijn ook wel rapporten naar buiten gekomen, bijvoorbeeld over de kleinere havens in Nederland. Dat die juist ook heel gevoelig zijn, want daar is minder controle.
25: Precies, daar kan je makkelijk smokkelen.
27: Ja,
25: nou heeft de politie wat dat betreft ook hele speciale interventieteams en teams opgezet om juist in die gebieden waar dit soort incidenten, drugsincidenten of drugsgerelateerde incidenten veel voorkomen, daar extreem goed kijken. Ook al een mooi voorbeeld wat u net zelf zegt, DSI was in de buurt. Ja, we weten dus kennelijk wel een beetje hoe die criminele netwerken zich bewegen en wat ze doen. Waarom lukt het dan toch niet om ze klein te krijgen?
27: Ja, dat noem je een beetje een soort spanning tussen gezag en nationaal beheer. Hè? Ja. Dus lokaal gezag en nationaal beheer. En dat speelt veel in Nederland. Want je hebt natuurlijk vrij kleine gemeentes die, nou ja, bijvoorbeeld ook preventieve taken graag willen uitvoeren. Zoals, nou, bijvoorbeeld, hè, je hebt heel veel misschien leegstand in jouw gemeente. Mm-hmm. Of boerderijen waarvan je niet precies weet wat er gebeurt. Nou ja, daar heb je capaciteit voor nodig om dat te kunnen controleren. Ja. En er is dan een spanning, en dat zie je hier ook, want de DSI, hè, die opereert op landelijk niveau, en dan wordt er ineens een arrestatieteam, dus als het wordt opgeschaald, dan is het ineens landelijk. Maar eigenlijk wil je natuurlijk als lokale gemeente ook wel informatie hebben, of capaciteiten om dit soort dingen te kunnen doen. Ja. Of kennis. En daar moet je wel naar kijken. En in Nederland hebben we natuurlijk vrij versnipperd, ook bestuur landschap. Dus je zou ook veel meer kunnen kijken naar ondersteuning van gemeentes om ook zeker aan de preventieve kant meer te gaan kijken. Ja. Bijvoorbeeld vanuit de provincie.
25: Ja, nou, dat is leuk, want als we dan eventjes overal zo naast jullie rapport leggen, hè, en met uw opmerking van nu, blijkt dat we niet voldoende voorbereid zijn. Kunnen we dat stellen?
27: Nou, er zijn nog een aantal dingen waar we aan kunnen draaien, zeg maar, om de situatie te verbeteren, zou ik maar zeggen.
26: En collega's die krijgen een melding. En die krijgen een melding of mogelijk.
25: Dat zei Gerben Bakker, programmadirecteur Nationale Veiligheid en Weerbaarheid bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
16: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
25: En daarna tikte ik even op de verkeerde knop en hadden we
17: nog even een
25: Jannie Knol nog een keer.
17: Restje Jannie Knol. Dan gaan we naar Thailand, naar Pattaya. Want na een recordperiode van 250 dagen op zee heeft het Amerikaanse vliegtuigschip, de USS Abraham Lincoln, eindelijk daar aangemeerd. In Thailand dus, waar de bijna 5000 bemanningsleden even kunnen bijkomen van hun recordlange inzet. Het schip werd afgelopen november ingezet vanuit San Diego, met alle schepen die daarbij horen, voor wat oorspronkelijk een missie van 6 maanden zou zijn in de Stille Oceaan en de Zuid-Chinese Zee. Maar door de oorlog in Iran werd dat vliegtuigschip naar het Midden-Oosten gestuurd. En duurde het allemaal veel langer dan gepland. Nou, we hebben de verhalen gehoord over mariniers die het allemaal niet volhielden. En die klaagden over bijvoorbeeld gebrek aan eten en dergelijke. Maar ook een soort wanhoop. Wanhoop als het gaat om uitzicht. Wanneer is dit ten einde? Nou, nu dus. Een tussenstop in Thailand. Pattaya is op zich blij met het bezoek. Want de badplaats die heeft te maken met de tegenvallende bezoekersaantallen. Ondernemers hopen dat die duizenden Amerikaanse militairen voor wat extra omzet zorgen. Omdat ze daar een biertje komen drinken en dergelijke. Maar de bemanning krijgt niet de vrije hand. De marine heeft verschillende locaties verboden terrein verklaard. Bijvoorbeeld een bekende uitgaansstraat met allerlei seksclubs. Daar mogen ze niet heen. Cannabiswinkels ook niet. En activiteiten met jetskiën en powergliden. Ook allemaal op een lijst met verboden uitstapjes.
25: Ja, ja.
17: En ook de Thaise autoriteiten hebben extra politie ingezet. En waarschuwen ondernemers om de Amerikanen geen woekerprijzen te rekenen. Oftewel, wees een beetje aardig voor ze. Zowel Thailand als Amerika hopen dat de bemanning na dat verblijf dan uiteindelijk uitgerust na de terugreis over die Stille Oceaan kan beginnen. En eindelijk dus weer naar familie en dergelijke kan.
25: We gaan naar Mandy van der Plas van de ABB. Mandy, een ongeluk toch op de A2?
0: Ja, dat klopt. De A2 van Utrecht naar Amsterdam. Dat ongeluk gebeurde daar bij Amsterdam Zuidoost. Hier is nog maar één rijstrook open. En vanaf Vinkeveen is het oponthoud ruim 10 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij hectometerpaal 57,7.
3: Blik op de beurs.
25: Ja, de beurs opende een kwartier geleden zijn deuren. En we gaan eens even kijken hoe het erbij staat. Uiteraard Shell en SBM Offshore moeten we in de gaten houden. Eerste AEX die staat op een verlies van 0,1%. 1100,95 punten. Ja, dan zeggen we inderdaad, Martine Hafkamp, directeur van Vitesse Vermogensbeheer, over Shell en SBM, zei dit.
4: Ze zijn altijd de usual suspects als de olieprijs oploopt.
25: Ja, en als we dan kijken, op zich wel interessant om even te weten, Shell 0,3% winst. En SBM Offshore zien wij op dit moment op een verlies staan van 0,7%. Terwijl de olies op een niveau staan van $95. Precies door de spanningen in het Midden-Oosten. Dat komt allemaal uiteraard doordat er daar wat spanningen toegenomen zijn. De Iraniërs die hebben teruggebombardeerd, de Amerikanen bombarderen. En zo gaat het over en weer. Maar kijken we even naar de andere fondsen, stijgers. ABN AMRO Bank 1,8% erbij. ING Groep 1,5%. BC een procentje erbij. En ASM International 0,7%. Verliezers zijn er ook. CVC Capital 2,3% lager. Aegon 2,1%. Wolters Kluwer 1,7%. En Relix 1,2%.
17: De Vereniging Nederlandse Gemeenten waarschuwt dat er mogelijk zo'n 1300 bouwprojecten stil komen te liggen, omdat er een belangrijke controleur, een kwaliteitsborger, geschorst is. Of eigenlijk meerdere van die borgers. Wat daar precies aan de hand is, gaan we bespreken met Arno Visser, voorzitter van de brancheorganisatie Bouw Nederland. Meneer Visser, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
17: Ja, 3 bureaus van kwaliteitsborgers geschorst. Allereerst maar eventjes, welke rol spelen die kwaliteitsborgers in dat bouwproces? Want ik denk dat veel mensen daar niet helemaal bekend mee zijn.
5: Nee, en dat klopt, want dat zou er niet bekend mee zijn, want het bestaat ook nog niet zo lang. Wat vroeger door de gemeente gebeurde bij bouw- en woningtoezicht, of VTH, vergunning, toezicht, handhaving, dat is de afgelopen jaren overgeheveld naar een systeem waarbij je een partij inhuurt die de bouwkwaliteit bekijkt, een borgt, en dan een rapport oplevert aan de gemeente, waarna de gemeente uiteindelijk moet zeggen, nou, we hebben naar het rapport gekeken, kwaliteit is gegarandeerd, u kunt er gaan wonen. Dat is het waar het op neerkomt. Het is een nieuw systeem.
17: Oké. En nu dus 3 van die bureaus geschorst. Bureaus, maakt niet zoveel uit hoe ze heten, maar uit Amersfoort, Heerlen en Den Haag. Waarom die schorsing? Wat is er dan mis?
5: Nou ja, dat is het vervelende. Dat weten we niet precies. Oh. Want wat ik net uitlegde, dat is vrij overzichtelijk en simpel. Dat is het idee, dat is het beleid. Maar de praktijk is een stuk weerbarstiger. Dus er zijn al een aantal jaren klachten over de praktijk. En die klachten die hoor je van bouwers. Die zeggen, ja, wat zijn we in een bureaucratie terechtgekomen. Mm-hmm. Of klachten in de zin van, ja, maar vroeger betaalden we aan de gemeente legers. En dat zou minder worden. En dan bouwen we de paar bedrag aan die borger. Mm-hmm. Maar die gemeenten zijn niet omlaag gegaan met hun. Dus het is allemaal duurder geworden. Die klachten waren er al. In de Eerste Kamer zijn de klachten van juridische aard. Die zeggen, ja, de wet klopte wel, maar de uitvoeringsbesluiten, dat ziet er heel anders uit. Wie is nu waarvoor verantwoordelijk? Onduidelijk, zegt de Eerste Kamer. Mm-hmm. En dan zijn er nu 3 partijen geschorst door een organisatie die moet waken over de totale kwaliteit van het borgen. Maar we weten niet waarom. En we weten ook niet waarop. Want in theorie kan een borger zeggen, nou, dat hekje dat had 2 centimeter hoger moeten zijn, ik keur het af.
17: Ja.
5: Het kan over hele futiele dingen gaan die ze niet goed gedaan hebben. Het kan over zware dingen gaan die niet goed gegaan zijn. Maar dat weten we nu niet.
17: Nee. En als die borger niet meer bij zo'n project betrokken is, dan moet het hele, de hele boel worden stilgelegd dus.
5: Nou ja, dan moet je dus weer terug naar hoe het systeem is opgezet. En wat ik al net zei, waar de Eerste Kamer over klaagde, wie is daar waarvoor verantwoordelijk? Moet de gemeente dit nu doen, want die heeft de eindverantwoordelijkheid en moet die de lasten dragen? Moet de opdrachtgever van het huis, de woning, dat doen? Want ja, dat was toch de opdrachtgever van de borger. Moet die met z'n blaren zitten? Of moet de bouwer dat zijn?
17: Ja.
5: Dat staat er in het contract. 1300 woningen, 1300 gevallen, dus misschien wel 1300 verschillende casussen.
17: Ja.
5: Op dit moment weet niemand dat.
17: Nee. En extra kosten en vertraging dus, want er moet dus een nieuwe borger of die schorsing moet opgegeven worden. Maar ja, wie draait daar dan voor?
5: De gemeente moet zeggen, het gaat om futiele zaken, dus we zien geen problemen.
17: Ja.
5: Kijk, die 1300 woningen, die krijgen 1300 plus bewoners. Dus die hebben sowieso een probleem van onzekerheid op dit moment. Mm. Nou, als de boel de vertraging gaat, dan is dat niet ook een bestaande woning. Maar ook de bouwer, die wil zijn werk voortzetten, wil het ook afmaken en netjes afmaken, goed afmaken.
17: Ja.
5: En die gemeenten zitten denk ik met de hand in het haar. Ja, wat moeten we nu doen? Want ja, we hebben geen voorbeeld hoe dat vroeger ging.
17: Ja, en ik zag dat dat lijstje, dat register, nou, er zijn best wel wat van die borgers, maar het is niet zomaar even dat je een ander bureautje inschakelt.
5: Nee, dat klopt. Mede omdat het een nieuw systeem is. En heel veel van de borgers en de organisatie doen, dat zijn voormalige gemeenteambtenaren.
17: Ja.
5: Want het was een oude gemeentegetaak die overgeheveld is. Ja, dat was nog in ontwikkeling en dat was nog maar in de eerste fase. Dus het is ook niet zo dat we daar een markt hebben van mensen die op de reservebank zitten en zeggen, nou, laat mij maar even het veld oplopen.
17: Ja. Dus als ik u zo hoor, die issue die nu speelt, die moet sowieso aangepakt worden. Maar eigenlijk zit er nog wel een weeffout in het hele systeem met die borgers.
5: Het lijkt erop dat het vlek op vlek is.
17: Ja.
5: Vlek op vlek. Dus er liepen al discussies, wat ik zei, in de Eerste Kamer. Er liepen al discussies bij ons over wat je nou betaalt aan wie en hoe dat optelt, want het zou minder gaan kosten, maar het wordt duurder.
17: Mm-hmm.
5: Er liepen al discussies over hoe streng zijn ze nou en komen ze überhaupt wel op de werkplaats en gemeenten die zich zorgen maken. Mm-hmm. En nu dit weer, dus wat ik zeg, het is vlek op vlek.
17: Ja, deze bouwprojecten die komen uiteindelijk wel af, denk ik. Hè? Maar er moet dus wel iets gebeuren om dit probleem aan te pakken, dit grotere probleem.
5: Ja, dat moet op de nette manier gebeuren. En mensen moeten ook gewoon zeker weten dat waar ze gaan wonen, dat dat ook in orde is.
17: Dank.
5: En wij willen ons werk gewoon goed gedaan hebben. Dus we vinden het fijn als iemand onafhankelijk zegt, nou, dat is hartstikke goed gedaan.
17: Dank, Arno Visser van Bouwend Nederland.
25: Ja, en dan naar dit. Want het is op het eerste oog niks bijzonders. Het is een klein eilandje in een stuwmeer in de Canadese provincie British Columbia. En het is zo'n 1 hectare groot, ruig bebost als je het ziet. So far so good, totdat de ambtenaren van de provincie die dat eilandje in juli ineens ontdekt op satellietfoto's, dachten in augustus, weet je wat, we kijken weer weg.
17: Eilandje weg.
25: Hé? Huh? Eiland weg. Van de aardbodem verdwenen. En aanvankelijk dachten ze van, nou ja, dat is gewoon een grap geweest van iemand die handig is met AI. Maar er kwam ook een viraal gegaan videootje van watersporters, waar je inderdaad een groen bebost eiland ziet dobberen.
17: Ja.
25: En datzelfde eiland, ze hebben het teruggevonden.
17: Ergens anders.
25: Aan de kust van het meer. 30 kilometer van de plek van de satellietfoto van 1 juli. En dan denk je, maar wacht, een eiland zit toch vast aan de bodem?
17: Mm-hmm.
25: Nee. Er is één conclusie mogelijk, zeggen kenners. Dit is een drijvend eiland. Komt wel vaker voor. Een eiland ontstaat in de loop van de jaren door ophoping bijvoorbeeld van drijfhout. Als het maar tegen de kust ligt. Dat als basis dient voor planten. Die gaan daar op wortelen en daar komen bomen op. Ja. En als dat maar goed een beetje bij elkaar zit, dan kan je daar een drijvend eiland op krijgen.
17: Ja.
25: En dat wordt natuurlijk gevoed door water. Zoet water meer. Dus dat is prima. Je moet er alleen niet aankomen. Er wordt ook gezegd door de autoriteiten nu niet aankomen, want het kan uit elkaar vallen.
17: Stort de boel in.
25: Vooral niet op proberen te wandelen, want ook dat is niet handig. Maar het is heel goed mogelijk dat dit eilandje inderdaad vast zat aan de kust van het Stuwmeer, maar losgekomen is afgelopen zomer, het begin van de zomer, toen de waterstanden daar ineens tegen. Ja, dan gaat niet veel mee. Een eiland zelf of een land blijft liggen, maar een eiland wat drijft, dat gaat mooi mee. Dat is losgekomen, dat is weggedreven. En nu heeft Canada een eiland bij. Hopen dat Trump het niet snel achterkomt, want anders claimt hij dat meteen als 51ste staat, denk ik.
3: De column van Bernard Hammelburg.
6: Amerika is de grootste olieproducent ter wereld. Amerika importeert geen olie via de Straat van Hormuz. Amerika confiskeert nu ook 65% van de olie uit Venezuela, het land met 's werelds grootste oliereserves. Dan zou, redeneert Donald Trump, die vermalen dijde benzineprijs in Amerika toch moeten dalen. Maar daar is weinig uitzicht op, in elk geval niet voor de midtermverkiezingen op 3 november. Dat komt in de eerste plaats omdat de werkelijkheid weerbarstig is. De olieprijs is een mondiale dagkoers, al is het alleen al doordat het zwarte goud kriskras door de wereld wordt verhandeld, ook door de Verenigde Staten, waar de Amerikaanse oliemaatschappijen er trouwens dik aan verdienen. In de tweede plaats hebben Joe Biden en Donald Trump beide recordhoeveelheden olie uit de nationale reserve op de markt gebracht in een poging om de benzineprijs omlaag te duwen, waardoor die reserve op een bedenkelijk lage 40% staat. In de derde plaats slurpt oorlogvoeren kolossale hoeveelheden brandstof op voor militaire vliegtuigen en schepen, al zegt het Pentagon dat de voorraad ruim voldoende is. Trump zegt dat het probleem van Hormuz na een af- en aanoorlog van een half jaar zowat is opgelost, maar voor de oorlog gingen er dagelijks ruim 100 tankschepen door de straat en sindsdien gemiddeld hooguit 15. Het ei van Columbus, redeneerde Trump, was het innen van zijn Venezolaanse schat. Via een privaat-publieke constructie legde hij beslag op die 65% Venezolaanse olie die je, simpel geredeneerd, mag optellen bij de Amerikaanse Nationale Reserve. Hij noemde het de grootste oliedeal uit de wereldgeschiedenis die zou leiden tot aanmerkelijk lagere benzineprijzen voor alle Amerikanen. Los van de vraag of de confiscatie juridisch in de haak is, is het commentaar van zo ongeveer iedereen in de energiesector dat de Venezolaanse olievelden zo zijn verwaarloosd dat het jaren gaat duren voordat de exportatie op gang komt. Voordat je een gunstig weg terugziet in de Amerikaanse benzineprijs, zijn we 5 tot 15 jaar en 1 tot 3 presidenten verder. De crux voor het oplossen van wat de meeste Amerikanen zien als een brandstofcrisis is niet een deal met Venezuela, maar met Iran. Zolang de kwestie Hormuz niet is opgelost, dobbert Trump in een stuurloos bootje naar de midterms. En dat is oliedom.
7: Ja, dan zometeen een aardig stukje in het economenvlakblad ESB vandaag. Want, wat heeft dat nou eens bekeken sinds 1995? Zijn we bij een vrijwel gelijk gebleven aantal leerlingen, zagen we de onderwijsuitgaven verdubbelen en de onderwijsresultaten niet verbeteren. Dat is een raar rekensommetje. Dat gaan we maar eens voorleggen aan Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad, belangenorganisatie zometeen.
8: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
9: Voor de beste start van je werkdag
10: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
11: En even.

0: andere podcast app.
1: Anime staat er niet.
2: En blijf scherp.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm-hmm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
8: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering, allemaal kansen. Maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
9: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
10: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
11: Hoe trotseer je als toezichthouder de waan van de dag? Hoe bied je duidelijke meerwaarde?
12: Met Hemingway, het expertisecentrum voor boardmembers, opereer je constant op hoog niveau met onze praktische leerprogramma's en masterclasses. Daarbij krijg je exclusief toegang tot Goedemorgen Commissaris en ons netwerkevent Hemingway Connect. Blijf je verrijken. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
13: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is zo goed als voorbij. Er zijn nog een paar bijzonderheden. Zoals een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Bij Hoenderloo is de rechterrijstrook dicht en dit kost je een kwartier. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Ruim 10 minuten vertraging bij Amsterdam Zuidoost. Ook dit komt door een ongeluk. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Daar ging het mis bij Schiedam. Daar is de rechterrijstrook dicht na een ongeluk. Hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. En ook nog file op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Bij Kootwijk een kwartier oponthoud. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Hier wordt geflitst bij hectometerpaal 17,8.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
15: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Een grote groep oud-politici roept het kabinet in een brandbrief op tot meer maatregelen tegen Israël, meldt NRC. Volgens de 235 ondertekenaars, onder wie Job Cohen, Josias van Aartsen en Ahmed Abu Taleb, schendt Israël de Palestijnse mensenrechten. Ze vragen onder meer om een volledig wapenverbod. Justitieminister Van Wil heeft geen goed woord over voor het massale geweld gisteren in Overasselt. Dat je hordes van tientallen jongeren gewapend over straat ziet lopen is ongekend en nieuw, zei hij bij de NOS. In Overasselt is het sinds gisteravond weer rustig en het politieonderzoek gaat vandaag verder. De Iran-oorlog heeft ertoe geleid dat de benzineprijs in ons land een record heeft bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je nu langs de snelweg afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record uit mei. Bij pompen langs N-wegen of in de bebouwde kom ligt de prijs een stuk lager. Ook diesel is een stuk duurder geworden. Het officiële dodental door de zware overstroming in Nepal en Tibet blijft maar stijgen. Er zijn nu meer dan 1100 doden geteld. En nog altijd worden bijna 4500 mensen vermist. Onder wie 3 Nederlanders. Het is precies een week geleden dat een enorme modderstroom alles in het gebied wegvaagde. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Ook gaan opvallend veel mensen uit elkaar na een huwelijk van 40 of 50 jaar. Er zijn verschillende redenen voor. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. Andere stellen wachten met scheiden tot ze met pensioen zijn of de kinderen uit huis gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallig bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. In het zuidoosten lijkt het grotendeels droog te blijven. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond is bewolkt en opnieuw enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, zo meteen spreken we Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad, een belangrijke organisatie voor de scholen, voor het onderwijs. Sinds 1995 zijn bij een vrijwel gelijk gebleven aantal leerlingen, namelijk de onderwijsuitgaven, verdubbeld. En toch pleit de PO-raad voor nog meer geld erbij, terwijl de onderwijsresultaten niet verbeterd zijn. Nou, hoe die som te rijmen is, gaan we zo voorleggen aan Wijma.
1: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
17: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan. Want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
18: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
19: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
20: Yes!
18: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
19: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
20: Yes!
14: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 9:55. Woensdag 2 september 2026. En dit is het laatste half uurtje alweer van deze ochtendspits. Maar wat dat betreft, bij ons zit het venijn altijd in staartje. Want we hebben nog lekker veel nieuws.
21: Zeker. We praten zo meteen nog over een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron. Die komt naar Nederland vandaag. En dan denk je, wordt hij ontvangen in Den Haag of in Amsterdam? Nee, in Eindhoven, of eigenlijk in Veldhoven, voor een bezoek aan ASML. Wat hij daar komt doen, gaan we zo meteen bespreken. En we hebben verder nog van alles en nog wat. We gaan horen bijvoorbeeld wat er in de Big Five zit zo meteen.
0: Zeker.
21: Ja, jij weet wie het is. Want hij,
0: en ik weet wie het is, ja.
21: Hij hebt hij al, geloof ik.
0: Ja. Het is een heel klein mannetje, maar staat zijn mannetje, letterlijk.
21: Okay, Formule 1 gaat het over.
0: Ja, zeker. Sinds 1995 is het aantal leerlingen in ons land vrijwel gelijk gebleven, terwijl de onderwijsuitgaven verdubbeld zijn, ook met inflatiecorrectie. En toch, de onderwijsresultaten zijn sinds die tijd niet verbeterd, blijkt uit een vandaag verschenen artikel in de economenvlak vakblad ESB. En dat komt van de hand van Micha van Denderen, auteur van het artikel, oprichter van de School voor Persoonlijk Onderwijs. En die zei bij ons in de uitzending dit.
22: Het gaat jaarlijks om ongeveer 17,2 miljard euro ten opzichte van 95. Als je dat dan natuurlijk corrigeert voor inflatie. En opvallend is dat het extra geld wordt uitgegeven aan zaken waarvan het Centraal Planbureau heeft vastgesteld dat ze niet of nauwelijks effect hebben op de onderwijsresultaten. Ja, anders gezegd, je zou 17,2 miljard kunnen besparen zonder dat de resultaten van leerlingen daaronder leiden.
0: Ja, dat is toch een opmerkelijke conclusie. We gaan praten over deze rekensom en over deze feiten met Freddy Wijma, voorzitter van belangenorganisatie PO-raad. Meneer Wijma, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
0: Wist u dit?
3: Ik heb vanochtend kennis genomen van het onderzoek. Het is een uitgebreid wetenschappelijk artikel.
0: Ja.
3: Dus we hebben het nog niet tot in details kunnen doornemen. Maar het is interessant.
0: Ja, interessant in die zin dat, als we even kort wat samenvatten... zegt Van Denderen onder meer... door de afname van lestijd per leraar... en de toename van klasseassistenten... zijn de personeelskosten geweldig gestegen. Alleen, dat zien we niet terug in de resultaten... van wat die kinderen doen. Dat is... uiteindelijk, volgens mij dus, wat hij net ook zegt... je kan 17 miljard uit de begroting schrappen... zonder dat je iets merkt. Dat is natuurlijk niet mooi.
3: Nee, dat is ook een bizarre conclusie. Kijk, om te beginnen, ik vind het positief... dat de heer Van Denderen aandacht besteedt aan de onderwijshuisvesting. Dat wordt wel eens gemist bij analyses over onderwijskwaliteit.
0: Mm-hmm.
3: Vorige week hebben we in de Big Five daar uitgebreid aandacht aan kunnen besteden.
0: Ja.
3: Een tweede punt is ook dat hij aandacht vraagt... voor de enorme groei van administratieve lasten... en de inspectiedruk op het onderwijs.
0: Ja, ja. En
3: dat is zeker ook een van de effecten. Maar wat ik heel erg bijzonder vind... is dat hij alleen kijkt naar de bedragen zelf. Als je kijkt naar de investeringen in het primair onderwijs... als percentage van het BNP... dan is dat in diezelfde periode gestegen van 1,5% naar 1,6%.
0: Mm-hmm.
3: En daarmee zitten wij ongeveer op het OESO-gemiddelde. Met andere woorden, als wij zouden doen wat de heer Van Denderen zegt... dan zouden wij uitkomen op ongeveer de helft van het OESO-gemiddelde. Dat lijkt mij buitengewoon onverstandig in deze tijden... dat wij al onze talenten heel erg hard nodig hebben.
0: Ja, anderzijds, als je die rekensom volgens zijn methode maakt... dan zou je inderdaad kunnen zeggen... er zitten ontzettend veel overhead en kosten in. Wat u zelf ook zegt, hè, we hebben natuurlijk een hele hoop administratieve lasten...
3: Nou, die overhead, daar wil ik wel wat over zeggen.
0: Ja,
3: er wordt regelmatig gezegd dat in het primair onderwijs... de overhead zo ontzettend hoog is.
0: Mm-hmm.
3: Het tegendeel is het geval. Als u naar de meest recente sectorrapportages van de PO-raad kijkt... dan ziet u dat onze overhead juist ontzettend laag is. Eigenlijk vergeleken met alle andere publieke sectoren in Nederland. Er wordt zelfs gezegd dat die misschien wel wat te laag is. Want we hebben bijvoorbeeld veel te weinig middelen... om goed een personele ondersteuning te doen.
0: Ja, maar het punt is
4: even de cijfers, want Van Denter zegt... Niet lesgevend personeel, ruim 3 keer zoveel... als wat je op basis van de situatie in 1995 zou verwachten. Dus dat zijn dan toch allemaal mensen ondersteunend...
3: Ja, je moet een onderscheid maken in... Ja? Je moet een, voor overhead moet je een onderscheid maken tussen onderwijspersoneel... onderwijsgerelateerd personeel en ondersteunend personeel buiten... dat niet onderwijsgerelateerd is.
0: Mm-hmm.
3: Nou, als ik dat even met jullie afpel... ongeveer 90% van alle personele uitgaven in het primair onderwijs... gaan naar onderwijspersoneel, dus leraren... en onderwijsondersteunend personeel, onderwijsassistenten.
0: Juist.
3: En die hebben we heel erg hard nodig in deze tijd. Er blijft er 10% over. Ongeveer de helft daarvan zijn de schoolleiders. Volgens mij zijn we het snel met elkaar eens...
0: Die zijn
3: dat,
0: nodig.
3: Okay. Dat die, ook die schoolleiders heel hard nodig hebben. Nou, de helft daarvan, dat zijn de conciërges en dergelijke... Volgens mij zijn we daar ook sterk over eens... dat we die heel erg hard nodig hebben in het onderwijs.
0: Ja.
3: En de helft daarvan, inderdaad, dat is wat je die administratieve overhead zou noemen.
0: Ja,
3: maar als je ziet hoe enorm die administratieve lasten zijn gestegen... dan hebben we die helaas heel erg hard nodig.
0: Ja,
3: kijk, in 1995 hadden we geen ICT-medewerker nodig. Nu hebben we er te weinig.
0: Ja, maar we hebben ook een HR-professional en noem maar op. Maar even het andere, want beginnend bij het begin... de leerkrachten zelf, hè. We hebben natuurlijk wel ervoor gezorgd dat door dat... dat we mensen minder laten werken, minder uren laten maken. Dus daar nemen de personeelskosten toe. Je hebt meer leraren nodig om hetzelfde aantal uren te maken. Daarbij klasseassistenten, dat is ook iets waarvan Van Denderen zegt... waarom zijn die nodig als je anderzijds ziet... dat de onderwijsresultaten niet verbeteren? Wat heeft het voor zin om dan al die klasseassistenten... naast die leraar neer te zetten? Het is een enorme bult met personeelskosten... die je wellicht helemaal niet nodig hebt. Het is een beetje de nieuwe kleren van de keizer... want iedereen roept maar, er moet meer geld bij onderwijs. Dit is het eerste onderzoek wat zegt... nou, daar moet je eens kritisch naar kijken waar je dat geld dan uitgeeft dan. En is dat niet te zinnig om te doen, meneer Wijma?
3: Ja, de heer Van Denderen heeft zelf ondervonden hoe ingewikkeld het is om een goede onderwijsbestuurder te zijn.
0: Mm-hmm.
3: Als ik even kijk naar de lesuren, zoals die gegeven worden in het primair onderwijs in Nederland. Dan valt mij ook hierop dat er geen internationale vergelijking is gedaan in het artikel. Nederland geeft, vergeleken met de landen om ons heen, spendeert veel meer uren onderwijstijd. Hè, leraren moeten veel meer uren maken, specifiek voor onderwijs, dan hun collega's in het buitenland. En dat zijn notabene de landen die bijvoorbeeld in die PISA-scores soms beter scoren dan Nederland.
0: Ja.
3: Dus wij zeggen dat inderdaad het nog steeds te veel is. Dat we juist meer tijd nodig hebben voor de professionalisering. Daar hebben leraren nu heel erg weinig ruimte voor. En we zijn ontzettend blij met die ondersteuners. Want dat helpt enorm, bijvoorbeeld ook voor de kansengelijkheid van kinderen. Hè. Sommige kinderen kunnen op die manier extra aandacht krijgen. En het is een van de belangrijkste manieren om een groot vraagstuk in onze sector om iets van die werkdruk te doen.
0: Ja, en daarbij zegt Van Dender ook weer, kijk je naar die PISA-ranking. Dat zie je in andere landen wel. Een klasseindeling naar niveau, dat zou je heel makkelijk kunnen gebruiken om de onderwijsresultaten te verbeteren. Dus kinderen die wat zwakker zijn en wat sneller zijn, scheiden en bij elkaar zetten. Dat hoeft niet gek veel te kosten, dat is een andere indeling. Heb je ook veel minder ondersteuning en klasassistenten nodig. Nou, en je PISA-ranking gaat omhoog.
3: Nou, dat vond ik wel een van de meest verbijsterende punten. En blijkbaar zegt het Centraal Planbureau dat ook.
0: Ja.
3: Als we hier ook even internationaal kijken, dan doen wij het helemaal niet zo goed, hè, op dit gebied. Nee, wij selecteren onze kinderen veel vroeger in aparte groepen dan in andere landen. En eigenlijk doen we dat soms ook al met de maatjes en de sterretjes in het basisonderwijs zelf. En dat zijn landen, hè, die dus veel later een selectiemoment hebben. Die kinderen veel langer bij elkaar houden. En toch beter scoren in die PISA-scores. Dus ik zou heel graag eens een keer met het Centraal Planbureau in gesprek over de vraag waar ze dit vandaan halen en hoe ze dat duiden in vergelijking met andere landen.
0: Ja, en toch inderdaad zou dat ertoe kunnen leiden dat we wat minder gaan. Laat ik het anders zeggen. Dat we op een andere manier kijken naar de financiering van het onderwijs zoals we dat nu doen. Want uiteindelijk willen we dat er meer kinderen op een goede manier geschoold de maatschappij inkomen. Toch?
3: Ja, ik zou hier heel graag een rapport van McKinsey uit het jaar 2020 willen citeren. Dat destijds is verschenen in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Ja. Zeer uitgebreid rapport, een veel uitgebreidere analyse dan dit EBS-artikel. En daaruit blijkt onomstotelijk dat de middelen die nu naar het onderwijs gaan, naar het primair en het voortgezet onderwijs, dat die net genoeg zijn om een beetje zo'n beetje het basisniveau te halen. En eigenlijk alles wat je extra vraagt aan de scholen, dat zit niet in die bekostiging. En dat blijkt ook wel, want uit datzelfde rapport van McKinsey zie je dat de vragen die aan scholen worden gesteld, hè, vanuit de Rijksoverheid, de brieven van het ministerie naar de Tweede Kamer over wat de scholen allemaal extra moeten doen, dat explosief is toegenomen. Ik geloof dat iets van 2000 brieven zijn met in totaal 400 extra maatregelen over een periode van 15 jaar. Ja. Overigens refereert de heer Van Denderen daar wel aan in zijn EBS-artikel. Dat vind ik een goed punt.
0: Ja, nee, dat is ook een goed punt. En anderzijds, het zou goed zijn om die twee rapporten eens naast elkaar te leggen. Dit is een onafhankelijk rapport, met alle respect, McKinsey is een betaald rapport van het ministerie van Onderwijs.
3: Nou, het is een zeer doorwrochte analyse. En we hebben er heel erg goed naar gekeken. En daar zijn dingen onderzocht die eigenlijk veel te weinig zijn onderzocht. Ja. Nou, zoals ik in het begin al zei, ik vind het een interessant artikel. Ja. We hebben er maar heel kort naar kunnen kijken. Nou. Maar ja, dit waren een paar dingen die ons opvielen. Ja. Wij verwelkomen elke bijdrage aan het onderwijsdebat.
0: Nou, ik zou zeggen, kopje koffie met Van Denderen, meneer Wijma. Dat helpt altijd.
3: Wie weet.
0: Ja. Dank voor de toelichting. Freddy Wijma, voorzitter van de belangenorganisatie PO-raad.
21: Wie weet. Ook niet bijster enthousiast. Nee, nieuws dat net binnenkomt. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die gevonden zijn op en rond de luchthaven van Leipzig. Laat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken weten, die trouwens momenteel aanwezig is bij een informeel overleg, ik geloof in Ierland, met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU, onder andere om te praten over Oekraïne. Gisteren meldde de Duitse regering dat zij Rusland verantwoordelijk houden voor die drones. Duitsland heeft de ambassadeur ontboden. Zelf dus ook al, sluit onder meer het Russisch consulaat in Bonn. Verder ontkent Moskou betrokken te zijn bij de drones en noemen zij de beschuldiging belachelijk. Maar Den Haag roept dus ook de Russische ambassadeur op het matje.
0: En daarmee het 9:45 gaan we naar Mandy van der Plas van de ANWB. Ja, ongeluk op de A1 nu. Nou, alle verkeersaders zijn wel een beetje aan de beurt vanmorgen. Mandy, goedemorgen.
5: Nou, zeg dat. Goedemorgen, Bas. Er zijn veel ongelukken gebeurd vanmorgen, ook al was het niet al te druk onderweg. Nu dus weer op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Het ging daar mis bij afrit Hoenderlo en de rechte rijstrook is dicht. Dat veroorzaakt ongeveer 30 minuten vertraging. En ook de andere kant op, richting Amersfoort, staat nu file. Een kijkersfile weliswaar. Hier is de vertraging
6: een klein kwartier. Nou, dit zijn dan wel gelukkig de enige files die er op dit moment nog staan. En daarmee is de ochtendspits voorbij. Als we alvast vooruitblikken naar de middagspits, of de avondspits moet ik zeggen, nou, die zal ook niet al te druk zijn. Over het algemeen verloopt de spits op woensdag niet opvallend druk. Wel regent het hier en daar. En dat kan dan weer plaatselijk wat vertraging veroorzaken in de dagelijkse files. Weer een sprongetje terug naar het nu, want er zijn nog een aantal flitsers om te melden. Bijvoorbeeld op de A67 vanuit België naar Eindhoven. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 6,4. En ook op de A50 is het oppassen van Os naar Arnhem. Daar staan ze bij 157,3.
14: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
7: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed.
20: Deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
23: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee.
0: Ja, en blijf scherp, dat kan je altijd doen als je naar BNR luistert. En dan moet je ook om 10 uur gewoon lekker blijven luisteren. Want ja, wat is nou werk? Dan is er namelijk Big Five, 10 tussen 10 en 11. En Diana Matroos die gaat deze week de wereld van de Formule 1 ontpellen. Daar is ze vandaag voor de derde dag mee bezig.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk, want je hebt al mooie gasten gehad.
1: Zeker.
0: Gisteren Claire Doelman, maandag had je Mark Koensen. En vandaag heb je...
1: Jan Lammers.
0: Dat wou ik zeggen.
1: En dat betekent dus dat we echt vandaag het perspectief pakken van de coureur. Hij heeft natuurlijk Formule 1 gereden. Ja. En als directeur van GP voor Zandvoort natuurlijk een waanzinnige ambassadeur geweest. Die ook, ja. Nou ja, jij hebt ook heel veel respect, hè, voor wat hij daar heeft neergezet.
0: Absoluut, ja. Jan is een goede vriend. En ja. Je moet hem ook zeker vragen naar zijn vaderschap met René Lammers. Het coming talent. Ja. Wat hij, ja.
1: Wordt dat de nieuwe Max Verstappen?
0: Weet ik niet. Maar dat is...
1: Heeft hij het in zich?
0: Ja, het mooiste is, je moet hem vragen naar hoe die omgaat met het talent van zijn zoon.
1: Ja.
0: Want je kan er natuurlijk op een hele verschillende manier mee omgaan als vader. Hè? Je ziet daar je kind met 300 over het asfalt racen. Zou ik al een beetje ongemakkelijk vinden. Maar je moet wel zorgen van hoe stimuleer je nou zo'n jong?
1: Ja.
0: Wanneer wordt dat vervelend? Wanneer moet je je terugtrekken als vader? Ja. En wanneer moet je juist een tandje bijzetten? En wat accepteert je kind?
1: Ja.
0: Heel belangrijk om die relatie tussen vader en kind.
1: Ja, want ik las ook al dat hij ergens, als hij dan een fout maakt, dat hij dan heel boos kan worden.
0: Dat zou, ja, maar ja. Niet op een onterechte manier. En René begrijpt dat ook wel. Dat is wel weer leuk.
1: Okay,
0: anderzijds, ja. Jan is een gevoelsmens. Dus wat dat betreft, je kan alle kanten met hem uit.
1: Nou, heel zeker. Leuk. En we gaan natuurlijk ook een beetje van hoe gek moet je zijn om elke keer in die wagen te stappen.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Welke hersenkronkel heb je? Dus,
0: we hebben een hersenkronkel. Nou,
1: ja,
0: dank je.
1: Ja, ja, ja.
0: Diana Matroos zometeen in de conclaaf met de hersenkronkel uit Zandvoort. Jan Lammers.
21: Ja? En dan gaan we naar Eindhoven, want de Franse president Emmanuel Macron die is zometeen over anderhalf uur voor een bliksembezoekje bij ASML. Hij is onderweg naar Londen, maakt een tussenstopje in Eindhoven. En Macron praat daar met premier Jette, onder andere over de rol van chips en AI bij het versterken van de Europese concurrentiepositie. Onze collega Maxime van Meel die volgt dat gesprek, redacteur Tech en Economie. Is hij, Maxime, goedemorgen.
24: Goedemorgen, Ivan.
21: Ja, eerst nog even over dat bezoek. Ik moet ook gelijk denken aan Mistral natuurlijk. Dat is dan weer Frans. Daar heeft ASML ook wat mee te maken. Het is niet toevallig dat deze twee mensen elkaar spreken. Ja, eerst nog even over dat bezoek. Ik moet ook gelijk denken aan Mistral natuurlijk. Dat is dan weer Frans. Daar heeft

0: Dus die zitten in die softwarebedrijven. Ja, je noemde het al. Ja. Dat is natuurlijk de samenwerking met ASML. Die hier vast ook wel in de spotlight zal staan.
1: Ja, want waar gaat het dan dus over hebben? Over geld investeren, waarin, waar dat geld vandaan moet komen? Dat soort zaken?
0: Ja, het is een beetje onduidelijk wat ze nou precies willen doen. Maar nee, ik neem aan dat die samenwerking tussen Mistral en ASML zeker een soort lichtend voorbeeld zal zijn bij dit bezoek. Hoe dat goed gaat op Europees vlak. En ASML gebruikt Mistral om bijvoorbeeld hun eigen processen te verbeteren. Maar ook bijvoorbeeld in de machine zelf. En hoe ze daar sneller en grote sprongen kunnen maken in het chip maken. Ja. Binnen in die machine. ASML wil aan de andere kant ook weer niet die samenwerking met Mistral een soort voorbeeld is van Europese soevereiniteit. Dat hebben ze destijds al gezegd toen die investering werd gedaan. Want zij zeggen, ja, dit is echt een partnership voor dat we strategisch doen in de zin van, dit gaat allebei onze businesses verbeteren. En wij zien in Mistral gewoon een goede partner. Maar goed, er zijn natuurlijk heel veel analisten en politici die dit graag als voorbeeld gebruiken voor hoe Europese bedrijven onderling het ook echt goed samen kunnen doen. En dat er niet per se een Amerikaanse of Chinese partij nodig is.
1: Duidelijk al. Ik zei al, voor Macron is het een tussenstopje. Gaat naar het VK, naar het tapijt van Bayeux. Verwacht jij nog de ondertekeningen, documenten, aankondigingen, dat soort zaken? Of is het meer, even informeel kletsen en dan weer door?
0: Ja, ik denk dat het dat laatste is. Ze zullen er vast even op aandringen dat het ook goed gaat met de Chips Act. Hè. Dat is een Nederlands initiatief en Frankrijk is daar ook hartstikke enthousiast over. De Europese Chips Act 2.0. Dat is ook maar hoe je het bekijkt. Er is nog een lange weg te gaan. We hebben nog steeds niet echt een op zichzelf staande semiconductormarkt hier in Europa. Noemen ze een grote Europese chipmaker die niet Infineon heet. Die geavanceerde chips maakt. Ja, die is er niet. ASML heeft dus ook al, die houdt zich al een beetje afzijdig in dit soort dingen. Ze komen daar dan misschien wel langs, maar ze hebben ook bijvoorbeeld al tegen verslaggever Jorik Simonides gezegd, die er straks bij is, dat ze niet deel zijn van de persmeeting. Dus ik zou niet al te hoge verwachtingen hebben bij wat er gaat gebeuren. Ja. Maar het is toch interessant dat Macron daar langskomt.
1: Zeker. En om 12:30 een kort persmoment waar geen vragen gesteld mogen worden. Dus dat belooft wel interessant te worden. Dankjewel, Maxime van Meel, redacteur van de Tech en Economie Redactie. Redactie van BNR.
2: Tech Update.
3: Dan gaan we met John van Buurik.
4: Dag, Bas.
3: En met nieuws over John Ternus, de nieuwe CEO van Apple. Hij is Tim Cook nu opgevolgd, maar qua salaris ontlopen ze elkaar in de nieuwe situatie niet zo heel veel, geloof ik. Hè? Want
4: nee.
3: Tim Cook blijft natuurlijk aan. Ja. En Ternus is nu de baas, maar.
4: Maar verschil moet er zijn. Of wel of niet. Nou goed, in ieder geval nu officieel de nieuwe werkelijkheid. Hè, dat Ternus gisteren ook online op de site van Apple en zelfs zijn profiel op X de titel van CEO heeft aangenomen. Dus nu is het internet official, zullen we maar zeggen.
1: En wat twitterde hij op X? Hij
4: Hello.
1: Hello, verder niks.
4: Maar dat was wel bij Apple, dat zei de Lisa ooit. Dus,
3: zeker, dus als je de oude Apple aanzet, dan krijg je eerst Hello.
4: Ja, precies. Dus het is heel logisch dat hij dat doet. Maar goed, daarbij hoorde ook gisteren een memo van Apple over de salarissen van de topbestuurders.
3: Klopt.
4: Want beursgenoteerd bedrijf. Ternus gaat standaard $3 miljoen per jaar verdienen. En daarmee zal hij toch in elk geval een schaal of meerdere omhoog gaan naar zijn oude rol als baas van de hardwareafdeling. Uiteraard kan hij een veelvoud verdienen als hij doelstellingen haalt op het gebied van de beurskoers van Apple. En dat kan vanaf 2027 oplopen tot $55 miljoen per jaar. In aandelenpakketten dus. Dus dat is interessant. Nu zag Cook's salaris er altijd wat complexer uit. Was samengesteld uit verschillende vergoedingen en pakketten. Fortune had daar vorig jaar nog een verhaal over dat hij in 2023 in totaal $63 miljoen opstreek. Een jaar later bijna $75 miljoen. Maar ja, Cook is nu geen CEO meer. Hij blijft wel aan als executive chairman en toplobbyist. Daarvoor ontvangt hij jaarlijks standaard $2 miljoen. Maar ook voor hem geldt een optiepakket ter waarde van $45 miljoen per jaar. Dus net ietsje minder dan.
1: Maar hij gaat er wel op achteruit dus.
4: Hij gaat er denk ik wel op achteruit inderdaad. Ja, als we de rekensom maken. Maar ja, dan heeft hij natuurlijk zoveel bij elkaar. Wij krijgen het niet, hè, zeggen we dan ook bij. Maar dan moet je het ook aan kunnen en durven om in de voetsporen van Steve Jobs te lopen. Overigens ook wel leuk dat op de pagina van de CEO op de website van Apple nu nadrukkelijk beschreven staat wat John Turner's waarden zijn. Betrouwbaarheid, duurzaamheid en nieuwe technieken die Apple-producten zo resilient gemaakt hebben.
1: Nou.
4: Oftewel, we gaan nog meer mooie hardware zien onder de bezielde leiding van John Turner.
1: Heel spannend allemaal.
3: Nou,
4: maar goed, we weten wel wat we krijgen voor dit werk.
3: Dankjewel, Jo van Buurik.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door

0: Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, tot zover de ochtendspits voor vandaag. Zometeen BNR's Big Five van de Formule 1. Blijven luisteren, want Diana Matroos spreekt niemand minder dan Jan Lammers. Ja, grote held, voormalig Formule 1-coureur, coureur, vader van, directeur bij GP Zandvoort. Ja, kortom, echt een uur heerlijk smullen over Formule 1 en wat er buiten allemaal te doen is. En wij zijn er morgen weer om 6 uur.
2: Tot morgen.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
3: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
7: Van een Ierse stout en Schotse whisky tot aan Russische wodka. Achter drankenproducent Diageo schuilt een verhaal vol overnames, revoluties en beursdrama. De aandelenkoers ging de laatste jaren hard omlaag, maar kan de nieuwe CEO met de bijnaam Drastic Dave het tij keren? Dat hoor je in een nieuwe aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu als podcast.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
9: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
10: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Thomas van Zijl.
12: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over nevenfuncties van Kamerleden en een gesprek met Martin van Eijk, voorzitter van Drive, de belangenvereniging voor tankstations. Ik vraag hem wat de Prinsjesdagplannen voor zijn leden betekenen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
15: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
3: Nu in de BNR-app.
16: Nederland ontbiedt Russisch ambassadeur vanwege drones op de luchthaven van Leipzig. Benzineprijs naar een nieuw record. €2,67 voor een liter €0,95. En Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen, mijt het Russisch luchtruim vanwege Oekraïnse droneaanvallen. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En wij kijken naar het wegbeeld met Mandy van der Plas van de AWB. Mandy, hoe staat het erbij?
17: Heel goed. Er is bijna niets aan de hand. Een paar uitzonderingen wel. De A1 van Amersfoort naar Apeldoorn, daar is een ongeluk gebeurd bij Hoenderlo. De rechterrijstrook is dicht en dit kost je onderweg 30 minuten. Ook de andere kant op staat file, een kijkersfile, op de A1 richting Amersfoort. Bij Kootwijk 10 minuten. En verder staat er een kapotte auto op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude Rijndijk is de linkerrijstrook daarom dicht en dit kost je onderweg 10 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A5... Hoofddorp richting Amsterdam. Hier wordt geflitst bij hectometerpaal 10,0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met een van de drie vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om de vrouw die in het land woont en van wie sinds de overstromingen van vorige week nog niks was vernomen. Er worden in het gebied nu nog twee Nederlandse toeristen vermist. Nederland wil opheldering van Rusland over de drones met explosieven die zijn gevonden op het vliegveld van Leipzig. Daarom heeft ons land de Russische ambassadeur op het matje geroepen, zegt buitenlandminister Berendsen. Gisteren maakte Duitsland bekend dat Rusland achter de aanval zit. Moskou ontkent elke betrokkenheid. Het huis in Overasselt, waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten, wordt nog altijd bewaakt. Er staan zwaar bewapende agenten voor de deur. De weg waaraan het huis ligt is afgezet met politieauto's. Het dorp had gisteren een dag vol geweld. Er werden ruim 30 mensen opgepakt en er werden veel vuurwapens gevonden. Na een aanvaring voor de Turkse kust is een vrachtschip gezonken. Dat kwam vannacht in aanvaring met een tanker. Over het lot van de 10 bemanningsleden is nog niks bekend. Ondanks zoekacties van reddingswerkers met schepen en een helikopter is het nog niet gelukt om het gezonken schip te vinden. En ruim 230 oud-politici roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël, omdat het land de Palestijnse mensenrechten schendt. In de brandbrief vragen onder andere Job Cohen, Josias van Aartsen en Jan Pronk om een volledig wapenverbod. Volgens de ondertekenaars hebben de huidige maatregelen tegen Israël geen effect. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallend bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Jan Lammers was jarenlang Formule 1-coureur en dat was toen veel gevaarlijker. Ik duik straks met hem een uur lang achter de schermen van de Formule 1 in de Big Five.
19: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
20: Van een Ierse stout en Schotse whisky tot aan Russische wodka. Achter drankenproducent Diageo schuilt een verhaal vol overnames, revoluties en beursdrama. De aandelenkoers ging de laatste jaren hard omlaag, maar kan de nieuwe CEO met de bijnaam Drastic Dave het tij keren? Dat hoor je in een nieuwe aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu als podcast.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
19: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
21: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
19: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
22: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 12:50 op BNR of in je podcast-app.
23: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
24: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
25: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
26: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
27: Je hoeft niet altijd te luisteren, behalve misschien naar onze podcast.
28: Allemaal in de BNR-app.
27: Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos.
18: De Formule 1 is een wereld van tot het uiterste gaan, welke rol je ook hebt. En dat fascineert me enorm. En als iemand het gevaar daarbij elke dag in de ogen kijkt, dan is het natuurlijk de coureur. En daarnaast moet je als coureur heel veel complexe dingen tegelijk doen. En daarom dachten we, laten we dan vandaag de coureur in de spotlight zetten. En dat doe ik met niemand minder dan Jan Lammers. Want jij kan het weten, Jan. Je hebt 4 seizoenen gereden in de Formule 1 tussen 79 en 82. En heel kort in 1992, hè?
0: Ja, twee races waren dat. Ja.
18: Twee races waren dat.
0: En dat was op zich ook wel leuk, want om na 10 jaar weer terug te komen, dat is tot op de dag van vandaag nog steeds een wereldrecord. Dus niemand is na 10 jaar gewoon teruggekomen in de Formule 1. Dus dat is nog wel leuk.
18: Ja, als je terugkijkt naar dat laatste moment, hoe voelde dat voor jou?
0: Ja, op zich heel bijzonder. Het was niet gepland dat het het laatste moment was. Hè. Maar 1993 kreeg ik het niet voor elkaar. Dus ja, 92 bleek eigenlijk meer achteraf de laatste keer te zijn. Maar het was superleuk, want ik was 10 jaar weg geweest. Sommige van die jongens waar ik tegen reed, die kenden mij wellicht niet. Toen met de laatste vrije training, voordat we de kwalificatie kregen, stond ik daar zesde. En iets van derde en vierde. Er stonden geloof ik Schumacher en Senna. En dat daar in één keer die naam Lammers op die zesde plaats stond. Ja, dat vond ik zelf natuurlijk
18: ook
0: lekker,
18: echt. Is toch lekker, toch?
0: Ja, en dan gewoon 10 jaar weg geweest te zijn, was dat natuurlijk een leuke binnenkomen.
18: Ja. Wat fascineert jou nou aan het racen? Want ik probeer ook gewoon een beetje jullie wereld te doorgronden. Wat fascineert de wereld bij jou?
0: Nou, dat verschilt zich in zoverre niet van andere sporten. Hè, waar je gewoon met wat je ook doet, wat je ook bent. Je probeert vanuit je eigen positie, probeer je gewoon jezelf te verbeteren. Hè, als je een handicap 22 golfer bent. Hè, voor degenen die weten wat ik daarmee bedoel. Hè, dan probeer je naar handicap 21 te gaan of 20 of whatever. Dus gewoon om iedere keer gewoon weer proberen jezelf te verbeteren. En jezelf dingen te laten doen die je eigenlijk daarvoor als onmogelijk had beschouwd. Dus gewoon het onmogelijke mogelijk maken. Die gedrevenheid is gewoon superleuk.
18: Ja, maar is het ook die ronkende racewagen? Hè? Als ik toen ik met Claire gisteren sprak, toen zei ze eigenlijk, die auto neemt bezit van je. Je wordt helemaal, je voelt het in je lijf. Het is de mens en de machine.
0: Ja, nou zo emotioneel sta ik er niet in, moet ik zeggen.
18: Oh ja?
0: Maar kijk.
18: Terwijl jij erin ging.
0: Nou ja, ik heb inmiddels de 70 aangetikt. Dus ik weet wel gewoon van het tijdperk toen ik 12, 13, 14 was. Dat was het tijdperk van de brommer. En dan was een hele mechanische wereld. Waar je het hele arbeidsproces gewoon echt kon zien. Je had een benzinetank. Daar zat onder een kraantje met een slangetje eraan. En als je dat openzette, dan liep de brandstof in je carburateur. En die carburateur zat op een cilinder en je kon de uitlaat zien. Je kon alles heel goed volgen. En als je sneller wilde gaan, zet je een grotere carburateur erop. En die had het over snelgas en voetversnelling, expansieuitlaatjes. Nou goed, hè, de ouderen weten precies wat ik bedoelde. En dat was een tijdperk dat hoe meer lawaai het maakte, hoe sneller het ging. En dan had je ook nog wonderolie, dat stopte in je tank, want dat rook heel lekker.
18: Ja,
0: dus dat totale verhaal.
18: Ik zie je ogen helemaal glimmen als je hierover praat.
0: Spreek ik mezelf tegen richting Claire dan. Want dat heb ik natuurlijk in die tijd ook wel gehad.
18: Ja.
0: Maar ja, dat is helemaal weg. Hè. Dus die mechanische beleving die jongeren en uiteindelijk de mensen toen ze ouder werden nog steeds hebben. Hè, die denken gewoon brede banden, veel lawaai en veel rook. En die wilden dat roken en voelen en horen. Nou, maar die generatie is er niet meer.
18: Hè. Nee.
0: Mijn jongste zoon is 18, mijn oudste is 29. En ook nog een mooie dochter van 31. Maar Die hebben die beleving met dat geluid en dat soort dingen helemaal
18: niet.
0: Niet
18: meer, nee.
0: Nee, want je hebt nu
18: elektrische. Maar zij dus wel, hè? Zij zei echt dat geluid
0: ja, zeker,
18: en dat het onderdeel is van mij. En dat ik het voel trillen bijna in mijn lijf, weet je. Dan ga ik aan. Dat
0: heeft
18: was bij haar
0: moment. Ik heb een beetje van de vader ook meegekregen van Huub. Dat is dan ook
18: zeker.
0: Een goede vriend van me. En wij zijn een beetje zelf samen opgegroeid. Dus dat verbaast me niet.
18: Ik wil zo nog wat meer over die verschillen van toen en nu praten. Want daar heb je prachtige verhalen over. Maar we zijn toch bij Claire Dubbelman nu. Zij is trouwens de eerste vrouw in de wedstrijdleiding van de Formule 1. Dat is echt een topbaan in jullie wereld. En ze is nu door Saudi-Arabië gevraagd om daar alles weer rond de autosport op te zetten.
0: Ja.
18: Echt super, super knap, toch? Dat zij heeft gedaan.
0: Dat is waanzinnig. Jij weet het als geen ander natuurlijk. Maar gewoon om als vrouw in die toch wel gedomineerde mannenwereld gewoon jezelf staande te houden en daar op te werken. Wat uiteindelijk gewoon maar op basis van competentie gebeurt en ook moet gebeuren. Hè? Want ik vind dat, en ik denk dat Claire zelf wil er ook niet zitten als vrouw. Nee, ze
18: helemaal
0: wil gewoon
18: niet,
0: een bijdrage.
18: Zo gaat ze het ook aan, ja.
0: Hè, dus het gaat gewoon om je inhoudelijke kennis van zaken. En op grond daarvan moet je natuurlijk ook opgaan in de ranking. En dat is gewoon fantastisch hoe zij dat door de jaren gedaan heeft.
18: Nou, wat ik ook zo mooi vond, is dat zij niet in slachtofferschap gaat. Weet je, het is de race naar de top, om maar even in race termen te blijven, is oneerlijker voor vrouwen. Je moet harder werken. Dat dat zei ze ook. Maar ze kiest er wel voor om gewoon te knokken en niet in dat slachtofferschap. Dat vond ik heel mooi.
0: Ja, zeker. Kijk, we leven nou eenmaal in een wereld waar natuurlijk je hebt natuurlijk die balans tussen mannen en vrouwen. We weten waar de bloemetjes en de bijtjes vandaan komen en noem maar op. Dus ergens moeten die verschillen natuurlijk blijven en zijn ze logisch. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon inderdaad stromingen waar je gewoon aan het werk gaat. En dat je persoonlijk ook gewoon gehonoreerd moet worden voor je inzet.
18: Ik word nu heel erg uitgedaagd om te kijken waar de verschillen moeten blijven. Maar dat moeten we denk ik een andere keer
0: dat doen. Is simpel natuurlijk. Hè? Ja. Als je gaat verwachten dat een vrouw de herenmarathon gaat winnen en dat een vrouw gewoon met de mannen mee gaat doen met gewicht heffen.
18: Dat kan gewoon niet.
0: Dat gaat gewoon niet. Hè? Dus je zit ergens. En waar zit de redelijkheid en de onredelijkheid? En ik ben zo open als je het maar kan bedenken op alle gebied. Ik hou gewoon van alles. Ik sta 's ochtends af en toe nog met een wc-papiertje een vliesvisje in de tuin uit te laten. Dus voor mij is geloof,
18: is het allemaal
0: kleur,
18: goed.
0: Afkomst.
18: Helemaal goed.
0: Alles
18: weet
0: is goed.
18: Je Jan, zullen we gewoon naar de kettingvraag van Claire gaan?
4: Wat mij heel interessant lijkt, is om te horen hoe ze het circuit neer gaan zetten, nu dat het duidelijk is dat Formule 1 daar niet snel terugkomt. Ik zeg niet nooit, maar het lijkt er in ieder geval op dat niet snel gaat gebeuren. En wat je met andere circuits ziet, is dat dan de bezettingsgraad van het circuit terugloopt. Dus ik zou heel erg geïnteresseerd zijn in het voorstel wat Zandvoort heeft om dat op peil te houden.
18: Ja, dat zit natuurlijk ook echt op het punt dat Zandvoort nu is gestopt. Hè. We weten het allemaal, de laatste race deed het pijn, want je was natuurlijk directeur ook van de GP.
0: Nou ja, ik was dan de sportief directeur. Sportief directeur. Meer een ambassadeursrol. Je hebt natuurlijk de mensen die natuurlijk echt gewoon het voetenwerk doen. En gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Denk alleen maar aan al die rechtszaken die gevoerd hebben moeten. Even kijken, die gedaan moesten worden en gewonnen moesten worden. Om die Grand Prix plaats te laten vinden.
18: Super knap, hè? Gigantisch dat jij en anderen dat voor elkaar hebben gekregen.
0: Ja, nou het is meer andersom. Hè, want ik was in het begin, een stukje verantwoordelijk en betrokken om zeg maar de toon te bewaken die de muziek maakte. Toen we in het begin natuurlijk redelijk op de proef gesteld werden door milieu- en natuurverenigingen, was dat best pittig. Dus om de goede toon te bewaren, daar heb ik mijn bijdrage aan mogen leveren. Maar voor de rest we hebben Robert van Overdijk, dat is onze algemeen directeur van het circuit Zandvoort. En een van de
18: en die heeft het gewoon supergoed gedaan.
0: Nou, die is in 2018 begonnen en uiteindelijk. Want het is een hele goede vraag van Claire. Het circuit heeft enorm welgevaren bij de komst van de Grand Prix. Is natuurlijk gigantisch geïnvesteerd in de faciliteit en de locatie. Alles staat er natuurlijk gewoon picobello bij op het moment.
18: Ja, dus hoe gaan jullie het neerzetten?
0: Gewoon voor de toekomst. Kijk, we draaien op dit moment zonder een DGP. Of ik zeg we, maar het circuit draait, dat kun je bij de Kamer van Koophandel zien. Die draait iets van 16 miljoen omzet. En er wordt voor EBITDA wordt er 6 miljoen verdiend. Dus wat dat betreft is het gewoon een heel succesvol bedrijf. En in de toekomst wordt er natuurlijk ingespeeld met allerlei andere zakelijke evenementen. Die er ook al op de agenda staan met congressen en noem maar op.
18: Dus je ziet wel potentie, maar tuurlijk, het is maar je gewoon moet lastig.
0: Je moet redelijk zijn en weten dat het is ook een vraagstuk wat de toekomst gaat beantwoorden.
18: Waar droom je ergens nog van dat de Formule 1 terugkomt? Zit dat nog ergens? Want ik kan me voorstellen dat het ook pijn doet dat is gestopt.
0: Dat valt wel mee. Rationeel is dat natuurlijk gewoon iets waar we 1000% achter staan. Hè? Het is gewoon niet verstandig om gewoon weer zo'n risico te nemen voor de toekomst. Dit is nu goed gegaan. Dat blijft zo. De vraag is nu, hoe lang blijft die allure hangen om Zandvoort heen? En ook om het circuit. Hè? Maar er wordt natuurlijk volop ingespeeld om te zorgen dat die terugval minimaal gaat zijn.
5: De Big Five. Diana Matroos.
18: We gaan weer lekker doorpraten over het racen. Het vergelijk met vroeger en nu. Want dat kan jij ontzettend mooi schetsen. En daar zijn we ook heel erg benieuwd. Echt het perspectief van de coureur. Wat zijn de grootste verschillen? Je hebt het net al een paar genoemd.
0: Nou, het grootste verschil is om te beginnen, als je kijkt even naar de energie en duurzaamheid en noem maar op. Als je ziet wat er tegenwoordig uit één druppel brandstof gehaald wordt. Bedenk dat ik in mijn tijd in 1979 ging ik weg met 175 liter brandstof. En had ik 500 pk. Tegenwoordig gaan ze met iets minder dan 100 liter. Loodvrije met biomethanol. Dus gewoon duurzaam opgewekte brandstof. Gaan ze met iets minder dan 100 liter weg. En ze hebben 1000 pk. Dus dat is een gigantisch verschil. Waar ook gewoon de automobiel op de weg heel veel profijt van heeft.
18: En hoe maakt dat uit voor de coureur? Moet die scherper zijn, fitter zijn? Of juist...
0: Dat is denk ik wel gelijk gebleven. Omdat in die tijd was het veel spartaanser. Je had geen stuurbekrachtiging. Je moest met de hand schakelen en niet met de flippertjes aan het stuur. De stoelen die waren allemaal niet van het niveau van nu. Dus het was echt heel spartaans. Het was echt bijna een gevecht met die auto. En om jezelf ook goed vast te snoeren. Daar zijn de technieken zo vooruit gegaan. Dat je zit nu gewoon, als je in de Formule 1 zit. Dan is alles zo pas gemaakt op je lichaam.
18: Ja, maar ook zoveel mensen die eromheen. Volgens mij was dat in jouw tijd toch niet?
0: Nee, zeker niet. Er waren ook geen pitstops en bandenwissels van minder dan 2 seconden. Dat was allemaal niet denkbaar. Maar een ander heel belangrijk verschil is natuurlijk ook het gevaar. Wij wisten in onze tijd 's ochtends echt niet of we er 's avonds nog waren. Dus dat was in de tijd van ik zat net in het laatste jaar van James Hunt en Niki Lauda. Sommige mensen die de films hebben gezien over dat tijdperk, die weten gewoon hoe gevaarlijk het was. En met name Niki Lauda, die droeg natuurlijk jarenlang de littekens van dat tijdperk op zijn huid.
18: Ja, hoe keek je daar toen naar?
0: Je probeert het eigenlijk weg te niet te blokken, maar wel uit focus te houden. Want als je gaat gaat focussen. En net als met een foto maken, datgene waar je op focust, dat krijg je dan ook uitbetaald uiteindelijk. Hè. Dus als je gaat focussen op ongelukken en geen fouten maken, dan zijn fouten en ongelukken in je hoofd. Ja, dat gaat niet opschieten.
18: Nee, maar neem me even mee in jouw wereld. Hè. Dus je gaat dat raceweekend in, je hebt goed getraind, je hebt alles met je auto gefixt en dan... Ja, ga je die kant op? Wat gebeurt er dan in je hoofd?
0: Nou, je bent gefocust op dat goed rijden. Dus je denkt van, nou, misschien als ik hem voor nog iets zachter zet of achter nog even dit en dat, dan ga ik nog iets harder. Dus je bent alleen maar bezig om een race proberen te winnen. En in de Formule 1 heb ik dan niet gewonnen, maar andere races waar ik er veel van heb gewonnen, dan ben je daarmee bezig. En dan besef je ook dat als je de race wint, ben je ook veilig aangekomen. Dus je kunt niet bezig zijn.
18: Je probeert echt dat positieve eindresultaat te visualiseren.
0: Je moet, want als ik ga denken van, oh, als het hier fout gaat in deze bocht, dan loopt het slecht af met me. Ja, dan kun je niet meer functioneren.
18: Nee, tegelijkertijd las ik in een van de interviews dat je ook je koffer alvast inpakte als je in een hotelkamer was. Voor als het verkeerd zou aflopen, dan hoefde jouw
0: misschien
18: gezin dat niet te doen.
0: Wat ik gezegd heb, is dat ik als ik dan de deurkruk in mijn handen had en nog even in de hotelkamer keek, dan vroeg ik me altijd af van, ja, ga ik zelf mijn koffer straks inpakken? Of wordt dat gedaan omdat ik niet meer terugkom? Dus heel af en toe heb je voor een nanoseconde heb je heel even dat besef van hoe gaat het vandaag aflopen? En ja, vooral met die lange vluchten. Als je een vlucht in Japan had, ging je vroeger over Anchorage, dan was je echt wel even onderweg. Dus je had veel tijd om over het leven na te denken. Het was nog niet zo dat we enkele reizen boekten. Maar het was allemaal niet vanzelfsprekend dat je dat allemaal gewoon zonder blessures of zo.
18: Dus het speelde wel echt bij, hè? Want uit je eerste antwoord bleek, nou ja, dan kan je niet op focussen.
0: Precies,
18: maar je bent er dus toch heel erg mee bezig.
0: In die tijd niet. Ik heb ook Indianapolis dan weliswaar de race niet gedaan, maar wel een maand lang getest. Daar rij je supersnel. En daar heb je gewoon daar heb ik mijn telefoon uitgezet, maar op mijn horloge gaat hij dan nog. Maar goed.
18: Oh, oké. Okay. Nou ja, maar in ieder geval, maakt niet uit.
0: Dan ben je een hele dag aan het testen op zo'n circuit als in Indianapolis. Nou, als je dan 's avonds naar mijn tenen kijkt in bed en denk van, nou, ik heb ze nog. Want tijdens de training dat jij bezig bent, dan wil je de pits uitrijden en dan hoor je in één keer van, oh, wacht even, is een gele vlag. En dan ligt het circuit even stil en er is er iemand afgegaan. Dan komt een helikopter en een traumahelikopter en die neemt dan degene die gecrashed is mee en dan is het van, oké, het is weer groen en we kunnen rijden. Ja.
18: Ja.
0: En dan heb je af en toe wel zoiets van, oké.
18: Ja.
0: Weet je, en dat
18: maar oké, wacht even hoor. Want
0: ja,
18: ik...
0: nou ja, dat moet je wegblokken. Dat moet je wegblokken, want het zijn vaak, dat kan wel eens zijn dat je daar 's ochtends nog koffie mee drinkt en dan 's middags over, ja, die heeft, dat hoeft niet altijd fataal te zijn, maar die hebben dan een been gebroken of whatever. Dus dat was echt wel een tijd waar je ermee bezig kon zijn, maar dat moest je maar beter niet doen.
18: Ja, dus dat is elke keer de afweging van, het komt wel tot je, je hebt even dat gevoel, maar meteen wegblokken.
0: Ja, je kan niet, want als je rondrijdt en je denkt van, nou weet je wat, ik laat gas los, want anders breek ik mijn benen. Ja, dat is prima, maar dan kan je het licht uit doen, dan rij je gewoon achteruit, achteraan. Dus,
18: hoe komt het nou dat het zoveel gevaarlijker was en wat hebben ze gedaan om de sport veiliger te krijgen?
0: Nou, je moet je voorstellen dat zo'n chassis, dat was eigenlijk gemaakt van aluminium, van licht metaal, zeg maar. Dus dat aan de ene kant moest het licht zijn, maar dat ging de constructie nog wel eens gewoon minder maken, waardoor je gewoon kwetsbaar was. Nou, naderhand en tegenwoordig moet je voorstellen dat zo'n chassis een beetje te vergelijken is met een bobslee, die helemaal van koolstofvezel is gemaakt, waar tegenwoordig raketten ook allemaal van gemaakt zijn. Dus dat is eigenlijk een veiligheidscel waar je in zit. Dus je kunt enorme klappen maken. De laatste echt grote klap was volgens mij 2020 uit mijn hoofd. Romain Grosjean, een Franse rijder, nou, die maakte echt een klap gelijk na de start met volle tanks. Auto vloog in brand, wat bijna niet meer gebeurt. En dan zie je toch dat zo'n rijder de volgende dag weer op het circuit is en dat overleeft. En dat is wel gewoon, dat is met name ook iets waar Claire met de FIA natuurlijk heel veel mee te maken heeft gehad. Met te zorgen dat dat veel veiliger is geworden. En dat is ongelooflijk veel veiliger geworden.
18: Ja, en is dat dan goed voor de sport? Want er zit natuurlijk ook wel een bepaalde spanning in die onveiligheid. En als je dat steeds veiliger maakt, ja.
0: Ja, tuurlijk. Dat is een beetje het verschil tussen een actiefilm en een roman natuurlijk. Hè.
18: Ja.
0: En die mensen die dan gewoon naar een actiefilm gaan kijken en er gebeurt niks. Ja. Dus dat heeft ongetwijfeld wel een klein beetje te maken met ook de aantrekking van de Formule 1 die het gehad heeft. Het spannende gewoon. Er konden grote ongelukken gebeuren. Tegenwoordig gebeuren die ook nog wel, maar het is wat dat betreft in ieder geval minder spannend.
18: Mm-hmm.
0: Dat is voor de veiligheid van de rijder natuurlijk een
18: ja, dat wint uiteindelijk
0: een goede
18: toch.
0: Zaak. Tuurlijk, ja. Ja.
18: Tegelijkertijd heb ik begrepen, ook met die weg naar duurzaamheid en ook de druk van de fabrikanten zelf, wordt er elektrisch gereden.
0: Ja.
18: En dat brengt wel een meer gevaarlijk element ook in de wedstrijd, omdat iedereen toch op een verschillende snelheid begint te rijden, dat die verschillen in ieder geval groter worden. Zie je dat ook zo?
0: Ja, dat was aan het begin van het jaar vooral zo. Toen hadden ze die harmonie tussen die normale verbrandingsmotor en dat elektrische deel hadden ze nog niet optimaal voor elkaar. Dat hebben ze nu wat verbeterd. Dus dat is wat dat betreft zeker veiliger geworden. De rijders zijn er wel meer op bedacht natuurlijk. Maar dat is wel een element dat kan hier en daar een incidentje veroorzaken. Maar dat hoeft niet gelijk van grote omvang te zijn.
18: Okay. Dus er zijn niet hele grote zorgen over. En heb je wel irritatie over die stap naar elektrisch?
0: Nou,
18: want dat
0: proef
18: ik toch allemaal een beetje bij jullie. Ja, het gaat toch wel om die.
0: Nee, hoor, zo zit ik er niet in. Kijk even wat er in de wereld gebeurt.
18: Moet gewoon.
0: Tuurlijk. Dus je kunt het niet meer ontkennen. Dus je moet gewoon jouw bijdrage leveren. Om dat natuurlijk gewoon voor te zijn voor de toekomst.
18: Ja.
0: En voor te zijn kun je het niet. Maar je kunt wel natuurlijk jouw deel doen om te verbeteren.
18: Ja. Je zei net echt hoe ze in die auto zitten. Dat is gewoon echt. Ja, dit zijn bijna NASA-achtige toestanden. Hè, waar de racers op dit moment in verkeren. Kan je nou nog zeggen dat. Of als ik het met jouw tijd vergelijk, moest je dan echt beter zijn als coureur? Omdat die auto's zo ontzettend goed zijn. Ja, krijg je ook een beetje de indruk dat die auto's toch wel heel veel bepalen wie er uiteindelijk gaat winnen. Wie er in de beste auto rijdt, met het beste team, met de beste NASA-omgeving, die gaat het uiteindelijk winnen.
0: Nou, wat dat betreft is er eigenlijk weinig veranderd. Want het is nog steeds zo dat je met de beste auto. Alleen met
18: was
0: de beste
18: in jouw
0: auto.
18: Tijd ook?
0: Ja, was in onze tijd ook zo. Alleen de verschillen zijn groter. Nu zit het echt bijna derde, vierde cijfer achter de komma. Er zijn echt wel vier teams, drie minimaal. Drie teams die iedere keer weer kans maken op een overwinning. We hadden natuurlijk begin van het seizoen was het Mercedes. Maar Ferrari zit er vaak heel dichtbij. Max met de Red Bulls hebben nog veel daarbij gezeten. De McLaren's die zijn recent weer in een goede vorm. Dus er zijn echt wel vier teams met acht auto's die heel dicht bij elkaar zitten. En dan heb je het over honderdste of duizendste van een seconde. En dat was in ons tijdperk, waren die verschillen groter.
18: Dus dan kon je toch als coureur meer invloed uitoefenen op het eindresultaat?
0: Nou, of minder. Maar minder, je hebt ja, dat is best wel een genuanceerd antwoord. Omdat dat heeft ook te maken met jij kunt de eerste 2-3 ronden heel snel zijn, maar daarna kan het in elkaar storten. En dat was vroeger waarschijnlijk ook meer het geval. Omdat nu heb je over het algemeen bijna zelden auto's met remproblemen. Maar in onze tijd kon dat nog wel eens gebeuren. Dat iemand een hele goede auto had, maar na 3-4 ronden werden de remmen te warm. Ik noem maar even technisch iets. En dan viel die weer terug. Dus die verschillen die waren toen groter. En nu is het allemaal veel betrouwbaarder. Dus die verschillen zijn veel minder geworden. Dus wat dat betreft zie je dat iemand als Max, als rijder, nog net het verschil kan maken. Waardoor die geen zesde staat, maar derde. Of waardoor die eerste wordt in plaats van derde of vierde.
18: Ja.
0: Dus als rijder kun je echt dat als je net even dat stukje extra hebt dan de ander.
18: En wat is dat stukje extra dan?
0: Dat zit in je voorbereiding. Niets aan het toeval overlaten. En dat is natuurlijk gewoon echt vooruitzien van wat voor weer wordt het. Hoe ziet het eruit morgen, die eerste training? Hoe kunnen we dan het beste gewoon... die trainingen, dat wordt nu vanuit een heel
18: dus
0: groot...
18: Dus het is veel analytischer geworden, waar de coureur heel erg, ook ja, een heel belangrijke data.
0: Ja. Alleen data is natuurlijk wel mooi, maar je kunt gewoon miljoenen datapunten hebben en feedback. Maar dan is het natuurlijk wel het oog van de meester, van de engineer, in samenwerking met de coureur, om te gaan kijken welke data haal je eruit. En wat zie jij als het meest relevante om mee door te gaan voor de volgende training of de volgende dag. Dat is wel het verschil tussen de betere engineer en autocoureur dan de mindere.
18: Wat natuurlijk ook een heel groot verschil is, en daar gaan we in tweede half uur over praten, is het totale spektakel. Het is een heel Hollywood verhaal geworden. En wat doet dat nu ook met de coureurs van de Formule 1? Zometeen oud-coureur Jan Lammers. Blijf luisteren.
6: Leden van de Staten-Generaal.
7: Binnenkort is het weer Prinsjesdag. En dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroomrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
9: Wat doe je als je hele verdienmodel plotseling niet meer werkt? Bettyblocks, ooit het low-code platform van Nederland, gooide dit jaar het roer radicaal om. CEO Chris Opdam vertelt hoe AI zijn bedrijf dwong zichzelf opnieuw uit te vinden. Luisteren dus vanmiddag om 2:30 op BNR.
10: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
11: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
12: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
13: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
14: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
12: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
15: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Bijnen en Staaladvocaten. Maak morgen meester.
29: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
30: Cusp AI geldt als het belangrijkste AI-bedrijf van Nederland. Haalde onlangs nog een 500 miljoen aan financiering op. Dus wat doet AI-onderzoeker Max Welling daar allemaal mee? Dat hoor je in de Grote Tech Show. Vandaag om 3:00 op BNR en altijd als podcast.
31: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
32: BNR Verkeer.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Bij afrit Arkel is de rechterrijstrook dicht en dit veroorzaakt 10 minuten vertraging. Ook op de A15 van Europoort naar Rotterdam rijdt het langzaam. Bij Rozenburg 10 minuten oponthoud. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A32 van Leeuwarden naar Heerenveen. Hier wordt geflitst bij hectometerpaal 62,1.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met een van de drie vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om de vrouw die in het land woont en van wie sinds de overstromingen van vorige week nog niks was vernomen. Er worden in het gebied nu nog twee Nederlandse toeristen vermist. Nederland wil opheldering van Rusland over de drones met explosieven die zijn gevonden op het vliegveld van Leipzig. Daarom heeft ons land de Russische ambassadeur op het matje geroepen, zegt buitenlandminister Berendsen. Gisteren maakte Duitsland bekend dat Rusland achter de aanval zit. Moskou ontkent elke betrokkenheid. Het huis in Overasselt, waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten, wordt nog altijd bewaakt. Er staan zwaar bewapende agenten voor de deur. De weg waaraan het huis ligt is afgezet met politieauto's. Het dorp had gisteren een dag vol geweld. Er werden ruim 30 mensen opgepakt en er werden veel vuurwapens gevonden. Na een aanvaring voor de Turkse kust is een vrachtschip gezonken. Dat kwam vannacht in aanvaring met een tanker. Over het lot van de 10 bemanningsleden is nog niks bekend. Ondanks zoekacties van reddingswerkers met schepen en een helikopter is het nog niet gelukt om het gezonken schip te vinden. En ruim 230 oud-politici roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël, omdat het land de Palestijnse mensenrechten schendt. In de brandbrief vragen onder andere Job Cohen, Josias van Aartsen en Jan Pronk om een volledig wapenverbod. Volgens de ondertekenaars hebben de huidige maatregelen tegen Israël geen effect. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallend bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: In de tijd van oud-coureur Jan Lammers had je echt geen Hollywood-achtige toestanden op de racebaan. En dat is nu wel zo. Liberty Media, maar ook de private equity er volop in zit. Hoe kijkt Jan Lammers hiernaar? Je hoort het zo meteen in het tweede deel van de Big Five.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
16: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
17: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
6: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
8: Yes!
19: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
20: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
19: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
21: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
19: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
22: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
23: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
32: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus. Brighter tomorrow.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
18: We kijken deze week achter de schermen van de Formule 1. En vandaag hebben we de blik van de coureurs, met wie kent hem niet, oud-Formule 1-rijder Jan Lammers. Jan, ik zit toch nog een beetje met de vraag, hoe knettergek moet je nou zijn om in zo'n wagen te stappen?
0: Ja, ik ben erin gerold. Hè, gewoon spontaan als jongetje van de straat in Zandvoort. En de duinen en de zee. Ja, en daar ligt daar dat circuit. En ik kwam dan op de slipschool terecht van Rob Slotemaker. Hè, dat was eind jaren 60. En dat was gewoon, als ik daar nu aan terugdenk, hè, met alle milieuregels en noem maar op, tegenwoordig. Ik startte de dag gewoon met een bak afgewerkte olie. Hè, die uit de oude de auto's kwamen. Hè, die gooide je gewoon over de weg. En dan gingen we slippen de hele dag. En je was ze met benzine aan het einde van de dag. Dat was toen ook nog betaalbaar. Ja, het is verschrikkelijk natuurlijk. Ja. Maar zo begon
18: toen normaal,
0: ik.
18: Ja.
0: Ja, hè, dus, nou ja, en dan als 12.
18: Dus de gekte zat er al in eigenlijk toen?
0: Ja, nou, als 12-jarig jongetje, en ik denk dat zeker de 12-jarige jongetjes, waarvan er waarschijnlijk niet veel onder de luisteraars van BNR horen, maar goed, als 12-jarig jongetje zit je daar alleen in een auto gewoon, en dan rij je van de parkeerplaats naar de wasplaats, heen en weer, op een slipbaan, hè, dus je glijdt ook wel uit hier en daar. Ja, dat is als 12-jarig jongetje natuurlijk gewoon een droom. En ik heb het idee dat ik daar nog steeds in leef.
18: Ja.
0: Door die autosport. Dus ja, het is iets. Het is moeilijk uit te leggen. Ja. Maar,
18: het is knettergek, maar zo voel je het niet.
0: Het is knettergek en zo voelt het ook.
18: Oh, ze voelt het
0: maar,
18: wel. Ja, ja?
0: Maar je voelt je wel heel erg bevoorrecht. Dat je gewoon van in die knettergekke wereld. Gewoon toch op de een of andere manier nog een bestaan hebt kunnen creëren. Ja. Weet je? Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En daar geniet ik nog iedere dag voor.
18: Ja, je zegt Slotemaker, die is natuurlijk heel bepalend geweest voor jouw carrière.
0: Ja.
18: Hij heeft je enorm geholpen. Maar je hebt wel op Zandvoort heb je die bocht naar zijn naam, omdat hij daar wel is verongelukt.
0: Ja, dat was precies ook het eerste jaar dat ik in de Formule 1 zat in 1979. Dus dat was natuurlijk in en in triest. Rob heeft mij gewoon gemaakt helemaal als autocoureur. Maar was ook een enorme pedagoog, dus was een mooi mens. Dus, alles wat ik weet, kan en doe, heb ik aan Rob te danken. Die zit echt in het fundament van mijn carrière. En dat is dan ook iets wat je op jonge leeftijd meemaakt. En door, hè. Maar het is wel degene die op zo'n moment overlijdt. Dat herkennen mensen wel, denk ik, die mensen verloren zijn om zich heen. Het is wel het karakter van degene die overlijdt, die bepalend is van hoe jij er zelf mee om kan gaan. En Rob heeft mij heel veel meegegeven, zodat ik ook met het verlies van hem goed om kan gaan.
18: Want wat zei hij dan tegen je?
0: Nou ja, hij was een keer heel erg verbrand door een brand op de slipschool. Toen lag hij er echt heel slecht bij in het ziekenhuis. En zelfs toen ik daar was, toen zei hij van, nou, ik heb altijd gedacht dat geld en carrière heel belangrijk was, maar zorg dat je er niet zo bij komt te liggen als ik, om je te realiseren dat je gezondheid het belangrijkste is. En dan sta je dan een 16-jarige aan het bed. Nou, dat komt wel binnen. Hè. Maar goed, die filosofie zit bij ons ook wel in de familie.
18: Ja, maar toch ga je er weer in dan. Want hij waarschuwt je dan eigenlijk, zorg dat dit niet met jou gebeurt, en toch ga je er weer in.
0: Ik moest mijn eerste race een maand later rijden.
18: Ja.
0: En hij stond daar gewoon, mijn eerste race heb ik dan gewonnen. En dan stond hij aan het podium, gewoon onderaan het podium, met lappen om zijn handen tegen de zon te beschermen. Maar
18: het is dus heel dubbel eigenlijk, hè? Want ja. hij waarschuwt je, doet niet, volgens is hij super trots.
0: Nou, wacht even, een belangrijke nuance is dat hij was niet verbrand door autoracen.
18: Oh, okay, ja.
0: De slipschool, ja. Daar hadden we een brand door die benzine waar ik de auto's mee was.
18: Ja, dus hij zei meer van, het ging niet om het racen zelf,
0: precies,
18: maar hoe je met de spullen werkt.
0: Ja. En dan kom ik zelf
18: en dat andere
0: uit
18: stuk, dat vergaten jullie dan maar even.
0: Ja, nou, ik kom uit een familie van 7 kinderen. Dus wij waren een schatrijke familie zonder geld, zeg ik altijd. Dus ik plukt de dag en leef in het moment. Dat heb ik van huis uit ook wel meegekregen. Maar Rob, die stimuleerde dat absoluut ook.
18: Ja, ben je spiritueler daardoor geworden dan, bedoel je?
0: Dat kwam wel veel later. Hè? En als ik zeg spiritueel, dan is het eigenlijk dat je het besef hebt dat er eigenlijk veel meer in het mentale en het onzichtbare zit dan dat je probeert met fysiek, met je witte knokkels en je spierkracht voor elkaar te krijgen. Dus dat kwam pas in de jaren 80, jaren 85, 86. Toen ben ik er heel veel over gaan lezen en gaan mediteren, visualiseren. Mediteren deed ik al toen ik 15, 16 was. En toen kreeg ik een halve commandoopleiding in de sportschool met Peter Koopman, was een oude goeroe uit Zandvoort. Nou, die matte je helemaal af. Dus daar heb ik wel in de sport door leren afzien, heb ik nog dagelijks plezier van. Dus dat was ook wel een stukje mentaal. Mm-hmm. Ik was de tijd van Bruce Lee en gewoon een poster aan de wand en gaten in je deur, omdat je dat ook hebt geprobeerd. Dus uit dat tijdperk kom ik. Maar daardoor was ik wel redelijk fysiek fanatiek. Ik heb ook wel een keer een tenniswedstrijd met mijn broer moeten staken, omdat al mijn tennisrackets stuk geslagen waren.
18: Okay.
0: Niet omdat ik voorstond natuurlijk.
18: Nee.
0: Maar goed. Dus,
18: beetje
0: dus,
18: een driftkicker.
0: Ja, dus dat fysieke. Gewoon echt gewoon proberen met doorzettingsvermogen en afzien dingen voor elkaar te krijgen. En op een gegeven moment leer je gewoon dat toch je meeste kracht gewoon in de mentale voorbereiding zit. En die innerlijke rust. Dus de dingen, de grote prestaties, ook van autocoureurs, die komen gewoon door een stukje visie, door een stukje rust, door een plan van aanpak, een realistisch tijdplan. Dus dat heb ik later geleerd. Toen kwam ik bij Jaguar terecht.
18: Ja.
0: Heb ik 6 jaar gereden, hebben Le Mans gewonnen, 2 keer Daytona gewonnen.
18: Ja, dat was echt wel een heel mooi moment in jouw carrière,
0: zeker,
18: toch, Le Mans?
0: En dat is wel weer wat ik veel meer gewoon met het mentale bezig ben geweest.
18: Prachtig. Ik heb hier eerder ook een gesprek gehad bij de Big Five met Lucia Rijker, die dus ook het boeddhisme heeft omarmd uiteindelijk om die prestaties. Je hoort het natuurlijk ook van veel succesvolle CEO's over de hele wereld, die doen veel aan dat mentale stuk.
0: Ja,
18: het mediteren. Zou dat ook een les kunnen zijn voor ons allemaal als BNR-luisteraars?
0: Ja, nou, die pretentie heb ik dan niet. Maar ik merk wel dat heel veel van hoe ik over het leven denk en de aanpak, dat het wel veel overeenkomst heeft met het boeddhisme. Maar ik heb nooit zo de behoefte gehad om echt bij een geloof aan te sluiten.
18: Mm-hmm.
0: Ik
18: bedoel niet per se boeddhisme hoor, maar dat je gewoon om succes te behalen moet je aan één kant keihard vechten en in jullie sport
0: moet je dan
18: fysiek, maar dat mentale is, daar moeten we misschien als maatschappij ook veel meer aandacht aan besteden.
0: We maken even het overstapje van geloof naar zeg maar vertrouwen en in de sport. Maar wat heel erg belangrijk is, en dat probeer ik bijvoorbeeld mijn zoon René ook mee te geven, die nu probeert door te breken. En kijk, als je heel gelovig bent, ik zie soms hele gelovige mensen, en die maken zich dan heel veel zorgen en die twijfelen. En dan denk ik van, geloof en twijfel, dat gaat niet samen. Als je gelooft, hoe kan je dan twijfelen?
18: Mm-hmm.
0: Dus dat moet niet kunnen. Dus je gelooft of je twijfelt. Maar alle twee kan niet. Dus wat dat betreft denk ik van wat moet je doen? Hoe ga je dat aanpakken? Daar moet je mee bezig zijn en het ook doen. En twijfel, daar moet
18: geen ruimte voor in de sport.
0: Nee, dat moet niet kunnen.
18: Maar je moet jezelf wel altijd kritisch kunnen bevragen, toch? Twijfel kan ook juist een kracht zijn.
0: Laten we zeggen dat een hele studie op zich is. Dus dan komen we tijd tekort. Maar in ieder geval twijfelen. Je weet wat je te doen staat. Hoe ben je van plan dat aan te gaan pakken? En that's it.
18: Maar moet je de twijfel juist door die mentale aandacht, die je zegt, die is ook belangrijk om succes te behalen, meer aan de voorkant doen? En op het moment dat je in die wagen zit, dan moet je niet meer twijfelen natuurlijk.
0: Het gaat niet. Nee. Vergelijk het met het nemen van een foto. Als jij gewoon die watertoren scherp wil hebben, dan kun je niet gaan twijfelen wat je... Dan is dat gewoon al het andere. Als je die niet scherp houdt, dan wordt je primaire doel wordt wazig. En dan kun je niet... Ik zeg altijd bijvoorbeeld, ik hou van een spelletje golf. En ik zeg altijd, die hole die komt niet naar jou toe. Dus jij moet er echt naartoe. Dus jij moet een plan van aanpak. En daar probeer je de green te lezen. Van loopt die af naar beneden, naar links, naar rechts. En dat is ook je plan van aanpak met autoracen. Je tegenstanders, dat is in feite ook je traject. Maar je moet met jezelf bezig zijn. Want alleen als je gewoon vanuit je binnenste gewoon kijkt hoe jij het maximale uit je auto kan halen, uit de omstandigheden, uit de mensen om je heen, je equipment, de weersomstandigheden, attitude over circumstances, dus gewoon je houding boven alle omstandigheden.
18: Ja.
0: Daar moet je klaar voor zijn.
18: Dat is bepalend uiteindelijk.
0: Precies.
18: Voor succes.
0: En twijfel komt nergens in het verhaal voor.
18: En is dat dan lastiger geworden voor de coureurs nu, als je ziet wat voor enorme druk er om ze heen ontstaat? Dan heb ik het over het Hollywood-spektakel. Het is één entertainmentachtige wereld geworden, maar de private equity zit er ook volop in. Steeds meer eisen van het kapitaal.
0: Er is veel meer ruis. Maar daardoor extra belangrijk dat je wel de oplossing altijd van binnen bij jezelf. Dus dat rustpunt binnen jezelf, daar zit de oplossing. En je vindt de oplossing voor jouw doelen, vind je nooit in de wereld om je heen.
18: Ja, en vind je het zelf wel lastig dat die wereld zo veranderd is, dat het echt entertainment circus is geworden?
0: Ik vind het lastig, maar je hebt het wel nodig. Want als je ziet de bedragen die nu rondgaan in de Formule 1, dan heb je je bereik en je doelgroep, die heb je wel nodig. Die bereik je alleen maar tegenwoordig natuurlijk via de social media. Nou, daar zijn natuurlijk weer al die...
18: Liberty Media heel goed in, die hebben dat echt gebracht.
0: Tuurlijk, ja. Dus daardoor zie je op de grid wel vaak mensen die er sportief niks te zoeken hebben. Maar de FOM heeft het wel nodig om het commercieel gewoon te rechtvaardigen.
18: Ja, maar dat is dus wel moeilijk dat er mensen rondlopen die er eigenlijk niet horen rond te lopen. Dat het grote geld dus steeds meer bepalend gaat worden. En we weten natuurlijk ook in het bedrijfsleven, als aandeelhouders iets willen, dan is die druk zo enorm dat je gewoon soms verkeerde keuzes moet maken.
0: Ja, kijk, sportief hebben ze er niets te zoeken. Maar om de sport gewoon wel gewoon door te kunnen laten gaan, heb je ze nodig. Gewoon voor het bereik.
18: Ja, dus realiteit onder ogen zien. Het is
0: precies,
18: wat het is.
0: Het is wat het is, ja.
18: Zometeen wil ik graag van Jan Lammers weten hoe het is om zijn zoon zoveel sneller in dat racen te zien groeien. En hoe je dat vaderschap, mentorschap dan een beetje op een goede manier doet. Maar eerst wil ik natuurlijk van jou horen, Thomas. Wat ga je doen in zaken?
4: We gaan praten over aanzienlijk minder snel rijdende auto's. Maar wel met Martin van Eijk. Hij is de voorzitter van Drive. Dat is de belangenvereniging van de tankstations. Ja. Dus daar hebben ze met veel aandacht gekeken naar de gelekte Prinsjesdagplannen. Want zo gaat het, hè? Nog geen dag oud en alles op straat. Onder andere nieuws.
18: Het is bijna geen nieuws, hè, als het weer lekt.
4: Ja, maar ja, toch heb ik het maar gelezen voor de zekerheid. Namelijk ook nieuws over accijns in Nederland en de korting die wat langer overeind blijft. Daar zullen ze blij mee zijn, maar ongetwijfeld is het nog niet voldoende. Nou, daar praten we over, net als over de elektrificatie van het wagenpark en wat dat betekent voor tankstations in de toekomst. Het lobbypanel is er ook, onder andere over een verhaal van Nieuwsuur, waaruit blijkt dat het ministerie van VWS al tijdens de eerste maanden van de coronacrisis bezig was met het vertellen van een eigen verhaal. Omdat ze wisten, wij komen als er een parlementaire enquêtecommissie die volgt aan de beurt. Hoe overleven wij dat zonder dat er alleen maar wordt gesproken over schuld en boete? Ja, is dat nou een verstandige manier van opereren of niet?
18: Achtergezeten,
4: bureaus ingeschakeld, buiten de aanbestedingsprocedures om. Nou, het lobbypanel mag zich daarover buigen zometeen in BNR Zaken doen.
18: Heel leuk, we moeten gaan luisteren naar jou om 11 uur. Thomas, dankjewel.
5: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
18: Ja, Jan Lammers, we praten net even over jouw zoon René. Hè? Hoe oud is hij nu?
0: Hij is 18.
18: En hoe gaat hij op dit moment als coureur?
0: So far so good. We zijn een jaartje of 10 geleden een traject in gestart. En daar hadden we altijd 2029, 2030 als eikpunt. Daar hebben we altijd van gezegd van nou, dan moet hij klaar zijn voor de Formule 1. Belangrijk gewoon om te zeggen van nou, dan zit hij in de Formule 1. Zo makkelijk is dat niet. Maar dan moet hij gewoon klaar zijn met zijn opleiding. En dan moet hij gewoon de vakkundigheid hebben om met de Formule 1 heel snel te kunnen rijden. Nou, en daarvan. We zitten op de koers. We hebben nog een lange en een moeilijke weg te gaan. Maar,
18: wat is het moeilijkste aan zo'n weg?
0: De competitie. Op dit moment stappen ze al bijna gewoon op 4-5-jarige leeftijd stappen ze in een kart.
18: 4-5 jaar?
0: Nou ja, ja. Ja. En dan 4, dat is natuurlijk veel te vroeg. Meestal zo rond de 6 jaar. Dat is een mooie leeftijd.
18: Was jou René 6?
0: Ja, die was 6. Ik was net zelf kwam. Ik had een hele moeilijke financiële periode. En ik had net op 1 juli 2014 had ik mijn verhaal brandmeester. Ik was niet failliet gegaan en ik had dat net voor elkaar. Dus ik had
18: was
0: alles,
18: dat de tijd dat je teambaas was?
0: Ja, zeker. Wij hadden vroeger een team Racing for Holland. Ja. Daarmee gingen we naar Le Mans. In het begin gingen we met Peter Cox, Tom Coronel en ikzelf gingen we naar Le Mans. Naderhand onze eigen auto gekocht, eigen team begonnen. En we eindigden met 3 auto's in de hoogste klasse. En met iets van 76 man personeel liep daar rond. En het resultaat was 2 via sportcar titels hebben we behaald.
18: Dus dat is supermooi.
0: Na Schumacher, een negatief eigen vermogen van 3,2 miljoen. Dus dat was super heftig.
18: Deed dat met je als mens?
0: Nou ja, gewoon hard werken. Ik bedoel, ik heb er een zootje van gemaakt. Dus met met mij moest je geen medelijden hebben, maar met degene die nog geld van mij kregen, daar moest je medelijden mee hebben. Dus ik kreeg wel eens het advies van waarvoor laat je het niet klappen en een frisse doorstart. Nou, dat vond ik niet zo fris. Dus ik heb in 2010 de tent gesloten, dus de bedrijfsvoering gesloten. En toen ben ik 4 jaar bezig geweest om dat op te lossen met knippen en plakken bij iedereen. Niet altijd op de manier dat je het op wil lossen. Met heel veel geduld, met heel veel support van veel mensen. Gewoon ook veel mensen die geweldig geholpen hebben. Ja. Ben ik eruit gekomen. En dus op 1 juli 2014 was ik eigenlijk meer lief en knap en geweldig van die mensen die me geholpen hebben daarbij. Maar dat eikpunt van 1 juli 2014 was op zich wel een keerpunt. Want op 13 juli werd René 6 jaar. En ik ging toen naar Lelystad voor een vrijgezellenfeestje. En ik had €1400 saldo. Maar ik zag daar een heel mooi kartje staan met de familie Dontje van de kartbaan. En ik ging met €800 saldo naar huis. Dus ik had het kartje gekocht voor René. En zo zijn we begonnen.
18: Ja.
0: En zo in het begin hield je je hele netwerk en je familie bij de enkels om te kunnen karten. En we zijn nu 10 jaar verder. En het is eigenlijk ongelooflijk dat we nu zo lekker op koers zitten.
18: Ja, en zie je in hem dan een nieuwe Max Verstappen? Zou hij echt dat topniveau kunnen bereiken? Of is dat spannend om uit te spreken?
0: Nou, ik heb altijd trachten te voorkomen om gewoon mee te liften in het succes van Max. Door hier en daar zomaar even zijn naam te noemen en noem maar op.
18: Ja.
0: Ik bedoel, Max heeft gewoon natuurlijk door...
18: Het is ongekend wat hij...
0: Ja, door Jos en Raymond van Meulen hebben ze natuurlijk gewoon iets fantastisch neergezet. En Max is gewoon van de buitencategorie. René is niet van dezelfde generatie als Max. Maar ik voel mezelf altijd een beetje ongemakkelijk als ik die twee namen in één zin noem.
18: Ja, dat
0: noem.
18: Snap ik. Ja, is misschien ook geen goede vraag van mij.
0: Nou nee, perfect. Perfect, want daardoor ben ik in de gelegenheid dat eventjes te beantwoorden. Maar we hebben
18: want
0: wel.
18: Zie je
0: gewoon...
18: überhaupt geen nieuwe Max rondlopen? Is hij echt van zo'n buitencategorie dat gewoon er niet is?
0: We hebben
18: want
0: wel.
18: Zie je
0: gewoon...
18: überhaupt geen nieuwe Max rondlopen? Is hij echt van.

0: vinden. Ja. Hoe doe jij dat?
1: Nou ja, dat is ook moeilijk. Hè. Die periode heeft Jos ook meegemaakt. Hè. Er was ook een moment dat hij gewoon financieel heel moeilijk zat om te kijken van ja, hoe gaan we nu verder? Hè, nou, toen heeft Frits van Eert van Jumbo eigenlijk die carrière van Max gewoon in werking gesteld. Toen heeft Red Bull hem opgepakt enzovoort. En kijk, dat is een fase waar wij nu ook wel in zitten.
0: Ja.
1: Hè, want volgend jaar willen wij met René Formule 3 rijden. Nou, Formule 3 wordt volgens dezelfde kalender gereden als Formule 1. Niet de hele kalender, maar 10 evenementen. Ja. Ben je dus bij de Formule 1 al. Samen met Formule 2. Dus je bent eigenlijk doorgedrongen tot de laatste 52 in de wereld. Ja. Van waaruit de nieuwe autocoureur komt in de Formule 1.
0: Ja. Dus dat is super knap. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk die financiën nodig. Maar waar ik eigenlijk op doel is, hoe zorg je dat die vader-zoon relatie goed blijft? Want je moet aan één kant je zoon aanpakken, denk ik.
1: Helemaal niet hoor. Nee? Kijk, ik scheel 52 jaar met René. En Jos scheelt 25 jaar met Max. He, dus in eerste plaats, alles wat ik heb geweten, heb gekund, is niet meer relevant. Dus ik vertel al een paar jaar René helemaal niets meer. Hij heeft fantastische mensen om zich heen. We rijden voor MP Motorsport. Dus hij wordt allerlei manieren begeleid. Dus ik probeer vooral de goede vader te zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben er wel voor verantwoordelijk om te zorgen dat de financiën er zijn. En dat kan natuurlijk soms wel voor spanningen leiden. Maar dat wil je ook juist bij hem weghouden.
0: Ja.
1: Dus kijk, in het verleden op de kartbaan heb ik wel eens lopen vloeken en tieren en noem maar op. Dat ik dacht, verdomme, weet je, hij heeft heel veel gewonnen.
0: Ja.
1: Er zijn mensen nu die pretenderen een kans te hebben op de toekomst in de Formule 1. Die hebben amper een race gewonnen. Hij heeft er al meer dan 130 gewonnen.
0: Maar als hij een fout maakte, dan was je kwaad. In die tijd.
1: Dan baal je gewoon omdat je resultaat weg is. Maar niet kwaad op hem. Hè? We hebben dit jaar hadden we een race.
0: Maar je zei wel vloeken en...
1: Ja, nee, dat valt reuze mee. Dat valt meestal mee.
0: Ben je niet te veel nuanceren nu?
1: Nee, zeker niet. Nee, er was bijvoorbeeld het wereldkampioenschap karten. Hij had net het Europese kampioenschap, het VIA-Europese kampioenschap, had hij gewonnen. En hij voor het wereldkampioenschap werd hij tweede. Was hij op 1800ste na tweede. Hij moest vanaf plek 11 komen. Ja, dan loop ik echt te vloeken en te tieren. En dan is het ook heel rustig onderweg naar huis. En dan op dinsdag gaan we het gesprek maar weer eraan. Dus even over.
0: En dat heeft hij ook nodig misschien, toch? Het is ook goed
1: om
0: het
1: te hebben. Dat is gewoon een teleurstelling die je gezamenlijk hebt. Ik weet wel gewoon dat je natuurlijk een fout kan maken. En fouten neem ik hem niet kwalijk. Maar je bent gedreven. Hè? En dan denk je van, verdomme, waarvoor doe je nou niet dit of dat of zus of zo? Nou, en zonder conflict word je ook niet wijzer. Hè? Dus je hebt dat ook nodig. Maar ik heb zeker, en dat weten mensen ook wel van MP Motorsport of wat dan ook. Die hebben mij nog nooit kwaad gezien.
0: Nee.
1: Dus dat is gewoon... Ik weet gewoon op het moment dat hij... Ik was in het begin wel eens zenuwachtig. En dan stond ik daar en dan vroeg ik mezelf af... Ja, denk ik nou dat hij het kan of niet? En dan dacht ik, ja, dit kan hij gewoon.
0: Ja.
1: En denk ik, waarvoor ben ik dan zenuwachtig? Dus daar ben ik mee gestopt.
0: Ja,
1: dus
0: nu dat is weer eigenlijk die geloof en twijfel die
1: precies,
0: je zegt. Hey, je moet niet twijfelen, je moet gewoon geloven. Dat leer ik ook van je, het visualiseren. Hè, van zie hoe gevaarlijk het ook is dat je erin gaat.
1: Ja.
0: Doe je dat bij je zoon ook? Want ik kan me voorstellen dat je kwetsbaarder bent bij je zoon... met alle gevaren ook... die, hoewel het minder gevaar is dan in jouw tijd... maar dat je wel denkt...
1: Ja, ik ben er niet heel kosmisch mee bezig. Hè, ook wel pragmatisch. Hè, maar toch wel. Je probeert wel iedere keer bij jezelf te raden gaan. Van oké, hoe gaan we dit aanpakken? Ik probeer iedere keer weer die rust te vinden. Hè, want als je kwaad wordt, dan kun je niet meer nuchter nadenken. Hè, dus het is wel heel belangrijk dat je iedere keer die rust zoekt. Ik hoop dat hij dat ook steeds beter gaat vinden. Maar
0: en de angst voor het gevaar, dat zet je dan ook uit? Ook bij jezelf?
1: Ja, dat gevaar is godzijdank wel een stuk minder geworden. Het blijft aanwezig, maar als je nu met de fiets van A naar B gaat in Amsterdam, ben je ook niet helemaal veilig. Dus,
0: nee, dat is waar. Nee, soms dus best zijn, spannend.
1: Om het verhaal daar nog even af te ronden. We zijn dus begonnen gewoon in de karten van de mini-junioren, OK senioren. Daar stond hij het einde van zijn kartperiode nummer 1 op de world ranking in de hoogste klasse van het karten. Dat was mooi. Hij heeft in iedere klasse races gewonnen.
0: Ja.
1: En hopelijk volgend jaar Formule 3.
0: We blijven het volgen. Een kettingvraag nog aan Olaf Mol. Hoe kan je een week maken over de Formule 1 zonder Olaf Mol... die al sinds 1991 zo goed als onafgebroken het commentaar doet voor de Formule 1? Wat wil jij van hem weten?
1: Wat wil ik van Olaf weten? Ja, Olaf is iemand die zoveel Grand Prix heeft meegemaakt over de jaren. En ook, dat is vanuit zijn commentaarpositie. Maar nu is hij ook...

0: Veel breder is hij de diepgang ingegaan. Dus ik ben benieuwd of Olaf op dit moment meer diepgaande kennis heeft van de Formule 1 dan in de periode dat hij commentaar gaf. Want daar werd je zo geleefd. Hij moest zijn volgende item alweer draaien. Dus hij werd echt heel echt achter zijn broek gezeten om items te draaien. En nu merk ik dat hij heel veel parate kennis heeft. Dus dat vind ik ook indrukwekkend. Dus volgens mij weet hij in de diepgang nog veel meer over de Formule 1 dan toen hij erover moest praten.
1: Heel leuk. Die vraag ga ik hem zeker stellen. En ik vond het ook ontzettend leuk met jou. Jan Lammers, dank je wel. Oud-coureur van de Formule 1.
0: Dank je wel.
1: En natuurlijk praten we de hele week over de Formule 1. Check de andere afleveringen van de Big Five in de BNR-app. Maar blijf altijd live op deze zender. Ik zeg het altijd. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag. Tot morgen.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
3: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
4: Onaf, denk ik.
3: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
4: Nou, daar ben ik toch af.
3: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
6: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
7: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
8: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
9: Wie bezit de grond in Nederland? Hoe is die verdeeld? En hoeveel daarvan is nog beschikbaar voor nieuwe woningen? Je hoort het om 1:50 van Mathieu Zuidema van het Kadaster in De Economische Stand van Nederland.
10: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
11: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
12: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
11: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
2: In de BNR-app.
13: Een op de drie Nederlanders die tijdens de spitsreis zou dat liever op een ander moment kunnen en willen doen. De wereldwijde investeringen in datacenters voor AI kunnen volgens een onderzoek van PwC oplopen tot een totaal van $31,6 biljoen in 2050. En in het Duitse Bergheim onderzoekt de politie momenteel een vermoedelijke aanslag op een belangrijk onderdeel van het stroomnet. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de app van BNR. Mandy van der Plas zit bij de ANWB. Hoe staat het ervoor op de weg?
14: Het is vrij rustig onderweg. Er staat wel file op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Bij Arkel is de rechte rijstrook namelijk dicht en dit veroorzaakt 10 minuten vertraging. Ook rijdt het wat langzaam op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Voorbij Brielen is het oponthoud een klein kwartier. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij hectometerpaal 51,1.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. De advocaten van topcrimineel Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met het geweld gisteren in Overasselt. Al snel werd de dodelijke schietpartij aan hem gelinkt omdat hij te maken zou hebben met drugs. Volgens de advocaten noemt hij zelf de beschuldigingen gevaarlijk. Polujos is al lange tijd voortvluchtig. Rond deze tijd begint bij het provinciehuis in Leeuwarden een boerenprotest. Eerder vanmorgen trokken vanuit verschillende delen van Friesland tientallen trekkers in kolonnen naar de stad om daar te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren verwachten zo'n 400 trekkers. Er is contact geweest met een van de drie vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Er was sinds de overstromingen vorige week niks meer van haar vernomen. Wel is Buitenlandse Zaken nog bezorgd over het lot van twee andere Nederlanders in het gebied. Zij zijn nog altijd zoek. Bij een grote winkelcontrole in Rotterdam zijn gisteren 3600 verboden producten in beslag genomen. Het gaat volgens regiozender Rijnmond om illegale vapes, nus en navulvloeistoffen. Onder meer politie en douane controleerden bijna 60 winkels. De winkeliers die de fout in waren gegaan, krijgen een boete. En Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje over de droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Volgens Duits onderzoek zit Rusland erachter en buitenlandminister Berendsen noemt dat volstrekt onacceptabel. Hij gaat dat de ambassadeur zeggen. Ook Duitsland heeft de Russische ambassadeur ontboden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag bewolkt met vooral in het noorden enkele buien. Ook laat de zon zich af en toe zien. Het is rond de 19 graden aan zee en 22 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Wie heeft er afgaande op de gelekte Prinsjesdagplannen het meest binnengesleept? Straks het lobbypanel in Wener Zaken doen.
16: Cusp AI geldt als het belangrijkste AI-bedrijf van Nederland. Haalde onlangs nog een 500 miljoen aan financiering op. Dus wat doet AI-onderzoeker Max Welling daar allemaal mee? Dat hoor je in de Grote Techshow. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
17: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
18: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
19: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
20: Wat doe je als je hele verdienmodel plotseling niet meer werkt? Bettyblocks, ooit het low-code platform van Nederland, gooide dit jaar het roer radicaal om. CEO Chris Opdam vertelt hoe AI zijn bedrijf dwong zichzelf opnieuw uit te vinden. Luisteren dus vanmiddag om 2:30 op BNR.
21: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
23: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
13: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen hoor je meer over de begroting in het lobbypanel. Vanaf 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Edi Mujagic. En Martin van Eijk komt langs, de voorzitter van Drive. Dat is de belangenvereniging voor de tankstations. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. De adviesprijs voor benzine, we blijven toch een beetje in het thema, heeft vandaag een recordniveau van eerder dit jaar verbroken. Zo is de adviesprijs voor een liter euro 95 nu 2,67 euro. Het vorige record kwam uit mei, toen was het 2,64 euro. Paul van Selms van United Consumers verwacht dat de situatie nog wel even voortduurt.
24: De ontwikkelingen in de wereld zijn op dit moment zo dat er veel onzekerheid is over de garanties op het verkrijgen van olie. Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de 3 euro toe.
13: En veel ondernemers zijn nog lang niet klaar voor de nieuwe wet loontransparantie, blijkt uit een rondgang binnen het BNR ondernemerspanel. Slechts 17% geeft aan dat ze voorbereid zijn, terwijl de nieuwe Europese regels over 4 maanden ingaan. Werkgevers doen er goed aan hun administratie na te lopen, waarschuwt Suzanne Gerritsen. Zij is bestuurslid van de NVP, dat is de beroepsvereniging van HR-professionals, en arbeidsrechtadvocaat bij Heusen. Ook als ze ervan uitgaan dat er geen sprake is van een loonkloof.
25: Als dat een soort van hoog overinschatting is, ja, dan kom je daar niet mee weg.
0: pech. Want uiteindelijk kan een werknemer gewoon, die wil echt gewoon een overzicht. Dan moet je echt laten zien, oké, wat zijn nou die gemiddelden? Wat verdienen jouw collega's? En dat moet je dan uitsplitsen tussen mannen en vrouwen. En als er dan verschillen zijn, dan moet je dat ook nog eens kunnen uitleggen op basis van objectieve argumenten. En als dat allemaal lukt, dan heb je inderdaad weinig te duchten.
13: Dan nog even naar de stand van de AEX. Bijna 0,3% eraf op 1099 punten. Even na 1 meer van onze beursnerd. Panel. Een Kamerlid met een nevenfunctie. Betekent dat voeling met de praktijk of is het buitengewoon onwenselijk? En de top van het ministerie van VWS zette tijdens corona sterk in op een eigen verhaal. In plaats van praten met journalisten kreeg een adviesbureau wel heel veel documenten toegestuurd. Dat en meer bespreek ik met het lobbypanel. Irene Bonus hier van Trios Politica en Arco Timmermans. Expert op het gebied van public affairs en politiek verbonden aan de Universiteit van Leiden. Welkom.
1: Goedemorgen.
13: Komt er allemaal buitengewoon goed uit, want de Prinsjesdagplannen zijn traditiegetrouw al gelekt. De bezuinigingen op de sociale zekerheid worden deels geschrapt. Er gaat 1,5 miljard naar een koopkrachtreparatie. Komt een investering van 4 miljard in innovatiefondsen. En wie zoekt naar een oplossing voor box 3, die komt bedrogen uit. Arco, zie jij duidelijke winnaars en verliezers?
1: Nou, dan zou je denken in de oppositie, hè, want het kabinet heeft steun nodig. Ik denk dat het moeizaam, maar toch redelijk uitgestreken is, zou ik maar zeggen. Dus ik kan niet zeggen dat Pro een grote winnaar is. Ook niet dat het een grote verliezer is. Er is geprobeerd om een beetje van alles te schaven of erbij te doen. En dat heeft als consequentie dat ik denk dat niemand echt tevreden is.
13: Dat zie je nu ook in de reactie.
1: Ja.
13: En dan komt er ook een hoop terecht bij de polder. Onder andere dat box 3 verhaal, daar moet nu toch nog ook nog weer een oplossing voor gevonden worden. Als dat niet lukt, dan kost dat ieder jaar van uitstel dik 2 miljard. Hebben ze nu voor een deel van hun eigen bordje geschoven naar een ander die het dan maar mag oplossen?
1: Ja, hoewel ik het niet zo slecht vind dat een kabinet, zeker als het in een minderheidssituatie is, uitgebreid overleg voert met spelers, stakeholders uit de economie en de maatschappij. Ik denk dat het de pretentie van de politiek bepaalt alles, dat we die tijd ook wel gehad
13: dat
1: hebben.
13: Dat kerstarrest waaruit bleek dat box 3 op deze manier niet kon. Dat inmiddels
1: dat klopt.
13: 5 jaar geleden.
1: Ja, nou ja, wat dat betreft is er weinig durf, denk ik ook, of visie om erin door te pakken. Mijn devies is altijd overleg op tijd en zorg dan dat je draagvlak hebt en maak dan beslissingen. Maar dat gebeurt ook weinig. En dat heeft ook een beetje te maken met het veranderende speelveld in Nederland.
13: Sociale zekerheid zou er heel anders uitkomen te zien. Versobering van de WW, de WIA, dat is voor een deel op de langere baan geschoven en voor een deel gaat het helemaal niet door, om ook maar de pensioenleeftijd natuurlijk te noemen. En toch zeggen de vakbonden, wij waren een staking van plan op 9 september volgende week en die zetten wij door. Begrijp je dat ze toch nog denken, er zit meer in het vat?
3: De vakbond lijkt altijd te denken, er zit meer in het vat. Het doet mij steeds meer denken, met alle respect voor alle onderhandelingsstrategieën, aan een vinyl LP waar een kras in kan komen. En dat je dan alsmaar de maat is vol. Steeds hetzelfde blijft herhalen. Ik denk dat de vakbond best heel tevreden zal mogen zijn met toch weer een verschuiving die ze voor elkaar hebben gekregen. En ik vind dat het voortdurend platleggen van het land en alsmaar die boosheid, ik heb het al heel vaak hier gezegd, dat wordt zo sleet, dat werkt niet meer. Het is onderhandelingstechnisch helemaal niet slim, want je kan wel altijd maar ontevreden blijven. Maar dan op een gegeven moment, ja, dan weet iedereen voordat je begonnen bent met praten al wat je eigenlijk gaat
13: maar
3: zeggen.
13: Sommige dingen waarvan je zou kunnen zeggen, die heb je binnengehaald, namelijk die pensioenleeftijd, die blijft toch zoals die is. Is dat binnenhalen of niet? Als eerst een kabinet zegt, wij verbreken de afspraak.
3: Nou, dan heb je het dus binnengehaald. Want dan dreigt het dus niet goed te gaan. Dan ga je alvast heel veel tamtam maken en meteen staken en protesteren. En uiteindelijk gaat het dan weer terug. Dan vind ik dat je iets hebt binnengehaald. Dat vind ik wel.
13: Dus dat mag je als mens proberen.
3: Nou ja, het horen eigenlijk een beetje communicerende vaten te zijn. Je hebt dus een belang. En naarmate dat minder goed, naarmate het jezelf minder goed lukt om dat binnen te halen, word je dus steeds bozer en meer ontevreden en actiebereid. En naarmate dat beter lukt, zou dat temperament een beetje moeten zakken, zodat je ook verder kan. Maar je hoort nu Spekman zeggen, het werkt kennelijk, want er zit beweging in, dus we gaan lekker door met staken. Het is echt, ik vind het heel bedroevend en weinig goeds voorspellend.
1: Ja, vakbonden zijn traditionele belangorganisaties en die moeten heel erg hard trekken. en duren, om onderscheidend te zijn. Dus het gedrag van vakbonden, van andere organisaties, is ook te verklaren vanuit de noodzaak om te overleven. En dan zie je dat er wat confronterende stijlen worden gekozen, omdat de zachte weg, zeg maar, minder zichtbaar is, misschien ook minder oplevert. Dus dat is ook een beetje een overweging die komt uit, je zou kunnen zeggen, lijfsbehoud.
3: In het huidige klimaat doet het natuurlijk goed. Hoe harder je roept, hoe beter het doet, dat klopt.
13: Maar dan nog even naar de huidige gang van zaken. Namelijk het feit dat we 2 weken voor Prinsjesdag al nagenoeg weten wat er in die begroting staat. Ja, Arco, kijk jou ook aan, want jij hebt al wat kijk op staatsrecht en hoe de dingen zouden moeten gaan. De SGP zegt, het kabinet hoeft mij niet meer te bellen, zegt de leider daarvan, Stoffer, want het is een affront voor de koning, die moet zo meteen oud nieuws gaan oplepelen. Dit kan zo niet langer.
1: Ja, nou ja, de begroting lekt er meestal een dag vooraf uit. En het is misschien wel goed dat partijen nu eerder weten wat de plannen zijn. Dan kunnen ze zich voorbereiden op de debatten. Ja, en weet je, dat is ook zo'n beetje een ritueel. Het blijft geheim. Misschien, we hebben het straks ook over ministeries. Misschien moeten die zaken gewoon zo gauw als er een deal is, moeten ze gewoon openbaar worden. Daar moeten we niet zo krampachtig in zijn.
13: De gang van zaken op ministeries, dat kan wat mij betreft nu al aan de orde komen. Het gaat in het bijzonder over het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport huurde tijdens de coronapandemie al een adviesbureau in om het narratief te beïnvloeden en te voorkomen dat een parlementaire enquête later te streng zou zijn. Het ministerie kon slecht omgaan met kritiek, blijkt uit een reconstructie van Nieuwsuur en gesprekken met de vicepresident destijds van de Rekenkamer, Ewout Eergang, en Jeroen Dijsselbloem, destijds voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. En als ik zeg tijdens de coronapandemie, dan heb ik het over in 2020 al, dus relatief aan het begin van die coronapandemie, want een parlementaire enquêtecommissie zegt de topambtenaar Erik Gerritsen, dat is te vaak een spel van schuld en boete. En het is niet zo dat als er een slechte uitkomst is, er per definitie fouten zijn gemaakt. Wij willen dat verhaal voor zijn. Begrijp jij dat, Irene?
3: Ja, ik begrijp wel dat op een ministerie wat zo in het oog van de storm heeft moeten opereren, dat daar iedereen die daarbij betrokken was heeft aangevoeld, Dit kan wel eens heel verkeerd aflopen en dan gaat mijn kop eraf. Dat hoort ook bij dat werk. Als je dat niet wil, dan had je een ander vak moeten leren, waarbij dat wat minder in de belangstelling staat. Maar de gedachte begrijp ik wel. Vind ik ook niet per se verkeerd. Dat je als ministerie aandacht geeft, dat je vooruitkijkt en denkt, daar komen allerlei vragen over en wij moeten dat op een goede manier adresseren. Dat is gewoon stakeholder management en een beetje regeren is vooruitzien. Dus dat vind ik niet zo raar. Persoonlijk, of vanuit mijn beroepsdeformatie steekt mij natuurlijk dat er voor 500.000 zonder aanbesteding een opdracht wordt gegund. Je ziet in de brief ook, de aanbesteding loopt en we zijn al in gesprek met het bureau dat we het zo en zo en zo gaan doen. Dat is bij VWS voortdurend. Het is natuurlijk het mondkapjesministerie ook. Ja. Voortdurend het probleem.
13: Dit is de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, waarvan degene die erover gaat zegt, gewoon geen idee dat het op deze manier zou worden toegepast. Ons advies.
3: Ja, kijk. Nee, sorry, dat kan natuurlijk niet. De kern van het verzoek, wil jij ons komen helpen met een narratief, want wij verwachten een parlementaire enquête, is natuurlijk dat er van alles wordt gedaan met zo'n onderzoeksrapport. Dus je kan niet zeggen, oh, dat wist ik eigenlijk niet. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
13: Kun jij, Arco, iets zeggen over wat toch vrij neutraal klinkt, de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur?
1: Ja, is een opleidingsinstituut voor hogere ambtenaren. Dus als je een stap terugzet, dan zou je kunnen zeggen, zijn die ambtenaren eigenlijk wel op cursus geweest? Denk het wel, hoor. Dus het is geen onderzoeksbureau. En dat maakt het eigenlijk misschien wel pikanter, omdat de NSOB zit aan het lange voorhout. Bestuurskundigen die daar decaan zijn en docenten. En die hebben natuurlijk heel veel contact doorlopend eigenlijk met ambtenaren uit de hogere gremia, zou je kunnen zeggen. Dus dat maakt, denk ik, de positie om over zo'n kwestie een onafhankelijk advies te schrijven, ook wat linker, zou je kunnen zeggen. En ja, terugkijkend, het hele rapport gaat over terugkijken. Hè? Dat je vooral vooruit moet kijken en niet te veel moet afrekenen. Maar ik denk dat de les die de NSOB hier uittrekt is, wees voorzichtig met waar je in begeeft als je als opleidingsinstituut voor hogere ambtenaren, ja, zo'n hele kwestie gaat doorlichten.
13: En nog weer een stap verder, of eigenlijk terug. We moeten oppassen dat we de volgordelijkheid wel blijven begrijpen. Maar iedereen zegt, ik begrijp wel dat er door het ministerie de vlucht naar voren wordt genomen en alvast aan een verhaal wordt gewerkt dat zo'n parlementaire enquêtecommissie misschien kan doorstaan?
1: Ja, ik weet niet zeker of dat ook op het niveau onder de secretaris-generaal en de plaatsen van het secretaris-generaal ook zo wordt gevoeld. Want ik denk ook dat er wel signalen zijn geweest binnen het ministerie, zoals we wel vaker horen, van hey, let even hierop en daarop en werken we eigenlijk wel op een goede manier. En als ik lees de stukken voorbereiding voor nu, dan krijg ik ook een beetje de indruk dat de topambtenaren de minister uit de wind hebben willen houden. Nou, jij zei Irene, we worden in Nederland heel makkelijk politieke koppen afgehakt. We leven een beetje in een afrekendemocratie, zou je kunnen zeggen.
13: Dat is niet alleen wat iedereen misschien constateert, maar wat die ambtenaren dus vrezen.
1: Jazeker. Ja. Nou ja, dat is zo. Maar aan de andere kant kun je ook denken, wat is de taak van topambtenaren? Die moeten, denk ik, juist als ambtenaren, moeten ze ook kritisch tegenover een minister durven staan. En lessen trekken kun je op allerlei manieren doen.
13: En de topambtenaar zelf zei ook, ik heb geen fouten gemaakt. Ik heb er nog eens goed naar gekeken. Waar had ik het anders kunnen doen? Nou, ik zie niet echt een fout.
1: Ja. Nou, ik zou zeggen, er zijn natuurlijk wel fouten gemaakt. En dat is later toch een beetje, met een beetje tegenzin toch toegegeven. Dus ik denk, herpak je dan, zou ik zeggen. En zorg voor een frisse benadering en aanpak. Zodat zo'n ministerie toch nog wat beter voorbereid is op zo'n pandemie. Wat mij opviel trouwens in de coronatijd.
3: Wat mij betreft is, je vroeg aan mij, wat vind je van dat feit dat ze een narratief maken? Dat vind ik heel goed. Wat er niet goed aan is, en dat zie je inderdaad uit die stukken, is dat dat narratief vervolgens misbruikt wordt om alle fouten weg te poetsen. Dat is niet de functie van een narratief. De functie van een narratief is, we moesten van alles doen. Wat is nou eigenlijk onze koers geweest? Waarom hebben we dat gedaan? Dat daarover een helder verhaal komt, is denk ik heel prima. Maar hoe het ingezet is door de ambtelijke top, die toch vaker zegt, ja, de wet geldt voor mij niet en parlementaire enquêtes zijn alleen maar lastig en notabene, de Tweede Kamer is verpolitiekt. Ja, sorry, maar dan heb je gewoon niet opgelet. De Tweede Kamer is politiek. Dus het instrument is goed, maar het wordt ingezet en echt misbruikt om straatjes schoon te vegen. En dat is natuurlijk heel verkeerd. Dat
13: past in de publiek. We hebben dit niet gebruikt om ons straatjes schoon te vegen.
3: Ja, maar dit is publieke sector. Deze mensen zouden het heel goed doen bij de grotere bedrijven in Nederland, waar dit soort vaardigheden heel erg worden gewaardeerd. Overigens ook keurig worden beloond financieel. Maar in de publieke sector geeft dit echt geen pas.
1: Ja, weet je, er komt ook bij dat de 5000 pagina's informatie die de NSOB heeft gekregen om het onderzoek te doen, die werden niet verstrekt aan journalisten. Hè. Daar lees je ook in de stukken over waarom dat dan. En dat maakt de zaak heel krampachtig volgens mij. En dat geeft denk ik ook geen goede vertrouwensbasis. Dus zelfs los van de uitkomst van het rapport van de NSOB is de hele manier van werken, de informatie niet verstrekken aan journalisten, dat veel later, maanden later. En daar wordt eigenlijk achteraf nog nauwelijks van gezegd door de top, van nou, hadden we beter moeten doen. En ik denk dat dat wel beter had gemoeten.
13: Ondertussen wordt er stevig uitgedeeld richting de Rekenkamer en richting Jeroen Dijsselbloem, destijds voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Onderdeel van hetzelfde systeem, namelijk afrekenen, schuld en boete, ja. Kijken wie de zondebok is. Zit daar een kern van waarheid in? Dat zo is. Dat er in die rapporten toch te veel de nadruk wordt gelegd op wat er fout gegaan is. Want ik begrijp dat Gerritsen en Dijsselbloem elkaar nog hebben gesproken. Ja. Op initiatief van Gerritsen. Om er toch voor te zorgen dat misschien Dijsselbloem er een andere zienswijze op na zou gaan houden. Ze zijn niet nader tot elkaar gekomen. Maar is er te veel gekeken naar wat er fout gegaan is?
3: Ik denk dat je niet te veel kan kijken naar wat er fout gegaan is. Het is ongemakkelijk als de conclusie is dat er heel veel fout gegaan is. Maar dat is hoe ons systeem werkt. En wat er nu gebeurt is dat er een topambtenaar van een ministerie tegen een van de controlerende organen zegt, ja, jullie zijn onderdeel van het probleem. Dat is echt een vermenging. Ik bedoel, we hebben een trias politica met drie zuilen. En daarbinnen hoor je elkaar op zijn minst te respecteren. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Maar je kan niet gaan zeggen, ja, jij zit mij in de weg en het rapport van de Rekenkamer even afserveren.
13: De Rekenkamer zegt bijvoorbeeld, of tenminste de jongen zei, natuurlijk is er wel eens een keer een pakbon die niet klopt, maar we moesten opereren onder hoogspanning.
1: Nee, kijk, maar dat er spanningen zijn tussen uitvoerende en controlerende organen, dat hoort ook gewoon bij elk systeem. Hè? Ja. Dus dat is niet erg. Alleen wat je hier ziet is dat de de ruimte die een ministerie, de top van een ministerie, zichzelf permitteert, een beetje over de top is, denk ik.
3: Ik vind de kwalificatie ook van een rechterlijke uitspraak, dat is een mening. Nee, ja. Dat is echt niet oké, gewoon. Dus hier zit, ik denk dat hier hele geëngageerde mensen zitten die heel graag het op hun manier goed willen doen, maar helemaal uit het oog verliezen dat een publieke sector echt andere mores en principes heeft dan.
13: Ik heb sterk de neiging om je bedrijfsnaam nog een keer te noemen. Dat ga ik nu doen.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
13: Leden van het lobbypanel, Irene Boon van Trias Politica en Arco Timmermans, expert op het gebied van public affairs, verbonden aan de Universiteit van Leiden. En we blijven nog even naar Den Haag, maar dan wel in het nu. VVD-Kamerlid Renate den Hollander legde een nevenfunctie neer na vragen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling. Als Kamerlid voerde zij het woord over dierenartsen, terwijl ze bestuurder was bij een belangenvereniging voor dierenartsen, de Belangenvereniging Praktici Werkgevers. En om dat ook even chronologisch juist te schetsen, zij werd pas bestuurder van die vereniging nadat ze geïnstalleerd was als Kamerlid. Is dat opvallend?
1: Ja, en of het daarvoor of daarna was, die twee functies gaan niet goed samen. Ze gaan handig samen als je je belang wilt inpluggen.
13: Ja, maar dan is het toch wel interessant dat zij daartoe heeft besloten nadat ze Kamerlid werd, dat er nog iets doorloopt omdat je toevallig ook nog Kamerlid bent, maar je was al bestuurder. Ja, dat kan gebeuren.
1: Ja. Nou ja, dit is wel weer symptomatisch, denk ik, voor. Ik heb met studenten onderzoek gedaan naar stapelen van functies, dus functies erbij hebben als Kamerlid of een ander, en stappen in functies, dan krijg je het verhaal van de draaideurlobbyist, weet je wel. En wat daaruit blijkt, is dat de VVD, de partij van dit Kamerlid, oververtegenwoordigd is in die zichzelf meer permitterende stapelaars en stappenmakers in de carrière. En ik vind het eigenlijk verbazingwekkend of verbijsterend dat het nog steeds gebeurt, dat zonder dat een partij vanwege het zelfreinigend vermogen wat ze toch willen met veel aandacht voor deze kwesties, dat de partij niet in staat is om zo'n Kamerlid eventjes discreet te vragen van joh, zou je dat nou wel doen
13: met deze manier? Ze weet wel waar ze het over heeft.
1: Ja, nee, dat klopt. En dat is ook een beetje een algemeen argument wat wordt gebruikt. Hè? Dat verenigen van functies of combineren van functies of door de draaideur als lobbyist naar binnen op je oude ministerie, dat goed is omdat je weet waar het over gaat. Maar je weet niet alleen waar het over gaat. Je formuleert in dit geval ook letterlijk de boodschap van de Belangenvereniging in de Kamer.
13: Was nog voordat hij bestuurder was, toen was ze slechts lid. Toen heeft hij inderdaad bij een bijdrage zo ongeveer gezegd wat ook gewisseld is door die Belangenvereniging.
1: Ja, nou ja, dat is ook niet toevallig natuurlijk.
3: Maar dat vind ik dus niet zo verkeerd. Dat bericht suggereert inderdaad dat zij letterlijk dezelfde tekst uitspreekt als een position paper van haar belangenvereniging. Even, een belangenvereniging hoort ook zo goed als één op één mogelijk de belangen van de leden te formuleren. Dus dat die belangen.
13: Ja, perfect.
3: Dat een naadloos aansluit, zou je kunnen zeggen. Dat heeft die lobbyclub goed gedaan. Alleen, en ik denk ook dat we geen Tweede Kamer moeten willen van mensen zonder enige werkervaring in het veld.
13: Werkervaring is nog iets anders dan dat werk continueren als je Kamerlid bent.
3: Nee, dat is iets anders. Maar op zichzelf, het feit dat er een Kamerlid is dat zelf dierenarts is geweest, dat dus ook daar de woordvoering over wil doen, dat is op zich wel goed. Alleen het vraagt natuurlijk van dat Kamerlid en inderdaad de partij en alle commissies die daar uitgebreid voor bestaan, maar kennelijk niet hebben opgelet, dat je zegt, als jij één op één alleen maar één standpunt overneemt, dan ben je, los van of je verbonden bent aan die club of niet, ben je gewoon te eenzijdig bezig. Een Kamerlid hoort natuurlijk in het belang, in het algemeen belang, dat soort zaken op te pakken. En de suggestie is dus nu dat het allemaal verkeerd is omdat het dezelfde teksten zijn. Dat vind ik op zich niet zo erg. Maar de nuancering van, goh, hoe is het aan de andere kant? In dit geval, al die private equity die die dierenartspraktijken opkopen, zorgt natuurlijk bij consumenten voor enorme kosten.
13: Want het was in reactie op een kritisch rapport van de autoriteit Consument en Markt.
1: Ja, precies.
3: En daar heeft hij niets over gezegd. Ja, dan.
1: Nee, en die werden ook een klein beetje gekielhaald, hè? De rapportschrijvers van de autoriteit. Dus daar zie je ook wel weer een beetje het punt van, ja, het belang moet ingeplucht worden. En kritiek op die tarief van dierenartsen, die is niet terecht. Natuurlijk ben je een slimme lobbyorganisatie als je je belangen soms letterlijk weet in te pluggen. Alleen het probleem zit hem erin dat voor een deel gebeurt door de persoon die twee petten op heeft.
13: En Arco, wat Kamerleden naast hun Kamerlidmaatschap doen. Welke geschenken ze krijgen, welke buitenlandse reizen ze ondernemen. Dat wordt allemaal vastgelegd. Dat is ook net is wat nauwer geworden. Er is een register van schenkingen, nevenfuncties, buitenlandse reizen. Gisteravond nog bekeken. 43 pagina's, schoon aan de haak. Bij sommige van die Kamerleden staat niet bekend, weten we niet. Bij anderen staat er wat meer. Is dat nu opperste transparantie of lijkt het op transparantie?
1: Nou, het is nog niet dekkend. Hè. Er zijn Kamerleden die hebben ook geen zin om het op te geven. En die komen er tot nu toe geloof ik ook nog mee weg. Dus ja, weet je, als je dit soort spelregels serieus wil nemen, dan moet je ze ook handhaven, denk ik. Is het schijntransparantie? Weet je, regels vangen nooit het gedrag van mensen. Dat geldt ook voor ons. Dus belangrijk vind ik, en daarom begon ik met mijn verbazing, is dat het besef dat je dit soort dingen niet kunt combineren, dat die functies elkaar, nou bijten niet, maar dat ze iets te dicht op elkaar zitten, dat lijkt niet tot alle partijen, tot alle personen in de Kamer of ook in het kabinet, lijkt dat niet door te dringen. En ik vind, we hebben daar al jaren discussie over. Nou hebben we eindelijk regels voor een draaideur, dat oud-bewindspersonen niet binnen 2 jaar terug mogen komen op een ministerie. Voor Kamerleden hebben we dit niet. Ze zullen het ook, als ze trouwens ex-Kamerlid zijn, ook niet per se allemaal even makkelijk een functie krijgen.
13: Nee, dat is wel gebleken.
1: Maar hou in de gaten dat je daar in ieder geval spelregels voor formuleert. En misschien een hele mooie taak voor de NSOB, dat opleidingsinstituut. Train ook politici trouwens, train op hun bewustzijn wat hun rol is, ik zeg altijd, aan de ontvangende kant van de lobby. En hier zie je dat de ontvangende en de zendende kant van de lobby voor een deel verenigd zijn in 1 persoon. Nou, dat moet je niet willen.
13: Laatste woorden, Irene, als je ze hebt.
3: Zeker, altijd. ik denk dat inderdaad de beroepsethiek, dat geldt niet alleen voor Kamerleden, maar dat heeft iedereen. Altijd is er een spanningsveld tussen het ene belang en het andere belang. En het is aan jou als professional om heel scherp te houden wanneer ga ik over de schreef en wanneer niet. Zij heeft overigens zelf, deze dame, gezegd, ja, ik heb het nog eens gelezen en ik begrijp natuurlijk ook nu dat als het zo overkomt, en ik heb meteen alles neergelegd. Het is jammer dat ze dat niet zelf heeft bedacht, maar dat is hoe ze hoort te gaan.
13: Irene Boon van Trios Politica, Arco Timmermans, expert op het gebied van public affairs, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dank voor jullie bijdrage. Panel is te beluisteren als podcast. Je kunt jezelf abonneren via de app van BNR. Franse president Emmanuel Macron is in Eindhoven voor een bezoek aan ASML. Dan kan hij beter ook maar even de afslag Veldhoven nemen. Onze verslaggever Jorik Simonides is ter plekke. Zometeen hoor je hem.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
6: Tot morgen.
7: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
8: Van een Ierse stout en Schotse whisky tot aan Russische wodka. Achter drankenproducent Diageo schuilt een verhaal vol overnames, revoluties en beursdrama. De aandelenkoers ging de laatste jaren hard omlaag, maar kan de nieuwe CEO met de bijnaam Drastic Dave het tij keren? Dat hoor je in een nieuwe aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu als podcast.
9: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
25: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan platsen.
26: Yes!
27: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
25: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
26: Yes!
28: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
29: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in 1 systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
30: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
31: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
2: In de Friday Move gaat het over tv.
6: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
2: Politiek. Ja.
10: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
2: En ik ben er ook.
6: Dat is toch heerlijk.
2: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
12: BNR. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat op dit moment geen file. Wel meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A15 Rotterdam richting Europoort. Hier wordt geflitst bij hectometerpaal 46,0.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
15: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. De advocaten van topcrimineel Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met het geweld gisteren in Overasselt. Al snel werd de dodelijke schietpartij aan hem gelinkt omdat hij te maken zou hebben met drugs. Volgens de advocaten noemt hij zelf de beschuldigingen gevaarlijk. Bolle Jos is al lange tijd voortvluchtig. Rond deze tijd begint bij het provinciehuis in Leeuwarden een boerenprotest. Eerder vanmorgen trokken vanuit verschillende delen van Friesland tientallen trekkers in kolonnen naar de stad om daar te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren verwachten zo'n 400 trekkers. Er is contact geweest met een van de drie vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Er was sinds de overstromingen vorige week niks meer van haar vernomen. Wel is Buitenlandse Zaken nog bezorgd over het lot van twee andere Nederlanders in het gebied. Zij zijn nog altijd zoek. Bij een grote winkelcontrole in Rotterdam zijn gisteren 3600 verboden producten in beslag genomen. Het gaat volgens regiozender Rijnmond om illegale vapes, nus en navulvloeistoffen. Onder meer politie en douane controleerden bijna 60 winkels. De winkeliers die de fout in waren gegaan, krijgen een boete. En Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje over de droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Volgens Duits onderzoek zit Rusland erachter en buitenlandminister Berendsen noemt dat volstrekt onacceptabel. Hij gaat dat de ambassadeur zeggen. Ook Duitsland heeft de Russische ambassadeur ontboden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag bewolkt met vooral in het noorden enkele buien. Ook laat de zon zich af en toe zien. Het is rond de 19 graden aan zee en 22 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
13: De Franse president Macron bezoekt premier Jette bij chipbedrijf ASML. Wat komt hij doen? En uit zijn bureau Baanbereik verwacht de meeste sollicitaties in 16 jaar tijd. Ook dat hoor je in BNR Zaken doen.
16: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
17: Wie bezit de grond in Nederland? Hoe is die verdeeld? En hoeveel daarvan is nog beschikbaar voor nieuwe woningen? Je hoort het om 10:50 van Mathieu Zuidema van het Kadaster in De Economische Stand van Nederland.
18: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
19: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
26: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
32: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
33: of over de grootste beursgang aller tijden.
32: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
33: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
32: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
33: of in de BNR-app.
34: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
34: Thomas van Zijl.
13: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De Franse president Macron is vandaag in Eindhoven voor een bezoek aan ASML. Premier Jette ontvangt de Franse delegatie. Contact met onze Macron-watcher, Jorik Simonides. Goedemorgen.
0: Dag Thomas. Macron-watcher voor één dag.
13: Ja, ben je er al in geslaagd? Heb je hem al gesignaleerd?
0: Nee, nog niet. Maar dat kan wel elk moment gebeuren. Hij is ook pas net in Nederland. Een half uurtje geleden is de Franse president, als het goed is, geland op vliegbasis Eindhoven, dus vlakbij. En het is ook wel een beetje een flitsbezoek wat hij aan Nederland brengt. Hij is eigenlijk op doorreis naar Londen, daar moet hij heen. Maar hij maakt een tussenstop in Eindhoven dus en de regio eromheen. Ik sta nu nog bij de Brainport Campus in Eindhoven. Daar kan hij elk moment arriveren, daar begint het bezoek. Krijgt hij een rondleiding en daar spreekt hij met premier Jette. En daarna reist hij dus door naar ASML in Veldhoven. Over, een stukje verderop.
13: En waarom? Waarom doet hij dit?
0: Waarom doet hij dat? Ja, hij gaat het over een aantal dingen hebben. Allereerst natuurlijk over tech. Dat wordt toch het belangrijkste onderwerp. Volgens mij zie ik wel een busje aankomen rijden. Ik weet niet of het mis, maar het kan elk moment gebeuren. Ze gaan het over
13: ik hoop het zo.
0: De Franse president en premier Jette. Maar daar blijft het niet bij. Ja, het begint met een gesprek met de premier. Dat gaat dus over tech, maar ook over de oorlogen in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Het gaat over economische samenwerking en ook over defensiesamenwerking. Zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een bedrijf als Thales. Dat is een Frans bedrijf, maar met een grote en belangrijke vestiging in Hengelo. Ja, in een algemenere zin weten we natuurlijk dat Frankrijk, maar ook Nederland en heel Europa onafhankelijker wil worden van de VS op defensiegebied. Dus ook dat zal ter sprake komen. Ja.
13: Nou meen ik me te herinneren dat ASML ook wel heeft gelonkt naar Frankrijk en andersom. En dat dat ook een van de redenen is dat we toch hebben bedacht project Beethoven alles maar om ASML hier te houden. Maar ik neem aan dat er niet nog een soort charme-offensief komt, toch?
0: Dat zou wat zijn. Ik denk dat hij
13: hier onder de neus van Jette ASML komt meenemen.
0: Ik denk dat premier Jette hoopt van niet, inderdaad. Maar je hebt gelijk, de link en de band en de brug tussen Frankrijk en ASML, die is kort en ook korter geworden. Er zit sinds het vertrek van Peter Wennick, de CEO, een Franse CEO, Christophe Fouquet, die heeft nu de leiding van ASML. En hebben sinds vorig jaar een belangrijk belang in Mistral. Dat is een Frans AI-bedrijf. Ja, als je het vergelijkt met OpenAI en met Anthropic bijvoorbeeld, is het nog een soort start-up eigenlijk. Maar met name Macron, die gelooft en hoopt echt dat dit het Europese alternatief wordt op het gebied van AI. En ASML die gelooft er dus ook in, want die hebben er een belangrijk belang in genomen vorig jaar. Daar zal het ongetwijfeld ook over gaan, want Jette en Macron spreken elkaar dus, maar later vandaag schuift ook de top van ASML aan.
13: En was het hem nou? Heb je mij voorrang gegeven boven Macron?
0: Nee.
13: Dat was hem toch niet.
0: Sorry, het is een ander busje, denk ik. Maar we wachten met smart.
13: Ik denk dat het nog spannender wordt dan dit gesprek later vandaag. Jorik Simonides, we houden het in de gaten. Jij houdt het in de gaten vanuit Eindhoven. Het bezoek van Macron aan Nederland. De delegatie gaat in gesprek met Jette en op bezoek bij ASML. Dank je wel.
34: Ongevraagd advies.
13: Het kabinet wil de komende jaren 30.000 nieuwe woningen bouwen op 5 nieuwe grootschalige bouwlocaties. Eleanor Boekholt-O'Sullivan, de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Goed nieuws in tijden van woningnood, zou je denken. Overigens komen er nog weer 5 locaties bij en waren er al 21 aangekondigd. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de minister. Dat komt van Eduard Schaapman, serieondernemer, oprichter van de ExperienceNet. Eduard, je gebeden zijn verhoord. Er gaat flink gebouwd worden.
1: Nou ja, zeker. Hè. Ik denk Nederland heeft een groot woningentekort. En er wordt al jarenlang te weinig gebouwd, dat klopt. Hè. Dus iedere poging om procedures te versnellen en daadwerkelijk die 30.000 woningen bij te voeren, dat is natuurlijk meegenomen. Bovenop de 21 locaties die Mona Keizer ook al heeft aangewezen. Het gaat inderdaad om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert in deze keer. Ik mis nog steeds Amsterdam in het geheel. Maar goed, misschien komt die nog een keer. De minister heeft onderzocht of daar gebouwd kan worden. Er is natuurlijk gekeken van ja, hoe zit het met stikstof, hoe zit het met de bodem, hoe zit het met drinkwater, elektriciteitsnet, bereikbaarheid en bedrijvigheid. Allemaal
13: ja, want het hoeft dus eigenlijk niks extra's te kosten dan die nieuwe woningen die er komen. Want eerder was al duidelijk dat andere voorgestelde plannen toch te begrotelijk werden, omdat er nog van alles moest worden aangelegd.
1: Juist, en hier is het allemaal wel. Hè? Dus inderdaad is voor mij wel de belangrijkste vraag. Ja, er komen 30.000 woningen bij. Maar voor wie zijn die woningen? Een plek waar je makkelijk kunt bouwen, dat is natuurlijk leuk. Maar is het wel noodzakelijk? Want ik pak er even toch 2 voorbeeldjes uit. En dat zijn Maastricht en Weert. En er komen totaal nu toch zo'n 13.000 woningen bij. 8.000 in Maastricht en 5.000 in Weert. En als je goed kijkt naar hoe is het met de bevolkingsgroei, ja, dan gaat Maastricht en Weert een beetje achteruit. We zitten nu in Maastricht op 126.000 bewoners. En dat gaat in de aankomende jaar terug naar 118.000. Want je hebt te maken met vergrijzing. heen. Goed, je bouwt daar in de spoorzone, dus dat is wel geschikt. Maar hoe gaan we dan bouwen? En kijk je in de plannen van Maastricht, dan komen daar eensgezinswoningen. En wat is juist de groei geweest de afgelopen paar jaren in Maastricht? Internationale studenten. 6.000 extra. Dus wat zou je dan moeten doen? Dan zou je dus inderdaad iets anders moeten gaan bouwen dan een eensgezinswoning. Hè? Dat is hetzelfde als je bouwt voor een eensgezinswoning in Amsterdam die in Weert moet gaan zitten.
3: Want
1: dat
3: zijn
1: helpt ook niet.
3: Voor de goede orde, er zijn nu locaties aangewezen en eigenlijk is dat ook al grotendeels ingevuld. Jij kunt al zien, wij konden zien wat er dan gebouwd gaat worden.
1: Nou ja, je kunt inderdaad al op gaan vragen van wat gaat er gebouwd worden en hoe gaan we dat invullen. En dan zie je dus dat er inderdaad gebouwd wordt op nummers, op aantallen. En dat is natuurlijk de problematiek die we op dit moment in Nederland hebben. We moeten naar die 100.000 woningen per jaar. En hoe sneller, hoe beter. Maar er wordt niet gekeken naar de woonwens. Hè. Welke mensen komen daar? Want het andere voorbeeld is Weert. Wie zitten er met name op een locatie in Weert te wachten? Je had het er net al over. De mensen die werken in Brainport. Want die kunnen daar niet in Veldhoven en Eindhoven wonen. Dus die gaan 20 minuten verder in Weert wonen.
3: Overigens heeft ASML volgens mij ook gezegd: wij zijn deels verantwoordelijk voor wat er hier aan het ontstaan is. Wij willen ook onze bijdrage leveren.
1: Dat klopt. Alleen het wordt wel gebouwd in Weert. Dus ja, duurzaam is het dan niet. Er komen daar woningen. Maar wat zoeken dan uiteindelijk die mensen die daar tijdelijk wonen? De ASML-medewerkers zitten daar 6 tot 24 maanden. En dan gaan ze weer terug naar Pakistan of India. Niet iedereen, maar een hele hoop van die mensen. Dus wat moet je dan bouwen? Dan moet je iets bouwen in de middenhuur. En dan moet je niet co-bouwen, dan moet je iets bouwen in de middenhuur. Dus uiteindelijk moet je gaan kijken wat is de woonbehoefte van de mensen die willen wonen.
3: Maar dit is toch de basis?
1: Dus de basis van alles, maar er wordt voornamelijk gekeken naar wat kunnen we produceren en hoeveel kunnen we produceren. Dat zijn toch weer die aantallen. Ja, het is heel fijn dat inderdaad de regelgeving makkelijker wordt. Dat we inderdaad daar kunnen bouwen waar het mogelijk is. Maar dan moet je wel gaan kijken, wat gaan we dan bouwen?
3: Maar de woonbehoefte wordt niet meegenomen. Betaalbaarheid wordt niet meegenomen. Ik dacht dat dat uitgangspunten waren ook voor
1: overheidsbeleid. Betaalbaarheid wordt zeker meegenomen. Want als je ziet naar Maastricht, 61% zit al in de huur. En dat zal daar ook terug gaan komen. Maar dan wordt er de vraag naar sociale huur. Die is ook groot. En daar loopt al een wachttijd van 5 jaar op. En dan zie je toch dat daar weer minder van wordt neergezet. Dus nogmaals, uiteindelijk moet je heel goed kijken per locatie, wat kan ik doen? En is het wel de geschikte locatie? Want ik heb ook even gekeken naar de locaties die Mona Keizer heeft aangewezen. Ja, dan kom je op buitengebieden in Utrecht, in Rotterdam en in Den Haag. En ook dat zijn toevallig studentensteden. En er worden geen studentenhuizen gebouwd, terwijl je daar een hele grote behoefte aan hebt.
3: Ben jij daar met je bedrijf mee bezig, toch? De experience?
1: Daar zijn we ook mee bezig.
3: Ik zeg het eventjes.
1: Ja, natuurlijk. Even tussendoor. Heel goed gezegd. Ja, ik bedoel, uiteindelijk was het natuurlijk een heel groot item. Ja. We jagen nu op het moment ook de studenten weg uit Nederland. Nadat we het kapitaal hebben weggejaagd. Zeggen we nu ook.
3: Pak even een moment.
1: Pak even een moment. NOS zei dat, hè. De internationale student levert zelfs geld op.
3: Ja. Nou, dus waarom zouden we niet behouden? Gaan heel veel weg.
1: Ja.
3: En het vijfde van alle internationale studenten die blijven, die betalen zoveel belasting dat ze het voor de rest goed maken.
1: Ja, dat is goed gelezen. Klopt helemaal, Thomas. Compliment.
3: Ik doe mijn best.
1: Maar goed, jij wil natuurlijk weten, wat is mijn advies?
3: Nou, maar ik wil dus vooral alvast even constateren, het lijkt heel goed nieuws, maar uiteindelijk zijn we hiermee niet geholpen.
1: We zijn hier wel enigszins mee geholpen, zo begon ik ook, hè, want de regelgeving is makkelijker, maar uiteindelijk is het niet alleen de regelgeving, je moet ook kijken naar wat is de woonbehoefte, en drie, waar haal ik het kapitaal vandaan? Want dat kapitaal is er ook nog niet. En dat moet nog georganiseerd gaan wonen, worden. Want je kunt die voor die 400.000 woningen hebben ze 1 miljard apart gezet in de nieuwe begroting. Maar goed, waar gaat het nou precies naartoe en hoe komt het terecht? Dan kun je niet 400.000 woningen
3: verbouwen. Je dit allemaal kunt vatten in één ongevraagd advies?
1: Nou, dat wordt moeilijk.
3: Let's do it.
1: Maar ik ga het wel proberen. Mijn ongevraagd advies is natuurlijk aan mijn favoriete minister van Volkshuisvesting, Eleonore Boekholt.
3: Maakt het niet uit wie het is, hè? Welke minister? Je hebt ze allemaal al van advies voorzien. Ze hebben er nooit mee gedaan.
1: Inderdaad, vooral die van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
3: Hugo de Jonge, Mona Keizer en nu de volgende.
1: Ja, klopt, inderdaad. Maak van uw woningbeleid geen locatiebeleid, maar een wooncarrièrebeleid. Dus vraag niet alleen waar u 30.000 woningen kunt bouwen, maar vooral voor wie. Welk type woning daar nodig is, wat bewoners kunnen betalen en welke doorstroming ermee ontstaat.
3: Eduard Schaapman, je bent al in prinsjesdagvorm.
1: Helemaal scherp.
3: Siri ondernemer, oprichter van die Experience Net. Dank voor jouw ongevraagde advies. Eerdere adviezen vind je door je te abonneren op de podcast.
4: Film en reclame.
3: Bas Welling is hier van We Agency.
5: Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. We gaan het hebben over iets wat lang dooretterde, namelijk de strijd in de top van de FIFA en hoe nu af te komen of juist vast te houden aan Gianni Infantino, de grote baas.
5: Ja.
3: En het verzet komt uit Nederland.
5: Nou, daar mogen we best trots op zijn, toch?
3: Ja, vertel even de laatste stand van zaken.
6: Ja, dus kijk, de KNVB is best een club die in het verleden moeite had met zich goed positioneren ten opzichte van grote maatschappelijke thema's. We kunnen er nog wel een paar even bijhalen. Maar ik vind het toch bijzonder dat ze deze week eigenlijk een beetje afrekenen. Misschien wel leren van de fouten uit het verleden. En zeggen, ja, het kan gewoon niet anders. Nu is het klaar met Infantino. En wij nemen misschien wel als eerste voetbalbond in de wereld. Zeggen wij gewoon, het is klaar met die man. En we voegen ook daad bij het woord. Want we organiseren ook gewoon een grote voetbaltop. We nodigen iedereen uit en gaan het hebben over...
13: Nou, niet iedereen.
6: Nee, niet iedereen.
13: Niet.
6: Nee, er blijven een paar mensen thuis waarschijnlijk. Ja. En dat vond ik mooi, omdat we hebben het vaak ook in dit item over hoe merken omgaan, hoe organisaties omgaan met grote maatschappelijke thema's. En eigenlijk wordt het natuurlijk, je uitspreken is één, maar dat je ook de eventuele consequenties daarvan ervaart, dat is eigenlijk waar het om gaat. En de KNVB zit morgen natuurlijk weer om tafel met die FIFA. Wil misschien ook wel een toernooitje organiseren weer volgend jaar. En ze weten, dit gaat consequenties hebben en we doen het toch.
13: En dat is een verandering in houding. Want je gaf het al aan, ze hebben best wel moeite gehad met kleur bekennen. Ja. Zeker bijna letterlijk, want het ging ook over wat doen we met diversiteit in het voetbal. Laten we zien dat we dat een belangrijk onderwerp vinden of niet. Hoe gaan we om met de toewijzing van grote toernooien in Qatar bijvoorbeeld.
6: Ja.
13: Waarom zou het nu anders zijn?
6: Nou, ik denk wel dat ze daarvan geleerd hebben. Hè? Want even nog een keer die One Love armband bijvoorbeeld. Hè? Op een gegeven moment gingen natuurlijk een aantal aanvoerders in de Eredivisie hem niet dragen, waar het bedoeld was als een teken van verbinding, waarbij de KNVB mede initiatiefnemer was, werd het uiteindelijk eerder een teken van, ja, wie hoort er wel bij en wie hoort er niet bij. Toen ze inderdaad in Qatar zeiden van, nou ja, wij gaan een statement maken met die armband. En de FIFA toen zei, ja, in dat geval krijg je daar een gele kaart voor. Ja, toen werd de keutel ingetrokken en werd de armband toch niet gedragen. Dus er zijn eigenlijk wel tal van voorbeelden in het verleden waarbij het eigenlijk niet goed ging, waarbij ze ook voelden van, ja, we proberen nu positie te nemen, maar het werkt eigenlijk contraproductief. En ja, nu voelen ze ook van, ja, daar hebben we van geleerd, denk ik. En het wordt nu tijd voor een brede steen.
13: En er moest inderdaad ook wel wat geleerd worden, want de discussies zijn al van dit WK. Hè, de discussie over integriteit bijvoorbeeld, het intrekken van een rode kaart, omdat Trump daarom gevraagd zou hebben. Voorzitter van de KNVB, Frank Pauw, zei tegen Nieuwsuur dat ze daar toch wat voorzichtig op hebben gereageerd.
7: Dat vond ik een hele moeilijke. Ik moet eerlijk bekennen dat we daar als KNVB toen wat voorzichtig op gereageerd hebben. Omdat we de feiten niet kenden. Maar we hadden gewoon...
8: De feiten waren wel duidelijk.
7: Nou, nee, de feiten die erachter lagen. Nee,
8: bij Trump werd gevraagd, nee, trek die kaart in en het gebeurde.
7: Ja, maar we weten niet wat er nou precies achter gebeurt. Maar we hadden gewoon kunnen zeggen, dat zeg ik dan ook nog maar gewoon hier een keer, we hadden ook gewoon kunnen zeggen, als het zo geweest is dat Trump gebeld heeft, en Infantino heeft dat serieus in behandeling genomen, en dat heeft ertoe geleid dat die rode kaart werd ingetrokken, dan is dat een aantasting van de integriteit van het spel, punt.
13: Later heeft Infantino overigens ook nog iets geplaatst op social media, dat het een geweldige WK was met drinkpauzes, veel wedstrijden, en dat de rest van de wereld maar aan het kniezen was. Geliked door een belangrijke bestuurder, Marianne van Leeuwen van de KNVB. Dat werd allemaal goed in de gaten gehouden. Dus de KNVB weet ook wel, er staat een vergrootglas op wat wij vinden of wat wij niet vinden.
6: Ja, en dus des te bijzonderder wat ze deze week doen, zou ik willen zeggen. Want dit is natuurlijk wel een uitspraak met betekenis, met consequentie. En inderdaad, het gaat in tegen de historie van de KNVB op dit soort thema's. Dus dit fragment was volgens mij nog geen maand geleden, waarbij eigenlijk Pauw zegt van, nou ja, we hebben dat niet helemaal goed gedaan, we hadden ons duidelijker kunnen uitspreken. Ik denk, ik zie een verband. Het kan bijna niet anders dat ze uit het verleden hebben geleerd en denken, ja, het wordt dan nu tijd om stelling te nemen.
13: Wat kunnen reclamemakers, wat kunnen merken leren van hoe de KNVB dit nu aanpakt?
6: Nou, ik denk het belangrijkste is, schoenmaker blijft bij je leest. Hè. Ik denk dat een boel bestuurders van organisaties zich afvragen, op welke thema's moeten we ons nu wel en niet uitspreken, waar moeten we wel of niet stelling in nemen. En eigenlijk wat deze casus van de KNVB bewijst, is dat op het moment dat het gaat om iets wat jou rechtstreeks raakt, wat je bestaansrecht raakt, waar je misschien ook wel invloed op hebt of verantwoordelijkheid voor wil nemen, dan is het iets waar je niet omheen kan. En dat is de integriteit van het voetbal voor de KNVB. Dat is niet zomaar een maatschappelijk onderwerp. En dat is alcoholmisbruik voor een alcoholfabrikant. Dat is gezondheid of de voedselketen voor een supermarkt. Weet je, dat zijn dingen die je rechtstreeks raken. Blijf daarbij je leest, maar ga daar dan ook invloed op uitoefenen. En hou het niet, het maatschappelijke positionering begint niet bij het uitspreken waar je voor staat. Maar het gaat om, ben je bereid de consequenties te nemen op het moment dat daar weerstand op komt. En ik denk dat dat hier een heel mooi voorbeeld van is.
13: En dan even als voetballiefhebbers onder elkaar, een internationale voetbaltop in Amsterdam zonder Infantino, over de FIFA zonder Infantino.
6: Nou, ik
3: kans van slagen?
6: Ik hoop het van harte. Maar ik bedoel, het is ook een beetje stoere praat nu. En gaan ze het volhouden tot die top? Dat is natuurlijk waar nu ook het grote glas op gericht staat.
3: Het voorstel komt nadat er in Europees verband geloot is. Al die bonden die hebben elkaar daar weer getroffen. Dus ze zullen ongetwijfeld ook een beetje draagvlak hebben geprobeerd te creëren voor zo'n top.
6: Ja,
3: dus
6: maar dat
3: misschien met ruggensteun van anderen.
6: Vast en zeker. Maar dat er ook nog weerstand zal komen. Of dat er nog hele spannende momenten aan zullen komen waarbij de KNVB nu de rug recht moet houden. Of anders staan we hier over een paar weken weer om dat te evalueren. Nou, dat wordt natuurlijk nog wel heel spannend.
3: Bas Welling van We Agency, dankjewel.
2: Het MKB praat mee.
3: Een vakantie nodigt uit tot reflectie en dat leidt ertoe dat er in september volop wordt gesolliciteerd, tellen uitzendbureaus, vacaturesites. De eigenaar van Baanbereik is hier, Mona Roorda, verwacht de drukste maand sinds tijden. Fijn dat je er bent.
9: Dankjewel.
3: En Baanbereik, dat is niet alleen maar een uitzendbureau. Jullie doen van alles, toch?
9: Ja, wij doen van alles. Baanbereik, we zijn een uitzendbureau, dus we doen ook uitzenden. Werving en selectie, detacheren, opleiden en trainen. En daarnaast hebben we nog het ZZP-bereik. Daar bemiddelen we ZZP'ers.
3: En het is 2 september. Heb je je schrap moeten zetten voor wat er dan de komende weken vermoedelijk op je af gaat komen? Al die mensen die denken, na de vakantie gaat het anders.
9: Nou, dat is al gebeurd, hoor. Want 17e moest de jeugd natuurlijk weer naar school. En het is al ontploft. Wij dachten, het kan nog even die week met een kleine bezetting. Maar gemiddeld kregen we rond de 30 nieuwe sollicitaties. En het is al ontploft. Wij dachten, het kan nog even die week met een kleine bezetting.

0: Ja, dat klopt. Ja, dat zie je echt. En ook mensen die echt een baan willen zoeken die bij hun past. En,
1: maar je zei net, als het de eerste keer niet lukt, dan maak ik nog een tweede poging.
0: Ja, dat klopt. Want ja, als jij bijvoorbeeld, we hebben heel veel. Ik kom zelf uit West-Friesland, daar zijn we ook groot geworden met Baanrijk. En daar zie je toch vaak dat mensen een langdurig dienstverband hebben. En ja, dan is dat toch best spannend.
1: Wat moeten werkgevers met deze kennis? Is dit dan ook het moment om je vacatures maar kenbaar te maken in de wetenschap? Dat veel van die werknemers, die potentiële nieuwe werknemers, denken ja. Ik sta er nu voor open.
0: Ja, ik denk echt dat daar een hele grote kans ligt. Ja,
1: sparen
0: zeker.
1: Ze het al op? Dat ze misschien sparen ze het al op dat ze misschien al een vacature hebben in juni, juli, augustus. Maar dat ze denken, nou, september, dan waag ik een kans.
0: Ja,
1: ik hem open.
0: Nou, ik denk sowieso niet dat je moet wachten, dat je moet gaan. Maar ik denk wel dat, je ziet toch wel dat mensen naar de bouwvak of zomervakantie een beetje afbouwen, overal. Het is toch wat rustigere periode. En na september het weer vol aan de gang gaat.
1: Hoe lang houden mensen, dus ook mensen die een nieuwe baan willen, hoe lang houden ze deze drang vast? Want zo gaat dat. Je bent op vakantie geweest en je denkt, mijn leven gaat er heel anders uitzien. En dan kom je weer terug in je gewone routine. Dan wordt het september en het is niet anders. Het wordt ook nog weer oktober.
0: Ja, gelukkig wel.
1: Ja, ja. Natuurlijk. Maar goed, dan is het alweer herfst.
0: Ja, zeker.
1: En dan is alles wat je anders dacht te doen zo weinig terechtgekomen. Of gaat het bij jullie lekker door?
0: Nee, het gaat echt bizar door. En het aardige is ook wel dat ik zie dat, dat al meer mensen ook gewoon durven te vragen. En gewoon te komen. En te oriënteren. En ook eens iets uitproberen. Dus ja,
1: maar
0: dat loopt echt door.
1: Als je het nu niet durft, dan durf je het nooit, toch? Ik bedoel, je hebt nu toch eigenlijk de beste kaarten.
0: Weet je, de ene heeft even meer duwtje nodig dan de ander. Maar ik denk wel dat het. Die tendens zet zich wel in. Er verandert veel. De wereld verandert, bedrijven veranderen. Behoeften van mensen veranderen.
1: Wetgeving rondom wat we uitzenden noemen en wat we geen uitzenden noemen. Ja. En hoe je uitzenders moet betalen, dat verandert ook.
0: Ja, zeker, zeker. En eigenlijk is dat ook een hele mooie ontwikkeling. Want je ziet eigenlijk een regulier contract of uitzenden. Het maakt niet meer zoveel uit. De rechten zijn hetzelfde.
1: Maar vind je dat een mooie ontwikkeling als je ook kijkt naar hoe je zelf je geld verdient?
0: Weet je, ik denk dat in deze tijd zijn het gelijke beloning, gelijke rechten, dat het een gezonde ontwikkeling is. En je ziet de uitzenduren dalen iets, omzet stijgt, kosten stijgen ook. Maar ik denk dat wij, als je goede dienstverlening biedt, dan ga je daar je toegevoegde waarde vinden. Wij kennen onze klanten goed, we kennen onze kandidaten goed. En ik denk dat je daar die toegevoegde waarde, dat je echt.
1: Maar uitzenden wordt dus duurder. Uitzenden is ook een vraag van piek en ziek. Althans, dat was de bedoeling, hè, om dat toch wat meer in te kaderen.
0: Ja, klopt. En toch zien wij ook dat dat blijft. Wij maakten ons ook natuurlijk ook een beetje zorgen van wat gaat er gebeuren. En sinds januari, wij dachten we gaan meer werving en selectie doen. Op hoge profielen, HR-manager, marketing-manager. En toch was uitzenden gestegen bij ons.
1: Hoeveel mensen die uiteindelijk eerst via een uitzendconstructie ergens binnenkomen, vinden uiteindelijk definitief employ bij dat bedrijf waar ze dan even kennis hebben gemaakt en worden dan uiteindelijk helemaal overgenomen?
0: Nou, als ik voor ons zelf spreek, natuurlijk hebben wij ook piekziek of zwangerschap of noem maar op. Maar toch wel op het moment, de meeste vacatures die bij ons uitgezet worden, is uiteindelijk voor een contract of een vast dienstverband. En als iemand eenmaal gezond die proeftijd doorkomt en dat wij de goede begeleiding en echt ook de goede werving selectie hebben gedaan, ja, dan gaat toch wel echt rond de 90% in vaste dienst. Of op contract eerst.
1: Als dit ook voor jullie piekdagen zijn, wat ga je dan vandaag allemaal nog doen? Hoe druk is het?
0: Nou, het is echt. Ik was gisteren ook een beetje zo onrustig hoor. Want er waren zoveel goede kandidaten. Dus ik zou eigenlijk onze klanten willen oproepen. Zet je facturen uit bij Baanrijk.
1: Mona Roorda, doe het toch nog eventjes. De eigenaar van Baanrijk, dank voor je komst.
0: Heel graag gedaan.
1: MKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Zometeen het laatste macro-economische nieuws toegelicht door Edi Mujagic. En er is een blik op de wereld. En we gaan wat verder van huis vandaag. Somalië, blijf luisteren.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.

0: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
1: Onaf, denk ik.
0: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
1: Nou, daar ben ik toch af.
0: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
2: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
0: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Niet vrouwen moeten zich aanpassen aan organisaties, maar organisaties moeten zich beter aanpassen aan vrouwen. Dat zegt bedrijfskundige Anne Smulders. Wat ze bedoelt met vrouwversterkend werkgeverschap en wat het oplevert, hoor je vanmiddag om 3:30 in BNR at Work.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: AI, digitalisering, geopolitieke spanning. Hoe blijf ik als commissaris scherp, actueel en van waarde?
9: Hemingway is het expertisecentrum voor de moderne toezichthouder. Met praktijkgerichte opleidingen, masterclasses en exclusieve netwerkevents. Verrijk jezelf en de board met Hemingway. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
10: Nu in de BNR-app.
11: Het kabinet gaat de accijnskorting op brandstof per 1 januari niet afschaffen, maar afbouwen. Wat betekent dat voor de eigenaren van tankstations? Je hoort het zo meteen. En wat langzaam onderhandelen in Den Haag te maken heeft met een snelle raming van het CBS. Daarvoor is hier zo meteen Edin Mujagic in BNR Zaken doen. Maar we gaan natuurlijk ook nog even kijken naar hoe de situatie op de weg is bij Mandy van der Plas. Is het nog altijd rustig?
12: Ja, zeker. Ik heb zelfs geen ene file te melden op dit moment. Het rijdt goed door overal. Wel meldt Flitsmeister een aantal mobiele flitsers. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bijvoorbeeld. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 12,6. En ook op de A28 is het oppassen van Zwolle naar Groningen. Daar staan ze bij 100,0.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Een verwarde man met een bel heeft voor paniek gezorgd in het centrum van het Utrechtse Bunschoten. Toen de politie op de melding afkwam, sloeg hij op de vlucht. Er is geschoten en een agent zou hem met een taser hebben uitgeschakeld. De man raakte gewond. Het is niet bekend waarom hij met een bel rondliep. Het centrum van Leeuwarden is volgestroomd met tientallen trekkers voor het boerenprotest tegen het stikstofbeleid. Ze staan in de buurt van het provinciehuis en zijn versierd met omgekeerde vlaggen en protestborden. Er zijn nog trekkers onderweg en de organisatie zegt er een paar honderd te verwachten. Topcrimineel Bolle Jos heeft helemaal niets te maken met het geweld gisteren in Overasselt. Dat moet hem van het hart, zeggen zijn advocaten. Zijn naam werd al snel gelinkt aan de dodelijke schietpartij, waarbij ook twee agenten gewond raakten. Bolle Jos zit al jaren ondergedoken en is een grote speler in de drugswereld. Bij het asielprotest gisteravond voor het gemeentehuis in het Zeeuwse Tolen zijn 5 mensen aangehouden. Ze zitten nog vast. Tijdens een raadsvergadering over het opvangen van asielzoekers stonden buiten een paar honderd demonstranten. De situatie werd zo dreigend dat raadsleden een tijd binnen moesten blijven. En de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, heeft maatregelen genomen tegen Feyenoord-hooligans. 9 mogen niet meer in de buurt van de Kuip komen. Volgens het AD gaat het om bekende figuren uit de harde kern van Feyenoord. De aanleiding zou een mishandeling rond een wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog en bewolkt. Vanmiddag schijnt zo nu en dan de zon, maar ontstaan er ook enkele buien. Alleen in het zuidoosten lijkt het droog te blijven. En het is een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Bij een hoge inflatie wijzen we maar al te makkelijk naar Frankfurt. Maar ook in Den Haag kan er misschien een ander begrotingsbeleid gevoerd worden. Edi Mujagic is hier zometeen te gast. Net als de voorzitter van Drive. Dat is de belangenorganisatie van de eigenaren van tankstations. Over hoge benzineprijzen en de toekomst. Zou wel eens bijzonder elektrisch kunnen zijn. Straks meer in Benen Zaken doen.
15: Wat doe je als je hele verdienmodel plotseling niet meer werkt? Bettyblocks, ooit het low-code platform van Nederland, gooide dit jaar het roer radicaal om. CEO Chris Opdam vertelt hoe AI zijn bedrijf dwong zichzelf opnieuw uit te vinden. Luisteren dus vanmiddag om 2:30 op BNR.
16: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Cusp AI geldt als het belangrijkste AI-bedrijf van Nederland. Haalde onlangs nog 500 miljoen aan financiering op. Dus wat doet AI-onderzoeker Max Welling daar allemaal mee? Dat hoor je in de Grote Tech Show. Vandaag om 3:00 op BNR en altijd als podcast.
20: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
14: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Martin van Eijk, voorzitter van Drive. De belangenvereniging voor de tankstations, de eigenaren ervan, over de gelekte Prinsjesdagplannen. Maar nu eerst.
23: Macro met Mujagic.
14: Het laatste macro-economische nieuws. En daarvoor is hier Edi Mujagic. Edin, goedemiddag.
24: Goedemiddag, Thomas.
14: Snelle raming van het CBS aangaande de inflatie, 3,3%. En jij hebt eerder aangegeven dat je echt niet iedere week wil stilstaan bij welk cijfer ervoor of na de komma verandert. Waarom nu dan wel?
24: Tenzij er wel er iets meer over te melden is dan alleen het voorlezen van de cijfers. En dat is deze week in mijn optiek wel het geval. Inflatie is weer iets hoger dan vorige maand. Hoe komt dat? Uiteraard energie speelt een hele belangrijke rol op korte termijn. Als we naar de hele eurozone gaan kijken, want ook die cijfers zijn naar buiten gekomen, dan zien we hetzelfde beeld. Inflatie komt ook daar in de hele muntunie hoger uit dan een maand eerder. Nou, dan is het altijd goed om even een paar stappen naar achteren te zetten en even het proberen om een groter beeld tot je te nemen. Wat we dan zien als we naar de Nederlandse inflatie kijken is tot aan 2021 om en nabij 2% per jaar. Dus niemand die het daarover had. Je moest echt het FD het helemaal doorspitten om woord inflatie tegen te komen. Het speelde geen rol in ons dagelijks leven.
14: Nou, het was zelfs nog een tijdje lang de vraag of we ooit weer op die 2% zouden komen.
24: Als het al over inflatie ging, dan was het nou, hoe krijgen we de inflatie weer richting die 2%? Want het was veel lager. Toen kwam 2021 en 2022, begon de inflatie behoorlijk op te lopen. Daarna ging die behoorlijk rap oplopen. En uiteindelijk zijn we zelfs op ongeveer 15% uitgekomen. En daarna zette die enorme daling in. En na de daling kwam de stabilisatie. Dus so far so good, zou je zeggen. Maar als je naar vooral die stabilisatiefase kijkt, dan zie je dat het al jaren zo is dat onze inflatie tussen de 3% en 4% ligt. Ja, en dat is gewoon bijna twee keer zoveel als dat we gewend waren te zien.
14: Heb je een poosje gehad dat er toch weer een 2 voor de komma stond, of niet?
24: Ja, dat met nadruk op heel eventjes, maar doorgaans tussen 3% en 4%. En dan gaat het weer richting 3% en dan gaat het weer richting 4%. Nu we het toch over 4% hebben, de kans is groot dat dit cijfer komende maanden richting die 4% gaat, want we hebben net een aantal maanden van enorme droogte gehad in Europa. Energieprijzen hielpen ook niet mee. Wat we van die twee factoren weten is, ze werken als het ware in een soort slow motion op inflatie. Het wordt met een vertraging doorberekend. Dus ik acht de kans vrij groot dat wij de komende maanden hier vaker over gaan hebben, in de zin dat we richting 4% gaan. Wat die stabilisatie, dus die langdurige ligging van inflatie tussen 3 en 4% in Nederland mij in ieder geval zegt, is, het is structureel. Je kunt het niet meer afwentelen op, het was even droog geweest of er is een oorlog in Midden-Oosten. Door de jaren heen zitten we daar. En die oorlogen helpen natuurlijk niet om die inflatie omlaag te krijgen. Maar de kern is uiteindelijk zowel een nationale factor als een internationale.
0: Ja, internationale factor. We zijn wel van een dubbelcijferige inflatie, 15%, naar nu nog steeds een oorlog die behoorlijke druk zit op de olieprijzen, naar een inflatie gezakt van tussen de 3 en 4%.
24: Kijk, als we het over die daling hebben van bijna 15% naar 3%, dan moet je toch niet vergeten hoe de inflatie berekend wordt. En inflatie is simpelweg de verandering van prijzen nu ten opzichte van 12 maanden geleden. Dus al doe je er helemaal niks aan, vanzelf gaat de inflatie zakken. Maar het betekent niet dat de prijzen omlaag gaan, allesbehalve. Dus wat zijn die factoren voor die structureel hoge inflatie in ons land? Enerzijds nationaal, enerzijds internationaal. Internationaal gaan we het nu niet over hebben, maar dat is het beleid van de ECB. Die rente is gewoon veel te laag, te lang te laag. Nationale factor is, de Nederlandse overheid heeft een behoorlijk begrotingstekort, jaar in, jaar uit. En we weten uit het verleden, aanhoudende begrotingstekorten jagen inflatie omhoog. Zo simpel is het gewoon.
0: Om dit jaar uit op 2,8%, volgend jaar 2,1%, zegt het CPB.
24: Zegt het CPB. Zelfs als dat uitkomt, is het nog steeds aan de behoorlijke kant. Dus wij hebben al jarenlang een begrotingstekort. Dat lijkt, het lijkt er heel sterk op dat dat in de komende jaren ook zo zal blijven. Ja, dat is dus een hele grote factor in die aanhoudend hoge inflatie hier bij ons. Dan zie je, als je dat cijfer gaat ontleden, zie je dat het nog steeds in de dienstensector zit. Nou, op deze plek hebben we meermaals aangegeven, als de inflatie in de dienstensector gaat zitten, dan is het verschrikkelijk moeilijk om die daaruit te krijgen. Wat moet je als land in ieder geval niet doen als je met zo'n situatie te maken krijgt? Nou, er zijn een aantal dingen. Je moet er niet voor zorgen dat begrotingstekorten hoog blijven. Je moet niet elke keer als er een tegenvaller is gaan kijken, hoe kan ik alles en iedereen in het land compenseren daarvoor? Het is een labmiddel om te beginnen. En tweede is, compenseren met het geld wat je niet hebt betekent dat je die begrotingstekorten weer aanjaagt.
0: Staat in de begroting nu 1,5 miljard uitgetrokken.
24: Dat wil ik maar zeggen.
0: Compensatieoperatie.
24: Doe ook iets aan die voedsel- en energieprijzen. En zoals jij weet, mijn vrouw en ik kwamen en komen regelmatig in Zweden. 15 jaar geleden, als je met de auto naar Zweden ging en je sloeg af om benzine erin te gooien, dat was echt huilen. Want het was zoveel duurder dan hier bij ons. Als je vervolgens naar een willekeurig Zweeds supermarkt ging, moest je weer gaan huilen, want het aanbod was minder dan bij ons, maar vooral de prijzen waren veel hoger dan hier bij ons. Nou, als je nu naar Zweden gaat en je gaat naar een benzinepomp, dan is het gewoon reden voor een feest. Aanmerkelijk goedkoper. En als je niet genoeg hebt gehad van dat feestje, dan moet je vooral naar de supermarkt, want daar zijn de prijzen ook aanmerkelijk lager dan bij ons. In die 15 jaar is iets in ons land structureel en goed fout gegaan, waardoor we nu te maken hebben met die hoge prijzen. En wat je ook nog eens vierde, wat je niet moet doen, is zorgen dat die overheid nog groter wordt. Want dat betekent dat die begrotingstekort in stand blijft. Nou, al deze vier zaken doen wij precies wel in dit land.
0: Maar kun je de patiënt nog genezen?
24: Je kunt de patiënt altijd genezen door inderdaad te zorgen dat die begrotingstekorten omlaag gaan, door de overheid kleiner te maken. Dat is een goed begin.
0: Staat ook in de plannen. Bezuiniging op het ambtenarenapparaat.
24: Volgens mij stond het 15 jaar geleden ook in de plannen. Maar er is heel weinig tot helemaal niks uitgekomen. En dan krijg je toch wel bizarre effecten hiervan. Namelijk dat er politici zijn die oproepen, we moeten iets doen aan toenemende ongelijkheid. Inkomens- en vermogensongelijkheid.
0: Henri Bontebal, gisteren in de lezing.
24: Onder andere, hij is echt niet de enige. Nou, dat is prima, kun je zeggen. Hoe wil je daar iets aan doen? Nou, door met nieuwe subsidies te komen, hogere belastingen te heffen. Wat dit betekent dus, is het volgende. Je gaat als overheid door te veel uit te geven, jaag je de inflatie aan. We weten van inflatie, dat is zo ongeveer het meest efficiënte mechanisme om ongelijkheid in stand te houden en te verhogen. Dus als overheid jaag je de inflatie aan en dan roep je op om daar iets aan te doen. En dat iets doen mondt uit in nog meer overheid, nog meer belastingen. We hebben nu al dit decennium te maken met die hoge inflatie. Die is niet weg te slaan uit het nieuws. Ik denk dat de tweede helft van dit decennium wat dat betreft exact hetzelfde zal zijn als het eerste.
11: En die mooie Gitch is morgen niet exact hetzelfde, maar je kunt hem wel horen. Tot dan.
1: Blik op de wereld.
2: Two skiffs approaching at a distance of 1.5 miles with a possible mothership following. Potential piracy situation.
3: Copy, Alabama. You should alert your crew. Get your fire hoses ready.
11: Fragment uit Captain Phillips, gespeeld door Tom Hanks destijds, waarin twee piratenboten worden gespot. Film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal uit 2009... en bijna 17 jaar later is het nog altijd de realiteit. Afgelopen weekend werden twee schepen gekaapt door Somalische piraten, waardoor we nu 15 aanvallen tellen sinds het begin van dit jaar. Michiel Heijmans, commandeur buitendienst van de Koninklijke Marine, zelf ervaring met het bestrijden van Somalische piraten. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
11: Waarom leidt dit nu zo op? Want het leek een probleem uit het verleden.
4: Ja, dat leek het. Maar je ziet dat er nu heel veel aandacht is voor andere dingen in die gebieden. Denk aan de oorlog tussen Amerika en Iran. Straat van Hormuz, straat van Bab al-Mandeb, naar de Rode Zee. Daar zijn de Houthis heel actief. En er zijn veel minder en heel beperkte antipiraterijmissies in dat gebied. Dus men ziet de kans schoon om toch weer piraterij op te pakken.
11: En hoe ziet een antipiraterijmissie eruit? Want daar heeft u ervaring mee.
4: Dat ziet eruit dat een aantal marineschepen, hetzij bepaalde routes beveiligen, zodat daar geen aanvallen kunnen plaatsvinden. Of door schepen te begeleiden in konvooien. De Chinezen hebben dat onder andere gedaan. Maar ook door piratenkampen te blokkeren, zodat de piraten niet naar zee kunnen.
11: En als u de situatie van die piek vergelijkt met waar we nu zitten, komen we dan weer in de buurt van de aantallen en de aanvallen van pak een beet 10, 15 jaar geleden?
4: Nee, ik hoop van niet. Momenteel zijn er nog 5 schepen gekaapt met ongeveer 75 gegijzelde zeelieden. In de tijd dat ik daar aan het varen was, was het 30 schepen plus. Het is natuurlijk ook zo dat er op dit moment veel minder schepen in het gebied rondvaren, omdat die Rode Zee onveilig is en de Straat van Hormuz niet toegankelijk. Dus er zijn ook, laten we maar zeggen, wat minder doelen beschikbaar.
11: Afgelopen weekend werd er dus toch wel weer een schip gekaapt. Toen hebben Turkije en Somalië samengewerkt om dat schip te bevrijden. Er zijn ook berichten inmiddels verspreid dat er losgeld is betaald in plaats van dat het schip echt heroverd is. Wat weet u daarvan? Wat kunt u daar met enige zekerheid over zeggen?
4: Ik kan in ieder geval zeggen dat het schip de Lutuf, varende onder de vlag van Kameroen, inmiddels vrij is. Een actie van de Turken en de Somaliërs samen. Of dit nu echt een militaire actie is geweest die de mensen hebben bevrijd, of dat er losgeld is betaald, is ook voor mij onduidelijk. Het schip vervoerde Turks militair materieel bestemd voor een Turkse basis in Mogadishu, de hoofdstad van Somalië. Dus de Turken hadden er een enorm belang bij dit schip vrij te krijgen. Het blijft in het midden of er nu losgeld is betaald. Er wordt gesproken over 2,5 miljoen dollar. Of dat het door een militaire actie is gebeurd. Ik denk wel dat de Turken militair actief zijn geweest in het gebied. Maar of ze echt een bevrijdingsactie hebben aangedurfd, dat is voor mij onzeker.
11: Want losgeld, dat hoort bij het instrumentarium. Dat kun je inzetten.
4: Ja, natuurlijk wil je bij voorkeur geen losgeld betalen. Ik weet nog dat in 2011 werd er 130 miljoen dollar totaal aan losgeld betaald. Reders willen natuurlijk vooral de bemanning ongedeerd vrij krijgen, maar ook schip en lading. Dat zijn enorme kostbaarheden. Dus het zou best kunnen dat er losgeld betaald is. Vooral de lokale regering van Puntland zegt dat dat gebeurd is. De Somalische overheid houdt het erop dat er een bevrijdingsactie is geweest met militaire vertoon.
11: Michiel Heijmans, commandeur buitendienst van de Koninklijke Marine. Dank voor uw blik op de wereld.
1: De Zakenlunch.
0: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Martin van Eijk, voorzitter van Drive. Dat is de Belangenvereniging voor de Eigenaren van de Tankstations. En Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Martine, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: En ook met jou kunnen we zo 15 jaar terug, 20 jaar terug.
5: Toen
0: de Nokia tot de top van de wereld worden.
5: Ja.
0: Maar inmiddels aan een voorzichtige comeback bezig.
5: Nou, dat zijn ze natuurlijk al een tijdje. Maar inderdaad, rond de eeuwwisseling was het zo'n beetje het waardevolste bedrijf van Europa. Sindsdien, toen natuurlijk de iPhone werd geïntroduceerd, ging het snel minder. Maar ze hebben zichzelf opnieuw uitgevonden. Ze hebben natuurlijk heel erg de telefoontak die hebben ze verkocht aan Microsoft. Wat voor Microsoft geen onverdeeld succes was, om het voorzichtig uit te drukken. Maar ze hebben zich natuurlijk helemaal gefocust op netwerken. En dan vooral op 5G, 6G en het uitrollen daarvan. En dat gaat ze steeds beter af. Als je dan kijkt, ook vanaf de jaren 2020 en verder. Als de aandelenkoers, dat weten we allemaal nog wel. In het recente verleden ging het daar niet zo heel goed in die tak van sport, 2021 en zo. Maar daarna kwam de opmars tot stand. En er kwam ook nog bij dat Nvidia, dat was het toverstokje wat het nog eens extra deed aan jagen de koers. Dat Nvidia een belang nam van 1 miljard. Nou, voor Nvidia is dat klein geld. Maar voor Nokia was dat wel echt heel belangrijk extra argument om voor andere beleggers om dan toch in het aandeel te stappen. Nou, dan hebben we de Eurostoxx 50, want zo komen we erop. Daar waren ze vorig jaar uit verdwenen, of gedegradeerd, zoals dat dan negatief heet. Maar ja, dat is natuurlijk iets, zo'n herweging die ieder jaar plaatsvindt. Dan kan je ook weer zeggen, werd ook zoveel rugbaarheid aangegeven dat Randstad dan uit de AEX gaat. Maar je hebt altijd weer kans om terug te komen. En binnen het jaar staat Nokia nu weer in dus die Eurostoxx 50 vanaf 21 september.
0: 55%
5: ja, bij. Ja, daarom. En als je kijkt vanaf een jaar geleden is het nog meer. Dus er is ook heel veel gebeurd natuurlijk in de tussentijd. Maar,
0: en je ziet een enorme piek in juni en daarna. Ja. Zijn ze dan onderdeel geweest van die sell-off of niet?
5: Want, dat is inderdaad algemeen van de sell-off. Het is gewoon het sentiment rond technologiebedrijven. Dat is meer een zijwaarts beweging met een lichte neiging naar beneden.
0: God ja. Ja, kijk even of Edin het ook als een zijwaartse beweging ziet. Ik zie een enorme berg in juni en dan tot een cliff.
5: Cliff is een groot woord. Maar het gaat allemaal over de data. Het investeren in datacenters, waar zij natuurlijk ook allemaal de toeleveranciers. Dus ze gaan helemaal mee op de kunstmatige intelligentie-hype. En dat, daar zie je dus de afgelopen maanden. We hebben het met heel veel andere bedrijven ook over. Dat nu de magie een beetje weg is. Terwijl ze allemaal bij de kwartaalcijfers allemaal aangeven van hoe goed het gaat en de vooruitzichten verhogen. Alleen als je dan ook weer krijgt, het zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die heel veel moeten investeren. En dan komen we weer op rente die een beetje aan het oplopen is, zeg maar. En dan kan je ook zeggen, een beetje is ook een understatement. En dan krijg je dus weer dat als je daarin moet investeren en grote bedragen moet investeren, dat je rentelasten vanzelf omhoog gaat. Dus dat gaat er allemaal ook een beetje mee.
0: Het is niet in één keer de Stoxx 51 geworden. Dus er is ook iemand die dat plekje dan moet afstaan. Dan Martin misschien meteen aanhaken. Maar het is Volkswagen.
5: Ja, hoef je ook niet echt heel verbaasd over te zijn. Daar gaat het al een tijd niet goed. En daar zegt Volkswagen zelf ook van. Ja, we zijn eigenlijk te log om heel snel te kunnen veranderen. Nokia was ook een heel log bedrijf. Dus Nokia laat dan zien dat het wel kan. Alleen wil Volkswagen iedere keer wel van alles doen. Maar het lukt niet zo. Hè. Dan willen ze hebben de vakbonden tegen in Duitsland.
0: Overheden. En,
5: ook dat nog. Dus je ziet van alle kanten, zie je gewoon. En ze hebben natuurlijk heel veel al geïnvesteerd op elektrificatie. Maar het komt er allemaal niet zo uit. En ze worden links en rechts ingehaald door Chinese autofabrikanten. De concurrentie is natuurlijk moordend. Die hebben nu dan het podium van de Eurostoxx 50 eventjes moeten verlaten.
0: Martin, we gaan het goedemiddag overigens.
6: Goedemiddag.
0: Natuurlijk nog onder het kopje mobiliteit uitgebreid hebben over wat we al weten van de Prinsjesdagplannen. Maar jouw oog viel ook op iets wat Edin al memoreerde. Namelijk dat er toch weer gepoogd wordt daar waar nodig, althans zo wordt dat gezien, te compenseren.
6: Ja, te compenseren. Ja, het blijft natuurlijk een beetje in alle plannen. Zijn we alleen maar aan het compenseren. We zijn eigenlijk niet met structurele plannen bezig. En dat is wat Edin natuurlijk ook zegt. Ja, weet je, je komt met iets en je lost daarmee niet het probleem op. Je maakt het eigenlijk alleen maar groter. Dat zien wij natuurlijk aan alle kanten. Dat zien we in onze branche. Dat zien we, wat jij ook noemt. Dus compenseren lijkt wel het verhaal. Hè. Zorg nu eens voor een structureel idee en ga eens echt aan de slag.
0: Ja, ik denk dat het voor politici lastig te verkopen is dat je een koopkrachtverbetering verandering beloofd en uiteindelijk op een minnetje zou afstevenen met 0,3, dacht ik, voor dit jaar. En dat er dan toch wordt gepoogd om daar iets aan te doen.
6: Ja, mee eens. Ja. Ik kan niet anders zeggen dan wat ik net al zei. Maar ja, je moet iets proberen, maar niet met tijdelijke maatregelen. Ja.
24: Begrijpen natuurlijk. Alleen je moet er ook wel even bij melden. En als zij het niet doen, doen wij het wel. Op dit moment niet gaan ingrijpen en compenseren heeft een hoge prijs in de toekomst. Dat moeten de mensen in het land ook weten.
0: We gaan naar de grote plannen van SLB, dat producten diensten levert aan olie en gas.
5: Olie, gas, ja, zijn de grootste toeleverancier zeg maar, voor de olie- en gassector. Maar ze doen nog veel meer, want ook in de oliesector ging het natuurlijk niet altijd heel goed. We hadden het ook alweer over. Maar daar hebben we ook nog eens hele lage olieprijzen gehad in het nog niet zo heel verre verleden. Toen dachten ze, nou, we moeten dan toch een beetje de bakens verzetten, want die oliemaatschappijen die gingen ook niet investeren natuurlijk in nieuwe voorraden. Dan gaan we ook eens kijken wat we bij datacenters kunnen doen. Maar sinds een poosje hebben ze natuurlijk over het hele tijd mee. We hebben iets met Trump en Venezuela. En SLB heeft nooit daar zeg maar, het podium verlaten.
0: Want de VS heeft een overeenkomst gesloten nu met controle over hoeveel miljard vaten?
5: Nou, heel veel.
0: Daar hebben we voorlopig niet op.
6: Nee, 65 miljard.
5: 65, ja, maar want het is natuurlijk dat ze ook zegt, nou ja, over die controle, het is allemaal nog een beetje van, het is wel op zijn Trumpiaans natuurlijk. Hè. Dus en die olie die daar zit, die is ook veel zwaarder. Of de en het is allemaal heel erg verouderd. Nou ja, SLB heeft daar nooit het podium verlaten. Dus wat ze daar wel kunnen, is dan weer alles eens een keer goed in kaart brengen. Want het is ook allemaal niet helemaal gebeurd. Maar omdat ze dus ook op datacenters, want datacenters worden ook vaak op wat afgelegener gebieden worden die neergezet. Nou, dat zij zijn daar wel een expert in om dat te zorgen dan dat daar wel energie kan komen. Hebben ze ook weer een overname gedaan, van Kelvion. En dan kunnen ze ook weer, die is weer gespecialiseerd dan ook, dat het gekoeld kan worden, dus in switchsystemen enzovoort. Dus je ziet dat SLB op alle mogelijke manieren, en niet alleen door de hoge olieprijs, gewoon het tij heel erg mee heeft. En ze blijven dus, dat is ook weer een bedrijf wat zich wel blijft innoveren en niet door blijft gaan op één ingeslagen weg, ook al vindt Trump dat je alles met olie moet doen, dat ze ook zeggen van nou, we moeten gewoon meer kijken en gewoon diversificeren als je kijkt naar wat de activiteiten zijn. Nou, en dan past zo'n overname van zo'n Kelvion past daar uitstekend in.
0: Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht of Weert. Martin, waar ga je wonen?
6: Ik blijf lekker waar ik nu woon. Midden in de Randstad in Woerden. Het prachtige Woerden. Maar daar zijn mooie plannen voor. Dus ik hoop dat er een hoop mensen gaan wonen.
0: Ja, nou, ik sprak zojuist met Eduard Schaapman. Die nogal eens een blik op de vastgoedwereld laat gaan. En die zegt, ja, dit zijn ook gemeenten. Maastricht, Weert, waar de komende jaren een krimp wordt verwacht. Is het dan wel zo slim, ook al kun je daar zonder al te veel problemen en met een goede bereikbaarheid bouwen, om juist daarop in te zetten?
6: Dat is een goede vraag. Kijk, vanuit ons oogpunt bekeken kijken we daar natuurlijk ook naar van ja, wat is er met bereikbaarheid, wat is er met energievoorzieningen, wat is er met... En schijnbaar zegt onze overheid dat het daar allemaal prima in orde is. Wij kijken daarbij ook dat we zeggen van hou wel rekening met de toekomst. Hè? Dus al die mensen die gaan wonen, die hebben ook mobiliteit nodig. Is dat ook geregeld in die gebieden? Nou, dat is al wat minder,
0: maar
6: denk ik.
0: Volgens mij komt dit ook voor een deel in de plaats, of niet per se in de plaats, maar zijn er projecten afgeblazen omdat het te veel kostte om het ook allemaal bereikbaar te
6: exact,
0: maken?
6: Dus
0: hier zou dat dan minder een probleem zijn?
6: Ja, daar lijkt het op. Dus daar ben ik
0: heel benieuwd. Het stratenboek, toch? Dat ligt op de achterbank.
6: Ik ken de meeste tankstations in Nederland, laat ik daarmee beginnen. En we hebben steden gebouwd en hebben we daar tankstations in gelegd. Hier in Amsterdam is daar een voorbeeld van. En vervolgens gaan we uitbreiden, bouwen we eromheen en zeggen we die tankstations die liggen niet goed. Dus dat is misschien ook wel iets om rekening mee te houden in de toekomst voor dit soort gebieden. Is van ja, hoe ga je dat nu goed inrichten? Dus dat is voor mij wel een aandachtspunt voor dit. Hoewel het kabinet zegt dat het allemaal kan. Vraag ik me af van ja, kom je er ook met het OV en kan je er ook goed met een auto komen en kunnen mensen ook hun auto kwijt en kun je parkeren? Nou, er zijn honderden vragen. Vergunningen, laten we daar al...
0: Nee, zullen we dat zo meteen doen?
6: Ja, zullen we daar,
0: volgens mij.
6: Ja, vergunningen is ook een aandachtspuntje. Dus heel veel uitdagingen op dat vlak. Maar blij dat er gekozen wordt om in ieder geval wat te gaan bouwen.
0: Nou, dat gezegd hebbende bedank ik Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Kijk nog even naar de stand van de AEX. 0,4% eraf, 1097 punten. En om 1:00, even na 1:00, een update van onze beursnerd. Straks verschillende transportbedrijven ontwijken de hoge accijns door in het buitenland te tanken en de brandstof vervolgens over te hevelen naar vrachtwagens die alleen hier rondrijden. Op welke schaal gebeurt het en wat kun je er tegen doen? Je hoort het zo meteen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
7: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
8: Voor de beste start van je werkdag
9: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
10: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
9: waarmee jij thuis kunt komen.
7: BNR Nieuws Vandaag.
9: Voor het moment dat het jou uitkomt.
12: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
10: Maar die bestaat eigenlijk niet.
7: En blijf scherp.
25: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
26: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
25: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
27: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
28: of over de grootste beursgang aller tijden.
27: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
28: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
27: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio
28: of in de BNR-app.
21: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
25: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
29: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
30: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
29: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
30: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer en wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
31: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
32: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
31: Hopelijk, zegt u dan.
33: Maar mag dat?
31: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
7: BNR Verkeer.
34: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten op dit moment. De N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Het is file rijden tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. Je doet er 5 minuten langer over. Verder wordt er wel geflitst, bijvoorbeeld op de A6 Muiden richting Emmeloord bij hectometerpaal 83,6. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 215,6. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen bij 140,6.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
13: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Een verwarde man met een bel heeft voor paniek gezorgd in het centrum van het Utrechtse Bunschoten. Toen de politie op de melding afkwam, sloeg hij op de vlucht. Er is geschoten en een agent zou hem met een taser hebben uitgeschakeld. De man raakte gewond. Het is niet bekend waarom hij met een bel rondliep. Het centrum van Leeuwarden is volgestroomd met tientallen trekkers voor het boerenprotest tegen het stikstofbeleid. Ze staan in de buurt van het provinciehuis en zijn versierd met omgekeerde vlaggen en protestborden. Er zijn nog trekkers onderweg en de organisatie zegt er een paar honderd te verwachten. Topcrimineel Bolle Jos heeft helemaal niets te maken met het geweld gisteren in Overasselt. Dat moet hem van het hart, zeggen zijn advocaten. Zijn naam werd al snel gelinkt aan de dodelijke schietpartij, waarbij ook twee agenten gewond raakten. Bolle Jos zit al jaren ondergedoken en is een grote speler in de drugswereld. Bij het asielprotest gisteravond voor het gemeentehuis in het Zeeuwse Tolen zijn 5 mensen aangehouden. Ze zitten nog vast. Tijdens een raadsvergadering over het opvangen van asielzoekers stonden buiten een paar 100 demonstranten. De situatie werd zo dreigend dat raadsleden een tijd binnen moesten blijven. En de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, heeft maatregelen genomen tegen Feyenoord-hooligans. 9 mogen niet meer in de buurt van de Kuip komen. Volgens het AD gaat het om bekende figuren uit de harde kern van Feyenoord. De aanleiding zou een mishandeling rond een wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog en bewolkt. Vanmiddag schijnt zo nu en dan de zon, maar ontstaan er ook enkele buien. Alleen in het zuidoosten lijkt het droog te blijven. En het is een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Nederlandse, Duitse en Belgische overheden moeten eigenlijk dezelfde accijns op brandstof hanteren. Daarvoor pleit Drive, de brancheorganisatie voor de tankstations. Een realistische wens, een verre toekomstdroom. Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon 1 factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
11: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
14: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
15: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
16: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
0: Het kabinet gaat de accijnskorting op brandstof per 1 januari 2027 niet langer afschaffen, maar afbouwen. Blijkt uit de gelekte Prinsjesdagstukken. Kan de vlag uit bij de Nederlandse tankstations of blijven de verschillen met het buitenland onverminderd groot? Te gast Martin van Eijk, voorzitter van Drive. Dat is de belangenvereniging voor de eigenaren van tankstations. Welkom.
17: Dankjewel, Thomas.
0: Ging jij er tot, laten we zeggen, gistermiddag, toen die plannen op straat kwamen te liggen, vanuit dat die accijnskorting op diesel en benzine per 1 januari gewoon zou komen te vervallen?
17: In principe wel, ja. Mijn verwachting was niet hoog van dit kabinet. We hebben in de aanloop hier naartoe al gezien dat ze eigenlijk weinig wilden aanpassen of luisteren naar onze argumenten waarom het allemaal niet werkt aan de grens, bijvoorbeeld. Dus we hadden niet zoveel hoge verwachtingen. Dus in die zin is er een soort van, ja, nou, als ik het zo mag benoemen, een soort realiteitszin ingeslopen, waarbij we zien dat ons kabinet toch ziet dat de concurrentiepositie of in ieder geval dat het allemaal veel te duur wordt. Dat zijn twee zaken die ze dan toch blijkbaar wel serieus nemen.
0: Toch zie ik geen buitensporig blije voorzitter.
17: Je ziet mij nog niet staan springen. Nee, zeker niet. Nee, als je kijkt naar het bedrag wat genoemd wordt. We weten nog niet wat het inhoudelijk is. Hè. We weten niet of het op diesel is of op benzine of beide. Maar er is eerder gesproken over dat de kosten voor de accijnskorting 1,5 miljard zouden zijn of 1,2 miljard. Ja, als je dan ziet dat dat bedrag nu verlaagd wordt, dan kan het zomaar betekenen... Ja,
0: 750 miljoen.
17: Ja, 750 miljoen. Dan betekent dat eigenlijk dat de brandstof toch duurder wordt. Dat in vergelijking met onze buurlanden zorgt er nog steeds voor dat de verschillen groter worden.
0: En je kent de bezwaren natuurlijk, hè? En daar is ook onderzoek naar verricht. Onder andere door TNO zul je ongetwijfeld tot je hebben genomen. Waarvan wordt gezegd, het is niet doelmatig, het is niet efficiënt. De voordelen komen terecht bij mensen die meer dan genoeg verdienen, die een dikke auto rijden. Waarom zou je die op deze manier nog subsidiëren?
17: Ja, de twee dingen, die komen daar natuurlijk ook terecht. Ook bij de mensen die het goed kunnen gebruiken. Dus dat is één nuance. De andere is, van ja, wij roepen ook niet op tot een accijnsverlaging, maar eigenlijk meer tot een structurele oplossing. Wat we nu zien is voor het komend jaar weer een pleister. Die we afgelopen jaar ook hebben gehad. En afgelopen jaar is hij binnen 3 maanden ook weer teruggedraaid. Dus
0: een structurele oplossing, zegt TNO, is als je je zorgen maakt over dat mensen afhankelijk zijn van fossiele brandstof, dan moet je proberen die afhankelijkheid af te bouwen. Zorg dan maar dat de elektrificatie sneller verloopt.
17: Dat mag ook. Dat mag ook. Maar dat we zien eigenlijk dat dat allemaal niet in 5 jaar kan. Hè. Wij zeggen, als tankstations zitten we in een transitie. We hebben meerdere transities meegemaakt. We komen van kolen, olie en enzovoort. We hebben LPG verkocht, we zijn begonnen met winkeltjes. Dus we kennen transities als geen ander. En een transitie is niet eentje van 3 of 5 jaar. Een transitie duurt langer. En wat je hier met deze energieuitdaging ziet, is dat we hebben geen stroom. Dus we kunnen wel sneller elektrificeren. Zouden wij ook prima vinden. Maar als je geen stroom hebt, moet je toch eens even opnieuw gaan nadenken.
0: Zouden wij, jouw leden, dat allemaal prima vinden? Of is dat de een voor de ander?
17: Ik denk dat het merendeel van onze leden gewoon zal zeggen, ja, weet je, laden is de opvolgende energie voor mobiliteit. Dus waar we begonnen zijn met olie en LPG, waterstof is ook een ding, biobrandstoffen. Dus wij passen ons gewoon aan wat die klant wil hebben.
0: Ik moet snel bijleren, want het zijn energiestations en ook geen tankstations. Je hebt me nog niet verbeterd.
17: Misschien
0: moet dat nog gaan gebeuren. Ik kom je nu nog tegemoet.
17: Jawel. Nee, dat doe je goed. Die kwam nog.
0: Oh ja. Okay.
17: Maar dat is een beetje waar we naartoe gaan natuurlijk. Is dat we zeggen, ja, weet je, laden is voor ons niets anders dan gewoon tanken. We zien het ook als dat gewoon net als tanken wordt. Dus ja, prima om te elektrificeren.
0: Maar nog even naar tanken as we know it. Want jij noemde natuurlijk allereerst ook de positie van tankstations in de grensregio ten opzichte van tankstations in Duitsland, in België. In Duitsland is er ook een accijnskorting die eraf gegaan is.
17: Ja.
0: Hoe groot is dan nog het verschil?
17: In Duitsland is het al een stuk minder. Dus de verschillen met Duitsland zijn echt wel minder. Dat loopt tot 15 cent hooguit. Dus daar zijn we blij mee, wil ik nooit zeggen. Maar daarmee is het verschil kleiner geworden. Dan merk je ook dat de leden langs de Duitse grens al zeggen van ja, goed, we zien toch wel weer de klanten terugkomen.
0: Dat komt in de buurt van de door jou zo gewenste harmonisatie.
17: Nou, het probleem is natuurlijk wel groter dan dat. Want ook tabak, boodschappen, allerlei. Eigenlijk is Duitsland en België op veel vlakken gewoon veel goedkoper dan wij. Dus in die zin is nu het tanken misschien een beetje in de buurt. Maar mensen gaan nog steeds voor die boodschappen, halen nog steeds hun sigaretten over de grens. Dus het is eigenlijk gewoon een totaal boodschappenmandje wat daar ligt. En tanken is daar één van. Ja. Die is daar minder, maar in België is hij weer veel groter.
0: Maar zit deze discussie niet ook al een tijdje muurvast? Want er zijn mensen die zeggen zo'n accijnsverkorting, dat is niet efficiënt, dat is niet doelmatig. Jij wijst, en jouw voorgangers ook al een hele tijd op hoe moeilijk het is om te ondernemen. Zeker als je moet concurreren met ondernemers net over de grens. De argumenten zijn wel uitgewisseld. Is er niet sprake van een padstelling dan? Hoe doorbreek je dat?
17: Wij hopen die te doorbreken door eigenlijk zelfs op te roepen van betalen naar gebruik.
0: Dat is rekeningrijden.
17: Dat is rekeningrijden, bijvoorbeeld.
0: Dat niet in het coalitieakkoord.
17: Die staat er niet in. Nee. Daarin wordt slechts gesproken over die actie. Maar daarom zeg ik, het is een pleister. We zijn pleisters aan het plakken. En we staan volgend jaar of over een half jaar staan we weer met dezelfde argumenten.
0: Ja, de uitnodiging staat hoor.
17: Ja, en ik kom graag weer uitleggen. Maar dit kun je niet vol blijven houden. Dus je zult een andere manier moeten vinden. En binnen zo'n systeem kun je ook makkelijker beprijzen op diesel.
0: Maar de discussie over rekeningrijden is nog weer ouder dan de discussie over accijnskorting.
17: Ja, maar we zien het bij de vrachtwagens ook al gebeuren. Hè? Betalen naar gebruik en dat kan. Dus waarom zou het niet kunnen voor consumenten? Als je dan daarmee de accijnzen uit de benzineprijs kunt halen.
0: En waarom denk je dat het niet eens gesneuveld is? Want het heeft gewoon niet eens het coalitieakkoord gehaald.
17: Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet waarom dat gebeurt. Maar er is veel over gesproken. Volgens mij gaat het over kosten. Volgens mij gaat het over de moeite
0: implementatie.
17: Implementatie inderdaad. Alleen ja, als je kijkt naar wat het kan opleveren. En dat is natuurlijk waar we vaak met deze overheid ook de mist in gaan. Wat levert het ons op? We kijken alleen maar naar de kosten. Maar je zou ook kunnen zeggen, wat gaat het ons brengen? En in dit geval zou het ons heel veel kunnen brengen. Je kunt differentiëren, je kan iedereen eigenlijk belasten waarvoor nodig. Hè? Als we zeggen diesel is wel duurder, dan ga je daar anders op
0: beprijzen. Dus accijns om de begroting op orde te krijgen, dat hoeft dan niet meer. Je krijgt het op een andere manier.
17: Voor de korte termijn moet je natuurlijk zorgen voor dat het en aan de grens natuurlijk beter wordt. Want dat probleem is echt heel groot. Als je kijkt naar België en je rijdt de Belgische grens over, daar staan alleen maar vrachtwagens en Nederlandse kentekens te tanken. Dus dat moet je wel korte termijn willen oplossen. Maar denk nou eens over die structuur. En denk nou eens over de hele belastingstructuur. Waarbij je niet alleen maar uitgaat van een theoretische, want daarover gesproken, de accijnskorting wordt berekend vanaf een theoretische accijns. Hè. Dus we zeggen eigenlijk van we betalen nu 85 cent accijns op benzine. Maar het zou eigenlijk een euro moeten zijn. Want we hebben inflatie in Nederland, daar hebben we het net over gehad. Het zou eigenlijk een euro moeten zijn als we al die inflatie hadden gedaan. Dus het is eigenlijk een fictieve prijs waar we op afprijzen, waar we zeggen van dat kost het ons. Dus het is niet binnengehaalde accijns.
0: Het was voor de mensen die niet in de grensregio ondernemen, zoals jij zelf bijvoorbeeld, het gaat over waarde in jouw specifieke geval. Wat heb jij dan de afgelopen maanden gezien? Want die benzineprijs die heeft vandaag, meen ik, weer een record bereikt.
17: Ja, we zitten weer record.
0: Wordt er dan ook echt aanzienlijk minder getankt of valt de schade reuze mee?
17: Ik heb vanmorgen de cijfers nog bekeken. Afgelopen half jaar is het 10% minder getankt dan vorig jaar. Dus, en dan kun je deels natuurlijk zeggen, we rijden zuiniger. We hebben elektrificatie.
0: In augustus is meer dan de helft van alle verkochte auto's blijkbaar elektrisch.
17: Dat klopt. Je hebt nog in- en export. Daar moet je ook rekening mee houden. Dus er worden nog echt veel auto's geïmporteerd. Dus de groei van brandstofauto's blijft ook nog. Dat was eigenlijk het verhaal net. Je moet ook wel rekening blijven houden met die brandstofauto. Maar je moet vooral kijken, hoe ga je daar een goede verdeling in vinden met de opbrengsten?
0: We zien ook op andere manieren dat tanken in het buitenland goedkoper is. Verschillende transportbedrijven kopen brandstof in het buitenland. En hevelen dat dan vervolgens in eigen land over naar vrachtwagens. Bleek deze week uit eigen onderzoek van BNR. Moeilijke vraag, maar hoe vaak is dit aan de orde?
17: Dat is een hele moeilijke vraag. Ik heb hem ook al beantwoord. Ik weet dat niet exact. Ik heb ervan gehoord dat dit gebeurt. En ik heb gezegd, ik kan hem ook voorstellen. Want als je met zulke prijzen prijsverschillen te maken hebt, dan word je gewoon als ondernemer word je ook creatief. Dan zeg je van hoe kan ik dat oplossen? En je ziet mensen die maken hun planningen. Transportbedrijven maken hun planningen gewoon net over de grens naar het goedkoopste station. En als ze terugkomen, dan nemen ze inderdaad de volle tank mee. En wat ze daarmee doen, ik heb wel eens gehoord dat ze dat dan overhevelen, later weer gebruiken.
0: Ik heb wel eens gehoord. Ja, in dat soort bewoordingen moet jij het doen.
17: Ja, exact. Ja, nee, ik heb geen harde bewijzen.
0: Het is namelijk strafbaar. Controle is er maar zeer mondjesmatig.
17: Is ook heel moeilijk, denk ik. Maar daarom zeg ik, ik kan het me voorstellen. De consument neemt een jerrycan mee, of 5 of 10. Want het gebeurt echt, we zien ze echt. Hè, dus met heel veel jerrycans. Dus ik kan me voorstellen, een transportbedrijf denkt van ik kan daar ook wel gebruik van maken. En die hebben het ook niet makkelijk met alle hoge prijzen in Nederland en alle regelgeving enzovoort. Dus dat zij daarin creatief zijn. Ik kan het me voorstellen.
0: We gaan naar het tweede deel van dit gesprek. Trappen we af met een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
5: Het dilemma.
0: Zonder de verkoop van tabak is het onmogelijk om als tankstation winstgevend te zijn. Of, dat kan ook prima, zonder sigaretten te verkopen.
17: Dat is een mooi dilemma. Ik denk dat het ook kan zonder. Ik denk alleen dat de enorme uitdaging is. Dat als je in een gebied zit waar het niet zo druk is. Hè, als je hier in de Randstad zit, dan kun je je richten op andere voorzieningen. Er wordt van alles verzonnen op dit moment al. Want we gaan natuurlijk richting 2030, waarbij de tabak zal verdwijnen.
0: Is op dit moment nog goed voor, dat is dan weliswaar uit 2022, laatste cijfers die wij hier konden vinden, 1,4 miljard euro.
17: Ja, dat zou goed kunnen. Maar
0: vang je ook niet zomaar op?
17: Dat is al een heel stuk minder, denk ik. Omdat we natuurlijk al heel veel. We zien eigenlijk dat 60% van de tabak al uit het buitenland komt. Want ook daar, mensen zijn creatief en gaan zoeken naar goedkopere wegen. Dus dat betekent voor ons als tankstations dat wij ons moeten richten op andere zaken. En dat kan zijn wassen, dat kan zijn dat je je horeca uitbreidt. Dat kan zijn Dat je zelfs je winkel sluit en onbemand wordt. En dat is eigenlijk het gevaar ook van de grensregio. Is dat personeel ontslagen wordt. En dat het tankstation onbemand wordt. En dat je dan goedkoop kunt tanken.
0: Martin van Eyck is hier de voorzitter van Drive. Dat is de belangenvereniging voor de eigenaren van tankstations. Je zegt dus, doe ook een beroep op je creativiteit. Er valt op andere manieren geld te verdienen. Maar we hoeven er geen persoonlijk verhaal van te maken. Maar nu je er toch bent. Jij bent een illustratie daarvan. Jij weet zelf ook wel dat het op andere manieren moet. Wat is jouw grote toekomstdroom ook alweer?
17: Mijn toekomstdroom is dat ik ook gezien heb dat laden een toekomst heeft. Dat ik gezien heb dat je mensen moet gaan vermaken tijdens het laden. Zolang het nog niet in 5 minuten kunt. Heb je 20 minuten om ze te vermaken. En je zult ze moeten verleiden tot iets. Dus ik heb een plan ingediend. Een jaar of 5 geleden. Voor een energiehub of een mobiliteitshub.
0: Maar dat laden kan bij jou heel lang duren, want je kunt zelfs overnachten.
17: Je kunt zelfs overnachten. Als je kijkt naar de behoeften van de klant langs de weg. Ik heb een tankstation onderaan de snelweg. De een wil eraf en snel weer weg. De ander wil een bak koffie en die wil even rusten. De ander wil laden. Als je dat allemaal kunt invullen en ik heb dan gelukkig de mogelijkheid en de ruimte daarvoor. Dan kun je daar natuurlijk op inspelen. En ik denk ook dat dat des ondernemers is. Dat het ook tankstation ondernemers zijn of energiestation ondernemers die gewend zijn om te denken van, er overkomt iets, of ik zie iets op me afkomen.
0: Je kunt de mogelijkheid hebben, de ruimte hebben, en ondertussen ben ook jij gewoon 5 jaar verder.
17: Ja, vergunningen. Zijn natuurlijk een heel regelgeving en vergunningen. We zijn nu inmiddels 5 jaar verder. Ik heb heel veel onderzoeken mogen inleveren. Ik heb een bezwaar lopen nog van 1 persoon. Dat zijn dingen in Nederland waar je natuurlijk niet blij van wordt.
0: Maar tegelijkertijd vinden we zeggenschap en inspraak heel belangrijk in Nederland.
17: Ja, dat vinden we inderdaad.
0: Dat vind jij inmiddels wat minder.
17: Persoonlijk vind ik dat natuurlijk wat minder. Nee, ik vind inspraak hartstikke goed. Alleen.
0: Wanneer was jouw eigen laatste procedure tegen een windmolen of iets anders vreselijks?
17: Ik wil het nog geen procedure noemen. Maar ik ben in gesprek met iemand over zonnepanelen.
0: Oké, die komt eraan.
17: Maar goed, ook daar moet je gewoon in gesprek blijven. Dat kan. Hè. Ik vind het wel moeilijk dat je als eenling. Bouwplannen. En dat gaat ook over woningbouw, dat gaat ook over andere bedrijven, tegen kunt houden voor hele lange tijd.
0: Kan ik in ieder geval me wel beter voorbereiden op een scenario waarin je dus kunt overnachten bij een tankstation. Waarom zou je dat überhaupt moeten willen? Want dat is jouw plan, toch?
17: Ja, kijk om je heen. Kijk naar Duitsland, België. Mensen zijn onderweg. Mobiliteit verandert. Waarom zou je... Je wil vergaderen onderweg. Waarom zou je dat niet langs de snelweg doen? Waarom zou je het niet op een plek doen waar je kunt laden, waar je kunt wassen? Ik zie het alleen maar als...
0: Ik blader vrolijk door de folder. Ik zie het al gebeuren. Ondertussen moet er inderdaad wel wat gebeuren aan hoe een tankstation er in de toekomst uitkomt te zien en wat daar dan kan. Daar is ook op het ministerie wel enige aandacht voor. Minister Karremans heeft er zelfs ook plannen voor gepresenteerd. Gaat onder andere over waar je moet kunnen laden, de vergunningen die dan nodig zijn. Maar ik kwam ook tegen in zijn brief dat hij zich wil gaan bemoeien met de fysieke inrichting van verzorgingsplaatsen. Die wil hij moderniseren met het oog op de veiligheid, toegespitst op de stop- en parkeerfunctie.
17: Ja, mooi. Ja.
0: Ja, wat betekent dat voor jouw leden? Moet er dan een hoop op de schop?
17: Nou, dat betekent eigenlijk dat de systematiek zoals we die nu kennen is een veiling van een locatie, hè, dus een snelweglocatie, een verzorgingsplek zoals die genoemd wordt. Daar hebben onze leden gewoon op moeten bieden in het verleden. Die wordt nu uit elkaar gehaald, waarbij je kunt zeggen van het laden wordt één domein, het tanken wordt één domein en het shoppen wordt één domein.
0: En dan teken je in op 1 deel?
17: Ja, of meerdere delen zelfs. Dus dat gaat best wel wat verwarring geven. Kijk, waar je nu kunt zeggen er is één persoon of 1 partij verantwoordelijk voor al die zaken. Dat is straks zijn er misschien wel meerdere partijen.
0: Ja, ik kwam op jullie eigen site tegen. Er wordt expliciet ingezet op het hanteren van separate locaties en vergunningen voor laadstations, gemakswinkels en motorbrandstofverkooppunten. Met als doel de toetredingsdrempels te verlagen, markttoegang te vergroten en mededinging te bevorderen.
17: Ja.
0: Dat is positieve uitleg hiervan.
17: Daar is ooit het hele veilingssysteem voor ontworpen. Alleen daar hebben we nog nooit gezien dat er een andere partij is toegetreden. Het is ook ingegeven door... toen het laden opkwam, is er gevraagd door onze overheid van willen jullie ook gaan laden? Nou ja, als er geen business case is, dan wordt dat natuurlijk heel lastig. Kun je zeggen van ja, je moet de laadpaal neerzetten, maar investeringen zijn best hoog daarvoor. Dus daar is toen niet voor gekozen. En uiteindelijk is daar een inschrijving geweest waarin Fastnet die concessies heeft gekregen. Dus,
0: geen lid van Drive, overigens.
17: Maar zouden ze wel kunnen zijn, hoor. Dus,
0: ja, dat weten ze ook al een tijdje, maar ze zijn het niet.
17: Nee, goed, ze hebben ook hun eigen verenigingen. En we hebben nog meer verenigingen. Dus we zijn ook op goede voet en in gesprek met ze. We hebben dezelfde uitdagingen. De energietransitie.
0: Maar zij zitten sec op die laadbouwinfrastructuur natuurlijk. En jullie moeten, tenminste een deel van jouw leden, moet nog die slag gaan maken.
17: Zeker, ja. Maar goed, dat is precies natuurlijk waar dit ook over gaat. Is van, ja, weet je, iedereen staat klaar om te investeren in laden. Maar het gekke van deze constructie is nu dat er nu gezegd is van, Fastned heeft die concessies. Dus een tankstation mag niet gaan laden. En eigenlijk, als je op zoek bent naar meer laadpunten, is dat een hele vreemde constructie, waarbij je zegt van, ja, de tankstation, voor ons is het een hele logische tankstation. De volgende stap is laden. He, laden wordt net als tanken.
0: Jullie staan op goede voet met elkaar. Toch nog even naar wat je net zei.
17: Ja, er zijn ook rechtszaken geweest. Aan de andere kant heb je ook een gezamenlijke uitdaging. En dat is zorgen voor die mobiliteit. Dus ja, je kunt wel zeggen van, er zijn ook rechtszaken geweest. Aan de andere kant heb je ook een gezamenlijke uitdaging. En dat is zorgen voor die mobiliteit.

0: apart middel vinden. Dus er zit iets vreemds in, waarbij je ook kunt zeggen van ja, weet je, als partijen mee willen doen, hou het gewoon zoals het is. We hebben een concessie, daar kun je op bieden. En kun jij niet de winkel invullen, dan vraag je dat aan een derde partij. En kun je niet de tank invullen, vraag je dat ook aan een derde partij. Zou heel veel logischer geweest zijn, maar ja, de toekomst zal het uitwijzen.
1: Hoe moeilijk of hoe makkelijk is het eigenlijk als je kijkt naar wat er voor nodig is, ook financieel voor nodig is, om te zeggen, wij gaan dat laden op grote schaal aanbieden. Want dan heb je zwaardere aansluitingen nodig. Nou, die moeten er allereerst zijn en je moet er ook in kunnen investeren.
0: Zeker. Nou,
1: kan
0: ja,
1: dat?
0: Nou ja, kijk, het mooie van onze branche is dat we nog een gezonde branche hebben. Dus er wordt, en dat willen we ook zo houden. Dat is de oproep om de accijns op dit moment even aan te passen. Maar wij hebben de mogelijkheid om te investeren vanuit een bestaande situatie. Dus ja, ik zeg ook, daarom zei ik, het is een transitie. Hè. Het is niet ineens, we stoppen met tanken en we gaan ineens laden. Er blijven natuurlijk nog de komende 20 jaar brandstofauto's zijn. Die moet je ook voorzien van brandstof. Dus dat kunnen we. En je kunt eigenlijk de vraag afstellen daarop. Dus je kan zeggen, nou, er is behoefte aan 3 laadpalen. Zet ik er 3 laadpalen bij. Zijn het er 5, zet er 5 bij. Dat is de insteek van eigenlijk het merendeel van onze leden.
1: Maar je zegt, het is een gezonde branche. Er zijn ook wel rapporten verschenen over de branche. De een wat recenter dan de ander. Maar waar toch wel wordt gezegd, op dit moment zijn er wellicht wel te veel tankstations of zoals jij wil zeggen.
0: Ja, maar dat is misschien ook wel vanuit een gedachte dat laden veel sneller gaat dan dat we nu denken. Want als je nu ziet dat die congestie is en dat we, nou ja, als je hier in Amsterdam woont en je woont hier aan de overkant, hoe ga je dan je
1: kijkt even door het raam.
0: Ja, en daar staan allemaal appartementen. Hoe ga je dan je auto opladen? Wij roepen dan ook op eigenlijk om te zeggen,
1: is het huidige aantal tankstations, dat is houdbaar ook voor de lange termijn?
0: Ik denk zelfs dat er misschien nog wel meer nodig zijn. Ik zal uitleggen waarom. Als je kijkt naar het aantal laadpunten wat straks nodig is, die kunnen we niet allemaal thuis creëren. Thuisladen is eigenlijk is een deel van de oplossing, maar wij zijn eigenlijk een groter deel van die oplossing. Want je kunt, als je zorgt dat op goede plekken, nou, die hebben we toevallig.
1: Je denkt toch waar het goedkoopst is? Daar gaat het
0: ja, maar als je
1: over
0: zorgt dat er op goede plekken ruimte is voor laden, dus je behandelt eigenlijk het laden net als tanken, ja, dan hoef je geen straten en wijken open te breken. Dan hoef je geen miljarden te investeren om alles te verzwaren.
1: Ja,
0: je
1: kan ook, als ik daarvoor mijn eigen persoonlijke laadpaal terugkrijg, dan heb ik het er misschien voor over.
0: Ja, maar kan dat?
1: Nee, dat kan niet overal.
0: Nee.
1: Maar ik kan wel voor een deel de vraag toch overnemen.
0: Ja, voor een deel. Maar daarom zeggen wij ook van, kijk nou eens naar de totale opgave. En daarin heb je misschien nog wel meer laadpleinen nodig. En die moet je helpen. Die moet je voorzien van voldoende stroom. Daar kun je misschien wel 40 auto's per dag. Terwijl een publieke laadpaal, die kan misschien maar 2 auto's per dag of 3 auto's per dag.
1: Je zegt, het is nu nog een gezonde branche. Jij past in de familielijn, want je vader had ook al een tankstation.
0: Ja, mijn opa is begonnen met de olie.
1: En je hebt een zoon, die tenminste, dat las ik in een ouder interview, die al aan het trappelen was om het
0: ook nog, ja.
1: Is dat nou een gezond toekomstperspectief? Moet je dat je zoon wel wensen?
0: Ja, tuurlijk wel. De mobiliteit blijft altijd. En we blijven altijd, we hebben altijd energie nodig voor die mobiliteit. En daarom vind ik de hele discussie over wel of niet laden, het is geen wel eens niet, dus je kunt het invullen met z'n allen. Dus we zijn heel erg van ja, het is laden of tanken. Maar voorlopig, ik denk de komende 20 jaar, tanken en laden we. Ja,
1: en
0: daar komen
1: overnachten. Natuurlijk. Martin van Eijk was hier, de voorzitter van Drive, de belangenvereniging voor de eigenaren van tankstations. Dank voor je komst. Wil die nog wat zeggen?
0: Nee, ja, ik heb nog zoveel te zeggen.
1: Maar dit erop.
0: Ja, jammer.
1: Ik kan het niet helpen.
0: Nee, helaas.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Jelena Arsik van Os van houtveredelaar Axis Technologies over fabrieken in Arnhem in Tennessee en over beursgenoteerd zijn als relatief klein bedrijf. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Hoef je geen aflevering te missen. Straks, de Nederlandse bankensector staat er goed voor. Meer inzichten straks van onze beursnerd.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
3: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar Limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom

0: maken limoncello. Net als vroeger.
1: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Faluos.
2: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
1: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
3: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem, om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/insingergielissen.
4: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
5: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
6: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
8: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
9: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
10: In de BNR-app.
11: De Russen hebben Iran in het geheim geholpen met het ontwikkelen van een supersonische kruisraket. De Verenigde Naties erkennen dat de doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs, maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde, niet gehaald gaat worden. En Bundesbank-president Joachim Nagel hint op een nieuwe renteverhoging door de ECB. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar Rijn Baardmans van de ANWB. Eerder was het nog rustig op de weg. Is de situatie onveranderd?
12: Ja, het is op dit moment nog steeds rustig. 2 files met meer dan 5 minuten vertragingstijd. Dat is de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Burgcentrum West tref je 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten oponthoud op de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht tussen de aansluiting met de N454 en afrit Haastrecht. Zijn er ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A16 Rotterdam richting Breda bij hectometerpaal 53,8. De A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij 61,7. En de A44 Den Haag Amsterdam bij 20,4.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het politieonderzoek naar de schietpartij gisteren in Overasselt is nog in volle gang. Tientallen ME'ers zoeken naar bewijsmateriaal in een dorp vlakbij. Ze lopen in linie over een grasveld en zoeken in bosjes. Ook vliegt er een drone over het veld. De politie zegt dat er nog meer zoekacties volgen. Intussen gaat een video rond waarin 4 gemaskerde en gewapende mannen een inwoner van Overasselt bedreigen. Het gaat om de eigenaar van de boerderij waar gisteren de dodelijke schietpartij was, meldt Crimesite. In de video wordt de man beschuldigd van diefstal van cocaïne en krijgt hij te horen dat hij en zijn familie gaan sterven. Het centrum van Leeuwarden staat vol met trekkers vanwege het boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze staan bij het provinciehuis. Daar worden op een podium speeches gehouden en klinkt harde muziek. Er passen in het centrum geen trekkers meer bij en de rest wordt naar een andere plek in de stad gestuurd. Niemand wilde tijdens de coronapandemie een avondklok instellen, maar hij kwam er toch, want er was geen alternatief. Dat zei oud-vicepremier Kajsa Onnongren voor de enquêtecommissie. Mensen moesten tussen 9:00 s'avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Dat was volgens Onnongren de beste manier om het virus in te dammen. En Matthijs van Nieuwkerk gaat een speelshow presenteren op SBS6. Het heet de Golden Elevators, meldt Talpa. In het programma moeten kandidaten telkens kiezen uit 2 liften... en het is volgend jaar op zaterdagavond te zien. Van Nieuwkerk presenteerde jarenlang De Wereld Draait Door, maar dat stopte na berichten over een angstcultuur. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vrij veel bewolking en zo nu en dan schijnt de zon. Verspreid over het land ontstaan enkele buien. Het is rond de 20 graden, in het oosten iets warmer. Aan het einde van de middag stijgt de kans op lichte regen. En tot zover het ANP-nieuws.
11: GoPro gaat van actiecamera's naar datacenters en dat allemaal onder nieuw leiderschap. En hoe is de grond voor woningbouw verdeeld in een land dat voor het merendeel uit water bestaat? Straks meer in BNR Zaken doen.
10: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
18: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoerdes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 10:50 in Transportzaken.
19: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
21: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
20: Dat kan.
21: In de BNR-app.
20: Download de BNR-app.
21: En blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
11: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Hoogste tijd voor een analyse van de financiële markten.
20: Beursnerd.
11: Sam van Zuilen is vandaag onze beursnerd. Sam, goedemiddag.
22: Goedemiddag, Thomas.
11: Wat is de stand van de AEX?
22: Nou, ik sta hier graag met veel enthousiasme, maar het is vandaag een rode dag op de beurs. Hij staat op 1097,0. Dat is een daling van 0,4%. Even kijken, we hebben Wolters Kluwer, CVC Capital, Aegon, die trekt het allemaal naar beneden. Adyen staat nu net aan kop met 1,6% en de banken staan in de plus. Daar wil ik het zo meteen even over hebben. Maar dit zien we dus Europa breed. Hè. De Stoxx 600 staat ook op het laagste niveau sinds juli. En dat komt door, drie keer raden, spanningen in het Midden-Oosten die zich vertalen naar hogere inflatie. Zie je ook de hoogste gasprijzen op het moment sinds januari 2023.
11: Jij kondigde aan iets langer te willen hebben over de Nederlandse banken, want ja, die doen het dus wel goed vandaag.
22: Ja, ING staat vandaag met een 1,4% in de plus en ABN met 0,7. In beide gevallen komt het door Morgan Stanley. De bank heeft de koersdoelen van beide verhoogd. Daar reageert de beurs natuurlijk meteen op. En daar komt ook nog bij dat Citibank de Nederlandse bankensector als een van de best gepositioneerde banken in Europa beschouwt. Zeker als het gaat om het beteugelen van nieuwe concurrenten als Revolut en Chase. Citi gaat er in het sectorrapport wat dieper op in, noemt bijvoorbeeld dat de Nederlandse banken tijdens de laatste cyclus van renteverhogingen een van de hoogste depositobeta's van Europa hadden. En toen de rentes daalden, lieten ING en ABN allebei hun rentevergoedingen slechts met een fractie daarvan zakken. Wat de ruimte voor nieuwkomers om te stunten met hoge rentes dan ook weer beperkte. Toch slim om concurrentie meteen de deur te wijzen. En ook de lage kantoordichtheid, weinig kantoren voor een groot marktaandeel. En de hooggewaardeerde apps van ING en ABN, wederom niet mijn woorden. Ik zit bij ASN, dus ik heb hier niks mee te maken. Zijn blijkbaar ook reden voor Citibank in ieder geval om er heel erg enthousiast over te worden.
11: Wat leuk om het met jou eens over wielrennen te hebben.
22: Voor de GoPro's?
0: Ja. Ja,
22: ik denk
0: bij weet je wat het nieuws is?
22: Ja, ik weet wel wat het nieuws is, maar ik denk dan niet aan GoPro's. Nou, ik denk bij GoPro's aan een heel specifiek stukje uit The Hobbit. Maar dat laat ik even
0: ik links. Ik denk bij GoPro's over de beste wielrenner ter wereld. Die meedeed aan de Ronde van Spanje. En er uitgevallen is omdat die viel over wat vermoedelijk een GoPro is.
22: Nou, dat zal niet goed zijn geweest voor het aandeel. Ik heb nog nooit naar wielrennen gekeken, nee. Thomas. Dus ik ga me heel snel focussen op de data.
0: Gebroken wervel, sleutelbenen, einde seizoen. Maar goed,
22: is
0: de
22: het
0: GoPro.
22: Goed gekomen met? Nee, oké. Okay. We gaan naar de GoPro's. Maar ja, ik dacht dus niet per se aan datacenters. Ook niet aan wielrennen. Maar daar dacht Starman Optical blijkbaar heel erg anders over. En die heeft er dan ook $285 miljoen voor neergelegd. Starman Optical wilde tech en de patenten van GoPro inzetten voor defensie en datacenters. En als je dan even meeneemt hoeveel optische kabels er nodig zijn in dat soort gebouwen, is het ineens niet zo heel erg gek meer. Het gevolg van de overname is een beurssprong van 40% voor GoPro. Hartstikke mooi, maar ja, year-to-date staat het aandeel nog steeds op -15%. De hoogtijdagen zijn ook wel lang, lang voorbij. Dus het heeft nog een hele weg te gaan.
0: Dan dag 2 inmiddels van de nieuwe CEO van Apple. En er is nu al gezeur over zijn salaris.
22: Ja, gezeur. Maar we weten in ieder geval wat hij gaat verdienen. En interessant genoeg weten we ook wat Tim Cook, hè, zijn voorganger, gaat verdienen. Turnus die krijgt $3 miljoen per jaar en $55 miljoen in aandelen als hij een aantal targets haalt. Bijna niks. Tim Cook, voorganger, die blijft dus aan boord. Die krijgt €2 miljoen per jaar en $45 miljoen in aandelen. En dan zou je wel meteen denken, dat is best wel veel voor iemand die een stapje terug doet. En nou, dan ben je niet de enige als je dat denkt. Maar analisten zien dit ook wel als teken dat Cook nog even aanbiedt als schaduw-CEO. En Cook heeft zelf natuurlijk eerder aangegeven actief te blijven als Apple-lobbyist.
0: Nee, dat zei hij niet zo.
22: Nee, dat is mijn vertaling. Maar Cook is natuurlijk ontzettend belangrijk geweest voor alles opzetten in China en de politieke contacten in Amerika. Dus het is ook niet zo heel erg gek dat ze hem binnenboord willen houden. En nu heb je dus een iPhone-bouwer en een financiële man samen aan de top. Heeft natuurlijk alleen maar voordelen. En van Apple zelf gaan we natuurlijk aankomende woensdag meer horen als de opvouwbare iPhone waarschijnlijk gepresenteerd wordt. Hoe dan ook, de aandeelhouders die waren zeker enthousiast. Het aandeel sloot met 2,5% in de plus.
0: Sam van Zuylen, meer beursnieuws dan wielerliefhebber.
22: Zeker.
0: Dank voor jouw bijdrage.
22: Alsjeblieft.
0: En voor meer nieuws en inzicht over de financiële markten, abonneer je op de podcast Beursnieuws.
1: De economische stand van Nederland.
0: Van een tekort aan stroom tot een teveel aan stikstof, van woningnood tot oorlogseconomie en van een lokale subsidie tot een mondiale handelsoorlog. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor en welke impact heeft de macro-economie op jouw portemonnee? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. Vandaag gaat het over een recent gepubliceerd onderzoek van het Kadaster over de verdeling van grond in Nederland. Mathieu Zuidema, expert woningmarkt van het Kadaster, welkom.
2: Dank je.
0: En het onderzoek luidt: van wie is Nederland? Laten we spectaculair beginnen. Ik zou zeggen, vertel, van wie is Nederland?
2: Van wie is Nederland? Ja, dat is dat was de vraag. Dat was onze onderzoeksvraag. En iets meer dan de helft is eigenlijk van de gezamenlijke overheden in Nederland. Dat is wel een breed spectrum aan verschillende overheden. Dus de Rijksoverheid, de gemeente, de waterschappen, de provincies. Die hebben samen meer dan de helft van heel Nederland.
0: Ja, maar toch, als je kijkt naar jullie onderzoek, dan lees ik dat Nederland, dat is dus goed voor meer dan 49.000 vierkante meters, kilometer, 4,4 miljoen eigenaren telt. Dus dan zijn we er niet met alleen overheden.
2: Nee, die 4,4 miljoen eigenaren, dat is leeuwendeel is daarvan particuliere eigenaar. Kijk naar de koopwoningmarkt. Ja, we hebben 4 miljoen koopwoningen. Ja, en dat zijn 4 miljoen koop-eigenaren. Dan blijft er daarna niet zo heel veel andere eigenaren over. Dan heb je de overheid en het bedrijfsleven, een aantal stichtingen. En dat zijn er dus een paar honderdduizend.
0: Ja. Nou zijn jullie bij het kadaster natuurlijk voortdurend bezig met wie waar over gaat en wie waar eigenaar van is, kan ik me zo voorstellen. Het gaat over percelen, maar als dit je vraag is, van wie is Nederland, waar begin je dan?
2: Ja, dat is een interessant. Hè? Wij zijn begonnen eigenlijk met het maken van twee grote kaarten. Stel je voor dat we een kaart hebben gemaakt van Nederland, opgedeeld naar landbouw, water, natuur, maar ook de gebouwde omgeving. Dus je bestort de hoofdcategorieën. En dan gebruiken we daarnaast onze eigen kadastrale kaart met alle eigendommen van Nederland. Misschien dat je dat wel kent ook. Hè? We tekenen alles in. Alles heeft een mooie grens. Er is wel eens wat over te doen. Dan komt het op tv. En dan komt de kadaster uitleggen hoe het precies zit. Ja. En die kaarten leggen we over elkaar. Dus dan weet je eigenlijk precies van, nou ja, hoe ziet Nederland eruit? Wie zijn daar de eigenaren van?
0: Dan dus je had eigenlijk alles al in huis? Of moest er nog veel opnieuw worden uitgezocht? Moesten er data gegenereerd worden?
2: Ja, dat is met zulke grote databestanden waar je het nu over hebt. Als je heel Nederland gaat opdelen, heb je zoveel verschillende dimensies om er keuzes in te maken. Totdat het uiteindelijk tot iets heel simpels eigenlijk terug is te brengen. Maar dat is dan wel de kunst. Om dan die 13 categorieën van eigenaren bijvoorbeeld te hebben die we nu hebben. Met die overheden, met de particulieren, met de waterschappen, met ontwikkelaars en kerken. En zo kun je dan eigenlijk heel mooi vertellen over. Een relatief overzichtelijk verhaal over waar Nederland uit bestaat en voor wie het is.
11: Dat je meteen die kerken noemt, maar dat viel mij ook op. Als je kijkt naar, wat was dat, landbouwgrond, dan is dat voor een belangrijk deel ook nog in handen van kerken.
2: Ja, nou valt het op zich op het totaal wel mee hoeveel kerken dan hebben. Ze zijn een relatief kleine eigenaar van landbouwgrond. Maar ze hebben
11: het wel in bezit.
2: Ze hebben van het grond wat kerken in bezit heeft. Dat is wel heel veel landbouwgrond. Nee, meer dan 90% van al het grondbezit van een kerk is landbouwgrond. Je hebt het over 37.000 hectare. Dat is inderdaad heel veel. Het is allemaal terug te voeren naar de historie. Dat ze in de middeleeuwen eigenlijk heel veel grond hadden om ook hun maatschappelijke functie goed in te kunnen vullen. En daar hebben ze nog heel veel van over.
11: Dus het is voor mij iets wat verbazing wekt, maar eigenlijk al sinds de middeleeuwen wellicht ook nog een beetje op zijn retour, want het was ooit veel meer.
2: Het was misschien, het verkopen inderdaad de laatste tijd wel wat meer, ook om een maatschappelijke functie wat beter in te vullen. Ik denk dat ze in het verleden wel veel meer hadden. Maar dat is ook iets wat we eigenlijk in de toekomst nog wat verder willen onderzoeken, om ook veranderingen in dat eigendom in beeld te gaan brengen.
11: Want voor nu hebben jullie Nederland opgedeeld in 7 categorieën, waar je er al een paar van noemde, maar daar horen ook nog bedrijventerreinen bij.
2: Ja, bedrijventerreinen, recreatieterreinen, de bebouwde kom. En daar vind je dus eigenlijk een heel groot gedeelte van die 4 miljoen particuliere eigenaren. En daar staan de woningen. Dan die 4 hoofdcategorieën. Ja.
11: En waar laat je Nederland ophouden? Want de Noordzee moeten we misschien toch ook nog voor een deel mee rekenen?
2: Ja, dat klopt. Wij hebben als uitgangspunt dat we het gedeelte van de Noordzee waar Nederland zeggenschap over heeft, dat we dat meenemen. En dan heb je het over 7.500 vierkante kilometer. En daarmee wordt Nederland wel een stuk groter dan als je bijvoorbeeld op Wikipedia kijkt.
11: Dat doet serieus mee, want als je dan naar de percentages kijkt, dan bestaat Nederland voor 32% uit water. En dat is dus een fors deel Noordzee.
2: Zeker, ja. Dat is een heel groot gedeelte Noordzee.
11: En 42% landbouw.
2: Ja, los van de Noordzee is meer dan de helft van Nederland bestaat dan uit landbouw, inderdaad. Ja.
11: Als je dit nu niet had onderzocht, maar mensen hadden aan jou gevraagd, Mathieu, zet het eens op een papiertje, hoe denk je dat het ongeveer verdeeld is? Was je dan wel ongeveer hierop uitgekomen, of zitten er toch nog serieuze verrassingen tussen?
2: Wat ik niet had voorspeld, denk ik, van tevoren, was dat het water, wat dus best een heel groot gedeelte is van Nederland, dat als je 10 eigenaren hebt, dat je het eigenlijk ook gehad hebt dan.
11: Ja, 96%.
2: Ja.
11: 12.000 eigenaren in totaal, maar de top 10 heeft 96% in bezit.
2: Ja, ja, en dat zijn dan de 10, hè, dat zijn dan overheden. De staat is heel groot. Maar ook de provincies en de gemeenten met veel water. En dat tel je dan op tot bijna het hele oppervlakte van het water in Nederland.
11: Dus het is niet versnipperd in dit geval?
2: Nee, water niet. We hadden het over de gebouwde omgeving met al die woningen. Daar heb je veel meer versnippering. Maar wat ook wel opvalt is dat landbouw bijvoorbeeld ook best wel versnipperd is. Waar ook heel veel particulier bezit zit. 2/3 van de landbouw is eigenlijk gewoon voor particulieren. En in totaal heb je daar 280.000 eigenaren. Dat betekent toch wel een grote mate van versnipperdheid.
11: Ja, en dat maakt het misschien ook lastig om keuzes te maken. Want dan heb je te maken met veel meer belanghebbenden.
2: Dat is altijd een uitdaging als je een gebiedsontwikkeling start. De eigenaren zijn daar cruciaal, want die hebben gewoon een rol. Die moet je meenemen. En ja, naarmate je meer eigenaren in het gebied tegenkomt, wordt het complexer om ermee uit te komen. Dat is wel een rol dat het kadaster van oudsher wel een beetje gehad heeft. We zijn altijd betrokken geweest bij de grote herinrichtingen en de herverkaveling in het buitengebied. Dus dat hebben we veel ervaring in.
11: Maar als je dit nu zo hoort en je past het toe op discussies over waar gebouwd kan gaan worden, dan gaat het vaak over een straatje erbij of misschien zelfs wel een wijkje erbij, en dat je toch de bebouwde kom wat groter kan maken. Dit soort percentages waaruit blijkt dat toch nog 42% uit landbouw bestaat, effent misschien ook wel het pad.
2: Nou, ja,
11: of wil je niet zo politiek gaan uiten nu?
2: Nee hoor, dan verwijs ik wel naar studies van andere organisaties, zoals het Economisch Instituut voor de Bouw. Die hebben wel eens uitgerekend dat als je een klein stukje van het landbouwoppervlakte zou inzetten voor woningbouw, dat je best een heel groot gedeelte van die opgave daar kan invullen. Ja,
11: op die manier kan het dus. Als je nu kijkt naar waar wij met z'n allen wonen, of althans veel mensen wonen, dan gaat het natuurlijk al snel over de bebouwde kom. Hoe groot is dat gedeelte van heel Nederland?
2: Ja, nou, je vroeg ook naar inzichten die je van tevoren misschien niet hebt. Dat er maar 9% van Nederland eigenlijk bestaat uit een bebouwde kom.
0: 9%?
2: 9% ja, is best wel weinig als je het van tevoren bedenkt.
0: Ja, want hoeveel mensen wonen daar dan?
2: Ja, daar woont heel Nederland woont in die bebouwde kom.
0: Oh, dat noemen we bebouwde kom.
2: Er woont natuurlijk wel buiten de bebouwde kom. Is dan het stukje buitengebied, daar wonen ook mensen. Maar het merendeel van Nederland woont binnen de bebouwde kom.
0: Ja.
2: En, dus dat is dan een relatief kleine oppervlakte voor de hoge bevolkingsdichtheid eigenlijk. Hè. Van heel Nederland wordt gezien als een dichtbevolkt land. Terwijl ruimtelijk het minder was dan ik had verwacht.
0: En jij had dat percentage toch wat hoger ingeschat?
2: Ik had van tevoren wel gedacht dat het iets hoger zou zijn, ja.
0: Ja, ik ga toch proberen om dit onderzoek, dat gaat over de hoofdlijnen, af en toe een beetje te toetsen aan de actualiteit. Want het kabinet heeft ook nog deze week 5 nieuwe plekken aangewezen waar versneld 1000 woningen moeten komen. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. En er waren er al 21 aangewezen. Er komen er ook nog eens 5 bij later dit jaar. Als je nu kijkt naar jullie eigen onderzoek, zijn dit dan ook logische gebieden om te bouwen of... Of valt het eigenlijk een beetje buiten wat jullie hebben onderzocht?
2: Dat is... wij doen er veel onderzoek naar. In de eerste plaats weten we dat eigendom heel bepalend is... Hè, voor wat er gebeurt in op een locatie. Als je op een woningbouwlocatie gaat kijken en een gemeente is de eigenaar... dan gebeurt daar vaak toch iets anders dan als er veel marktpartijen zitten. Dus een hoger sociaal bouwprogramma, wat lagere grondprijzen... En vanuit dat opzicht worden we wel heel vaak bevraagd... van wat weten jullie eigenlijk van het eigendom van die woningbouwlocaties? Daar zitten deze ook tussen.
0: Als je nu kijkt naar die grote maatschappelijke opgave... want dat gaat over landbouw, dat gaat over water, dat gaat over wat waar moet... dan komt men vaak tot de conclusie dat het ook een ruimtevraagstuk is... dat niet alles overal kan... Hoe kan jullie onderzoek daar een rol in spelen?
2: Nou, dat is wel mede de aanleiding geweest voor een aantal stakeholders... ook achter het kadaster om deze vraag te stellen. Dus wij hebben dit natuurlijk uitgebracht in een publicatie... maar we stellen deze gegevens ook beschikbaar... voor andere organisaties die iets mee zouden willen. En een van die organisaties, de uitvoeringsorganisaties in het buitengebied... gebruiken dit om een eerste overzicht te krijgen... van hoe zit het eigenlijk met de eigendomsverdeling... in deze regio, waar we toch mee aan de slag willen. Zit
0: en hier... uitvoeringsorganisaties in het buitengebied, waar moet ik dan aan denken?
2: Ja,
0: voor wie is dit interessant?
2: Het Rijksvastgoedbedrijf. Ah, ja. Ook vanuit een eigen eigendomsverdeling kijkt natuurlijk... van wat kunnen wij betekenen in een bepaald gebied. Of kan het Rijksstaatseigendom betekenen? Als je dan natuurlijke partners tegenkomt, andere overheden bijvoorbeeld... is dat aantrekkelijker, is een aantrekkelijker beeld... dan dat je heel versnipperd eigendom ziet met veel particuliere bedrijven.
0: Maar dit is niet zozeer, want zo heb ik het in ieder geval niet gelezen... een politiek advies om eens naar... eigendomsvraagstukken te kijken, of wel?
2: Zeker niet. Nee hoor, nee. Dit is bedoeld om een puzzelstukje aan te leveren... in de hele complexe puzzel die er is om het buitengebied aan te pakken. Ja, met al die ruimtelijke opgaven.
0: Het is ook weer geen hobbyproject natuurlijk, dit.
2: Zeker niet. Nee, ook niet. Nee, dit is wat ik zeg, er is heel veel belangstelling voor. Er zijn veel organisaties die ons naar deze gegevens hebben gevraagd. We vinden het ook belangrijk om dit naar buiten te brengen... want er is veel behoefte aan dit soort informatie. Bedankt voor de uitnodiging vandaag. Hè.
0: Maar het is dus ook een mediavraag geweest, begrijp ik. De vraag van wie is Nederland... dat heeft op allerlei mogelijke manieren... ook nog wel wat nieuwsgierigheid gewekt bij kranten, televisieprogramma's.
2: Ja, zeker. 10 jaar geleden heb ik mijn allereerste project bij het kadaster toen... was dat ik de kranten hier in Amsterdam mocht helpen... om een inzicht te geven in de lokale grote huiseigenaren. En daar kwam toen Prins Bernhard Junior uit naar voren als grote eigenaar.
0: Oh god, ja, die is beroemd geworden daardoor.
2: Dit is zelfs lesmateriaal voor veel studenten in een opleiding. En dat heeft toen wel ook veel losgemaakt. Dus we hebben toen bijna voor iedere grote stad of iedere regio... hebben een keer de media gehad die hebben gevraagd van wie is eigenlijk dit gebied... We hebben het zelfs een paar keer gedaan voor van wie is Nederland. Voor het Financiële Dagblad hebben we wel eens samengewerkt naar... van wie zijn die vakantieparken in Nederland.
0: Ja.
2: Dus het zijn hele terugkerende vragen eigenlijk.
0: Maar dan is dit de meesterproef, dan is het nu volbracht. Of moet dit nu nog weer een vervolg krijgen? Als je het eerst lokaal gedaan hebt, misschien regionaal gedaan hebt... op verzoek van kranten en dit is dan het antwoord...
2: Ja, wat we dan niet naar buiten brengen... is natuurlijk de eigenaren zelf, tot in detail. We hebben het onderverdeeld naar die 13 categorieën. Afgelopen zomer is er nog een onderzoek uitgebracht door een medium. Van wie zijn de voordeuren eigenlijk in Nederland?
0: Je mag best quote noemen hoor.
2: Ja, dat was quote. Maar dan die hebben ook gewoon de eigenaar bij naam en toenaam genoemd. Dat kan het kadaster in zo'n publicatie dit niet doen.
0: Nee. Dus wat is zonder die namen te noemen? Want dat past niet bij jullie als organisatie en ook niet bij jullie verantwoordelijkheid. Wat is dan wel de vervolgstap?
2: De vervolgstap op dit onderzoek is dat we volgend jaar... dit is een nulmeting, dit is toch een stand. We gaan volgend jaar het opnieuw doen en dan gaan we ook kijken naar de verschillen. Dus dan gaan we kijken waar Nederland verandert. Waar wordt een stukje landbouw, misschien toch woningbouw... of waar komt water erbij of gaat af. En we gaan de eigendomsveranderingen bekijken. Want we willen heel graag weten wat er verandert volgend jaar.
0: Mathieu Zuidema, woningmarktexpert van het Kadaster. Dank voor de toelichting op het onderzoek. En wellicht tot volgend jaar.
2: Dankjewel.
19: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
0: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Zoek de economische stand van Nederland gerust op in je favoriete podcast-app. Niels en Liesbeth staan inmiddels weer in de studio van de Avondspits. Het begint allemaal om 4:00. Het was gisteren behoorlijk spectaculair. Ik heb veel geluisterd.
3: Oh, goed zo.
0: Ja, dat gebeurt wel eens hoor.
4: Ja. Lukt even niet anders.
0: Nee, ja. Nee. Maar wat mag er van vandaag verwacht worden?
3: Nou, we gaan nog wel even door op de gebeurtenissen in over Asselt. We vragen ons eigenlijk af of die war on drugs weer hoog op de agenda staat en of het nog wel een war on drugs moet zijn. Eerder zei bijvoorbeeld de burgemeester van Amsterdam al een keer: ja, het loopt ons over de voeten. De aanpak, de strategie die we nu hanteren, die werkt niet. Want cocaïne wordt nog steeds in duizenden kilo's geïmporteerd.
0: Ja. Minister heeft ook wel zoiets gezegd: hey, dit is nieuw, dit is ongekend. Dus dat moet je ook op een andere manier.
4: Daar kun je ook nog wel een feit bij plaatsen. In 2012 was er een grote schietpartij in de staatsliedenbuurt. Een dichtbevolkte woonwijk, waar de kogels ook de woningen invlogen. Dus dat is al af en toe gebeurt dat al wel. Hè? Alleen het is inderdaad wel drugscriminaliteit die volledig in de openbare ruimte zich afspeelt. Wat kunnen burgemeesters daar eigenlijk tegen doen? Hè? Ze kunnen een drugspand sluiten, maar uiteindelijk komen de verdachte bewoners toch weer terug.
0: Over Asselt, dus ook vandaag.
4: Over Asselt nog even, ja.
3: En onze verslaggever Jorik Simonides, heb je die ook al gesproken?
0: Maar ik denk dat jullie meer geluk hebben. Want hij dacht toen vanuit een busje wellicht Emmanuel Macron te zien, maar het was hem niet.
3: Ah. Nou, dan hoop ik dat hij over een paar uur meer succes heeft gehad.
0: Jawel.
3: Emmanuel Macron is bij ASML. En wij willen natuurlijk weten of hij iets meekrijgt van dat bezoek wat er besproken wordt met Rob Jetten over het Europese antwoord op al die grote Amerikaanse techbedrijven.
4: Ja.
3: En
4: over Rob Jetten gesproken.
3: Bob Hoekstra.
4: Bob Hoekstra natuurlijk. Maandelijks gesprek met de eurocommissaris van Klimaat, die op dit moment in Finland is.
0: En met hem gaan jullie over Rob Jetten praten.
4: Daar moet ik nog even een bocht voor bedenken om dat te doen. Hoewel hij natuurlijk wel ervaring heeft als minister van Financiën ook in Nederland. Maar daar zegt hij momenteel heel weinig over. Bovendien heeft hij een belangrijke taak. En dat is voorkomen dat we hier allemaal structureel gaan wegsmelten in Europa. Nog nooit zo'n hete zomer gehad. Daar maakt hij zich ook hele grote zorgen over. En hij komt ook met een plan om ons daar op aan te passen. Dus daar zijn genoeg dingen over.
3: En het nieuws van BNR, dat hoor je straks, maar het gaat over die wet loontransparantie. Bedrijven moeten op hun site vermelden, of in ieder geval voor hun werknemers duidelijk maken wie wat verdient in het bedrijf. Het hoeft niet met naam en toenaam, maar wel de functies, wat daar verdiend wordt. En dan kun je sneller zien of er sprake is van een loonkloof. Of jij evenveel verdient als je mannelijke collega in mijn geval. Of je goed bent ingeschaald.
4: Plus,
0: oh jee.
4: Koren op de molen voor de mensen die zeggen: sporten, niet doen. Hartstikke slecht voor je gezondheid.
0: Liesbeth en Niels laten toch nog wat eindjes open. Dat is maar goed ook, want het moet toch beginnen om 4:00 de avondspits. Ties. Dick Naafs is morgen het gast in dit programma. Hij is voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen over het heet hangijzer in de sector, de veranderende postwet. Mark Beekhuis spreekt er morgen. Ik ben er vrijdag weer. Al veel eerder Boekenstein en de Wijk. Veel plezier en in mijn geval tot vrijdag.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Leden van de Staten-Generaal.
23: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
24: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten?
6: Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
7: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
8: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
9: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
24: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
25: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
26: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
27: Wat doe je als je hele verdienmodel plotseling niet meer werkt? Bettyblocks, ooit het low-code platform van Nederland, gooide dit jaar het roer radicaal om. CEO Chris Opdam vertelt hoe AI zijn bedrijf dwong zichzelf opnieuw uit te vinden. Luisteren dus vanmiddag om 2:30 op BNR.
28: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
29: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
30: BNR Verkeer.
31: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan op dit moment enkele korte files, zoals op de A1 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je vanaf Oldenzaal-Zuid 5 minuten vertraging. Ook op de A58 Breda richting Tilburg rijdt het langzaam. En wel tussen Bavel en Tilburg Centrum West 6 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Er wordt ook nog geflitst, bijvoorbeeld op de A28 Groningen richting Zwolle bij hectometerpaal 99,3. De A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61,7. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 215,6.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
14: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het politieonderzoek naar de schietpartij gisteren in Overasselt is nog in volle gang. Tientallen ME'ers zoeken naar bewijsmateriaal in een dorp vlakbij. Ze lopen in linie over een grasveld en zoeken in bosjes. Ook vliegt er een drone over het veld. De politie zegt dat er nog meer zoekacties volgen. Intussen gaat een video rond waarin 4 gemaskerde en gewapende mannen een inwoner van Overasselt bedreigen. Het gaat om de eigenaar van de boerderij waar gisteren de dodelijke schietpartij was, meldt Crimesite. In de video wordt de man beschuldigd van diefstal van cocaïne en krijgt hij te horen dat hij en zijn familie gaan sterven. Het centrum van Leeuwarden staat vol met trekkers vanwege het boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze staan bij het provinciehuis. Daar worden op een podium speeches gehouden en klinkt harde muziek. Er passen in het centrum geen trekkers meer bij en de rest wordt naar een andere plek in de stad gestuurd. Niemand wilde tijdens de coronapandemie een avondklok instellen, maar hij kwam er toch, want er was geen alternatief. Dat zei oud-vicepremier Kajsa Alnongren voor de enquêtecommissie. Mensen moesten tussen 9:00 s'avonds en 4:30 ochtends binnenblijven. Dat was volgens Alnongren de beste manier om het virus in te dammen. En Matthijs van Nieuwkerk gaat een spelshow presenteren op SBS6. Het heet de Golden Elevators, meldt Talpa. In het programma moeten kandidaten telkens kiezen uit twee liften en het is volgend jaar op zaterdagavond te zien. Van Nieuwkerk presenteerde jarenlang De Wereld Draait Door, maar dat stopte na berichten over een angstcultuur. En dan nu het weer van Weer Online? Er is vrij veel bewolking en zo nu en dan schijnt de zon. Verspreid over het land ontstaan enkele buien. Het is rond de 20 graden, in het oosten iets warmer. Aan het einde van de middag stijgt de kans op lichte regen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
10: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
11: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
12: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
11: En naar wat er o zo fout is gegaan.
13: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
11: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
15: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
16: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
32: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
17: Dinsdag 1 september. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen en massaal stuurt naar boekesteinendewijk@bnr.nl. Vandaag onder meer, hoe eindigt de oorlog in Oekraïne? Eerst nog wat reacties op onze uitzending van afgelopen zaterdag over de escalatie in Russische hybride aanvallen in Europa. Wel leuk dat mensen daar dan nog een beetje zo over na zitten te denken. Björn bijvoorbeeld, die zei fijne podcast met Bart van den Berg. Maar één ding irriteerde me. De moraliteit die wij vanuit het Westen als excuus gebruiken om daar geen acties te ondernemen tegen wat de Russen doen. Terwijl ik, zegt Björn, denk dat je toch echt in oorlog bent. In een oorlog gelden andere regels en dus het liquideren van andere tegenstanders, gezien de escalatie pogingen van Rusland, die dus ook iets probeerde, bijvoorbeeld tegen die baas van Rheinmetall of andere aanslagen. Ik bedoel, zeg Björn, wanneer ben je anders in oorlog? Is dat alleen maar als iemand roept, we zijn in oorlog? Ik zal er meteen even aan vastplakken. Wouter, die had een beetje dezelfde ergernis en verwijt jullie, Rob en Arjan, een gebrek aan creativiteit. Als jullie zeggen dat er weinig mogelijkheden zijn, zoals jullie gisteren ook zeiden, om in dingen om terug te doen tegen de Russen. Wouter zegt, bereid bijvoorbeeld een dossier voor aan tegenacties. Leg ze in een la en haal die eruit op het moment dat je moet reageren. Voorbeelden. Er worden constant militaire oefeningen gehouden. Organiseren ze iets in de buurt van Sint-Petersburg in Finland. Bereid een pakket aan sancties voor. Leg het in een la. Is er een akkefietje? Dag daarna 5 van het stapeltje pakken en hup in de pers. Dan kan je direct reageren. Bijvoorbeeld Russen gaan hier nog steeds met vakantie, voor zover ik weet. Is er een akkefietje? Alle visa intrekken. Er zijn waarschijnlijk nog allemaal Russen die zaakjes hier bijvoorbeeld misschien wel op de Zuidas hebben lopen. Laat de Belastingdienst daar eens een onderzoekje naar doen. Hij zegt, er lopen nog allerlei internet connects, bijvoorbeeld via Finland naar Rusland. Finland sluit nu iets af omdat een onderhoudscontract afloopt, maar dat kan je natuurlijk ook wat sneller doen. Je kan IP-adressen van Russen blokkeren in Europa. Je kan oefenen op een blokkade of op een no-fly zone. Je kan een beetje spoken in de Øresund, waar je dus in theorie Russische schepen zou kunnen tegenhouden, hoef je niet te doen. Maar als die in en uit de Oostzee kunnen, hetzelfde geldt voor de Bosporus. Nou, jij zegt, ik kan allemaal creatieve ideeën bedenken waarbij je niet echt iets doet, waarbij je niet echt de wet hoeft te breken, maar de Russen wel behoorlijk in de stress zet.
0: En op die manier toch wat meer doet dan nu niks, eigenlijk.
3: Ja, dat is natuurlijk onzin dat er niks gebeurt. Ik bedoel, er zijn hoeveel 25 sanctiepakketten zijn er afgekondigd. Hij heeft geen idee wat er achter de schermen gebeurt op het gebied van bijvoorbeeld cyberveiligheid. Er gebeurt ontzettend veel. En bovendien alle punten die hij nu genoemd heeft, dat zijn ideeën die al meer dan een paar jaar op tafel liggen. En dat gebeurt in belangrijke mate ook. Hè. Maar er zijn twee punten die van belang zijn. Voordat je ze kunt effectueren, moet er besluitvorming plaatsvinden. Het is dus niet zo, dat kan je alleen maar in een dictatuur doen, dat wanneer je zo'n idee hebt en het ligt op de plank, dan kun je dus niet over een kwartier zeggen, dus dat gaan we doen. Nee, dan moet er in een normale democratie moet er gewoon besluitvorming plaatsvinden. Dan doe je het in de Europese Unie. Dan moet dat gewoon gebeuren met alle landen tegelijkertijd. Maar dat die sancties pijn doen, dat is een ding dat zeker is. En bovendien, dat is ook afgelopen zaterdag duidelijk gemaakt. We zijn begonnen met scherfvesten en we zitten nu met het onderscheppen en het enteren van schepen van de schaduwvloot. En al die punten, echt al die punten die genoemd zijn, dat gebeurt op een of andere manier. Dat het niet effectief is, dat is echt een heel ander punt. Dat is het tweede punt wat ik wil maken. Je wil een einde maken aan die oorlog. Je wil afschrikken. Dat doe je niet met deze punten. Dan moet er iets harders tegenover staan. En dat betekent dat je zelf oorlog moet gaan voeren. Dat je zelf offensieve militaire operaties moet gaan voeren. Je moet iets echt gewoon fysiek kapot maken. Nou, en dat is ontzettend lastig om daar iets goeds voor te bedenken. Te meer omdat je ook niet in een echte hete oorlog verzeild wil raken. Want dan kom je met het volgende probleem te zitten. Met welke middelen gaan we die oorlog dan voeren? Daar zit echt het probleem in. Dus het is wel makkelijk gezegd om te zeggen, dit en dat moet er allemaal gebeuren. En er moet creatief over na worden gedacht. Iedereen probeert inderdaad creatief mee te denken. Maar je kunt niet ongedaan maken wat we de afgelopen decennia hebben verwaarloosd. Namelijk onze defensie en het hele machtspolitieke denken.
4: Ja, weet je, het is een heel lastig probleem. Hè? Deze twee, die Wouter en ook die eerste jongen, die willen heel graag behoorlijk stoere maatregelen nemen. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat je de escalatieladder onder controle houdt. Hè? Je moet weten wat je doet, maar je moet het zo doen dat de Russen ook niet daarin aanleiding vinden om dan nog meer te escaleren. Je probeert ze dan via een beheerste reactie te beheersen. Hè? Wat misschien wel zou kunnen, dat zit ook een beetje in Wouters verhaal, dat je dus in plaats van dat je dus bijeenkomt in elke crisis, dat je van tevoren gaat bedenken hoe je een escalatieladder zou kunnen maken voor die hybride agressie. Hè? Mm-hmm. En daar kan je, als je daar van tevoren overeenstemming over zou kunnen hebben, en de Russen weten ook dan dat ze het niet ongestraft kunnen doen, dan zou dat misschien kunnen helpen.
0: Maar dit zijn toch, ik vond het allemaal erg leuke ideeën, waarin we de Russen toch van repliek kunnen dienen. Waarvan ik het idee heb van dat zou toch meer moeten gebeuren om te zorgen dat je niet uitnodigt om nog meer te spoken hier in Europa.
3: Ja. Helemaal mee eens. Maar het moet het verschillende dingen doen. Het moet bijdragen aan de oplossing van het probleem. En dat draagt het niet bij. Want dan moet je dus echt gewoon aan de andere kant, aan de Russische kant, iets kapot gaan maken. Nou, de grote vraag is, hoe ga je dat dan doen? Want zij kunnen wel dingen bij ons kapot maken. Wij als democratieën hebben het heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen aan de andere kant. Dus ja, maar dan moet je dus gewoon ook offensief gaan worden. Maar daarvoor hebben we tamelijk weinig middelen. En dan komt het volgende probleem waarmee je te maken hebt. En dat is namelijk de kans op escalatie. En als het escaleert naar een militair conflict, willen we dat? En hebben we dan de middelen nog om die escalatie tot een goed einde te brengen? Oftewel, zijn wij dan de bovenliggende partij? Of komen we heel snel in de richting van een nucleaire oorlog? Zeg het maar. Dus ik begrijp ook dat de beide vragenstellers heel veel onvrede mee hebben en met heel veel creatieve ideeën komen. Maar realiseer, die creatieve ideeën die zijn bij ons er ook wel geweest. En die zijn er ook bij de inlichtingendiensten geweest en bij de ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie, bij de NAVO, bij de Europese Unie. Overal heb je die creatieve ideeën. Maar er is niet zeg maar een magische oplossing waardoor je dus in één klap het zo kunt regelen dat de Russen verschrikkelijk bang worden en ermee ophouden. Dat is echt het hele grote probleem hiervan. En hij heeft een enorm voordeel. Namelijk dat het een dictatuur is. Hij beschikt ook over heel veel offensieve capaciteiten met zijn inlichtingendiensten. Ja, en je kunt niet ongedaan maken hier in Europa wat we 30 jaar lang hebben genegeerd. Namelijk niet alleen de opbouw van je krijgsmacht, want die is van belang als het echt daadwerkelijk gaat escaleren. Daardoorheen speelt ook nog een keer dat we niet meer kunnen vertrouwen op Amerikanen. We zijn nooit heel erg goed geweest in offensieve zaken. We verdedigen vooral. Ja, dat heeft ook te maken met een mindset die niet goed is in Europa. Wij verstaan de taal van de machtspolitiek niet meer. Ja, als dat aan de hand is, ja, dan kun je dus nu wel roepen van we moeten allemaal met creatieve ideeën komen en we moeten wat. Ja, en dan kom je uit op het al oude adagium van de Europese politiek. Van we moeten iets doen en we moeten vooral iets doen. Maar iets doen is nooit beslissend. Dus als je iets doet, dan moet het ook beslissend zijn. En dat krijgen we niet voor elkaar op dit ogenblik. Omdat we de machtsmiddelen niet hebben. En sancties, daarvan weten we inmiddels dat die wel een hele hoop schade kunnen berokkenen. Maar daarmee bereik je politieke doelen niet. Je bereikt je politieke doel alleen maar als je bereid bent om tot in het hoogste geweldspectrum militaire macht te gebruiken. Dus de vraag is ook aan Björn en aan Wouter. Van, wat wil je nou eigenlijk? Ben je bereid om tot in het hoogste spectrum militaire macht te gebruiken? Ben je bereid om die escalatie te aanvaarden en te doorstaan? Inclusief de mogelijke dreiging van een nucleaire oorlog. Vind je dan dat er voldoende op het spel staat? Ja of nee? Zeg het maar. Dat is eigenlijk een wedervraag. Hm. Ja, die kan ik wel beantwoorden. Op dit ogenblik denk ik dat je heel erg voorzichtig moet zijn.
0: Ja. Ja. Onbevredigend.
3: Ja, ik bedoel, maar, ja, dit is hoe het werkt. Het is ontzettend onbevredigend. Ja.
0: Leuker kunnen we het niet maken bij Boekestein en de Wijk.
3: Nee.
0: Ja. Je had het over hoe dit nou moet eindigen. Daarop zagen nog twee vragen van luisteraars. Niels Luiting aan de ene kant, die zegt: moeten we niet reëel zijn? Er komt pas mogelijk een wapenstilstand op het moment dat Poetin de hele Donbass te pakken heeft. Die overwinning heeft hij gewoon nodig om in het zadel te blijven. Delen jullie die zienswijze, vraagt Niels. En Ayelt van Veen, die kijkt er anders tegenaan. Die zegt, Poetin kan toch als een goed dictator iedere overeenkomst als een overwinning verkopen. Misschien is de simpele verklaring, voor dus dat hij nu niet beweegt, dat hij gewoon geen goede reden ziet om te stoppen met de oorlog. Als ik me probeer te verplaatsen in de denkwereld van Poetin, zegt Ayelt, hij wint nog steeds terrein, hij heeft grote reserves, steun van 's werelds grootste industriële mogendheid. Hij zit nog niet eens op volledige mobilisatie, terwijl Oekraïne al jaren alles geeft. Vanuit zijn perspectief voelt dit vermoedelijk eerder als langzaam winnen dan als een uitzichtloze oorlog. En de conclusie is dan, zegt Ayelt, als Europa niet veel meer doet dan het nu doet, dan moet het accepteren dat Oekraïne eigenlijk langzaam doodbloedt.
4: Nou, laten we met die vraag van Niels beginnen. En hij vraagt dus, stopt Poetin pas wanneer hij de hele Donbass heeft? Daar komt het eigenlijk op neer, hè, wat hij zegt. Nou, Poetin hoeft de hele Donbass niet te hebben om politiek te overleven. Ik zie hem heel goed in staat om daar, als het niet helemaal lukt, om daar een fantastisch overwinningsverhaal bij te houden. Hè? En het omgekeerde is denk ik nog belangrijker. Als hij de Donbass verovert, is dat helemaal geen enkele garantie dat hij ook dan stopt. Hm. Want hij heeft dus ideologische en historische redenen om door te gaan. Ja. Dus ja, dit is denk ik mijn nuchtere antwoord. Wat denk jij, Rob?
3: Ja, ik ben het daar volstrekt mee eens. En kijk, wat hier natuurlijk bij zit, is dat Poetin, als die stopt en hij haalt zijn maximale doelstellingen niet, dan moet ik nog zien wat er met hem gebeurt intern politiek. Misschien overleeft hij dit wel niet. Misschien komt er wel een coup. Misschien wordt hij wel afgezet. Misschien wordt hij wel gemarginaliseerd. Ik bedoel, ik zou niet weten wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Maar dat dit problemen voor hem gaat opleveren, is een ding dat zeker is. En bovendien, ja, dat is ook denk ik een belangrijke vraag, van in hoeverre is hij nou het zicht op de werkelijkheid kwijt? Ik zou het niet weten. Wat ik wel weet op dit ogenblik, en het zijn dus ook de signalen die continu vanuit het Kremlin tot ons komen, is dat hij dus een inschatting maakt dat hij een langer adem heeft dan de Oekraïners. Mm-hmm. Dat zou heel goed kunnen dat trouwens ook zo is. Hè, want gisteren heb ik ook weer gezegd van, ja, uiteindelijk, het is een slag die voortgaat, maar uiteindelijk bereikt de slag ook zijn doel. En de grote vraag is of wat voor inschatting die Russen maken, of ze dit kunnen redden uiteindelijk. En of zij het langste uithoudingsvermogen hebben. Misschien wel inclusief de noodzakelijke mobilisering van 330.000 mannen. Die moeten gaan vechten in Oekraïne of misschien wel tegen de NAVO. Zeg het maar. En dat is in combinatie met de enorme schade die de escalerende lange afstandsoperaties van Rusland tegen het NAVO-gebied of tegen het Oekraïnse gebied hebben. Plus nog eens een keer de hybride operatie waar we het net over hebben gehad. Nou, hij zit echt in de escalatiemodus. En ik heb het gevoel dat hij daar moeilijk vanaf te brengen is.
0: Ja. Ja. En dan zou dus de conclusie van Ayelt moeten gelden dat Europa ook meer moet doen. Want Poetin lijkt nu dus inderdaad gewoon heel langzaam te winnen.
3: Ja, maar, Hugo... Ja. Ga verder,
4: Jan. Ja, je kan dus die Ayelt, die zegt dus eigenlijk, misschien denkt Poetin gewoon dat hij langzaam aan het winnen is. Hè? Maar er zijn natuurlijk tegenargumenten. Ten eerste, Rusland beschikt helemaal niet over een bodemloze personeelsreserve. Er zijn absoluut problemen met recrutering. Hè? Dat weet Poetin heel goed. Ten tweede, het is geen zorgeloze Russische overwinning als hij aan het winnen is. Want ja, die Oekraïnse tegenaanvallen tegen die raffinaderij en zo, die veroorzaken inmiddels serieuze economische schade. Dus ik weet het niet of Poetin echt wel ervan overtuigd is dat de tijd in zijn voordeel zal uitpakken.
3: Ik weet het ook niet, probleem. Maar het is gewoon... Ja, het is gewoon niet goed in te schatten wat ze daar denken.
4: Ja.
3: Kijk, het begon natuurlijk wel met het feit dat ze dachten dat ze deze klus in een paar dagen zouden klagen. Nou, ze zijn nu al vele jaren aan het oorlog voeren. Dus daar is iets grondig misgegaan. Er is ook een fenomeen in de internationale betrekkingen, of laten we zeggen in het vakgebied wat hierover gaat. Het heet escalatory entrapment. Dus op het moment dat je gaat escaleren, dan word je de gevangene van je eigen besluit, dan kan je eigenlijk niet meer terug. Ja, dus ja. Dat is hier ook zeer nadrukkelijk, zeker aan het geval bij de Russische president Poetin. Ja, dus ook hier begrijp ik weer van dat men zich hier zorgen over maakt. Maar het punt is natuurlijk van Europa moet meer doen. Nou, Europa doet heel erg veel. Er zijn heel veel wapens geleverd. Er wordt heel hard samengewerkt, ook op militair gebied, op dit moment met Oekraïne. En dat meer doen, ja, dat is eigenlijk, sluit dat aan bij de vorige vraag van wat dan? Wat moeten we dan meer doen om ervoor te zorgen dat de Russen ophouden met vechten? Ja, vertel het maar. Moeten we zelf mee gaan vechten? Dat is dan de onlosmakelijke conclusie die eruit volgt. Dan moet je zelf gaan meevechten. Maar gaan we dat doen? Vinden we dat onze vitale belangen echt zodanig op het spel staan dat we dat kunnen gaan doen?
0: Ik denk
3: dat er heel weinig mensen daarvan zeggen van dat is zo. Ja. Of gaan we zeggen van als dit compleet uit de klauwen loopt, dan moeten we en er ontstaat een verdere escalatie naar het Europese grondgebied, gaan we dan onze eigen landen verdedigen? Dat zijn de discussies die van belang zijn. En nogmaals, ik herhaal mezelf, maar 30 jaar van bezuinigen op defensie, het totaal negeren van je strategische cultuur die hiervoor nodig is, gaat hem niet worden, hoor. En dat is echt heel erg lastig.
4: Ja.
0: Ja, je zit dus eigenlijk een beetje klem.
3: Je zit compleet klem. Ja, ja, dat is het hele punt. En Poetin weet dat.
0: Ja.
3: Vandaar dat hij ook, en dat zien we op dit ogenblik, ons steeds meer aan het testen is. Steeds meer bezig is met de hybride operaties tegen het NAVO-verdragsgebied. En kijk gewoon waar de grenzen liggen. Kijk hoe ver die kan gaan. En hoe meer shit je hier veroorzaakt, hoe beter hij het krijgt in Oekraïne. Want dat betekent eigenlijk ook dat hij hoopt dat de steun op Oekraïne voor Oekraïne vermindert. Omdat de Europeanen bang worden van wat er gebeurt op het eigen grondgebied. Ja, het is een normale manier van redeneren in dit soort situaties. Alleen het probleem is, wij worden daar nu het slachtoffer van.
0: Ja. Met betrekking tot de spanningen, om het zo uit te drukken, met Rusland. Nog een vraag van Patrick Polder. Die kennen we goed.
3: Ja.
0: Regelmatig gast in de uitzending. Oud luchtmachtofficier, defensiespecialist. Die vraagt In de oorlog met Iran heeft Amerika niet alleen de defensieve Patriots in grote getalen gebruikt, maar ook de offensieve wapens zoals Tomahawk, kruisraketten en Attackums. Deze laatste zijn juist nodig voor een geloofwaardige afschrikking tegen avonturen van Rusland tegen de oostelijke NAVO-grens. Door het tekort aan deze wapens verliest de afschrikking aan kracht en vooral wordt de nucleaire escalatieladder ernstig verkort. Vergroot dat juist de kans op een Russische beperkte actie tegen de NAVO? Want ja, nucleaire wapens willen we eigenlijk niet inzetten. Of verlaagt het juist dat risico op Russische agressie dus, omdat je dan eerder uitkomt bij een nucleair conflict?
4: Ik denk dat het antwoord ja is. Dat het de kans vergroot op een Russische beperkte actie. Kijk, Rusland concludeert gewoon nuchter. Ik denk dat het antwoord ja is. Dat het de kans vergroot op een Russische beperkte

0: is de nucleaire drempel voor een tegenstander die iets kwaads in de zin heeft ten opzichte van jouw grondgebied. Ik bedoel, dat zijn ijzeren wetmatigheden op dit vakgebied. Dus ik ben het volstrekt eens met Patrick dat dit kan gebeuren op dit ogenblik. En het is ook geen wonder dat Poetin al meerdere malen heeft gedreigd met nucleaire inzet. In ieder geval wordt zowel Oekraïne als de NAVO er continu aan herinnerd dat Rusland misschien wel in de problemen kan zitten, maar het is nog steeds een nucleaire macht. Dus als ze wat zouden willen, dan zullen ze dus kernwapens moeten gaan inzetten. En dat is een discussie die wij niet graag horen, omdat wij denken dat kernwapens eigenlijk hun functie wel overleefd hebben. En dat is natuurlijk niet zo. Maar je ziet hier het opnieuw oplaaien van een soort van crisis waarvan we hadden gehoopt dat die tot het verleden zou behoren. En dat is dus gewoon niet zo.
1: Ja, ik begrijp wat jullie zeggen. Zeker ook omdat Poetin natuurlijk de risico's neemt. Wel vaker, hè? Ook als het gaat om Oekraïne. Aan de andere kant moet ik ook denken aan bijvoorbeeld Alexander Stubb, de Finse president, die mijn eergisteren in een interview nog zei: Ik geloof absoluut niet dat Rusland de NAVO zou aanvallen. Dit is dus de president van een land dat er direct naast ligt en slachtoffer zou kunnen worden. Want de NAVO is zoveel sterker, conventioneel nog steeds, dan Rusland, dat daar geen enkele logica of geen enkel belang voor Rusland achter zit.
0: Ja, hoor eens, er was ook geen enkele logica om Oekraïne op deze manier aan te vallen. De Duitsers bijvoorbeeld, met name onder Merkel, die zijn er altijd van uitgegaan dat goede handel, het kopen van energie, dat een wederzijdse afhankelijkheid zou creëren, waardoor de Russen wel 2 keer zouden nadenken voordat ze iets in de zin zouden hebben tegen Oekraïne of tegen de NAVO. En toch doet hij het. En bovendien die hybride oorlogsvoering die op dit ogenblik gaande is, die leidt ook alleen maar tot nieuwe ellende. Dus ik zou, denk ik, als ik president was van Finland, zou ik hetzelfde misschien hebben gezegd als Stubb. Alleen vanuit mijn positie, die dit nou een paar jaar al probeert te onderzoeken, kom ik tot een compleet andere conclusie. En dat is een politiek. Dat is een politieke uitspraak die je doet. Dat is het narratief van politici.
1: Hij is toevallig wel ook een vakgenoot van jou, hè?
0: Maar hij heeft een andere positie. Hij heeft op dit ogenblik een andere functie dan het zijn van vakgenoot. En als hij als vakgenoot met mij zou praten, dan zou hij waarschijnlijk snel tot dezelfde conclusie komen. Maar dat kan hij nooit zeggen als politicus. Dat is natuurlijk het leuke van dit vakgebied. Er is een heel enorm verschil tussen de retoriek van politici en wat de experts in aankomen.
1: Ik kan me ook aan een eerder verhaal herinneren van de Finnen. Wel eens voorbij kwam toen wij het dan hadden over dat de Nederlandse bevolking soms misschien wel wat banger gemaakt mag worden om duidelijk te maken hoe serieus de situatie is. Maar dat in Finland eigenlijk anders geldt. Dat daar wel eens wordt ingeschat, we moeten de Russische dreiging niet al te veel, al te serieus voorstellen. Want anders trekt de bevolking met Molotov cocktails naar de grens. Ja. Zo zijn de Finnen dan weer. Dus daar geldt een andere logica misschien dan hier.
0: Ja, misschien wel, ja. Ja, maar die hebben het dan lijfde meegemaakt.
1: Ja. Dank weer aan de vragenstellers voor de vragen. En aan jullie voor de antwoorden.
0: Perfect.
2: Tot morgen. Tot morgen.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
5: Onaf, denk ik.
4: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
5: Nou, daar ben ik toch af.
4: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
2: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
3: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
4: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
3: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
5: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: Cusp AI geldt als het belangrijkste AI-bedrijf van Nederland. Haalde onlangs nog een 500 miljoen aan financiering op. Dus wat doet AI-onderzoeker Max Welling daar allemaal mee? Dat hoor je in de Grote Tech Show. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
8: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR
9: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 40 kilometer file op de Nederlandse wegen. Hier en daar rijdt het langzaam. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Dat is ook het geval op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Knopendel. Hier is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en ook hier is je vertraging 10 minuten. Dan nog de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum. 6 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Dan ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 38,4. De A6 Muiden richting Emmeloord bij 83,6. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 215,6.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In de buurt van Overasselt is vannacht nog iemand opgepakt. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten uit op 35, zegt de politie. Ze zitten allemaal nog vast. In het dorp verderop is de politie nog bezig met een zoekactie. Tientallen agenten kammen een veld en bosjes uit om bewijsmateriaal te vinden. De Nederlandse bank heeft de afgelopen maanden een deel van het Nederlandse goud uit Amerika en Canada gehaald. Dat goud ligt nu in Londen. De verplaatsing heeft te maken met de spanningen in de wereld. Een ander deel van de Nederlandse goudvoorraad ligt in Zeist. Bij het boerenprotest in Leeuwarden roepen actiegroepen op tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Demonstranten zijn vanuit heel Friesland op trekkers naar de stad gereden en het centrum staat er helemaal vol mee. Het protest is bij het provinciehuis en daar namen politici een petitie in ontvangst. Die is ondertekend door 600 boeren. Rusland heeft een elektriciteitscentrale aangevallen in de Oekraïnse stad Odessa. Daardoor kwamen meer dan 350.000 huishoudens zonder stroom te zitten. Ook een flat was doelwit en meerdere mensen raakten gewond. Inmiddels heeft een derde van de woningen weer stroom. Ook de hoofdstad Kiev lag onder vuur. En de benzineprijs heeft vandaag een nieuw record bereikt, maar deskundigen denken dat hij nog verder stijgt. Langs de snelweg betaal je nu voor een liter €1,95, afgerond €2,67... Het komt allemaal door de Iran-oorlog. Experts sluiten niet uit dat een liter benzine de €3 gaat aantikken. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt zo nu en dan, maar er is vooral veel bewolking en lokaal wat buien. Het is rond de 20 graden. Aan het einde van de middag steeds meer kans op lichte regen. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Een bierbrouwer die een contract tekent voor 9000 jaar. Een wodka-magnaat die moet vluchten voor de Russische revolutie. En een whisky-logo dat symbool staat voor eeuwige vooruitgang. Hoe al die verhalen samenkomen in beursgigant Diageo, dat hoor je zo meteen in Doorgelicht.
13: Het moment dat alles begint.
14: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
15: Provider, it starts here.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
17: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
18: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
17: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
19: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
10: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app.
12: Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehoepoering.
20: Diageo, the world's biggest spirit maker, cut its annual sales and profit forecast for the second time in 4 months.
21: Ze zijn bekend van topmerken als Johnny Walker, Smirnoff en Guinness.
22: Johnny Walker Black is a 12-year-old blended scotch. This is a $30 to $40 bottle for a 12-year-old scotch. That's not bad.
23: Diageo appointed former Tesco boss Dave Lewis as its CEO on Monday.
24: I'm just here for free Guinness.
12: Johnny Walker, Guinness, Smirnoff, Baileys, allemaal bekende dranken die vallen onder één bedrijf en dat is Diageo. Met meer dan 200 merken die verkocht worden in 180 landen is Diageo de grootste producent van sterke drank ter wereld. Maar waar beleggers lang konden proosten op een goed resultaat, is het de laatste jaren wellicht vooral wat verdriet wegdrinken. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op deze drankproducent, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Diageo-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je uiteraard een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Tehoepoering, analist en vermogensbeheerder bij 1 Vermogensbeheer.
25: Dag Nina.
12: Sterke drank, is dat iets waar jij van kan genieten op zijn tijd?
25: Nee, ik drink niet zoveel. Dus nou moet ik wel zeggen, ik heb de koers van Diageo natuurlijk in de voorbereiding bekeken. En dat is wel alle reden om naar de fles te grijpen. Maar,
12: ja, maar nu uit verdriet of om te proosten?
25: Nee, uit verdriet. En 2026 kunnen beleggers weer een beetje proosten.
12: Neem aan dat jij het niet in portefeuille hebt als vermogensbeheerder.
25: Nee, we hebben het niet in portefeuille. Het is over een Brits bedrijf. Mm-hmm. Het heeft een notering in Londen, maar ook aan de New York Stock Exchange. Komen we straks uitgebreid op terug. Nou, voordat we daarop ingaan, belangrijk om te noemen, we geven natuurlijk geen beleggingsadvies, beleggingsrisicovol en je kunt je inleg verliezen. En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Nou, we geven uiteraard wel informatie over je favoriete aandelen en bedrijven, zodat je zelf een beleggingskeuze kan maken. En toch ook wel leuk om heel even te noemen, Jim. Onze sponsor, de Giro, die heeft ons net laten weten, ja, dat ze nog een jaar met ons door willen. Als in dat we nog een heel jaar weer doorgelicht mogen maken. Dat is ontzettend goed nieuws.
25: Zeker.
12: We zijn er heel blij mee en we hebben er heel veel zin in om nog een jaar te gaan doorlichten.
25: Nog 50 afleveringen ruim extra voor, dankzij de Giro voor beleggers.
12: Precies, nou, wij danken de Giro en waarschijnlijk ook namens jou als jij vaak naar ons luistert. En ja, als je allerlei leuke suggesties voor ons hebt, we hebben dus weer wat ruimte, dan stuur even een mailtje naar doorgelicht@bnr.nl. Goed, nog even het feitje wat jij altijd meeneemt. Wat heb je over Diageo?
25: Nou, dat het ook wel een beetje een Nederlands tintje heeft in dit geval. Iedereen kent misschien wel Ketel One Vodka. Of eigenlijk bijvoorbeeld Ketel 1. Want daar komt het eigenlijk vandaan. Mm-hmm. En het valt onder de Diageo-stal. Dat is overgenomen. Het is van de familie Nolet. En dat is een van de rijkste families uit Nederland. Schiedamse familie. Mm-hmm. En in 2008 hebben ze de helft van eigenlijk de distributierechten van Ketel One Vodka verkocht aan Diageo. Dus die verkopen het. De helft daarvan gaat dan vervolgens naar Diageo. En dat leverde de familie Nolet direct $900 miljoen op.
0: Nou,
25: daarvoor hebben ze een joint venture opgericht. Ook nog wel een leuk weetje. De Ketel 1 Jenever, die is gewoon nog van de familie Nolet.
0: Ja.
25: En ze hebben 2 jaar geleden, want ze hadden toch geld op de bank geroest staan, hebben ze vervolgens weer Lucas Bols gekocht en van de beurs gehaald.
0: Dus ja.
25: Dat had anders nog
0: gin, toch, Lucas Bols?
25: Jenever.
0: Oh, Jenever. Ja.
25: En dat is wat minder Bols. Internationaal. Wordt in Nederland en België veel verkocht. Vodka daarentegen, dat is echt internationaal. Net als Diageo, dus laten we daar naar kijken.
0: Ja, voordat we bij de oprichting van Diageo komen, duiken wij even in de geschiedenis van een aantal van de bekende merken die nu in de stal van dit bedrijf staan. Daarvoor moeten we behoorlijk ver terug, helemaal naar het jaar 1627, naar Schotland.

0: Het land van de doedelzakken, de kilts en uiteraard de whisky. Robert Hake, zoon van Sir James Hake, en hij was de 17e Earl of Bemerside. Een earl is een graaf, althans daar kun je het mee vergelijken. Begint in 1627 met het distilleren van whisky. En die zoon, die Robert Hake, die blijkt nogal fanatiek, want hij wordt ook een keer opgepakt voor distilleren op zondag. Nee, dat mag natuurlijk niet.
1: Niet doen.
0: In het jaar 1627. Nou, en dat jaartal, dat staat nog altijd vermeld op de fles. En daarmee wordt Hake whisky gezien als de oudste whisky ter wereld. Leuk feitje. In de 18e eeuw begint er een serieuze productie op gang te komen. En in 1877 wordt Hake samen met een aantal andere merken ondergebracht in de Distillers Company. In 1925 wordt daar dan een ander bekend whiskymerk aan toegevoegd. Dat is Johnny Walker. En ja, de geschiedenis van Johnny Walker is ook leuk. Daarvoor moeten we naar de kruidenier John Walker. Die woont in het Schotse Kilmarnock. In 1820 begint hij in zijn winkel whisky te verkopen, maar de kwaliteit en de samenstelling die is nogal wisselend. Dus Walker besluit verschillende whiskies samen te voegen om zo een meer constante kwaliteit te krijgen. Het is het ontstaan van de bekende blends.
2: Back then, all grocers stocked a range of local single malts, but they could be a wee bit inconsistent. For John, that wasn't good enough. He began blending different malts together as a way of offering his customers a consistent, unique product. Now this backroom art quickly developed into a commercial proposition, and a very profitable one. And because there's nothing like a commercial proposition to stir the Scottish heart, it grew quickly into an industry filled with ambitious entrepreneur distillers.
0: Kan jij dat accent nou goed volgen voor die hele 30 seconden?
1: Nou, ik kan het wel verstaan, maar volgen. Het is natuurlijk onnavolgbaar, dat valt accentje, ja.
0: Goed, na de dood van John Walker gaan zijn zoon en kleinzoon verder met het whiskymerk. In 1870 introduceren ze de bekende vierkante fles, hè, met dat label er schuin op. En vanaf 1908 heet het officieel Johnny Walker Whisky. En ontstaat ook het logo van The Striding Man, hè, die stijlvolle heer met die hoge hoed op zijn hoofd, die wandelstok die prachtig met grote passen vooruit loopt. In 1925 gaat Johnny Walker dus samen met Hake en nog een aantal merken op in de Distillers Company. En dat wordt in 1986, sprongetje vooruit, dan weer overgenomen door een ander bekend drankenmerk, en dat is Guinness. En ja, voor Guinness moeten we uiteraard naar Ierland.
3: There's

biermerk Guinness wordt in 1759 gestart door brouwer Arthur Guinness in Dublin. Die heeft blijkbaar een rotsvast vertrouwen in zijn eigen product. Want om een verlaten brouwerij te kunnen gebruiken, sluit hij een huurcontract af van, hou je vast, 9000 jaar. Dus voor 9000 jaar legt hij dat contract vast tegen een jaarlijkse huurprijs van 45 pond. Dan zou je denken, jeetje, wat een goede deal heb jij gesloten in die tijd. Het vertrouwen was terecht, het bedrijf groeit enorm. In 1886 is Guinness de grootste bierbrouwerij ter wereld. En het groeit zo hard dat ze dat 9000-jarig contract afkopen om zelf de grond en de omliggende landerijen erbij te kunnen kopen. En dan nog een leuk feitje tussendoor. Wist je dat het Guinness Book of Records uiteraard oorspronkelijk van deze brouwerij komt? Dat was zo toen de directeur tijdens een jachtpartij in een discussie terechtkwam welke vogel sneller is, de goudplevier of de Schotse sneeuwhoen. Toen dacht hij, goh, ik zou eens eigenlijk een boek moeten maken met dit soort leuke feitjes, dit soort records. Dat zou ook een leuk praatje opleveren in de local pub hier. Nou, zo heeft hij dat gefixt. En zo ontstond dus het Guinness Book of Records, een beetje zoals de Michelin-gids en de Michelin-banden. Hè? In 1986 neemt Guinness de Distillers Company over, met onder andere dus Haig Whisky en Johnny Walker daarbij. Dan komen we langzaam bij het ontstaan van Diageo, als Guinness weer fuseert met Grand Metropolitan. Dat is een iconisch merk van het laatste bedrijf, dat is Smirnoff. Nou, voordat we naar Diageo gaan, even kort de geschiedenis van Smirnoff, want die is ook fascinerend. We hebben het dan natuurlijk niet over whisky of bier, maar over wodka. En uiteraard moet je daarvoor naar Rusland.

0: een beetje een tour over de wereld op deze manier.
1: Ja, leuk,
0: met zo'n drankenmerk. Ja, heel leuk. Piotr Smirnov dus, die begint in 1864 met het distilleren van wodka in Moskou. Na zijn dood wordt het bedrijf voortgezet door zijn zoon Vladimir. Totdat in 1917 de communisten aan de macht komen. Nou, Vladimir sluit zich aan bij het Witte Leger dat vecht tegen de communisten. Maar hij wordt gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Nou, het loopt voor hem gelukkig anders af. Hij wordt bevrijd door het Witte Leger. Hij vlucht daarna naar Frankrijk en hij zet daar zijn wodka-business voort. Vladimir probeert later zijn wodka via een zakenpartner ook in Amerika te verkopen, maar dat mislukt hopeloos, want de Amerikanen die drinken whisky, geen wodka. Nou, dan komt er een slimme Amerikaan en die koopt de rechten voor de wodka en gaat dan de drank verkopen als white whisky. Hele slimme marketing. De verkoop van Smirnoff-wodka groeit dan exponentieel, vooral als het een basisingrediënt wordt voor hippe cocktailtjes. Het merk komt uiteindelijk in 1987 in handen van Grand Metropolitan. En als dat in 1997 samengaat met Guinness, dan hebben we eindelijk het bedrijf wat wij doorlichten. Diageo. Dan denk je, hoe komen ze dan weer aan die naam? De naam is bedacht door een marketingbureau. Combineert het Latijnse woord dies, dag, en het Griekse geos, wereld. Om daarmee aan te geven dat de producten van het bedrijf iedere dag en overal ter wereld genuttigd worden. En er is met het ontstaan van dit nieuwe bedrijf Diageo gelijk ook een beursgang. Toch, Jim?
1: Nou, het is eigenlijk niet een echte beursgang, want het is een fusiebedrijf, Diageo. En je vertelt het al, maar beide merken, dus Guinness en Grand Metropolitan, die waren al beursgenoteerd. Grand Metropolitan sinds 1961 en Guinness al sinds 1886.
0: Ja.
1: Dus ja, dat was overigens destijds een hele welkome beursgang. Iedereen wilde meedoen, er was veel interesse in de aandelen. Dus we hebben het over bijna 150 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
1: En wat ook wel interessant is om te noemen, dat in de jaren 80, toen wilde Guinness een overname doen, die gingen ze betalen in aandelen. Nou, de CEO die dacht, hoe hoger de aandelenkoers, hoe minder ik eigenlijk hoef te betalen. Dus om die koers op te pompen, letterlijk, ging hij al zijn vrienden en familie inschakelen, een aantal grote beleggers, om zoveel mogelijk aandelen Guinness te kopen, waardoor de koers omhoog ging en die relatief weinig hoefde te betalen. Nou, dat kwam aan het licht. En in 1986 was dan de Guinness Trading Fraud.
0: Was dat 1986?
1: Ja, en degene die betrokken waren, die hebben ook jarenlang achter de tralies gezeten.
0: Ja.
1: Wat overigens wel interessant was, dat de CEO die zei van ik moet weer vrij, want ik leid aan geheugenverlies, misschien wel Korsakoff. En toen hij dus vervroeg vrij kwam, toen was dat hele probleem ineens weer opgelost.
0: Hmm.
1: Dus, goed. Heel verhaal. In 1997, toen was het zover. De beide bedrijven gingen samen. Ene was genoteerd in Amerika aan de New York Stock Exchange.
0: Mm-hmm.
1: Guinness uiteraard in Londen.
0: Ja.
1: En ze hebben tot en met vandaag de dag, heeft Diageo daardoor nog een dual listing. Dus enerzijds in Londen en anderzijds
0: in New York.
1: In New York. Dus zo zijn die bedrijven samengegaan. En dat was toen een grote deal, 16 miljard.
0: Alle merken van Grand Metropolitan en Guinness zijn daarmee dus onder één dak gekomen. Johnny Walker, Guinness, Smirnoff, maar ook merken als Gordon's Gin en Bailey's. Maar in het portfolio zit niet alleen drank. Vooral Grand Metropolitan, die heeft ook allerlei andere dingen. Denk aan Pillsbury, dat is een merk voor deeg- en bakproducten. De Burger King hadden ze ook, die hebben we natuurlijk eerder doorgelicht. En ze hadden zelfs een hotel. Nou, binnen een paar jaar worden die allemaal verkocht, zodat Diageo zich weer volledig op de drank kan gaan focussen. En de bezem gaat nog verder door het bedrijf. Dat leidt in 2012 tot de sluiting van de whiskyfabriek in Kilmarnock, de bakermat van Johnny Walker. Leidt uiteraard tot veel kritiek en groot verdriet bij de medewerkers.
2: It's hard to put into words. It's been a superb time. Great people work for this company. Great managers. I think walking out that gate next week for the last time will be the hardest thing I will ever have to do.
0: Oh, sneu. Het is het begin van een nieuwe, succesvolle periode voor Diageo. Dat dan weer wel. De verkopen die gaan goed en de aandelenkoers die laat een jarenlange stijgende lijn zien. Totdat in 2023 de populaire CEO Ivan Menezes plotseling overlijdt aan complicaties bij een spoedoperatie. Die onderging hij vanwege een maagzweer. Maar goed, hij overlijdt dus op 63-jarige leeftijd. Hij wordt opgevolgd door Deborah Crew. Zij is op dat moment al 10 jaar bestuurder bij Diageo. En al een half jaar na haar aantreden komt het bedrijf met een winstwaarschuwing. Vooral de resultaten in Latijns-Amerika die vallen tegen. En vanaf dat moment gaat het eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Het gaat moeizaam, de resultaten die dalen. De geopolitieke ontwikkelingen leiden uiteraard tot onzekerheid, waardoor consumenten de dure dranken steeds vaker laten staan. Nou, dan heb je natuurlijk Donald J. Trump, die er met zijn importheffingen nog een schepje bovenop doet. De situatie wordt voor Deborah Crew al snel onhoudbaar. En in juli 2025 stapt zij op. Er komt een nieuwe topman, die moet schoon schip maken, Dave Lewis. Die heeft eerder de Britse supermarkt Tesco uit het slop moeten trekken. Dat deed hij ook. Hij deed hij door heel stevig in te grijpen. En dat leverde hem een bijnaam op. Drastic Dave, oké. Hij zou de man moeten zijn om het noodlijdende Diageo er weer bovenop te gaan helpen. Nou, gaan wij vast een handje helpen, Jim, met de fundamentele analyse. Doen we uiteraard door te starten met een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor de drankenproducent Diageo. Sterke punten.
1: Nou, dat is echt schaal, want Diageo is echt een enorme reus als het over dranken gaat. 200 merken in bijna 180 landen. Dus het is eigenlijk een soort Coca-Cola, hè? Die hebben we eerder ook besproken. Overal ter wereld zijn de dranken van Diageo te koop. En vergis je dus ook niet, dit bedrijf heeft een marktwaarde van 50 miljard.
0: Ongelooflijk, ja.
1: Niet iedereen zal direct zeggen, oh, Diageo, dat ken ik wel.
0: Nee.
1: Maar iedereen kent natuurlijk Johnny wel Baileys, Johnny Walker, ja. Smirnoff, et cetera. Dus ze zijn echt... Ja, bijna in elke categorie zijn ze een top 3 verkoper. Heel veel tequila ook. Dat is overigens wel een aardige. Die Deborah Crew, die dus vrij snel nadat ze CEO werd het veld weer moest ruimen. Die kwam ook wel naar een moeilijke periode. Want in corona, toen stopten natuurlijk de leveringen aan kroegen.
0: Ja,
1: om het maar even plat te
0: want
1: zeggen.
0: De kroegen waren dicht.
1: Die waren dicht. Maar iedereen ging thuis drinken. Dus dat bleek een schot in de roos. Hè, of eigenlijk een meevaller in dit geval voor Diageo. Die deden het fantastisch in die periode. Dus toen zij op het plus kwam, ja, toen had ze het een stuk zwaarder. En we komen straks wel even op de zwaktes. Maar dan zag je eigenlijk dat in de supply chain grote problemen ook waren. Want in Mexico had je op een gegeven moment een beetje economische tegenwind. En tequila is gewoon een dure drank. Dus er werd veel minder tequila verkocht.
0: Mm-hmm.
1: En ze bleven maar doorgaan produceren, waardoor wel de voorraden extreem opliepen.
0: Ja.
1: En ondertussen was er een tekort aan Guinness. Dus die pubs die waren aan het klagen dat er geen Guinness geleverd werd.
0: Mm-hmm.
1: Daarvan werd te weinig geproduceerd. En ja, de tequila-voorraden die spoten de pan uit.
0: Ja, precies.
1: Dus daar is echt wel mismanagement geweest. Nou,
0: Sterke
1: punten waren we mee bezig. En dan mag toch wel gezegd worden dat bijvoorbeeld de operationele marge bijna 33%.
0: Ja.
1: Dat betekent dat ze best wel flink wat verdienen aan elke fles die over de toonbank gaat. En dat is weer dan bijvoorbeeld een concurrent bij Pernod Ricard, daar staat 30%. Of Rémy Cointreau, daar staat 23%. Dus ze hebben in de basis een hele mooie marge. Ze hebben veel premium merken. En wat ze dat is een mooi stapje naar het volgende. Dat noemen we een merkladder. En dat is eigenlijk wel indrukwekkend. Als je Johnny Walker neemt, dat kent iedereen, dan heb je verschillende labels.
0: Zeker. Red label, black label.
1: Exact. De red label, nou, die is wat goedkoper. Maar je hebt ook de blue label. En die is bijvoorbeeld voor feestjes en bijzondere gelegenheden. De gold label. Dus je hebt een heleboel verschillende labels. Dus als jij Johnny Walker drinkt, je drinkt whisky, dan kun je eigenlijk ook, ook voor specialere gelegenheden of cadeaus.
0: Je kan uitpakken en laten zien hoe rijk je bent.
1: Ja, of ja, wat je
0: precies
1: geeft.
0: Ja, precies.
1: Dat is best wel slim, want je kunt met één soort drank kun je dus verschillende levels en verschillende marges realiseren.
0: Dat is net wijn, hè?
1: Ja. En Blue Label, dat is die allerduurste, is €200 per fles.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat verkoopt maar weinig, maar je hoeft ook niet naar een ander merk over te stappen als je gewoon Johnny Walker wilt geven. Dus de label is heel erg slim. En als je wat minder geld hebt, dan kun je dus ook met toch Johnny Walker drinken, maar dan voor 2 tientjes. En dan koop je de red label.
0: Oké, dus dat zijn sterke punten. Laten we naar de zwaktes gaan. Misschien kan jij daarin ook een beetje een beeld schetsen waarom het nou vanaf 2023 toch zo slecht gaat. Want drank is toch iets wat inderdaad een vrij constante is in het leven van de gemiddelde burger wereldwijd. Corona ging het heel goed. Dan krijg je daarna, zou je denken, even een klap of even een terugval. Maar dan zou je toch in 2026 alweer een beetje hersteld moeten zijn.
1: Ja, maar dat is nog niet zo. Wat wel een probleem is, waarom het echt minder gaat, is dat ze toch in het hogere segment opereren. Dus bijvoorbeeld die tequila waar ik het over had in Mexico, op het moment dat het economisch wat minder is,
0: ga je
1: dan nog een flesje kopen van, ik noem maar even, €50.
0: Ja.
1: Dan gaan ze dus eigenlijk dalen op de eigen ladder. Misschien in het beste geval van Diageo. Maar daar zitten mindere marges.
0: Ja.
1: Nou, ander punt is dat ze grote problemen hebben gehad in Turkije. Daar hebben ze afschrijvingen moeten doen. Dat zie je natuurlijk ook wel door die grote omvang, dat het minder goed of moeilijker te managen is. Ze hebben een enorme schuld, dus er zit heel veel leverage op. Dat is echt een zwakte. De schuld die komt uit boven de $20 miljard. Als je dat afzet tegen het operationeel resultaat, zit het op 3,5 keer. Dat is echt heel fors.
0: Mm-hmm.
1: En dat is onder die Deborah Crew gebeurd. Er is minder ruimte voor overnames, dus het groeiverhaal is eruit. Er is geen ruimte voor terugkoop van aandelen. En wat eigenlijk misschien nog wel het ergste is, doordat ze in het verleden alle winst uitkeerde als dividend, bijna alle winst, 97-98%, hebben ze te weinig schuld afgebouwd, te weinig vet op de botten gecreëerd. En daardoor hebben ze het dividend moeten slashen. Gewoon in één keer gehalveerd. Ja. En het dividendmodel was eigenlijk onhoudbaar geworden. Nou, dat vinden beleggers niet leuk. Daar hebben ze meerdere CEO's versleten in korte perioden. Dus ja, het gaat eigenlijk keer op keer mis bij Diageo.
0: Gaan we eens even naar kansen voor Diageo.
1: Nou, die zijn er uiteraard ook. Ze hebben een enorm besparingsprogramma aangekondigd. En dat moet ook. Er kwam vandaag alweer een berichtje uit. 6% van personeel is weg. Ze hebben over een gebroken boekjaar. Ze willen in een aantal jaren zo'n $600 miljoen besparen. En dat moet natuurlijk bij gaan dragen aan de marges. Mm-hmm. En die Lewis, Drastic Dave. Nou, Tesco heeft die echt weer op de rit gekregen. Na een groot boekhoudschandaal daar. En als dat hem nu nogmaals lukt.
0: Ja, dan is hij lekker bezig.
1: Kun je, zonder dat het een advies is, denken van, hey, die lage koers is misschien wel interessant. Want als Drastic Dave nog een keer succes heeft en Diageo weer op de rails krijgt, dan is het overwegen waard.
0: Oké, laten we nog even naar de bedreigingen kijken voor Diageo.
1: Ik denk dat mensen, we hebben het eerder gehad over Philip Morris bijvoorbeeld. Dat gezond leven, een paar weken terug, gezond leven, dat komt steeds meer naar de voorkant.
0: Ja, dus
1: ook bewust te drinken. Dat
0: minder
1: gek,
0: drinken,
1: als
0: zegt, gewoon
1: 0.0.
0: Minder drinken. Ja.
1: Minder drinken, ja. En dat, daar gaat Diageo wel in mee natuurlijk met die 0.0 dranken. Want die hebben ze ook voor hun sterke dranken, als ik het zo mag noemen. Mm-hmm. Maar ik denk dat in zijn algemeenheid de alcoholconsumptie wat onder druk staat. Dat zien we natuurlijk ook als je gewoon simpel een koers van Heineken bekijkt. Komt ook al jaren niet van zijn plek. En weet eigenlijk ook niet te groeien anders dan door prijsverhoging.
0: Mm-hmm. Oké, dan gaan we maar even de boeken openen, denk ik.
1: Ja.
0: Je zei al, enorme schuld. Maar goed, wel een market cap nog altijd van 50 miljard.
1: Ja. En het is ook wel een beetje lastig, hè. Want als je gaat kijken bijvoorbeeld, en dat doet Diageo terecht. Als je nu gaat kijken naar de koers-winstverhouding van 2026. Ze hebben gebroken boekjaar, dus hun 2026 is net afgerond. Mm-hmm. Als je dan gaat kijken, dan denk je, 26 keer de winst voor een bedrijf in zulk zwaar weer. Dat is wel stevig, maar Diageo zegt ook van ja, als we het voor eenmalige posten corrigeren, dan kom je uit op ongeveer £1,65 per aandeel. Dus dan betaal je nu 10 keer de winst.
0: Oké, dus, dat is wel een ander verhaal, ja.
1: Ja, dus het lijkt in eerste instantie misschien een wat duurder aandeel, maar als je dan gaat kijken naar de omzet, dan zie je eigenlijk dat die omzet daalt. Winstgevend, dat is het bedrijf zeker wel. Het blijft zo'n 6 miljard over.
0: Ik wil zeggen, want ze hadden een hele stevige marge op die flessen.
1: Ja, maar ze betalen ook veel rente. Omdat ze zo'n hoge schuldpositie hebben. Dat is echt zo'n £700-800 per jaar.
0: Echt zo'n molensteen, hè, om je nek.
1: Ja. Dus meer dan 20 miljard schuld.
0: Mm-hmm.
1: En ja, als je ook 20 miljard omzet hebt.
0: Ja, dat schiet niet op.
1: Nee.
0: Tijd voor een oordeel, Jim. Voor wie kan een aandeel Diageo mogelijk interessant zijn?
1: Nou, eigenlijk voor degene die het geloof heeft in Dave Lewis. Ook het geloof heeft in al die sterke merken die Diageo bezit. Met name Johnny Walker, Guinness. Johnny Walker, 25% van de omzet. En eigenlijk moet je geloven dat Dave in dit geval een soort van big reset teweeg kan brengen. Dat hij de schulden op orde weet te brengen, de minder gezonde bedrijfsonderdelen kan afstoten en de omzet weer kan opkrikken. En ja, als je dat allemaal bij elkaar neemt en dat lukt, dan is de waardering van Diageo op dit moment niet hoog.
0: Dit was Diageo Doorgelicht. Mocht je deze aflevering hebben gehoord op de radio op BNR, dan kun je misschien ook naar de podcastversie kijken, want die is een stuk langer. Dus dan krijg je ook meer info, diepgang en duiding over Diageo. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over nog zoiets ongezonds. Lotus Bakeries. Dan denk je, Lotus Bakeries. Ja, die koekjes.
1: Kent iedereen toch?
0: Die lekkere koekjes. Veel dank aan jou voor het luisteren. Wil je ons mailen? Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
1: En ik ben Jim Terpoeri.
0: Doei.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
5: Tot morgen.
6: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En We zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
5: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
7: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
9: In de Friday Move gaat het over tv.
10: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
9: Politiek.
11: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
9: En ik ben er ook.
10: Dat is toch heerlijk.
9: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4:00.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
13: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
14: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
15: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze. BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Er staat 30 kilometer file in totaal. Onder andere op de A6 Muiden richting Lelystad. Daar rijd je de file in tussen Almere Oostvaarders en Alfred Lelystad Airport. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 15 tot 20 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot staat een kapotte vrachtauto en daardoor is de linkerrijstrook afgesloten. Dan nog een kleine vertraging op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en Presikhaaf doe je er 5 minuten langer over. Heb
17: dit
16: ik ook nog flitsers
17: genoemd? BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
18: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In de buurt van Overasselt is vannacht nog iemand opgepakt. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten uit op 35, zegt de politie. Ze zitten allemaal nog vast. In het dorp verderop is de politie nog bezig met een zoekactie. Tientallen agenten kammen een veld en bosjes uit om bewijsmateriaal te vinden. De Nederlandse bank heeft de afgelopen maand een deel van het Nederlandse goud uit Amerika en Canada gehaald. Dat goud ligt nu in Londen. De verplaatsing heeft te maken met de spanningen in de wereld. Een ander deel van de Nederlandse goudvoorraad ligt in Zeist. Bij het boerenprotest in Leeuwarden roepen actiegroepen op tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Demonstranten zijn vanuit heel Friesland op trekkers naar de stad gereden en het centrum staat er helemaal vol mee. Het protest is bij het provinciehuis en daar namen politici een petitie in ontvangst. Die is ondertekend door 600 boeren. Rusland heeft een elektriciteitscentrale aangevallen in de Oekraïnse stad Odessa. Daardoor kwamen meer dan 350.000 huishoudens zonder stroom te zitten. Ook een flat was doelwit en meerdere mensen raakten gewond. Inmiddels heeft een derde van de woningen weer stroom. Ook de hoofdstad Kiev lag onder vuur. En de benzineprijs heeft vandaag een nieuw record bereikt, maar deskundigen denken dat die nog verder stijgt. Langs de snelweg betaal je nu voor een liter €0,95, afgerond €2,67. Het komt allemaal door de Iran-oorlog. Experts sluiten niet uit dat een liter benzine de €3 gaat aantikken. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt zo nu en dan, maar er is vooral veel bewolking en lokaal wat buien. Het is rond de 20 graden. Aan het einde van de middag steeds meer kans op lichte regen. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Tja, stel je voor, je bedrijf loopt als een trein en dan zakt de markt ineens onder je voeten vandaan door nieuwe technologie. dat overkwam Betty Blocks. Zometeen in baanbrekende businessmodellen hoor je CEO Chris op Dam. En hij vertelt hoe hij zijn platform, zijn prijsmodel en zijn hele belofte aan klanten compleet omgooide. Blijf luisteren, we zijn er zometeen.
20: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
21: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
22: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
23: Niet vrouwen moeten zich aanpassen aan organisaties, maar organisaties moeten zich beter aanpassen aan vrouwen. Dat zegt bedrijfskundige Anne Smulders. Wat ze bedoelt met vrouwversterkend werkgeverschap en wat het oplevert, hoor je vanmiddag om 15:30 in BNR at Work.
24: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
25: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoerdes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 1:50 in Transportzaken.
2: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paychecked in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
5: Wat doe je als je hele verdienmodel plotseling niet meer werkt? Als je beseft dat op deze manier doorgaan een doodlopende weg is. Juist. Dan ga je je business shiften. Veranderen, transformeren, geef het beestje een naam. Nou, dat is precies wat onze gast heeft gedaan. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host. En samen praten we in deze aflevering met Chris op Dam, de CEO van Betty Blocks. Chris, van harte welkom. Fijn dat je bent.
6: Dag heren.
5: Welk probleem los jij op voor je klanten?
6: Het probleem wat wij tegenwoordig oplossen is organisaties succesvol maken met AI. Dat is eigenlijk heel hoog over wat we doen. En daar leveren we software voor en mensen om dat te bewerkstelligen.
5: Jij was hier een jaar of 5 geleden ook. Het is weinig mensen gegeven om zelfs 2 keer in dit programma te gast te zijn. Het is jou gelukt. Even over jouw bedrijf. 1 jaar of 20 geleden begonnen.
6: Ja, helemaal. De eerste historie is 26 jaar geleden. Direct uit school. Maar de historie van Betty Blocks is 10, 15 jaar geleden.
5: Ja, is een soort webbureau, hè? Holder. Dat is vervolgens Betty Blocks geworden, samen met jouw broer Tim. En dat begon eigenlijk vanuit een heel praktisch probleem, hè? Want Tim die wilde iets laten bouwen en jij zei, dat moeten we toch een heel stuk slimmer kunnen doen.
6: Ja, het probleem was dat wij groeiden als bedrijf verder door en daardoor hadden we zelf intern betere software nodig. Mijn broer was daarvoor verantwoordelijk, alleen die kon niet programmeren. En die wist wel wat hij wilde.
5: Ja.
6: En die zei op een bepaald moment, kan je niet regelen dat ik dit meer zelf kan doen? En zo zijn we eigenlijk begonnen. En het is ook het eerste begin van wat tegenwoordig citizen development genoemd wordt.
5: Low-code.
6: Ja, low-code.
7: Ja, maar kun je uitleggen wat dat precies betekent, dat citizen development platform? Is dat, hoe ziet dat eruit voor een gemiddelde klant?
6: Ja, je ziet dat het onder AI enorm veranderd is. Dus citizen development wordt niet meer zoveel gebruikt qua terminologie. Maar wat het feitelijk is, is dat mensen zonder programmeerervaring zelf software maken en hun eigen problemen oplossen.
5: Door blokken te slepen eigenlijk, hè?
6: Ja, en tegenwoordig is het iets minder slepen en iets meer prompten, logischwijs.
5: Ja.
7: Maar op zich het idee dat je een zaak gaat ontwikkelen en misschien niet altijd zelf ontwikkelt, maar bijvoorbeeld een bepaalde betaalmodule integreert of een soort ordermodule, dat is wel gebruikelijk.
6: Ja, zeker. Ja, uiteindelijk, dat is ook waar onze naam vandaan komt natuurlijk. Het bloksgedeelte is dat je kant-en-klare blokken bij elkaar zet en zo software maakt. Je kan natuurlijk wel heel uitgebreid en complexe dingen maken. Want als je daarin gelimiteerd wordt, dat schiet niet op. Maar door AI zie je dat ook dat blokkengedeelte heel erg is veranderd. Want ja, het is meer dat je nu iets omschrijft, een AI, generative AI, die genereert je hele applicatie. Nou, dat kennen veel mensen nu. Ja, en dat is waar Loco tegenwoordig om draait.
5: Ja, eigenlijk waren jullie al een soort voorloper, toch? Ik bedoel, het met zonder programmeerkennis toch iets moois maken. Dat is wat jullie jarenlang gedaan hebben. En dan wordt het november 2022, de introductie van ChatGPT. En heel snel daarna ook de introductie van allerlei vibe-coding tools. Vanaf welk moment kreeg jij in de gaten, dit kan wel eens heel veel impact gaan maken op ons businessmodel?
6: Ja, dat het impact heeft op je bedrijf, dat is je redelijk snel duidelijk. Het lastige is inschatten hoe snel het gaat. En zoals het met alle veranderingen gaat, gaat het eerst heel langzaam en dan heel snel.
7: Een soort ketchup effect. Hier zit er heel lang op die fles te klappen en te slaan. En op een gegeven moment komt er een grote klodder eruit in plaats van een klein druppeltje.
6: Ja, dus aan het begin zag je, wij waren zelf ook heel veel tests aan het doen, onderzoek. En dan genereerden we iets en dan dachten we, ja, dit gaat niemand gebruiken, joh. Dit werkt echt totaal niet, het ziet er niet uit. En toen werden opeens de modellen beter en toen kwam er wel wat uit. En toen kwam er uiteraard eerst bij de grote partijen zoals Claude en OpenAI kwam er iets uit. En toen dachten we, dat willen wij ook. Dat is wel de volgorde waarin dit gebeurd is, in alle eerlijkheid. En toen hebben we ervoor gezorgd dat, dat bij ons in dezelfde kwaliteit er ook uitkomt.
7: Maar vanuit klanten was ook een onmiddellijke vraag waar zij dachten, wij willen het nu helemaal anders doen, want ze hadden een applicatie die gewoon werkt. Kwam daar een vraag vandaan?
6: Nou, dat is echt pas recent. Er is echt in dit jaar, 2026, is echt die verandering doorgekomen. Aan het begin van het jaar kwamen tools zoals Claude Code braken echt door. He, dus aan het begin was het een ChatGPT, dus dan vroeg je, stel je Google-achtige vragen. Of dan zei je, hoe werkt mijn box 3? En dan was je super verrast als het uitkwam. Je deed kleine dingen met coderen, maar toen de agentic coding kwam van Claude, ja, toen ging opeens de IT echt op zijn, ik wil zeggen onderuit, maar draaiden het 180 graden om.
5: Ja, even jullie businessmodel schetsen zoals het was. Klanten die hadden meerjarige contracten, betaalden per gebruiker instapprijzen van 1000 euro per maand.
6: Ja, in die range.
5: Ja, ja. Maar goed, hoe meer je apps en hoe meer gebruikers je dus had, dan ging je dus ook meer betalen. Er zat nog een pijnpunt in jullie model, dat is de zogeheten lock-in. Ja, want als je een app ging ontwikkelen met Betty Blocks, dan kon je niet zomaar even de volgende dag naar een andere partij stappen, want dan zat je echt wel vast aan jullie.
6: Ja, als je wat jaren geleden gaat, dan zag je en zie je nog steeds binnen Loco dat je heel snel kon ontwikkelen. Alleen, het was een soort Hotel California. You can check in, but you can never leave. Ja, dat was... Eigenlijk werd dat geaccepteerd omdat er is een trade-off tussen snelheid. Oké, ja, dan kan ik niet weg, maar kan wel snel. En dat werd geaccepteerd. Maar toen tools als Claude Code en OpenAI Codex kwamen, ja, dan zag je opeens, ja, dat genereert code en die code is van mij. Ja, dan is dat natuurlijk wel een baanbrekende verandering van het model.
5: En dan wil ik toch even met jou mee naar dat moment waarop jij samen met jouw MT en met jouw beste IT'ers van het bedrijf, dan zit jij samen op kantoor in Alkmaar. Het moet anders, maar je weet nog niet hoe. Hoe ging dat proces?
6: Ja, waar het eerst begon is, deze verandering is al enkele jaren geleden ingezet, logischerwijs. Waar het eerst mee begon is dat ik terugdacht aan interviews die ik ook voor deze zender wel eens gedaan heb over low-code en de toekomst van softwareontwikkeling. En dan werd door een journalist aan mij de vraag gesteld, maar als iedereen software kan maken, wat is dan de toekomst van een developer? Dat was een vraag van 8 jaar geleden misschien. En toen dacht ik, oké, 8 jaar geleden dachten we dat iedereen software ging maken met low-code. En toen keek ik naar de praktijk 3 jaar geleden, dacht ik, dit is helemaal niet waar geworden. Dus ergens is er een reden dat niet iedereen die software maakt en dat niet alles op een low-code platform gemaakt wordt. Dus toen ben ik met mensen gaan bellen, met mensen die low-code implementeren bij bedrijven, met mensen die low-code gebruiken, om te kijken, waar haakt dit nu? Waar gaat het model nu verkeerd? Ja, en dan kom je erachter dat mensen niet voor een bepaald platform kiezen, een bepaalde werkwijze kiezen, omdat ze zich te gelimiteerd voelen en bang zijn dat ze de verkeerde keuze maken. En dan maar liever een keuze maken voor vrijheid, die ogenschijnlijk wellicht langzamer is, maar dan weet je wel zeker dat je altijd de vrijheid behoudt. Ja, en toen ik daar achter kwam, en dat was natuurlijk iets wat ik eigenlijk ergens ook wel wist, diep in mijn ziel, zeg maar. En toen dacht ik, ja, hier moeten we wat mee. En we kunnen maar beter de eerste zijn die dit veranderen. Want ja, anders dan worden we veranderd. Dus toen zijn we, voordat AI doorbrak, zijn we al die technologische verandering zijn we gaan inzetten. Maar toen opeens, november van het jaar, wat je net noemde,
5: 2022.
6: Nou ja, brak zeg maar ook AI verder door. Ja, en toen werd het een noodzaak. Want ja, andere platformen die AI gebaseerd zijn, zoals Claude Code, daar heb je alle vrijheid. Ja, en dan zit je daar in je low-code platform heel cool te zijn. En dat is niet alleen bij ons, maar dat heeft de hele industrie heeft dat.
7: Want als je dan kijkt naar een voorbeeld van een klant die bij jullie bijvoorbeeld een aantal apps in beheer heeft en misschien een aantal webomgevingen. In het verleden was het zo dat je naar een nieuw functioneel ontwerp gaat kijken, naar een technisch ontwerp, en dan ga je die software bouwen of assembleren met bouwsteentjes van Betty. Hoe gaat dat nu dan?
6: Ja, daarin is de belangrijkste verandering AI op zichzelf. Omdat vroeger, ja, dat proces, het menselijke proces is nog redelijk hetzelfde. Want ja, je ziet dat het software bouwen, dus het schrijven van de code, is radicaal veranderd in een heel korte tijd. Er zijn geen programmeurs meer die zelf hun code schrijven, bijna. Als je het nog wel doet, dan moet je er wel een hele goede reden voor hebben om dat te doen. Nou, aan het begin van het jaar, 2026, was dat ook bij ons anders. Dus ja, we zijn 8 maanden verder. En binnen 8 maanden tijd is het letterlijk, laten we zeggen, de grootste passie van een ontwikkelaar is hem ontnomen. Want dat doet iemand anders. Zijnde zelfs een AI-model. Dus dat heeft, voor het maken van software, heeft dat de grootste impact. Dat ja, je prompt iets en AI genereert iets voor je.
7: Dus dat blijf je steeds verbeteren door betere vragen te stellen. Of,
6: ja.
7: Maar was het dan ook zo dat jullie destijds in Alkmaar in die kamer zaten van, wacht even, wij moeten al onze klanten door deze wasstraat heen gaan halen, want wordt het dan ook beter ten opzichte wat ze hadden staan?
6: Ja, dat denk ik wel, ja. Het plan was niet om alle klanten door die wasstraat heen te halen. Dat is voor ons organisatorisch niet mogelijk. Maar wat we wel, kijk, bij ons maken mensen steeds weer een nieuwe applicatie, een nieuwe oplossing. Dus wat we wel hebben gezegd is, ja, elke nieuwe applicatie, die gaan we onze klanten helpen om op deze manier software te maken. Want het is vele malen sneller. En software maken is super duur. Ja, en dat is wat er veranderd is. Het is niet meer super duur. Want wat vroeger een week kostte, dat kost je nu 30 minuten. Nou, dat hoef ik niet eens in percentages terug te rekenen. Dan weet je wat voor impact dat heeft. Dus ja, dat betekent dat je je klanten dat voordeel moet je ze snel gaan bieden. Want anders doet iemand anders dat.
7: Ja.
8: En kun je uitleggen hoe het nu dan werkt? Het programma heet Betty Genius. Ik word klant bij jullie. Wat krijg ik daarvoor? En hoe gaan jullie mij helpen om zo snel mogelijk nieuwe apps en andere webomgevingen te ontwikkelen?
6: Ja, waar het begint is, stel je meldt je aan op onze website. Dan vragen we eerst, dan moet je eerst je probleem prompten. Dus je beschrijft gewoon je probleem zoals je dat in ChatGPT gewend bent. Dan gaan wij proberen, door middel van een vraag-antwoordspel, gaan we je proberen te helpen tot goede requirements te komen. Zoals Patrick al zegt, eigenlijk is een functioneel ontwerp is nog steeds noodzakelijk. Want als je gewoon zegt, ik heb podcast software nodig. Ja, dan is het een soort roulette, wordt er dan. Geen idee wat eruit komt.
8: En dat is het algemeen.
6: Dat is het algemeen. Dus stap voor stap word je geholpen om de functionaliteit van je applicatie helder te hebben. En dan op een bepaald moment hebben wij een plan voor je klaar. Dan zeggen we, is dit wat je ongeveer wil? En dan zeg je ja. En dan gaan we gewoon pagina's genereren. En die worden gewoon letterlijk voor je ogen worden die gegenereerd. Dus je kijkt gewoon hoe een pagina wordt opgebouwd. Soms zeg ik wel eens, ja, je kan ook cola en popcorn erbij pakken. Want je mag achteroverleunen. En uiteraard in de praktijk gaan mensen hopelijk iets anders nuttigs doen. Of een ander deel voorbereiden. Maar dat is wel hoe het gebeurt.
8: En hoe betaal ik daarvoor?
6: Ja, dat is dus ook radicaal veranderd. Ten eerste door die lock-in en het verwijderen van die lock-in wat we gedaan hebben. Hoef je niet meer zeg maar hetzelfde bedrag voor de lifetime van je applicatie te betalen. En dat is natuurlijk een radicaal verschil. Ik zeg, het is heel gek wat het was in onze branche in low-code. Je was 6 maanden lang iets aan het bouwen. Je gebruikte daarna de applicatie nog 4 jaar. Dus je hebt 1 jaar ontwikkeld van de 5 en 4 gebruikt. En je betaalde hetzelfde bedrag. Dat is natuurlijk heel gek eigenlijk. Dus dat is het eerste disruptieve in het model wat we nu doen. En dat maakt AI mogelijk. Maar daarnaast zie je dat we ook niet meer het gebruik van je eindapplicatie in rekening brengen. Maar alleen maar het bouwen van je applicatie en daarna gewoon het runnen. Dus je ziet dat het heel erg vereenvoudigd is, het model.
8: En als ik dat dan vergelijk qua kosten, als ik iets met Microsoft Power Apps zou ontwikkelen. In vergelijking met Betty Blocks.
6: Ja, nou dan zie je dus dat je bij Power Apps betaal je. Stel dat je een jaar lang bouw in Power Apps, betaal je niet alleen dat eerste jaar, maar alle jaren dat je die app hebt, betaal je hetzelfde bedrag. En bij ons betaal je eigenlijk alleen maar het eerste jaar een hoger bedrag en dan een ander bedrag later. En dat hangt een beetje vanaf of je de applicatie blijft doorontwikkelen, dat soort dingen of niet.
8: Maar is het altijd goedkoper?
6: Ja, het is altijd goedkoper, ja.
7: En als je kijkt naar de applicatie, dan zijn de meeste mensen wel bekend met de frontend. Dus dat wat we eigenlijk zien in de schermen. Maar als je kijkt naar de backend, dus zorgen dat het past in je digitale infrastructuur, dat het praat met al je andere systemen. Gaat daar hetzelfde op?
6: Ja, daar is ook waar AI een enorme vooruitgang heeft gebracht. Tegenwoordig wat wij noemen, brengen wij als platform jouw enterprise context. Dus alle informatie, koppelingen, maar ook processen van je organisatie, dat brengen wij bij AI, dus ons AI-model. Waardoor als jij schrijft, ik wil een kostenregistratiesysteem maken, dan weet hij, hey, je hebt een financieel systeem. En dan suggereert hij, hey, zal ik de gegevens opvragen uit je boekhoudpakket. Dus je hoeft ook niet meer na te denken over welke koppeling die je moet leggen. Want dat doet AI al voor je. En het leggen van de daadwerkelijke koppeling regelt AI dan ook weer voor je. Dus je ziet wel dat uiteindelijk gaat het echt veel meer om functionaliteit en waarde dan technologie. En dat is echt een hele grote verandering.
8: Chris op Dam is hier van Betty Blocks. En we praten met hem over het shiften van je businessmodel. Elke vrijdag doen we in onze update een rondje langs de velden en hoor je een aantal veelbelovende start-ups en scale-ups. Dat deden we deze keer met Nikki Seelen. En zij vertelt in de update onder meer over het Britse Ocean, O-S-H-E-N. Dat bedrijf verzamelt real-time oceaandata en dat doen ze met mini-robotbootjes.
9: Mooie mini-robotbootjes. Dan moet ik altijd een beetje denken aan Parijs, waar je die bootjes hebt die je in die kleine meertjes kan varen. Deze zijn iets groter. Ze heten Sea Stars en zijn autonome zeilende bootjes van ongeveer een meter lang. En wat ze doen is via de satelliet sturen ze en meten ze continu data zoals windsnelheid, zeewatertemperatuur, luchtdruk en biodiversiteit.
8: Nou, nu vraag je je misschien af, wat moet je met die informatie? Nou, die blijkt voor overheden en bedrijven best heel waardevol.
9: Maar we zien dus nu weersextremen zoals El Niño en zware stormen toenemen. En zijn dus met name overheden en klimaatwetenschappers, zoals bijvoorbeeld de Britse marine en het Franse meteo, echt bereid om miljoenen te betalen voor deze data, om rampen sneller te voorspellen. Niet te voorkomen, maar om daar dus beter op in te spelen.
8: Ocean dus, in de baanbrekende businessmodellen update. Het hele gesprek met Nikki hoor je in de podcastfeed. Jezelf opnieuw uitvinden, daar praten we vaak over in dit programma. En Chris op Dam van Betty Blocks heeft er inmiddels ervaring mee. De opkomst van Vibe Coding dwong hem namelijk om zijn businessmodel heel anders in te richten. Chris, anno 2026, wat is nu jouw nummer 1 verkoopargument naar klanten? Is dat snelheid? Is dat vooral flexibiliteit?
6: Dat is soevereiniteit.
8: Soevereiniteit.
6: Dat is het belangrijkste onderwerp op dit moment voor veel IT-organisaties. In 2022 is een bepaald land een ander land binnengevallen. Zeer treurig. Daardoor zie je dat geopolitieke veranderingen best wel heftig veranderd zijn. Toen kwam daarna nog Trump in het Witte Huis. Nou, dat hebben we allemaal mee. Daardoor zie je dat geopolitieke veranderingen best wel heftig veranderd zijn. Toen kwam

0: als het in Claude gemaakt is, dan heb je geen vendor lock-in. Als het goed is. Ik weet er niet, het heeft daar iets van, maar dat, zo klinkt dat.
1: En dat dan is kan het, ik overstappen.
0: Ja, dan kan je overstappen. Want je kan ook van Claude naar een andere code generator toe gaan. Ja, en dat, is, dat onderwerp is echt heel belangrijk op dit moment. En ook terecht. En daar komt ook bij AI-model soevereiniteit, dus onafhankelijkheid. Dus zoals dat zo mooi heet, AI-model agnostisch. Het maakt niet uit welk AI-model je gebruikt. Zodat je over kan naar een Europees model, of een open source of een open weight model.
1: Maar waarom zou ik dan met jullie in zee gaan en bijvoorbeeld niet zelf iets in Claude gaan bouwen? Want dat kan ook en dat kan heel snel. En het ziet er heel gelikt uit tegenwoordig.
0: Ja, zeker. Nou, ten eerste omdat je bij ons dezelfde gelikte ervaring hebt als daar. Maar wij bieden daar zaken bovenop. Want het maken initieel van die applicatie was nooit de uitdaging. Iedereen die professioneel in IT en met software werkt, die weet dat 20% van je budget en je tijd gaat naar het maken, dat initiële moment, en 80% van je budget van de hele lifespan gaat naar onderhoud. Dus het goed kunnen onderhouden van een applicatie is uiteindelijk vele malen belangrijker dan het initieel bouwen. En dat soort zaken, dat is waar wij vele malen beter in zijn, omdat wij 10 jaar ervaring hebben in het maken, in het onderhoudbaar houden van applicaties. En Claude Code doet één ding, die genereert heel snel code. En je weet dat daarna dat aanpassen wordt alleen maar, hoe langer het duurt, ingewikkelder. En als je dat een paar keer geprobeerd hebt, ik weet niet of een van jullie dat geprobeerd heeft, maar na een halve dag of een dag begint de worsteling ongeveer.
2: Zijn er volgens mij nog twee aspecten. Eén is ook het testen. Want testen volgt een ander patroon en dat moet je ook wel knijtergoed blijven doen. Maar het andere onderwerp is natuurlijk ook dat het genereren van die code ook tokens vraagt. En dat niet altijd voorspelbaar is qua kosten. En ook als je het hergenereert, dat je bijvoorbeeld ook tokens moet gaan betalen voor een kleurtje van een knopje wat je aanpast. Ja. Terwijl het in het verleden geen extra kosten zou vragen.
0: Ja, de explosie van kosten in AI is enorm en een groot probleem voor bedrijven. Als ik naar ons eigen bedrijf kijk, wat onze kosten zijn, dat is allemaal ongebudgeteerd van vorig jaar ongeveer. Die zijn al enorm. Maar wij zijn nog niet de allergrootste. Maar als je dus groter bent, zijn dat, stel dat je een enterprise bent in Nederland, dan zijn dat flinke kosten. Ja, dus het optimaliseren van je tokengebruik is een van de dingen waar we ons ook op onderscheiden. En ervoor zorgen dat je dat beheersbaar maakt. En misschien een tweede aspect wat je ook aantikt is, als AI je code genereert, dan zit er inherent een security risico in. Want ze hebben allemaal code bij elkaar verzameld op basis van statistische waarschijnlijkheid. Ja, en dat is geen garantie dat er geen bugs in zitten en ook niet dat er securityfouten in zitten. En dat gebeurt nu al heel veel. Dat is echt een explosie en een groot probleem. En wij genereren geen code. Wij genereren een configuratie en ons platform genereert de code. Dat is een heel belangrijk verschil. Maar dat is ook een hele belangrijke verandering die we hebben aangeboden in de markt. Als je het hebt over disruptie van iets wat nu al heel groot is. Dus daar gaat veel gebeuren in de komende, nou, laat het eens maar op maanden houden. Ja. Een tijdgedeelte. Ja,
2: Chris, verwacht jij dat iemand die altijd code ervaring heeft gehad voordat applicaties Claude kwamen, versus ik die dat nu ga doen, dat diegene die daar meer ervaring heeft ook beter begrijpt wat hij aan het doen is en dat ik zelf nooit zo ver ga komen?
0: Ja, nou, nooit zo ver zou komen, dat is denk ik niet het punt. Sowieso heb je helemaal gelijk dat wat je al ziet is dat mensen met veel ervaring, die gaan 3 keer zo snel. Mensen met weinig ervaring gaan misschien 20% zo snel. Dus je ziet dat die ervaring, want als je niet weet wat AI doet, dat is hetzelfde als dat je een vraag stelt. Je krijgt heel vaak gewoon nog een verkeerd antwoord. En als je jezelf niet nadenkt of dat antwoord correct is, ja, dan ga je dat voor waar aannemen. En als dat dus is met code, waar je pagina's aan code hebt, dan is dat een heel groot probleem.
1: Chris op Dam van Betty Blocks, dankjewel voor nu. Voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een fonkelnieuw businessmodel. Tot dan.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
4: Luister in de BNR-app. Op BNR.

0: via DAB+.
1: Hoe breng ik mijn board naar een hoger niveau? Hoe creëer ik synergie binnen het team?
2: Hemingway board evaluaties zijn altijd veilig, onafhankelijk en diepgaand. Geen verplicht nummer, maar een strategisch instrument om patronen en dynamiek zichtbaar te maken, zodat de raad helemaal klaar is voor de toekomst. Meer weten? Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/InsingerGielissen.
8: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
9: Straks om 4 uur in de avondspits.
10: Nog maar weinig ondernemers zijn voorbereid op de wet loontransparantie. Hoe reageert de initiatiefnemer, Achtens Jongerius? In Overasselt was een drugspand opnieuw het middelpunt van geweld. Wat kunnen burgemeesters tegen dit soort criminaliteit doen? En eurocommissaris Wopke Hoekstra is de gast voor het maandelijks gesprek op BNR. Hoe moet Europa omgaan met de steeds terugkerende hitte? Dit en meer vanaf 4 uur op FM, DAB+, en in de stream van app en web bnr.nl.
11: BNR Verkeer.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt op enkele plekken langzaam, zoals op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Oostvaarders en afrit Lelystad Airport doe je er een kwartier langer over. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg is daarom de rechte rijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,9. En de A16 Rotterdam-Breda bij 50,0.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De Europese Unie moet zelf een techreus worden. Dat heeft premier Jette gezegd bij een bezoek aan ASML in Eindhoven. En hij was daar met de Franse president Macron. Frankrijk en Nederland werken al technologisch samen om de concurrentie met Rusland en Azië aan te kunnen. En ook voor de veiligheid is een sterke EU belangrijk, zei hij. De ME heeft in de buurt van Overasselt gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij gisteren nacht. Volgens regionale media is er onder meer gezocht naar wapens en sporen. Bij de zoekactie is ook een drone ingezet. Het zou nu allemaal weer voorbij zijn en het is niet duidelijk of er ook iets gevonden is. De IND mag een computerprogramma blijven gebruiken om te bepalen of asielzoekers hier welkom zijn. 4 Turken die werden afgewezen stapten naar de rechter omdat ze dachten dat het programma met AI werkte en ze dat niet verteld was. Maar volgens de IND is het programma alleen een soort zoekmachine en zit er geen AI in. De Nederlandse bank heeft voor meer dan 10 miljard... van onze goudvoorraad uit de VS en Canada gehaald en naar Londen verhuisd. Dat vindt de bank handiger vanwege de onrust in de wereld. Nu ligt de Nederlandse goudvoorraad beter verspreid en dat is veiliger als er iets gebeurt. Een derde van het goud ligt in Zeist. De demonstratie van boeren bij het provinciehuis van Leeuwarden is voorbij. Ze waren met z'n honderden daar naartoe gegaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Bij het provinciehuis waren bestuurders van boerenactiegroepen. Het kabinet wil dat er over een paar jaar een kwart minder stikstof de lucht in gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Wolkenvelden, soms zon en enkele buien. Morgen ook buien, maar in de middag vaker droog. 20 tot 23 graden wordt het dan. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Kusp AI geldt als het meest interessante en waardevolle AI-bedrijf dat mede in Nederland gevestigd is. Afgelopen zomer werd daar immers nog bijna een half miljard aan investeringen opgehaald. En dus willen we weten van AI-onderzoeker, medeoprichter en CTO Max Welling wat ze met dat geld doen. En dat hoor je na de break als we praten met Max in de Grote Techshow. Blijf luisteren.
0: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
14: Dat is major. Dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
11: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
15: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
11: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
16: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
18: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
19: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
20: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
19: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
21: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
22: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
4: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Vandaag weer eens vanaf locatie, maar niet heel erg ver van BNR's thuisbasis bij Amsterdam-Amstel. Want we zijn op een steenworp afstand op Amsterdam Science Park op bezoek bij Kusp AI. Dat zou je al heel wat moeten zeggen, vinden wij. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
23: En Ben van den Burg.
4: En hier hoor je ook vanaf elke donderdag wat er verder speelt in de wereld van tech. Dan nemen we de week door. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast app. Dan blijf je op de hoogte. Nu dan gaan we praten met de meest vooraanstaande AI-wetenschapper van het land. Onlangs is hij daartoe bekroond en wij vinden het ook. Geen onbekende ook voor onze techshows bij BNR, want in het begin van de Gen AI-hype kwam hij al meermaals langs in onze studio's. In de tussentijd heeft hij Kusp AI opgericht, bestaat nu dus amper 2,5 jaar en focust zich vooral op de ontdekking van nieuwe materialen door de inzet van AI. Met die missie en in korte tijd werd afgelopen zomer zelfs al een Series B financiering van $450 miljoen opgehaald tegen een waardering van 2,6 miljard. Wat daarmee gebeurt en alles wat daarmee samenhangt en wat ze nou eigenlijk precies doen heden de dag, dat vragen we aan Max Welling, CTO en co-founder van Kusp AI en tevens hoogleraar machine learning aan de UvA, waar we nu ook zitten.
1: Dag Max.
2: Hallo.
1: Zoals gezegd, we hebben elkaar vaker gesproken. Ik denk dan vooral terug aan september 2022. Toen je bij ons in de studio zei... ja, de term AI is momenteel wel wat aan inflatie onderhevig. En toen moest ChatGPT nog komen. Waar staan we nu in de AI-tijdlijn wat jou betreft?
2: Ja, het gaat heel erg snel. En ik denk, dat blijft me toch elke keer weer verrassen. Dus de technologie... gaat sneller dan ik denk. En ik zou ook zeggen dat we moeten gaan nadenken over hoe die technologie hoe we die gaan integreren in de maatschappij en in bedrijven. Dus het interessante fenomeen is dus dat de diffusie van die technologie in de bedrijven en in de maatschappij veel langzamer gaat,
1: ja,
2: dan de technologie zelf. En dat leidt natuurlijk tot wat spanningen hier en daar. En dat heeft grote impact, ook op werkgelegenheid en dat soort dingen. Dus
1: ja,
2: daar staan nog grote vragen voor, ja, voor de boeken.
3: En moet de maatschappij sneller gaan of de technologie iets langzamer om het iets bij elkaar te brengen?
2: Ik denk dat het heel moeilijk is om de technologie langzamer te laten gaan. Ik denk ook niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat wij als maatschappij vooral moeten proberen sneller te gaan. En de technologie beter te integreren en sneller te integreren.
1: Ja, jij bent er natuurlijk al decennia mee bezig. Nu sinds de afgelopen paar jaar met CUSP AI. Ook voor mensen die jullie nog niet zo goed kennen. Wij hebben net een demo gezien.
3: Geweldig.
1: Basically met een AI chatbot-achtige interface nieuwe materialen ontdekken. Maar wat is jullie onderscheidende waarde ook wat jullie daarmee doen?
2: Nou, ten eerste is die technologie best... ingewikkeld, zullen we maar zeggen. Dus we hebben een enorm goed talentteam. Dus we hebben een team hier verspreid over Cambridge en Londen en Amsterdam en Berlijn en Singapore en nou ook in Amerika.
1: Mm-hmm.
2: Dus waar wij, ik denk toch wel, het echte toptalent van de wereld bij elkaar kunnen brengen.
1: Yeah.
2: We hebben ook een database die uniek is, waarvan sommige van die data alleen mogen gebruiken om modellen op te trainen.
1: En hoe komt dat dan? Zijn dat papers of essays die jullie hebben
3: gekocht?
2: Gekocht. Ja, we hebben daarin geïnvesteerd.
1: Zo.
2: Ja.
3: Dus dan ga je naar de belangrijkste papers in materiaalkunde en in de natuurkunde. En dan zeg je tegen, die zitten bij Wolters Kluwer, denk ik. Waar zitten die eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk alle grote uitgevers van de wereld. Waarom? Gelukkig zitten er een hoop in Nederland, in Duitsland en Engeland. Ja.
1: En daar hebben jullie geshopt. Van dit zijn de onderzoeken, ja, die voor ons nuttig zijn.
3: En is dat exclusief voor jullie? Dus dat is echt voor jullie. Dus dat is voor jullie. Mag verder niemand mag daar gebruik van maken?
2: Ja, die contracten zijn wat ingewikkelder dan dat. Maar er zitten bepaalde dingen exclusief in voor ons.
1: Zo.
2: Ja.
1: En dat is dus ook eigenlijk hoe je spreekwoordelijke slotgracht rond CUSP AI aan het vergroten bent.
2: Ja, dat is de moat, inderdaad. Ja. Dat is een belangrijk onderdeel. We hebben ook wel, zeg maar, specifieke technologie die andere bedrijven niet hebben.
1: Mm-hmm.
2: Die houden nog een beetje geheim. Maar ik denk dat wel dat wij dit beter kunnen dan andere bedrijven in de wereld.
3: Ja, dus de data is uniek en de technologie bedoel je de modellen die je maakt.
2: Ja.
3: Omdat je hele slimme mensen hebt, maak je net iets betere modellen.
2: Ja, ik zou zeggen flink betere modellen, maar het is...
3: de beste modellen.
2: ik denk een van de belangrijkste onderscheidende vermogen is de integratie van AI en machine learning met chemie en fysica en natuurkunde.
1: Ja, dat is dus heel specifiek. Je wil geen hallucinaties, dat soort dingen.
2: Ja, maar het is... Kijk, er zijn al een hoop bedrijven die zich... die zeg maar de chemische aspecten hiervan, de simulatie hiervan goed doen.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is eigenlijk omdat nu al deze technologie enorm wordt versneld en verbeterd door AI. Kunnen we daar meer op ingaan.
1: Ja.
2: Dat is zeg maar onze kracht. Dus omdat we een heel goed AI-team hebben en we hebben een heel goed chemie- en een materiaalteam.
1: Ja.
2: En we hebben ook een heel goed compute team, zeg maar, zorgt ervoor dat we op grote schaal kunnen rekenen en die data kunnen gebruiken om die modellen te trainen.
1: Mm-hmm.
2: Die combinatie van dingen, die is eigenlijk aan een soort paradigmaverschuiving, voor een paradigmaverschuiving aan het verzorgen.
1: Mm-hmm.
2: In de industrie, waarbij dus materialen veel sneller kunnen worden ontworpen.
3: Ja,
1: ja.
3: Maar de industrie in de materiaal...
1: ontdekking.
3: Ja, ontdekkingindustrie.
2: Ja, dus dan moet je denken aan sectoren zoals... energietransitie,
1: zonnepanelen.
2: Zonnepanelen is een goede, batterijen is een goede. We werken met Hyundai aan bijvoorbeeld fuel cells.
1: Mm-hmm.
2: Je moet ook denken aan de chip-industrie.
1: Mm-hmm.
2: Dus daar worden nu ook geheel nieuwe materialen ontworpen omdat chips aan het veranderen zijn. Ze worden, zeg maar, meer driedimensionaal. En als je een hoop, zeg maar, materiaal op elkaar stapelt, dan moet de hitte eruit kunnen weggaan. En daar heb je ook weer hele nieuwe materialen voor nodig.
1: Ja.
2: Dus dat is een belangrijk onderdeel. We kijken bijvoorbeeld ook naar het verwijderen van PFAS uit drinkwater. Dat doen we samen met een bedrijf, Chimera. Mm-hmm. We hebben ook projecten lopen in CO2-verwijdering van de atmosfeer.
3: Ja. Ongeveer anderhalf jaar geleden spraken we elkaar. Toen was je daar al mee bezig met CO2-verwijdering. Wat is de ontwikkeling? Gaat dat nu veel beter? Is dat klaar? Waar sta je daar?
2: Ja, dat is een goede vraag. Het is zo dat die markt, die is niet heel sterk. Dus met andere woorden, de markt werd eigenlijk gedomineerd door een paar partijen zoals Microsoft. Die credits kocht of die compenseerde voor hun uitstoot. En er waren nog een aantal andere bedrijven. Maar de politieke situatie op dit moment in de wereld is zo dat dat soort bedrijven daar zich van terugtrekken.
1: Ja.
2: Wij verwachten dat dat terugkomt. Hè, omdat de urgentie is heel duidelijk.
3: Maar het probleem is dus de markt en niet de technologie die je maakt om CO2 uit te lossen.
1: Het is de wil van de partijen kunnen om het te doen. Daar en daardoor zijn er relatief kleine partijen in opkomst zoals Kusp.ai die dit nu weer heel erg aan het aandrijven zijn.
2: Ja. Nou, wij doen het intern, maar wij kunnen het dus heel moeilijk verkopen. Dus precies. Wij gebruiken dezelfde technologie om PFAS uit water te halen.
1: Ja.
2: En diezelfde technologie wordt intern ook ontwikkeld voor CO2-verwijdering.
1: Ja. Ja.
2: Maar het is niet iets waarmee we veel geld gaan verdienen als bedrijf. Dus we moeten daar een beetje in balanceren natuurlijk. Dat we niet alle eieren in dat mandje leggen. Want dan zijn we natuurlijk snel failliet.
1: Wat is dan wel het verdienpotentieel van jullie wat dat betreft?
2: In algemeen? Of
1: ja, nee, omdat je zegt dit is niet waarmee het groot geld verdient.
2: Wordt. Nou, bijvoorbeeld een sector zoals de semiconductor sector.
1: Ja.
2: De energietransitie. Er is wel veel vraag naar nieuwe zonnepanelen technologie.
1: Ja.
2: Er is ook veel vraag naar het ontwerpen van nieuwe materialen in de chips.
1: Ja, ja.
2: En daar zit dus een veel groter commercieel potentieel.
1: Ja, precies.
2: Nou is het zo dat wij hebben ook een idealistische oorsprong. Dus wij willen toch blijven doorwerken aan dat soort dingen ook.
1: Mm-hmm.
2: Maar we moeten ook realistisch zijn natuurlijk.
3: Ja. Ja. Nou, ik wil even terug. Dus de unieke data, omdat je die papers hebt, dan heb je die modellen, hele slimme mensen. Maar ik wil nog even op compute, dus de derde.
2: Ja.
3: Dus heb je je eigen compute, neem ik aan. Dat koop je ook gewoon.
2: Ja, wij werken gewoon op een cloud. Dus in dit geval hebben we het meeste geïmplementeerd in Google Cloud. Maar wij zijn in principe cloud agnostic. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat we heel snel kunnen overstappen naar een andere cloud.
1: Ja.
2: Dat ze noemen dat bij ons bring your own cloud. Dus je kan dat zelf op een bepaalde plek die compute doen.
1: Ja.
2: Maar clouds zijn wel heel makkelijk. Omdat er al een heleboel service en software achter zit. En dat wil je niet hier neerzetten bijvoorbeeld zelf.
1: Nee, niet zelf. Nou, want we zitten notabene naast het grote datacenter van Equinix. Maar dat is niet interessant voor jullie om...
2: Nou, dat weet ik niet. Dat zou ik zo niet durven zeggen. Ik weet niet wat hun service precies is. Maar
3: maar ik hoor wel eens van dat je kleine modellen op je eigen GPU's draaien dan...
1: Ja. Er zijn AI-bedrijven die dat doen. Dus
3: daar vraag ik naar.
1: Ja.
2: Ja. Nou, het is zo natuurlijk dat voor ontwikkeling... Dan gebruiken we ook de cloud. Maar je zou rustig wat kunnen ontwikkelen op je eigen laptop. Dat is geen enkel probleem natuurlijk. Maar het gaat vooral over die grote campagnes die je draait.
1: Ja.
2: Ja. Die moeten in een secure environment. Denk maar, een bedrijf moet zijn data ook vaak in de mix gooien om die modellen te trainen.
1: Ja.
2: En dat wil je doen op een manier die veilig is.
1: Ja. Ja. Even naar het nieuws van afgelopen zomer. Series B-investering van $450 miljoen. Daarbij ook, dat wil ik zo meteen even benadrukken... alle meer dan 45 grote partijen die jullie als partners aan je verbonden hebt. Als eerste, dat is een hoop geld. Zelfs een record als we Kusp.ai voor de sake of argument... even als Nederlands AI-bedrijf beschouwen. Hoe gebruiken jullie dat vervolgens om door te trekken?
2: Ja, er zijn een aantal plekken waar we dat geld in investeren. Ten eerste groeien we natuurlijk als bedrijf. En de salarissen in deze sector zijn best wel hoog. Dus dat is al een grote kostenpost.
1: Talent.
2: En de tweede grote kostenpost is compute. Dus, ja. En dat heeft te maken met dit soort campagnes. Maar het heeft ook te maken met het genereren van data. Dus een belangrijke moat is het genereren van relevante data... waarop die modellen getraind kunnen worden.
1: Mm-hmm.
2: En... Dus wat wij doen is, als we een computer over hebben... dan gaan we onze eigen data genereren in een computer. En dan helemaal doorrekenen. En die kunnen gebruikt worden voor onze modellen.
1: Ja.
2: En er is nog een derde belangrijke component en dat zijn de experimenten. Dus wij gaan naar labs toe. We hebben wat je net noemde, die 45 partners. Zijn een groot deel van zijn ook labs.
1: Ja, dan hebben we het over Nvidia, Meta, Hyundai volgens mij ook en nog veel meer. Ja, en ook wat kleinere partijen.
2: Ja, dat zijn ook commerciële partijen natuurlijk die erin zitten.
1: Mm-hmm.
2: Maar bijvoorbeeld ook Amolf zit erin en de UvA zit erin en TUE zit erin.
1: Ja, iedereen met wie jullie werken.
2: Ja. Ja, dus dat zijn de labs. En om een experiment te runnen moet je ook betalen natuurlijk. Want er moeten dus mensen van worden bekostigd, maar ook materialen die erin gaan worden bekostigd.
1: Ja.
2: En dat willen we ook opschalen naar veel grotere hoeveelheden labs. En dat gaat ook geld kosten.
3: Ja, misschien is wel even dan om dat proces te vertellen. Dus je geeft een prompt in dat mensen allemaal kennen van: ik wil een materiaal met deze eigenschap. Ik wil bijvoorbeeld een zonnecel die heel erg dun is.
2: Ja.
3: Dat geef je in. Dat wordt dan getraind. Nou, jij moet vertellen, maar dan wordt dan dus getraind op die papers die je allemaal hebt. En daar komt dan er komen dan materialen uit die het meest geschikt zijn, een formule. En die laat je dan in die labs maken. Om het heel kort te vertellen.
2: Ja, dat klopt. Dus je begint eigenlijk met een zeg maar goed geïnformeerde prompt, waarbij je duidelijk afbakent wat de eigenschappen van die materialen moeten zijn. En dan gaat het eerst wat er gebeurt is dat er gezocht wordt door de literatuur. Zijn er al materialen die eigenschappen hebben? Als het niet goed genoeg is, dan ga je zelf je eigen materialen genereren met computermodellen. En dat zijn dezelfde modellen die plaatjes maken op je social media account. Maar dan natuurlijk gespecialiseerd voor moleculen.
1: Mm-hmm.
2: Die worden dan helemaal doorgerekend. Dus je hebt dan soms honderdduizenden van dat soort kandidaten. En die worden allemaal doorgerekend. Eerst met hele snelle berekeningen. Een heleboel dingen vallen dan alweer af. En dan blijven er steeds minder over. En de hele dure berekeningen, die soms wel een week duren, die worden op de laatste kandidaten gedaan. En daar is dan weer een kleinere fractie van. Die gaat dan naar het lab. En dan zeggen we van: oké, hier zijn de dingen die we willen dat je maakt. En hier is de manier waarop wij voorstellen dat je het maakt. Dus zet je knoppen van je experiment zo, dat je dit materiaal op die manier maakt. En dan lukt dat vaak. En dan wordt het gemeten. Komt die data terug. En dan wordt er weer een beetje gerekend en dan wordt het geïtereerd.
3: Ja, maar dus was je al een keer bij het lab en dat ze dachten van: nou, dit is echt niet normaal wat hieruit is gekomen.
2: In termen van goed of slecht?
1: Nou ja,
3: beide.
1: Zei je hoe briljant of hoe?
3: Ja,
1: wat
3: ik kan me zo voorstellen dat ze zeggen van: hè? Ja. Hoe kan dit?
2: Ja, nou, we zijn nog niet op het punt dat we een experimentalist helemaal denken van: dit is
1: ongelooflijk.
3: Een wonder. Ja.
2: Je moet meer denken dat het stapje voor stapje beter wordt.
1: Incrementeel.
2: Ja, dus okay. Maar het is al wel zo dat je eigenlijk vrij snel beter kan worden dan wat er is. Dus daarom denk ik ook dat er heel veel kansen zijn om heel veel materialen veel beter te maken.
1: Ja.
2: En het is wel subtiel. Er zijn dus zeg maar grote, hoogliggend, zeg maar hangend fruit. We gaan een nieuwe high-temperature superconductor maken. Mm-hmm. Dan denkt iedereen van: jeetje, ongelooflijk. Ik denk dat is nog niet gebeurd in de wereld. Daar zitten we nog op te wachten. Maar er zijn al wel heel veel voorbeelden, die wij ook hebben, waarbij je dus zeg maar stapje voor stapje dingen beter maakt.
1: Ja.
2: En dat is ook makkelijker om in de wereld te zetten, want een bedrijf moet zo'n materiaal ook willen gaan gebruiken.
3: In de processen zitten.
2: En die gaat niet een hele nieuwe fabriek maken voor je nieuwe materiaal, tenzij het echt een blockbuster is.
1: Ja.
2: Maar als het een verbetering is, dan kan die waarschijnlijk nog inpassen in zijn eigen proces.
1: En zit de grootste toegevoegde waarde dan in het feit dat jullie dat steeds beter kunnen genereren en steeds meer nieuwe formules kunnen ontdekken die als het goed is in de praktijk werken? Of ook dat je, als je zo'n doorbraak hebt, dat dan kan meedelen in de patenten en de royalties en dat soort zaken?
2: Ja, dus ik denk dat die laatste is een hele goeie. Dus onze contracten zien er vaak zo uit dat we met een bedrijf gaan partneren.
1: Mm-hmm.
2: Dan worden milestone payments gedaan voor het behalen van bepaalde resultaten.
1: Mm-hmm.
2: En als het materiaal het in de echte wereld maakt, dan willen we ook vaak een soort van performance bonus noemen we dat. Dus iets van betaling van succes, zullen we zeggen. Ja. Dat een royalty zou een voorbeeld daarvan kunnen zijn.
1: Ja.
2: Dus ja, dat is wel waar wat grotere geld zou moeten binnenstromen.
1: Ja.
2: Maar ja. Je kan ook andere dingen verkopen uit je platform.
1: Ja.
2: Bepaalde modellen of zoiets.
1: Ja, precies. Maar is dat ook een doel op zich? Of is dat dan meer een soort neveneffect van: goh, we hebben nu opeens zo'n goed model getraind. Dat kunnen we ook dus verhuren of verkopen of andere doeleinden inzetten.
2: Het is meer een doel op zich aan het worden. Dat is eigenlijk heel erg in beweging, dit soort dingen.
1: Mm-hmm.
2: Je moet eigenlijk als start-up jezelf continu heruitvinden. En ook je businessmodel opnieuw uitvinden.
1: Yeah.
2: Het is een continu zoektocht. Dus ook nu, we hebben wel dit soort partnerships. Er wordt ook voor betaald.
1: Yeah.
2: Maar we denken dat we zulke goede modellen hebben dat we die ook apart zouden kunnen gaan verkopen. En dat is toch iets waar we nu mee bezig zijn om daarover
1: te praten. Maar dan zou je dus eigenlijk bijna een soort, ik wil niet zeggen frontier, maar wel AI-ontwikkelingslab worden. Los van dat je nu primair op de wetenschappelijke formules ontdekken zit.
2: Dat zou je als je je eigen LLM gaat trainen. Maar ook LLM's trainen is een spectrum. Dus ik heb het nu veel over modellen. Het versnellen van fysische modellen. Dus niet zozeer een LLM.
1: Nee.
2: Maar ook LLM is een spectrum. Hè? Dus je kan LLM's van de grond af aan trainen op het hele internet en meer. Dat zijn de kosten ervan zijn enorm. Dus dan moet je denken aan miljarden.
1: Ja, dat zien we nu vooral in de VS en China natuurlijk.
2: Ja, en misschien in Europa kan Mistral daarvoor toegerekend worden. Maar er zijn een aantal labs nu ook in Europa die competitie aangaan.
1: Ja.
2: Wij zitten meer op het trainen van submodellen, dus kleinere modellen die taken uitvoeren en kunnen worden aangeroepen. Of het fine-tunen van een bestaand model. Dus je kan zeg maar een of ander open weight model downloaden.
1: Ja.
2: En dan kan je zeggen van oké, nou hier is een noem je dan een environment waarin je kan testen hoe goed zeg maar die LLM het doet.
1: Ja.
2: En dan ga je proberen dat te verbeteren voor de taak waarin jij geïnteresseerd bent.
1: Ja, maar dat moet de afgelopen zomer buitengewoon fascinerend voor jou geweest zijn, Max. Want er is een heleboel verschenen, vooral vanuit China, zegt even.
2: En de open weight model, ja, zeker.
1: Dus daar ben je volop mee aan het experimenteren om te zien wat jullie daarmee kunnen doen.
2: Absoluut.
1: En wat zijn je ontdekkingen tot dusver dan? Waar denk je dat nu de meeste potentie ligt?
2: Nou, wat je dus ziet is dat de frontiermodellen nog wel een beetje beter zijn, zullen we zeggen. En dat beetje is toch
3: half jaar, je hoort altijd een half jaar.
2: Maar een half jaar is heel veel tegenwoordig. Dat is het punt, hè? Dus als je dat omzet naar performance, dan is dat best heel veel. Dus wij hebben eigenlijk een soort mixed strategy, waarin we ervoor zorgen dat we niet afhankelijk worden van één partij. We kunnen snel switchen, dus bring your own AI model, zullen we zeggen in dit geval. Maar het is ook een mix van closed source modellen zo goed mogelijk harnessen, heet het dan. Dus begeleiden in de taak die het moet doen. En open weight modellen zelf trainen, fine-tunen voor die taak. Ja. Zodat we eigenlijk nooit zonder model komen te zitten. Ja.
3: En zie jij voor de groei, is het meer de data? Moet daar nog meer? Want je maakt natuurlijk ook zelf je data. Dus, of is het meer de modellen? Dus de denkkracht. Of is het rekenkracht? Waar zie jij waar de groei moet komen? Wat houd je tegen nu?
2: Ja, die dingen moeten allemaal in lockstep. Dat is eigenlijk het probleem. Maar je kan zeggen, waar zit de grootste bottleneck? Ik denk dat data is de grootste bottleneck. De compute kan je opschalen als je genoeg betaalt. Dan kan je opschalen.
3: Ja. Energie nodig.
2: Er is op dit moment. Compute is er en als je voldoende betaalt, kan je het pakken, zeg maar. Kan je het gewoon krijgen.
1: Ja, dat is te realiseren.
2: Ja. Maar ik denk dus dat modellen maken, daar kunnen wij ook. Als we voldoende compute hebben, daar zijn we gewoon goed in. Het genereren van data, dat doe je. Dat moet je in de fysische wereld doen. Dan moet je dus in een experiment lab doen. Of in je computer doen. En dat zijn toch. Dat is heel duur. Dat is gewoon geld en tijd waar er heen moet. Dus in principe, de data in onze computers genereren, dat kunnen we opschalen. Maar de experimentele data zijn moeilijker op te schalen. Want daar moet je contracten sluiten. Er zijn ook legal achter. Dan moet je mensen krijgen die dat willen doen. Je moet verschillende labs creëren.
1: Ja.
2: Dus dat is lastiger om op te schalen. Dus je zou denken dat daar zit de meeste bottleneck.
1: Ja, toch wel een stukje red tape zou ik zeggen. Bureaucratie, legal noem je dat.
2: Zodra je van digitaal naar fysisch gaat, ontstaat er ineens frictie.
1: Dan wordt het ingewikkeld.
2: Ja,
1: precies. Je sprak over jullie ideologie. Jullie zijn Brits, Nederlands, nou zit overal ter wereld. Maar ik noem jullie voor het gemak een Europees AI-bedrijf. Daar wordt nu in geïnvesteerd door investeerders. Hoe probeer je ook als Europees AI-bedrijf je zegje te doen, je bijdrage te leveren, mee te denken en te praten over waar het naartoe moet? Want je noemde net Mistral al, dat is mooi. En er gebeurt nog meer, daar komen we zo nog even op. Maar welke aandrijving binnen de Europese positie binnen AI zie jij weggelegd?
2: Ik word natuurlijk uitgenodigd voor allerlei fora om mee te debatteren.
3: Daar kan je de hele dag mee bezig zijn.
2: Precies, daar ben ik dus mee eens. Ik ben niet zo erg van het vergaderen de hele dag. Maar ik denk door het goede voorbeeld te geven, denk ik dat je het meeste kan bereiken. Dus ik doe ook wel wat van dat soort dingen. Ik zit ook wel in commissies en productiviteitsraden en dat soort dingen. Ik doe wel mee. Ik probeer ook wel daar mijn mening over te geven.
1: Ja.
2: Maar we zijn in Nederland natuurlijk wel een praatland. We willen heel veel praten en we schrijven heel veel rapporten.
1: Mm.
2: Maar het is heel moeilijk om dat ook echt om te zetten in daden.
1: Ja.
2: En ik zelf ben een fan van... Ik heb al weinig geduld, dus in dat soort vergaderingen zit vind ik al lastig. Maar ik denk dat het beste is om het te doen. Ambitieus te zijn, te laten zien hoe het kan. En dan die ervaringen te delen. Want ik denk dat als je het ziet gebeuren... En dat andere mensen geïnspireerd raken. En dan denk ik van, ook dit kan dus, dit wil ik ook.
1: Ja.
2: En ik denk dat we dat moeten bereiken. En dat betekent ook dat investeerders... want dat is in Europa vaak toch wel een bottleneck... dat de investeerders hier minder naartoe komen.
1: Ja.
2: Die moet ook zien, in Europa kan het ook succesvol. Dus ik ga mijn geld daar naartoe brengen.
1: Ja.
2: Ook Amerikaanse investeerders, ook Aziatische investeerders... moeten hier naartoe komen.
1: Ja, nou en dus gaan we het in de praktijk merken. En vast nog meer horen over wat jullie allemaal doen bij Kusp AI. Dankjewel, Max Welling, CTO en co-founder van Kusp AI.
2: Dank je.
1: Tot zover voor nu. Luister de Grote Tech Show als podcast. Via welke app jij dat doet. Vanaf elke donderdag ook onze analyse in de wereld van tech als podcast... staat dan voor je klaar. En zeg ik tot dan. Tot de volgende Grote Tech Show.
5: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
23: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
24: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
23: Welk bedrag gaan ze je geven?
25: Waarde zit alleen maar in je hoofd. Je wil de prijs uit de portemonnee komen.
23: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
26: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
23: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
27: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
28: Wilt u weten wat uw IT-bedrijf waard is? Nexus adviseert bedrijven bij het vinden van de beste overnamekandidaat. Wij gaan voor meer dan de hoogste prijs. Kijk op nexus.nl. NEX, Griekse IZ.
29: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag...
30: Kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
29: Hopelijk denkt u dan, maar mag dat? DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
31: BNR Verkeer.
32: Op dit moment 116 kilometer file in Nederland. De langste file die staat op de A10 Ring Zuid richting Den Haag. Er is bij Amsterdam over Amstel een ongeluk gebeurd... en daarom sta je 25 minuten in de file. Twee rijstroken zijn er dicht. Dan nog een flitser, gemeld door Flitsmeister. De A12 Duitsland richting Arnhem bij hectometerpaal 139,3.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
13: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De Europese Unie moet zelf een techreus worden. Dat heeft premier Jette gezegd bij een bezoek aan ASML in Eindhoven. En hij was daar met de Franse president Macron. Frankrijk en Nederland werken al technologisch samen... om de concurrentie met Rusland en Azië aan te kunnen. En ook voor de veiligheid is een sterke EU belangrijk, zei hij. De ME heeft in de buurt van Overasselt gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij gisteren nacht. Volgens regionale media is er onder meer gezocht naar wapens en sporen. Bij de zoekactie is ook een drone ingezet. Het zou nu allemaal weer voorbij zijn en het is niet duidelijk of er ook iets gevonden is. De IND mag een computerprogramma blijven gebruiken om te bepalen of asielzoekers hier welkom zijn. Vier Turken die werden afgewezen stapten naar de rechter, omdat ze dachten dat het programma met AI werkte en ze dat niet verteld was. Maar volgens de IND is het programma alleen een soort zoekmachine en zit er geen AI in. De Nederlandse bank heeft voor meer dan 10 miljard van onze goudvoorraad uit de VS en Canada gehaald en naar Londen verhuisd. Dat vindt de bank handiger vanwege de onrust in de wereld. Nu ligt de Nederlandse goudvoorraad beter verspreid en dat is veiliger als er iets gebeurt. Een derde van het goud ligt in Zeist. De demonstratie van boeren bij het provinciehuis van Leeuwarden is voorbij. Ze waren met z'n honderden daar naartoe gegaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Bij het provinciehuis waren bestuurders van boerenactiegroepen. Het kabinet wil dat er over een paar jaar een kwart minder stikstof de lucht in gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Wolkenvelden, soms zon en enkele buien. Morgen ook buien, maar in de middag vaker droog. 20 tot 23 graden wordt het dan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Vrouwen kregen kiesrecht, werden handelingsbekwaam bevonden, kregen recht op gelijk loon en uiteindelijk dezelfde sociale voorziening als mannen. En nu is daar een volgende stap. Vrouwversterkend werkgeverschap. Wat betekent dat voor vrouwen, werkgevers en de arbeidsmarkt? Je hoort het zo meteen in BNR at Work.
8: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
9: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
10: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
11: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10:50 naar MKB Praat Mee.
12: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
14: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
15: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
0: Vrouwen moeten zichtbaarder zijn, steviger onderhandelen en vooral meer ambitie tonen. Maar wat als we daarmee al jaren de verkeerde kant op kijken? Nieuw onderzoek van onder andere Anne Smulders stelt: niet de vrouw moet zich aanpassen, maar de organisatie. Want aan ambitie ontbreekt het niet, maar vrouwen ervaren wel minder ruimte om door te groeien. Dus moeten vrouwen veranderen of moet het systeem veranderen? Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij, zoals iedere week, de vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert van BNR, Arjan Elbers. Anne, even heel praktisch. De wet op gelijk loon is er al meer dan 50 jaar en nog steeds zijn de lonen niet gelijk en verdienen vrouwen structureel minder dan mannen. Wat gaat dit boek en jullie beweging gaan veranderen?
17: De confrontatie. Dat het dus nog steeds echt nodig is. En dat we daarin stappen moeten zetten met z'n allen. Iedereen.
0: Dus blijven duwen en aandacht blijven geven.
17: Ja, en liefst niet duwen. Ik wil er mensen mee gaan bewegen.
0: Daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Nu eerst het belangrijkste nieuws over werk. Arjan, september en dan stijgt het, hè?
1: Ja, de ziekmeldingen. Pak de tissues!
0: Yes.
1: Onze Arbo-dienstverlener ArboUnie verwacht dat er in de maand september het aantal ziekmeldingen van werknemers stevig op zal gaan lopen. En ze hebben daarvoor gekeken naar vijf jaar tot en met nu. Dus 2020 tot 2025. En ze zien een hele duidelijke trendlijn. Ziekmeldingen in september zijn gemiddeld 69% hoger dan in de maand augustus.
0: Steeds meer jongeren in de bijstand.
1: Ja, een zorgelijke ontwikkeling. Het aantal jongeren in de bijstand is voor het derde op een volgend jaar gestegen. En dan hebben we het specifiek over de groep tot 27 jaar oud. Het gaat inmiddels om 44.000 jongeren. En de stijging is dik 5,5% meer dan vorig jaar.
0: Hey, en als ik nu goed terugkijk, hebben we heel vaak mensen hier ook aan tafel gehad die zeggen, we hebben tekort in de zorg, tekort in de technische sector. Waarom gaan al die jongeren niet met lichte dwang die kant op en gewoon werken in plaats van in de bijstand zitten?
1: Dat is een hele goede vraag. Die jongeren die uitvallen heeft vaak ook te maken met zeg maar, de uitval op de scholen. En de jongeren, het aantal jongeren wat stijgt zonder startkwalificatie. Dus die zeg maar, uitvallen in het schoolsysteem. En op het moment dat die arbeidsmarkt knijter krap is, dan is het veel makkelijker voor die jongeren om ergens binnengehaald te worden in alle sectoren. En nu zie je dat er iets meer ruimte is tijdelijk op die arbeidsmarkt. Dus er is iets meer lucht. En dan zie je dat zij daar het dupe van worden. Daar zit de stijging. En natuurlijk zijn het de kansrijke beroepen die hier als eerste naar kijken. Dus je ziet ook de meeste zijn stroomprogramma's. Vind je inderdaad, wat jij zegt, in de techniek, in de zorg, in logistiek, defensie. Daar zitten de kansen.
0: Wat een drama. Over drama gesproken. Er komt een dramaserie over Booking.com op basis van het boek De Machine. Dat is een boek over Booking.com, ooit geschreven door twee NRC-journalisten. En Booking is natuurlijk een van de grotere Nederlandse bedrijven.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Booking, opgericht in 1997 door twee Twentse IT'ers. Inmiddels actief in Amsterdam, vanuit Amsterdam onder andere. Het is een gigantisch groot wereldwijd online platform, reisplatform, waarop je bijvoorbeeld hotels, vakantiehuizen, vluchten, huurauto's en meer kunt vergelijken en boeken. Het bedrijf is in bijna 30 jaar uitgegroeid tot een zeer toonaangevend en machtig wereldwijd techbedrijf. Actief in 220 landen en dat doen ze met zo'n 24.000 medewerkers.
0: Ja, in De Machine, dat boek dus, gaat het over een hoge werkdruk bij Booking, burn-outs, mensen die eruit worden gewerkt, systematisch grensoverschrijdend gedrag door managers, machtsstrijd, coronasteun, wat onterecht is geïnd en gebruikt, miljoenen bonussen, et cetera. En daarnaast hebben ook een aantal ex-werknemers van Booking ooit in de Volkskrant geklaagd dat het er niet heel positief aan toe ging. En dat zegt natuurlijk wel een hoop over de werksfeer daar. Het was zelfs zo erg dat één medewerker dacht aan zelfmoord. Nou, dat lijken mij genoeg ingrediënten voor een hele spannende serie. En we hebben hier een trailer.
2: I think I'm a good choice as CEO. I know the corporate culture. I know the firm.
3: Deze wordt een heel grote.
4: We're coming over to Amsterdam this week.
5: Fantastisch. Echt een geweldig bedrijf.
2: Hey, good to see you.
6: Let's get to it, people.
0: Ja, De Machine. Elisa Schaap speelt hier een gelauwerde CEO. Ik zie haar toch liever als de vrouw van Ferry Bouwman, om eerlijk te zijn.
1: Lekker op zijn Brabants.
0: Precies, hè? Altijd gezellig.
1: Ja.
0: Vanaf dit voorjaar dus te zien bij NPO.
7: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
0: 1919, vrouwen krijgen actief kiesrecht. 1956, getrouwde vrouwen worden eindelijk handelingsbekwaam. Ze mogen zelfs zonder hun partner op reis. Nou, fantastisch, hè? In 1975, in de wet wordt vastgesteld dat werkgevers mannen en vrouwen gelijk loon moeten betalen. En in 1986, getrouwde vrouwen krijgen dezelfde sociale voorzieningen zoals AOW en WW als mannen. En dan nu, Anne, je bent hier op 10 juni 2026 verscheen jouw boek en de beweging Vrouw Versterkend Werkgeverschap. En dit is er nu dus bijgekomen. Wat ons dit gaat opleveren, bespreken we met jou. En jij bent van Arbodienst Bloei en auteur van het boek. Anne, wat is Vrouw Versterkend Werkgeverschap?
17: Mooie vraag. Nou, ik vind het wel interessant, de opsomming van het nieuws gaat eigenlijk allemaal indirect ook De mens is het belangrijkste kapitaal. 50% van de mensen is vrouw. En om in een organisatie duurzaam te presteren, je doelstellingen te behalen, is het wel interessant om een omgeving te creëren waar het goed gaat met mensen. En we zien dat vrouwen, hè, jij noemde al het topic verzuim. Nou, wij staan natuurlijk ook deze maand weer alle hens aan dek vanwege die piek. Ja. En op een gegeven moment zag ik dus in de data dat vrouwen landelijk zien 1,5 keer zoveel verzuimen dan mannen. Hè, om het even echt tegen elkaar op te zetten. Mentaal 2 keer zo vaak uitvallen. En de duurzame doorgroei naar topmanagement, talentontwikkeling, horizontaal, verticaal. Maakt niet uit, dat zoveel slechter gaat met vrouwen in werk.
0: En hoe komt dat?
17: Ja, dat er zijn bepaalde dingen, dat weten wij niet precies. Dus daarin zijn we natuurlijk die ontdekkingstocht aangegaan. Een paar highlights is dat we zien dat het werkgeluk minder is. Nou, dan ga je al eerder afhaken of val je uit als je aan moet passen. Dus we hebben ook concreet onderzocht in hoeverre kunnen mannen en vrouwen zichzelf zijn op het werk. En daarin zagen we dat mannen beter zichzelf kunnen zijn dan vrouwen. Nou, dat is 1 belangrijk aspect. En als je dan een beetje uitzoomt en jij pakt die tijdlijn er ook meteen heel erg bij in de context, dan zie je dat het helemaal niet zo gek is. Want de werkwereld is eigenlijk ontworpen. De architectuur is voor mannen en door mannen gemaakt. En ja, we zijn natuurlijk wel stapsgewijs in gaan stromen. Ja. Maar het blijft wel hangen. We hebben een stijgende lijn, maar we zien ook de afgelopen jaren een dalende lijn in hoe het dus daarmee gaat in Nederland.
0: Okay. Ja, in Nederland vooral, hè, want de rest van Europa doet het beter. Maar dan, als we dan terugpakken naar begin 1900, zoals zojuist, en je extrapoleert dat, dan zou je verwachten dat het uiteindelijk wel goed komt. En je hebt het over werkgeluk en jezelf kunnen zijn. Nu las ik in jullie onderzoek, in het PDF-bestand om eerlijk te zijn, dat 76% van de mannen op het werk zichzelf kan zijn en 71% van de vrouwen op het werk zichzelf kan zijn. En daar stond ook bij, en tussen de leeftijd 18 en 34 is het maar 66% van de vrouwen die zichzelf kan zijn. Ja. Dan denk ik, maar dat ligt best wel dicht bij elkaar, niets aan de hand. En dan denk ik ook, ja, die 18 tot 34 jaar, dat is logisch, maar dat is waarschijnlijk ook bij mannen zo, want nu zijn wij heel erg onszelf, want wij zijn wat ouder, maar toen wij jonger waren, waren wij ook niet onszelf, want je bent onzeker en je komt ergens binnen. Ja. Hoe moet ik dan naar die cijfers kijken? Want het lijkt mij heel dicht op elkaar te liggen.
17: Ja, dat zeggen leken zeg maar wel vaker. Van nou, dat is net eens werkelijk 7,3 en een 7,6. Wat is het probleem?
0: Precies.
17: Wat sowieso heel snel een reactie is op dit thema.
0: Maar help me, want ik ben een leek. Ik wil het snappen.
17: Ja, dat is een groot verschil. En wat je dus ziet is die 7,3, 7,6, om daar grip op te krijgen. En dan is 3/10 of 5% misschien wel net dat verschil wat voortdurende aanpassing vraagt. Dus in data denk je dan, kort door de bocht, valt dit mee. Maar als je al die data bij elkaar optelt met nog veel meer inzichten die we hebben, van welk gedrag wordt er vertoond, hoe wordt het herkend, hoe wordt het gelezen, welke geschreven, ongeschreven regels, welke vooroordelen zijn. Als je die allemaal bij elkaar optelt, en dan krijg je een cocktail dat dus blijkbaar toch resultaten geeft die het
0: dus
17: nu geeft.
0: Zegt, jij zegt eigenlijk qua jezelf kunnen zijn op het werk is het verschil klein. En dat is dus wat positiever. Maar daarnaast zijn er nog andere onderdelen. Wat verschil groter is, waardoor totaal gezien de kloof enorm is.
17: Ja.
0: Wat zijn die andere onderdelen?
17: Verschillende onderdelen. Dus wat er voor, nou, je hebt vrouwengezondheid, die wil ik wel noemen. Ja. Dat, we weten natuurlijk dat er ook een flinke gezondheidskloof is. En dat je vooral jouw vrouwenlichaam, noem ik het maar even, niet mee naar het werk moet nemen. Je moet doen alsof het dat niet, of het dat niet is.
0: En wat bedoel je daarmee? Je moet je vrouwenlichaam niet mee naar het werk
17: nemen? Ja, en dan bedoel ik de hormonale wisselingen. Ja. Wat voor heel veel vrouwen, ruim 40% ervaart daar klachten op het werk. Wat dus input heeft op output en performance. Maar dat ook niet per se durft te vertellen. Ja. Van, en als je dat vertelt, dan wordt het al snel veroordeeld. Dus ga je nog eerder terugtrekken.
0: Wordt het veroordeeld of wordt het niet verteld en hebben in dit geval mannen en of de anderen geen idee hoe ze daarmee om moeten gaan? Of wordt het echt veroordeeld? Is het?
17: Ik denk beide. Dat het afhankelijk is waar je bent. Ja. En het nogmaals het onbekende, maar er zit een taboe op. Mm-hmm. En als je dan hebt over de oplossing van vrouwengezondheid, zou de eerste stap zijn, normaliseer met elkaar dat je biologie van zowel de man als de vrouw er mag zijn. Als mens zijn, ook in het werk. Mm-hmm. En dat dat anders kan zijn. En ik weet wel, als je het hebt over wanneer kun je resultaten boeken, dat normaliseren en het taboe eraf halen. Mm-hmm. En daar ook op anticiperen. Dat je daar eventueel aanpassingen op verricht indien nodig, dat werkt. En dat dus vrouwen minder snel ziek hoeven te melden, omdat ze weten, het mag een onderdeel zijn. Dus dat is vrouwengezondheid. Ja. Een tweede is, welke geschreven ongeschreven zijn er om je eigenlijk in het werk te gedragen? Ja. En daar zitten heel veel wel waardeoordelen op. In de zin, we kennen inmiddels, als een man bijvoorbeeld aan tafel zit en die vertelt iets heel daadkrachtig en dominant, die moeten we hebben, die doet het goed. Doet een vrouw dat, dan wordt er toch eerder gezegd, jezus, ik vond het wel een beetje pittig, hoor. Jij begint al te lachen.
1: Ja,
17: dat is natuurlijk een spanningsveld.
1: Gemiddeld,
17: dat doen wij vrouwen ook, hè.
1: Dus
17: het is niet zo dat doen we allemaal vanwege cultuur eigenlijk, hoe we met elkaar geconditioneerd zijn.
0: Hoe meer dat dus verandert, hoe meer dat dus ook de andere kant op geaccepteerd gaat worden, in voorbereiding op deze uitzending en een voorbereiding op jou, zat ik deze ochtend met Arjan dit voor te bespreken. Mm-hmm. En hij gaf een voorbeeld aan van zijn meest inspirerende manager met pit en vuur en daadkracht, en dat was een vrouw. Ja. Dus langzaam verandert dat wel. Ja. Arjan, ik wil even met jou de poll induiken. Ja. Want we hadden een hele uitgebreide poll die veel inzichten geeft rondom dit thema. En wil je dat eens delen met ons?
1: Natuurlijk. We doen elke week een poll rondom een thema. Maar voor deze poll hebben we iets heel moois gedaan. Hebben we de samenwerking opgezocht met het redactieteam van LinkedIn. Die natuurlijk een mega bereik hebben als het gaat over alles wat met arbeid en werk te maken heeft. Dus zowel het redactieteam van LinkedIn als BNR at Work hebben samen een poll gemaakt en uitgezet. Anderhalve week geleden. En de reactie stroomde dan ook binnen. We kregen 375 stemmen en meer dan 119 reacties. Volgens mij komen de reacties nog steeds binnen. En wij vroegen dus aan onze gezamenlijke achterban, doet jouw werkgever iets om de positie van vrouwen te verbeteren? Natuurlijk in een professionele context. 27% zei ja, maar 73% zei nee. Maar daar hebben we het niet bij gelaten. Dus wij zijn natuurlijk eens gaan kijken, wat zien we nu in die reacties en wat zien we überhaupt? Wat mij heel erg opviel, was dat meer dan 90% van al die comments waren vrouwen. Dus mannen waren echt extreem ondervertegenwoordigd. Los van de inhoud en de kwaliteit van de reacties. Maar het waren vrouwen en die gingen erop door. Sommige vrouwen zeiden, het is onzin. Andere vrouwen zeiden, er moet van alles gebeuren. Waarvan één man letterlijk zei, hartstikke interessant, maar het lijkt me heel gepast dat een vrouwelijke collega hierop reageert. Ik denk, dit typeert vrij aardig volgens mij het probleem waar we het over hebben.
17: Ja.
1: Maar er zat ook een hele mooie inhoudelijke reactie op van Marloes de Vink. Zij is directeur communicatie bij het Radboud UMC. En ze schreef onder onze poll, dit soort regelingen zijn randvoorwaardelijk. Dus over mannen en vrouwen. Wat we daarnaast nog veel beter kunnen doen, is vrouwen veel vaker een podium geven. Dus in de spotlight zetten. En laten we stoppen met vragen hoe je een bepaalde functie als vrouw combineert met de zorg thuis en waarom je zoveel werkt. Dit vond ik heel interessant.
17: Ja.
1: In de reacties kwamen dus veel goede duidingen over alles wat er speelt en hoe dit allemaal beter zou kunnen. Veel terugkomende geluiden en stemmen van collega's die zeiden, regelingen zijn goed, maar het gaat toch echt voornamelijk om de cultuur waarin vrouwen opereren. Ja. Dus vrouwversterkend werkgeverschap ligt zeker niet alleen bij de spelregels rondom bijvoorbeeld zwangerschapsverlof. Dus ben bewust van aannames. Dit is wat wij uit alle commentaren hebben gehaald. Ben bewust van aannames. Faciliteer meer zichtbaarheid. Geef ruimte om eigen voorwaarden te ontwikkelen en wees je bewust van de informele machtsstructuren die al bestaan binnen die organisatie. Dus iets minder dan 3/4 van de stemmen ziet in de praktijk nog weinig of te weinig terug van vrouwversterkende maatregelen op die werkvloer.
17: Ja.
1: Hoe kijk je ernaar?
17: Ja, ik ben sowieso blij met het fundament van het dialoog. Want er komen heel veel verschillende aspecten wat we ook in ons onderzoek hebben gezien. Bijvoorbeeld rolmodellen doen ertoe.
1: Ja.
17: En vooral, jij noemde net de leeftijdscategorie, vooral de jeugd, of de young professionals, die hebben daar nog veel meer aan. Want als er een rolmodel is die op jou lijkt, is in totale inclusiviteit natuurlijk doet er dat toe, maar ook bij vrouwen, dan is het voor mij ook haalbaar.
1: Er staat ook in jullie boek.
0: Waarom is dat belangrijk, dat een rolmodel op jou lijkt, voor jou?
17: Ik denk los van dat soort psychologie van de mens blijkt te werken. Voor mij zie ik, en die komt ook terug in die patronen, de rolpatronen, moeder. Ik heb zelf 3 dochters, of wij hebben 3 dochters. Dat je ook wel, als ik in mijn omgeving kijk, dan denk ik, ben ik dan uitzonderlijk dat ik en heel graag aan het werk ben met veel passie en ook een heel betrokken moeder wil zijn. Ik heb dat. Ja, in hoeverre zie je dat het helpt als je dames spreekt die dezelfde uitdagingen hebben. Dat is altijd prettig. En een tweede is daarin dat je daar ook wel zoekende bent van wat. Dus de aanpassing van hoe kan ik werk aanpassen en de traditionele moederrol. Dat het tot een voor mij en passend. Ja, leven, balans, werk en leven samenkomt.
1: Maar die rolmodellen die hebben ook een heel functioneel ding. Want jullie beschrijven zelf in het boek, als wij goede vrouwelijke rolmodellen hebben, heeft dat toch gewoon aantrekkingskracht op jonge vrouwelijke professionals. Ja. Dus de kans dat jonge vrouwen instromen is gewoon veel groter als er sterke vrouwelijke leiders zijn.
17: Ja, dat is. Ja, zo werkt het wel.
1: Ja. Ja.
0: Wat zijn daar de cijfers van? Als in hoe vaak meer wordt dan een vrouw aangetrokken om ergens in te stromen?
17: We weten in ieder geval dat de vraag van dat 66% van die in ieder geval tot 35 jaar behoefte heeft aan een rolmodel. Ja. En dan een vrouwelijke rolmodel in dit verhaal. Dus de verdieping hebben we daar nog niet op gemaakt. Want dan moeten we echt met die doelgroep om tafel van wat is het?
0: Wat zouden werkgevers concreet moeten doen? Want ik denk dat iedereen het snapt en begrijpt. Ja. Uiteindelijk ben je werkgever en zit je ook vast in je stramien en doe je dingen zoals je ze doet en wil je ook een beetje mee met de vaart der volkeren. Doen. Want ik denk dat iedereen het snapt en begrijpt. Ja. Uiteindelijk ben je werkgever en

0: situaties met alle filters die wij hebben. Dus ik denk als je als leider, maar ook als collega bewust bent van oké, ik zit hier in een mechanisme en klopt die? Dus continu ook je eigen gedachten testen.
1: Welke gedachten moet je dan testen? Want je had het net over het vrouwelijk lichaam. Dat snap ik. Dan kan ik me voorstellen wanneer ik werkgever zou zijn. Dat ik denk van nee, ik heb een x-aantal vrouwen in dienst. Ja. Dus ik ga in ieder geval met hen het gesprek aan over hun gezondheid of hoe ze zich voelen. En ik ga daar op aanpassen. Dat is heel concreet. Maar wat zijn nog meer concrete dingen die je kunt doen?
0: Ja,
1: maar heel radioluisterend Nederland, die werkgever is, die wil morgen aan de slag en die verandering van jou realiseren.
0: Vragen stellen.
1: Vragen stellen.
0: Vragen stellen.
1: Wat voor vragen?
0: Nou, bijvoorbeeld, om dan heel concreet te noemen, wat ik vaak zie is als bijvoorbeeld een vrouw zwanger of zwangerschapswens heeft of met zwangerschapsverlof gaat, dan is er een soort beschermingsmechanisme van de senior collega's. Laat die maar even me rust. Die
2: doe maar rustig aan.
0: Ja, en laat die eerst maar eens bevallen. En nachten die wat van je vragen. En nu kan ik zeggen, ja, maar hoezo gaan we die met rust laten? Die zoekt toch misschien juist nog een extra vruchtbare voedingsbodem.
1: Maar is dat
0: om
1: dan
0: meer energie te krijgen.
1: Is dat dan iets heel structureels? Want ik kan me voorstellen, als ik morgen mijn been breek en over 3 weken weer hier bij BNR kom, dat Robin, onze redacteur, misschien zegt van pas je been gebroken, doe rustig aan. En dan zeg ik, nee, dat hoeft niet, Robin. Ik blij om er te zijn. Ik ga er weer tegenaan. Dan
2: zegt Robin nooit.
1: Robin niet. Die is heel nee. Maar dan kan de betreffende vrouw toch ook zeggen, hey Peter, tof dat jij zo aan me denkt, maar ik ga er lekker weer tegenaan.
0: Heel mooi dat je dat zegt. Ja. Perfect.
1: Of is Peter
0: een vrouw werkt zo. Ja, maar dan zien we dus dat een man is dat mechanisme.
1: Ja.
0: Die gaan, weet je wel, die sterkt, die pakken meer op van, jawel hoor. Terwijl een vrouw, die kan denken, weet je wel, die trekt zich eerder terug van, je hebt eigenlijk wel gelijk. Het is inderdaad veel. Ik wil ook nog borstvoeding geven. Er is niet eens een kolfruimte, weet je wel. Dus dan kom je in die onzekerheid die vrouwen blijkbaar eerder hebben in de mechanisme.
1: Waar wij dan zeg maar traditioneel de fout maken, is dat wij dan zeggen, ja, maar beste vrouw, dan moet je je beter uitspreken. Terwijl jij eigenlijk zegt van, nee, dat is omgedraaide wereld. Ik zit zo in elkaar. Misschien moet de organisatie en of die man, of wie dat dan vraagt, meer ruimte geven.
0: Ja. En naast diegene gaan staan. Want hoe,
1: daarnaast.
0: Ja, precies. En ook, die kennen die personen ook. Hè? Dat je zegt, nou ja, ik weet, je hebt de afgelopen 10 jaar uitgesproken hoe gedreven jij bent. En hoe kunnen we nou door deze jaren komen dat we uiteindelijk over 10 jaar nog steeds fantastische dingen samen doen?
1: Anne, wil jij nog iets zeggen? Ik wil je nog ruimte geven om een laatste slotzin te geven, want ik smul van je betoog.
0: Nou, ja, dank je. Ik hoop dat meerdere dat doen. Ik weet dat het de moeite waard is om op topmanagementniveau, met dan zo te zeggen, ik ben echt van de bottom-up, maar dit is ook een top-down onderwerp. Zorg dat het op de agenda komt en blijf met elkaar die olifanten in de kamer bespreken zonder dat je daarvoor ongemakkelijk wordt. Gewoon,
1: Anne,
0: doe het.
1: Anne Schilders van Arbodienst Bloei, dank je wel.
0: Yes.
1: Ja, er staat een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière-moment voor je klaar. Arjen en ik hebben gesproken met Don Seder, Kamerlid van de ChristenUnie. Het was een bijzonder gesprek.
2: Heel bijzonder. Bevlogen man. Hij fouten in kassobureaus te lijf ging als een Don Quichot. Ik vond het een episch verhaal.
1: Ja, hij omschreef zichzelf als een Amsterdams straatschoffie uit de Bijlmer, die het uiteindelijk gemaakt had in de grote politieke wereld. Don Seder vertelt onder andere hoe hij begon als advocaat en hoe hem dat heeft gevormd.
3: Ik gun iedereen een start from scratch als ondernemer. Omdat je daarmee denk ik heel veel lessen leert, levenslessen leert die je je leven lang niet vergeet. Veel mensen, ik denk dat het ook al klopt, zeggen de eerste 3 jaar is het vooral bouwen en moet je ook niet verwachten dat het rendement heel hoog is. Maar je leert wel. Je leert overleven, je leert tactieken, ondernemerskills, je leert social skills, je leert relaties bouwen. Je leert opstaan als je helemaal denkt, als je op de grond ligt en denkt, dit kan ik niet aan. Je leert omgaan met grote vorderingen, met schulden. Je leert de weerbaarheid om er bovenop te komen.
1: Wat was je grootste fout in die eerste periode, die eerste 3 jaar? Voor het antwoord op die vraag moet je de hele podcast luisteren te vinden in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er, net zoals Anne, Arjan en ik, geen genoeg van krijgen? Ga naar onze LinkedIn-pagina of TikTok. We zitten overal. En volg ons en praat mee over de onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software.

0: software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
1: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
5: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
6: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
7: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op MrMarvis.com of in een van onze winkels.
8: Nu in de BNR-app.
9: Bitfavo reorganiseert. Tientallen medewerkers staan op straat. De rijbewijzen van Pete Hexet en 153 miljoen andere Amerikanen zijn online te koop na een hack. En de Nederlandse bank haalt tonnen goud weg uit de Verenigde Staten en Canada vanwege geopolitieke risico's. Deze verhalen en meer lees je nu in de app van BNR.
10: ANWB Verkeersinformatie komt vanmiddag bij Rijn Baartmans vandaan. Rijn, de spits is al begonnen.
11: Ja, de spits is al begonnen. Ongelukken en dagelijkse files veroorzaken vertraging. De meeste files staan in de Randstad. Zoals op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen rijdt het langzaam vanwege een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 30 minuten langer over. Dan nog een lange file op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Er staat een auto met pech tussen Elst en Westervoort. De linkerrijstrook is dicht en je vertraging 50 minuten. Dan heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Emmeloord bij 83,6. En de A16 Breda richting Rotterdam bij 51,7.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De zwaar bewapende groep die gisteren nacht door over Asselt liep, had zich eerder verzameld in een loods in Brussel. En daar kregen ze volgens het parool een laatste briefing. Het zouden vooral Belgen en Fransen zijn die via social media waren geworven. Sommigen zouden onder protest zijn ingestapt toen ze hoorden wat ze gingen doen. De advocaten van Richard K. hebben het Hof in Leeuwarden gevraagd om de zaak over de dubbele moord in Wijtenveen uit te stellen. Ze hebben vanochtend nog een getuige gesproken en willen dat verhaal nog even goed verwerken in hun pleidooi. Het gaat om een zaak waarin opnieuw levenslang is geëist, zeggen de advocaten. Zo'n 40 Nederlandse mariniers gaan volgende week oefenen in Groenland. En dat is voor het eerst. De oefeningen zijn boven de Poolcirkel, waar de Amerikanen ooit een militaire basis hadden. Met de oefening laat de NAVO zien dat de Denen Groenland stevig in handen hebben. President Trump zei eerder het te willen hebben. Justitie in Duitsland heeft twee verdachten in beeld die iets te maken zouden hebben met een incident met twee drones bij het vliegveld van Leipzig. Volgens Duitse media hebben ze een Russische achtergrond. Niet onlogisch, omdat het vermoeden al is dat Rusland achter de aanslag zit. Begin vorige maand werden de drones ontdekt bij het vliegveld. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet achter het stuur zitten. Een paar maanden geleden was hij betrokken bij een ongeluk waarbij zijn auto over de kop sloeg. En de politie had de indruk dat hij onder invloed was, maar Woods weigerde zich te laten testen. Hij heeft nu een deal met justitie gesloten en krijgt dus een rijverbod voor 5 jaar. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht vooral in het noorden regen bij 15 tot 19 graden. Morgen trekken er ook buien over het land. In de middag is het vaker droog bij 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Ja, X die staat op dit moment onveranderd ten opzichte van het slot van gisteren. 1101 punten, 1102 punten. De grootste daler is CVC Capital. 3,1% gaat het aandeel omlaag. En Adyen is de grootste stijger. 3,4% krijgt het aandeel er op dit moment bij. En de Dow Jones op dit moment 0,3% in de plus.
9: In Overasselt is 24 uur later de rust weer een beetje teruggekeerd. Maar de vraag is of die rust ook op langere termijn is gegarandeerd. Zometeen hoor je meer in de avondspits.
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
14: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
15: Onaf, denk ik.
14: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
15: Nou, daar ben ik toch af.
14: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
10: Goed dat je luistert. Dit is het nieuws om weer thuis te komen. Een dag nadat de Duitsers zeiden Rusland verantwoordelijk te houden voor de poging om een droneaanval uit te voeren op het vliegveld van Leipzig, zijn er nieuwe gevallen van wat zij noemen terreur. Is Europa het slachtoffer van de Russische hybride oorlogsvoering? Frankrijk en Nederland versterken de samenwerking op het gebied van tech, want door groot te zijn in technologie krijgen we ook een betere militaire positie, zegt premier Jette bij het bezoek van president Macron aan ASML in Veldhoven. Dan had ik, Liesbeth, eerlijk gezegd altijd al het idee dat sporten helemaal niet gezond is. Maar nu blijkt uit onderzoek ook dat ik een heel klein beetje gelijk heb. Want door sportkleding komen gifstoffen vrij. En die worden door de huid opgenomen in het lichaam.
9: Oh.
10: Het gaat onder andere om weekmakers, PFAS in waterafstotende kleding. Ja, het is best ernstig.
9: Naakt sporten dan?
10: Dan moet je naakt sporten. Ja, wordt een hele nieuwe,
9: gezond,
10: nieuwe discipline. Laten we beginnen met het laatste nieuws uit Overasselt.
9: Want daar heeft de politie nog een verdachte aangehouden in de omgeving van Overasselt na die grote schietpartij van gisteren. Bij die schietpartij kwam 1 persoon om het leven, 2 agenten raakten gewond. En nu staat het totale aantal aanhoudingen op 35. Contact met Stefan Collé, verslaggever bij Omroep Gelderland. Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
9: Jij bent vandaag de hele dag in Overasselt geweest. Gisteren was nog de boodschap, gistermiddag tijdens onze uitzending: iedereen moet nog binnen blijven. Ja, hoe is de sfeer nu?
22: Ja, die waarschuwing is ingetrokken gisteravond. En ik was er dus vanochtend weer. En toen was de sfeer rustiger. Ook omdat bekend was dat inmiddels al, toen was bekend, 34 verdachten opgepakt. Inmiddels dus 35. Dus het was al een stukje rustiger. Maar goed, de schrik zit er wel behoorlijk in. Want ja, dat er zo'n groep met vuurwapens je dorp inkomt, dat wil je natuurlijk niet.
9: Nee. Nou is er vandaag een 35ste aanhouding geweest. Was dat ook in of in de buurt van Overasselt? Wat weet je daarover?
22: Ja, die aanhouding is vannacht geweest in de omgeving van Overasselt. Dat klopt.
9: Oké. En wat heeft de politie verder gedaan vandaag? Ik neem aan dat er nog veel onderzoek is geweest.
22: Zeker, ja. De Ewijkse weg waar het huis staat, wat onder vuur werd genomen en waar ook de beveiliger is omgekomen. Die straat is de hele dag ook afgezet geweest voor onderzoek. Mm-hmm. En in een veld wat daar in de buurt was, was ook een grootschalige zoekactie. Voor zover ik weet is daar nog niks gevonden in dat veld. Maar daar waren een tiental bussen aanwezig van de politie om daar door het veld ook te lopen. En daar waren ook twee drones bij. Dus het onderzoek is echt in volle gang.
10: Ja, en er was natuurlijk die waarschuwing om binnen te blijven, omdat ze nog niet dachten iedereen opgepakt te hebben, maar ook omdat er nog wapens her en der zouden kunnen liggen. Is het voor politie en justitie nu duidelijk of ze alle wapens hebben gevonden intussen? Wat kun jij daarover zeggen, ook naar aanleiding van die zoekacties?
22: Het onderzoek is nog gaande en er wordt ook nog gezocht. Ik ben op dit moment niet op de plek waar vanmiddag gezocht werd in het veld. Dus ik heb daar geen zicht op of dat ook nog nu gaande is. Vanmiddag was in ieder geval wel duidelijk dat ze er nog niet gerust op zijn dat alles is gevonden. Maar ze weten natuurlijk ook niet wat er precies mist.
9: En dit incident, deze enorme schietpartij van gisteren, wordt die in de gemeente ook gezien als iets van de georganiseerde criminaliteit? Want we hoorden dat de advocaten van Bollejos, zoals die heet, die zeiden ja, nee, Bollejos heeft hier niets mee te maken. Dat is misschien ook wat je als advocaat van Bollejos moet zeggen. Maar in elk geval zijn er al linken gelegd.
22: Nou, daar wordt volop over geschreven, zeker in de media, over de eventuele betrokkenheid van Jos Leidekkers, Bollejos. Die advocaten die distancieren zich daarvan en zeggen, nou ja, zolang er geen officiële strafzaak of strafeis is, wat nu zeker nog niet is, omdat het onderzoek nog gaande is, kun je niks hard maken en kun je die naam eigenlijk ook niet noemen. Maar goed, dat is inderdaad verstandig van de advocaten om daarmee naar buiten te komen. Wat wel zo is, is dat er langere tijd al op dit adres sprake is van loesje handel. Dat geven bewoners ook aan. En daar wordt ook drugs bij genoemd. En eerder is daar ook al een ontploffing geweest wat toen te maken had met een drugslab. En is vorig jaar ook al het huis onder vuur genomen. En nu circuleert er ook een video online waarin ook een drugsbende zegt 3 ladingen te missen. En dat dit ook een wraakactie is. Waarbij ook de familie niet gespaard zal worden van de bewoner.
10: Ja. Het pand is eerder dus gesloten geweest. Wij hebben ook aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten gevraagd of zij voldoende middelen hebben om op te treden tegen dit soort drugscriminaliteit. Het antwoord is eigenlijk nee van de VNG. Een schriftelijke reactie schrijft de organisatie in het verlengde van de constatering dat de druk is toegenomen op gemeenten. Door veiligheidsproblemen kunnen we constateren dat gemeenten over onvoldoende middelen beschikken. Ja, dat geeft te denken, hè? Dat geldt misschien ook wel voor Heumen, waar Overasselt ligt.
22: Ja, en het is nu, het is nu natuurlijk specifiek één adres waar wel duidelijk is dat daar iets gaande is. Kun je zo iemand uit huis plaatsen? Heeft dat dan zin om die een gemeente verderop te plaatsen? Of is dat, wat heeft dat voor zin ook? De burgemeester van Heumen moet daar nog over beslissen. Wat gaat ermee gebeuren? Moet dat huis bijvoorbeeld dicht?
9: Ja, dat zei hij gisteren, hè, dat hij daarnaar kijkt of de woning gesloten kan worden. Dank voor het commentaar. Stefan Collé, verslaggever bij Omroep Gelderland.
21: BNR Nieuwsradio.
10: Rusland is roekeloos bezig. Dat verklaarde NAVO-baas Mark Rutte zojuist in Brussel. Het zegt hij nadat Duitsland de Russen heeft ontmaskerd als daders van een verijdelde aanslag in Leipzig.
0: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk. And we have also seen an increase in malign activities, targeting our territory directly. Whether it is fires set in factories, producing defense equipment for Ukraine, or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig. And yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union.
10: Ja, Poetin is roekeloos bezig, zegt Rutte, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
1: Poetin daagt ons uit. Dus aan de ene kant is hij roekeloos bezig om de redenen die Rutte aangeeft, dat hij met vuur speelt door al die sabotage en intimidatieacties in Europa uit te voeren, aanslagen, aanval op Europees grondgebied. Aan de andere kant zijn er ook analisten die zeggen, ja, dit is niet roekeloos, maar ingecalculeerd. Dit is door Poetin juist zo bedoeld om ons te destabiliseren, om ons te laten discussiëren over Oekraïne nog wel moeten steunen, als we zelf mogelijk in oorlog met Rusland belanden. Dus Rutte kan wel zeggen, we staan 100% achter Duitsland en 100% achter Oekraïne. Maar Europese burgers hoeven dat niet zo te ervaren natuurlijk. Die kunnen ook bang zijn.
10: Zeker. En misschien worden ze wel banger gemaakt nog. Want nu, gisteren op de dag dat Duitsland zei, Rusland zit achter die droneaanval in Leipzig, was er al een aanslag ook op een transformatorcentrale, kunnen we wel zeggen, in het oosten van Duitsland. En vandaag was er weer één.
1: Ja, op twee plekken zijn weer explosieven dus gevonden. Bij energieinfrastructuur. Dus het hele debat begint opnieuw. Was het Rusland? Ze hebben goed de schijn tegen op basis van hun track record van de afgelopen jaren.
10: Ja, hoewel er ook wel een linkse beweging is geweest die ooit een brand in het transformatorhuis bij Berlijn heeft geclaimd, geloof ik. Maar ga verder.
1: Nou ja, we hebben ook natuurlijk Nord Stream gehad, waarbij het uiteindelijk niet aantoonbaar de Russen zijn. Tegelijkertijd. Het zal niemand verbazen als Poetin hiermee doorgaat om ons af te schrikken. Zeker in een land als Duitsland, waar ook deelstaatverkiezingen voor de deur staan. Overigens over dat onderzoek van Leipzig. Drie Duitse media, Süddeutsche Zeitung, WDR en NDR, die melden vanmiddag dat er ook twee mannen zijn opgepakt, verdachten, die ook links hebben met Rusland. Dus ook mede daarop zal het onderzoek van de Duitse regering zijn gebaseerd om uiteindelijk Rusland als schuldige aan te wijzen.
10: En Duitsland heeft onder andere het consulaat in Bonn gesloten. Waarom reageert Duitsland zoals het reageert?
1: Ja, dat is een hele interessante vraag waar ook niet één antwoord op te formuleren valt. Want Duitsland sluit dat consulaat, sluit het Ruslandhuis in Berlijn. Dat zijn diplomatieke acties, gericht op spionnen en intelligence bijvoorbeeld. Het zijn geen militaire acties. Was die aanslag daar dan niet erg genoeg voor? Was die niet erg genoeg voor een artikel 4 of 5 van de NAVO? Om dat op zijn minst de NAVO te consulteren? Dat is wat je je afvraagt. Duitsland wil duidelijk de boel niet verder op de spits drijven. Kiest voor een collectieve verdediging, voor ruggespraak met de EU en NAVO, dus daar voelen ze zich veiliger bij. Ik heb in onze podcast Make Europe Great Again, heb ik in de show notes van de podcast ook twee linkjes geplaatst voor mensen die het interessant vinden om daarover door te denken.
10: Ja.
1: Eén verwijst naar Bart van den Berg van Instituut Klingendaal, die zegt Duitsland is gewoon een conservatief land ten opzichte van Rusland. Maar een oud-bondskanselier, een oud-chef-staf van de bondskanselier in Duitsland, Wolfgang Schmid, die zegt tegen Bild, ja, dit is ook om nog meer ijzers in het vuur te hebben, dingen achter de hand te hebben voor die escalatieladder. Mm-hmm. Luister even mee.
2: Also man wägt ab und eine der Abwägungen, die man dabei zu treffen hat, ist natürlich, wenn man jetzt den Kanzler vor die Presse gestellt hätte, dann hätte man auch keinerlei Eskalationsmöglichkeiten mehr gehabt. Also es kann ja jetzt durchaus passieren, dass auf die Ankündigungen der deutschen Bundesregierung jetzt Reaktionen der Russen erfolgen. Möglicherweise auch noch eine weitere Eskalation. Das ist ja nicht ausgeschlossen, dass die jetzt sagen, ach so, jetzt haben wir so harte Reaktionen, Sanktionen der deutschen Seite, jetzt stellen wir das mal ein. Und dann muss ich immer überlegen, ob ich noch sozusagen einen Pfeil im Köcher habe.
10: Ja, hij zegt, je moet nog kunnen escaleren. Dus dat is ook waarom die ministers een persconferentie hebben gegeven en niet Merz al.
1: En we hadden het er gistermiddag over. Waarom geeft Merz die conferentie niet, Lisbeth? Ja, precies wat jij zegt, Niels. Je hebt nog ijzers in het vuur.
10: Ja. Ursula von der Leyen, Duits, maar ook leider van het Europese blok, heeft gereageerd.
1: Ja, ik vind het wel een opvallende uitspraak.
3: Europeans are faced with the hard truth that this is the new normal. We have to step up, and that means being ready to respond to Russia's recklessness faster and better. We must treat our everyday infrastructure as frontline targets and protect them accordingly. And we will support any member state Russia targets.
10: Zo, dat is nogal wat inderdaad. We moeten elk infrastructuurobject dat we hebben beschouwen als iets wat in de frontlinie ligt.
1: Ik vind het bangmakerij. Ik vind het niet goed, communicatief. Dan moet je zeggen, als je Ursula von der Leyen bent, dat je een oproep doet aan overheden om alert te zijn en niet naïef te zijn. Maar dit doet me denken aan een eerdere uitspraak van Rutte, die zei, ja, we zijn in feite al in oorlog. Mm-hmm. Je maakt mensen bang. Ik wil niet straks over de A2 rijden of ergens langs de Rotterdamse haven of in de trein bij Schiphol zitten en denken, oh, dit is mogelijk een target. Zo werkt het niet.
10: Ik hoor het als, zoals ze zeggen, we moeten hier ook beter op voorbereid zijn. Met andere woorden, we moeten middelen ontwikkelen waardoor we wel meteen terug kunnen slaan.
1: Tuurlijk, maar dan moet ze overheden daarop aanspreken. Zoals ze nu communiceert, lijkt het alsof jij en ik straks naar huis gaan en mogelijk ons denken, hé, een transformatorhuisje, we zijn in de problemen. Zo werkt het niet.
10: Dankjewel. En meer dus in de podcast Make Europe Great Again. Dankjewel, Geert-Jan Haan.
4: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats. BNR.
5: Hoogbezoek in Eindhoven vandaag. Nederland en Frankrijk willen meer gaan samenwerken op het gebied van kwantum- en chiptechnologie. Dat hebben premier Jette en de Franse president Macron aangekondigd na een bezoek aan de Brainport-regio, waar ook ASML zit.
6: We tekenen vanmiddag een aantal MOU's van Franse en Nederlandse bedrijven op het gebied van halfgeleiders en kwantumtechnologie, waar we de komende tijd enorme stappen zullen zetten en optimalere routes in de logistiek kunnen bepalen. Allemaal zaken die zullen bijdragen aan onze welvaart en ons welzijn.
5: Verslaggever Jorik Simonides is in Eindhoven bij de Brainport. Goedemiddag, bonjour Jorik.
23: Goedemiddag. Ja.
5: Grote stappen hoor ik premier Jette zeggen. Hoe gaat die samenwerking er dan uitzien?
23: Ja, grote stappen, grote woorden toch ook wel vooral hoor. Ah. Je had het over MOU's, dat is een Memorandum of Understanding. Wat er getekend is, of een aantal daarvan, dat is eigenlijk gewoon een soort intentieverklaring. Dus de afspraak, de intentie dat beide landen meer willen samenwerken op het gebied van tech. Echt super concreet werd dat nog niet gemaakt, zeg ik erbij. En ik zeg er ook bij dat Nederland en Frankrijk nu al behoorlijk veel samenwerken op het gebied van tech. Bedrijven en kennisinstituten die wisselen kennis uit. Dat gebeurt nu ook al. En het is de bedoeling dat dat dus vaker gaat gebeuren. En ASML is daarin een belangrijke speler. Nederlands trots natuurlijk dat bedrijf, maar eigenlijk stiekem ook steeds een klein beetje Franser wordt het. De CEO daar is Christophe Fouquet, een Fransman. Die heeft Peter Wennink opgevolgd. En sinds vorig jaar heeft ASML ook een groot belang in Mistral. Dat is een Frans AI-bedrijf. En wat de Franse president betreft wordt dat ook echt het Europese alternatief voor de Amerikaanse en de Chinese AI-bedrijven. Ja. Op dit moment, misschien is het net afgerold, misschien zitten ze er nog, zit Macron en Jette bij ASML, dus in Veldhoven. De top van Mistral is daar ook bij aanwezig, samen met de top van ASML dus. Om het ook over die samenwerking te hebben. En dat is ook belangrijk, zegt Rob Jette, dat Europa onafhankelijker wordt op het gebied van tech.
6: Want juist in tijden van verschuivende machtsverhoudingen moeten we als EU ook echt zelf een techreus worden. En Frankrijk en Nederland doen dat niet alleen. We bundelen de komende tijd samen de krachten met andere Europese landen, zoals Duitsland en de Europese Commissie, zodat we onze grote Europese techbedrijven nog sterker kunnen maken. Dat betekent bedrijven, onderzoek, talent en industrie beter met elkaar verbinden. Het aanjagen van investeringen met betere toegang tot kapitaal, betere regelgeving en een goede groene energieinfrastructuur. Dat is van het grootste belang voor onze Europese welvaart, voor ons verdienvermogen, maar zeker ook voor onze veiligheid.
5: Ja, en Jorik, ja, die wens die horen we vaak, hè? We willen minder afhankelijk zijn van de Verenigde Staten en China. Daar past dit ook in.
23: Ja, dat is precies wat het is. En dat werd ook benadrukt door Jette, je hoort het in dit fragment. Maar ook door Macron, die haalde dit er ook bij. Die zegt, we moeten onafhankelijker worden op het gebied van tech. En Jette, maar met name Macron, die koppelde dit ook heel erg aan defensie en aan veiligheid. Het bezoek stond heel erg in het teken van tech, maar ze hebben allebei ook gesproken over defensie, over veiligheid. Het ging over Oekraïne, over het Midden-Oosten onder andere. Ja, jullie hebben het net over Leipzig gehad. Dat werd ook nog even aangehaald door zowel Macron als Jette. Uiteraard steun voor Leipzig. Maar dat koppelen ze hier ook echt aan. Ze zeggen, dit is een voorbeeld van, ja, als we achter gaan lopen op technologische ontwikkelingen, dan kan dat ook onze veiligheid raken. Zie Leipzig. Zo werd dat verwoord vandaag.
5: Ja. Dus een nadrukkelijke link met de geopolitiek.
23: Ja, die werd wel gemaakt. Luister maar even naar Emmanuel Macron, wat hij daarover zei.
24: En étant ici à Eindhoven, nous consacrons, je dirais, la coopération dans ce domaine. Et au moment où la compétition technologique mondiale accélère et que nous faisons face à une transformation très profonde dans ce domaine, en particulier celui des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle, des centres de données, notre conviction, c'est que l'Europe a une stratégie à avoir et à faire ensemble.
5: Eindhoven.
23: Wat zei die? Ja. Goed gehoord, Eindhoven. Jouw Frans is beter dan het van mij, Lisbeth. Maar wat hij ongeveer zei is dat Nederland en Frankrijk dus meer moeten gaan samenwerken. En Europa vooral meer moet gaan samenwerken met elkaar op het gebied van chips, op het gebied van AI, datacenters, dat soort onderwerpen. Omdat, hij had het over verschuivende machtsverhoudingen in de wereld. Nou, dat doelt hij dus op die machtsblokken Amerika en China. En dat Europa ook op het gebied van tech daar tegenover moet gaan staan.
5: Oké, nou, je noemde al Mistral, hè? En dan hebben wij Nederland ASML. Is dat dan waarop gegokt wordt? Is dat dan die samenwerking?
23: Ja, dat is wel echt het paradepaardje geweest. Vooral omdat het dus al vrij concreet is. Mistral is een AI-bedrijf. ASML is daar sinds vorig jaar aandeelhouder in. En die hebben ook een grote investering gedaan in dat bedrijf. Ze werken heel veel samen. Dat is dus echt het grote voorbeeld. Maar goed, ze willen dat natuurlijk breder gaan trekken. Moet je denken aan bedrijven die samen gaan werken. Maar ook kennisinstituten die bijvoorbeeld kennis uit gaan wisselen. Ik sprak nog even met Paul van Nuenen. Hij is de directeur van Brainport. De gast hier vandaag dus. Waar Macron en premier Jette vandaag ontvangen werden. En hij kon me vertellen hoe dat dan precies eruit moet gaan zien.
7: Wij moeten samenwerken met de regio rond Grenoble in Frankrijk. Of Saint-Denis. Waar ook schitterende kennisinstituten en bedrijven zitten. Die opgaven zijn echt veel te groot voor één regio alleen.
23: Wat hebben Nederland en Frankrijk elkaar te bieden op dat gebied?
7: Nou, er zijn bijvoorbeeld stukken ondertekend op quantumcomputing vandaag. Daar zitten complementaire kennispunten tussen TNO en wat bedrijven uit Frankrijk. Dus daar kan veel in gebeuren. In het bredere veld van semiconductors kan veel gebeuren. We geloven erin dat we uiteindelijk in de Europese defensieindustrie ook meer samenwerking op gang moeten brengen. En de veranderende automotive sector is natuurlijk iets wat ons allemaal buitengewoon interesseert.
5: Jorik Simonides vanuit Eindhoven. Dankjewel.
10: Ja, denk je lekker gezond bezig te zijn door dagelijks de gang naar de sportschool te maken, dan is het goed om op je kleding te letten. Die kleding kan namelijk een alfabet aan giftige stoffen bevatten. Door te zweten en dat de kleding langs je lichaam schuurt, kunnen die stoffen langzaam in het lichaam terechtkomen, meldt vandaag het FD. Daar praten we over met Paul Schepers, toxicoloog aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. Wat voor stoffen moet ik dan allemaal aan denken? Goedemiddag, meneer Schepers.
8: Goedemiddag. Ja, er zijn drie stofgroepen. Bisphenolen, phthalaten, ook wel weekmakers genoemd. En dan heb je nog de bekende PFAS. Dat zijn de drie belangrijkste.
10: Er zit PFAS in sportkleding?
8: Ja, overigens zijn heel veel kleding, maar sportkleding is natuurlijk elastisch, voert vocht af en warmte. En er worden natuurlijk wat hogere eisen aangesteld. Mm-hmm. Bovendien moet sportkleding er mooi uitzien, dus daar moeten dus kleurstoffen aan hechten. Nou, dat zijn allemaal redenen om stoffen toe te voegen aan de vezels.
10: En die stoffen kunnen dus in het lichaam komen via de huid?
8: Ja, dus ik moet er wel bij zeggen dat deze stoffen krijg je in het algemeen verreweg het meeste binnen via voeding. Mm-hmm. Maar de voeding is door de brug vanuit Brussel al gereguleerd. Er zijn eisen aangesteld. Dus bij de voeding, ook voedingsverpakkingen, zeg maar, zijn de niveaus bijgesteld. Zijn ook verbodsbepalingen. Maar in de kledingindustrie is het allemaal nog niet geregeld. Dus het is goed om het daarover te hebben.
10: Ja, maar is het dan ernstiger dan we eerder aannamen? Waarschijnlijk is het bij de makers wel bekend dat dit erin zit.
8: Ja, het is inderdaad, de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat PFAS, dat is natuurlijk al langer bekend, hè, dus ja, dat we allemaal te veel PFAS in ons bloed hebben, dat er ook effecten zijn, op de afweer bijvoorbeeld. En eigenlijk is daarbij gekomen dat ook de bisphenolen, en phthalaten wisten al langer, dat die ook hormoonverstorend zijn. En dat wil zeggen dat ze schadelijk zijn in de vroege ontwikkeling bij de zwangerschap.
5: Oh.
10: Ja, dus, en die combinatie ervan, daar moet waarschijnlijk nog meer onderzoek naar gedaan worden, maar dat zal ook wel niet best zijn.
8: Nou ja, dus er is eigenlijk nog weinig onderzoek gedaan naar kleding en hoe je deze stof opneemt uit kleding. Ja. Maar er is een paar maanden geleden in Engeland gemeld dat PFAS via de huid wordt opgenomen. En van de bisphenolen wisten we het al, omdat de kassabonnen, die waren een bron van bisphenolbesmetting bij cashières in Frankrijk. En er was een lab in een laboratorium in Zwitserland, die hebben al eerder aangetoond dat een van de meest giftige phthalaten ook door de huid gaat.
5: Jeetje, ja. Maar geldt dat voor alle sportmerken? Of kan ik bepaalde shirtjes kopen die dat allemaal niet hebben?
8: Ja, nou, goede vraag. Eigenlijk staat het allemaal op het label. En als er elastaan op staat, dan is er sprake van die bisphenolen of phthalaten.
5: Oh.
8: De PFAS kom je eigenlijk alleen tegen voor sportkleding die eigenlijk ook waar je, maar ja, als het regent of vochtig is buiten, waar je jezelf mee wil beschermen. En dat zorgt ook voor een goede afvoer onder vochtige omstandigheden. Dus dat is hetzelfde verhaal als de windjacks en regenkleding. Daar worden toegevoegd.
11: Maar dan komt het
8: ook niet. Maar eigenlijk zie je elastaan eigenlijk in heel veel kleding die op de huid gedragen wordt. Ook ondergoed, zeg maar. Er zit allemaal elastaan in. Omdat het heel zacht aanvoelt op de huid. En ook elastisch is.
11: Dus dan zit er niks anders op dan als je zonder deze stoffen wil sporten, dat je weer gewoon een oud, ruig, katoenen hemdje aantrekt waar je het koud zweet van krijgt.
8: Nou, ook een goede vraag. Helaas is zo dat katoen wordt ook vaak gemengd. Dus die katoenvezel, die wordt ook gemengd met elastaan. Want ook die katoen is eigenlijk, als je die kaal gebruikt, is dat een heel stug materiaal. Dus dat wil je ook voor, zeker onderkleding en voor sportkleding, wil je dat soepel, elastisch maken en zacht. Nou, daarvoor heb je die elastaan nodig.
11: Klinkt toch als inderdaad dat pleidooi van jou, Liesbeth, naaktsport.
5: Ja, dat is het allerbeste.
11: Die kant gaan we dan op.
8: Ja, ik denk dat we waar naartoe moeten is dat de kledingindustrie zich gaat afvragen inderdaad wat de kleding van de toekomst zal zijn. En dat we dat niet meer op basis van plastic moeten maken. He, dus daar is natuurlijk een fossiele grondstof voor nodig, olie. Ja. Maar dat we toe moeten naar plantaardige grondstoffen. Dus er zijn al kledingmerken die gaan uit van bamboe bijvoorbeeld.
11: Ja.
8: Als grondstof, dus hennep wordt ook genoemd. Dus ook een hele, maar ja, die moet je wel bewerken, chemisch bewerken, zodat die zacht gaan aanvoelen. Bamboe, dat kennen we wel, is vrij stug materiaal. Dus voordat je daar een hele soepele en zachte vezel van kunt maken, moet je er ook met chemicaliën aan de slag.
11: We zijn er nog niet. Dank voor deze info. Toxicoloog aan de Radboud Universiteit, Paul Schepers.
5: Over 4 maanden dan kunnen werknemers meer inzicht krijgen in de salarissen van collega's. Gaat over de wet loontransparantie. Maar veel bedrijven zijn daar nog niet op voorbereid. Dat blijkt uit een rondgang van BNR. Je hoort zo direct Agnes Jongerius, de geestelijke moeder van die wet, en een ondernemer, Niek Verra.
12: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
13: Tot morgen.
15: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
16: Het moment dat alles begint.
25: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
26: Provider, it starts here.
27: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
16: Het moment dat alles begint.
26: Provider, it starts here.
28: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
29: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
30: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
29: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
30: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
29: En als je voor jezelf werkt?
30: Ook gewoon 1 factuur per maand.
29: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
28: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
31: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
32: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
33: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
34: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
35: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
36: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op ProAwareness.com.
0: AI is hot. Maar hoe benut ik de mogelijkheden in mijn rol als toezichthouder?
1: Hemingway's AIVC is het AI-platform voor commissarissen en toezichthouders. Strikt beveiligd met speciale agents die jouw rol binnen de raad versterken. Werk slim en efficiënt met AIVC. Laat onze demo je overtuigen. Ik ben Erwin Bouwman van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
2: BNR Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is begonnen, 360 kilometer file in totaal. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt de Hoek en Roelevarensveen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 25 minuten. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,7. En de A28 Groningen richting Zwolle bij 99,3.
2: Dit is BNR Nieuws. Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
4: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De zwaar bewapende groep die gisteren nacht door Over Asselt liep, had zich eerder verzameld in een loods in Brussel. En daar kregen ze volgens het parool een laatste briefing. Het zouden vooral Belgen en Fransen zijn die via social media waren geworven. Sommigen zouden onder protest zijn ingestapt toen ze hoorden wat ze gingen doen. De advocaten van Richard K. hebben het Hof in Leeuwarden gevraagd om de zaak over de dubbele moord in Wijtenveen uit te stellen. Ze hebben vanochtend nog een getuige gesproken en willen dat verhaal nog even goed verwerken in hun pleidooi. Het gaat om een zaak waarin opnieuw levenslang is geëist, zeggen de advocaten. Zo'n 40 Nederlandse mariniers gaan volgende week oefenen in Groenland. En dat is voor het eerst. De oefeningen zijn boven de Poolcirkel, waar de Amerikanen ooit een militaire basis hadden. Met de oefening laat de NAVO zien dat de Denen Groenland stevig in handen hebben. President Trump zei eerder het te willen hebben. Justitie in Duitsland heeft twee verdachten in beeld die iets te maken zouden hebben met een incident met twee drones bij het vliegveld van Leipzig. Volgens Duitse media hebben ze een Russische achtergrond. Niet onlogisch, omdat het vermoeden al is dat Rusland achter de aanslag zit. Begin vorige maand werden de drones ontdekt bij het vliegveld. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet achter het stuur zitten. Een paar maanden geleden was hij betrokken bij een ongeluk waarbij zijn auto over de kop sloeg. En de politie had de indruk dat hij onder invloed was, maar Woods weigerde zich te laten testen. Hij heeft nu een deal met justitie gesloten en krijgt dus een rijverbod voor 5 jaar. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht vooral in het noorden regen bij 15 tot 19 graden. Morgen trekken er ook buien over het land. In de middag is het vaker droog bij 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Meer dan 230 voormalige bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Je hoort zo wat hun argumentatie is.
9: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
17: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
9: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
18: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
19: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
18: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
5: Goedemiddag.
7: Hallo.
5: Wat verdient zij van sales eigenlijk? En wat verdient hij van HR meer dan ik? Zo'n gesprek over salarissen start je niet makkelijk in het algemeen. De wet loontransparantie moet daar vanaf 1 januari verandering in brengen. Dan moet je als werknemer bij je bedrijf of organisatie kunnen inzien wat de gemiddelde salarissen zijn per functie. Ja, wat gaat dat betekenen voor de gesprekken bij het koffieautomaat? En is de gemiddelde ondernemer daar al een beetje op voorbereid? Dat hoor je zo. We gaan eerst naar nieuws over Israël.
6: Meer dan 230 voormalig bewindspersonen, ambassadeurs en ambtenaren roepen het kabinet in een brandbrief op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Volgens de ondertekenaars blijven de maatregelen die het kabinet tot nu toe heeft genomen ver achter bij wat nodig is. Angelique Eijpen is oud-diplomaat en een van de ondertekenaars van die brief. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
6: Ja, wat is er volgens u nodig wat het kabinet niet doet?
8: Nou ja, wij constateren dat de slow-motion genocide in Gaza onverminderd doorgaat en ook op de westelijke Jordaan-oever sprake is en blijft van steeds verdergaande etnische zuivering. En tegelijk constateren we dat ook dit kabinet Jetten vooralsnog een beleid voert dat in essentie business as usual is. Mm-hmm. En daarom is de belangrijkste boodschap dat deze realiteit vraagt om concrete maatregelen met impact die recht doen aan de extreme situatie en die recht doen aan onze internationaal rechtelijke verplichtingen. En daarbij hebben we een aantal specifieke acties opgenomen waar we het kabinet toe oproepen om uit te voeren.
5: Ja, die brief is dus ondertekend door 230 mensen. Ook de namen van Josias van Aartsen, Job Cohen, Jan Pronk, Ahmed Abu Taleb staan eronder. Hoe hebben al die mensen elkaar gevonden? Wie heeft het initiatief genomen?
8: We hebben een netwerk van oud-ambassadeurs, oud-diplomaten en ambtenaren. Wij organiseren al 134 weken achter elkaar een wekelijke zitting voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. En vanuit dat netwerk is dit initiatief voortgekomen.
6: Nou, is er wel actie geweest van het kabinet? Er is een invoerverbod voor producten uit illegale nederzettingen, bijvoorbeeld op de westelijke Jordaanoever. Dat is toch een hele concrete boycottactie?
8: Ja, dat zou je denken dat dat een concrete actie is. En als je dat, zo klinkt het ook, maar het is er vooral een van kleine en symbolische aard. Er is eigenlijk al vastgesteld dat die maatregel niet te handhaven is. Dus daar schiet je voorbij de bühne en het symbolische helemaal niets meer op.
6: Mm-hmm. Maar wat zou Israël beter aan het denken zetten dan?
8: Nou, we hebben een aantal heel concrete voorstellen. Hè. Dus een wapenembargo is daar een concreet voorbeeld van. En we roepen Nederland ook om zelf actief onderzoek te gaan doen naar de mogelijke betrokkenheid bij internationale misdrijven van Nederlanders of Israëliërs die zich hier bevinden. Mm-hmm. En in het Israëlische leger hebben gediend.
6: Maar is dat een verdragrechtelijke verplichting om dat onderzoek te doen?
8: Nee, maar als het bijvoorbeeld gaat om Nederlanders die in IS hebben gediend, daar zijn een hele beleidslijn rondom ontwikkeld om strafrechtelijke vervolging onderzoek te doen. En als dat nodig is, strafrechtelijke vervolging in te stellen. En we moeten constateren dat het kabinet hier. Kijk, Israëli's kunnen anders dan mensen die uit Syrië komen of zo, die kunnen hier vrij inreizen. En er is dus eigenlijk helemaal geen controle wie hier binnenkomt en wat voor betrokkenheid er mogelijk is bij internationale misdrijven als het om mensen gaat die in het Israëlische leger hebben gediend.
6: Moet dat niet in Europees verband gebeuren, zoals vaak wordt bepleit?
8: Nou, daar kan je zeker ook in Europees verband afspraken over maken. Maar Nederland gaat uiteindelijk ook over zijn eigen openbaar ministerie, de vervolging die het instelt en het onderzoek dat dat doet. Dus daar kan je zeker in Europees kader iets mee. Maar dat ontslaat niet van de Nederlandse verplichting en mogelijkheid om ook hier eigenstandige actie te ondernemen.
6: En heeft u de indruk dat deze oproep kan landen, dat er wat gaat gebeuren?
8: Nou kijk, het is niet de eerste keer dat we een kabinet hebben aangeschreven, maar wel de eerste keer dat we het kabinet Jet hebben aangeschreven. En we hadden bij dit kabinet een voorzichtige wat meer hoop. Hè, gezien ook het feit dat de premier vorig jaar nog zelf prominent meeliep met een rode lijn protest. En zeer uitgesproken was voordat hij premier werd.
6: U heeft goede hoop.
8: We verwachten echt niet van vandaag op morgen een 180 graden draai naar aanleiding van deze oproep. Maar los van deze oproep constateren we tegelijkertijd ook dat dit kabinetsbeleid eigenlijk ook niet meer in lijn is met de publieke opinie. En daarom zit hier eigenlijk ook onder een soort van impliciete oproep aan het kabinet om niet alleen ons advies ter hand te nemen en niet alleen de verplichting om het internationaal recht op te volgen, maar ook het beleid in lijn te brengen met wat er hierop leeft in de samenleving.
6: Dank, Angelique Eijpen, oud-diplomaat.
5: We gaan naar de ANWB, daar is Rijn Baartmans. Rijn, hoe is het op de weg?
3: De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. En vooral in de regio Rotterdam rijdt het op veel plekken langzaam. Dat heeft alles te maken met een wegafsluiting. De A20-hoek van Holland richting Gouda. Die is dicht na een ongeluk tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Prins Alexander. Het verkeer richting Gouda kan via Den Haag over de A13 en de A12. Verder nog een flitser gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Den Haag bij hectometerpaal 59,1.
2: Luister vandaag, begrijp morgen.
7: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed.
10: Deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
11: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee.
5: Wat verdien jij? Nou, dat blijft in Nederland althans nog altijd een beetje een ongemakkelijke vraag. Maar vanaf 1 januari wordt het makkelijker om erachter te komen of je collega in dezelfde functie hetzelfde of misschien aanzienlijk meer verdient dan jij. Want per 1 januari gaat naar verwachting de wet loontransparantie in. Een wet die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet verkleinen. En dat betekent dat je over 4 maanden als werknemer moet kunnen zien wat collega's in vergelijkbare functies gemiddeld verdienen en dan uitgesplitst naar geslacht. En je kunt je baas er naar vragen. Toch zijn veel ondernemers daar nog niet op voorbereid. Dat blijkt uit een enquête van het BNR Ondernemerspanel. Slechts 17% van de panelleden zegt klaar te zijn. En een derde van de ondernemers kent de nieuwe wet zelfs helemaal niet. Een van de leden van ons panel is Niek Verra van Verra Makelaars. Bij ons in de studio, welkom.
12: Dankjewel.
5: En ook bij ons, oud-europarlementariër Agnes Jongerius. En zij is een van de geestelijke moeders van die wet, de wet loontransparantie. Ze kreeg de wet in 2023 door het Europees Parlement. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
5: Ja, kunt u nog ons even vertellen, want u heeft zich jarenlang ingespannen voor die wet. Wat gaat de wet loontransparantie ons opleveren?
15: Nou, wat hij op gaat leveren is dat de bewijslast voor krijgen de vrouwelijke collega's minder betaald dan de mannelijke collega's omgedraaid wordt. Hè. Dus we weten dat er een loonkloof bestaat. We weten dat vrouwen gemiddeld minder verdienen dan mannen. Dat verschilt wel van de ene sector naar de andere. Maar als je daar als dame werk van wil gaan maken, dan moet je dat eerst maar eens proberen uit te zoeken. Wat verdienen mijn collega's eigenlijk? Weet ik het wel zeker? Dan moet je dat gaan aankaarten bij je chef. Die stuurt je naar personeelszaken. En we kennen procedures over ongelijke beloning die een jaar of 2, 3, 4 in beslag nemen. Ja. En die vaak ook leiden tot totaal verzuurde arbeidshoudingen. Dus dan krijg je misschien wel gelijk. Hè? Je hebt te weinig verdiend in de afgelopen periode. Maar je bent tegelijkertijd je baan kwijt. En wat we met deze wet nu willen, is het omdraaien. We zeggen, iedereen is het toch eigenlijk over eens dat mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, hetzelfde beloond zouden moeten worden. Mm-hmm. Laten we eens goed gaan kijken of dat ook daadwerkelijk het geval is. En dan heb je gewoon als werknemer het bewijs van je werkgever op tafel liggen. Kun jij er iets mee? Of kan bijvoorbeeld ook een ondernemersraad mee aan de slag?
5: Ja. Nou is in dat ondernemerspanel van BNR slechts 17% van de ondernemers daarop voorbereid of er is er mee bezig. Dat is niet zoveel, hè?
15: Dat is nog niet zoveel, maar ik kies ervoor om te zeggen, goh, we hebben al bijna 1 op de 5 binnenboord. De wet moet ook nog inderdaad van kracht worden. Er zullen ongetwijfeld, neem ik aan, ook van de overheid voorlichtingscampagnes komen en ook van de vakbeweging om mensen bij te gaan staan. Kijk, eerlijk is eerlijk. Loondiscriminatie is al 65 jaar verboden in Europa. Hè? Dus in het verdrag van Rome stond al, mannen en vrouwen moeten gelijk beloond worden. Dus deze discussie heeft al een enorme tijd geduurd. Hij landt nu in Nederlandse wetgeving. Laten we ervoor kiezen om te zeggen, kom op.
5: Het is bijna 1 op de 5. Ja, nou ja.
15: Bijna op de 5. En dat er meer mogen volgen.
5: Niek Verra, hoor jij bij die 17%?
6: Ja, inmiddels wel, ja.
5: Ja. Wat ben je aan het doen in dit bedrijf?
6: Nou, nog niet zo heel veel. Ik denk dat er niet heel veel moet gebeuren. We zullen wat processen moeten aanpassen. Want die werknemer moet wel ergens naartoe kunnen om dat te gaan vragen. Ja. Nou, dat is nog niet
5: intranet of zo. Of een
6: nou ja, we zijn een MKB-bedrijf. Dus we hebben natuurlijk geen HR-afdeling. Dus ik maak me wel zorgen om de administratieve last ervan. Het is wel weer zo'n wet waar je aan moet voldoen als ondernemer. En terecht, ik snap wel het idee erachter. Maar de praktische invulling is vaak toch wel wat weerbarstig.
5: Ja, want er is me verteld dat je ongeveer 40 werknemers hebt bij verhuurmakelaars. Ja. Die zou je dan moeten een soort tabel moeten maken over van alle verschillende functies. En dan daar de salarissen bij zetten.
6: Ja, daar heb ik een beetje een voorschot op genomen voorafgaand aan dit programma. En toen zag ik dat we ongeveer 10 verschillende functies hebben. Kleine teams. Ja. Dus dan heb je ongeveer 4-5 mensen per team. Dus ja, als je dan een soort bandbreedte krijgt, dan is het natuurlijk heel erg snel duidelijk wie wat dan zou verdienen. Dus
5: ja.
6: Op zich is dat denk ik. Ja, dat wordt spannend op de vloer, denk ik.
5: Ja, want wat op die vloer.
4: Dat is de bedoeling.
5: Ja, want op die vloer, wat gaat er dan gebeuren?
6: Nou ja, ik ben ook wel voor transparantie en het is hartstikke goed. Maar je moet je voorstellen dat als iemand natuurlijk heel blij is bijvoorbeeld met €4.000 salaris.
5: Ja.
6: En dan daardoor achterkomt dat een collega €4.400 verdient. Dan is hij daar opeens minder tevreden mee, lijkt mij. En dan moet je dat kunnen uitleggen. Ik ben er ook voor dat een werkgever dat kan uitleggen. En dat kunnen we denk ik ook wel. De vraag is alleen of diegene daar dan tevreden is met die uitleg.
5: Ja, dit
4: is toch de bedoeling? Of dat je dus inderdaad. Ja?
15: Nou, precies. Dat we inderdaad een vinger krijgen achter. Waarom zijn die verschillen er? En moeten die verschillen eigenlijk niet geslecht worden? Want eigenlijk is het vrij principieel, hetzelfde werk moet hetzelfde beloond worden. En natuurlijk zal het soms best ingewikkeld zijn. Hè. Dus ik herinner me een uitspraak van Lilianne Ploemen, een van mijn collega's uit de Partij van de Arbeid, die de uitdrukking gebruikte. En we praten bij het koffieapparaat nog makkelijker over seks dan over salaris. En zolang dat als zo is, is het moeilijk om een greep te krijgen, een vinger te krijgen achter loondiscriminatie. Voor alle helderheid. Ik ga ervan uit dat werkgevers niet erop uit zijn om de vrouwen te pesten. Om ze wel bewust lager in te schalen. Maar ik wil graag dat ze gaan kijken naar hoe doen we het eigenlijk in de praktijk. Want er is heel veel onverklaarbare loonverschillen die eigenlijk loondiscriminatie heten. Ja. En loondiscriminatie moeten we aanpakken met z'n allen.
5: En Niek, is die loonklover bij jullie?
6: Nou, naar mijn weten niet. Maar ik denk dat het goed is dat het daardoor transparant wordt. Alleen ja, ik ben het niet helemaal eens met mevrouw Jongeris. Want ik denk dat je heel veel frustratie gaat krijgen op de werkvloer. En je kunt het niet zomaar oplossen. Het is nou niet dat ik dan denk, hey, diegene die ga ik dan ook maar €4.400 betalen. Want er is een reden dat diegene.
5: Maar die reden kun je uitleggen. Ervaring of.
6: Dat betekent natuurlijk niet dat diegene die minder verdient dat eens is met die redenering. Natuurlijk. Die kan zeggen, nou ja, ik vind dat. Ik ben het niet mee eens. Ik vind dat ik dat dezelfde kwalificatie heb of dezelfde output draai als mijn collega. Het wordt er niet gezelliger van, lijkt mij.
5: Agnes Jongerius, hebben jullie daarmee rekening gehouden met de sfeer op de werkvloer? Bij het voorstellen van die wet?
15: Kijk, je ziet nu dat zeg maar die vrouwen die het aan de orde stellen, word ik wel gelijk beloond. Heel vaak juridisch wel in het gelijk gesteld worden. Maar inderdaad geconfronteerd worden met een procedure die heel lang neemt en die heel vaak ook gewoon tot verstoorde arbeidsverhoudingen leidt. Ja. En dan is het dus een individueel persoon die moet opboksen tegen een hele organisatie. Wat we met deze loontransparantie hopen te bereiken is dat we het gewoon een collectieve verantwoordelijkheid maken. En er dus niet meer de werknemer de bewijslast moeten laten aanleveren. Maar gewoon de werkgever. En dan hebben we denk ik een beter gesprek dan dat je anders zou hebben.
5: Ja. Tot slot, de loonkloof was in 2024 10%, bijna 11%. Het gemiddelde uurloon van vrouwen lag 10,5% lager dan dat van mannen. Gaat deze wet die loonkloof dichten?
15: Nou, ik heb ooit gezegd, ik zou eigenlijk de loonkloof graag gedicht willen hebben voordat ik met pensioen ga.
5: Wanneer is dat?
15: Ik ben zelf nu ook al 65, dus ik ben bang dat het niet meer gaat lukken. Dat het niet lukt om in 2 jaar deze loonkloof te dichten. Maar wat ik net al zei, het mag eigenlijk al 65 jaar niet.
5: Ja.
15: Dus laten we gewoon blij zijn als we wel voortgang gaan maken.
5: Ja. Nick Verra, hou je ons op de hoogte hoe het gaat op kantoor? Of de sfeer bij het koffieautomaat nog gezellig is?
12: Ik zal jullie zeker op de hoogte houden, maar ik ga ervan uit dat het goed komt.
5: Dank voor dit gesprek. Nick Verra van Verra Makelaars en oud Europarlementariër en interim burgemeester van Oudewater, Agnes Jongerius. Tech Update.
6: De gegevens van miljoenen passagiers van een 3-tal grote Britse luchthavens zijn op het dark web gepubliceerd door cybercriminelen. We praten erover met BNR's tech-redacteur Niels Koloos. Niels, goedemiddag.
16: Goedemiddag.
6: Weten we om hoeveel passagiers het gaat?
16: Ja, het gaat om de gegevens van 8,7 miljoen mensen die gebruik hebben gemaakt van de luchthavens.
6: Niels, goedemiddag.
16: Goedemiddag.
6: Weten we om hoeveel passagiers het gaat?
16: Ja, het gaat om de gegevens van 8,7

0: Als de slachtoffers trouwens?
1: Nou, daar probeer ik nu ook zelf achter te komen, want het zijn toch nogal wat gegevens. Maar ik vrees dat het antwoord ja gaat zijn, Niels. Want het zijn gewoon heel erg veel passagiers. En mocht je trouwens zelf het vermoeden hebben en denken, goh, ik ben vorige week met Manchester gevlogen, dan kan je het nu wel al checken via de site Have I Been Pwned? Dat is eigenlijk een soort zoekmachines voor datalekken, gerund door cybersecurity onderzoekers.
2: Net zoals check je hack.
1: Check je hack, inderdaad, van de politie. Ja. Ja, dit is een wat grotere, internationalere variant daarvan. En de dataset van al die passagiersgegevens is daar sinds vandaag aan toegevoegd. Dus dan kan je ook zien, zit mijn e-mailadres tussen en moet ik dus misschien toch even wat meer gaan opletten op bijvoorbeeld phishingmails.
3: Het is niet de eerste datalek dat we bespreken hier, hè?
1: Nee, het is de zoveelste, kan je wel zeggen, Niels. Maar je ziet toch wel. Nou, je ziet dat het verschilt per geval. Want de Manchester Airport Group lijkt toch wel een beetje een domme fout gemaakt te hebben. Volgens meerdere cyberonderzoekers zijn de criminelen namelijk binnengekomen met zogeheten API-keys, die gewoon op straat lagen. En dat zijn een soort digitale toegangssleutels, waarmee je in normaal afgesloten systemen daarmee komen. Het is eigenlijk hetzelfde alsof je je huissleutel laat vallen. En dan zit er gelijk een kaartje aan met, hey, dit is mijn adres. En dan kunnen criminelen dus gewoon bij jou binnenkomen. Zullen we maar zeggen. Manchester Airport Group laat weten dat er nog onderzoek wordt gedaan naar de hack, als je het zo wil noemen. Want in hoever ben je nog aan het hacken als iemand gewoon je huissleutel heeft. En daarbij wordt er benadrukt dat de veiligheid van passagiers niet in gevaar is. Hoewel het nu natuurlijk dus wel goed opletten is op phishingmails en dergelijke. Want als je dan mails krijgt van luchtvaartmaatschappijen die je niet vertrouwt, of van de Manchester Airport Group, denk dan even twee keer na.
3: Nog even naar de slimme brillen. Dat zijn die brillen die camera's in het montuur hebben. AI-brillen van Meta, Ray-Ban, die zijn al ook in opspraak gekomen.
1: De gluurbrillen worden ze nu genoemd,
3: De gluurbrillen. Noorwegen wil ze verbieden.
1: Ja, nou nog niet helemaal, want het is zoals gewoonlijk een hele genuanceerde en ook wel chaotische discussie, zou je kunnen zeggen. En het draait hier om uitspraken van de Noorse minister van Digitale Zaken, Karianne Thun. Die heeft tegen persbureau AFP gezegd dat ze wil kijken naar hoe de overheid camerabrillen kan reguleren. En misschien dat daar inderdaad een totaalverbod uit kan komen. Want naast het feit dat je zo'n beetje iedereen bijna ongezien kan filmen met zo'n bril op je neus, kan die bril ook verbinding maken met het internet en weet je gewoon niet wat er met jouw gegevens gebeurt. En Meta, de grootste maker van dit soort slimme brillen, in samenwerking met Ray-Ban, wil binnenkort ook een gezichtsherkenningsfunctie aan deze brillen toevoegen.
2: Jeetje.
1: Dus het is echt een soort privacy nachtmerrie op je neus. Dat vindt in ieder geval minister Thun van Noorwegen. Dus die wil graag een expertgroep bijeenroepen en die moet met adviezen gaan komen zodat er ook echt wetgeving bedacht kan worden. En allemaal is het dus nog best wel pril, maar het mag duidelijk zijn dat het dus echt wel het privacygesprek geworden is. Hè? Ook in Nederland met die camerabrillen. We zagen het vooral in Tivoli Vredenburg, waar het niet meer mag. Op meer locaties mag het tegenwoordig.
3: In Nederland dan, precies, op locaties wordt het verboden.
1: Ja, we hebben nog geen wetgeving ervoor, maar ook hier wordt er ook in de Tweede Kamer over gepraat. Onder andere door het CDA bijvoorbeeld. Maar goed, Meta is er zelf ook mee bezig. Afgelopen week kwam er nog een verplichte update voor de slimme brillen. En die moet ervoor zorgen dat het lampje dat aanspringt als je aan het filmen bent, niet meer uitgezet kan worden, niet meer bedekt kan worden. En anders filmt die bril gewoon niet.
3: Niels Koloos.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Na heel veel discussie zet het kabinet de Box 3-wet voorlopig toch in de ijskast. Daar ziet de oppositie weer niets in. Zometeen hoor je twee Kamerleden van twee politieke partijen hier op BNR.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
6: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/InsingerGielissen.
0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.

0: de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
3: Thomas van Zijl.
4: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over de plannen van de nieuwe Apple-topman John Turnus. En Mark Beekhuis gaat in gesprek met Dick Naafs, voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen. Met de vraag of er nog wel toekomst zit in het drukken van tijdschriften en papieren kranten in een digitale wereld. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
2: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
7: In de BNR-app.
8: Het kabinet wil 1,5 miljard, 1,3 miljard investeren in CO2-opslag. Iran beschouwt de VS-aanval op een bruiloft als een oorlogsmisdaad. En Macron op bezoek bij ASML. De Frans-Nederlandse samenwerking is drijvende kracht achter innovatie. Dat en meer nu in de BNR-app.
9: Rijn Baartmans bij de ANWB. Waar staan op dit moment de meeste files?
10: Op dit moment is dat in de Randstad en Noord-Holland. En vooral in de regio Rotterdam rijdt het op veel plekken langzaam. En dat heeft onder andere te maken met ongelukken. Op de A20 bijvoorbeeld, hoek van Holland richting Gouda. Daar is de weg afgesloten tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins Alexander. Het verkeer richting Gouda rijdt via Den Haag over de A13 en de A12. Dan de A20 verderop in de richting van de Hoek van Holland, want ook daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer met 15 minuten oponthoud en 3 rijstroken zijn dicht. Dan nog een file in het zuiden op de A2 Den Bosch richting Eindhoven tussen Bokstel en Best. 7 kilometer met 15 minuten vertraging. Het gaat om een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Dan heb ik nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A28 Amersfoort richting Groningen bij hectometerpaal 94,0. En de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom bij 161,4.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Weilanden bij Overasselt wordt nog steeds gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Tientallen agenten kammen het gebied uit en ook een maïsveld wordt doorzocht. Er vliegt ook een drone. Mogelijk wordt er gezocht naar wapens. Het is niet duidelijk of er al iets is gevonden. De advocaten van Richard K. mogen hun pleidooi later doen in de dubbele moordzaak in het Drentse Wijteveen. In hoger beroep is opnieuw levenslang geëist en de advocaten hebben op het laatste moment nog een getuige gesproken. En dat verhaal willen ze nog verwerken en daar hebben ze tijd voor nodig. En die krijgen ze. Vanaf het vliegveld in Eindhoven zijn 6 toestellen van Ryanair vertrokken zonder bagage. Door een storing konden ze niet door de controle. En Ryanair wilde het risico niet nemen om de koffers toch mee aan boord te nemen. Wanneer de reizigers hun spullen weer terugkrijgen is onduidelijk. Zo'n 40 Nederlandse mariniers gaan volgende week oefenen in Groenland. Dat is voor het eerst. De oefeningen zijn boven de Poolcirkel, waar de Amerikanen ooit een militaire basis hadden. Met de oefening laat de NAVO zien dat de Denen Groenland stevig in handen hebben. President Trump zei eerder het te willen hebben. Voor koning Willem-Alexander was de overleden Noorse koning Harald een grote vriend van wie hij veel heeft geleerd. Een van de lessen is dat je je werk serieus moet nemen, maar niet jezelf, zei de koning tijdens een bezoek aan Eindhoven. Over een week is de uitvaart van Harald en Willem-Alexander is daar ook bij. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht in het noorden van het land regen, maximaal 19 graden. Morgen opnieuw buien, maar 's middags is het dan vaker droog en dan maximaal 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
9: De AEX staat 0,1% in de plus op 1103 punten. Grootste stijger Adyen, 2,9% omhoog. Wolters Kluwer, de grootste daler, 3% in het rood. En de Dow Jones, 0,4% in het groen.
8: De Nederlandse bank heeft 86 ton goud vanuit de VS en Canada naar Londen verplaatst. Daarmee heeft de Nederlandse bank de verhandelbaarheid van de goudvoorraad verbeterd. Of heeft het ook te maken met de geopolitieke situatie? Dat gaan we zo meteen bespreken over een minuut op BNR.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
12: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
3: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
16: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staat.
9: Goedemiddag. Het is 7 minuten over 5 op woensdag 2 september. Gisteren hoorden we al veel lekken uit de begrotingsplannen. Veel weten we ook nog niet, maar wel dat het box 3-dossier voorlopig op de plaats rust maakt, tot stilstand komt. Simpelweg omdat de coalitie het er nog niet over eens is. Nou, stilstand is meestal geen vooruitgang, dus we schakelen zo naar onze collega's in Den Haag. Nadat we zijn gaan praten over opmerkelijke berichten over onze goudvoorraad.
8: Ja, de Nederlandse bank heeft een groot deel van de eigen goudvoorraad verplaatst naar Londen. Er ligt nu ongeveer een derde in Zeist, een derde in Londen en nog eens een derde in New York en Ottawa. De hoeveelheid goud is niet veranderd, alleen de verdeling van waar het opgeslagen ligt. Volgens DNB zorgt deze nieuwe verdeling voor een betere crisisparaatheid van Nederland. Bas ter Wil is de directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. Goedemiddag.
17: Goedemiddag.
8: Ja, wat is eigenlijk de reden van die nieuwe verdeling?
17: Nou, zoals u al zei, de verhandelbaarheid van het goud willen we graag vergroten. En als je dan kijkt waar is de beste markt daarvoor, dan is die in Londen. Want Londen heeft een diepe goudmarkt met veel concentratie van marktpartijen en ook goede liquiditeit. En wat we hiermee bewerkstelligen is dat in tijden van zeer ernstige ontwrichting op de financiële markten, als er bijvoorbeeld geen vertrouwen meer is in een bepaalde valuta, dat we dan toch kunnen handelen.
8: Ja, maar dat, was dat altijd al zo niet zo, dat Londen daarvoor een belangrijke locatie was?
17: Zeker. Londen is een diepe markt. En wat we hebben gedaan de afgelopen tijd is ons beleid op het terrein van weerbaarheid geëvalueerd. En wat je dan ziet is dat de mondiale spanningen toenemen. En als die toenemen, dan is de verhandelbaarheid van goud belangrijker. En nou, dan is de afweging om een deel van het goud te verplaatsen van Noord-Amerika naar Londen, omdat daar een grote markt is. Andere grote markt is in New York. En door die evenwichtige spreiding kunnen we op beide markten handelen.
8: Ja, maar ja, New York is natuurlijk onderdeel van Amerika. En juist met Amerika lopen de spanningen toch wel een beetje op, om het wat spannend te zeggen.
17: Nou, niet wat betreft de centrale banken. We hebben hele goede relaties met de Fed in New York. En de verhandelbaarheid van goud, daar zijn geen vragen over.
8: Waren er ook geen twijfels over of u wel bij dat goud zou kunnen als de relatie met de regering Trump in dit geval verder zou verslechteren?
17: Nou, er zijn duidelijke afspraken over het beheer van goud en onder welke voorwaarden je erbij kunt.
8: En, maar worden die afspraken altijd gerespecteerd?
17: Ja, die worden gerespecteerd.
8: Ja, ook onder de wijzigende omstandigheden.
17: Ja, we hebben nu deze transactie gedaan en daar hebben we geen enkele last gehad van welke spanning dan ook.
8: Nee, dat begrijp ik. Maar het gaat natuurlijk om de vraag of, behalve dan dat je in Londen makkelijker kunt handelen, sneller kunt handelen, je ook er wel op kunt vertrouwen dat je goudvoorraad in goede handen is in de Verenigde Staten.
17: Ja, en we hebben geen twijfel dat dat zo is.
8: Mm-hmm. Toch, ja, als u het heeft over geopolitieke spanningen, waar denkt u dan aan?
17: Nou, het gaat er om dat die spanningen kunnen leiden tot een financiële crisis. En een financiële crisis kan weer leiden tot minder vertrouwen in bepaalde valuta. Mm. En dan wil je goud als ultiem redmiddel, als vertrouwensanker kunnen inzetten.
8: Ja. Ik dank u wel, directeur Monetaire Zaken bij de Nederlandse Bank, de Centrale Bank in Nederland, Bas ter Wiel.
7: Studio Den Haag.
9: Het vooruitschuiven van de box 3-plannen is geen optie. Dat vinden de financieel woordvoerders van Pro en de ChristenUnie. Na een stevige discussie zijn de coalitiepartijen het er nog niet over eens. Wat is de toekomst van die belastingschijf? Maar tijd voor een pauze is er niet, volgens de oppositie. Hoe moet dat verder? Dat bespreken we met de woordvoerders van die partijen. Luc Stoeltiens van Pro en Pieter Grimwis namens de ChristenUnie. En ook politiek verslaggever Sophia van Lille is in Den Haag. Goedemiddag, alle drie.
18: Goedemiddag.
9: Ja, Sophia, eerst maar even het wetsvoorstel. Om box 3 te kunnen hervormen, dat moet nu nog door de Eerste Kamer ingestemd worden. Het was al door de Tweede Kamer. Maar het kabinet drukt op de pauzeknop. Waarom?
19: Ja, nou, we weten natuurlijk, box 3 is al jarenlang een heikel punt. Sinds de Hoge Raad in 2021 al oordeelde, we moeten op een andere manier vermogens gaan belasten. Mm-hmm. Maar hoe dan? Daar lag een voorstel voor. Dat is inmiddels door de Tweede Kamer heen met een ruime meerderheid. Maar in de Eerste Kamer was de meerderheid niet meer in zicht. Want we weten, de coalitie is het onderling niet meer eens. En vooral de VVD ziet niks meer in dat nieuwe wetsvoorstel.
9: Oké, dus dan drukken ze op de pauzeknop. Dus dan gaat dat wetsvoorstel niet naar de Eerste Kamer. Dat kost wel geld, toch?
19: Ja, zeker. En uitstellen kost een hoop geld. Jaarlijks maar liefst 2,5 miljard.
9: Oké. Luc Stoeltiens, financieel woordvoerder van Pro. Hoe kijkt u naar die pauzeknop?
18: Nou, dit is een hele, hele slechte keuze. Sowieso is het heel rommelig hoe het al maandenlang gaat met box 3. Maar dit gaat inderdaad tot 2,5 miljard euro per jaar kosten. En bij wie belandt dat? Met name bij de allerrijkste beleggers met hoge rendementen. Nou, dat is een groep die wij inderdaad niet zielig vinden. Terwijl er nu geen geld is voor de bezuiniging van tafel te halen bij bijvoorbeeld mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt of bij werklozen. Dus maar hier wordt echt een hele verkeerde keuze gemaakt.
8: Even voor de duidelijkheid, hoe werkt dit dan? Want we praten hier over box 3, dat is dus waar vermogen in wordt belast. We houden toch gewoon dan de oude situatie? Hoezo gaat er dan geld naar vermogen?
18: Wat we houden is dan wat wij nu hebben, een soort hele rare tussenoplossing, namelijk de tegenbewijs. Als jij weinig rendement maakt, dan mag je aankloppen bij de Belastingdienst. Dan geef je aan, ik wil graag mijn geld terug. Maar maak je heel veel rendement, dan blijf je lekker stil thuis en ben je blij met je geld. En dat gaat nog langer in stand houden.
8: Dat hebben we gisteren ook even besproken. Er is een fictief rendement, wordt er berekend door de Belastingdienst. En als je kunt aantonen dat je dat rendement helemaal nooit gehaald hebt, dan krijg je geld terug. En u zegt, daardoor krijgt dus een groep vermogende mensen krijgt meer geld terug dan je in een nieuw systeem zou krijgen. Bedoelt u dat?
18: Ja, klopt. En dat is precies wat de ambtenaren zeggen van Financiën. Dit gaat daardoor dus 2,5 miljard euro per jaar kosten. En ik ben bang dat het heel veel jaar gaat kosten. En dat belandt bij die groep die dat geld inderdaad niet nodig heeft.
9: Mm. Pieter Grimwis, ziet u dat ook zo?
20: Nou, allereerst, het is een brevet van onvermogen dat het kabinet hier niet uit is gekomen. Eigenlijk waren ze er voor de zomer al uit. Toen was er al een novelle afgesproken, volgens mij, op hoog niveau in het kabinet. Maar tijdens de zomer heeft Ilko Heijnen zich bedacht en gedacht, hey, wacht, ik heb een oprisping gehad tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Toen heb ik gezegd dat we met box 3 terug naar de tekentafel gaan. Nou, dat heeft hij deze zomer eens in zijn hoofd gedaan. En heeft de gemeente alleen maar te moeten focussen op, oké, als we dit gaan invoeren, dan in één keer naar vermogenswinstbelasting voor aandelen. En dat betekent, dat was eigenlijk het grote strijdpunt de afgelopen weken. En dat heeft een hypotheek gelegd op de hele augustusbesluitvorming, doordat er obsessief met box 3 bezig werd gegaan. En het is niet zozeer gek dat je iets anders de belasting wil heffen. Het is meer gek het momentum. Plus, het kost gewoon geld. Je moet geld ergens van, althans, je krijgt minder geld binnen, waardoor je ergens anders geld vandaan moet halen. En de politiek is het kiezen in schaarste. En als de euro naar een belegger gaat, dan kan die niet naar de boodschappenrekening gaan. En dat is natuurlijk de strijd geweest waar ze niet uit zijn gekomen. En de consequentie van dat ze er niet uit zijn gekomen is dus uitstel. En nu moet de Eerste Kamer, want u praat nu met twee Tweede Kamerleden, de Eerste Kamer moet nu alsnog gaan beslissen, gaan wij nou tegen deze wet stemmen die nu voor ligt, dus zonder wijziging, en daar dreigt het op uit te lopen, gaan wij alsnog toch maar voor die wet stemmen? Of gaan wij een nieuwe deadline aan het kabinet stellen? Want er is nu een deadline dat ze op Prinsjesdag met een wetswijziging moeten komen op die Box 3-wet. Gaan wij een nieuwe deadline stellen, bijvoorbeeld 31 oktober of 30 november... en dan geven we het kabinet de tijd om tot die tijd met een nieuwe novelle, een nieuwe wijziging te komen. En als ze dat niet doen, dan gaan we alsnog stemmen over die wet. En dan gaat de situatie potentieel komen die collega Stultins net beschrijft. Namelijk een verworpen wet waardoor je minder ophaalt dan waar nu wordt vanuitgegaan in de begroting. Ja. Tegelijkertijd... Ik zelf vind overigens dat er best veel belasting wordt betaald in box 3. Het is niet zozeer dat de belasting daar heel laag is. Maar het is wel zo, zoals collega Stultins beschrijft. Ja, als je pech hebt, mag je dat terugvragen. Als je veel verdient, niet. En dat is precies de vernieuwing met die wet werkelijk rendement. Dan ga je natuurlijk belasting heffen op basis van werkelijk rendement.
8: Het is wel ingewikkeld.
0: Ja, ik vind het ook ingewikkeld. Ja. Je moet er wel bij blijven. het ligt niet aan de uitleg hoor, maar het is gewoon een heel ingewikkeld onderwerp.
8: Nou, het is misschien goed om te beseffen dat er inderdaad, ze zouden er in de Eerste Kamer over een nieuw voorstel gaan stemmen. En dat eigenlijk probeert het kabinet dan nu onderuit te komen.
0: Maar daar heb ik een vraag over, Pieter Gimwis. Want als het kabinet nu al niet eens is over die box 3-wet, ja, zijn ze dat dan over krap twee weken wel, met Prinsjesdag?
20: Nee, die kans is natuurlijk heel klein. Ik bedoel, als de situatie inderdaad zo was de afgelopen week, dat het of het kabinet laten vallen was, of de beslissing over box 3 voor je uitschuiven. En dat men dus uiteindelijk heeft gekozen voor dan maar de beslissing over box 3 voor ons uitschuiven. Ja, als dit zo doorgaat, dan is het natuurlijk uitstel van executie en verdwijnt straks het hele kabinet. En mijn gevoel daarbij is, dat kan toch niet waar zijn. Het is zo ingewikkeld is het niet, hè? Een begroting in elkaar zetten en een belastingplan in elkaar zetten en een box 3-wet maken. Je moet op een gegeven moment ook keuzes maken met oog voor het belang van het hele land en het hele volk. En hier is een soort van particulier belang en een oprisping tijdens gemeenteraadsverkiezingen is een soort van dominant geworden in een besluitvormingsproces. En ik vind het echt niet uit te leggen en echt een brevet van onvermogen. En daarbij kijk ik naar het hele kabinet, maar ook in het bijzonder naar minister Heijnen.
0: Maar zegt u nu eigenlijk dat dit een onderwerp was, een dossier, dat box 3 verhaal, om het kabinet over te laten vallen, dat ze zo recht tegenover elkaar stonden?
20: Nou ja, wat mij betreft was dat het niet, maar mijn conclusie is, mijn observatie is, dat het dat wel is geworden. Dat het afgelopen week zo was, blijven clashen op box 3 en het kabinet laten vallen. Of nu maar even voor ons uitschuiven en dan hebben we het maar weer even overleefd. Dus al die mooie weerverhalen van dat ze ruimte hebben gelaten voor de oppositie om nog aan die koopkrachtenveloppen te sleutelen, iets met box 3 te doen of iets met uitgaven. Het is voor een heel groot deel onvermogen omdat men er gewoon niet uit is gekomen.
8: Maar, u heeft allebei gesproken met Heijnen ook, hè? Nog in aanloop naar de interne besprekingen in het kabinet. Wat voor indruk kreeg u toen, meneer Stultins?
18: Dan kreeg ik de indruk dat meneer Heijnen vooral van plan was, de minister van Financiën was van plan om hier geld te gaan weggeven aan beleggers, dus via rechts. En dat vind ik bizar, en dat zegt de heer Gimwis terecht. Er wordt nu al dagenlang ruzie gemaakt. En dan zou je denken, het gaat over grote vraagstukken. Klimaat, de betaalbare boodschappen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen hun baan houden? Nee, ze hebben al dagenlang ruzie over de vraag, gaan we de rijke mensen in Nederland veel of heel veel geld geven? Ik vind het echt bizar voor woorden.
8: Maar op welke manier trekt u die conclusie dan? Want u heeft dat gesprek met Heijnen. En wat was dan het signaal over box 3 aan u?
18: Nou, eigenlijk het signaal is eigenlijk al een half jaar best wel bekend. Namelijk, er ligt gewoon een wetsvoorstel die is aangenomen door de coalitie. Mm-hmm. Die steunen wij ook. Dus als wij we kunnen daar morgen over stemmen. De Eerste Kamer is hier aangenomen. En omdat Ilke Heijnen besloot, die wet moet op de schop, heeft hij eens eentje bedacht. Daarom zijn we nu in deze soort box 3 gijzeling gekomen. En die duurt voor mij al veel te lang. Zijn we al een half jaar in beland. Ik zou zeggen tegen de rest van het kabinet, gewoon stemmen in lijn met het coalitieakkoord. Hebben we volgende week een wet.
8: Ja, maar dat was de Eerste Kamer niet van plan, toch? Daarom moest die novelle er komen.
18: Ja, dat is een beetje kip en ei. Want Ilko Heijnen dat besloot, zegt nu opeens de Eerste Kamerfractie, het ligt moeilijk. Terwijl bij elk ander dossier zou Ilko Heijnen gezegd hebben, luister eens, als je iets wil wijzigen, zeg maar hoe je het gaat betalen. De tabel is leidend. Dat geldt bij elk ander dossier, behalve hier.
8: Welke indruk kreeg u dan, meneer Gimmis? Ja?
20: Nou, nog even hierop aansluiten. De wijziging. Misschien zitten wij ook net een kleurverschil tussen collega Stultjes en mij over hoe hoog de belasting in box 3 is. Ik vind de belasting in box 3 vrij fors. En een van het zwaard van Damocles wat continu boven deze discussie heeft gehangen is dat het ministerie van Financiën al die jaren heeft gezegd, als we de wet gaan wijzigen, dan mag er geen euro minder opbrengst binnenkomen. En de Raad van State heeft al gezegd bij deze hele wetswijziging, ja, dat is een soort onmogelijke eis, want daarmee leg je een enorme hypotheek op dit onderwerp. Ja, nu wordt er een enorme wijziging door Ilko Heijnen te 11e uren voorgesteld. Die kost heel veel geld. Ja, ondertussen zijn de overheidsfinanciën nog verder uit het lood geslagen. Dus er is echt geen ruimte. Dus het geld moet ergens vandaan komen. Dus nu zitten we in een enorm ingewikkelde situatie. Dus ik kijk iets genuanceerder aan tegen de hele box 3 discussie. Maar je moet hem uiteindelijk wegen in het geheel. En je kunt een euro maar één keer uitgeven, of aan beleggers, of aan boodschappen, in mijn voorbeeld van net. Ja. In de gesprekken met Ilko Heijnen, die ik heb gehad, kwam dit box 3 dossier uitgebreid op tafel. En zijn de verschillende varianten besproken. En heb ik ook teruggegeven van, ik snap heel goed dat je belasting wil heffen op basis van werkelijk rendement, op basis van gerealiseerde winst. Dat snap ik allemaal. Maar in die end, onder de streep, moet ik een belastingplan wegen. Hoeveel geld gaat er in dit geval minder opgehaald worden bij beleggers? En hoeveel meer geld moet er dus opgehaald worden bij mensen die nauwelijks kunnen rondkomen? En mind you, er zijn in Nederland ongeveer 9 miljoen huishoudens. En 2 miljoen daarvan zijn belastingplichtig in box 3. 7 miljoen niet. Dus heel 7 miljoen mensen, daar gaat de vlag uit als ze belasting mogen betalen in box 3. Want dat betekent dat je wat meer
0: dat je vermogen hebt. Even iets praktisch. De Nederlandse Vereniging van Banken laat vandaag aan het FD weten dat zij de nieuwe vormgeving van box 3 niet voor 2029 kunnen invoeren. Welke consequenties heeft dat nog?
20: Ja, dat is mijn grote frustratie. Nou, ik vroeg ook terug aan meneer Heijnen. Ik snap allemaal dat je het wil, maar is het uitvoeringstechnisch mogelijk? Je gaat enorm veel capaciteit opeisen bij de Belastingdienst als ze het op een hele andere manier nu de box 3 moeten gaan vormgeven. Dan moeten ongeveer alle verloven worden ingetrokken. En is er voor andere belangrijke wijzigingen, zoals bijvoorbeeld de hervorming van de kinderopvangtoeslagenstelsel, niet meer mogelijk. Hè? Want dan eet je eigenlijk alle capaciteit en ambtenaren op. En ten tweede, als je straks dan belastingaangifte doet, kunnen dan de banken aangeven aan de Belastingdienst dat het klopt, dat het rendement wat jij of ik opgeef aan belasting in de belastingaangifte, dat het ook daadwerkelijk gemaakt is. Of dat je misschien wel veel meer rendement hebt gemaakt op je aandelen, maar niemand die het kan controleren. Dus die kant, die uitvoeringskant, die waren ondergeschikt in de hele discussie. Terwijl ik heb geleerd als belasting, als fiscaal woordvoerder, het begint en eindigt met de uitvoering. Als je dat niet op orde hebt, dan moet je elke andere discussie voorlopig maar even niet voeren.
8: Dus simpel uitgelegd, u gaat ervan uit dat de VVD, VVD-minister Heijnen, die 2 miljoen mensen die dan wel in box 3 aangifte moeten doen, dat de VVD die niet wil afvallen. Dat is wat we hier zien.
18: Nou, en een aanvulling, want laat het ook vooral benoemen, het gaat niet om een kleine spaarder of een kleine belegger. Degene die gaan profiteren van het uitstel, dus die 2,5 miljard, dat zijn de beleggers met hele hoge rendementen. Dat zijn doorgaans met hele grote portefeuilles. En dat vind ik het meest oneerlijke en het niet sociale. Volgende week wordt er gestaakt in Nederland door de vakbonden. En dan moeten wij gaan uitleggen, nee, er is geen geld voor jullie. Er wordt fors bezuinigd op jullie regelingen. Want er moet een miljard naar box 3. Dat krijg je niet uitgelegd en dat gebeurt nu wel.
8: Zegt Pieter Gimwis ook wel, meneer Stultjens, er wordt al heel veel geld opgehaald in box 3. Dus wat hem betreft hoeft dat ook niet meer te worden.
18: Stultjens. Nou, een kleine nuance. En van deel snap ik dat punt. Dus wij hebben ook gezegd, als er een wijziging komt voor de zomer, valt over te praten. Dan wel de vraag, wie betaalt ervoor? Dat is een cruciale vraag. Alleen wat nu op tafel lijkt te gaan liggen, door uitstel, afstel en gerommel, is dat er tientallen miljarden gaan verdwijnen aan derving. En dat vind ik echt niet uit te leggen aan al die mensen die nu moeten gaan betalen en de rekening krijgen voor deze bezuinigingen.
20: Ja. Nee, want in Nederland wordt er gewoon best behoorlijk belasting betaald in box 3, zou je kunnen zeggen. Dus op de spaarcentjes van gewone mensen. Maar er wordt op andere vermogensdelen wordt heel weinig belasting gegeven. Op het eigen huis wordt per saldo eigenlijk geld weggegeven in plaats van belasting opgehaald. Pensioen eveneens. Box 2. Ja. Box 2. Dus er zijn allerlei vermogenselementen, erf en schenk, die in Nederland niet zo zwaar worden belast. Alleen de spaarcentjes van gewone mensen die worden relatief zwaar belast. En dat is de nuance die ik steeds wil maken. Maar het geld kun je dus ergens ophalen. Namelijk bij die andere vermogenselementen. En er staat niet iedereen om te juichen. Nee. Maar het is wel eerlijker.
0: Tot slot, wanneer zitten jullie weer met Eelco Heijn aan tafel?
18: Leuke vraag. Nou, de bal ligt nu bij het kabinet om namelijk de stukken te gaan sturen. We hebben namelijk gisteren als oppositie gevraagd, deel met de hele Kamer. De coalitie heeft het al, er wordt als een malle gelekt naar de pers. En wij worden nu geacht de komende weken te reageren op allemaal gelekte stukken. Dus de bal ligt nu bij het kabinet.
0: Okay.
18: Wij willen de hele tabel krijgen, anders kun je niet normaal onderhandelen.
0: Okay, ja, Pieter,
20: ik zelf zit er iets genuanceerder in. Ik denk van laten we netjes wachten op Prinsjesdag. Ieder jaar wordt er veel gelekt. Het kabinet heeft zijn kans gehad tot 31 augustus. Nu is het aan de Kamer. Het kabinet heeft een brevet van onvermogen laten zien. Laten wij als Kamer, als 150 Kamerleden, nu een verantwoordelijkheid nemen. Hoe moeilijk het ook is om het eens te worden over de dekking van alle plannen.
0: Succes daarmee. Dank voor dit gesprek. Luc Stultiens en Pieter Giemis.
8: Wat wordt na de heetste zomer ooit de respons van de Europese Commissie? Zometeen live vanuit Finland, waar hij heeft gesproken met de Finse president Alexander Stoep, eurocommissaris Wopke Hoekstra.
4: Leden van de Staten-Generaal.
21: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
22: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
23: Thomas van Zijl.
24: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over de plannen van de nieuwe Apple-topman John Turnus. En Mark Beekhuis gaat in gesprek met Dick Naafs, voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen. Met de vraag of er nog wel toekomst zit in het drukken van tijdschriften en papieren kranten in een digitale wereld. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
26: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
27: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
28: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
29: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
27: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
30: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
31: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
32: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
33: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
34: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaat. Maak morgen meester.
35: BNR Verkeer.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Ongelukken veroorzaken op dit moment de meeste vertraging. Dat merkt het verkeer bijvoorbeeld op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins Alexander is de Berger nu aanwezig, maar twee rijstroken blijven dicht. Het verkeer richting Gouda kan het beste omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. Dan nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,6. En de A29 Berg-op-Zoom richting Rotterdam bij 11,5.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Weilanden bij Overasselt wordt nog steeds gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Tientallen agenten kammen het gebied uit en ook een maïsveld wordt doorzocht. Er vliegt ook een drone. Mogelijk wordt er gezocht naar wapens. Het is niet duidelijk of er al iets is gevonden. De advocaten van Richard K. mogen hun pleidooi later doen in de dubbele moordzaak in het Drentse Wijteveen. In hoger beroep is opnieuw levenslang geëist en de advocaten hebben op het laatste moment nog een getuige gesproken. En dat verhaal willen ze nog verwerken en daar hebben ze tijd voor nodig. En die krijgen ze. Vanaf het vliegveld in Eindhoven zijn 6 toestellen van Ryanair vertrokken zonder bagage. Door een storing konden ze niet door de controle en Ryanair wilde het risico niet nemen om de koffers toch mee aan boord te nemen. Wanneer de reizigers hun spullen weer terugkrijgen is onduidelijk. Zo'n 40 Nederlandse mariniers gaan volgende week oefenen in Groenland. Dat is voor het eerst. De oefeningen zijn boven de Poolcirkel, waar de Amerikanen ooit een militaire basis hadden. Met de oefening laat de NAVO zien dat de Denen Groenland stevig in handen hebben. President Trump zei eerder het te willen hebben. Voor koning Willem-Alexander was de overleden Noorse koning Harald een grote vriend van wie hij veel heeft geleerd. Een van de lessen is dat je je werk serieus moet nemen, maar niet jezelf, zei de koning tijdens een bezoek aan Eindhoven. Over een week is de uitvaart van Harald en Willem-Alexander is daar ook bij. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht in het noorden van het land regen, maximaal 19 graden. Morgen opnieuw buien, maar 's middags is het dan vaker droog en dan maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zometeen, aandelen wereldwijd staan in het teken van obligatiemarkten. Wat is daar te halen? Dat bespreken we zo.
3: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
5: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
6: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
3: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
7: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
11: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
12: Nou, niet met onze huidige applicatie.
11: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
12: Niemand.
13: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
7: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
13: Thinkwise. Transformeer legacy software.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
8: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
8: Het was de heetste zomer sinds het begin van de metingen in West-Europa. Rivieren droogden op en oogsten verdorden. Wat wordt het antwoord daarop van de Europese Commissie? De Nederlandse eurocommissaris Wopke Hoekstra van Klimaat is dadelijk bij ons voor het maandelijks gesprek dat we met hem hebben. Hij is momenteel in Finland, waar hij zojuist een ontmoeting had met de Finse president Stubb. We krijgen een afdronk van dat gesprek uit eerste hand.
0: Nou.
8: Eerste beurs.
0: En het gaat vandaag op de financiële markten, maar over één ding: rentes over obligaties. Zowel de kort- als langlopende obligatierentes stijgen de afgelopen dagen flink. En beleggers maken zich daarom steeds meer zorgen. Donner Bakker van BNR Beurs, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, even laten we kort beginnen in Nederland. Wat viel daarop?
4: Ja, het was een tamelijk rustig dagje. Hier in Nederland, ook in de rest van Europa. Maar hier valt het dan wel op dat de financials, om het lekker hip uit te drukken, het goed doen. Dus dan moet je denken aan een Adyen of een ABN AMRO of een ING. Ja. En die laatste, daar moeten we dan even kort over hebben. Want ING belandde op de kooplijst van de Amerikaanse bank Morgan Stanley. Oh. En Citigroup is ook positief over Nederlandse banken in het algemeen. Sterker nog, volgens analisten daar is de Nederlandse bankensector een van de best gepositioneerde markten in Europa om de concurrentie van opkomende neobanken te weerstaan. En neobanks, dat zijn banken zonder hoofdkantoren. Dus daar krijg je vaak veel rente mee, omdat ze weinig kosten hebben.
0: Van die digitale online banken. Ja, dus maar en waar verdienen we die eer aan?
4: Nou, ze hebben wat meer vet op de botten om hier mee te groeien met de spaarrentes mee te laten groeien met de beleidsrente. Dus als de centrale bank de rente verhoogt, dan krijg je vaak in een vertraging dat op een gegeven moment jouw spaarrente meebeweegt.
0: Duurt even, hè?
4: Ja, nou, daar moet je geld voor wegzetten. En hier in Nederland is het toch aanzienlijk dat dat wat sneller gaat dan andere banken in Europa. En daarom zegt Citi, nou, toch best wel goed daar. We handhaven ons koopadvies en de koersdoelen. Nou ja, en daardoor stijgen de aandelen vandaag weer op de beurs.
0: Nou, van die spaarrente dan naar de obligatierentes. De zorgen over die stijgende rentes nemen toe. Wat is er precies aan de hand?
4: Ja, best wel veel. Het domineert echt de financiële kranten vandaag. In het Lagerhuis wordt de Britse premier Andy Burnham aan de tand gevoeld over die oplopende staatsschulden. De voorzitter van de Japanse Centrale Bank hint op een renteverhoging. En ook op de G20-top werd de Amerikaanse minister van Financiën samen met zijn collega's besteukt met allerlei vragen over rentes en schulden. En om even die balans dan op te maken, de rentes op obligaties met zowel een korte als een lange looptijd, die stijgen. Mm-hmm. In de Verenigde Staten tikten we vandaag de 10-jarige obligaties een rentestand van 4,8% aan, de hoogste sinds 2023. Japan tikte gisteren 3% aan, het hoogste niveau in 30 jaar tijd. Ook in Frankrijk en Duitsland gaan we omhoog. Dus nou ja, wereldwijd, alles loopt op. Dat houdt beleggers bezig, want door stijgende rentes wordt het geld lenen duurder voor overheden, bedrijven en uiteindelijk dus ook voor ons. Het trekt geld uit de aandelenmarkt, want obligaties worden steeds aantrekkelijker, want je krijgt er wel een hoger rendement voor terug, of hogere rente. Herfinanciering van schulden en investeringen drukt de bedrijfswinsten. En dan heb ik het nog niet eens over die torenhoge staatsschulden van veel landen gehad. Want ja, door hogere rentes groeien die schulden ook steeds meer, want je moet steeds meer afdragen. Effect is dus dat beurzen wereldwijd al dagenlang wat in de min staan. Of nou ja, net in de plus, maar vooral in de min. En dat het obligatiesentiment zien we ook vandaag dus weer een beetje terug.
0: Op de beurs. Dan naar de Verenigde Staten. Die zijn net begonnen met handelen. Tenminste, nou, het is al even, toch?
4: Ja, twee uurtjes, maar we hebben nog wel even te gaan.
0: Ja, een dag is nog lang. Wat valt daar al op dan, in die paar uurtjes?
4: Nou, taxibedrijf Uber zou ik willen noemen. Die staan bijna 2% in de plus. Die kondigde eerder vandaag aan dat ze 3300 banen gaan schrappen. Het komt neer op 10% van het personeelsbestand.
0: Ja, de managers worden ontslagen.
4: Ja, dat moet ongeveer 20% van die managementlaag moet eruit gesodemieterd worden, zeg maar even oneerbiedig. Want ja, het werd allemaal wel heel erg log. Dus nou, dat gaan ze op deze manier doen. Dat vinden beleggers dus wel leuk. Ook nieuws over olie Chevron, want het olieconcern wil de komende 5 jaar $7 miljard investeren in Venezuela. Dat heeft natuurlijk weer met de ambities van de Amerikaanse president te maken, want ja, die wil de Venezolaanse oliemarkten weer wat openstellen. Nou, daar lijkt Chevron nu dus ook werk van te gaan maken, want met deze investering moet de olieproductie van het bedrijf in Venezuela worden verdubbeld. Mm. Nou, beleggers zijn nog niet mega enthousiast, want het aandeel bungelt een beetje rond de 0,3% in de plus.
0: Oké, tot slot nog even naar Berkshire Hathaway, de CEO van het investeringshuis gaf vanochtend een interview waarin hij de mega-investering in Alphabet toelicht. Ja. Ja, wat is de reden dan?
4: Nou, ze vinden Alphabet een hele grote speler op het gebied van AI. Ze zien ook wel in dat het toch wel belangrijk is. Nou ja, dan is Google daar misschien wel een van de belangrijkste spelers in. En toch even kort, Berkshire Hathaway is vooral bekend door de vorige CEO, Warren Buffett. Die gaf het stokje dit jaar over aan Able, zoals je net al zei. Maar de twee zijn nog steeds close en overleggen veel. Zo ook over deze Alphabet-investering. Maar het opvallende in dat interview vandaag is dat Alphabet zelf de telefoon opgepakt zou hebben om te vragen of de mensen in Berkshire in Alphabet wilden investeren.
9: Late May, I received the call on a Sunday morning to see if we wanted to participate in their upcoming equity offering. They hadn't set the size, but recommended that we consider $10 billion. And Warren and I discussed the size. We discussed the size of discount, and I'd recommended 6.5% discount. And we were comfortable with that.
0: Nou, oké, okay. Dus bellen helpt.
4: Nou, ik wou zeggen, als je een beetje brutaal bent, kan het je dus best ver brengen. Want in totaal heeft Berkshire sindsdien, 15 maanden geleden tot nu, $36 miljard geïnvesteerd in Alphabet. En wat ik zelf dan ook wel leuk vond, is dat hij zegt, Warren and I, we discussed it. 96 jaar, hè, die Buffett ondertussen.
0: Ja, maar dit was niet Buffett die we hoorden, dit was Abel.
4: Dit was Abel.
0: Klonk ook niet heel piepjong.
4: Nee, maar zeker, want Buffett heeft er zo lang gezeten dat zijn opvolger ondertussen ook toch best oud is.
0: Heb jij dus,
8: Charles.
0: Ja, Prince Charles. Ja, inderdaad, ja. King Charles werd op zijn oudag. Heb jij nog de slotstand?
4: Zeker. De Amsterdamse beurs is gesloten op 1103 punten. 0,2% in de plus. Adyen, grootste stijger, ik zei het al. Grootste daler is Wolter Kluwer, 3% eraf.
0: Dankjewel, Donnerbakker.
8: Niet een hele drukke avondspits, maar wel een ongeluk op de A4, Rijn Baarpans.
10: Ja, dat klopt inderdaad. In de richting van Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 30 minuten. Heb ik ook nog snelheidscontroles op de A50 bijvoorbeeld. Arnhem richting Zwolle bij hectometerpaal 209,4. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 111,9.

0: Europa heeft de heetste zomer ooit achter de rug. Bij de Europese Commissie staat klimaatverandering hoog op de agenda. Maar hoe wil ze ervoor zorgen dat de aankomende zomers niet zo heet worden? Elke eerste woensdag van de maand praten we met de Nederlandse eurocommissaris Wopke Hoekstra. Die gaat over klimaat, netto nul, schone groei en ook nog over belastingen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent, ja, goedenavond inmiddels, want het is een uur later geloof ik in Finland waar u op dit moment bent.
1: Ja, het is hier 7:15 bijna.
0: Ja, kun je nagaan. U heeft net een bespreking gehad met de Finse president Stubb. Welke punten stonden hoog op de agenda?
1: Ja, ik was hier voor een breder bezoek aan leden van de regering. Dus de minister van Klimaat, de minister-president en inderdaad ook met Alex Stubb, de president. En dat ging vooral over geopolitiek, over vrede en veiligheid, omdat de Finse president ook een belangrijke rol heeft, gewoon constitutioneel, in alles wat raakt aan veiligheid en defensie.
0: Ja.
1: En hij is iemand met ook uitstekende relaties op het wereldtoneel. Dus daarom hebben we daar ook over bijgepraat.
0: Ja, en heeft hij een beetje een afwijkende visie? Want hij gaf laatst in een krant een interview en toen zei hij, ja, ik ga er niet vanuit dat Rusland ooit een NAVO-lidstaat aanvalt, terwijl daar op andere gremia toch wel rekening mee wordt gehouden.
1: Nou, kijk, hij gaat over zijn eigen woorden, maar volgens mij heeft hij dat met een net wat andere nuance gezegd. Mm-hmm. Waarbij hij overigens al veel langer ook tot het kamp behoort wat heel realistisch is over wat Rusland de afgelopen jaren heeft uitgespookt. Sowieso moet je, als je terugkijkt, constateren dat de landen in het Balticum en Finland, eigenlijk degenen die Rusland het beste kennen, realistisch zijn geweest over of Rusland opnieuw tot oorlog zou overgaan.
0: Ja.
1: En alle geluiden die zij hebben gemaakt eerder over herbewapening, over het verdedigen van de oostgrens, ja, daar hebben ze allemaal groot gelijk in gehad.
0: Ja, ze zijn natuurlijk ook weer niet voor niets lid van de NAVO geworden.
1: Ze zijn lid van de NAVO geworden en dat is natuurlijk zeg eens in de ironie van de geschiedenis dat Poetin die dramatische oorlog is begonnen. Wat hij daarvoor terug heeft gekregen is nauwelijks grondgebied in Oekraïne, maar wel ongeveer 1400 kilometer extra NAVO-grens.
0: Ja.
1: In het noordwesten van Rusland.
0: En wat ziet u daar aan hoe zij zich voorbereiden, hoe ze die grens verstevigen, of hoe Stubb daar inderdaad, die regering daarover denkt? Wat kunnen wij daarvan leren?
1: Zij hebben een hele lange en wat mij betreft ook hele verstandige traditie om dat buitengewoon serieus te nemen. En daar geven ze uiting aan door allerlei versterkingen, al ver voordat ze bij de NAVO zaten, aan de oostgrens. Ze geven een zeer substantieel gedeelte van hun budget geven ze uit aan defensie. En voor mannen en vrouwen is er ook een dienstplicht. Die kan je geloof ik op verschillende manieren invullen. Maar zij weten, ook uit de Fins-Russische oorlog of de Fins-Sovjet-oorlog lang geleden, maar zij weten hoe dat buurland in elkaar zit. En dat je die Russen niet moet vertrouwen op alleen maar hun woord.
0: In Finland werd vandaag een verkenningsdrone gevonden aan de zuidkust. Hadden ze het daar nog over of is dat een beetje business as usual in Finland?
1: Nou, dat is natuurlijk een indicatie, zoals ook de escalatie die we in Leipzig hebben gezien van continue hybride dreigingen vanuit Rusland. Voor dat laatste ding heb ik overigens nog geen sluitende informatie gezien, maar ga er maar vanuit dat de kans groot is dat in datzelfde patroon valt. En dat laat aan ons zien dat het weliswaar geen oorlog is, maar vrede met Rusland is het ook al lang niet meer.
0: Nee. U roemt Finland vaak om de snelle transitie naar hernieuwbare energie. Hè? In onze voorgaande gesprekken heeft ze dat wel gedaan. Er is genoeg stroom en ook ruimte om heel veel datacenters te bouwen. Dat gebeurt daar ook. Maar goed, Finland grenst ook wel aan Rusland. Is dat op een bepaalde manier niet kwetsbaar om dat daar te doen?
1: Nou, dat heeft er eerlijk gezegd denk ik voor gezorgd dat zij daar veel sneller op een veel verstandigere manier in geacteerd hebben dan vele anderen in Europa. Dus zij hebben zich veel eerder gerealiseerd dat die afhankelijkheid van Russische olie of Russisch gas, dat potentieel dramatisch zou zijn in geval van spanningen en zeker in het geval van een oorlog.
0: Mm.
1: Dus ze zijn veel eerder dan de meeste van ons begonnen met heel fors te investeren in nucleair. Heel fors te investeren in renewables en heel fors te investeren in een werkelijk uitstekend elektriciteitsnetwerk. En het gevolg is dat wat zij daar doen niet alleen heel goed is voor klimaat, ook voor hun onafhankelijkheid. En ze hebben de laagste prijzen voor burgers en bedrijven in Europa. Dus ja, dat is drie keer goed nieuws.
0: Ja.
1: En daarom heb ik inderdaad vaker gezegd, of je het nou doet voor klimaat of voor de economie of voor onafhankelijkheid, alle drie zijn op zichzelf reden genoeg. Maar ga nou als de wiedeweer gaat door met dat elektrificeren in Europa, ga door met renewables, ga door met nucleair. Want dat is wat we nodig hebben.
0: Ik wilde eigenlijk het gesprek, want ik ben nu in Finland, dus we zijn bij Finland begonnen, maar ik dacht ook wel, hoe was uw zomer? Hè? Want u heeft toch ook even reces gehad. Hoe heeft u als klimaatcommissaris de zomer beleefd?
1: Ja, was natuurlijk dramatisch. En voor ook met name veel mensen bij ons in het land, in Nederland en overigens ook in België, is het door waar de brandhaarden waren, is het misschien dichterbij gekomen. Maar helaas past het naadloos in een patroon wat we vorig jaar gezien hebben en het jaar daarvoor ook al gezien hebben.
0: Ja.
1: En ga er maar vanuit dat dit de komende jaren ook zo zal zijn. En dat betekent gewoon hele forse schade. Gebied van twee keer Luxemburg hebben we de afgelopen zomer verloren. Is plat gebrand. Hm? Maar ook hele forse economische schade.
0: Ja, onder andere in Frankrijk, hè, kwam het aan de, was het aan de kust, werden grote gebieden in de as gelegd.
2: Dans l'épaisse fumée, on devine sa puissance. Le feu n'est plus qu'à quelques mètres.
3: Là, vous rentrez à l'intérieur, vous mettez à l'intérieur.
0: Ja, u bent bezig met een plan rond klimaatadaptatie. Hoe staat het daarmee?
1: Nou, dat zullen we in het vierde kwartaal van dit jaar presenteren. En hopelijk gaat dat helpen. Maar ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat we realistisch zijn. Het gebrek aan het mitigeren van emissies, dus het wat de wereld te weinig heeft gedaan aan het tegengaan van de uitstoot, dat betekent ook met of zonder Europees plan, dat we nog heel veel van dit soort zomers tegemoet gaan. En we zullen zo goed mogelijk moeten acteren op het indammen van die branden, werken aan voldoende capaciteit bij de brandweer, mm-hmm, blusvliegtuigen en heel veel van dat soort zaken meer.
0: Ja, want dat is best een gebrek aan.
1: Maar het is daar is een gebrek aan. We hebben het ongeveer verdrievoudigd over een periode van een paar jaar. Dus dat is heel goed nieuws. Er is ook veel meer pooling tussen Europese landen. Dus bijvoorbeeld die bosbrand in België. Daar zijn ook, ik meen Nederlandse, maar in ieder geval ook Duitse en Franse brandweermannen en vrouwen zijn daar naartoe gekomen. Datzelfde zie je op het gebied van blusvliegtuigen. Maar ook met een goudgerand Europees plan ben je er niet. Dit is helaas de situatie waar we nog jaren mee te maken zullen krijgen.
4: Ja, zei je nou van ja, met of zonder Europees plan, dit soort zomers gaan we gewoon nog krijgen?
1: Absoluut. Want daarvoor is het probleem van klimaatverandering, zie ook het rapport van vandaag dat die 1,5 graad eigenlijk uit zicht raakt, mm-hmm, is te groot geworden.
4: Ja.
1: Dus de
4: maar dan
1: wereld
4: zou je kunnen zeggen,
1: heeft,
4: dan hebben, hoeven we geen plan te maken. Want dat heeft dan toch geen zin.
1: Jawel, want nou, dat zou ik niet willen aanbevelen, om het voorzichtig te zeggen. Want we hebben een enorme verantwoordelijkheid naar onze burgers om te zorgen dat zij veilig zijn. En het in essentie betekent dit twee dingen. Het betekent op de eerste plaats, en dat is waar we net al over begonnen, we zullen veel meer moeten doen om de uitstoot van emissies tegen te gaan. Daarom radicaal elektrificeren. Niet alleen in Europa, maar ook op allerlei andere plekken. Daarnaast, omdat die uitstoot al op zo'n hoog niveau zit, zal je gewoon meer moeten doen om de effecten van klimaatverandering in het hier en nu tegen te gaan. Want dat betekent meer overstromingen, meer bosbranden, meer droogte, meer hitte in steden. En ja, daar hebben burgers in Europa natuurlijk enorm mee te maken. Zeker in een zomer als die we net gehad hebben.
4: Ja, en nu hoorden wij uit hier in Nederland, uit gelekte begrotingsplannen voor Prinsjesdag, dat de vliegtax in Nederland naar beneden gaat. Wat vindt u dan daarvan?
1: Ja, dan ga ik eerst dan wil ik eerst dat plan zien en dan wil ik daar eerst het gesprek met een Nederlandse kabinet over gehad hebben voordat ik daar allerlei uitspraken over doe. Wat wij doen in Europa, en dat is natuurlijk ook waar ik over ga, wij hebben juist op het gebied van luchtvaart de scope verder uitgebreid. Want dat zogenaamde emissieshandelssysteem, dat
0: ETS,
1: omvatte alle ETS, dat omvatte alle vluchten in Europa. Daar leggen we een straal van 5000 kilometer omheen. En ook voor alle privévliegtuigen, waar die ook vandaan komen, gaat dat systeem gelden.
0: Dus dat
1: is wat mij betreft echt een
0: Dat luchtvaartmaatschappijen CO2-rechten moeten kopen? Of...
1: Ja, en dat betekent dat dus dat we daarmee ook het principe, want dat is natuurlijk de kern ervan, dat de vervuiler of degene die uitstoot, dat die betaalt. Uh-huh. Hè, dat we dat hier meer in de praktijk brengen. Maar we doen ook wat anders. We investeren een heel groot gedeelte van dat geld terug om te zorgen voor meer duurzame brandstoffen in de luchtvaart. En overigens ook in het maritieme bereik. En dat is precies het soort formule wat we nodig hebben. Want we zullen klimaat, maar ook concurrentiekracht en onafhankelijkheid veel meer hand in hand moeten brengen.
0: Ja, hoewel op dat plan uw herziene CO2-handel ETS ook wel kritiek kwam. Iemand in het Europees Parlement, Mohamed Shahin van Pro, die noemde het een lelijke afzwakking, omdat er toch wel een verruiming van de benchmark in zit, bijvoorbeeld. Dat is een beetje technisch, maar er zitten ook versoepelingen in. Hè? Wat zegt u tegen de critici die zeggen, het maakt het zwakker?
1: Ja, dat is eerlijk gezegd, de feiten die laten echt wat anders zien. Als je naar dit plan kijkt, dan verbreden we de scope. Ik noemde net al luchtvaart, maar hetzelfde geldt voor maritiem. Hetzelfde geldt voor het in het plan brengen van zogenaamde negatieve emissies. Dus je kan ook straks geld verdienen en je kan het systeem ook laten werken door te zorgen dat je emissies niet alleen maar reduceert, maar ook emissies onttrekt aan de atmosfeer. Daarnaast is dit plan volledig in lijn met ons doel van 90% reductie in 2040. En we gaan dat doel meer blijft doen in het decennium. Dat is het Europese doel, wat ook voor Nederland geldt. En daarmee gaan we meer doen in het decennium van 2030 tot 2040, waar dit plan over gaat, dan in het huidige decennium. Dus wat mij betreft echt een stap in de goede richting. Met bovendien het veel meer hand in hand brengen van klimaat en economie. En dat is eerlijk gezegd wat Europa ook nodig heeft. Zie dat Finse model. Ik had hier vanochtend een ronde tafel met een groot aantal bedrijven. Die zijn allemaal voor dit type klimaatbeleid. Waarom? Omdat ze zich realiseren dat het goed is voor het land, goed is voor mensen, goed is voor het planeet, maar ook omdat ze een manier hebben gevonden om er geld aan te verdienen. En dat is natuurlijk precies waardoor het makkelijker wordt, ook in, laat ik zeggen, de verkoop.
0: Dat wilt u ook stimuleren met die herziene plannen, met het herziene ETS?
1: Absoluut. En dat is natuurlijk in de ene sector is dat makkelijker dan in de ander. Maar dat is uiteindelijk wel de weg die we op moeten. En dat heeft men in Finland, maar ook in Zweden en in Denemarken heel goed begrepen. En niet voor niks zijn het niet alleen maar de politici, maar is het daar ook het bedrijfsleven wat zegt. Kan er een schepje bovenop. Want de business case voor ons is gewoon zo goed.
0: En nou, u komt uit een hete zomer, bent in Finland geweest en dan vrijdag heeft u heidag met alle commissarissen in de buurt van Brussel ter vuren.
1: U werd goed geïnformeerd.
0: Ja, wat gaat er gebeuren? Ik begrijp dat u voorbereidingen treft voor de State of the European Union. Wat wordt uw inbreng? Wat moet er wat u betreft echt inkomen?
1: Nou, het zijn wel twee echt verschillende dingen. Oh. Kijk, de op de agenda staat vrijdag heel duidelijk de klimaatverandering en dan met name ook de kant van adaptatie. Uh-huh. Een vermaarde wetenschapper van het Potsdam Instituut komt ook daar nog voor langs. En daarnaast gaat het over de gevolgen en ook de mogelijkheden van AI. Natuurlijk is er wel een link met die zogenaamde State of the Union. Want ga er maar vanuit dat von der Leyen daarin zal spreken over geopolitiek en vrede en veiligheid. Maar ook over klimaatverandering en de dramatische dingen die we deze zomer gezien hebben. En over de noodzaak om economisch echt veel beter bij de les te zijn. Want het gaat economisch in Europa gewoon niet in de buurt van goed genoeg.
0: Dank voor dit maandelijks gesprek weer. En graag tot binnenkort. Eurocommissaris voor Klimaat, Netto Nul, Schone Groei, Wopke Hoekstra.
4: Het is september en dat is ook de start van het verzuimseizoen. Dat meldt althans, ja, de Arbo-Unie net terug van vakantie.
0: Ga je aanwezig melden nu?
4: Nee, ik niet, maar het aantal ziekmeldingen schiet wel omhoog, juist in deze maand. Werkgevers moeten het personeel in de gaten houden. Hoor je zoveel meer over op BNR.
5: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. freelance.nl.
5: ICM biedt ruim 200
6: fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen.

0: professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
4: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
5: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
8: Hoe lezen investeerders jouw pitchdeck?
9: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
8: Welk bedrag gaan ze je geven?
10: Waarde zit alleen maar in je hoofd. Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
8: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
11: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
8: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
12: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
13: In de BNR-app.
14: Bouwbedrijven vinden extra 1,5 miljard euro voor de infrastructuur veel te weinig. Rutte en von der Leyen luiden de noodklok. Rusland wordt roekelozer, zeggen ze. En de Scandinavische voetbalbonden willen hulp van de Europese Commissie tegen de FIFA. Deze verhalen en meer lees je nu in de app van BNR.
15: Rijn, zijn de gevolgen van dat ongeluk op de A4 al aan de kant?
16: Nou, nog niet. Op de A4 richting Den Haag sta je nog in de file tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. De rechterrijstrook blijft nog gesloten en je doet er 25 minuten langer over. Nog meer vertraging op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht-Oost en Hendrik Ido Ambacht heb je een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn er dicht. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden. Dat is na een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht tussen Rotterdam-Noord en Prins Alexander. 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan nog een file op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelderdam en knooppunt Velperbroek doe je er 25 minuten langer over. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,7. De A28 Groningen-Zwolle bij 99,3. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen bij 140,6.
17: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
19: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op een carpoolplaats in Wijchen is een tas met meerdere wapens gevonden, meldt de Telegraaf. En het zou iets te maken kunnen hebben met de schietpartij van gisteren nacht in Overasselt. Want Wijchen ligt daar vlakbij. Vanmiddag heeft de politie met tientallen agenten een weiland en een maïsveld bij Overasselt doorzocht. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is boven de 1200 uitgekomen. De meeste slachtoffers vielen in Nepal. Er worden nog duizenden mensen vermist en daar zitten ook 2 Nederlandse toeristen bij. Met een derde vermiste Nederlander is inmiddels contact geweest, zegt de minister. Zij woont daar. Over een week is de uitvaart van de Noorse koning Harald. En dat wordt voor de politie een van de grootste operaties in hun geschiedenis. Ze krijgen hulp van de politie uit Zweden en Denemarken. Er komen veel belangrijke mensen naar Oslo. Ook ons koningshuis gaat erheen. Ze hebben al jaren een goede band met de Nooren. Uber wil de boel stroomlijnen en geld besparen. En dat betekent dat er meer dan 3000 mensen uit moeten. Er wordt vooral gesneden in het aantal

0: managers. Of er ook in ons land banen verdwijnen is niet duidelijk. Het geld dat de reorganisatie oplevert wil Uber steken in robotaxis. Zelfrijdende auto's. De beledigende appjes die oud-minister Grapperhaus tijdens de coronaperiode over zijn collega's stuurde waren alleen maar om af te reageren. Het was een uitlaatklep, zei hij bij de enquêtecommissie Corona. Zo noemde hij minister Slob van Onderwijs een soepjurk en een jankert en kon burgemeester Bruls de ziekte krijgen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond bewolkt met enkele buien. Morgen trekken ook eerst buien over het land. 'S Middags vaker droog. Het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, de AEX is nu echt gesloten. 0,2% in de plus toch nog. 1104 punten. De grootste stijger was Adyen met 3,2% erbij. En de grootste daler was Wolters Kluwer. 2,6% ging eraf. En in Wall Street wordt natuurlijk gehandeld Dow Jones. 0,4% in de plus.
2: Oud-justitieminister Vert Grapperhaus vond zichzelf het juridisch geweten van het kabinet tijdens de coronapandemie. Dat vertelde hij vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie. Politiek verslaggever Mark Beekhuis die volgt de enquête. Je hoort hem zo.
3: De beste deals ontstaan op het juiste moment. Wanneer een bedrijf interesse heeft. Wanneer ze actief zoeken. Wanneer jij precies weet waar ze naar kijken. Dat moment, dat laat ik je zien. Ik ben Hans Kazan. En dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
7: Je hoeft niet altijd te luisteren. Maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
8: En dat kan ook via de BNR-app.
7: Download de BNR-app.
8: En...
7: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Nou, als ik me even mee mag bemoeien.
2: Nou?
1: Je moet wel altijd luisteren, eigenlijk, vind ik.
2: Wat zijn,
1: die mevrouw die zegt net, je hoeft niet altijd te luisteren.
2: Nee, je moet zeker luisteren. En je moet ook lezen.
1: Ja, ja. Ook lezen, want ik doe alles tegelijk.
2: Als maar BNR is.
1: Over het laatste nieuws over Asselt. Er is een tas met wapens gevonden op een carpoolplaats in de buurt.
2: Nadat er dus al een 35e aanhouding is verricht.
1: Ja, precies. Ja. In de tech, OpenAI wordt bijgestaan door de Amerikaanse overheid in een rechtszaak tegen de New York Times. Dat is ook stevig. Maar we beginnen met de coronaverhoren.
2: Oud-justitieminister Grapperhaus, die vond zichzelf het juridisch geweten van het kabinet tijdens de coronapandemie. Dat zei hij voor de enquêtecommissie Corona. Grapperhaus was tijdens de pandemie direct verantwoordelijk voor de handhaving en de juridische onderbouwing van al die coronamaatregelen. Van de avondklok bijvoorbeeld tot het coronatoegangsbewijs. Jeetje, dat zijn echt woorden uit het verleden. Wat viel erop aan zijn verklaringen? En waar wringt het dan volgens de commissie? Ja. We praten erover met Mark Beekhuis, politiek verslaggever. Goedenavond.
9: Ja, in die eerste zin die je net zei, goedenavond. Dat is eigenlijk iets wat Ollongren, die vanmorgen werd verhoord, ook al zei. Die zei, ja, de grondrechten, dat is van Binnenlandse Zaken. Die zijn van ons.
2: Ah.
9: Dus iedereen was hoeder van de rechtsstaat.
2: Ze voelden zich allemaal verantwoordelijk.
9: Absoluut, ja. Dat is zeker waar.
2: Ja, wat dan opvalt vandaag is de frustratie richting de burgemeesters van Grapperhaus.
9: Sowieso, Vert Grapperhaus is wel iemand die gefrustreerd door het leven gaat. Of nee, ik denk dat het een zeer emotionele man is en daarbij ook veel frustraties en andere zaken heeft. Ja, hij maakte zich wat boos destijds over burgemeesters, waar hij natuurlijk elke week in het beraad overleg mee had. Mm-hmm. Als er weer nieuwe coronamaatregelen waren afgekondigd. Ja. of vlak daarvoor eigenlijk, dat hij eigenlijk het hele debat nog een keertje over wilde gaan doen. Nu was er in Den Haag iets besloten en dan zeiden de burgemeesters, laten we het daar nog eens over hebben. Ah. Dan heb je 25 burgemeesters met wie je nog een keertje, hij noemde dat ministerraadje spelen. Dat hij is ook wel eens weggelopen uit een debat. Toen zei hij, nou, dit debat hebben we in Den Haag al gevoerd. Ik wens u een hele fijne avond.
2: Okay.
9: Daar kwam het eigenlijk wel op neer, wat hij vertelde.
2: En wat waren dat dan een beetje de verhoudingen? Dat Den Haag tegenover al die veiligheidsregio's en al die gemeenteburgemeesters stond?
9: En dat dus de burgemeesters naar het oordeel van Grapperhaus hun rol niet helemaal snapte. Dat er namelijk al een besluit genomen was en dat je dus daar niet meer over hoeft te discussiëren, want dat besluit ligt er al.
2: Ja, ja. Kajsa Ollongren, die was toenmalig minister van Binnenlandse Zaken. Ja. Die werd ook gehoord. Wat opviel was, of waren haar ontboezemingen over de avondklok?
9: Ja, daar was zij altijd tegen. Maar uiteindelijk is hij er wel gekomen. En dat gaat ze nu ook, als je erover vraagt, netjes verdedigen. Ja. Dus ze vertelt nog steeds het regeringsstandpunt. Maar dat werd natuurlijk niet gevraagd. Er werd gevraagd, wat vindt u daarvan? En daar zijn ze best lang met haar bezig geweest over hoe dat nou gegaan is. En de commissie had ook wel iets wat ingewikkeld is. Namelijk die avondklok, er was niemand die hem wilde. Iedereen zei, dat is de laatste maatregel die we nemen. Nou, uiteindelijk was er dus kennelijk geen andere optie meer dan hem in te voeren. En toen, na 3 maanden, toen hadden ze besloten, we kunnen er weer vanaf. Maar dat gebeurde nog niet, want als eerste gingen toen de scholen open. Terwijl dus de maatregel die je als laatste invoert, die zou je natuurlijk ook als eerste weer los willen laten.
2: Intrekken, ja.
9: En er waren natuurlijk wel wat redenen voor. En eentje daarvan, daar werd naar gevraagd, dat wilden ze niet bevestigen, maar ik snap de commissie dat ze die vraag stelde heel erg. Die zeiden, die avondklok werd heel netjes nageleefd. Okay. Iedereen snapte hem. Iedereen, dat is namelijk een hele simpele maatregel. Na 9 uur ben je binnen.
2: Ja.
9: Tenzij je een hond hebt. Of een student bent
2: en feestjes thuis geeft.
9: Ja, maar dat was een simpele maatregel. Die had veel draagvlak en die was ook effectief. En dus dat was een vervelende maatregel om op te geven. Want je kan ook de scholen natuurlijk die kan je langer dicht houden. Maar daar was geen draagvlak voor het dichthouden van de scholen. Okay. Dus ik denk dat daar een soort verandering is van een principieel, dit willen we niet, naar het is in de praktijk heel effectief en handig. En dat andere probleem van de scholen, dat heeft geen draagvlak meer. Nou, dit is mijn interpretatie, maar ik denk dat ze dat niet wilden bevestigen, zeg maar.
2: Dan ging het ook nog over het taalgebrek en dan vooral van Grapperhaus.
9: Ja.
2: Ik zei taalgebrek.
9: Ja, er was voldoende taal.
2: Ja, taalgebruik. Absoluut, en dan vooral van Grapperhaus richting zijn medebewindslieden? Of over zijn medebewindslieden? Hoe ging dat?
9: Nee, over zijn bewindslieden. Dat was niet rechtstreeks naar die mensen. Daarom zei ik net ook al, hij lijkt mij een emotionele man. Dat bleek ook bij het vorige verhoor al, waar hij ook in tranen was. Dus misschien, het bewijs is stapelt zich langzaam op.
2: Ja.
9: Nee, op een gegeven moment was hij gefrustreerd met Arie Slob. En toen zei hij die soepjurk, of even later die jankert.
2: Oh.
9: Dus
2: als appverkeer werd ook besproken.
9: Dit is appverkeer, dat is er nou maar netjes uit geciteerd.
1: Oh.
9: Halsema die zeurt, Paul de Plades, de burgemeester van Breda, die hadden gebrek aan ruggengraat. Bruls, die, de burgemeester van Nijmegen, die zou de ziekte kunnen krijgen.
2: Oh, ja,
9: het was allemaal niet subtiel wat er gebeurde. Oh, en
2: Mark, wat zei hij daar
9: Mark Rutte
2: over?
9: Was een autocraat en zijn autocratische leiderschap. En af en toe moesten we hem toch eventjes tot de orde roepen, want hij begint fouten te maken.
2: Oh.
9: En dat wuift er nu allemaal heel erg weg. Van dat moest stoom afblazen, want we waren natuurlijk in crisisvolle tijden. Dat was ook zo. Maar
2: als ik hoor dat ik een jankert ben genoemd door mijn collega, minister, zou ik nu even een appje sturen.
9: Vergeet er nog eentje. Tijdens een debat in de Eerste Kamer had hij aan Hugo de Jonge geappt. Ik heb echt een grote minachting voor deze geriatrische beunazerij. Dat was de Eerste Kamer volgens Bert Grapperhaus.
2: Oké. Okay. Ik weet niet of hij nog op borrels welkom is.
9: Voor het staatsrechtelijk geweten. Nee, wat was hij?
2: Juridisch geweten.
9: Iemand die de Eerste Kamer zo terzijde schuift.
2: Hij was toch ook van dat appje naar Halsema over de thee?
9: Ja.
2: Uit
9: hun app-communicatie. Maar de thee komt van Halsema.
1: Maar het lijkt nu alsof Grapperhaus een heel stevige houding heeft ingenomen overal. En inderdaad de rug recht hield en noem allemaal maar op. Maar dat moet natuurlijk nog blijken.
9: Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat hij dat in ieder geval zelf denkt en dat je dat van buitenaf ook wel zou kunnen denken. Hij heeft bijvoorbeeld toen de crisis begon en redelijk snel, na een paar weken werd duidelijk, dit is groot en daar gaan we heel lang last van krijgen. Toen heeft hij tegen Hugo de Jonge gezegd, als jij nou puur en alleen het medische doet, dan gaan wij alle andere dingen die met crisis te maken hebben, gaan wij voor je regelen.
1: Nee.
9: Daarmee heeft hij ook de NCTV binnengehaald, die elke week of elke 2 weken de nieuwe maatregelen inventariseerde en dan ging kijken, wat kunnen we doen, wat hebben we nodig. Die zat ineens in het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar Schoof, onze latere premier, toen nog secretaris-generaal was. En die zei, ja, maar je hebt nu allerlei verantwoordelijkheden naar dit ministerie gehaald waar we helemaal geen verstand van hebben. Dus hij heeft wel echt geprobeerd om een centrale rol te pakken en die verantwoordelijkheid te nemen, zal hij het zelf zeggen. En Schoof die begon toen te denken, dit wordt misschien een beetje gevaarlijk voor mijn ministerie. Laten we kijken of we sommige zaken weer terug kunnen geven naar ministeries waar ze eigenlijk thuis horen.
2: Mooie inkijkjes vandaag.
9: Ja, heel interessant.
2: Dankjewel, Mark Beekhuis.
10: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
1: Gemeenten trekken aan de bel na het geweld in Overasselt. We beschikken over onvoldoende middelen om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tegen ons, BNR. De druk op het lokale veiligheidsapparaat is toegenomen en neemt nog steeds toe, zegt de VNG. De gemeenten halen een rapport aan van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, waarin vooral wordt gewezen op de kwetsbaarheid van kleinere gemeenten, onder meer doordat daar maar een beperkt aantal agenten beschikbaar is.
2: En dan is er op een carpoolplaats in Biegen, nabij Overasselt, ook nog een tas gevonden met meerdere vuurwapens, dat meldt de Telegraaf. Er wordt onderzocht of die tas en de wapens een verband hebben met het geweld in Overasselt. En die tas is inmiddels sowieso veiliggesteld. De politie heeft nog een verdachte aangehouden in de omgeving van Overasselt vandaag. Het totale aantal aanhoudingen staat nu op 35. De politie heeft de hele dag nog onderzoek gedaan, vertelt Stefan Collet van Omroep Gelderland.
11: De Ewijkse weg waar het huis staat, wat onder vuur werd genomen en waar ook de beveiliger is omgekomen, die straat is de hele dag ook afgezet geweest voor onderzoek. Mm-hmm. En in een veld wat daar in de buurt was, was ook een grootschalige zoekactie. Voor zover ik weet is daar nog niks gevonden in dat veld. Maar daar waren een tiental bussen aanwezig van de politie om daar door het veld ook te lopen. En daar waren ook twee drones bij. Dus het onderzoek is echt in volle gang.
1: Ja, en er was natuurlijk die waarschuwing om binnen te blijven, omdat ze nog niet dachten iedereen opgepakt te hebben, maar ook omdat er nog wapens her en der zouden kunnen liggen. Is het voor politie en justitie nu duidelijk of ze alle wapens hebben gevonden intussen? Wat kun jij daarover zeggen, ook naar aanleiding van die zoekacties?
11: Het onderzoek is nog gaande en er wordt ook nog gezocht. Ik ben op dit moment niet op de plek waar vanmiddag gezocht werd in het veld. Dus ik heb daar geen zicht op of dat ook nog nu gaande is. Maar vanmiddag was in ieder geval wel duidelijk dat ze er nog niet gerust op zijn dat alles is gevonden. Maar ze weten natuurlijk ook niet wat er precies mist.
2: Je hoorde Stefan Collet van Omroep Gelderland.
1: 14 over 6 nog even naar de ANWB, Rijn Baartmans. Jij ziet nog een lange file op de A15.
12: Dat klopt inderdaad. De files nemen nu snel af, maar er staat nog een flinke file op de A15 richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Hendrik Ido Ambacht gebeurde een ongeluk. Daarom zijn twee rijstroken dicht en je vertraging bijna een uur. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 205,8. De A27 Utrecht-Almere bij 108,6. En de A67 Eindhoven richting de Belgische grens bij 18,0.
1: September is de start van het verzuimseizoen. Dat meldt de Arbo-Unie. Het aantal ziekmeldingen ligt in de eerste herfstmaand bijna 70% hoger dan in augustus.
2: Ja, dan is iedereen op vakantie in augustus.
1: Ja, maar kennelijk dan ook niet ziek.
2: Nee.
1: Nee. En hoe komt het dan dat mensen, hoewel ze uitgerust van vakantie zouden moeten terugkomen, zich toch ziek melden? Dat gaan we bespreken met Corné Roelen, bedrijfsarts bij de Arbo-Unie. Hoogleraar bedrijfsgeneeskunde overigens ook aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond.
13: Goedenavond.
1: Ja, een stijging van 70% van september ten opzichte van augustus. Hoe valt dat te verklaren?
13: Klopt, hoor, maar dat zien wij eigenlijk elk jaar al wel. Jullie zeiden het al, in juli en augustus zijn veel mensen op vakantie. En als je op vakantie bent, meld je ook niet zo snel ziek.
1: Nee, kan wel overigens.
13: Maar dat komt wel bij dat september wel meer ziekmeldingen kent, en daarom noemen ze ook het startverzoen van het verzuim, dan ook voor de vakantie in de maanden mei, juni, augustus. Of mei, juni, april. Dan zit het in september hoger. Dus het lijkt inderdaad wel alsof we een nieuwe start maken in het verzuimseizoen.
1: Ja, en hoe valt dat te verklaren?
13: Nou ja, aan de ene kant, september is natuurlijk ook de maand waarin verkoudheid en griep weer om de hoek komen. En de ziekmeldingen zijn vaak van korte duur. Mm-hmm. Dat is een belangrijke verklaring. Andere verklaring is dat mensen, zomervakanties zijn vaak langer dan bijvoorbeeld voorjaars- en kerstvakanties. En in een vakantie gaat je werk wel vaak door. Dus ik weet niet hoe dat bij jullie is. Nou, misschien bij jullie niet. Maar mijn werk, als ik op vakantie ben, stapelt zich op. Ja. Dus hoe langer ik op vakantie ben, hoe meer stapels ik moet wegwerken als ik terug ben van vakantie. Aha. Dus ik ben extra druk na een vakantie. En wat we ook wel zien, dat is een interessant fenomeen, is dat de zomervakantie lijkt voor steeds meer mensen een periode van bezinning te zijn. Wie ben ik? Wat doe ik? Wat wil ik eigenlijk? We merken ook dat mensen in september ook steeds meer goede voornemens gaan maken. Gaan meer sporten.
1: Ja. Ik en ga we hadden het er laatst ook over dat mensen meer gaan solliciteren.
13: Dat zou best kunnen. Ja,
1: want je hebt je nagedacht.
13: Dus andere keuzes maken, tot bezinning zijn gekomen. Ik ga wat anders doen.
1: Ja, ja, maar waarom melden ze zich dan ziek? Omdat het niet lukt om iets anders te vinden of om de motivatie weer te vinden.
13: Nou, misschien omdat mensen inderdaad tot de conclusie zijn gekomen, dit is het eigenlijk niet meer. Wat ik dan wel wil, weet ik nog niet.
1: Ah, ja.
13: En daar zo mee bezig zijn dat ze niet meer kunnen focussen op het werk wat ze eigenlijk zouden moeten doen.
1: Dus het is ook een waarschuwingsmoment. Maar voor wie?
13: Het is eigenlijk een waarschuwingsmoment, denk ik, ook voor werkgevers. Want veel verzuim, zeker als het langer duurt, is psychisch verzuim. En het enige voordeel van psychisch verzuim vind ik dat het zich aankondigt van tevoren. Ik kan als werkgever signaleren dat het niet goed gaat met mensen. Dat mensen niet goed in hun vel zitten. En als je daar oog voor hebt, dus als je als leidinggevende in september misschien wat vaker op de werkvloer aanwezig bent en naar je mensen kijkt, met je mensen praat, dan heb je ook een idee hoe het met ze gaat. En dan kun je ook kijken van, maar wie zit niet goed in zijn vel en moet ik eens een gesprek mee hebben?
1: Ja, goede tip. Want de dagen worden ook weer korter, dus we hebben wat minder daglicht. Iedereen begint een beetje te somberen. Niet iedereen, sommige mensen. Ja. Dus het is een goede tip, denk ik. Mooi dat we dit nog even hebben gesignaleerd. Bedrijfsarts bij de ABO-Unie en hoogleraar bedrijfsgeneeskunde. Corné Roelen, dank.
14: Make Europe great again.
2: Rusland vertoont roekeloos gedrag. Dat verklaarde NAVO-baas Mark Rutte vandaag in Brussel. En dat zegt Rutte nadat Duitsland de Russen heeft ontmaskerd als daders van die verijdelde aanslag in Leipzig.
15: Russia has grown increasingly reckless. As they continue their terrible war against Ukraine, we have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk. And we have also seen an increase in malign activities targeting our territory directly. Whether it is fires set in factories producing defense equipment for Ukraine or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig. And yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union.
1: Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever. In hoeverre is het gedrag van Poetin roekeloos te noemen?
16: Poetin daagt ons uit. Dus aan de ene kant is hij roekeloos bezig om de redenen die Rutte aangeeft, dat hij met vuur speelt door al die sabotage- en intimidatieacties in Europa uit te voeren. Aanslagen, aanval op Europees grondgebied. Aan de andere kant zijn er ook analisten die zeggen, ja, dit is niet roekeloos, maar ingecalculeerd. Dit is door Poetin juist zo bedoeld om ons te destabiliseren. Om ons te laten discussiëren over Oekraïne nog wel moeten steunen. Als we zelf mogelijk in oorlog met Rusland belanden. Dus Rutte kan wel zeggen, we staan 100% achter Duitsland en 100% achter Oekraïne. Maar Europese burgers hoeven dat niet zo te ervaren natuurlijk. Die kunnen ook bang zijn.
1: Zeker. En misschien worden ze wel banger gemaakt nog. Want nu, gisteren op de dag dat Duitsland zei, Rusland zit achter die droneaanval in Leipzig, was er al een aanslag ook op een transformatorcentrale, kunnen we wel zeggen, in het oosten van Duitsland. En vandaag was er weer één.
16: Ja, op twee plekken zijn weer explosieven dus gevonden bij energieinfrastructuur. Dus het hele debat begint opnieuw. Was het Rusland? Ze hebben goed de schijn tegen op basis van hun track record van de afgelopen jaren.
1: Ja, hoewel er ook wel een linkse beweging is geweest die ooit een brand in een transformatorhuis bij Berlijn heeft geclaimd, geloof ik. Maar ga verder.
16: Nou ja, we hebben ook natuurlijk Nord Stream gehad, waarbij het uiteindelijk niet aantoonbaar de Russen zijn. Tegelijkertijd, het zal niemand verbazen als Poetin hiermee doorgaat om ons af te schrikken. Zeker in een land als Duitsland, waar ook deelstaatverkiezingen voor de deur staan. Overigens over dat onderzoek van Leipzig. Drie Duitse media, Süddeutsche Zeitung, WDR en NDR, die melden vanmiddag dat er ook twee mannen zijn opgepakt, verdachten, die ook links hebben met Rusland. Dus ook mede daarop zal het onderzoek van de Duitse regering zijn gebaseerd om uiteindelijk Rusland als schuldige aan te wijzen.
1: Geert-Jan Haan.
2: Tech-update. OpenAI is inmiddels al jaren verwikkeld in een rechtszaak met de New York Times en andere Amerikaanse kranten over het stelen van artikelen om ChatGPT mee te trainen. Nu krijgt OpenAI steun uit onverwachte hoek. We gaan het bespreken met BNR's tech-redacteur Niels Koloos. Goedenavond, Niels.
17: Goedenavond, Lisbeth en Niels.
2: Ja, wie steunt OpenAI in deze zaak?
17: Nou ja, het begint met de D en eindigt op Donald Trump. Dus de Amerikaanse president, of beter gezegd het Witte Huis... Die heeft een brief van 20 pagina's ingediend bij de rechter... die over deze grote rechtszaak gaat, over auteursrecht. En daarin lezen we dus dat de regering Trump... volledig aan de kant van OpenAI staat. En dat is best wel opvallend. Maar eerst even het geheugen opfrissen over deze zaak. 3 jaar geleden aangespannen door de New York Times en andere kranten dus... tegen OpenAI. Want, zeggen ze, er zouden krantenartikelen gebruikt zijn... om ChatGPT te trainen zonder toestemming. En ja, dat wil dus inhouden...
2: Het auteursrecht
17: is geschonden, dat mag helemaal niet. Maar OpenAI zegt vanaf het begin al, dat is fair use. Zoals we die term in de Verenigde Staten kennen. Waarmee je dus werken met auteursrecht in sommige gevallen... alsnog mag gebruiken voor bijvoorbeeld commerciële doeleinden. Maar nu zegt dus ook het Witte Huis, ja, inderdaad, het is fair use... als je werk waar auteursrecht op berust gebruikt om AI te trainen. Alleen vind ik de argumentatie van de overheid toch wel een beetje markant.
2: Want wie had het Witte Huis om een mening gevraagd eigenlijk?
17: Nou, niemand. Dus dit is gewoon bij de rechter beland. En die zegt van, die heeft nog niks gezegd. Maar je kan dus inderdaad een zogeheten brief indienen in de rechtspraak. Ook via een advocaat. En dan kan je je mening geven en zeggen, hey, aan welke kant sta ik nou precies? Maar ik vind de argumentatie een beetje markant. Want het Witte Huis zegt dat de rechter in het voordeel van OpenAI moet oordelen... met oog op de nationale veiligheid en het behouden van een technologische voorsprong. Dus eigenlijk zegt het Witte Huis, denk toch aan de economie. Dat is zoveel belangrijker dan het auteursrecht. Je moet de brief maar lezen van 20 pagina's, want hij staat gewoon openbaar. Op de argumentatie heeft de rechter nog niet gereageerd. Maar op zich kan ik ook wel ergens begrijpen waarom het Witte Huis dit dus doet. Want de New York Times die eist niet alleen een gigantische schadevergoeding van miljarden dollars, maar ook dat OpenAI alle AI-modellen waar gestolen artikelen in zitten, simpelweg verwijdert. Gewoon even op de delete-knop drukken. En als je dat zou moeten doen, stel het komt zover, dan kan Sam Altman net zo goed inpakken en bij de McDonald's gaan werken of zo. Want dan is het gewoon voorbij. Dan bestaat dat bedrijf niet meer.
2: Nee, ik denk ook dat het ermee te maken heeft dat de New York Times niet de meest geliefde krant van Donald Trump is.
17: Oh, absoluut niet.
2: En dat hij heel erg vriend is met de techbros.
17: Ja, dat zou natuurlijk
2: een rol spelen.
17: Maar dat
2: is dus politieke inmenging, of althans een poging daartoe, in de rechtspraak.
17: Ja, eigenlijk wel.
2: Dan hebben we het nog over de grote concurrent van OpenAI, Anthropic. Dat bedrijf heeft vannacht 2 nieuwe AI-modellen met de wereld gedeeld. En hoe heet die dan?
17: Fable 5.1 en Mythos 5.1.
2: Oh, ja, zeg maar, nieuw
17: cijfertje, want het zijn opvolgers van Fable en Mythos. En die hebben we dit jaar al vaak genoeg besproken in de Tech Update. Omdat ze wel heel erg goed zijn in het vinden van kwetsbaarheden in software en allemaal dat soort dingen. Of nou ja, eigenlijk moet ik ook wel erbij zeggen, het is eigenlijk één model. Hè, maar Fable doet dan net iets moeilijker als Mythos. Als je vragen stelt die te maken hebben met bijvoorbeeld cybersecurity of het maken van wapens, dan springt hij gelijk, stopt hij en dan zegt hij, dat gaan we dus niet doen. En dat zijn de zogeheten guardrails. Die zijn bij Fable dus wat strenger. En vandaar dat Mythos dus alleen bestemd is voor een select aantal partijen die daarmee dus aan de gang kunnen gaan om hun software bijvoorbeeld te testen op gaten. Maar goed, die bedrijven krijgen nu dus toegang tot een nog krachtigere versie van dat model. En wij dus ook, maar dan in de vorm van Fable. En ja, op alle ranglijstjes met testjes van AI-modellen staan ze bovenaan. Maar dat zegt nog niet zo heel erg veel. Wat ik opvallender vind is de prijs van de modellen. Of de prijs om ze te draaien. Ja. Want het draaien van de nieuwe versies van Fable en Mythos is namelijk echt een stuk goedkoper geworden. Fable 5.1 is 25% goedkoper in gebruik. En bij complexe taken kan het verbruik van tokens, dus zeg maar de rekeneenheid, zelfs 45% lager liggen. Dus dat scheelt toch best wel een boel. Het is een beetje alsof je stroomtarief bijna door de helft gaat als je alleen maar complexe taken met Fable uit zou voeren.
2: Maar waarom is dat, denk jij?
17: Nou, het model is volgens Anthropic, ze hebben nog niet alles erover bekendgemaakt, maar wel veel. Het is een stuk efficiënter geworden in het uitvoeren van die taken. Dus er worden gewoon simpelweg minder tokens verbruikt. Maar ja, dat is toch best wel handig, zeker met het oog op alle verhalen die we hebben gelezen de afgelopen maanden over bedrijven die echt zich helemaal rot schrokken omdat de rekening in één keer binnenkwam.
2: Ja, inderdaad.
17: En toen bleek dat hun personeel wel heel erg veel AI gebruikt en dat was toch iets te duur. Dus nu wordt het weer een stukje goedkoper.
2: Ja, en over AI. Vanochtend kwam in de Volkskrant naar voren dat al die opiniestukken in de kranten die ingestuurd worden, die jij en ik dus met AI worden geschreven.
17: Hebben we gisterochtend ook in de tech-update besproken. En de Volkskrant is dus de grootste schuldige ook. Hè? De meeste opiniestukken in de Volkskrant die waren dus niet de meeste, maar een groot deel was met AI gegenereerd, inderdaad.
2: En daar schrok de krant zelf ook behoorlijk van.
17: Nou, dat zou ik ook maar doen, inderdaad.
2: Dankjewel, Niels.
18: De BNR Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: En zometeen BNR Beurs met Maxime en Donner, met onder andere meer over de storm op de obligatiemarkt en waarom dat ook een probleem voor jou is.
2: Ja, en ze spreken over een feest bij computermaker Dell. Daar gaat champagne open. Dankjewel, fijne avond.
19: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
20: Voor de beste start van je werkdag
21: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
22: En even

0: podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
4: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
5: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
6: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
7: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
5: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
8: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
9: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
8: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
9: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
10: Thomas van Zijl.
11: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over de plannen van de nieuwe Apple-topman John Turnes. En Mark Beekhuis gaat in gesprek met Dick Naafs, voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen. Met de vraag of er nog wel toekomst zit in het drukken van tijdschriften en papieren kranten in een digitale wereld. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files nemen nu snel af. Er staat nog 60 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 20 minuten vertraging na een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingveld, Triesendam en Hendrik Ido Ambacht. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land, op de N356 Drachten richting Holwerd. Tussen Nijega en Hardegrijp. Een uur vertraging, dat komt ook door een ongeluk.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op een carpoolplaats in Wijchen is een tas met meerdere wapens gevonden, meldt de Telegraaf. En zou iets te maken kunnen hebben met de schietpartij van gisteren nacht in Overasselt, want Wijchen ligt daar vlakbij. Vanmiddag heeft de politie met tientallen agenten een weiland en een maïsveld bij Overasselt doorzocht. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is boven de 1200 uitgekomen. De meeste slachtoffers vielen in Nepal. Er worden nog duizenden mensen vermist en daar zitten ook 2 Nederlandse toeristen bij. Met een derde vermiste Nederlander is inmiddels contact geweest, zegt de minister. Zij woont daar. Over een week is de uitvaart van de Noorse koning Harald en dat wordt voor de politie een van de grootste operaties in hun geschiedenis. Ze krijgen hulp van de politie uit Zweden en Denemarken. Er komen veel belangrijke mensen naar Oslo. Ook ons koningshuis gaat erheen. Ze hebben al jaren een goede band met de Nooren. Uber wil de boel stroomlijnen en geld besparen. En dat betekent dat er meer dan 3000 mensen uit moeten. Er wordt vooral gesneden in het aantal managers. Of er ook in ons land banen verdwijnen is niet duidelijk. Het geld dat de reorganisatie oplevert wil Uber steken in robotaxis. Zelfrijdende auto's. De beledigende appjes die oud-minister Grapperhaus tijdens de coronaperiode over zijn collega stuurde waren alleen maar om af te reageren. Het was een uitlaatklep, zei hij bij de enquêtecommissie Corona. Zo noemde hij minister Slob van Onderwijs een soepjurk en een jankert en kon burgemeester Bruls de ziekte krijgen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond bewolkt met enkele buien. Morgen trekken ook eerst buien over het land. 'S Middags vaker droog. Het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zometeen een parel van een BNR-beurs met alle emoties. Blijdschap bij Dell. De computermaker komt van zijn stoffige imago af. En hoe? En billen knijpen bij obligatiebeleggers. Waarom ook jouw billetjes op hoogspanning moeten staan, vertellen we je zo. Dus blijf luisteren.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2x zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
16: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
18: Blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Donner Bakker.
20: De week is doormidden. Het is woensdag 2 september. De dag dat iedereen achterover slaat van een van de best presterende aandelen op de S&P. Die doet het namelijk nog een keer, computermaker Dell.
21: The full year revenue guidance. The company says expect $192 billion, bumping up the guidance. Its previous range was 165 to 169. A beat and raise quarter for Dell, which is already the third best performing stock in the S&P 500 this year.
20: Hoe laten ze bij Dell de bomen tot in de hemel groeien en hoe lang houden ze dat nog vol? Dat hoor je in deze aflevering.
22: Hoor je ook meer over andere recordhoogtes waar beleggers juist bezorgd door zijn?
23: Is there an unsustainable situation in the US Treasury market? The US 30-year yield has climbed back above levels since before Treasury Secretary Scott Bessent's decision to expand buybacks in a bid to contain borrowing costs.
22: Hoe moet je nou met die hoge obligatierentes omgaan? Nou, dat gaan we voor je uitzoeken.
20: En we vertellen je ook waar de liefde tussen Berkshire Hathaway en Alphabet echt vandaan komt.
22: Wall Street staat in het groen en ook de AEX ging vandaag omhoog. 0,2% om precies te zijn, tot 1104 punten. Adyen steeg het hardst en sloot 3,2% in de plus. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Goed dat je er bent.
24: Goedemiddag, mannen.
20: Ja, leuk dat je bent, Nico. Ik wil beginnen in Brabant, want daar had ASML hoog bezoek uit Frankrijk.
25: En étant ici à Eindhoven, nous consacrons, je dirais, la coopération dans ce domaine. Et au moment où la compétition technologique mondiale accélère.
20: Franse president Emmanuel Macron was afgereisd naar Eindhoven om te komen kijken hoe het er bij chipmachinemaker ASML natuurlijk aan toe gaat. Samen met onze eigen Rob Jetten overigens. En het resultaat, de EU moet een techreus worden. Dat is de conclusie, vertelt vriend, collega, verslaggever, Moerdijk-expert en BNR-beursgrootheid Jorik Simonides.
26: Wat hij ongeveer zei is dat Nederland en Frankrijk dus meer moeten gaan samenwerken en Europa vooral meer moet gaan samenwerken met elkaar op het gebied van chips, op het gebied van AI, datacenters, dat soort onderwerpen. Omdat, ja, had het over verschuivende machtsverhoudingen in de wereld. Nou, dat doelt hij dus op die machtsblokken Amerika en China. En dat Europa ook op het gebied van tech daar tegenover moet gaan staan.
20: ASML werkt natuurlijk samen met het Franse AI-bedrijf Mistral. En die samenwerking die was goed voor de relatie tussen Nederland en Frankrijk, stellen Macron en Jetten. En om mee te blijven doen met de wereldwijde techontwikkeling zullen dat soort relaties heel belangrijk zijn, zeggen ze.
3: Wil ik het even hebben over GoPro. Je weet wel, het bedrijf achter die kleine actiecamera's die iedereen vroeger meenam op vakantie. Nou, de camerabouwer heeft het al jaren moeilijk doordat iedereen alles filmt met zijn smartphone en daardoor verdampt ook bijna alle beurswaarde. Maar gisteren kwam daar verandering in door een aangekondigde fusie met Starman Optical, een privaat fotonica bedrijf. Of nou ja, fuseren. Eigenlijk wordt GoPro gewoon overgenomen door Starman. Het fotonica bedrijf betaalt namelijk $285 miljoen en krijgt daarmee 90% van het nieuwe bedrijf in handen. En samen willen ze een rol gaan spelen op de markt voor AI-datacenters en defensie. Ik zou bijna willen zeggen, daar gaan we weer. Beleggers waren overigens wel enthousiast, want het aandeel steeg gisteren met 40%. En daar komt vandaag nog eens 13% bij. En de overname moet nog worden goedgekeurd, maar beide bedrijven verwachten dat dit voor het einde van het jaar wel moet gaan lukken. Nico, ik ben toch benieuwd, hè? Ze willen iets gaan doen op het gebied van datacenters en defensie. Maar dan is de grote vraag, wat precies?
4: Ja, dat weet ik zelf ook niet, maar misschien is er bij GoPro bepaalde technologie die ze nodig hebben, die ze kunnen gebruiken. En waar ze iets mee kunnen, ik weet het niet. Ik vind het een beetje moeilijk voor te stellen, maar ja, als je begint over datacenters en defensie, dan worden beleggers natuurlijk wel enthousiast.
5: Ja, het is een beetje alsof je twee hypes achterna jaagt en denkt, nou, we maken er maar wat leuks van.
4: Daarom valt het geld te verdienen.
3: Ja, maar toch, hè, want ik bedoel, GoPro is natuurlijk bekend van de camera's al jarenlang. Nou begreep ik dat ze die cameratechnologie willen gaan gebruiken voor bijvoorbeeld defensiesystemen of drones en robotica. En Starman Optical maakt dan weer onderdelen voor glasvezelkabels die je weer nodig hebt voor datacenters. Als je dat dan zo hoort, zie jij dan ook een formule voor een succes of is dit gewoon een gokje?
4: Ja, ik weet niet of het een gokje is. Ze zullen er echt wel over nagedacht hebben dat ze iets kunnen met die technologie. Maar kijk, het aandeel lag natuurlijk een beetje voor het grijpen. En ik denk dat ze de kans wagen. En onder andere omdat het kan. Dan zullen ze wel zien wat ze ermee doen. Maar er zal toch wel iets in zitten. Anders doe je het niet. Dat is hoop geld.
5: Inderdaad. Dan wil ik nog even door naar het Amerikaanse Asheville. Daar kwamen de afgelopen dagen de landen van de G20 bij elkaar. Ja, normaal vooral constructief gesprek, maar de sfeer daar begint toch wat zuurder te worden. Er heerst een gevoel van afkeer, dat meldt de New York Times. Vooral nadat Amerikaanse financiënminister Scott Bessent bij elke meeting dezelfde boodschap had die hij nog even in de media naar buiten bracht.
6: We were spreading the word to the world that we have the strongest economy in the world. Come grow with us. This is how we're doing it. And we had some meaningful discussions on how to do that, whether it's through deregulation, via energy, tax certainty.
5: Nou, de VS is fantastisch. Wees meer als de VS, zegt hij eigenlijk. Dat viel niet helemaal goed. Landen die eerder bevriend waren met de VS zijn het nu in de woorden van de krant bescheiden ermee oneens. Ze vinden dat Amerika met de komst van Trump en zijn beleid de groei van de wereldeconomie namelijk verhindert. Bijvoorbeeld met zijn handelsoorlog, maar ook met de oorlog in Iran en alle gevolgen van dien. Ja, Nico, we dachten dat de schade van die handelsoorlog beperkt was, dat uiteindelijk de economische schade na het hele gedoe in het Midden-Oosten ook wel mee zou vallen. Maar als ik dit dan toch hoor, dan begin ik me toch wel weer een beetje zorgen te maken dat we toch wel echt een flinke deuk hebben opgelopen met z'n allen.
4: Ja, dat denk ik ook wel. En kijk, de Amerikanen zetten zich af tegen China. Daar probeert de rest ook een beetje rekening mee te houden. Maar je ziet ook dat ze die tarieven opleggen aan andere landen. Je ziet nu de Canadezen, daar hebben ze echt ruzie mee nu. Canada heeft heel duidelijk gezegd van oké, wij gaan nu met de EU gaan we een hele mooie deal maken en we gaan meer doen met de Chinezen. Dus veel landen die wenden zich toch langzaam maar zeker af van Amerika. Dat doen ze niet openlijk. De Canadezen zijn de eerste die het echt openlijk doen. Europese landen bijvoorbeeld die zijn toch wel voorzichtig. Want ja, Amerika is en blijft een hele belangrijke handelspartner. Als Trump weg is, of wie weet over 2 maanden, dan als hij die verkiezingen misschien verliest, dan wordt zijn macht wel wat ingeperkt. Maar je merkt wel dat heel veel westerse landen toch al een beetje klaar zijn met het gedoe met Trump. En dat is ook niet raar natuurlijk, want het is gewoon een rare snoes aan. Hij kan het een moment dit beslissen en dan weer wat anders. En dan kan je moeilijk opbouwen.
5: Rare snoes aan.
3: Die heb ik nog nooit gehoord.
5: Verwoording.
4: Ja, een vreemde snoes aan moeten staan.
5: Ja,
4: een rare snuiter.
3: Nou, van de ene rare snuiter door naar de andere. Namelijk de schaduw-CEO van Apple. Daar wil ik het even over hebben. En dan doel ik niet op John Turner, want die is gisteren begonnen als de nieuwe CEO van Apple. Nee, het gaat over zijn voorganger, Tim Cook. Want de salarisstrook van beide heren verraadt dat Cook meer invloed heeft binnen Apple dan je vooraf misschien dacht. Even de balans opmaken. Turner gaat als topman een basissalaris van $3 miljoen
0: $1 verdienen en ontvangt 55 miljoen in aandelen per jaar afhankelijk van zijn prestaties. Daarmee doet hij een stapje omhoog in vergelijking met afgelopen jaar, toen hij nog chef hardware was binnen Apple. En Cook, die ontvangt in zijn nieuwe rol van uitvoerend bestuurder $2 miljoen en ontvangt $45 miljoen in aandelen. Een relatief klein verschil met de nieuwe Apple-CEO dus. Overigens doet Cook dan wel weer een flinke stap terug in salaris, want in 2024 en 2025 zou hij namelijk in totaal $75 miljoen per jaar hebben verdiend. Nou, dat tikt wel lekker aan. Nico, ik ben toch benieuwd. Die salarissen die liggen nu dus best wel dicht bij elkaar. Kunnen we dan inderdaad stellen dat
4: Cook wat lager?
0: Ja, maar ja, inderdaad. Maar kunnen we stellen dat hij toch misschien toch nog een soort schaduw-CEO'tje is?
4: Ja, ik denk dat hij nog even aanblijft om de boel een beetje in de gaten te houden. En hij heeft natuurlijk zelf ook veel aandelen. Maar ik neem aan dat ze op die manier proberen de financiële markt ook een beetje rustig te houden. Want Cook heeft het extreem goed gedaan de afgelopen 15 jaar. Er wordt hem verweten dat hij niet heel veel of heel innovatie heeft voor elkaar heeft gebokst. Maar ja, het bedrijf is wel 10 keer zoveel waard geworden. Of zeg ik 12 keer volgens mij. Dus ja, die wil je graag nog een beetje in de buurt houden voor het geval het misgaat.
5: Straks hebben we het over de storm op de obligatiemarkten. Niet wegschakelen, want dat kan ook serieuze gevolgen hebben voor jouw aandelenportefeuille. Je hoort zo hoe jij je indekt.
0: En je hoort waarom Warren Buffett's opvolger zo enorm lyrisch is over Alphabet.
5: Maar eerst naar Dell. Dat laat het iets wat stoffige imago van computermaker achter zich. De echte geldmachine daar is nu de servertak. De omzet daarvan gaat dit jaar verdrievoudigen, zegt het bestuur.
7: COO Jeff Clark, he says that AI demand is still accelerating with a record $60.9 billion in orders in their fiscal Q2 and a record $95 billion backlog. He says that Dell's pipeline is still multiples of that backlog, with management pointing to demand broadening beyond those big cloud players and into sovereigns and enterprises, and now has more than 6,500 AI customers.
5: Kortom, er komt veel geld aan en afgelopen kwartaal werd er ook veel geld verdiend. Een winst per aandeel van bijna 1,5 keer de verwachting en een omzet die 58% steeg ten opzichte van een jaar terug. Oh ja, en oprichter Michael Dell, die is nu de 5e rijkste persoon op de wereld. Dus die zit er ook lekker bij. Alles lijkt mee te zitten, Nico. Zijn er nog minpunten?
4: Nou, er zijn wel wat minpuntjes, maar inderdaad, alles zit mee. Het gaat hartstikke goed. Er is een enorme vraag naar apparatuur voor AI, voor datacenters. En daar profiteren ze ervan. Ze hebben zelfs ook nog, hè, daar hadden ze het gisteren over in de analystencall, dat ook de bestaande servers en computers moeten worden geüpgraded. Dus daar komt ook nog extra omzet van. Maar er zitten wel wat dingetjes in die cijfers. Bijvoorbeeld de operationele marge was erg hoog. Nou, dat houden ze niet vol. Is wel wat gestegen door de schaalgrootte die ze hebben, maar er zaten wat meevallers in. Nou, dan klagen ze over, ze hebben het over de supply chain, die loopt niet helemaal lekker. En met name de geheugenchips, DRAM en hoe heet dat, NAND, die kunnen ze niet krijgen voldoende. Dus dat houdt de omzet ook nog een klein beetje tegen. Je zou zeggen, een luxe probleem, maar daar hebben ze wel mee te maken. En dan daarnaast is, kijk, alles, het wordt allemaal duurder. Dus die hogere omzet is voor een deel is dat ook inflatie, prijsinflatie.
5: Ja.
4: En dat is natuurlijk mooi, maar de kosten lopen ook op. Dus daar heb je dan niet zo heel veel aan.
5: Ja, want ze zeggen er inderdaad, ze zeggen er ook bij, die omzetstijging is inderdaad deels te verklaren door prijsverhogingen, omdat hun kosten opliepen. Maar die kunnen ze wel vooralsnog doorberekenen? Of zit daar dan toch een soort rem op?
4: Ja. Nee, dat kunnen ze wel doorberekenen, daar gaat het niet om. Maar als je dan die enorme stijging ziet in omzet, dan is een deel daarvan zijn dingen die ze inkopen en weer verkopen. Dus daar zit niet zoveel extra winst op. Ik moet wel zeggen dat die marge wel heel mooi opliep. En Dell is altijd een beetje verweten van, ja, die servers, computers, daar zit heel weinig marge op. Hè, want ja, je concurreert ook met Azië natuurlijk. Maar dat begint nu wel de goede kant op te gaan. Die winstmarges gaan wel omhoog, waardoor ze nu ook echt, en die winst per aandeel viel ook echt heel erg mee. Die $7. En ze gaan nu ook voor het hele jaar uit van 25,5. En er zijn al analisten die denken dat ze volgend jaar juist $40 per aandeel gaan verdienen. En dan sta je 12 keer de winst.
5: Ja.
4: Wat erg, erg laag is voor Dell.
5: Ja, maar dan gaan ze echt flink omhoog wel van wat ze nu gaan. Blijft dat ook?
4: Ja, ze zijn al een stukje gestegen.
5: Ja, precies, dat is waar. Blijft die prijsverhogingen doorberekenen? Hè? Blijft dat ook mogelijk voor ze? Want nu lukt het dus nog wel. Maar ja, goed, er komt toch een bepaald moment waarop mensen zeggen, laat maar.
4: Ja, daar is iedereen een beetje bang voor, dat uiteindelijk de hyperscalers die spulletjes allemaal opkopen, dat die op een gegeven moment zeggen van, nou, nu is het wel even, ja, genoeg geweest. Maar we zien allemaal dat de vraag naar rekenkracht. Hè. We zitten allemaal op ons telefoontje en computertje dingen te doen. De bedrijven gaan er nu ook mee aan de slag. Die is enorm. En alle bedrijven zeggen zonder uitzondering van er is meer vraag dan we kunnen leveren. Dus iedereen wil opschalen qua rekenkracht, compute zoals het heet. Dus ja, voorlopig is er enorme vraag. En je ziet het niet alleen bij Dell, maar ook bij HP, bij Supermicro. Ze hebben enorme backlogs. Iedereen zegt de vraag is enorm. Dus dat zal nog wel even doorgaan de komende jaren.
22: Maar is het dan ook verstandig om als Dell op daar dan volop in te gaan zetten? Nu bijvoorbeeld door ook meer capaciteit op te tuigen om dat dan ook weer uit te kunnen verkopen? Want ik bedoel, wat je zegt, het gaat nog wel even door, maar op een gegeven moment is het eindig. Ja, en dan zit je met heel veel capaciteit.
4: Daar is men ook een beetje bang voor in de markt. Je ziet dat ook bij bijvoorbeeld Micron, bij dat soort bedrijven die chips maken. Die gaan allemaal heel veel investeren. Dell doet dat wel voorzichtig. Die hoeven ook niet heel veel te investeren. Hebben ze al gedaan, dus die waren al behoorlijk opgeschaald en daar profiteren ze nu van. Maar dat is wel een dingetje, want als je al dat geld wat je nu verdient weer gaat herinvesteren en de omzet valt straks stil, de omzet groeit, dan heb je een probleem. Maar ja, daar kijken ze nu nog niet heel erg naar, omdat voorlopig iedereen ziet dat die vraag de komende jaren echt... Dat was ook het verhaal van Nvidia, van het gaat gewoon nog een rondje door, dat hele AI-verhaal.
20: Ja. En het imago van die computermaker beginnen ze wel een beetje kwijt te raken zo. Nou goed, 15 van de 47 miljard dollar aan omzet komt daar nog vandaan. Is dat een eindige zaak? Of ja, het groeit wel nog steeds, toch?
4: Ja, nee, maar die computers gaat ook heel goed. Omdat, daar zat ook een beetje inflatie in waarschijnlijk. Omdat die chips die erin zitten,
20: die ook duurder geworden zijn.
4: Duurder,
20: ja.
4: Dus daar moeten ze hogere prijzen voor rekenen. Maar ze zeggen ook heel duidelijk dat de oude business, zou ik maar zeggen, dat daar ook heel veel upgrades plaatsvinden. Dus, heel veel datacenters die hebben nog gewoon oude spullen staan, of verouderde spullen staan. En daar gebeurt ook heel veel. En daar maken ze dus ook best mooie omzetstijgingen mee.
20: Ja.
4: Dus het gaat over de hele linie eigenlijk heel erg goed daar.
20: En kan dat misschien ook wel een beetje de klap opvangen op het moment dat die dataservers toch weer wat minder in de gratie, of zeg maar die uitbreidingen wat minder in de gratie raken? Dat dan toch weer die oude vertrouwde hardware die je verkoopt, dat die dan je redding is?
4: Ja, dat zou goed kunnen, maar dat is nog heel veel. Er wordt de komende jaren nog echt heel veel geïnvesteerd. En je ziet hier ook, het gaat hier om technologie, het gaat hier om de nieuwste technologie. Dus er zit ook redelijk snel weer een nieuwe cyclus aan te komen. Als je kijkt naar Nvidia, die komen van mij elk jaar zo'n beetje met een nieuwe chip. En ook hier zie je dat de technologische vernieuwing heel snel gaat. Dus het blijft allemaal doorgaan. En we staan aan het begin van de cyclus nog. Wat veel mensen wel vergeten. Dus er zit nog wel echt wat heel veel aan te komen.
8: BNR Beurs.
22: Rente op Japans schuldpapier. Het hoogste niveau in 30 jaar. Duitsland en Frankrijk ook hard opgelopen rentes. En ook in de veilige Verenigde Staten wordt er een rente van 4,8% gevraagd voor een obligatie met een looptijd van 10 jaar.
9: We've seen global yields at their highest since 2008 and the 30-year yield back at levels before Bessent's bond buyback plans. So all those gains are raised at this point. Yes, it's partly the geopolitics, but also you've got the fiscal concerns, which by the way are not helped by the war, right, in the US scenario, and you've got the AI build-out story, so surging corporate borrowing to finance that build-out, all factoring into this maelstrom.
22: Nou, moraal van dit verhaal, de onrust op de obligatiemarkt, die neemt toe. En niet alleen in de grote landen, maar eigenlijk in ieder land staat schuldpapier in de uitverkoop. Nico, wereldwijd worden de records verbroken, en ik ben toch nieuwsgierig, wat merk je daar nou als Nederlandse belegger eigenlijk van?
4: Nu nog niet zo heel veel. Je merkt wel dat de beurs een klein beetje begint te piepen en te kraken. Kijk, het is op zich niet raar dat die rentes oplopen. Eigenlijk heel simpel. Rente is de prijs van geld. En er is heel veel vraag naar geld. In Amerika bouwen ze datacenters. In Europa willen we investeren in defensie. Als je kijkt naar staatsobligaties. Die werden altijd gekocht door bijvoorbeeld Big Tech. Hè. Die hadden heel veel geld over. Het geld is allemaal weg. Is geïnvesteerd. Dus het is gewoon een ander verhaal nu. Er wordt heel veel geïnvesteerd. Bessent heeft dat ook gezegd in Asheville. Het is partly, zegt hij, omdat heel veel geïnvesteerd wordt. Dat is ook zo. Aan de andere kant zijn de schulden heel erg hoog. Dus de overheden die krijgen nu eigenlijk concurrentie van de bedrijven. En dat is voor ze heel vervelend. Want die bedrijven die kunnen gewoon iets meer betalen. Die hebben dat geld ook nodig. En die drijven dus gewoon die rente op. Dus het is eigenlijk een gevecht om het beschikbare geld.
22: Ja, en want inderdaad, hè, strijden ze dan echt op het, om hetzelfde kapitaal? En voor wie is dat nou een groter probleem? Voor de overheden, voor techbedrijven?
4: Nou, met name voor de overheden, want die techbedrijven die hebben geld zat. Tenminste, die hebben, laat ik het anders zeggen, die hebben hun geld natuurlijk al geïnvesteerd, maar die kunnen lenen omdat ze hele mooie cashflows hebben. De overheden, die zullen keuzes moeten maken. En dat is natuurlijk lastig. Want in de westerse wereld heb je elke 4-5 jaar verkiezingen. En je vindt geen verkiezingen met het aankondigen van bezuinigingen. Dus ja, iedere keer moeten die politici die moeten cadeautjes geven, en dan moeten ze daarna weer bezuinigen. Dat zie je nu bij ons ook. Je ziet hoe moeilijk het gaat in Den Haag. En eigenlijk moet Eelco Heijnen, die moet ook, en dan is Nederland nog een van de good guys, maar heel veel westerse landen, zoals de Fransen, die moeten echt gaan bezuinigen. En dat gaat niet lukken. Nou, die Fransen hebben volgend jaar verkiezingen, en dan heb je die man aan de linkerkant, die Mélenchon, die wil gewoon een deel van de schulden kwijtschelden.
22: Ja, ja.
4: Dus
22: ja,
4: maar dat wordt echt een probleem daar.
22: Maar het is ook een cyclus van de afgelopen maanden of jaren, zou je kunnen stellen. Hè? We schuiven de bezuinigingen voor ons uit, we laten de staatsschuld oplopen, en daardoor lopen de obligatierentes op, want we maken ons zorgen. Hoe groot is dat probleem nou?
4: Ja, dat hangt er een beetje vanaf. De markt begint er zich echt wel zorgen over te maken. Kijk, normaal gesproken zou je zeggen, rente zoals in Amerika, daar hebben ze nu over 4,7%. Historisch gezien is dat helemaal niet raar voor 10-jaars rente. Dat in de jaren 80, 90 is het een stuk hoger geweest. Alleen, wat je nu eigenlijk ziet is dat er schulden zijn. Die zijn aangegaan op een laag niveau in de rente. In coronatijd of daarna op 0%, 1%. En dat moet nu worden geherfinancierd. Dus die rentekosten die gaan heel erg oplopen voor een aantal partijen. Ook voor overheden. En dat is vervelend en dat moet je dus zien te managen op een of andere manier. En daarom zie je dat die rentelasten enorm gaan oplopen.
22: Ja,
4: dan moeten er echt andere keuzes worden gemaakt. En dat is natuurlijk een vervelend verhaal ook voor de kiezers.
22: Ja, want inderdaad, hè, wat je zegt, hè, die hoge rentestanden, die kennen we ook nog van een aantal jaar geleden, voor 2007. Moeten we dan die relatief hoge standen van nu op de korte termijn rentes niet misschien wat meer gaan zien als het nieuwe normaal of het normaal van toen? Omdat de economie groeit, de inflatie blijft nog wel even hoog, en ook die staatsschulden die zijn ook nu niet zomaar weg.
4: Ja, ik denk dat dat een heel terechte constatering is. Die 1% rente of 0% rente hebben we zelfs meegemaakt. We hebben zelfs negatieve rente meegemaakt. Kijk, de centrale banken die hebben obligaties opgekocht op hele, hele hoge koersen. Dat was met de kennis achteraf, maar dat kon je toen ook al wel zien. Dat was eigenlijk gewoon heel dom. Mm-hmm. Ze wilden geld in de markt pompen, maar dat heeft heel veel geld gekost. En nu zie je dat de normale rente langzaam maar zeker terugkeert overal.
20: Ja. Ja, en jij noemde al eerder de vergelijking met die techbedrijven die ook die obligaties uitgeven. Nou, die rentes met die techbedrijven die liggen best wel dicht bij elkaar als in tegenover die staatsschuldrentes daarop.
4: Ja.
20: Hoe kan dat? Want het risico lijkt me bij zo'n techbedrijf toch een stuk hoger dan dat.
4: Ja, daar wordt in de markt wel wat anders over gedacht. Dat is ook zo. Ik herinner me nog in corona dat bijvoorbeeld bedrijven als Microsoft met hele sterke cashflows, dat die tegen 0% geld konden lenen. Dus dat wordt nu nog steeds een beetje zo gezien. Kijk, die grote techbedrijven die zijn hun cashbuffers wel eens een beetje kwijt. Maar ze hebben nog steeds enorme cashflows. En ze verdienen heel veel geld. Ze groeien nog steeds. Dus ja, daar wil men graag hun geld parkeren. En misschien is dat wel ietsje betrouwbaarder dan de Amerikaanse regering of dan pakweg een andere regering.
22: Tot slot, Nico, hoe moet je hier nou als belegger mee omgaan met die onrustige obligatiemarkten?
4: Nou, je moet het wel een beetje in de gaten houden, want die obligatierente, kijk, die rente is gewoon een alternatief voor de beurs. Op de beurs wordt alles afgemeten aan de rente. En als de rente echt oploopt, dan heb je partijen die zeggen van, nou, ik vind het nu wel even goed geweest met die aandelen en ik ga lekker in de Amerikaanse staatsobligaties zitten. Ik krijg 5% en dan ga ik wel even kijken het komende jaar wat er gebeurt. Dus dan wordt er wat geld van tafel gehaald van de aandelenbeurs. De contante waarde van de aandelen gaat omlaag, omdat de rente hoog is. Dus je gaat dat merken. En aan de andere kant moet ik er wel bij zeggen dat de rente nu zo hoog is, met name omdat er heel veel wordt geïnvesteerd. Dus je zag ook aan de bedrijfscijfers dat bij het bedrijfsleven in ieder geval heel erg goed gaat. Dus bedrijven die hun zaken op orde hebben en die extra geld verdienen, ja, daar gaat het best wel goed mee.
20: Maar het klinkt een beetje als een onvermijdelijke neergang van de beurs waar we nu tegen aankijken. Stap 1, wat moet je doen om je in te dekken tegen deze slechtere tijd?
4: Ja, De beurs hoeft niet beslist omlaag. Want de bedrijven doen het in principe, omdat er zoveel geïnvesteerd wordt, is het logisch dat de economische groei stijgt. En dat we een hogere economische groei krijgen. Dat willen ze ook, de landen. De Bessent heeft gezegd, de enige manier om uit de schulden te komen is door hogere economische groei. Dat is een beetje het idee. Dus veel bedrijven die hebben daar gewoon een voordeel bij. Alleen, je moet gewoon extra oppassen, omdat bedrijven die bijvoorbeeld zwaar in de schulden zitten en die moeten herfinancieren, ja, die lopen tegen veel hogere kosten op. En omdat een belegger en investeerder zijn geld nu overal kwijt kan, er is heel veel vraag naar geld, wordt men natuurlijk ook selectief en ga je niet bij het eerste beste bedrijf die bijna op apengapen ligt je geld uitlenen.
1: BNR Beurs.
20: We gaan eens kijken hoe het er op Wall Street voor staat. Daar staat groen op de borden. De Dow Jones 0,4% erbij. De S&P 500 0,5% erbij. En de Nasdaq ook 0,4%. Gelijk nog even een aandeel dat opvalt kort. En dat is van Uber. Bij de S&P 500 0,5% erbij. En de Nasdaq ook 0,4%. Gelijk nog even een

0: Bij CNBC en legde uit waarom Berkshire de afgelopen maanden miljarden investeerde in Alphabet. Ze hebben ook bij Berkshire door dat je niet meer om AI heen kunt. En ja, dan is Alphabet toch wel een hele, quote, belangrijke speler. Al moest Alphabet de beleggingsreus daar eerst zelf van overtuigen.
1: Late May, I received the call on a Sunday morning to see if we wanted to participate in their upcoming equity offering. They hadn't set the size, but recommended that we consider $10 billion. And Warren and I discussed the size. We discussed the size of discount, and I'd recommended 6.5% discount. And we were comfortable with that.
0: Nou, dat was het begin. Bewijst overigens wel dat soms een beetje brutaliteit je wel wat dingetjes op kan leveren. Maar ja, sindsdien heeft Berkshire in totaal $37 miljard aan Alphabet-aandelen aangeschaft. Dus nou ja, ze zijn wel echt fan, durf ik te zeggen.
2: Ja, ze zijn goed omgepraat. Nou, dat was de beursdag van vandaag. Dan heb je nog één ding van ons te goed en dat is die van morgen. Ik ga een heel blik met macrocijfers opentrekken. Maar eerst, nu we het over blikken hebben, je krijgt ook de cijfers van Campbell's Company. Dat is de maker van die iconische tomatensoep. Goed, de macrocijfers dan. Zo krijg je van S&P Global te horen hoe het vertrouwen van bedrijven in de eurozone en in de Verenigde Staten ervoor staat. Staan bedrijven nog te trappelen om diensten in te kopen? Daar komen we achter. Verder kijken we ook nog terug op de maand juli. Eurostat vertelt ons hoeveel de industrie kwijt was aan het invoeren van materialen en hoe die kosten werden doorberekend aan de klant. En nog meer cijfers uit Amerika. Je krijgt meer inzicht in de productiviteit van de gemiddelde Amerikaan. En we komen te weten hoe de balans tussen import en export er daarvoor staat. Dit was de Benenbeurs van woensdag 2 september. Feest bij Dell, huilen op de obligatiemarkt. Maar lachen konden we sowieso, want we hadden Nico Inberg van de Aandeelhouder er weer bij. Dankjewel weer.
3: Graag gedaan, mannen.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Abonneer, reageer en like vooral nog even op alle bekende platformen, want daar maak je ons ook erg blij mee. Tot morgen.
2: Tot morgen.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
7: Verloren zaak of zeker van je zaak. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
8: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
9: Nou, niet met onze huidige applicatie.
8: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
9: Niemand.
10: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
7: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
10: Thinkwise. Transformeer legacy software.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: In de Friday Move gaat het over tv.
13: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
12: Politiek. Ja.
14: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
12: En ik ben er ook.
13: Het is toch heerlijk.
12: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
16: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartshere.com.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook.
18: De gemeente Heumen heeft moeite met het beantwoorden van alle vragen... die

0: binnenkomen na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht, melden regionale media. De burgemeester heeft wel contact gehad met direct omwonenden en hij wil voor iedereen nog een bijeenkomst organiseren, maar weet nog niet wanneer. Hij vraagt dan ook om rust en kalmte. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat een deel van de begroting openbaar wordt gemaakt, maar het kabinet vertikt dat. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd om de stukken te publiceren. Dat doen we niet, zegt minister Heijnen. Zoals altijd krijgt de Kamer die pas op de vrijdag voor Prinsjesdag. Oekraïne krijgt extra luchtverdediging van EU-landen, hebben de landen afgesproken op een top in Ierland. Het is nog niet duidelijk welke landen steun gaan leveren. Dat maken ze later zelf nog bekend. Oekraïne heeft in ieder geval grote behoefte aan Patriot-raketten. Die hebben veel landen op voorraad. Het protest van boeren bij het provinciehuis in Leeuwarden is rustig verlopen. Twee boeren kregen een boete omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Daar waren ze eerder al voor gewaarschuwd, maar ze deden er niks aan, anderen wel. In totaal waren ongeveer 250 tractoren naar Leeuwarden gereden. Een nieuw transferrecord in de Premier League. De Engelse clubs hebben gezamenlijk zo'n 4 miljard euro uitgegeven. Dat is meer dan het record van vorig jaar. Koploper is Manchester City. Onder meer door de 145 miljoen voor de Argentijn Fernandes. Een kwart van het totaalbedrag komt van Manchester City. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Ook morgen eerst buien. In de middag vaker droog. Bij 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
1: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
2: Woensdag 2 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Bij Russische aanvallen op Kiev is vanmiddag een woongebouw van 6 verdiepingen geraakt en gedeeltelijk ingestort, meldt de burgemeester. Ook een universiteitsgebouw, een medische kliniek en een school werden getroffen. Er zijn tot nog toe 7 gewonden gemeld. Dit soort aanvallen midden op de dag, dat is echt iets van de laatste week. Ongeveer eerder zagen we dat niet zo massaal. Naast dus de aanvallen 's nachts. In de stad was ook een onduidelijke schietpartij, waarbij het lijkt dat twee Oekraïense veiligheidsdiensten tegenover elkaar stonden. En dat zou dan iets te maken hebben met de FSB, dus de Russische geheime dienst, die een aanslag zou hebben beraamd tegen een Rus die aan de Oekraïense kant vecht. Zoiets. Hoop daar later nog iets duidelijker over te horen. In Odessa vielen vannacht 8 gewonden bij grootschalige Russische raket- en droneaanvallen op met name energieinfrastructuur. Meer dan 350.000 huishoudens zitten zonder stroom als gevolg daarvan. Gisteren vielen ook weer veel slachtoffers in Kiev en omgeving. 12 in totaal, van wie 6 spoorwegmedewerkers door een ballistische raket op een treindepot. Er werd ook andere spoorweginfrastructuur geraakt bij die aanval. Oekraïne raakte gisteren de olie- en gasoverslag in de haven van Oezhluga, regio Leningrad. Op de grond heb ik afgelopen 24 uur geen concrete terreinwinst of verlies gezien. Het Instituut voor de Study of War zegt dat de Russen in augustus ietsje meer vooruitgang boekten dan de maand daarvoor. Nog steeds niet veel. En zowel augustus als in juli meer dan 40.000 slachtoffers per maand kosten dat beetje terreinwinst. En dat is dus nog steeds meer dan de Russen kunnen aanvullen aan recruten kunnen binnenhalen.
3: Augustus is iets meer dan 90 vierkante kilometer. Het gaat over niks. Het is bijna iets meer dan 2,9 vierkante kilometer per dag. Kijk, we blijven natuurlijk zeggen dat het niks is. Maar ik haal mijn slak maar weer eens van stal. Het gaat wel door iedere keer. En ik denk dat we dat toch niet mogen onderschatten wat daar gebeurt. 72% van het Konstantinivka is op dit ogenblik bezet. Of in ieder geval geïnfiltreerd door de Russen. Dat wil dus niet zeggen dat hele dorp onder controle is. Ja, en dan zitten ze nu aan de 42.000 doden per maand. Dat is toch echt krankzinnig hoog. En weet jullie nog dat we een tijd geleden hebben gezegd dat de Oekraïners hadden besloten om het aantal doden op te krikken naar 50.000? En want we hebben altijd gezegd dat het 30.000 was per maand. En nu is het meer dan 40.000. Dus ze kruipen inderdaad op naar die 50.000. Nou, het gevolg daarvan is natuurlijk dat dan wel een algemene mobilisatie dichterbij komt in in Rusland. En daar is ook tijdens de Shanghai Cooperation Organization, een top in Bishkek, is daar de afgelopen dagen Poetin over ondervraagd. Die zei, nee, dat gaat absoluut niet gebeuren. Het is echt totale onzin dat na de Duma-verkiezingen wij gaan besluiten tot een verdergaande mobilisatie. Dat klopt allemaal niet. Ik moet het nog zien. Ik moet het echt nog zien, want tegelijkertijd zie je dus dat er een herziening is op dit ogenblik van, het, ja, eigenlijk van de mensen, de officials die daarover gaan. Daar is een reshuffling van het personeel. Dus er broeit wel iets. En dat zien we dus ook in de persoonlijke beveiliging rond Poetin. Die is ook vergroot. Dus het is een beetje onduidelijk wat daar gebeurt. Maar we zien dus op dit ogenblik een aantal bewegingen die daarop duiden. En tegelijkertijd zegt Poetin ook in Bishkek ik ben heel blij met de Amerikanen. Dat gaat prima. Met Witkoff en Kushner kan ik uitstekend door één deur gaan. Ik ben helemaal gecharmeerd van deze mensen, want ik kan ze vertrouwen. Ja, dat zou ik ook doen. Als ze gewoon niet luisteren, dan zou ik er ook heel erg blij mee zijn.
2: Ja. Tegelijk zien we dus escalatie van Russische aanvallen tegen burgerdoelen in Oekraïne, vooral in Kiev. En dan vooral steeds meer ook met Shaheds met een straalmotor. Hè? Die gaan een stuk sneller dan die eerder met een propellertje. Ja, ik zag daar recent wel weer wat beelden van. Dat geeft je ook geen tijd meer om weg te komen. Dat was vroeger met de oude drones. Dan hoorde je heel ver uit de verte hoorde je iets van een brommer in de lucht aankomen. Dan kon je maken dat je een veilige plek opzocht. Met deze is dat bijna niet meer te doen.
4: En moeilijker te onderscheppen.
3: Huh? Nou ja, 60% van die jet-drones die worden onderschept. Normale drones 90-95%. Dus dat is inderdaad niet zoveel. En het aantal aanvallen is gigantisch opgeschroefd. Dus het aantal droneaanvallen in de maand augustus is alleen al 2800 geweest. Dat is gigantisch. En als je dan gewoon kijkt wat daar gebeurt, dan verschuift het dus inderdaad op dit ogenblik naar de infrastructuur. De energie, nou dat is al een hele tijd duidelijk. Maar de infrastructuur ook die te maken hebben met de voedselvoorziening. Dus warenhuizen worden, distributiecentra die worden getroffen. Maar wat we nu ook zien, dat begon eigenlijk al aan het begin van het jaar, maar nu komt het in een hogere versnelling terecht, is dat de spoorwegen worden getroffen. Ja. En de spoorwegen, dat is echt de ruggengraat van de economie in Oekraïne. Het is ontzettend belangrijk dat die blijven bestaan, ook voor de gevechten, want een deel van de logistiek gaat gewoon per spoor. Ja, jongens, dit is niet oké, hoor, wat hier gebeurt. Dus we kunnen dan wel zeggen van, die vorderingen op het front, die zijn niet zo groot. Maar ik begin me toch wel enigszins zorgen te maken. Het past ook eerlijk gezegd in het beeld, wat we wel vaker hebben gezegd, dat, laten we zeggen, om de 6-7 weken verandert technologie. Dat is die innovatieprocessen die veranderen dan. Nou, je ziet dus nu weer die introductie van die jet-drones. En om de 4 maanden verandert de aard van de oorlogsvoering. Dat zien we dus nu op dit ogenblik ook gebeuren. En dat is altijd een reactie in dit geval op de successen van Oekraïne. Dus daar leert men van en men past zich aan. En dan zie je dus een verschuiving in de richting van Rusland. En ik denk dat we dat op dit ogenblik zien.
4: Ja. Wat ik interessant vind, jongens, is dat, weet je, Poetin begint zelf te praten. Weet je wel, van nou, het gaat geweldig worden, de vijand. Ik heb geen enkele twijfel dat de vijand binnenkort in elkaar zal storten. Dat is natuurlijk een hele merkwaardige opmerking die natuurlijk helemaal niet met de realiteit overeenkomt. Hè? Dus het lijkt wel, sommige mensen gaan dan speculeren, het lijkt wel als die man gewoon ongelooflijk bang is dat hij wordt afgezet en dat hij dus zichzelf overschreeuwt. Hè? Nou, tegelijkertijd is het zo dat de Russische olieproductie is dus nu gedaald naar 9,88 miljoen vaten per dag. Dat is nog steeds veel, hoor. Maar het laagste niveau sinds 2009. Dus Rusland gaat niet goed. Maar in Oekraïne, precies wat Rob zegt, met de spoorwegen en met die vreselijke jet-drones, gaat het ook niet goed. Er ontstaat dus weer een nieuw evenwicht, zou je kunnen zeggen.
3: Nou, niet een evenwicht. Ik denk dat je wat je nu ziet, hè, dus het tactische evenwicht, dat was in het voordeel van de Oekraïners de afgelopen maanden. En dat door de innovaties aan de Russische kant, heb ik het gevoel, maar dat ik laat me graag over een tijdje corrigeren als het niet klopt, dat het tactische overwicht in de richting van de Russen aan het verschuiven is. Ik bedoel, als ik gewoon ja, ik ben redelijk gevoelig voor hele kleine veranderingen op het slagveld. En in de wijze waarop ze hun doel weer te bestoken. Zowel door de Russen als de Oekraïners. En daar heb ik het gevoel van dat aan het veranderen is. Maar dat is zeg maar meer intuïtie dan dat ik het 100% hard kan maken.
2: De Russen hadden eerder veel last van het afschakelen van Starlink. Daar konden ze geen goed gebruik meer van maken door een ingewikkeld ding met een whitelist en een blacklist. Jij had iets gelezen over hoe het de Russen vergaat in het organiseren van vervanging daarvoor?
3: Nou, behoorlijk slecht. Dat is wel ongeveer de conclusie ervan. Ze hebben 16 satellieten de lucht in geschoten, de ruimte in geschoten. En daarvan is er geen één op de juiste hoogte terechtgekomen. Volgens mij moeten ze op iets van 870 kilometer hoogte gaan vliegen om effectief te kunnen zijn. Ze halen de 300-400 kilometer niet eens. Sommigen die dreigen neer te storten op aarde. Die verbranden dan wel in de dampkring. Dus ze gaan niet goed. Dat wil niet zeggen dat ze dus niet helemaal functioneren. Maar ze functioneren niet optimaal. Dus er gebeurt wel degelijk iets. En ook dat past in die verandering van die oorlogsvoering. Ik bedoel dat ze gewoon te overhaast op dit ogenblik de satellieten de ruimte in schieten. Dat leidt er denk ik gewoon toe dat faalt. Maar ja, beter met een systeem dat 60% goed werkt dan helemaal niks, zou ik zo zeggen. En dat is precies wat er op dit ogenblik gebeurt.
2: Ja. Wat lijkt op een mogelijk nieuwe Oekraïense troef was een uitspraak van Zelensky gisteren. Waarin die luchtvaartmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen en passagiers heeft gewaarschuwd dat het Russische luchtruim onveilig is. Hij zegt, wij zullen niet de burgerluchtvaart bedreigen, maar de drones in de lucht zullen op zo'n grote schaal zich voordoen. Dat het toch echt een probleem wordt voor al het vliegverkeer bij de Russische steden. Dat deed mij denken aan een verhaal, ik heb nog eventjes teruggezocht. Dat kwam in de zomer naar buiten over een op handen zijnde operatie onder de naam M&M's. Waarbij het plan was om AI-gestuurde drones het luchtverkeer van vooral Moskou te laten platleggen. Om de Russische elite onder druk te zetten of Poetin onder druk te zetten. Was overigens vandaag ook al dat Turkish Airlines een aantal vluchten moest schrappen door drones in de buurt van Moskou. Maar dat is natuurlijk iets, vliegverkeer rond Oekraïne, dat is er eigenlijk al niet meer. In Rusland kan je nog steeds vliegen. Dat is iets waar Oekraïne de Russen natuurlijk kan treffen als ze daar voldoende drones op afsturen.
3: Zeker. Nee, ja. Dat kan. De vraag is of het veel effect heeft. Dus dan zou er een directe relatie moeten zijn tussen het lamleggen van het vliegverkeer en de strijd op de grond. En die is er volgens mij niet. Nee. Kijk, het enige effect wat het heeft is dat je hoopt, maar dat gaat dus gewoon ook niet werken, dat de bevolking zich tegen de leider keert. Meestal is het tegenovergestelde het geval. Net zoals in Oekraïne, waar die je bombardeert, hoe groter het verzet wordt tegen Rusland. Dat is gewoon echt een veelgemaakte fout dat je denkt dat je door dat soort bombardementen, dit soort acties, het moreel van de bevolking kan knakken of van de leiders. Nou, dat is meestal niet zo. Waarschijnlijk leidt dit gewoon tot verdere escalatie van de strijd als ze dit gaan doen.
2: Hoe zou het zijn, kan je afvragen, met het moreel van de Duitsers? Gisteren hebben dus, zoals verwacht, heeft de Duitse regering die drone op het vliegveld van Leipzig, drie drones, van begin augustus toegeschreven aan de Russen. Daarna, even kijken hoor, afgelopen nacht 2 explosies in de buurt van Keulen bij een transformatorstation waarna brand optrad. Politie gaat uit van een aanslag. En op het treinstation van Augsburg vielen 2 lichtgewonden door een explosie. Volgens lokale media 2 Oekraïners. Gisteren, dus dat is dinsdag, werd een hoogspanningsstation in Brandenburg gesaboteerd met explosieven. Dit gebeurde dus allemaal na het toeschrijven van die, het lijkt mislukte drone-aanslag op het vliegveld in Leipzig. Dus dat gaat er ook al hard aan toe.
3: Zeker. En eerder deze week zijn er ook al allerlei explosies en toestanden geweest. Dus nee, ik denk dat er misschien al wel tussen de 5 en 10 hybride operaties zijn geweest in Duitsland. De vraag is natuurlijk of ze allemaal kunnen worden toegeschreven aan Rusland. Maar zo langzamerhand begin ik me af te vragen of dat er ook toe doet. We zijn gewoon in conflict met Rusland. Dat moeten we nou gewoon eigenlijk eens een keer erkennen. En we, dat betekent dus niet alleen met Duitsland, maar de hele NAVO, de hele Europese Unie. Met name het noordelijk deel van het bondgenootschap en de Europese Unie. Ja, weet je, dan kun je gewoon erop op wachten dat dit soort dingen gebeuren. En ik denk dat je gewoon eigenlijk alles wat er gebeurt, moet je nu gewoon openbaren. Ook al is het geverifieerd of niet. Gewoon onmiddellijk openbaren. En dan zie je dus hoe onwaarschijnlijk veel het is. We hebben zelf onderzoek, het instituut wat ik ooit eens een keer heb opgericht, hebben daar onderzoek naar gedaan. Nou, dat is echt gewoon giga. Wat er dus aan bewezen Russische inmenging is. En dat loopt in de honderden inmiddels.
4: Ja. En we kunnen misschien ook gelijk aan verbinden. Je weet, een paar dagen geleden werd het Leipzig in hoge mate dan geattribueerd aan Rusland. Hè? Nou, de reactie daarop vind ik niet erg overtuigend, jongens. Van dat je dan het Russische consulaat sluit. En een of ander Russisch huis ook. Hè?
3: Cultureel centrum.
4: Ja, cultureel centrum. Ja, is dat nou iets waar Poetin dan bibberend wakker van wordt? Als je
3: nee, natuurlijk niet. Het is trouwens iets meer hoor dan dat. Dus reisbeperkingen voor Russen. Ja. Meer druk op de schaduwvloot. Komt de 22e sanctiepakket. Nee, maar ja, nee. Ik denk dat Poetin hier niet van wakker ligt. Dat gaat niet gebeuren. Maar ja, we hebben nou al een aantal podcasten gemaakt, inclusief die mooie uitzending van afgelopen zaterdag, waarin we hebben geconcludeerd dat het tamelijk lastig is om om echt het af te schrikken en er iets tegen te doen. Ik heb er toch nog eens over na zitten denken. Zeker omdat we zoveel van die uitzendingen daar nou over hebben gemaakt. Maar zo langzamerhand kom ik wel tot de conclusie dat het probleem is dat de vijand onder ons is. Ja, dat klinkt natuurlijk wat pathetisch, maar dat is het niet. Als je gewoon kijkt wie die aanslagen uitvoeren, dan zijn dat jongeren die geronseld worden met een paar euro's op de sociale media. Die worden door de inlichtingendiensten van Rusland voor een karretje gespannen. Een steeds grotere groep, dat zijn de Oekraïners. Die onder de gevluchte Oekraïners zijn, maar pro-Russisch zijn.
4: Ja, ja.
3: Criminele groepen. Volgens mij, als je hier echt wat tegen wil doen, dan moet je echt op een heel andere manier over gaan nadenken. Dan denk ik, maar dat gebeurt natuurlijk al, dan zul je dus heel veel inlichtingenwerk moeten stoppen in het aanpakken van dit soort groepen die meewerken, handlangers zijn van de Russische inlichtingendiensten. Dat zal je, denk ik, moeten doen. Ik denk dat dat eerlijk gezegd het meest effectief is. Effectiever dan de vrij symbolische maatregelen die nu zijn afgekondigd. Die moet je wel doen. Want als je dat niet doet, doe je niks. Maar ik denk dat de echte strijd achter de schermen wordt gevoerd tegen de vijand die al onder ons is, om het maar zo te zeggen.
4: Het is wel een grappige, paradoxale situatie. Ja. Sachsen-Anhalt krijgt dus AfD als grootste partij.
3: Ja, dat is inderdaad een belangrijk punt, Arend-Jan.
4: En dat betekent dus dat die partij is een soort verlengstuk van de Russische propaganda. En tegelijkertijd zegt erop volkomen terecht. Je hebt dus ook inderdaad Oekraïners die voor Rusland kiezen. En die bij die aanslagen betrokken zijn. Ik ben zo benieuwd, wat gaat dit nou bij de Duitse publieke opinie doen?
5: Zijn die verkiezingen, is dat Sachsen-Anhalt, is dat niet eind deze week?
4: Jazeker, ja. Zondag geloof ik.
5: Nou, dan zullen we misschien zien wat het doet met de publieke opinie. Hè?
4: Ja.
3: Nou ja, goed, ik vind eerlijk gezegd, als het dus inderdaad zo is dat dit soort partijen de spreekbuis zijn op een of andere manier de facilitator van Poetin, dan zijn ze een nationaal veiligheidsprobleem. Dus ik denk dat je in het verlengde van wat ik net heb gezegd over die groepen die zich voor het karretje laten spannen van de inlichtingen van Rusland, gewoon ook dit soort partijen veel harder moet aanpakken. En dan, ja, ik begrijp dat het vervelend is, maar je zit natuurlijk wel in een situatie waarin de veiligheid van je land in het geding is.
4: Ja, weet je, de Duitse geheime diensten hebben dat dus al gezegd. Hè? Dat ze grote problemen met AfD hebben. Weet je wat nou zo erg is? We gaan zondag gewoon meemaken dat AfD wel de grootste wordt. Omdat
3: daar weet ik al die niet, mensen. Ik hoop het niet natuurlijk.
4: Maar in de pols wordt het aangekondigd. Hè? En weet je, die mensen die gaan naar de verkeerde websites, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Er is een enorme kloof tussen de realiteit en de perceptie van die mensen die op die partijen stemmen.
3: Nou ja, of ze zijn gewoon überhaupt voor Rusland. Dat kan toch?
4: Ja. Ja,
3: ik bedoel, je kunt toch gewoon een andere mening hebben wat dat betreft. En zeggen van, ik vind Poetin zo'n peer, dat hele systeem van hem, dat vind ik geweldig. Ik zit absoluut niet met een mislukt democratisch systeem. En in Rusland is alles beter. Dat kun je toch gewoon denken. Ik bedoel, dat hoeft niet waar te zijn. Maar zo werkt het denk ik wel in belangrijke mate.
4: Dat denk ik dus ook. En dat kan je ook niet zomaar keren.
3: Nee.
5: Laten we door naar het Midden-Oosten.
4: Amerika weer een nieuwe, omvangrijke nieuwe aanvalsgolf op Iran. Hè? CENTCOM zegt dus doelen van de revolutionaire garde te hebben aangevallen. Luchtverdedigingsinstallaties, radars, communicatievoorzieningen, maritieme doelen, capaciteiten voor het leggen van zeemijnen. Hè? Met name het zuiden van Iran en het gebied rond de straat van Hormuz. En natuurlijk ook nog twee Iraanse staatstankers. En natuurlijk direct ook een Iraanse reactie. En dat gaat dan Jordanië, Bahrein, Kuwait en Erbil in Irak. Dus het is voorkomen.
5: Plekken waar Amerikaanse troepen zitten.
4: Exact.
5: Ja.
3: Nou, ze doen wel wat ze beloven, hè, de Iraniërs. Dat moet je ze toch nageven. Want de baas, de commandant van het leger, die heeft ook al gezegd, nou, als dit gebeurt, dan slaan we terug alleen in het kwadraat. Nou, dat doen ze dus ook. En ja, ik hoorde allerlei analyses van, ja, ze zullen toch alleen maar Jordanië gaan raken, want ze hebben die golfstaten uiteindelijk nog nodig om daar een goede relatie mee te ontwikkelen en toch te kijken hoe je die boel open kan krijgen. En Jordanië ligt niet aan zee. Dat blijkt dus gewoon onzin te zijn. En wat je dus gewoon nu ziet is dat alle golfstaten gewoon worden getroffen. En, ja. En dat heeft te maken met de chaos waarmee je met horizontale escalatie kunt proberen om de Amerikanen echt helemaal in een hoek te drijven. Maar ik moet zeggen, het lukt aardig hoor. Ja.
5: Ja. Wat zou nou het idee zijn dat de Amerikanen nog hebben, dat ze nu nog aan het doen zijn daar?
3: Niks. Maar dat heeft gewoon te maken met een. Kijk, als het escaleert, dan ontstaat er een situatie. Ik heb volgens mij dat verschrikkelijke woord ook al genoemd. Dat heet escalatory entrapment. Dus het escaleert en vervolgens manoeuvreer je jezelf in een hoek waar je niet meer uit kan komen. Dus je gaat mee in die escalatie. En als je opgeeft, dan heb je verloren. En dan staat je reputatie op het spel. En dan word je als een totale loser afgeschilderd. In dit geval Trump. Dus dat doe je niet. Dus je gaat door en je gaat dan te lang door. En op een gegeven moment ontstaat er een situatie waarin er geen houden meer aan is. Dat is natuurlijk ook gewoon gebeurd al eerder met de Amerikanen. Helemaal niet zo lang geleden. Toen ze met de staart tussen de benen uit Afghanistan moesten vertrekken. Ja, toen zijn ze ook die strijd aangegaan. Nou, die konden ze niet winnen. En dat was ook al duidelijk. Nou, dat, dus een kleine afgang. Dat gaat. Nou, die kans is vrij groot dat het hier ook gaat gebeuren.
5: Ja, ja. En dan bij voorkeur even wachten daarmee tot de midtermverkiezingen.
3: Ja.
5: Voor de afwachting. Voor dat ze het, ja, voor
3: ja, of je moet dus nu een truc bedenken waardoor je kunt zeggen van nou, ik heb al mijn doelstellingen bereikt. En je trekt nu de boel terug. Maar goed, dan zal Iran doorgaan. Want die zegt ook, wij willen dat de Amerikanen vertrekken uit de golf.
4: Ja.
3: Dus die zullen gewoon door blijven sarren. Want die ziet nou hun kans dus gewoon. Hè, dus die aanvallen die dus nu zijn geweest, zijn in belangrijke mate ook op radarsystemen. En die radarsystemen die zijn absoluut noodzakelijk om de scheepvaart in de golf of in de straat van Hormuz te kunnen treffen. Zonder dat kan het niet. Hè? Want die sturen eigenlijk de hele doelwitsystemen aan van Iran. Nou, dat zie je dus op dit ogenblik gewoon gebeuren. En desondanks worden er toch schepen getroffen.
4: Exact. Met andere woorden, Iran heeft nog steeds de staat van Hormuz een ijzeren greep. Hè? En de scheepvaart blijft sterk verstoord. Het loopt nu op tot boven $97 per vat. En bedenk goed, kijk, crude oil, dus ruwe olie valt wel mee. Hè? Mm-hmm. Dat kan toch via andere wegen. Maar het gaat om geraffineerde olie, hè? Diesel en benzine. En daar zie je dan de prijs ook in Amerika stijgen.
5: Ja. Dit alles nog verder, begreep ik, Arend-Jan, zag jij in cijfers ten nadele van Trump in de aanloop naar de verkiezingen?
4: Ja, dat gaat maar gewoon door. Hè? Dus even kijken, ik heb hier de cijfers. 31% steunt nog maar de Iran-oorlog. 63% keurt het af. Hè? De approval rating dus van Trump blijft op 33% hangen. En dat is het laagste niveau in de reeks. Hè? 46% van de democraten zijn zeer enthousiast om bij de midterms heerlijk te gaan stemmen. Dat geldt maar voor 1/3 van de republikeinen. Dat is natuurlijk echt niet goed nieuws. Hè? En wat dacht je, de independent voters, dat zijn belangrijke mensen, die kiezen voor 36% de democraten en slechts voor 22% voor de republikeinen. En 71% van de kiezers keurt Trumps aanpak van de kosten van levensonderhoud af. Ik denk niet dat Trump hier nou erg gelukkig is met al deze cijfers.
5: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Bedankt weer en morgen weer.
3: Tot morgen.
4: Tot morgen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
7: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
8: Tot morgen.
9: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
10: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
11: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
10: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
14: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
15: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
16: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
17: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
16: En naar wat er o zo fout is gegaan.
18: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
16: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
19: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
21: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
0: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De gemeente Heumen heeft moeite met het beantwoorden van alle vragen die binnenkomen na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht, melden regionale media. De burgemeester heeft wel contact gehad met direct omwonenden en hij wil voor iedereen nog een bijeenkomst organiseren, maar weet nog niet wanneer. Hij vraagt dan ook om rust en kalmte. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat een deel van de begroting openbaar wordt gemaakt, maar het kabinet vertikt dat. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd om de stukken te publiceren. Dat doen we niet, zegt minister Heijnen. Zoals altijd krijgt de Kamer die pas op de vrijdag voor Prinsjesdag. Oekraïne krijgt extra luchtverdediging van EU-landen, hebben de landen afgesproken op een top in Ierland. Het is nog niet duidelijk welke landen steun gaan leveren, dat maken ze later zelf nog bekend. Oekraïne heeft in ieder geval grote behoefte aan Patriot-raketten. Die hebben veel landen op voorraad. Het protest van boeren bij het provinciehuis in Leeuwarden is rustig verlopen. 2 boeren kregen een boete omdat ze het kenteken van een tractor hadden afgeplakt. Daar waren ze eerder al voor gewaarschuwd, maar ze deden er niks aan, anderen wel. In totaal waren ongeveer 250 tractoren naar Leeuwarden gereden. Een nieuw transferrecord in de Premier League. De Engelse clubs hebben gezamenlijk zo'n €4 miljard uitgegeven. Dat is meer dan het record van vorig jaar. Koploper is Manchester City. Onder meer door de €145 miljoen voor de Argentijn Fernandes. Een kwart van het totaalbedrag komt van Manchester City. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Ook morgen eerst buien. In de middag vaker droog. Bij 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank.
1: onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
8: Wat doe je als je hele verdienmodel plotseling niet meer werkt? Als je beseft dat op deze manier doorgaan een doodlopende weg is. Juist, dan ga je je business shiften. Veranderen, transformeren, geef het beestje een naam. Nou, dat is precies wat onze gast heeft gedaan. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host. En samen praten we in deze aflevering met Chris op Dam, de CEO van Betty Blocks. Chris, van harte welkom. Fijn dat je bent.
23: Dag heren.
8: Welk probleem los jij op voor je klanten?
23: Het probleem wat wij tegenwoordig oplossen is organisaties succesvol maken met AI. Dat is eigenlijk heel hoog over wat we doen. En daar leveren we software voor en mensen om dat te bewerkstelligen.
8: Jij was hier een jaar of 5 geleden ook. Het is weinig mensen gegeven om zelfs 2 keer in dit programma te gast te zijn. Het is jou gelukt. Even over jouw bedrijf. Een jaar of 20 geleden begonnen.
23: Ja, helemaal. De eerste historie is 26 jaar geleden. Direct uit school. Maar de historie van Betty Blocks is 10, 15 jaar geleden.
8: Ja, is een soort webbureau, hè? Holder. Dat is vervolgens Betty Blocks geworden, samen met jouw broer Tim. En dat begon eigenlijk vanuit een heel praktisch probleem, hè? Want Tim die wilde iets laten bouwen en jij zei, dat moeten we toch een heel stuk slimmer kunnen doen.
23: Ja, het probleem was dat wij groeiden als bedrijf verder door en daardoor hadden we zelf intern betere software nodig. Mijn broer was daarvoor verantwoordelijk, alleen die kon niet programmeren. En die wist wel wat hij wilde.
8: Ja.
23: En die zei op een bepaald moment, kan je niet regelen dat ik dit meer zelf kan doen? En zo zijn we eigenlijk begonnen. En het is ook het eerste begin van wat tegenwoordig citizen development genoemd wordt.
8: Low-code.
23: Ja, low-code.
24: Ja, maar kun je uitleggen wat dat precies betekent, dat citizen development platform? Is dat, hoe ziet dat eruit voor een gemiddelde klant?
23: Ja, je ziet dat het onder AI enorm veranderd is. Dus citizen development wordt niet meer zoveel gebruikt qua terminologie. Maar wat het feitelijk is, is dat mensen zonder programmeerervaring zelf software maken en hun eigen problemen oplossen.
8: Door blokken te slepen eigenlijk, hè?
23: Ja, en tegenwoordig is het iets minder slepen en iets meer prompten, logischwijs.
8: Ja.
24: Maar op zich het idee dat je een zaak gaat ontwikkelen en misschien niet altijd zelf ontwikkelt, maar bijvoorbeeld een bepaalde betaalmodule integreert of een soort ordermodule, dat is wel gebruikelijk.
23: Ja, zeker. Ja, uiteindelijk, dat is ook waar onze naam vandaan komt natuurlijk. Het bloksgedeelte is dat je kant-en-klare blokken bij elkaar zet en zo software maakt. Je kan natuurlijk wel heel uitgebreid en complexe dingen maken. Want als je daarin gelimiteerd wordt, dat schiet niet op. Maar door AI zie je dat ook dat blokkengedeelte heel erg is veranderd. Want ja, het is meer dat je nu iets omschrijft, een AI, generative AI, die genereert je hele applicatie. Nou, dat kennen veel mensen nu. Ja, en dat is waar het loco tegenwoordig om draait.
8: Ja, eigenlijk waren jullie al een soort voorloper, toch? Ik bedoel, het met zonder programmeerkennis toch iets moois maken. Dat is wat jullie jarenlang gedaan hebben. En dan wordt het november 2022, de introductie van ChatGPT. En heel snel daarna ook de introductie van allerlei vibe coding tools. Vanaf welk moment kreeg jij in de gaten, dit kan wel eens heel veel impact gaan maken op ons businessmodel?
23: Ja, dat het impact heeft op je bedrijf, dat is je redelijk snel duidelijk. Het lastige is inschatten hoe snel het gaat. En zoals het met alle veranderingen gaat, gaat het eerst heel langzaam en dan heel snel.
24: Een soort ketchup effect, hè? Je zit er heel lang op die fles te klappen en te slaan. En op een gegeven moment komt er een grote klodder eruit in plaats van een klein druppeltje.
23: Ja, dus aan het begin zag je, wij waren zelf ook heel veel tests aan het doen, onderzoek. En dan genereerden we iets en dan dachten we, ja, dit gaat niemand gebruiken, joh. Dit werkt echt totaal niet, het ziet er niet uit. En toen werden opeens de modellen beter. En toen kwam er wel wat uit. En toen kwam er uiteraard eerst bij de grote partijen zoals Claude en OpenAI kwam er iets uit. En toen dachten we, dat willen wij ook. Dat is wel de volgorde waarin dit gebeurd is, in alle eerlijkheid. En toen hebben we ervoor gezorgd dat dat bij ons in dezelfde kwaliteit er ook uitkomt.
24: Maar vanuit klanten, was ook een onmiddellijke vraag waar zij dachten, wij willen het nu helemaal anders doen. Want ze hadden een applicatie die gewoon werkt. Kwam daar een vraag vandaan?
23: Nou, dat is echt pas recent. Er is echt in dit jaar, 2026, is echt die verandering doorgekomen. Aan het begin van het jaar kwamen tools zoals Claude Code braken echt door. He, dus aan het begin was het een ChatGPT, dus dan vroeg je, stelde je Google-achtige vragen. Of dan zei je, hoe werkt mijn box 3? En dan was je super verrast als het uitkwam. Je deed kleine dingen met coderen, maar toen de agentic coding kwam van Claude, ja, toen ging opeens de IT echt op zijn, ja, ik wil zeggen onderuit, maar draaiden het 180 graden om.
3: Ja. Even jullie businessmodel schetsen zoals het was. Klanten die hadden meerjarige contracten. Betaalden per gebruiker instapprijzen van 1000 euro per maand.
23: Ja, in die range.
3: Ja, ja. Maar goed, hoe meer je apps en hoe meer gebruikers je dus had, dan ging je dus ook meer betalen. Er zat nog een pijnpunt in jullie model. Dat is de zogeheten lock-in. Ja, ja. Want als je een app ging ontwikkelen met Bettyblocks, dan kon je niet zomaar even de volgende dag naar een andere partij stappen. Want dan zat je echt wel vast aan jullie.
23: Ja, als je wat jaren geleden gaat, dan zag je en zie je nog steeds binnen low-code dat je heel snel kon ontwikkelen. Alleen, het was een soort Hotel California. You can check in, but you can never leave. Ja, dat was... Eigenlijk werd dat geaccepteerd, omdat er is een trade-off tussen snelheid. Oké, ja, dan kan ik niet weg, maar kan wel snel. En dat werd geaccepteerd. Maar toen tools als Claude Code en OpenAI Codex kwamen, en dan zag je opeens, ja, dat genereert code en die code is van mij. Ja, dan is dat natuurlijk wel een baanbrekende verandering van het model.
3: En dan ben ik toch even met jou mee naar dat moment waarop jij samen met jouw MT en met jouw beste IT'ers van het bedrijf, dan zit jij samen op kantoor in Alkmaar. Het moet anders, maar je weet nog niet hoe. Hoe ging dat proces?
23: Ja, waar het eerst begon is, deze verandering is al enkele jaren geleden ingezet, logischerwijs. Waar het eerst mee begon is dat ik terugdacht aan interviews die ik ook voor deze zender wel eens gedaan heb over low-code en de toekomst van softwareontwikkeling. En dan werd door een journalist aan mij de vraag gesteld, maar als iedereen software kan maken, wat is dan de toekomst van een developer? Dat was een vraag van 8 jaar geleden misschien. En toen dacht ik, oké, 8 jaar geleden dachten we dat iedereen software ging maken met low-code. En toen keek ik naar de praktijk 3 jaar geleden, dacht ik, dit is helemaal niet waar geworden. Dus ergens is er een reden dat niet iedereen die software maakt en dat niet alles op een low-code platform gemaakt wordt. Dus toen ben ik met mensen gaan bellen, met mensen die low-code implementeren bij bedrijven, met mensen die low-code gebruiken, om te kijken, waar haakt dit nu? Waar gaat het model nu verkeerd? Ja, en dan kom je erachter dat mensen niet voor een bepaald platform kiezen, een bepaalde werkwijze kiezen, omdat ze zich te gelimiteerd voelen en bang zijn dat ze de verkeerde keuze maken. En dan maar liever een keuze maken voor vrijheid, die ogenschijnlijk wellicht langzamer is, maar dan weet je wel zeker dat je altijd de vrijheid behoudt. Ja, en toen ik daar achter kwam, en dat was natuurlijk iets wat ik eigenlijk ergens ook wel wist, diep in mijn ziel, zeg maar. En toen dacht ik, ja, hier moeten we wat mee. En we kunnen maar beter de eerste zijn die dit veranderen. Want ja, anders dan worden we veranderd. Dus toen zijn we, voordat AI doorbrak, zijn we al die technologische verandering zijn we gaan inzetten. Maar toen opeens, november van het jaar, wat je net noemde,
3: 2022.
23: Ja, brak zeg maar ook AI verder door. Ja, en toen werd het een noodzaak. Want ja, andere platformen die AI gebaseerd zijn, zoals Claude Code, daar heb je alle vrijheid. Ja, en dan zit je daar in je low-code platform heel cool te zijn. En dat is niet alleen bij ons, maar dat heeft de hele industrie heeft dat.
24: Want als je dan kijkt naar een voorbeeld van een klant die bij jullie bijvoorbeeld een aantal apps in beheer heeft en misschien een aantal webomgevingen. In het verleden was het zo dat je naar een nieuwe functioneel ontwerp gaat kijken, naar technisch ontwerp, en dan ga je die software bouwen of assembleren met bouwsteentjes van Betty. Hoe gaat dat nu dan?
23: Ja, daarin is de belangrijkste verandering AI op zichzelf. Omdat vroeger, ja, dat proces, het menselijke proces is nog redelijk hetzelfde. Want ja, je ziet dat het software bouwen, dus het schrijven van de code, is radicaal veranderd in een heel korte tijd. Er zijn geen programmeurs meer die zelf hun code schrijven, bijna. Als je het nog wel doet, dan moet je er wel een hele goede reden voor hebben om dat te doen. Nou, aan het begin van het jaar, 2026, was dat ook bij ons anders. Dus ja, we zijn 8 maanden verder. En binnen 8 maanden tijd is het letterlijk, laten we zeggen, de grootste passie van een ontwikkelaar is hem ontnomen. Want dat doet iemand anders. Zijn er zelfs een AI-model. Dus dat heeft, voor het maken van software, heeft dat de grootste impact. Dat ja, je prompt iets en AI genereert iets voor je.
24: Dus dat blijf je steeds verbeteren door betere vragen te stellen. Of,
23: ja.
24: Maar was het dan ook zo dat jullie destijds in Alkmaar in die kamer zaten van, wacht even, wij moeten al onze klanten door deze wasstraat heen gaan halen, want wordt het dan ook beter ten opzichte wat ze hadden staan?
23: Ja, dat denk ik wel, ja. Het plan was niet om alle klanten door die wasstraat heen te halen. Dat is voor ons organisatorisch niet mogelijk. Maar wat we wel, bij ons maken mensen steeds weer een nieuwe applicatie, een nieuwe oplossing. Dus wat we wel hebben gezegd is, ja, elke nieuwe applicatie, die gaan we onze klanten helpen om op deze manier software te maken. Want het is vele malen sneller. En software maken is super duur. Ja, en dat is wat er veranderd is. Het is niet meer super duur. Want wat vroeger een week kostte, dat kost je nu 30 minuten. Nou, dat hoef ik niet eens in percentages terug te rekenen. Dan weet je wat voor impact dat heeft. Dus ja, dat betekent dat je je klanten dat voordeel moet je ze snel gaan bieden. Want anders doet iemand anders dat.
24: Ja.
3: En kun je uitleggen hoe het nu dan werkt? Het programma heet Betty Genius. Ik word klant bij jullie. Wat krijg ik daarvoor? En hoe gaan jullie mij helpen om zo snel mogelijk nieuwe apps en andere webomgevingen te ontwikkelen?
23: Ja, waar het begint is, stel je meldt je aan op onze website. Dan vragen we eerst, dan moet je eerst je problemen prompten. Dus je beschrijft gewoon je probleem zoals je dat in ChatGPT gewend bent. Dan gaan wij proberen, door middel van een vraag-antwoordspel, gaan we je proberen te helpen tot goede requirements te komen. Zoals Patrick al zegt, eigenlijk is een functioneel ontwerp is nog steeds noodzakelijk. Want als je gewoon zegt, ik heb podcast software nodig. Ja, dan is het een soort roulette, wordt er dan. Geen idee wat eruit komt.
3: En dat is te algemeen.
23: Dat is te algemeen. Dus stap voor stap word je geholpen om de functionaliteit van je applicatie helder te hebben. En dan op een bepaald moment hebben wij een plan voor je klaar. Dan zeggen we, is dit wat je ongeveer wil? En dan zeg je ja. En dan gaan we gewoon pagina's genereren. En die worden gewoon letterlijk voor je ogen worden die gegenereerd. Dus je kijkt gewoon hoe een pagina wordt opgebouwd. Soms zeg ik wel eens, ja, je kan ook cola en popcorn erbij pakken. Want je mag achteroverleunen. En uiteraard in de praktijk gaan mensen hopelijk iets anders nuttigs doen. Of een ander deel voorbereiden. Maar dat is wel hoe het gebeurt.
3: En daarna, hoe betaal ik daarvoor?
23: Ja, dat is dus ook radicaal veranderd. Ten eerste door die lock-in en het verwijderen van die lock-in wat we gedaan hebben. Ja, hoef je niet meer zeg maar hetzelfde bedrag voor de lifetime van je applicatie te betalen. En dat is natuurlijk een radicaal verschil. Ik zeg, het is heel gek wat het was in onze branche in low-code. Je was 6 maanden lang iets aan het bouwen. Je gebruikte daarna de applicatie nog 4 jaar. Dus je hebt 1 jaar ontwikkeld van de 5 en 4 gebruikt. En je betaalde hetzelfde bedrag. Dat is natuurlijk heel gek eigenlijk. Dus dat is het eerste disruptieve in het model wat we nu doen. En dat maakt AI mogelijk. Maar daarnaast zie je dat we ook niet meer het gebruik van je eindapplicatie in rekening brengen. Maar alleen maar het bouwen van je applicatie en daarna gewoon het runnen. Dus je ziet dat het heel erg vereenvoudigd is, het model.
3: En als ik dat dan vergelijk qua kosten, als ik iets met Microsoft Power Apps zou ontwikkelen. In vergelijking met Betty Blocks.
23: Ja, nou, dan zie je dus dat je bij Power Apps betaal je. Stel dat je een jaar lang bouwt in Power Apps, betaal je niet alleen dat eerste jaar, maar alle jaren dat je die app hebt, betaal je hetzelfde bedrag. En bij ons betaal je eigenlijk alleen maar het eerste jaar een hoger bedrag en dan een ander bedrag later. En dat hangt een beetje vanaf of je de applicatie blijft doorontwikkelen, dat soort dingen of niet.
3: Maar is het altijd goedkoper?
23: Ja, het is altijd goedkoper, ja. Ja.
24: En als je kijkt naar de applicatie, dan zijn de meeste mensen wel bekend met de frontend. Dus dat wat we eigenlijk zien in de schermen. Maar als je kijkt naar de backend, dus zorgen dat het past in je digitale infrastructuur, dat het praat met al je andere systemen. Gaat daar hetzelfde op?
23: Ja, daar is ook waar AI een enorme vooruitgang heeft gebracht. Tegenwoordig wat wij noemen, brengen wij als platform jouw enterprise context. Dus alle informatie, koppelingen, maar ook processen van je organisatie, dat brengen wij bij AI, dus ons AI-model. Waardoor als jij schrijft, ik wil een kostenregistratiesysteem maken, dan weet hij, je hebt een financieel systeem. En dan suggereert hij, zal ik de gegevens opvragen uit je boekhoudpakket? Dus je hoeft ook niet meer na te denken over welke koppeling je moet leggen. Want dat doet AI al voor je. En het leggen van de daadwerkelijke koppeling regelt AI dan ook weer voor je. Dus je ziet wel dat uiteindelijk gaat het echt veel meer om functionaliteit en waarde dan technologie. En dat is echt een hele grote verandering.
8: Chris op Dam is hier van Betty Blocks en we praten met hem over het shiften van je businessmodel. Elke vrijdag doen we in onze update een rondje langs de velden en hoor je een aantal veelbelovende start-ups en scale-ups. Dat deden we deze keer met Nikki Seelen. En zij vertelt in de update onder meer over het Britse Ocean, O-S-H-E-N. Dat bedrijf verzamelt real-time oceaandata en dat doen ze met mini-robotbootjes.
4: Mooie mini-robotbootjes. Dan moet ik altijd een beetje denken aan Parijs, waar je die bootjes hebt die je in die kleine meertjes kan varen. Deze zijn iets groter. Ze heten Sea Stars en zijn autonome zeilende bootjes van ongeveer een meter lang. En wat ze doen is via de satelliet sturen ze en meten ze continu data, zoals windsnelheid, zeewatertemperatuur, luchtdruk en biodiversiteit.
8: Nou, nu vraag je je misschien af, wat moet je met die informatie? Nou, die blijkt voor overheden en bedrijven best heel waardevol.
4: Maar we zien dus nu weersextremen zoals El Niño en zware stormen toenemen. En zijn dus met name overheden en klimaatwetenschappers, zoals bijvoorbeeld de Britse marine en het Franse meteo, echt bereid om miljoenen te betalen voor deze data, om rampen sneller te voorspellen. Niet te voorkomen, maar om daar dus beter op in te spelen.
8: Ocean dus, in de baanbrekende businessmodellen update. Het hele gesprek met Nikki hoor je in de podcastfeed. Jezelf opnieuw uitvinden, daar praten we vaak over in dit programma. En Chris op Dam van Betty Blocks heeft er inmiddels ervaring mee. De opkomst van Vibe Coding dwong hem namelijk om zijn businessmodel heel anders in te richten. Chris, anno 2026, wat is nu jouw nummer 1 verkoopargument naar klanten? Is dat snelheid? Is dat vooral flexibiliteit?
23: Dat is soevereiniteit.
8: Soevereiniteit.
23: Dat is het belangrijkste onderwerp op dit moment voor veel IT-organisaties. In 2022 is een bepaald land een ander land binnengevallen. Zeer treurig. Daardoor zie je dat geopolitieke veranderingen best wel heftig veranderd zijn. Toen kwam daarna nog Trump in het Witte Huis. Nou, dat hebben we allemaal meegemaakt. En je ziet dat we in Europa een enorme terechte drang hebben om zelfstandig dingen te organiseren. En in de IT zijn we dat helaas nog niet, verre van zelfs. Dus overheden in Nederland, maar ook bedrijfsleven wil graag de ruimte hebben om zelfstandig keuzes te maken, zonder dat je door je IT-leverancier gelimiteerd wordt.
8: Het feit dat wij hier bij BNR sinds kort een nieuw redactiesysteem hebben wat gebouwd is in cloud, maakt ons in zekere zin afhankelijk van Amerika.
23: Ja, dat ligt wat genuanceerder. Als het in cloud gemaakt is, dan heb je geen vendor lock-in. Als het goed is. Ik weet er niet het evenaars van, maar dat, zo klinkt dat.
8: En dat dan is kan het, ik overstappen.
23: Ja, dan kan je overstappen. Want je kan ook van cloud naar een andere code generator toe gaan. Ja, en dat onderwerp is echt heel belangrijk op dit moment. En ook terecht. En daar komt ook bij AI-model soevereiniteit, dus onafhankelijkheid. Dus zoals dat zo mooi heet, AI-model agnostisch. Maakt niet uit welk AI-model je gebruikt. Zodat je over kan naar een Europees model, of een open source of een open weight model.
8: Maar waarom zou ik dan met jullie in zee gaan en bijvoorbeeld niet zelf iets in cloud gaan bouwen? Want dat kan ook en dat kan heel snel. En het ziet er heel gelikt uit tegenwoordig.
23: Ja, zeker. Nou, ten eerste omdat je bij ons dezelfde gelikte ervaring hebt als daar. Maar wij bieden daar zaken bovenop. Want het maken initieel van die applicatie was nooit de uitdaging. Iedereen die professioneel in IT en met software werkt, die weet dat 20% van je budget en je tijd gaat naar het maken, dat initiële moment. En 80% van je budget van de hele lifespan gaat naar onderhoud. Dus het goed kunnen onderhouden van een applicatie is uiteindelijk vele malen belangrijker dan het initieel bouwen. En dat soort zaken, dat is waar wij vele malen beter in zijn, omdat wij 10 jaar ervaring hebben in het onderhoudbaar houden van applicaties. En Claude Code doet 1 ding, die genereert heel snel code. En je weet dat daarna dat aanpassen wordt alleen maar, hoe langer het duurt, ingewikkelder. En als je dat een paar keer geprobeerd hebt, ik weet niet of een van jullie dat geprobeerd heeft, maar na een halve dag of een dag begint de worsteling ongeveer.
24: Zijn er volgens mij nog 2 aspecten. 1 is ook het testen. Want testen volgt een ander patroon en dat moet je ook wel knijtergoed blijven doen. Maar het andere onderwerp is natuurlijk ook dat het genereren van die code ook tokens vraagt. En dat niet altijd voorspelbaar is qua kosten. En ook als je het hergenereert, dat je bijvoorbeeld ook tokens moet gaan betalen voor een kleurtje van een knopje wat je aanpast. Ja. Terwijl het in het verleden geen extra kosten zou vragen.
23: Ja, de explosie van kosten in AI is enorm en een groot probleem voor bedrijven. Als ik naar ons eigen bedrijf kijk, wat onze kosten zijn, dat is allemaal ongebudgeteerd van vorig jaar ongeveer. Die zijn al enorm. Maar wij zijn nog niet de allergrootste. Maar als je dus groter bent, zijn dat. Stel dat je een enterprise bent in Nederland, dan zijn dat flinke kosten. Ja, dus het optimaliseren van je tokengebruik is een van de dingen waar we ons ook op onderscheiden. En ervoor zorgen dat je dat beheersbaar maakt. En misschien een 2e aspect wat je ook aantikt, is als AI je code genereert, dan zit er inherent een security risico in. Want ze hebben allemaal code bij elkaar verzameld op basis van statistische waarschijnlijkheid. Ja, en dat is geen garantie dat er geen bugs in zitten. En ook niet dat er security fouten in zitten. En dat gebeurt nu al heel veel. Dat is echt een explosie en een groot probleem. En wij genereren geen code. Wij genereren een configuratie en ons platform genereert de code. Dat is een heel belangrijk verschil. Maar dat is ook een hele belangrijke verandering die we hebben aangeboden in de markt. Als je het hebt over disruptie van iets wat nu al heel groot is. Dus daar gaat veel gebeuren in de komende. Nou, laat het eens maar op maanden houden. Ja. Een tijdgedeelte. Ja,
24: Chris, verwacht jij dat iemand die altijd code-ervaring heeft gehad voordat applicaties Claude kwamen, versus ik die dat nu ga doen, dat diegene die daar meer ervaring heeft ook beter begrijpt wat hij aan het doen is, en dat ik zelf nooit zo ver ga komen?
23: Ja, nou, nooit zo ver zou komen, dat is denk ik niet het punt. Sowieso heb je helemaal gelijk dat wat je al ziet is dat mensen met veel ervaring, die gaan 3 keer zo snel. Mensen met weinig ervaring gaan misschien 20% zo snel. Dus je ziet dat die ervaring, want als je niet weet wat AI doet, dat is hetzelfde als dat je een vraag stelt. Je krijgt heel vaak gewoon ook nog een verkeerd antwoord. En als je jezelf niet nadenkt of dat antwoord correct is, ja, dan ga je dat voor waar aannemen. En als dat dus is met code, waar je pagina's aan code hebt, dan is dat een heel groot probleem.
8: Chris op Dam van Betty Blocks. Dankjewel voor nu. Voor de radio ronden we af. Maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een fonkelnieuw businessmodel. Tot dan.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
3: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
4: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
5: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
6: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
7: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
8: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
7: Welk bedrag gaan ze je geven?
9: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
7: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
10: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
7: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
11: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
12: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op meerdere plekken in Brabant wordt de bodem gesaneerd omdat er te veel lood in zit. En dat kan slecht zijn voor jonge kinderen, vooral voor de ontwikkeling van hun hersenen. Het gaat onder meer om een moestuincomplex in Heusden. De provincie zegt er hard aan te werken om te zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Zeeuwen reageren positief dat ze vuurwerk kunnen inleveren nu het niet meer mag worden afgestoken, meldt de regionale omroep. Door het hele land kan dat worden ingeleverd de komende weken. Gisteren en vandaag stond het inleverpunt in Terneuzen en Middelburg. Daar werd ruim 100 kilo vuurwerk ingeleverd. Veel mensen weten namelijk niet wat ze ermee moeten. Het protest van boeren bij het provinciehuis in Leeuwarden is rustig verlopen. Twee boeren kregen een boete omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Daar waren ze eerder al voor gewaarschuwd, maar ze deden er niks aan. Anderen wel. In totaal waren ongeveer 250 tractoren naar Leeuwarden gereden. De informatieborden over het tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen worden veranderd. Bij de ombudsman waren daar veel klachten over binnengekomen. Automobilisten snapten niet wat erop stond en wat er van ze wordt verwacht. De nieuwe borden krijgen andere kleuren en de teksten erop worden korter. Een schoolreisje naar Praag van een VWO-klas uit Groningen is afgebroken omdat leerlingen tegen de afspraken in alcohol hadden gedronken. Volgens regionale media waren ze 's nachts ook op pad gegaan terwijl dat niet mocht. Ongeveer de helft van de 150 leerlingen deed dat. En daarom is nu besloten dat morgen iedereen naar huis moet. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Morgen ook eerst buien. 'S middags vaker droog. Het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
16: Je hoeft niet altijd te luisteren.
17: Maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
18: En dat kan ook via de BNR-app.
19: Download de BNR-app.
18: En blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
20: Lobbypanel. Een Kamerlid met een nevenfunctie, betekent dat voeling met de praktijk of is het buitengewoon onwenselijk? En de top van het ministerie van VWS zette tijdens corona sterk in op een eigen verhaal in plaats van praten met journalisten, kreeg een adviesbureau wel heel veel documenten toegestuurd. Dat en meer bespreek ik met het lobbypanel. Irene Bonus hier van Trios Politica en Arco Timmermans, expert op het gebied van public affairs en politiek, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Welkom. De Prinsjesdagplannen zijn traditiegetrouw al gelekt. De bezuinigingen op de sociale zekerheid worden deels geschrapt. Er gaat 1,5 miljard naar een koopkrachtreparatie, komt een investering van 4 miljard in innovatiefondsen. En wie zoekt naar een oplossing voor box 3, die komt bedrogen uit. Arco, zie jij duidelijke winnaars en verliezers?
21: Nou, dan zou je denken in de oppositie, hè, want het kabinet heeft steun nodig. Ik denk dat het

0: moeizaam, maar toch redelijk uitgestreken is, zou ik maar zeggen. Dus ik kan niet zeggen dat Pro een grote winnaar is. Ook niet dat het een grote verliezer is. Er is geprobeerd om een beetje van alles te schaven of erbij te doen. En dat heeft als consequentie dat ik denk dat niemand echt tevreden is.
1: Dat
0: is
1: hier nu ook in de reactie.
0: Ja.
1: En dan komt er ook een hoop terecht bij de polder. Onder andere dat Box 3-verhaal. Daar moet nu toch ook nog weer een oplossing voor gevonden worden. Als dat niet lukt, dan kost dat ieder jaar van uitstel dik 2 miljard. Hebben ze nu voor een deel van hun eigen bordje geschoven naar een ander die het helemaal mag oplossen?
0: Ja, hoewel ik het niet zo slecht vind dat een kabinet, zeker als het in een minderheidssituatie is, uitgebreid overleg voert met spelers, stakeholders uit de economie en de maatschappij. Ik denk dat de pretentie van de politiek bepaalt alles, dat we die tijd ook wel gehad
1: dat
0: hebben.
1: Dat was kerstarrest, waaruit bleek dat Box 3 op deze manier niet kon. Dat inmiddels klopt. 5 jaar geleden.
0: Ja, nou ja, wat dat betreft is er weinig durf, denk ik ook, of visie om erin door te pakken. Mijn devies is altijd overleg op tijd en zorg dan dat je draagvlak hebt en maak dan beslissingen. Maar dat gebeurt ook weinig. En dat heeft ook een beetje te maken met het veranderende speelveld in Nederland.
1: Sociale zekerheid zou er heel anders uitkomen te zien. Versobering van de WW, de WIA, dat is voor een deel op de langere baan geschoven en voor een deel gaat het helemaal niet door, om ook maar de pensioenleeftijd natuurlijk te noemen. En toch zeggen de vakbonden, wij waren een staking van plan op 9 september volgende week en die zetten wij door. Begrijp je dat ze toch nog denken, er zit meer in het vat?
2: De vakbond lijkt altijd te denken, er zit meer in het vat. Het doet mij steeds meer denken, met alle respect voor alle onderhandelingsstrategieën, aan een vinyl LP waar een kras in kan komen. En dat je dan alsmaar, de maat is vol, de maat is vol, de maat is vol, steeds hetzelfde blijft herhalen. Ik denk dat de vakbond best heel tevreden zal mogen zijn met toch weer een verschuiving die ze voor elkaar hebben gekregen. En ik vind dat het voortdurend platleggen van het land en alsmaar die boosheid, ik heb het al heel vaak hier gezegd, dat wordt zo sleet, dat werkt niet meer. Het is onderhandelingstechnisch helemaal niet slim, want je kan wel altijd maar ontevreden blijven. Maar dan op een gegeven moment, ja, dan weet iedereen voordat je begonnen bent met praten al wat je eigenlijk gaat
1: maar
2: zeggen.
1: Sommige dingen waarvan je zou kunnen zeggen, die heb je binnengehaald, namelijk die pensioenleeftijd, die blijft toch zoals die is. Is dat binnenhalen of niet? Als eerst een kabinet zegt, wij verbreken de afspraak.
2: Nou, dan heb je het dus binnengehaald. Want dan dreigt het dus niet goed te gaan. Dan ga je alvast heel veel tamtam maken en meteen staken en protesteren. En uiteindelijk gaat het dan weer terug. Dan vind ik dat je iets hebt binnengehaald. Dat vind ik wel.
1: Dus dat mag je daarbij proberen.
2: Nou ja, het horen eigenlijk een beetje communicerende vaten te zijn. Je hebt dus een belang. En naarmate dat minder goed, naarmate het jezelf minder goed lukt om dat binnen te halen, word je dus steeds bozer en meer ontevreden en actiebereid. En naarmate dat beter lukt, zou dat temperament een beetje moeten zakken, zodat je ook verder kan. Maar je hoort nu Spekman zeggen, het werkt kennelijk, want er zit beweging in, dus we gaan lekker door met staken. Het is echt, ik vind het heel bedroevend en weinig goeds voorspellend.
0: Ja, vakbonden zijn traditionele belangorganisaties en die moeten heel erg hard trekken en duwen om onderscheidend te zijn. Dus het gedrag van vakbonden, van andere organisaties, is ook te verklaren vanuit de noodzaak om te overleven. En dan zie je dat er wat confronterende stijlen worden gekozen, omdat de zachte weg, zeg maar, minder zichtbaar is, misschien ook minder opleveren. Dus dat is ook een beetje een overweging die komt uit, je zou kunnen zeggen, lijfsbehoud.
2: In het huidige klimaat doet het natuurlijk goed. Hoe harder je roept, hoe beter het doet, dat klopt.
1: Maar dan nog even naar de huidige gang van zaken. Namelijk het feit dat we 2 weken voor Prinsjesdag al nagenoeg weten wat er in die begroting staat. Arco, kijk jou ook aan, want jij hebt al wat kijk op staatsrecht en hoe de dingen zouden moeten gaan. De SGP zegt, het kabinet hoeft mij niet meer te bellen, zegt de leider daarvan, Stoffer, want het is een affront voor de koning, die moet zo meteen oud nieuws gaan oplepelen. Dit kan zo niet langer.
0: Ja, nou ja, de begroting lekt er meestal een dag vooraf uit. En het is misschien wel goed dat partijen nu eerder weten wat de plannen zijn. Dan kunnen ze zich voorbereiden op de debatten. Ja, en weet je, dat is ook zo'n beetje een ritueel. Het blijft geheim. Misschien, we hebben het straks ook over ministeries. Misschien moeten die zaken gewoon zo gauw als er een deal is, moeten ze gewoon openbaar worden. Daar moeten we niet zo krampachtig in zijn.
1: De gang van zaken op ministeries, dat kan wat mij betreft nu al aan de orde komen. Het gaat in het bijzonder over het ministerie voor Volkshuisvesting. volksgezondheid, welzijn en sport huurde tijdens de coronapandemie al een adviesbureau in om het narratief te beïnvloeden en te voorkomen dat een parlementaire enquête later te streng zou zijn. Het ministerie kon slecht omgaan met kritiek, blijkt uit een reconstructie van Nieuwsuur en gesprekken met de vicepresident destijds van de Rekenkamer, Ewout Eergang, en Jeroen Dijsselbloem, destijds voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. En als ik zeg tijdens de coronapandemie, dan heb ik het over in 2020 al, dus relatief aan het begin van die coronapandemie, want een parlementaire enquêtecommissie, zegt de topambtenaar Erik Gerritsen, dat is te vaak een spel van schuld en boete. En het is niet zo dat als er een slechte uitkomst is, er per definitie fouten zijn gemaakt. Wij willen dat verhaal voor zijn. Begrijp jij dat, Irene?
2: Ja, ik begrijp wel dat op een ministerie wat zo in het oog van de storm heeft moeten opereren, dat daar iedereen die daarbij betrokken was heeft aangevoeld, dit kan wel eens heel verkeerd aflopen en dan gaat mijn kop eraf. Dat hoort ook bij dat werk. Als je dat niet wil, dan had je een ander vak moeten leren, waarbij dat wat minder in de belangstelling staat. Maar de gedachte begrijp ik wel. Vind ik ook niet per se verkeerd. Dat je als ministerie aandacht geeft, dat je vooruitkijkt en denkt, daar komen allerlei vragen over en wij moeten dat op een goede manier adresseren. Dat is gewoon stakeholder management en een beetje regeren is vooruitzien. Dus dat vind ik niet zo raar. Persoonlijk, vanuit mijn beroepsdeformatie steekt mij natuurlijk dat er voor 500.000 zonder aanbesteding en op dat wordt gegund. Je ziet in de brief ook, de aanbesteding loopt en we zijn al in gesprek met het bureau dat we het zo en zo en zo gaan doen. Dat is bij VWS voortdurend. Het is natuurlijk het mondkapjesministerie ook, voortdurend het probleem.
1: Dit is de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, waarvan degene die erover gaat zegt gewoon, geen idee dat het op deze manier zou worden toegepast. Ons advies.
2: Ja, kijk. Dat kan natuurlijk niet. De kern van het verzoek, wil jij ons komen helpen met een narratief, want wij verwachten een parlementaire enquête, is natuurlijk dat er van alles wordt gedaan met zo'n onderzoeksrapport. Dus je kan niet zeggen, oh, dat wist ik eigenlijk niet. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
1: Kun jij, Arco, iets zeggen over wat toch vrij neutraal klinkt, de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur?
0: Ja, is een opleidingsinstituut voor hogere ambtenaren. Dus als je een stap terugzet, dan zou je kunnen zeggen, zijn die ambtenaren eigenlijk wel op cursus geweest? Ik denk het wel, hoor. Dus het is geen onderzoeksbureau. En dat maakt het eigenlijk misschien wel pikanter, omdat de NSOB zit aan het lange voorhout. Bestuurskundigen die daar decaan zijn en docenten. En die hebben natuurlijk heel veel contact doorlopend eigenlijk met ambtenaren uit de hogere gremia, zou je kunnen zeggen. Dus dat maakt, denk ik, de positie om over zo'n kwestie een onafhankelijk advies te schrijven, ook wat linker, zou je kunnen zeggen. En ja, terugkijkend, het hele rapport gaat over terugkijken. Hè? Dat je vooral vooruit moet kijken en niet te veel moet afrekenen. Maar ik denk dat de les die de NSOB hier uittrekt is, wees voorzichtig met waar je in begeeft als je als opleidingsinstituut voor hogere ambtenaren zo'n hele kwestie gaat doorlichten.
1: En nog weer een stap verder, of eigenlijk terug. We moeten oppassen dat we de volgordelijkheid wel blijven begrijpen. Maar iedereen zegt, ik begrijp wel dat er door het ministerie de vlucht naar voren wordt genomen en alvast aan een verhaal wordt gewerkt dat zo'n parlementaire enquêtecommissie misschien kan doorstaan?
0: Ja, ik weet niet zeker of dat ook op het niveau onder de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal ook zo wordt gevoeld. Want ik denk ook dat er wel signalen zijn geweest binnen het ministerie, zoals we wel vaker horen, van hey, let even hierop en daarop en werken we eigenlijk wel op een goede manier. En als ik lees de stukken voorbereiding voor nu, dan krijg ik ook een beetje de indruk dat de topambtenaren de minister uit de wind hebben willen houden. Nou, jij zei, Irene, we worden in Nederland heel makkelijk politieke koppen afgehakt. We leven een beetje in een afrekendemocratie, zou je kunnen zeggen.
1: Nou, dat is niet alleen wat iedereen misschien constateert, maar wat die ambtenaren dus vrezen.
0: Jazeker. Ja. Nou ja, dat is zo. Maar aan de andere kant kun je ook denken, wat is de taak van topambtenaren? Die moeten, denk ik, juist als ambtenaren, moeten ze ook kritisch tegenover een minister durven staan. En lessen trekken kun je op allerlei manieren doen.
1: Deze topambtenaar zelf zei ook, ik heb geen fouten gemaakt. Ik heb er nog eens goed naar gekeken. Waar had ik het anders kunnen doen? Nou, ik zie niet echt een fout.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, er zijn natuurlijk wel fouten gemaakt. En dat is later toch een beetje, met een beetje tegenzin toch toegegeven. Dus ik denk, herpak je dan, zou ik zeggen. En zorg voor een frisse benadering en aanpak. Zodat zo'n ministerie toch nog wat beter voorbereid is op zo'n pandemie. Wat mij opviel trouwens in de coronatijd.
2: Wat mij betreft is, je vroeg aan mij, wat vind je van dat feit dat ze een narratief maken? Dat vind ik heel goed. Wat er niet goed aan is, en dat zie je inderdaad uit die stukken, is dat dat narratief vervolgens misbruikt wordt om alle fouten weg te poetsen. Dat is niet de functie van een narratief. De functie van een narratief is, we moesten van alles doen. Wat is nou eigenlijk onze koers geweest? Waarom hebben we dat gedaan? Dat daarover een helder verhaal komt, is denk ik heel prima. Maar hoe het ingezet is door de ambtelijke top, die toch vaker zegt, ja, de wet geldt voor mij niet, en parlementaire enquêtes zijn alleen maar lastig, en notabene, de Tweede Kamer is verpolitiekt. Ja, sorry, maar dan heb je gewoon niet opgelet. De Tweede Kamer is politiek. Dus het instrument is goed, maar het wordt ingezet en echt misbruikt om straatjes schoon te vegen. En dat is natuurlijk heel verkeerd. Ja, dat past in de publiek.
1: We hebben dit niet gebruikt om een straatje schoon te vegen.
2: Ja, maar dit is publieke sector. Deze mensen zouden het heel goed doen bij de grotere bedrijven in Nederland, waar dit soort vaardigheden heel erg worden gewaardeerd. Overigens ook keurig worden beloond financieel. Maar in de publieke sector geeft dit echt geen pas.
0: Nou, weet je, er komt ook bij dat de 5000 pagina's informatie die de NSOB heeft gekregen om het onderzoek te doen, die werden niet verstrekt aan journalisten. Daar lees je ook in de stukken over waarom dat dan. En dat maakt de zaak heel krampachtig volgens mij. En dat geeft denk ik ook geen goede vertrouwensbasis. Dus zelfs los van de uitkomst van het rapport van de NSOB is de hele manier van werken, de informatie niet verstrekken aan journalisten, dat veel later, maanden later. En daar wordt eigenlijk achteraf nog nauwelijks van gezegd door de top. Van nou, hadden we beter moeten doen. En ik denk dat dat wel beter had gemoeten.
1: Ondertussen wordt er stevig uitgedeeld richting de Rekenkamer. En richting Jeroen Dijsselbloem, destijds voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Onderdeel van hetzelfde systeem, namelijk afrekenen, schuld en boete. Ja. Kijken wie de zondebok is. Zit daar een kern van waarheid in? Dat zo is. Dat er in die rapporten toch te veel de nadruk wordt gelegd op wat er fout gegaan is. Want ik begrijp dat Gerritsen en Dijsselbloem elkaar nog hebben gesproken. Ja. Op initiatief van Gerritsen. Om er toch voor te zorgen dat misschien Dijsselbloem er een andere zienswijze op na zou gaan houden. Ze zijn niet nader tot elkaar gekomen. Maar is er te veel gekeken naar wat er fout gegaan is?
2: Ik denk dat je niet te veel kan kijken naar wat er fout gegaan is. Het is ongemakkelijk als de conclusie is dat er heel veel fout gegaan is. Maar dat is hoe ons systeem werkt. En wat er nu gebeurt is dat er een topambtenaar van een ministerie tegen een van de controlerende organen zegt, ja, jullie zijn onderdeel van het probleem. Dat is echt een vermenging. Ik bedoel, we hebben een trias politica met drie zuilen. En daarbinnen hoor je elkaar op zijn minst te respecteren. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Maar je kan niet gaan zeggen, ja, jij zit mij in de weg en het rapport van de Rekenkamer even afserveren.
1: De Rekenkamer zegt bijvoorbeeld, of tenminste de jongen zei, natuurlijk is er wel eens een keer een pakbon die niet klopt, maar we moesten opereren onder hoogspanning.
0: Nee, kijk maar, dat er spanningen zijn tussen uitvoerende en controlerende organen, dat hoort ook gewoon bij elk systeem, hè? Ja. Dus dat is niet erg. Alleen, wat je hier ziet, is dat de ruimte die een ministerie, de top van het ministerie, zichzelf permitteert, een beetje over de top is, denk ik.
2: Ik vind de kwalificatie ook van een rechterlijke uitspraak, dat is een mening. Nee, ja. Dat is echt niet oké, gewoon. Dus hier zit, ik denk dat hier hele geëngageerde mensen zitten die heel graag het op hun manier goed willen doen, maar helemaal uit het oog verliezen dat een publieke sector echt andere mores en principes heeft dan.
1: Ik heb sterk de neiging om je bedrijfsnaam nog een keer te noemen. Dat ga ik nu doen.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Leden van het lobbypanel, Irene Boon van Trias Politica en Arco Timmermans, expert op het gebied van public affairs, verbonden aan de Universiteit van Leiden. En we blijven nog even naar Den Haag, maar dan wel in het nu. VVD-Kamerlid Renate den Hollander legde een nevenfunctie neer na vragen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling. Als Kamerlid voerde zij het woord over dierenartsen, terwijl ze bestuurder was bij een belangenvereniging voor dierenartsen, de Belangenvereniging Praktici Werkgevers. En om dat ook even chronologisch juist te schetsen, zij werd pas bestuurder van die vereniging nadat ze geïnstalleerd was als Kamerlid. Is dat opvallend?
0: Ja, en of het daarvoor of daarna was, die twee functies gaan niet goed samen. Ze gaan handig samen als je je belangen wilt inpluggen.
1: Maar dan is het toch wel interessant dat zij daartoe heeft besloten nadat ze Kamerlid werd, dat er nog iets doorloopt omdat je toevallig ook nog Kamerlid bent, maar je was al bestuurder. Ja, dat kan gebeuren.
0: Ja. Nou ja, dit is wel weer symptomatisch, denk ik, voor Ik heb met studenten onderzoek gedaan naar stapelen van functies. Dus functies erbij hebben als Kamerlid of een ander. En stappen in functies. Dan krijg je het verhaal van de draaideurlobbyist, weet je wel. En wat daaruit blijkt is dat de VVD, de partij van dit Kamerlid, oververtegenwoordigd is in die zichzelf meer permitterende stapelaars en stappenmakers in de carrière. En ik vind het eigenlijk verbazingwekkend of verbijsterend dat het nog steeds gebeurt dat zonder dat een partij vanwege het zelfreinigend vermogen wat ze toch willen met veel aandacht voor deze kwesties, dat de partij niet in staat is om zo'n Kamerlid eventjes discreet te vragen van joh, zou je dat nou wel doen
1: op deze manier? Ze weet wel waar ze het over heeft.
0: Ja, nee, dat klopt. En dat is ook een beetje een algemeen argument wat wordt gebruikt. Hè? Dat verenigen van functies of combineren van functies of door de draaideur als lobbyist naar binnen op je oude ministerie, dat goed is omdat je weet waar het over gaat. Maar je weet niet alleen waar het over gaat. Je formuleert in dit geval ook letterlijk de boodschap van de Belangenvereniging in de Kamer.
1: Was nog voordat zij bestuurder was, toen was ze slechts lid. Toen heeft zij inderdaad bij een bijdrage zo ongeveer gezegd wat ook gewisseld is door die Belangenvereniging.
0: Ja, nou ja, dat is ook niet toevallig natuurlijk.
2: Maar dat vind ik dus niet zo verkeerd. Dat bericht suggereert inderdaad dat zij letterlijk dezelfde tekst uitspreekt als een position paper van haar belangenvereniging. Even, een belangenvereniging hoort ook zo goed als één op één mogelijk de belangen van de leden te formuleren. Dus dat die belangen
1: perfect.
2: Dat een naadloos aansluit, zou je kunnen zeggen, dat heeft die lobbyclub goed gedaan. Alleen, en ik denk ook dat we geen Tweede Kamer moeten willen van mensen zonder enige werkervaring in het veld.
1: Werkervaring is nog iets anders dan dat werk continueren als je Kamerlid bent.
2: Nee, dat is iets anders. Maar op zichzelf het feit dat er een Kamerlid is dat zelf dierenarts is geweest, dat dus ook daar de woordvoering over wil doen, dat is op zich wel goed. Alleen het vraagt natuurlijk van dat Kamerlid en inderdaad de partij en alle commissies die daar uitgebreid voor bestaan, maar kennelijk niet hebben opgelet, dat je zegt, als jij één op één alleen maar één standpunt overneemt, dan ben je, los van of je verbonden bent aan die club of niet, ben je gewoon te eenzijdig bezig. Een Kamerlid hoort natuurlijk in het belang, in het algemeen belang, dat soort zaken op te pakken. En de suggestie is dus nu dat het allemaal verkeerd is omdat het dezelfde teksten zijn, dat vind ik op zich niet zo erg. Maar de nuancering van, goh, hoe is het aan de andere kant? In dit geval al die private equity die dierenartspraktijken opkopen, zorgt natuurlijk bij consumenten voor enorme kosten.
1: Want het was in reactie op een kritisch rapport van de autoriteit Consumentenmarkt.
0: Ja, precies.
2: En daar is er niets over gezegd. Ja, dan
0: en die werden ook een klein beetje gekielhaald, hè? De rapportschrijvers van de autoriteit. Dus daar zie je ook wel weer een beetje het punt van, ja, het belang moet ingeplucht worden. En kritiek op die tarieven van dierenartsen, die is niet terecht. Natuurlijk ben je een slimme lobbyorganisatie als je je belangen soms letterlijk weet in te pluggen. Alleen het probleem zit hem erin dat voor een deel gebeurt door de persoon die twee petten op heeft.
1: Ja. En Arco, wat Kamerleden naast hun Kamerlidmaatschap doen, welke geschenken ze krijgen, welke buitenlandse reizen ze ondernemen, dat wordt allemaal vastgelegd. Dat is ook net is wat nauwer geworden. Er is een register van schenkingen, nevenfuncties, buitenlandse reizen, gisteravond nog bekeken. 43 pagina's, schoon aan de haak. Bij sommige van die Kamerleden staat niet bekend, weten we niet. Bij anderen staat er wat meer. Is dat nu opperste transparantie of lijkt het op transparantie?
0: Nou, het is nog niet dekkend. Hè. Er zijn Kamerleden die hebben ook geen zin om het op te geven. En die komen er tot nu toe geloof ik ook nog mee weg. Dus ja, weet je, als je dit soort spelregels serieus wil nemen, dan moet je ze ook handhaven, denk ik. Is het schijntransparantie? Weet je, regels vangen nooit het gedrag van mensen. Dat geldt ook voor ons. Dus belangrijk vind ik, en daarom begon ik met mijn verbazing, is dat het besef dat je dit soort dingen niet kunt combineren, dat die functies elkaar, nou bijten niet, maar dat ze iets te dicht op elkaar zitten, dat lijkt niet tot alle partijen, en tot alle personen in de Kamer of ook in het kabinet, lijkt dat niet door te dringen. En ik vind, we hebben daar al jaren discussie over. Nou hebben we eindelijk regels voor een draaideur, dat oud-bewindspersonen niet binnen 2 jaar terug mogen komen op hun ministerie. Voor Kamerleden hebben we dit niet. Ze zullen het ook, als ze trouwens ex-Kamerlid zijn, ook niet per se allemaal even makkelijk een functie krijgen.
1: Nee, dat is wel gebleken.
0: Maar hou in de gaten dat je daar in ieder geval spelregels voor formuleert. En misschien een hele mooie taak voor de NSOB, dat opleidingsinstituut. Train ook politici trouwens, train op hun bewustzijn wat hun rol is, ik zeg altijd, aan de ontvangende kant van de lobby. En hier zie je dat de ontvangende en de zendende kant van de lobby voor een deel verenigd zijn in één persoon. Nou, dat moet je niet willen.
1: Laatste woorden, iedereen, als je ze hebt.
2: Zeker, altijd. ik denk dat inderdaad de beroepsethiek, dat geldt niet alleen voor Kamerleden, maar dat heeft iedereen. Altijd is er een spanningsveld tussen het ene belang en het andere belang. En het is aan jou als professional om heel scherp te houden wanneer ga ik over de schreef en wanneer niet. Zij heeft overigens zelf, deze dame, gezegd, ik heb het nog eens gelezen en ik begrijp natuurlijk ook nu dat als het zo overkomt, en ik heb meteen alles neergelegd. Het is jammer dat ze dat niet zelf heeft bedacht, maar dat is hoe het hoort te gaan.
1: Irene Boon van Trios Politica, Arco Timmermans, expert op het gebied van public affairs, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dank voor jullie bijdrage. Panel is te beluisteren als podcast. Je kunt jezelf abonneren via de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Leden van de Staten-Generaal.
1: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
2: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm-hmm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
6: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
5: Welk bedrag gaan ze je geven?
7: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
5: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
8: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
5: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
9: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
10: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
11: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
12: De Nationale Autoshow.
13: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
14: Meindert en Wouter.
15: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
13: Bijna de helft.
15: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
14: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
16: Het kwartje valt nu pas.
17: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
19: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op meerdere plekken in Brabant wordt de bodem gesaneerd omdat er te veel lood in zit. En dat kan slecht zijn voor jonge kinderen, vooral voor de ontwikkeling van hun hersenen. Het gaat onder meer om een moestuincomplex in Heusden. De provincie zegt er hard aan te werken om te zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Zeeuwen reageren positief dat ze vuurwerk kunnen inleveren nu het niet meer mag worden afgestoken, meldt de regionale omroep. Door het hele land kan dat worden ingeleverd de komende weken. Gisteren en vandaag stond het inleverpunt in Terneuzen en Middelburg. Daar werd ruim 100 kilo vuurwerk ingeleverd. Veel mensen weten namelijk niet wat ze ermee moeten. Het protest van boeren bij het provinciehuis in Leeuwarden is rustig verlopen. Twee boeren kregen een boete omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Daar waren ze eerder al voor gewaarschuwd, maar ze deden er niks aan, anderen wel. In totaal waren ongeveer 250 tractoren naar Leeuwarden gereden. De informatieborden over het tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen worden veranderd. Bij de ombudsman waren daar veel klachten over binnengekomen. Automobilisten snapten niet wat erop stond en wat er van ze wordt verwacht. De nieuwe borden krijgen andere kleuren en de teksten erop worden korter. Een schoolreisje naar Praag van een VWO-klas uit Groningen is afgebroken omdat leerlingen tegen de afspraken in alcohol hadden gedronken. Volgens regionale media waren ze 's nachts ook op pad gegaan terwijl dat niet mocht. Ongeveer de helft van de 150 leerlingen deed dat en daarom is nu besloten dat morgen iedereen naar huis moet. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, morgen ook eerst buien, 's middags vaker droog. Het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
16: Het kabinet gaat de accijnskorting op brandstof per 1 januari 2027 niet langer afschaffen, maar afbouwen. Blijkt uit de gelekte Prinsjesdagstukken. Kan de vlag uit bij de Nederlandse tankstations of blijven de verschillen met het buitenland onverminderd groot? Te gast Martin van Eijk, voorzitter van Drive. Dat is de belangenvereniging voor de eigenaren van tankstations. Welkom.
21: Dankjewel, Thomas.
16: Ging jij er tot, laten we zeggen, gistermiddag, toen die plannen op straat kwamen te liggen, vanuit dat die accijnskorting op diesel en benzine per 1 januari gewoon zou komen te vervallen?
21: In principe wel, ja. Mijn verwachting was niet hoog van dit kabinet. We hebben in de aanloop hier naartoe al gezien dat ze eigenlijk weinig wilden aanpassen of luisteren naar onze argumenten waarom het allemaal niet werkt aan de grens, bijvoorbeeld. Dus we hadden niet zoveel hoge verwachtingen. Dus in die zin is er een soort van, ja, nou, als ik het zo mag benoemen, een soort realiteitszin ingeslopen, waarbij we zien dat ons kabinet toch ziet dat de concurrentiepositie, of in ieder geval dat het allemaal veel te duur wordt. Dat zijn twee zaken die ze dan toch blijkbaar wel serieus nemen.
16: Toch zie ik geen buitensporig blije voorzitter.
21: Je ziet mij nog niet staan springen. Nee, zeker niet. Nee, als je kijkt naar het bedrag wat genoemd wordt. We weten nog niet wat het inhoudelijk is. Hè. We weten niet of het op diesel is of op benzine of beide. Maar er is eerder gesproken over dat de kosten voor de accijnskorting 1,5 miljard zouden zijn of 1,2 miljard. Ja, als je dan ziet dat bedrag nu verlaagd wordt, dan kan het zomaar betekenen
16: 750 miljoen.
21: Ja, 750 miljoen. Dan betekent dat eigenlijk dat de brandstof toch duurder wordt. Dat in vergelijking met onze buurlanden zorgt er nog steeds voor dat de verschillen groter worden.
16: En je kent de bezwaren natuurlijk, hè? En daar is ook onderzoek naar verricht. Onder andere door TNO zul je ongetwijfeld tot je hebben genomen. Waarvan wordt gezegd, het is niet doelmatig, het is niet efficiënt. De voordelen komen terecht bij mensen die meer dan genoeg verdienen, die een dikke auto rijden. Waarom zou je die op deze manier nog subsidiëren?
21: Ja, de twee dingen die komen daar natuurlijk ook terecht. Ook bij de mensen die het goed kunnen gebruiken. Dus dat is één nuance. De andere is van ja, wij roepen ook niet op tot een accijnsverlaging, maar eigenlijk meer tot een structurele oplossing. Wat we nu zien is voor het komend jaar weer een pleister. Die we afgelopen jaar ook hebben gehad. En afgelopen jaar is hij binnen 3 maanden ook weer teruggedraaid.
16: Dus een structurele oplossing, zegt TNO, is als je je zorgen maakt over dat mensen afhankelijk zijn van fossiele brandstof, dan moet je proberen die afhankelijkheid af te bouwen. Zorg dan maar dat de elektrificatie sneller verloopt.
21: Dat mag ook. Dat mag ook, maar we zien eigenlijk dat dat allemaal niet in 5 jaar kan. Hè. Wij zeggen, als tankstation zitten we in een transitie. We hebben meerdere transities meegemaakt. We komen van kolen, olie enzovoort. We hebben LPG verkocht. We zijn begonnen met winkeltjes. Dus we kennen transities als geen ander. En een transitie is niet eentje van 3 of 5 jaar. Een transitie duurt langer. En wat je hier met deze energieuitdaging ziet, is dat we hebben geen stroom. Dus we kunnen wel sneller elektrificeren. Zouden wij ook prima vinden. Maar als je geen stroom hebt, moet je toch eens even opnieuw gaan nadenken.
16: Zouden wij, jouw leden, dat allemaal prima vinden? Of is dat de een voor de ander?
21: Ik denk dat het merendeel van onze leden gewoon zal zeggen, ja, weet je, laden is de opvolgende energie voor mobiliteit. Dus waar we begonnen zijn met olie en LPG, waterstof is ook een ding, biobrandstoffen. Dus wij passen ons gewoon aan wat die klant wil hebben.
16: Ik moet snel bijleren, want het zijn energiestations en ook geen tankstations. Je hebt het nog niet verbeterd.
21: Ja, goed,
16: misschien moet dat nog gaan gebeuren. Ja, tegemoet. Jawel.
21: Nee, dat doe je goed. Die kwam nog.
16: Oh ja, okay.
21: Maar dat is een beetje waar we naartoe gaan natuurlijk. Is dat we zeggen, ja, weet je, laden is voor ons niets anders dan gewoon tanken. We zien het ook als dat gewoon net als tanken wordt. Dus ja, prima om te elektrificeren.
16: Maar nog even naar tanken as we know it. Want jij noemde natuurlijk allereerst ook de positie van tankstations in de grensregio ten opzichte van tankstations in Duitsland, in België. In Duitsland is er ook een accijnskorting die eraf gegaan is.
21: Ja.
16: Hoe groot is dan nog het verschil?
21: In Duitsland is het al een stuk minder. Dus de verschillen met Duitsland zijn echt wel minder. Dat loopt tot 15 cent hooguit. Dus daar zijn we blij mee, wil ik nooit zeggen. Maar daarmee is het verschil kleiner geworden. Dan merk je ook dat de leden langs de Duitse grens al zeggen van ja, goed, we zien toch wel weer de klanten terugkomen.
16: Dat komt in de buurt van de door jou zo gewenste harmonisatie.
21: Nou, het probleem is natuurlijk wel groter dan dat. Want ook tabak, boodschappen, allerlei. Eigenlijk is Duitsland en België op veel vlakken gewoon veel goedkoper dan wij. Dus in die zin is nu het tanken misschien een beetje in de buurt. Maar mensen gaan nog steeds voor die boodschappen. Halen nog steeds hun sigaretten over de grens. Dus het is eigenlijk gewoon een totaal boodschappenmandje wat daar ligt. En tanken is daar één van. Ja. En die is daar minder, maar in België is hij weer veel groter.
16: Maar zit deze discussie niet ook al een tijdje muurvast? Want er zijn mensen die zeggen zo'n accijnsverkorting, dat is niet efficiënt, dat is niet doelmatig. Jij wijst, en jouw voorgangers ook al een hele tijd op hoe moeilijk het is om te ondernemen. Zeker als je moet concurreren met ondernemers net over de grens. De argumenten zijn wel uitgewisseld. Is er niet sprake van een padstelling dan? Hoe doorbreek je dat?
21: Wij hopen die te doorbreken door eigenlijk zelfs op te roepen van betalen naar gebruik.
16: Dat is rekeningrijden.
21: Dat is rekeningrijden, bijvoorbeeld.
16: Niet in het coalitieakkoord.
21: Die staat er niet in. Nee. Daarin wordt slechts gesproken over die actie. Maar daarom zeg ik, het is een pleister. We zijn pleisters aan het plakken. En we staan volgend jaar, of over een half jaar, staan we weer met dezelfde argumenten.
16: Ja, de uitnodiging staat, hoor.
21: Ja, en ik kom graag weer uitleggen. Dat, maar dit kun je niet vol blijven houden. Dus je zult een andere manier moeten vinden. En binnen zo'n systeem kun je ook makkelijker beprijzen op diesel.
16: Maar de discussie over rekeningrijden is nog weer ouder dan de discussie over accijnskorting.
21: Ja, maar we zien het bij de vrachtwagens ook al gebeuren. Hè. Betalen naar gebruik, en dat kan. Dus waarom zou het niet kunnen voor consumenten? Als je dan daarmee de accijnzen uit de benzineprijs kunt halen.
16: En waarom denk je dat het niet eens gesneuveld is? Want het heeft gewoon niet eens het coalitieakkoord gehaald.
21: Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet waarom dat gebeurt. Maar er is veel over gesproken. Volgens mij gaat het over kosten. Volgens mij gaat het over de moeite om daar...
16: Implementatie.
21: Implementatie, inderdaad. Alleen, ja, als je kijkt naar wat het kan opleveren. En dat is natuurlijk waar we vaak met deze overheid ook de mist in gaan. Wat levert het ons op? We kijken alleen maar naar de kosten. Maar je zou ook kunnen zeggen, wat gaat het ons brengen? En in dit geval zou het ons heel veel kunnen brengen. Je kunt differentiëren. Je kan iedereen eigenlijk belasten waarvoor nodig. Hè. Als we zeggen diesel is wel duurder, dan ga je daar anders op
16: beprijzen. Dus accijns om de begroting op orde te krijgen, dat hoeft dan niet meer. Je krijgt het op een andere manier.
21: Nou ja, voor de korte termijn moet je natuurlijk zorgen voor dat het en aan de grens natuurlijk beter wordt. Want dat probleem is echt heel groot. Als je kijkt naar België en je rijdt de Belgische grens over, daar staan alleen maar vrachtwagens en Nederlandse kentekens te tanken. Dus dat moet je wel korte termijn willen oplossen. Maar denk nou eens na over die structuur. En denk nou eens na over de hele belastingstructuur. Waarbij je niet alleen maar uitgaat van een theoretische, want daarover gesproken, de accijnskorting wordt berekend vanaf een theoretische accijns. Hè. Dus we zeggen eigenlijk van ja, we betalen nu 85 cent accijns op benzine. Maar het zou eigenlijk een euro moeten zijn. Want we hebben inflatie in Nederland, daar hebben we het net over gehad. Het zou eigenlijk een euro moeten zijn als we al die inflatie hadden gedaan. Dus het is eigenlijk een fictieve prijs waar we op afprijzen, waar we zeggen van ja, dat kost het ons. Dus het is niet binnengehaalde accijns.
16: Het was voor de mensen die niet in de grensregio ondernemen, zoals jij zelf bijvoorbeeld, het gaat over waarde in jouw specifieke geval. Wat heb jij dan de afgelopen maanden gezien? Want die benzineprijs die heeft vandaag, meen ik, weer een record bereikt.
21: Ja, we zitten weer record.
16: Wordt er dan ook echt aanzienlijk minder getankt of valt de schade reuze mee?
21: Ik heb vanmorgen de cijfers nog bekeken. Afgelopen half jaar is het 10% minder getankt dan vorig jaar. Dus, en dan kun je deels natuurlijk zeggen, oké, we rijden zuiniger. We hebben elektrificatie.
16: In augustus is meer dan de helft van alle verkochte auto's blijkbaar elektrisch.
21: Dat klopt. Je hebt nog in- en export. Daar moet je ook rekening mee houden. Dus er worden nog echt veel auto's geïmporteerd. Dus de groei van brandstofauto's blijft ook nog. Dat was eigenlijk het verhaal net. Je moet ook wel rekening blijven houden met die brandstofauto. Maar je moet vooral kijken, ja, goed, hoe ga je daar een goede verdeling in vinden met de opbrengsten?
16: We zien ook op andere manieren dat tanken in het buitenland goedkoper is. Verschillende transportbedrijven kopen brandstof in het buitenland. En hevelen dat dan vervolgens in eigen land over naar vrachtwagens. Bleek deze week uit eigen onderzoek van BNR. Moeilijke vraag, maar hoe vaak is dit aan de orde?
21: Dat is een hele moeilijke vraag. Ik heb hem ook al beantwoord. Ik weet dat niet exact. Ik heb ervan gehoord dat dit gebeurt. En ik heb gezegd, ik kan hem ook voorstellen. Want ja, als je met zulke prijsverschillen te maken hebt, dan word je gewoon als ondernemer word je ook creatief. Dan zeg je van ja, hoe kan ik dat oplossen? En je ziet mensen die maken hun planningen, transportbedrijven maken hun planningen gewoon net over de grens naar het goedkoopste station. En als ze terugkomen, dan nemen ze inderdaad de volle tank mee. En wat ze daarmee doen, ja, ik heb wel eens gehoord dat ze dat dan overhevelen, later weer gebruiken.
16: Ik heb wel eens gehoord. Ja, in dat soort bewoordingen moet jij het doen.
21: Ja, exact. Ja, nee, ik heb geen harde bewijzen.
16: Het is namelijk strafbaar Controle is er maar zeer mondjesmatig.
21: Is ook heel moeilijk, denk ik. Maar ik, daarom zeg ik, ik kan het me voorstellen. De consument neemt een jerrycan mee, of 5 of 10. Want het gebeurt echt, we zien ze echt. Hè, dus met heel veel jerrycans. Dus ik kan me voorstellen, een transportbedrijf denkt van ja, ik kan daar ook wel gebruik van maken. En die hebben het ook niet makkelijk met alle hoge prijzen in Nederland en alle regelgeving enzovoort. Dus ja, dat zij daarin creatief zijn. Ik kan het me voorstellen.
16: We gaan naar het tweede deel van dit gesprek. Trappen we af met een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
0: Het dilemma.
16: Zonder de verkoop van tabak is het onmogelijk om als tankstation winstgevend te zijn. Of, dat kan ook prima, zonder sigaretten te verkopen.
21: Dat is een mooi dilemma. Ik denk dat het ook kan zonder. Ik denk alleen dat de enorme uitdaging is. Dat als je in een gebied zit waar het niet zo druk is. Hè, als je hier in de Randstad zit, dan kun je je richten op andere voorzieningen. Je kan, nou ja, er wordt van alles verzonnen op dit moment al. Want we gaan natuurlijk richting 2030, waarbij de tabak zal verdwijnen.
16: Is op dit moment nog goed voor, dat is dan weliswaar uit 2022, laatste cijfers die wij hier konden vinden, 1,4 miljard euro.
21: Ja, dat zou goed kunnen. Maar
16: kan je ook niet zomaar op?
21: Dat is al een heel stuk minder, denk ik. Omdat we natuurlijk al heel veel. We zien eigenlijk dat 60% van de tabak al uit het buitenland komt. Want ook daar, mensen zijn creatief en gaan zoeken naar goedkopere wegen. Dus dat betekent voor ons als tankstations dat wij ons moeten richten op andere zaken. En dat kan zijn wassen, dat kan zijn dat je je horeca uitbreidt, dat kan zijn. Dat je zelfs je winkel sluit en onbemand wordt. En dat is eigenlijk het gevaar ook van de grensregio. Is dat personeel ontslagen wordt. En dat het tankstation onbemand wordt. En dat je dan goedkoop kunt tanken.
16: Martin van Eyck is hier de voorzitter van Drive. Dat is de belangenvereniging voor de eigenaren van tankstations. Je zegt dus, doe ook een beroep op je creativiteit. Er valt op andere manieren geld te verdienen. Maar we hoeven er geen persoonlijk verhaal van te maken. Maar nu je er toch bent. Jij bent een illustratie daarvan. Jij weet zelf ook wel dat het op andere manieren moet. Wat is jouw grote toekomstdroom ook alweer?
21: Mijn toekomstdroom is dat ik ook gezien heb dat laden een toekomst heeft. Dat ik gezien heb dat je mensen moet gaan vermaken tijdens het laden. Zolang het nog niet in 5 minuten kunt. Heb je 20 minuten om ze te vermaken. En je zult ze moeten verleiden tot iets. Dus ik heb een plan ingediend. Een jaar of 5 geleden. Voor een energiehub of een mobiliteitshub.
16: Maar dat laden kan bij jou heel lang duren, want je kunt zelfs overnachten.
21: Je kunt zelfs overnachten. Als je kijkt naar de behoeften van de klant langs de weg. Ik heb een tankstation onderaan de snelweg. De een wil eraf en snel weer weg. De ander wil een bak koffie en die wil even rusten. De ander wil laden. Als je dat allemaal kunt invullen en ik heb dan gelukkig de mogelijkheid en de ruimte daarvoor. Dan kun je daar natuurlijk op inspelen. En ik denk ook dat dat des ondernemers is. Dat het ook tankstation ondernemers zijn of energiestation ondernemers die gewend zijn om te denken van, hey, er overkomt me iets, of ik zie iets op me afkomen.
16: Je kunt de mogelijkheid hebben, de ruimte hebben, en ondertussen ben ook jij gewoon 5 jaar verder.
21: Ja, vergunningen. Vergunningen zijn natuurlijk een heel regelgeving en vergunningen. We zijn nu inmiddels 5 jaar verder. Ik heb heel veel onderzoeken mogen inleveren. Ik heb een bezwaar lopen nog van 1 persoon. Dat zijn dingen in Nederland waar je natuurlijk niet blij van wordt.
16: Maar tegelijkertijd vinden we zeggenschap en inspraak heel belangrijk in Nederland.
21: Ja, dat vinden we inderdaad.
16: Dat vind jij inmiddels wat minder.
21: Persoonlijk vind ik dat natuurlijk wat minder. Nee, ik vind inspraak hartstikke goed. Alleen.
16: Wanneer was jouw eigen laatste procedure tegen een windmolen of iets anders vreselijks?
21: Ik wil het nog geen procedure noemen. Maar ik ben in gesprek met iemand over zonnepanelen.
16: Oké, die komt eraan.
21: Maar goed, ook daar moet je gewoon in gesprek blijven. Dat kan. Hè. Ik vind het wel moeilijk dat je als eenling. Hele bouwplannen, en dat gaat ook over woningbouw, dat gaat ook over andere bedrijven, tegen kunt houden voor hele lange tijd.
16: Kan ik in ieder geval me wel beter voorbereiden op een scenario waarin je dus kunt overnachten bij een tankstation. Waarom zou je dat überhaupt moeten willen? Want dat is jouw plan, toch?
21: Ja, kijk om je heen. Kijk naar Duitsland, België. Mensen zijn onderweg. Mobiliteit verandert. Waarom zou je... Je wil vergaderen onderweg. Waarom zou je dat niet langs de snelweg doen? Waarom zou je het niet op een plek doen waar je kunt laden, waar je kunt wassen? Ik zie het alleen maar als...
16: Ik blader vrolijk door de folder. Ik zie het al gebeuren. Ondertussen moet er inderdaad wel wat gebeuren aan hoe een tankstation er in de toekomst uitkomt te zien. En wat daar dan kan. Daar is ook op het ministerie wel enige aandacht voor. Minister Karremans heeft er zelfs ook plannen voor gepresenteerd. Gaat onder onder andere over waar je moet kunnen laden, de vergunningen die dan nodig zijn. Maar ik kwam ook tegen in zijn brief dat hij zich wil gaan bemoeien met de fysieke inrichting van verzorgingsplaatsen. Die wil hij moderniseren met het oog op de veiligheid, toegespitst op de stop- en parkeerfunctie.
21: Ja, mooi. Ja.
16: Ja, wat betekent dat voor jouw leden? Moet er dan een hoop op de schop?
21: Nou, dat betekent eigenlijk dat de systematiek zoals we die nu kennen is een veiling van een locatie, hè, dus een snelweglocatie, een verzorgingsplek zoals die genoemd wordt. Daar hebben onze leden gewoon op moeten bieden in het verleden. Die wordt nu uit elkaar gehaald, waarbij je kunt zeggen van het laden wordt één domein, het tanken wordt één domein en het shoppen wordt één domein.
16: En dan teken je in op één deel?
21: Ja, of meerdere delen zelfs. Dus ja, dat gaat best wel wat verwarring geven. Kijk, waar je nu kunt zeggen er is één persoon of één partij verantwoordelijk voor al die zaken. Dat is straks zijn er misschien nog wel meerdere partijen.
16: Ja, dus ik kwam op jullie eigen site tegen. Er wordt expliciet ingezet op het hanteren van separate locaties en vergunningen voor laadstations, gemakswinkels en motorbrandstofverkooppunten. Met als doel de toetredingsdrempels te verlagen, markttoegang te vergroten en mededinging te bevorderen.
21: Ja.
16: Dat is de positieve uitleg hiervan.
21: Daar is ooit het hele veilingssysteem voor ontworpen. Alleen daar hebben we nog nooit gezien dat er een andere partij is toegetreden. Het is ook ingegeven door, toen het laden opkwam. Is er gevraagd door onze overheid van willen jullie ook gaan laden? Nou ja, als er geen business case is, dan wordt dat natuurlijk heel lastig. Kun je zeggen van ja, je moet een laadpaal neerzetten, maar investeringen zijn best hoog daarvoor. Dus daar is toen niet voor gekozen. En uiteindelijk is daar een inschrijving geweest waarin Fastnet die concessies heeft gekregen. Dus
16: geen lid van Drive overigens.
21: Nee, maar zouden ze wel kunnen zijn hoor. Dus,
16: ja, dat weten ze ook al een tijdje, maar ze zijn het niet.
21: Nee, goed, ze hebben ook hun eigen verenigingen en we hebben nog meer verenigingen. Dus we zijn ook op goede voet en in gesprek met ze. We hebben dezelfde uitdagingen, de energietransitie.
16: Maar zij zitten sec op die laadpaalinfrastructuur natuurlijk. En jullie moeten, tenminste een deel van jouw leden, moet nog die slag gaan maken.
21: Zeker, ja. Maar goed, dat is precies natuurlijk waar dit ook over gaat. Is van ja, weet je, iedereen staat klaar om te investeren in laden. Maar het gekke van deze constructie is nu dat er nu gezegd is van Fastnet heeft die concessies. Dus een tankstation mag niet gaan laden. En eigenlijk als je op zoek bent naar meer laadpunten is dat een hele vreemde constructie waarbij je zegt van ja, de tankstation, voor ons is het een hele logische tankstation, de volgende stap is laden. He, laden wordt net als tanken.
16: Jullie staan op goede voet met elkaar. Toch nog even naar wat je net zei.
21: Ja, er zijn ook rechtszaken geweest. Aan de andere kant heb je ook een gezamenlijke uitdaging. En dat is zorgen voor die mobiliteit. Dus ja, je kunt wel zeggen van we zijn altijd tegen elkaar. Maar ik snap dat zij in die markt willen.
16: Snap jij ook hoe de minister nu die nieuwe ordening voor ogen heeft? Met dus dat separate veilen van locaties en vergunningen voor winkels,
21: nee, ja, ik snap het. Maar nee, ik heb er niet echt heel veel begrip voor. Waarom niet? Omdat er eigenlijk wordt iets geforceerd. Er wordt geforceerd dat een laadpartij die geen brandstoffen kan leveren, dat die ook mee kan doen. Dus zeggen we eigenlijk van ja, dus voor alle onderdelen waar iemand niet mee kan doen, moeten we een apart middel vinden. Dus er zit iets vreemds in, waarbij je ook kunt zeggen van ja, weet je, als partijen mee willen doen, hou het gewoon zoals het is. We hebben een concessie, daar kun je op bieden. En kun jij niet de winkel invullen, dan vraag je dat aan een derde partij. En kun je niet de tank invullen, vraag je dat ook aan een derde partij. Zou heel veel logischer geweest zijn, maar ja, de toekomst zal het uitwijzen.
16: Hoe moeilijk of hoe makkelijk is het eigenlijk als je kijkt naar wat er voor nodig is, ook financieel voor nodig is om te zeggen wij gaan dat laden op grote schaal aanbieden, want dan heb je zwaardere aansluitingen nodig. Nou, die moet er allereerst zijn en je moet er ook in kunnen investeren.
21: Zeker. Nou,
16: kan
21: ja,
16: dat?
21: Nou ja, kijk, het mooie van onze branche is dat we nog een gezonde branche hebben. Dus er wordt, hè, dat willen we ook zo houden. Dat is de oproep om de accijns op dit moment even aan te passen. Maar wij hebben de mogelijkheid om te investeren vanuit een bestaande situatie. Dus ja, ik zeg ook, daarom zei ik, het is een transitie. Hè. Het is niet ineens, we stoppen met tanken en we gaan ineens laden. Er blijven natuurlijk nog de komende 20 jaar brandstofauto's zijn. Die moet je ook voorzien van brandstof. Dus dat kunnen we. En je kunt eigenlijk de vraag afstellen daarop. Dus je kan zeggen, nou, dus de behoefte aan 3 laadpalen, zet ik er 3 laadpalen bij. Zijn het er 5, zet er 5 bij. Dat is de insteek van eigenlijk het merendeel van onze leden.
16: Maar je zegt, het is een gezonde branche. Er zijn ook wel rapporten verschenen over de branche. De een wat recenter dan de ander. Maar waar toch wel wordt gezegd, op dit moment zijn er wellicht wel te veel tankstations of zoals jij wil zeggen.
21: Ja, maar dat is misschien ook wel vanuit een gedachte dat laden veel sneller gaat dan dat we nu denken. Want als je nu ziet dat die congestie is en dat we, nou ja, als je hier in Amsterdam woont en je woont hier aan de overkant, hoe ga je dan
16: je kijkt auto... even door het raam.
21: Ja, en daar staan allemaal appartementen. Hoe ga je dan je auto opladen? Wij roepen dan ook op eigenlijk om te zeggen...
16: Is het huidige aantal tankstations, dat is houdbaar ook voor de lange termijn?
21: Ik denk zelfs dat er misschien nog wel meer nodig zijn. Ik zal uitleggen waarom. Als je kijkt naar het aantal laadpunten wat straks nodig is... die kunnen we niet allemaal thuis creëren. Thuisladen is eigenlijk is een deel van de oplossing... maar wij zijn eigenlijk een groter deel van die oplossing. Want je kunt, als je zorgt dat op goede plekken... Nou, die hebben we toevallig.
16: Je denkt toch waar het goedkoopst is? Daar gaat het
21: ja, maar als je zorgt
16: over.
21: Dat er op goede plekken ruimte is voor laden... en je behandelt eigenlijk het laden net als tanken... Ja, dan hoef je geen straten en wijken open te breken... en dan hoef je geen miljarden te investeren om alles te verzwaren.
16: Nou,
21: je
16: kan als ik daarvoor mijn eigen persoonlijke laadpaal terugkrijg... dan heb ik het er misschien voor over.
21: Ja, maar kan dat?
16: Nee, dat kan niet overal.
21: Nee.
16: Maar het kan wel voor een deel de vraag toch overnemen.
21: Ja, voor een deel, maar daarom zeggen wij ook... van kijk nou eens naar de totale opgave. En daarin heb je misschien nog wel meer laadpleinen nodig. En die moet je helpen, die moet je voorzien van voldoende stroom. Daar kun je misschien wel 40 auto's per dag, terwijl een publieke laadpaal, die kan misschien maar 2 auto's per dag of 3 auto's per dag.
16: Je zegt
21: dag.
16: Het is nu nog een gezonde branche. Jij past in de familielijn, want je vader had ook al een tankstation.
21: Ja, mijn opa
16: je
21: is begonnen met de olie.
16: En je hebt een zoon, die tenminste dat las ik in een ouder interview... die al aan het trappelen was om het...
21: Ook nog, ja.
16: Is dat nou een gezond toekomstperspectief? Moet je dat je zoon wel wensen?
21: Ja, tuurlijk wel. De mobiliteit blijft altijd. En we blijven altijd... we hebben altijd energie nodig voor die mobiliteit. En daarom vind ik de hele discussie over wel of niet laden... Het is geen wel eens niet dus. Je kunt het invullen met z'n allen. Dus we zijn heel erg van ja, het is laden of tanken. Maar voorlopig, ik denk de komende 20 jaar, tanken en laden we. Ja,
16: en
21: daar komen
16: overnachten. Natuurlijk. Martin van Eijk was hier, de voorzitter van Drive. De belangenvereniging voor de eigenaren van tankstations. Dank voor je komst. Wilde je nog wat zeggen?
21: Nee, ja, ik heb nog zoveel te zeggen.
16: Maakt dit erop?
21: Ja, jammer.
16: Kan het niet helpen?
21: Nee, helaas.
16: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld net Jelena Arsik van Os van houtveredelaar Axis Technologies... over fabrieken in Arnhem in Tennessee... en over beursgenoteerd zijn als relatief klein bedrijf. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Hoef je geen aflevering te missen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo

0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je

0: NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Bezoek Heeswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, heeswaterwater.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Drentse Hogeveen is begin vanavond een man overleden, waarschijnlijk na een steekpartij. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep dat ze twee mannen ruziend over straat zagen lopen en dat één van hen plotseling in elkaar zakte. Er is iemand opgepakt en de politie doet nog onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Inwoners van Overasselt zijn boos dat de woning waar gisteren nacht een dodelijke schietpartij was nog altijd niet is gesloten. Volgens regionale media wordt het huis bewaakt door de politie. De burgemeester zegt morgen te beslissen over sluiting of niet. En ook wil hij binnenkort een bewonersbijeenkomst organiseren. De informatieborden over het tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen worden veranderd. Bij de ombudsman waren veel klachten binnengekomen. Automobilisten snapten niet wat er op het bord stond en wat er van ze wordt verwacht. De nieuwe borden krijgen andere kleuren en de teksten erop worden korter. Op meerdere plekken in Brabant wordt de bodem gesaneerd omdat er te veel lood in zit. En dat kan slecht zijn voor jonge kinderen, vooral voor de ontwikkeling van hun hersenen. Het gaat onder meer om een moestuincomplex in Heusden. De provincie zegt er hard aan te werken om te zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Een student heeft in Rotterdam een boete van €160 gekregen omdat hij naakt door de wijk Kralingen liep. Volgens Rijnmond deed hij dat na een verloren weddenschap na een potje FIFA. Handhavers vonden dat geen goed idee, spraken hem aan en gaven een boete. En ook zijn vrienden werden even toegesproken. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst buien, 's middags droog bij 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
7: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
7: Dat kan.
5: In de BNR-app.
7: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
8: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld, hier hoor je hoe. Vandaag weer eens vanaf locatie, maar niet heel erg ver van BNR's thuisbasis bij Amsterdam-Amstel. Want we zijn op een steenworp afstand op Amsterdam Science Park op bezoek bij Cusp AI. Dat zou je al heel wat moeten zeggen, vinden wij. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
9: En Ben van den Burg.
8: En hier hoor je ook vanaf elke donderdag wat er verder speelt in de wereld van tech. Dan nemen we de week door. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast hebt, dan blijf je op de hoogte. Nu dan gaan we praten met de meest vooraanstaande AI-wetenschapper van het land. Onlangs is hij daartoe bekroond en wij vinden het ook. Geen onbekende ook voor onze techshows bij BNR, want in het begin van de Gen AI-hype kwam hij al meermaals langs in onze studio's. In de tussentijd heeft hij Cusp AI opgericht, bestaat nu dus amper 2,5 jaar en focust zich vooral op de ontdekking van nieuwe materialen door de inzet van AI. Met die missie en in korte tijd werd afgelopen zomer zelfs al een Series B financiering van $450 miljoen opgehaald tegen een waardering van 2,6 miljard. Wat daarmee gebeurt en alles wat daarmee samenhangt en wat ze nou eigenlijk precies doen heden de dag, dat vragen we aan Max Welling, CTO en co-founder van Cusp AI en tevens hoogleraar machine learning aan de UvA, waar we nu ook zitten. Dag Max.
10: Hallo.
8: Zoals gezegd, we hebben elkaar vaker gesproken. Ik denk dan vooral terug aan september 2022. Toen je bij ons in de studio zei, ja, de term AI is momenteel wel wat aan inflatie onderhevig. En toen moest ChatGPT nog komen. Waar staan we nu in de AI-tijdlijn wat jou betreft?
10: Ja, het gaat heel erg snel. En ik denk, dat blijft me toch elke keer weer verrassen. Dus de technologie.

0: technologie gaat sneller dan ik denk. En ik zou ook zeggen dat we moeten gaan nadenken over hoe die technologie hoe we die gaan integreren in de maatschappij en in bedrijven. Dus het interessante fenomeen is dus dat de diffusie van die technologie in de bedrijven en in de maatschappij veel langzamer gaat,
1: ja,
0: dan de technologie zelf. En dat leidt natuurlijk tot wat spanningen hier en daar. En dat heeft grote impact, ook op werkgelegenheid en dat soort dingen. Dus
1: ja,
0: daar staan nog grote vragen voor de boeken.
2: En moet de maatschappij sneller gaan of de technologie iets langzamer om het iets bij elkaar te brengen?
0: Ik denk dat het heel moeilijk is om de technologie langzamer te laten gaan. Ik denk ook niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat wij als maatschappij vooral moeten proberen sneller te gaan. En de technologie beter te integreren en sneller te integreren.
1: Ja, jij bent er natuurlijk al decennia mee bezig. Nu sinds de afgelopen paar jaar met CUSP AI. Ook voor mensen die jullie nog niet goed kennen. Wij hebben net een demo gezien.
3: Geweldig.
1: Basically met een AI chatbot-achtige interface nieuwe materialen ontdekken. Maar wat is jullie onderscheidende waarde ook wat jullie daarmee doen?
0: Nou, ten eerste is die technologie best ingewikkeld, zullen we maar zeggen. Dus we hebben een enorm goed talentteam. Dus we hebben een team hier verspreid over Cambridge en Londen en Amsterdam en Berlijn en Singapore en nou ook in Amerika.
1: Mm-hmm.
0: Dus waar wij, ik denk toch wel, het echte toptalent van de wereld bij elkaar kunnen brengen.
1: Yeah.
0: We hebben ook een database die uniek is, waarvan sommige van die data alleen mogen gebruiken om modellen op te trainen.
1: En hoe komt dat dan? Zijn dat papers of essays die jullie hebben
3: gekocht?
0: Gekocht. Ja, we hebben daarin geïnvesteerd.
1: Zo.
0: Ja.
2: Dus dan ga je naar de belangrijkste papers in materiaalkunde en in de natuurkunde. En dan zeg je tegen, die zitten bij Wolters Kluwer, denk ik. Waar zitten die eigenlijk?
0: Ja, eigenlijk alle grote uitgevers van de wereld. Waarom? Gelukkig zitten er een hoop in Nederland, in Duitsland en Engeland. Ja.
1: En daar hebben jullie geshopt. Van dit zijn de onderzoeken die voor ons nuttig zijn.
2: En is dat exclusief voor jullie? Dus dat is echt voor jullie. Mag verder niemand daar gebruik van maken?
0: Ja, die contracten zijn wat ingewikkelder dan dat. Maar er zitten bepaalde dingen exclusief in voor ons.
1: Zo.
0: Ja.
1: En dat is dus ook eigenlijk hoe je spreekwoordelijke slotgracht rond CUSP AI aan het vergroten bent.
0: Ja, dat is de moat, inderdaad. Ja. Dat is een belangrijk onderdeel. We hebben ook wel specifieke technologie die andere bedrijven niet hebben.
1: Mm-hmm.
0: Die houden nog een beetje geheim. Maar ik denk dat wel dat wij dit beter kunnen dan andere bedrijven in de wereld.
2: Ja, dus de data is uniek en de technologie bedoel je de modellen die je maakt.
0: Ja.
2: Omdat je hele slimme mensen hebt, maak je net iets betere modellen.
0: Ja, ik zou zeggen flink betere modellen, maar het is
2: de beste modellen.
0: ik denk een van de belangrijkste onderscheidende vermogen is de integratie van AI en machine learning met chemie en fysica en natuurkunde.
1: Ja, dat is dus heel specifiek. Je wil geen hallucinaties, dat soort dingen.
0: Ja, maar het is, kijk, er zijn al een hoop bedrijven die zich die de chemische aspecten hiervan, de simulatie hiervan goed doen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is eigenlijk omdat nu al deze technologie enorm wordt versneld en verbeterd door AI. Kunnen we daar meer op ingaan.
1: Ja.
0: Dat is onze kracht. Dus omdat we een heel goed AI-team hebben en we hebben een heel goed chemie- en een materiaalteam.
1: Ja.
0: En we hebben ook een heel goed compute-team. Zorgt ervoor dat we op grote schaal kunnen rekenen en die data kunnen gebruiken om die modellen te trainen.
1: Mm-hmm.
0: Die combinatie van dingen, die is eigenlijk aan een soort paradigmaverschuiving, voor een paradigmaverschuiving aan het verzorgen.
1: Mm-hmm.
0: In de industrie, waarbij dus materialen veel sneller kunnen worden ontworpen.
2: Ja,
1: ja.
2: Maar de industrie in de materiaal
1: ontdekking.
2: Ja, ontdekkingindustrie.
0: Ja, dus dan moet je denken aan sectoren zoals energietransitie.
1: Zonnepanelen
0: is een goede. Batterijen is een goede. We werken met Hyundai aan bijvoorbeeld fuel cells.
1: Mm-hmm.
0: Je moet ook denken aan de chip-industrie.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar worden nu ook geheel nieuwe materialen ontworpen omdat chips aan het veranderen zijn. Ze worden meer driedimensionaal. En als je een hoop materiaal op elkaar stapelt, dan moet de hitte eruit kunnen weggaan. En daar heb je ook weer hele nieuwe materialen voor nodig.
1: Ja.
0: Dus dat is een belangrijk onderdeel. We kijken bijvoorbeeld ook naar het verwijderen van PFAS uit drinkwater. Dat doen we samen met een bedrijf, Chimera.
1: Mm-hmm.
0: We hebben ook projecten lopen in CO2-verwijdering van de atmosfeer.
2: Ja, ja. Ongeveer anderhalf jaar geleden spraken we elkaar. Toen was je daar al mee bezig met CO2-verwijdering. Wat is de ontwikkeling? Gaat dat nu veel beter? Is dat klaar? Waar sta je daar?
0: Ja, dat is een goede vraag. Het is zo dat die markt, die is niet heel sterk. Dus met andere woorden, de markt werd eigenlijk gedomineerd door een paar partijen zoals Microsoft. Die credits kocht of die compenseerde voor hun uitstoot. En er waren nog een aantal andere bedrijven. Maar de politieke situatie op dit moment in de wereld is zo dat soort bedrijven daar zich van terugtrekken.
1: Ja.
0: Wij verwachten dat dat terugkomt. Hè? Omdat de urgentie is heel duidelijk.
2: Maar het probleem is dus de markt en niet de technologie die je maakt om CO2 uit te lossen.
1: Het is de wil van de partijen die het kunnen om het te doen. Daar en daardoor zijn er relatief kleine partijen in opkomst zoals Kusp.ai die dit nu weer heel erg aan het aandrijven zijn.
0: Ja. Nou, wij doen het intern, maar wij kunnen het dus heel moeilijk verkopen. Dus wij gebruiken dezelfde technologie om PFAS uit water te halen.
1: Ja.
0: En diezelfde technologie wordt intern ook ontwikkeld voor CO2-verwijdering.
1: Ja. Ja.
0: Maar het is niet iets waarbij waarmee we veel geld gaan verdienen als bedrijf. Dus we moeten daar een beetje in balanceren natuurlijk. Dat we niet alle eieren in dat mandje leggen. Want dan zijn we natuurlijk snel failliet.
1: Wat is dan wel het verdienpotentieel van jullie wat dat betreft?
0: In algemeen? Of
1: omdat je zegt dit is niet waarmee je groot geld verdient.
0: Wordt. Nou, bijvoorbeeld een sector zoals de semiconductor sector.
1: Ja.
0: De energietransitie. Er is wel veel vraag naar nieuwe zonnepanelen technologie.
1: Ja.
0: Er is ook veel vraag naar het ontwerpen van nieuwe materialen in de chips.
1: Ja, ja.
0: En daar zit dus een veel groter commercieel potentieel.
1: Ja, precies.
0: Is het zo dat wij hebben ook een idealistische oorsprong. Dus wij willen toch blijven doorwerken aan dat soort dingen ook.
1: Mm-hmm.
0: Maar we moeten ook realistisch zijn natuurlijk.
2: Ja. Ja. Nou, ik wil even terug. Dus de unieke data, omdat je die papers hebt, dan heb je die modellen, hele slimme mensen. Maar ik wil nog even op compute, dus de derde.
0: Ja.
2: Dus heb je je eigen compute, neem ik aan. Dat koop je ook gewoon.
0: Ja, wij werken gewoon op een cloud. Dus in dit geval hebben we het meeste geïmplementeerd in Google Cloud. Maar wij zijn in principe cloud agnostic. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat we heel snel kunnen overstappen naar een andere cloud.
1: Ja.
0: Dat ze noemen dat bij ons bring your own cloud. Ja. Dus je kan dat zelf op een bepaalde plek die compute doen.
1: Ja.
0: Maar clouds zijn wel heel makkelijk. Omdat er al een heleboel service en software achter zit. En dat wil je niet hier neerzetten bijvoorbeeld zelf.
1: Nee, niet zelf. Nou, want we zitten notabene naast het grote datacenter van Equinix. Maar dat is niet interessant voor jullie om...
0: dat weet ik niet. Dat zou ik zo niet durven zeggen. Ik weet niet wat hun service precies is. Maar
2: maar ik hoor wel eens van dat je kleine modellen op je eigen GPU draaien dan...
1: Ja. Er zijn AI-bedrijven die dat doen,
2: dus daar vraag ik naar.
1: Ja.
0: Ja. Nou, het is zo natuurlijk dat voor ontwikkeling, dan gebruiken we ook de cloud, maar je zou rustig wat kunnen ontwikkelen op je eigen laptop. Dat is geen enkel probleem natuurlijk. Maar het gaat vooral over die grote campagnes die je draait.
1: Ja.
0: Die moeten in een secure environment. Denk maar, een bedrijf moet zijn data ook vaak in de mix gooien om die modellen te trainen.
1: Ja.
0: En dat wil je doen op een manier die veilig is.
1: Ja. Ja. Even naar het nieuws van afgelopen zomer. Een Series B investering van $450 miljoen. Daarbij ook, dat wil ik zo meteen even benadrukken, alle meer dan 45 grote partijen die jullie als partners aan je verbonden hebt. Als eerste, dat is een hoop geld. Zelfs een record als we Kusp.ai voor de sake of argument even als Nederlands AI-bedrijf beschouwen. Hoe gebruiken jullie dat vervolgens om door te trekken?
0: Ja, er zijn een aantal plekken waar we dat geld in investeren. Ten eerste groeien we natuurlijk als bedrijf en de salarissen in deze sector zijn best wel hoog. Dus dat is al een grote kostenpost.
1: Talent.
0: En de tweede grote kostenpost is compute. Dus, en dat heeft te maken met dit soort campagnes, maar het heeft ook te maken met het genereren van data. Dus een belangrijke moot is het genereren van relevante data waarop die modellen getraind kunnen worden.
1: Mm-hmm.
0: Dus wat wij doen is, als we een computer over hebben, dan gaan we onze eigen data genereren in een computer. En dan helemaal doorrekenen. En die kunnen gebruikt worden voor onze modellen.
1: Ja.
0: En er is nog een derde belangrijke component en dat zijn de experimenten. Dus wij gaan naar labs toe. We hebben wat je net noemde, die 45 partners. Zijn een groot deel van zijn ook labs.
1: Ja, dan hebben we het over Nvidia, Meta, Hyundai volgens mij ook en nog veel meer. Ja, en over wat kleinere partijen.
0: Ja, dat zijn ook commerciële partijen natuurlijk die erin zitten.
1: Mm-hmm.
0: Maar bijvoorbeeld ook Amolf zit erin en de UvA zit erin en TUE zit erin.
1: Ja, iedereen met wie jullie werken.
0: Ja. Ja, dus dat, en dat zijn de labs. En ja, om een experiment te runnen moet je ook betalen natuurlijk. Want er moeten allerlei dus mensen van worden bekostigd, maar ook materialen die erin gaan worden bekostigd.
1: Ja.
0: En daar geven we, en dat willen we ook opschalen naar veel grotere hoeveelheden labs. En dat gaat ook geld kosten.
2: Ja, misschien is wel even dan om dat proces te vertellen. Dus je geeft een prompt in dat mensen allemaal kennen van ik wil een materiaal met deze eigenschap. Ik wil bijvoorbeeld een zonnecel die heel erg dun is.
0: Ja.
2: Dat geef je in. Dat wordt dan getraind. Nou, jij moet vertellen, maar dan wordt dan dus getraind op die papers die je allemaal hebt. En daar komt dan er komen dan materialen uit die het meest geschikt zijn, een formule. En die laat je dan in die labs maken. Om het heel kort te vertellen.
0: Ja, dat klopt. Dus je begint eigenlijk met een zeg maar goed geïnformeerde prompt, waarbij je duidelijk afbakent wat de eigenschappen van die materialen moeten zijn. En dan gaat er het eerst wat er gebeurt is dat er gezocht wordt door de literatuur. Zijn er al materialen die die eigenschappen hebben? Als het niet goed genoeg is, dan ga je zelf je eigen materialen genereren met computermodellen. En dat zijn dezelfde modellen die plaatjes maken op je social media account. Maar dan natuurlijk gespecialiseerd voor moleculen.
1: Mm-hmm.
0: Die worden dan helemaal doorgerekend. Dus je hebt dan soms honderdduizenden van dat soort kandidaten. En die worden allemaal doorgerekend. Eerst met hele snelle berekeningen. Een heleboel dingen vallen dan wel weer af. En dan blijven er steeds minder over. En de hele dure berekeningen, die soms wel een week duren, die worden op de laatste kandidaten gedaan. En daar is dan weer een kleinere fractie van. Die gaat dan naar het lab. En dan zeggen we van, oké, hier zijn de dingen die we willen dat je maakt. En hier is de manier waarop wij voorstellen dat je het maakt. Dus zet je knoppen van je experiment zo, dat je dit materiaal op die manier maakt. En dan lukt dat vaak. En dan wordt het gemeten, komt die data terug. En dan wordt er weer een beetje gerekend en dan wordt het geïtereerd.
2: Ja, maar was je al een keer bij het lab en dat ze dachten van, nou, dit is echt niet normaal wat hieruit is gekomen.
0: In termen van goed of slecht?
2: Nou ja, beide.
1: Zei je hoe briljant of hoe
2: ja,
1: wat
2: ik kan me zo voorstellen dat ze zeggen van, hè? Ja. Hoe kan dit?
0: Ja, nou, we zijn nog niet op het punt dat we een lab, zeg maar, een experimentalist helemaal denken van, dit is
1: ongelooflijk.
2: Een wonder.
0: Je moet meer denken dat het, zeg maar, stapje voor stapje beter wordt.
1: Incrementeel.
2: Ja, okay.
0: Dus je gaat, maar het is al wel zo dat je eigenlijk vrij snel beter kan worden dan wat er is. Dus daarom denk ik ook dat er heel veel kansen zijn om heel veel materialen veel beter te maken.
1: Ja.
0: En het is wel subtiel. Er zijn dus zeg maar, grote, hoogliggend, zeg maar, hangend fruit. We gaan een nieuwe high-temperature superconductor maken. Mm-hmm. Dan denkt iedereen van, jeetje, ongelooflijk. Ik denk dat is nog niet gebeurd in de wereld. Daar zitten we nog op te wachten. Maar er zijn al wel heel veel voorbeelden, die wij ook hebben, waarbij je dus, zeg maar, stapje voor stapje dingen beter maakt.
1: Ja.
0: En dat is ook makkelijker om in de wereld te zetten, want een bedrijf moet zo'n materiaal ook willen gaan gebruiken.
2: In de processen zitten.
0: En die gaat niet een hele nieuwe fabriek maken voor je nieuwe materiaal, tenzij het echt een blockbuster is.
1: Ja.
0: Maar als het een verbetering is, dan kan die waarschijnlijk nog inpassen in zijn eigen proces.
1: En zit de grootste toegevoegde waarde dan in het feit dat jullie dat steeds beter kunnen genereren en steeds meer nieuwe formules kunnen ontdekken die als het goed is in de praktijk werken? Of ook dat je, als je zo'n doorbraak hebt, dat dan kan meedelen in de patenten en de royalties en dat soort zaken?
0: Ja, dus ik denk dat die laatste is een hele goeie. Dus onze contracten zien er vaak zo uit dat we met een bedrijf gaan partneren.
1: Mm-hmm.
0: Dan worden milestone payments gedaan voor het behalen van bepaalde resultaten.
1: Mm-hmm.
0: En als het materiaal het in de echte wereld maakt, dan willen we ook graag een soort van performance bonus, noemen we dat. Dus iets van betaling van succes, zullen we maar zeggen. Ja. Dat een royalty zou één voorbeeld daarvan kunnen zijn.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is wel waar wat grotere geld zou moeten binnenstromen.
1: Yeah.
0: Je kan ook andere dingen verkopen uit je platform.
1: Ja,
0: bepaalde modellen of zoiets.
1: Ja, precies. Maar als in, is dat ook een doel op zich? Of is dat dan meer een soort neveneffect van, goh, we hebben nu opeens zo'n goed model getraind. Dat kunnen we ook dus verhuren of verkopen of andere doeleinden inzetten.
0: Het is meer een doel op zich aan het worden. Dat is eigenlijk heel erg in beweging, dit soort dingen.
1: Mm-hmm.
0: Je moet eigenlijk als start-up jezelf continu heruitvinden. En ook je businessmodel opnieuw uitvinden.
1: Ja.
0: Het is een continu zoektocht. Dus ook nu, we hebben wel, zeg maar, dit soort partnerships. Er wordt ook voor betaald.
1: Ja.
0: Maar we denken dat we zulke goede modellen hebben dat we die ook apart zouden kunnen gaan verkopen. En dat is toch iets waar we nu mee bezig zijn om daarover
1: maar te praten. Maar dan zou je dus eigenlijk bijna een soort, ik wil niet zeggen frontier, maar wel AI-ontwikkelingslab worden. Los van dat je nu primair op de wetenschappelijke formules ontdekken zit.
0: Dat zou je als je je eigen LLM gaat trainen. Maar ook LLM's trainen is een spectrum. Dus ik heb het nu veel over modellen. Het versnellen van fysische modellen. Dus niet zozeer een LLM.
1: Nee.
0: Maar ook LLM is een spectrum. Hè? Dus je kan LLM's van de grond af aan trainen op het hele internet en meer. De kosten ervan zijn enorm. Dus dan moet je denken aan miljarden.
1: Ja, dat zien we nu vooral in de VS en China natuurlijk.
0: Ja, en misschien in Europa kan Mistral daarvoor toegerekend worden. Maar er zijn een aantal labs nu ook in Europa die competitie aangaan.
1: Ja.
0: Wij zitten meer op het trainen van submodellen. Dus kleinere modellen die taken uitvoeren en kunnen worden aangeroepen. Of het fine-tunen van een bestaand model. Dus je kan zeg maar een of ander open weight model downloaden.
1: Ja.
0: En dan kan je zeggen van hier is een noem je dan een environment waarin je kan testen hoe goed zeg maar die LLM het doet.
1: Ja.
0: En dan ga je proberen dat te verbeteren voor de taak waarin jij geïnteresseerd bent.
1: Ja, maar dat moet de afgelopen zomer buitengewoon fascinerend voor jou geweest zijn, Max. Want er is een heleboel verschenen, vooral vanuit China, zegt even.
0: De open weight model, ja, zeker.
1: Dus daar ben je volop mee aan het experimenteren om te zien wat jullie daarmee kunnen doen.
0: Absoluut.
1: En wat zijn je ontdekkingen tot dusver dan? Waar denk je dat nu de meeste potentie ligt?
0: Nou, wat je dus ziet is dat de frontiermodellen nog wel een beetje beter zijn, zullen we zeggen. En dat beetje is toch
2: half jaar, je hoort altijd een half jaar.
0: Maar een half jaar is heel veel tegenwoordig. Dat is het punt. Hè? Dus als je dat omzet naar performance, dan is dat best heel veel. Dus wij hebben eigenlijk een soort mixed strategy. Waarin we ervoor zorgen dat we niet afhankelijk worden van één partij. We kunnen snel switchen. Dus bring your own AI model, laten we zeggen in dit geval. Maar het is ook een mix van closed source modellen zo goed mogelijk harnessen, heet het dan. Dus begeleiden in de taak die het moet doen. En open weight modellen zelf trainen, fine-tunen voor die taak. Ja. Zodat we eigenlijk nooit zonder model komen te zitten. Ja.
2: En zie jij voor de groei, is het meer de data? Moet daar nog meer? Want je maakt natuurlijk ook zelf je data. Dus, of is het meer de modellen? Dus de denkkracht. Of is het de rekenkracht? Waar zie jij waar de groei moet komen? Wat houd je tegen nu?
0: Ja, die dingen moeten allemaal in lockstep. Dat is eigenlijk het probleem. Maar je kan zeggen, waar zit de grootste bottleneck? Ik denk dat data is de grootste bottleneck. De compute kan je opschalen als je genoeg betaalt. Dan kan je opschalen.
2: Ja. Energie nodig.
0: Er is op dit moment... De compute is er en als je voldoende betaalt, kan je het pakken. Zeg maar. Kan je het gewoon krijgen.
1: Ja, dat is te realiseren.
0: Ja. Maar ik denk dus dat modellen maken, daar kunnen wij ook. Als we voldoende compute hebben, daar zijn we gewoon goed in. Het genereren van data, dat doe je. Dat moet je in de fysische wereld doen. Dan moet je dus in een experiment lab doen. Of in je computer doen. En dat zijn toch. Dat is heel duur. Dat is gewoon geld en tijd waar doorheen moet. Dus in principe, de data in onze computers genereren, dat kunnen we opschalen. Maar de experimentele data zijn moeilijker op te schalen. Want daar moet je contracten sluiten. Er zijn ook legal achter. Dan moet je mensen krijgen die dat willen doen. Je moet verschillende labs creëren.
1: Ja.
0: Dus dat is lastiger om op te schalen. Dus je zou denken dat daar zit de meeste bottleneck.
1: Ja, toch wel een stukje red tape zou ik zeggen. Bureaucratie, legal noem je
0: dat. Zodra je van digitaal naar fysisch gaat, ontstaat er ineens frictie.
1: Dan wordt het ingewikkeld.
0: Ja,
1: precies. Je sprak over jullie ideologie. Jullie zijn Brits, Nederlands, zit overal ter wereld. Maar ik noem jullie voor het gemak een Europese AI-bedrijf. Daar wordt nu in geïnvesteerd door investeerders. Hoe probeer je ook als Europees AI-bedrijf je zegje te doen, je bijdrage te leveren, mee te denken en te praten over waar het naartoe moet? Want je noemde net Mistral al, dat is mooi. En er gebeurt nog meer, daar komen we zo nog even op. Maar welke aandrijving binnen de Europese positie binnen AI zie jij weggelegd?
0: Ik word natuurlijk uitgenodigd voor allerlei fora om mee te debatteren.
2: Daar kan je de hele dag mee bezig zijn.
0: Precies, daar ben ik dus mee eens. Ik ben niet zo erg van het vergaderen de hele dag. Maar ik denk door het goede voorbeeld te geven, denk ik dat je het meeste kan bereiken. Dus ik doe ook wel wat van dat soort dingen. Ik zit ook wel in commissies en productiviteitsraden en dat soort dingen. Ik doe wel mee. Ik probeer ook wel daar mijn mening over te geven.
1: Ja.
0: Maar we zijn in Nederland natuurlijk wel een praatland. We willen heel veel praten. We schrijven heel veel rapporten.
1: Mm.
0: Maar het is heel moeilijk om dat ook echt om te zetten in daden.
1: Ja.
0: En ik zelf ben een fan van... Ik heb al weinig geduld. Dus in dat soort vergaderingen zit, vind ik al lastig. Maar ik denk dat het beste is om het te doen. Ambitieus te zijn. Te laten zien hoe het kan. En dan die ervaringen te delen. Want ik denk dat als je het ziet gebeuren... En dat andere mensen geïnspireerd raken. En dan denk ik van, ook dit kan dus, dit wil ik ook.
1: Ja.
0: En ik denk dat we dat moeten bereiken. En dat betekent ook dat investeerders... want dat is in Europa vaak toch wel een bottleneck... dat de investeerders hier minder naartoe komen.
1: Ja.
0: Die moet ook zien, in Europa kan het ook succesvol. Dus ik ga mijn geld daar naartoe brengen.
1: Ja.
0: Ook Amerikaanse investeerders, ook Aziatische investeerders... moeten hier naartoe komen.
1: Ja, nou, en dus gaan we het in de praktijk merken. En vast nog meer horen over wat jullie allemaal doen bij KusPI. Dankjewel, Max Welling, CTO en co-founder van KusPI.
0: Dank je.
1: Tot zover voor nu. Luister de Grote Tech Show als podcast. Via welke app jij dat doet. Vanaf elke donderdag ook onze analyse in de wereld van tech als podcast... staat dan voor je klaar. En zeg ik tot dan, tot de volgende Grote Tech Show.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
4: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem, om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/Insinger Gielissen.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
8: Politiek.
10: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
8: En ik ben er ook.
9: Dat is toch heerlijk.
8: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Drentse Hogeveen is begin vanavond een man overleden, waarschijnlijk na een steekpartij. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep dat ze twee mannen ruziend over straat zagen lopen en dat een van hen plotseling in elkaar zakte. Er is iemand opgepakt en de politie doet nog onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Inwoners van Overasselt zijn boos dat de woning waar gisteren nacht een dodelijke schietpartij was nog altijd niet is gesloten. Volgens regionale media wordt het huis bewaakt door de politie. De burgemeester zegt morgen te beslissen over sluiting of niet. En ook wil hij binnenkort een bewonersbijeenkomst organiseren. De informatieborden over het tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen worden veranderd. Bij de ombudsman waren veel klachten binnengekomen. Automobilisten slapten niet wat er op het bord stond en wat er van ze wordt verwacht. De nieuwe borden krijgen andere kleuren en de teksten erop worden korter. Op meerdere plekken in Brabant wordt de bodem gesaneerd omdat er te veel lood in zit. En dat kan slecht zijn voor jonge kinderen, vooral voor de ontwikkeling van hun hersenen. Het gaat onder meer om een moestuincomplex in Heusden. De provincie zegt er hard aan te werken om te zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Een student heeft in Rotterdam een boete van €160 gekregen omdat hij naakt door de wijk Kralingen liep. Volgens Rijnmond deed hij dat na een verloren weddenschap na een potje FIFA. Handhavers vonden dat geen goed idee, spraken hem aan en gaven een boete. En ook zijn vrienden werden even toegesproken. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst buien, 's middags droog bij 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
14: The ladies not for turning.
15: If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
16: Are you excited about another election?
14: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
17: Je luistert naar Van Beckhoven's Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. De Russische buitenlandwoordvoerder waarschuwde de Britten voor catastrofale gevolgen en dreigde zelfs met aanvallen op Britse militaire doelen buiten Oekraïne. Aanleiding is de Britse steun aan Oekraïne. Het zorgde voor aardig wat onrust in het VK. Maar hoe serieus moeten we deze dreigementen uit Moskou nemen? Lia, de vraag stellen is een beantwoorden. Hoe serieus moeten we deze dreiging van Rusland tegen Groot-Brittannië nemen?
1: Er zijn verschillende mensen die er op verschillende manieren over denken. En ik denk dat het allemaal legitiem is wat ze zeggen. Maar laten we even teruggaan naar waarom de dreiging uit Moskou nu, want het is niet de eerste, zal ook niet de laatste zijn, toch wat serieuzer genomen wordt in het Verenigd Koninkrijk. En de reden is dat de nieuwe Britse premier, ik blijf hem maar even nieuw noemen, ook al zit hij er al 6 weken, Andy Burnham, die ging op zijn eerste buitenlandse bezoek naar Kiev, iets meer dan een week geleden. En hij bevestigde daar, wat iedereen al vermoedde, namelijk dat Groot-Brittannië dezelfde koers zal blijven varen als onder Keir Starmer. Met andere woorden, het Verenigd Koninkrijk blijft Oekraïne bewapenen met tanks, met raketten. Maar daarnaast gaan de Britten verder dan andere Europese landen. Ik bedoel, Andy Burnham nam een blauwdruk mee voor componenten voor lange afstandsraketten die Kiev zelf zal kunnen maken nu. Ik zeg niet van de ene week op de andere, misschien zelfs niet van het ene jaar op het andere. Ik ben geen militaire deskundige, dus dat weet ik niet. Maar het kan wel. Nou, zijn de Britten, en daarin gaan ze ook verder, nou worden er Britse drones ingezet op aanslagen in Rusland. Ik bedoel, de Britten hebben heel weinig drones. Oekraïne heeft er vele, vele, vele, vele malen meer. Maar het feit dat ze Britse drones gebruiken betekent dat de Britten verder gaan dan alle andere Europese landen die dat niet doen. En, ook al mogen we dat officieel niet weten, een andere reden voor de boosheid uit Moskou is dat er speciale Britse troepen Oekraïnse militairen opleiden in Oekraïne zelf. Begrijp je? Dus dat verklaart waarom de Russen zeiden, het Verenigd Koninkrijk speelt met vuur. Letterlijk zeiden ze, het is niet uitgesloten dat wij in Moskou het Verenigd Koninkrijk zien als een doelwit voor Russische semi-militaire acties. Nogmaals goed, dit is niet nieuw, maar het houdt de Britten wel enorm bezig. En Britse militairen waarschuwen ook inderdaad voor militaire acties op een NAVO-lidstaat. En dat zou best wel eens Groot-Brittannië kunnen zijn.
17: Ja, want hoe reageerde Andy Burnham, maar ook de minister van Buitenlandse Zaken Ed Miliband, op deze weinig vredelievende woorden vanuit Moskou?
1: Nou, ze waren er heel cool onder. Ze zeiden er niet veel over eigenlijk. Kijk, alles wat je erover hoort is, er is heel weinig veranderd. Wij blijven vastzitten aan onze positie. Wij blijven hardop en zichtbaar voor iedereen Oekraïne steunen. Ze willen zelfs, de Britten, dat andere landen, verantwoorden de Verenigde Staten, veel verder gaan. Wat anderen zeggen is, kijk, de Russische ambassadeur in Londen is teruggeroepen naar Moskou. Die is niet vervangen. Wat betekent dat? Dus het gaat vooral over kijken naar andere signalen. Het feit dat dus die Russische ambassadeur terugschroepen naar Moskou en nog niet vervangen, maakt communicatie tussen die twee landen er niet makkelijker op. Maar dit is niet uitzonderlijk. Dat hoor je Londen ook zeggen. Oh, we maken hier ons geen zorgen over. Het wordt pas een probleem als een nieuwe Russische ambassadeur de komende maanden niet komt opdagen. Als de oude gewoon niet vervangen wordt. Weet je wel, dan wordt het echt gezien als de intentie die Rusland heeft om de band met het Verenigd Koninkrijk dunner te maken, losser te maken. En dat zou diplomatiek wat zorgwekkender zijn.
17: En is dat iets waar serieus rekening mee wordt gehouden?
1: Daar wordt rekening mee gehouden. Men rekent er niet op, maar men denkt wel, het is een mogelijkheid. Maar weet je wat ook weer speelt daarbij, tegelijkertijd, is de actie van Britse marineschepen. Die is ook vorige week opgevoerd. 3 dagen hebben de Britten Russische schepen gevolgd in Britse wateren, in het kanaal, schaduwvloten en zo. Ze zagen containers, Russische containers, die beschermd werden door een Russisch oorlogsschip. Die Russische tanker die werd verdacht van het breken van sancties. Dus steeds meer Russische schepen zie je ook in Britse wateren. En ik vond het ook opmerkelijk dat de Britse marine zei dat ze 1/3 van hun tijd spenderen aan het schaduwen van inderdaad Russische schepen, waarvan ze het vermoeden hebben dat die nu gewoon niet thuis horen.
18: En waarom richt Moskou specifiek zijn pijlen zo nadrukkelijk op de Britten? Want uiteindelijk is het VK niet het enige land dat Oekraïne steunt en help biedt.
1: Nee, helemaal niet. En bovendien, en even terugkomt op je eerste vraag, weet je al, hoe wordt erop gereageerd en moeten we dit heel serieus nemen? Kijk, sommige Britten zeggen, wij zijn eigenlijk ook helemaal niet zo belangrijk voor Rusland. Wij delen geen landsgrens met Rusland. Hè? Wij zitten niet in de Baltische Staten, het Verenigd Koninkrijk ook niet in Oost-Europa. Dus eigenlijk valt het nog wel mee. Maar Moskou zit in het nauw. Poetin dreigt van alles te doen. Die man heeft een grote bek en we horen al 4 jaar dat hij van alles dreigt. En dat wil niet zeggen dat het ook gebeurt. Maar wat het wel betekent is dat hij onberekenbaar is en dat je niet uit moet gaan van een rationele actie. Bovendien, er is een lange geschiedenis tussen Moskou en Londen. Het is een hele oude haat-liefde verhouding. Een geschiedenis met Britse dubbelspionnen, die dateert al van na de Tweede Wereldoorlog. En ja, Rusland is natuurlijk ook bezig met het treiteren, met het traineren van zaken. Er is heel veel spionage in het Verenigd Koninkrijk, cyberspionage en gewone criminele activiteiten. Waar de Russen, Britse misdadigers voor betalen om bijvoorbeeld warenhuizen die opslagplaatsen zijn voor Oekraïnse bedrijven op te blazen. We hebben het een poos geleden gehad over een paar huizen die toen in het bezit waren van de Britse premier Keir Starmer, die in de fik werden gestoken, de een na de ander. Later werd gevonden dat er een link was met Rusland. Begrijp je, dat soort dingen maakt dat veel Britten toch wel serieus nemen. Niet de Britse bevolking hoor, maar militaire deskundigen.
18: Ja, en aan de andere kant kan je ook vragen, hè? Stel we moeten rekening houden met die woorden, met die eventuele dreiging. Denk aan Russische sabotage, cyberaanvallen, hybride acties. Zijn de Britten daarop voorbereid?
1: Helemaal niet. Echt helemaal niet. De Britten zijn niet voorbereid. Ze wachten nog steeds op hun regering die, zeggen ze, ergens in het najaar zal komen met een pakket maatregelen... waarvan ze zeggen, hier moeten de Britten zich op voorbereiden. Weet je wel, aantal flessen, wat wij al lang doen in Nederland. Hoeveel flessen water je moet instaan, hoeveel kilo's rijst en zo je in de op zolder of in de kelder moet zetten. Batterijen, zaklantaarns en zo. Blackouts, daar wordt ook over gepraat hier. Volgens sommigen zijn die realistisch. Ook daar wordt in het Verenigd Koninkrijk geen rekening mee gehouden. Weet je? En ik denk eerlijk gezegd, dat de mogelijkheid van Russische realistische aanslagen, zij het hybride aanslagen, die kunnen leiden tot een blackout bijvoorbeeld, of andere treiterpraktijken met gevolgen, het uitvallen van de elektriciteit bijvoorbeeld. De Russen zijn in staat om alle kabels die het Westen onder zee hebben liggen om die in kaart te brengen. Ze kunnen met drones bijvoorbeeld opslagplaatsen voor olie, benzine in brand steken. Ze kunnen drones gebruiken om kabels op te blazen en zo. Het wordt de Britten gewoon niet verteld dat dat mogelijk is. En nogmaals, ik denk dat de Britten meer kwetsbaar zijn dan ze denken. Ook omdat het Verenigd Koninkrijk de grootste cash-bijdrage levert aan de oorlog in Oekraïne van alle andere landen, vooral sinds de Verenigde Staten niet meer meedoen. En omdat het Verenigd Koninkrijk de enige westerse bondgenoot van Oekraïne is dat toestaat dat zijn kruisraketten door Kiev gebruikt worden in Rusland. Maar de Britten zelf, die zullen er niet over horen.
18: Zorgt dit dan voor extra onrust onder de Britse bevolking, maar ook toch de discussie onder diezelfde Britse bevolking over de vraag of de steun aan Oekraïne misschien te ver gaat?
1: Nog niet. Ik denk, die discussie wordt niet gevoerd. Ik denk als Poetin die dreiging opvoert en de escalatie opvoert met bijvoorbeeld inderdaad een cyberaanval op, weet ik veel, energiekabels in het Verenigd Koninkrijk, of als hij een vliegtuig uit de lucht haalt, of als Poetin aanslagen pleegt op energiekabels van Britse ziekenhuizen bijvoorbeeld, dan vraag ik me af hoe de Britse burger daarop gaat reageren. En trouwens, ook Europa.
18: Ja, maar dat is dan pas daarna. We moeten toch vooraf voorbereid zijn?
1: Nee, maar de Britten zijn dat dus niet. En ik denk, als er inderdaad zo'n aanslag komt en die is succesvol, wat gebeurt er dan? Daar ben ik benieuwd naar. Trekt Londen dan de steun in voor Kiev onder druk van de publieke opinie? Of wat gaat Europa doen? Gaan de Europese landen zich verenigen en eindelijk een schep bovenop de militaire steun doen die ze nu geven aan Oekraïne?
18: En wat kan de Britse regering nu doen om Rusland af te schrikken, om tegenreactie te bieden, zonder de situatie verder te laten escaleren? Want dat is dus duidelijk niet wat je wil.
1: Ik denk dat ze doen wat ze doen. Ze geven weinig rugbaarheid aan een strategie, een politieke strategie, een militaire strategie. Ze bereiden de burgers niet echt goed voor op de mogelijkheden die er zijn. En ze denken, vermoed ik zo, de Britse overheid, dat dit de beste manier is om de Britten kalm te houden. Dat is de prioriteit, denk ik.
18: Nog even heel terugkomend. Hè? Je had het over dat jullie als Britten ook niet zijn voorbereid. Wij kregen, volgens mij was het vorig jaar allemaal, een flyer in de bus. En ook hoe je een noodpakket moest samenstellen. Dat we allemaal een noodpakket in huis moesten nemen. Dat hebben jullie dus niet.
1: Nee, die flyers heeft niemand gehad in het Verenigd Koninkrijk. Ook niet in mijn brievenbus, want die bestaan nog niet. Die zijn er nog niet. Daar wordt nog steeds aan gewerkt. Ergens in de loop van het jaar zouden ze moeten komen. Maar de Britten tasten dus, letterlijk, nog steeds in het donker. Hebben geen idee hoeveel flessen water, batterijen ze moeten inslaan. Waar ze op moeten afstemmen als ze overheidsberichten moeten gaan horen over wat er gebeurd is en wat de volgende stappen zijn en zo. Geen idee. Helemaal niets. Dus dat bedoel ik. De Britten zijn praktisch, mentaal, slecht voorbereid op een mogelijke Russische escalatie.
18: En dan blijven we even bij Andy Burnham, maar dan een ander onderwerp. De Britse premier maakte een opvallende draai in zijn omstreden plan om gevangenen eerder vrij te laten. Na felle kritiek schrapt hij de vervroegde vrijlating van twee mannen die betrokken waren bij de dood van politieagent Andrew Harper. Lia, voordat je uitweidt over de Burnham's teruggedraaide plannen, in het kort nog heel even de dood van agent Harper.
1: Agent Harper was doende om naar huis te gaan. Zijn dienst zat erop een aantal jaar geleden. Hij was 28. Hij was net getrouwd trouwens. En hij rijdt met een collega op een bericht af, waaruit blijkt dat een aantal criminelen bezig zouden zijn met het stelen van een quadbike. Nou, Harper gaat er achteraan. Hij ziet die auto langzaam proberen weg te rijden met die quadbike erachteraan. Die quadbike zat aan een touw vast aan die auto. Een passagier probeert in die auto te springen. Dus die auto rijdt al heel langzaam. Harper probeert dat tegen te houden, raakt verstrikt in dat touw waarmee die quadbike vervoerd wordt. Quadbike valt eraf en die auto rijdt door met een agent in dat touw verstrikt erachteraan, anderhalve kilometer lang. En die agent overlijdt. En Andrew Harper is dus die agent die overlijdt. Nou, je begrijpt wellicht, als je het Verenigd Koninkrijk kent, hoeveel aandacht, media-aandacht daaraan besteed is. Gruwelijk verhaal, vreselijk verhaal. Drie daders, tieners, worden veroordeeld. Zij krijgen 13 tot 16 jaar gevangenisstraf. Nou, het probleem van Andy Burnham is dat hij met een gevangenissysteem zit dat niet werkt. Op de eerste plaats omdat het bom en bom vol zit. 98% capaciteit. Er zijn in al die gevangenissen in het Verenigd Koninkrijk op één moment, 2 jaar geleden, waren er maar 100 plaatsen. Dus er hoefde maar één rel uit te breken en de Britten zouden gewoon niet voldoende mensen hebben om weg te zetten die gearresteerd zouden zijn. Dus het probleem is, de Britse gevangenisbevolking, die al verdubbeld is in 30 jaar, voor die gedetineerden is er geen ruimte. Dus, zegt Burnham, wat ik wil doen is mensen vrijlaten. Vervroegd vrijlaten. Behalve voor moordenaars, behalve voor mensen die het levenslang hebben gekregen. Maar mensen onder die categorie, die normaliter vrijgelaten worden nadat ze 1/3 nog te gaan hebben van een straf, die worden nu al nadat ze de helft hebben uitgezeten vrijgelaten. Dus, criminelen, mensen die veroordeeld zijn voor gewelddadige verkrachtingen, voor seksmisbruikers, pedofielen en doodslag, die zouden allemaal vrijkomen. Waaronder inderdaad de daders van die dood, die moord op die Andrew Harper. Het land was te klein. Ik bedoel, iedereen was opstand. Dat kan niet. Je kunt die mensen niet vrijlaten. De familie van Harper begon een campagne die ontzettend veel aandacht kreeg op de socials en op de gevestigde media. En Burnham bedacht, nou weet je wat, ik pas de wet zo aan dat mensen als die daders van die Harper niet langer vrijkomen. Omdat iedereen die veroordeeld is voor doodslag op een dienstverlener, die moet zijn hele straf uitzitten. Nou, dat kon natuurlijk niet. Juridisch is dit onmogelijk. Je kunt geen uitzonderingen maken. Het is of alles of niks. Dus nu is iedereen die veroordeeld is voor verkrachting, ernstig misbruik van kinderen en van doodslag, maakt niet uit op wie, die wordt niet vervroegd vrijgelaten.
18: Maar het feit dat hij überhaupt deze plannen had, hè, ze wilden vanaf oktober duizenden gevangenen in Engeland en wil ze eerder vrijlaten. Hij had dit toch kunnen zien aankomen met zijn oogjes dicht, dat dit voor heel veel ophef en woede zou zorgen?
1: Gek genoeg niet. Gek genoeg dacht hij echt. En ook, kijk, hij zit er pas 6 weken, maar ook zijn voorgangers dachten dat. En vooral Keir Starmer had beter moeten weten, hè, vroeger openbare aanklager, dat het systeem vol zat. Maar dus het duurt heel lang als je nieuwe gevangenissen wil, en dat willen de Britten. De Britten willen straffen, liever dan rehabilitatie. Dat is misschien een ander verhaal, maar daar heeft het allemaal wel mee te maken natuurlijk. Er is een reden waarom er geen enkel ander land in Europa zoveel mensen in de gevangenis stopt als het Verenigd Koninkrijk. Dus straffen wordt gezien als iets wat absoluut noodzakelijk is en de rest is secundair. Het gevolg goed daarvan is dat als je dan het land volstopt met gedetineerd, dat je daar ook de gevangenissen moet hebben. Maar als je weigert te bouwen, ja, dan kom je op een punt, dan raak je op een punt waarop gevangenissen tekort zijn.
18: En een ander onderwerp dat in deze context altijd naar boven komt is Imprisonment for Public Protection, afgekort IPP. Wat houdt dat in?
1: Nou, dat is dus het alternatief, een van de alternatieven van Burnham. Hoe kun je voor lege plaatsen zorgen in de gevangenissen door mensen vrij te laten, waardoor niet iedereen meteen op zijn achterbenen gaat staan? Nou, buitenlandse misdadigers, die kun je terug naar een land sturen, als het land het wil. Is ook geen simpele oplossing. Bovendien zijn er niet voldoende om dat probleem van die overvolle gevangenissen op te lossen. Maar een ander probleem wat wel helpt, is zoals je suggereert, vervroegde vrijlating van mensen die veroordeeld zijn onder een hele speciale categorie. Die categorie is een van die slepende Britse schandalen waar je een serie podcast mee kan vullen. Die categorie is van mensen, zoals je zegt, die hun straf hebben uitgezeten, maar die nog langer moeten blijven zitten, omdat ze gezien worden als een gevaar voor de samenleving. Die wet, die categorie is bedoeld inderdaad om publiek te beschermen, heeft niet met straffen te maken voor de overtreding. Men dacht toen die wet werd ingevoerd dat het zou gaan om een aantal tientallen mensen die onder die rare categorie veroordeeld zou worden. Het gaat om duizenden. En ik kan je een paar voorbeelden geven. Ik vind het schokkend. Die duizenden mensen hebben een minimum gevangenisstraf gekregen. Pakweg 2 jaar voor een roofoverval. En die hebben geen maximum. Dus die weten niet wanneer ze vrijkomen. Er is één geval, er zijn meerdere gevallen hoor. Er zijn één geval bijvoorbeeld van een man die een roofoverval deed, dat mislukte, maar hij kwam wel weg met een mobiele telefoon. Die kreeg daarvoor 2 jaar, dat is 14 jaar geleden. Die man zit nog steeds vast. Hij is zwaar depressief, hij is schizofreen, hij heeft hallucinaties, hij is suïcidaal, heeft zichzelf gesneden. Hij heeft die afgelopen 14 jaar in 13 verschillende gevangenissen gezeten. Vorig jaar onder zware, zware druk van zijn familie werd hij overgebracht naar een psychiatrisch ziekenhuis. En hij is nu sinds kort weer terug in een gevangenis. Die man hoort, zegt iedereen, in een psychiatrische instelling. Er zijn mensen die 16 jaar zitten voor het stelen van een auto, van een bloempot.
18: Die IPP-straffen werden in 2012 afgeschaft voor nieuwe veroordelingen. Maar mensen die voor die tijd zo'n straf kregen, die kunnen daar dus, zoals je net al zegt, nog steeds onder vallen. En daar wil Burnham wel wat aan doen. Maar is dat haalbaar?
1: Die mensen kunnen daar nog steeds onder vallen en vallen daar nog steeds. We hebben het over ruim 2000, hè, dus niet niks. We hebben het over ruim 2000 gevangenen. 96 hebben er een zelfmoord gepleegd, overigens. Het is echt een groot schandaal. Dat vindt ook iedereen. Dus Burnham begint niet van nul. Hij weet dat allerlei onderzoeken, allerlei commissies, allerlei ministers hebben allemaal gezegd, dit kan niet. Zelfs, natuurlijk het Hof van Mensenrechten, Europees Hof van Mensenrechten, maar zelfs een onderzoeker van de VN heeft gezegd, dit is onmenselijk. Dit moet onmiddellijk worden afgeschaft. Waarom het niet is afgeschaft, is dat de Britse politiek maar niet kan beslissen wat ze met die mensen die nog vastzitten, die ruim 2000, moeten doen. Hoe kun je de wet veranderen zodat je die mensen opnieuw beoordeelt en mogelijk veroordeelt? Daar is men niet over uit. Ze hebben het wel geprobeerd met een aantal, maar 1/3 van alle mensen die onder deze speciale categorie zijn vastgezet, worden nog steeds beschouwd als niet helemaal veilig en een bedreiging voor de maatschappij. En daarom zitten ze nog steeds vast. Dus ze weten niet precies wat ze met die lui moeten doen en hoe. Maar Burnham heeft gezegd, maakt me niet uit. Het gaat mij om het principe. En inderdaad, het lijkt alsof onder bepaalde voorwaarden bijna al die mensen binnenkort vrij zijn.
18: Lea, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder en dan hebben we het over een van Engeland's meest bekende en kleurrijke evenementen, Notting Hill Carnival. Dit jaar was het namelijk dubbelfeest in de Londense wijk. Het bestaat 60 jaar. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
2: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
3: Ik pak je vast.
4: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
2: Begint bij Travel Essence.
3: Ik pak je vast.
4: Onze dochter heeft een metabole ziekte.

0: kennen of beter kan vergeten. BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Inwoners van Overasselt kunnen terecht bij slachtofferhulp als ze daar behoefte aan hebben, zegt de burgemeester. En die wil op korte termijn ook een bewonersbijeenkomst organiseren. Na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Dat kon nog niet, die bewonersbijeenkomst, omdat het politieonderzoek nog volop bezig is. Ook werd nog iemand opgepakt vandaag. De Belastingdienst heeft al een paar maanden een nieuw rekeningnummer. Maar dat is kennelijk nog niet bij iedereen bekend. Er komen nog steeds bedragen binnen op het oude nummer. 1 op de 10 gaat nog niet goed. Daarom komt er binnenkort een campagne op radio en internet met het nieuwe rekeningnummer. De verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in Zwitserland heeft psychologische problemen, zegt justitie. Hij heeft nog niet gesproken sinds hij werd opgepakt. In zijn auto werden meerdere wapens gevonden. Bij de schietpartij afgelopen weekend kwam een Italiaanse vrouw om het leven en 5 anderen raakten gewond. In het Drentse Hogeveen is begin van de avond een man overleden, waarschijnlijk na een steekpartij. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep dat ze 2 mannen ruziend over straat zagen lopen en dat 1 van hen plotseling in elkaar zakte. Er is iemand opgepakt. President Trump is blij dat prins Harry en zijn vrouw Meghan Amerika hebben verlaten en zijn terugverhuisd naar Groot-Brittannië. Hij gaf toe geen groot fan van ze te zijn. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de Verenigde Staten. En eind vorige maand maakten ze bekend weer terug te gaan. Het weer nog van Weer Online. Vannacht regent het in het noorden. In het zuiden blijft het overwegend droog. En morgen trekken buien over het land. En wordt het 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
4: En dat kan ook via de BNR-app.
2: Download de BNR-app.
4: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: De Formule 1 is een wereld van tot het uiterste gaan. Welke rol je ook hebt. En dat fascineert me enorm. En als iemand het gevaar daarbij elke dag in de ogen kijkt, dan is het natuurlijk de coureur. En daarnaast moet je als coureur heel veel complexe dingen tegelijk doen. En daarom dachten we, laten we dan vandaag de coureur in de spotlight zetten. En dat doe ik met niemand minder dan Jan Lammers. Want jij kan het weten, Jan. Je hebt 4 seizoenen gereden in de Formule 1 tussen 79 en 82. En heel kort in 1992, hè?
6: Ja, 2 races waren dat. Ja.
5: 2 races waren
6: en dat was op zich ook wel leuk, want om na 10 jaar weer terug te komen, dat is tot op de dag van vandaag nog steeds een wereldrecord. Dus niemand is na 10 jaar gewoon teruggekomen in de Formule 1. Dus dat is nog wel leuk.
5: Ja, als je terugkijkt naar dat laatste moment, hoe voelde dat voor jou?
6: Ja, op zich heel bijzonder. Het was niet gepland dat het laatste moment was. Hè. Maar 1993 kreeg ik het niet voor elkaar. Dus ja, 92 bleek eigenlijk meer achteraf de laatste keer te zijn. Maar het was superleuk, want ik was 10 jaar weg geweest. Sommige van die jongens waar ik tegen reed, die kenden mij wellicht niet. Toen met de laatste vrije training, voordat we de kwalificatie kregen, stond ik daar 6e. En iets van 3e en 4e. Stonden, geloof ik, Schumacher en Senna. En dat daar in één keer die naam Lammers op die 6e plaats stond. Ja, dat vond ik zelf natuurlijk ook
5: erg. Is toch lekker,
6: erg,
5: toch?
6: Ja, en dan gewoon 10 jaar weg geweest te zijn, was dat natuurlijk een leuke binnenkomen.
5: Ja. Ja. Wat fascineert jou nou aan het racen? Want ik probeer ook gewoon een beetje jullie wereld te doorgronden. Wat fascineert de wereld bij jou?
6: Nou, dat verschilt zich in zoverre niet van andere sporten. Hè, waar je gewoon met wat je ook doet, wat je ook bent. Je probeert vanuit je eigen positie, probeer je gewoon jezelf te verbeteren. Hè, als je een handicap 22 golfer bent, hè, voor degenen die weten wat ik daarmee bedoel. Hè, dan probeer je naar handicap 21 te gaan of 20 of whatever. Dus gewoon om iedere keer gewoon weer proberen jezelf te verbeteren. En jezelf dingen te laten doen die je eigenlijk daarvoor als onmogelijk had beschouwd. Het is gewoon het onmogelijke mogelijk maken. Die gedrevenheid is gewoon superleuk.
5: Ja, maar is het ook die ronkende racewagen? Hè? Als ik toen ik met Claire gisteren sprak, toen zei ze eigenlijk, die auto neemt bezit van je. Wordt helemaal, je voelt het in je lijf. Het is de mens en de machine.
6: Ja, nou zo emotioneel sta ik er niet in, moet ik zeggen.
5: Oh ja?
6: Maar kijk.
5: Terwijl jij erin ging.
6: Nou ja, ik heb inmiddels de 70 aangetikt. Dus ik weet wel gewoon van het tijdperk.

0: Toen ik 12, 13, 14 was, dat was het tijdperk van de brommer. En dan was een hele mechanische wereld waar je het hele arbeidsproces gewoon echt kon zien. Je had een benzinetank, daar zat onder een kraantje met een slangetje eraan. En als je dat openzette, dan liep de brandstof in je carburateur. En die carburateur zat op een cilinder en je kon de uitlaat zien. Je kon alles heel goed volgen. En als je sneller wilde gaan, zet je een grotere carburateur erop. En die had het over snelgas en voetversnelling, expansieuitlaatjes. Nou goed, hè, de ouderen weten precies wat ik bedoelde. En dat was een tijdperk dat hoe meer lawaai het maakte, hoe sneller het ging. En dan had je ook nog wonderolie, dat stopte in je tank, want dat rook heel lekker.
1: Ja,
0: dus,
1: ja, ja.
0: Dus dat totale
1: ik
0: verhaal.
1: Ik zie je ogen helemaal glimmen als je hierover praat.
0: Spreek ik mezelf tegen richting Claire dan, want dat heb ik natuurlijk in die tijd ook wel gehad.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is helemaal weg. Hè. Dus die mechanische beleving die jongeren en uiteindelijk de mensen toen ze ouder werden nog steeds hebben. He, die denken gewoon brede banden, veel lawaai en veel rook. En die wilden dat roken en voelen en horen. Nou, maar die generatie is er niet meer.
1: Nee.
0: Mijn jongste zoon is 18, mijn oudste is 29. En ook nog een mooie dochter van 31. Maar die hebben die beleving met dat geluid en dat soort dingen helemaal niet.
1: Maar niet meer, nee.
0: Nee, want je hebt nu
1: maar zij dus wel, hè? Zij zei echt dat geluid,
0: ja, zeker,
1: en dat het onderdeel is van mij. En dat ik het voel trillen bijna in mijn lijf. Weet je, dan ga ik aan. Dat
0: heeft
1: was bij
0: een beetje
1: haar
0: van
1: moment.
0: De vader ook meegekregen van Huub. Dat is dan ook
1: zeker.
0: Een goede vriend van me. Die,
1: ja.
0: En wij zijn een beetje zelf samen opgegroeid. Dus dat verbaast me niet.
1: Ik wil zo nog wat meer over die verschillen van toen en nu praten. Want daar heb je prachtige verhalen over. Maar we zijn toch bij Claire Dubbelman nu. Zij is trouwens de eerste vrouw in de wedstrijdleiding van de Formule 1. Dat is echt een topbaan in jullie wereld. En ze is nu door Saudi-Arabië gevraagd om daar alles weer rond de autosport op te zetten.
0: Ja.
1: Echt super, super knap, toch? Dat ze wat
0: ja,
1: zij heeft
0: dat is,
1: gedaan.
0: Dat is waanzinnig. Want ik bedoel, jij weet het als geen ander natuurlijk. Maar gewoon om als vrouw in die toch wel gedomineerde mannenwereld gewoon jezelf staande te houden en daar op te werken. Wat uiteindelijk gewoon maar op basis van competentie gebeurt en ook moet gebeuren. Want ik vind het, en ik denk dat Claire zelf wil er ook niet zitten als vrouw. Nee, ze
1: helemaal
0: wil
1: niet, zo gaat ze het ook aan. Ja.
0: Dus het gaat gewoon om je inhoud. Kennis van zaken. En op grond daarvan moet je natuurlijk ook opgaan in de ranking. En dat is gewoon fantastisch hoe zij dat door de jaren gedaan heeft.
1: Wat ik ook zo mooi vond, is dat zij niet in slachtofferschap gaat. Weet je, het is de race naar de top, om maar even in race termen te blijven, is oneerlijker voor vrouwen. Je moet harder werken, dat zei ze ook. Maar ze kiest er wel voor om gewoon te knokken en niet in dat slachtofferschap. Dat vond ik heel mooi.
0: Ja, zeker. Kijk, we leven nou eenmaal in een wereld waar natuurlijk dat je hebt natuurlijk die balans tussen mannen en vrouwen. We weten waar de bloemetjes en de bijtjes vandaan komen en noem maar op. Dus ergens moeten die verschillen natuurlijk blijven en zijn ze logisch. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon inderdaad stromingen waar je gewoon aan het werk gaat. En dat je persoonlijk ook gewoon gehonoreerd moet worden voor je inzet.
1: Ik word nu heel erg uitgedaagd om te kijken waar de verschillen moeten blijven. Maar dan moeten we denk ik een andere keer.
0: Dat is simpel natuurlijk. Hè. Ja. Als je gaat verwachten dat een vrouw de heren marathon gaat winnen en dat een vrouw gewoon met de mannen mee gaat doen met gewicht hebben.
1: Dat kan gewoon niet.
0: Dat gaat gewoon niet.
1: Fysiek
0: dus je zit ergens. En waar zit de redelijkheid en de onredelijkheid? En ik ben zo open als je het maar kan bedenken op alle gebied. Ik hou gewoon van alles. Ik sta 's ochtends af en toe nog met een wc-papiertje een vliesvisje in de tuin uit te laten. Dus voor mij is geloof,
1: is het
0: kleur,
1: goed?
0: Afkomst.
1: Helemaal goed.
0: Alles
1: weet
0: is goed.
1: Weet je, Jan, zullen we gewoon naar de kettingvraag
0: tuurlijk,
1: van Claire
0: race,
1: gaan?
0: Auto-race, Claire, ja, sorry.
2: Ja, wat mij heel interessant lijkt, is om te horen hoe ze het circuit neer gaan zetten nu dat het duidelijk is dat Formule 1 daar niet snel terugkomt. Ik zeg niet nooit, maar het lijkt er in ieder geval op dat niet snel gaat gebeuren. En wat je met andere circuits ziet, is dat dan de bezettingsgraad van het circuit terugloopt. Dus ik zou heel erg geïnteresseerd zijn in het voorstel wat Zandvoort heeft om dat op peil te houden.
1: Ja, dat zit natuurlijk ook echt op het punt dat Zandvoort nu is gestopt. Hè. We weten het allemaal, de laatste race deed het pijn. Want je was natuurlijk directeur ook van de GP.
0: Nou ja, ik was dan de sportief directeur. Sportief directeur. Meer een ambassadeursrol. Je hebt natuurlijk de mensen die natuurlijk echt gewoon het voetenwerk doen. En gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Denk alleen maar aan al die rechtszaken die gevoerd hebben moeten. Even kijken, die gedaan moesten worden en gewonnen moesten worden. Om die Grand Prix plaats te laten vinden.
1: Super knap, hè? Gigantisch dat jij en anderen dat voor elkaar hebben gekregen.
0: Ja, nou, het is meer andersom. Hè, want ik was in het begin, misschien een stukje verantwoordelijk en betrokken om zeg maar de toon te bewaken die de muziek maakte. Toen we in het begin natuurlijk redelijk op de proef gesteld werden door milieu- en natuurverenigingen, was dat best pittig. Dus om dan de goede toon te bewaren, daar heb ik mijn bijdrage aan mogen leveren. Maar voor de rest hebben Robert van Overdijk, dat is onze algemeen directeur van het Quis Antwoord. En een van de
1: directeurs. En die heeft het gewoon super goed gedaan.
0: Nou, die is in 2018 begonnen en uiteindelijk. Want het is een hele goede vraag van Claire. Het circuit heeft enorm welgevaren bij de komst van de Grand Prix. Is natuurlijk gigantisch geïnvesteerd in de faciliteit en de locatie. Alles staat er natuurlijk gewoon picobello bij op het moment.
1: Ja, dus hoe gaan jullie het neerzetten?
0: Gewoon voor de toekomst. Kijk, we draaien op dit moment zonder een DGP. Of ik zeg we, maar het circuit draait, dat kun je bij de Kamer van Koophandel zien. Die draait iets van 16 miljoen omzet. En er wordt voor EBITDA wordt er 6 miljoen verdiend. Dus wat dat betreft is het gewoon een heel succesvol bedrijf. En in de toekomst wordt er natuurlijk ingespeeld met allerlei andere zakelijke evenementen. Die er ook al op de agenda staan met congressen en noem maar op. Dus
1: je ziet wel potentie, maar tuurlijk, het is gewoon lastig.
0: Tuurlijk, maar je moet redelijk zijn en weten dat het is ook een vraagstuk wat de toekomst gaat beantwoorden.
1: Maar droom je ergens nog van dat de Formule 1 terugkomt? Zit dat nog ergens? Want ik kan me voorstellen dat het ook pijn doet dat het is gestopt.
0: Nee, dat valt wel mee. Rationeel is dat natuurlijk gewoon iets waar we 1000% achter staan. Hè? Het is gewoon niet verstandig om gewoon weer zo'n risico te nemen voor de toekomst. Dit is nu goed gegaan. Dat blijft zo. De vraag is nu, hoe lang blijft die allure hangen om Zandvoort heen? En ook om het circuit. Hè? Maar er wordt natuurlijk volop ingespeeld om te zorgen dat die terugval minimaal gaat zijn.
3: De Big Five. Diana Matroos.
1: We gaan weer lekker doorpraten over het racen. Het vergelijk met vroeger en nu. Want dat kan jij ontzettend mooi schetsen. En daar zijn we ook heel erg benieuwd. Echt het perspectief van de coureur. Wat zijn de grootste verschillen? Je hebt het net al een paar genoemd.
0: Nou, het grootste verschil is om te beginnen, als je kijkt even naar de energie en duurzaamheid en noem maar op. Als je ziet wat er tegenwoordig uit één druppel brandstof gehaald wordt. Bedenk dat ik in mijn tijd in 1979 ging ik weg met 175 liter brandstof. En had ik 500 pk. Tegenwoordig gaan ze met iets minder dan 100 liter loodvrije met biomethanol. Dus gewoon duurzaam opgewekte brandstof. Gaan ze met iets minder dan 100 liter weg en ze hebben 1000 pk. Dus dat is een gigantisch verschil. Waar ook gewoon de automobiel op de weg heel veel profijt van heeft.
1: En hoe maakt dat uit voor de coureur? Moet die scherper zijn, fitter zijn? Of juist.
0: Dat is denk ik wel gelijk gebleven. Omdat in die tijd was het veel spartaanser. Je had geen stuurbekrachtiging. Je moest met de hand schakelen en niet met de flippertjes aan het stuur. De stoelen die waren allemaal niet van het niveau van nu. Dus het was echt heel spartaans. Het was echt bijna een gevecht met die auto. En om jezelf ook goed vast te snoeren. Daar zijn de technieken zo vooruit gegaan. Dat je zit nu gewoon, als je in de Formule 1 zit. Dan is alles zo pas gemaakt op je lichaam.
1: Ja, maar ook zoveel mensen die eromheen. Volgens mij was dat in jouw tijd toch niet?
0: Nee, zeker niet. Er waren ook geen pitstops en bandenwissels van minder dan 2 seconden. Dat was allemaal niet denkbaar. Maar een ander heel belangrijk verschil is natuurlijk ook het gevaar. Wij wisten in onze tijd 's ochtends echt niet of we er 's avonds nog waren. Dat was in de tijd van ik zat net in het laatste jaar van James Hunt en Niki Lauda. Sommige mensen die de films hebben gezien over dat tijdperk, die weten gewoon hoe gevaarlijk het was. En met name Niki Lauda, die droeg natuurlijk jarenlang de littekens van dat tijdperk op zijn huid.
1: Ja, hoe keek je daar toen naar?
0: Je probeert het eigenlijk weg te niet te blokken, maar wel uit focus te houden. Want als je gaat focussen Net als met een foto maken, datgene waar je op focust, dat krijg je dan ook uitbetaald uiteindelijk. Hè. Dus als je gaat focussen op ongelukken en geen fouten maken, dan zijn fouten en ongelukken in je hoofd. Ja, dat gaat niet opschieten.
1: Nee, maar neem me even mee in jouw wereld. Hè. Dus je gaat dat raceweekend in, je hebt goed getraind, je hebt alles met je auto gefixt en dan... Ja, ga je die kant op? Wat gebeurt er dan in je hoofd?
0: Nou, je bent gefocust op dat goed rijden. Dus je denkt van, nou, misschien als ik hem voor nog iets zachter zet of achter nog even dit en dat, dan ga ik nog iets harder. Dus je bent alleen maar bezig om een race proberen te winnen. En in de Formule 1 heb ik dan niet gewonnen, maar andere races waar ik er veel van heb gewonnen, dan ben je daarmee bezig. En dan besef je ook dat als je de race wint, ben je ook veilig aangekomen. Dus je kunt niet bezig zijn.
1: Je probeert echt dat positieve eindresultaat te visualiseren.
0: Je moet, want als ik ga denken van, oh, als het hier fout gaat in deze bocht, dan loopt het slecht af met me. Ja, dan kun je niet meer functioneren.
1: Nee, tegelijkertijd las ik in een van de interviews dat je ook je koffer alvast inpakte als je in een hotelkamer was. Voor als het verkeerd zou aflopen, dan hoefde jouw
0: misschien
1: gezin dat niet te doen.
0: Wat ik wel gezegd heb, is dat ik als ik dan de deurkruk in mijn handen had en nog even in de hotelkamer keek, dan vroeg ik me altijd af van, ja, ga ik zelf mijn koffer straks inpakken? Of wordt dat gedaan omdat ik niet meer terugkom? Dus heel af en toe heb je voor een nanoseconde heb je heel even dat besef van hoe gaat het vandaag aflopen? En ja, vooral met die lange vluchten. Als je een vlucht in Japan had, ging je vroeger over Anchorage. Dan was je echt wel even onderweg. Dus je had veel tijd om over het leven na te denken. Het was nog niet zo dat we enkele reizen boekten. Maar het was allemaal niet vanzelfsprekend dat je dat allemaal gewoon zonder blessures of zo...
1: Dus het speelde wel echt bij, hè? Uit je eerste antwoord bleek, daar kan je niet op focussen.
0: Precies,
1: maar je bent er dus toch heel erg mee bezig.
0: In die tijd niet. Ik heb ook Indianapolis dan weliswaar de race niet gedaan, maar wel een maand lang getest. Hè. Daar rij je supersnel. En daar heb je gewoon dan heb ik mijn telefoon uitgezet, maar op mijn horloge gaat hij dan nog. Maar goed.
1: Oh, oké. Okay. Nou ja, maakt niet uit.
0: Dan ben je een hele dag aan het testen op zo'n circuit als in Indianapolis. Nou, als je dan s'avonds naar mijn tenen kijkt in bed en denk van, nou, ik heb ze nog. Want tijdens de training dat jij bezig bent, dan wil je de pits uitrijden en dan hoor je in één keer van, oh, wacht even, is een gele vlag. En dan ligt het circuit even stil en er is er iemand afgegaan. Dan komt een helikopter, en een traumahelikopter. En die neemt dan degene die gecrashed is mee. En dan is het van, oké, het is weer groen en we kunnen rijden. Ja.
1: Ja.
0: En dan heb je af en toe wel zoiets van, oké.
1: Ja.
0: Weet je, en dat
1: maar
0: zijn
1: dan... oké, wacht even hoor. Want
0: ja, nou ja, dat moet je wegblokken. Dat moet je wegblokken, want het zijn vaak... Het kan wel eens zijn dat je daar 's ochtends nog koffie mee drinkt en dan 's middags zo van, dat hoeft niet altijd fataal te zijn, maar die hebben dan een been gebroken of whatever. Dus dat was echt wel een tijd waar je ermee bezig kon zijn. Maar dat moest je maar beter niet doen.
1: Ja, dus dat is elke keer de afweging van... Het komt wel tot je hebt even dat gevoel, maar meteen wegblokken.
0: Ja, je kan niet, want als je rondrijdt, je denkt van, nou, weet je wat, ik laat gas los, want anders breek ik mijn benen. Ja, dat is prima, maar dan kan je het licht uit doen. Dan rij je gewoon achteruit, achteraan. Dus,
1: hoe komt het nou dat het zoveel gevaarlijker was? En wat hebben ze gedaan om de sport veiliger te krijgen?
0: Nou, je moet je voorstellen dat zo'n chassis, dat was eigenlijk gemaakt van aluminium, van licht metaal, zeg maar. Dus dat aan de ene kant moest het licht zijn, maar dat ging de constructie nog wel eens gewoon minder maken, waardoor je gewoon kwetsbaar was. Nou, naderhand en tegenwoordig moet je voorstellen dat zo'n chassis een beetje te vergelijken is met een bobslee, die helemaal van koolstofvezel is gemaakt, waar tegenwoordig raketten ook allemaal van gemaakt zijn. Dus dat is eigenlijk een veiligheidscel waar je in zit. Dus je kunt enorme klappen maken. De laatste echt grote klap was volgens mij 2020 uit mijn hoofd. Romain Grosjean, een Franse rijder, die maakte echt een klap gelijk naar de start met volle tanks. Auto vloog in brand, wat bijna niet meer gebeurt. En dan zie je toch dat zo'n rijder de volgende dag weer op het circuit is en dat overleeft. En dat is wel gewoon, dat is met name ook iets waar Claire met de FIA natuurlijk heel veel mee te maken heeft gehad. Met te zorgen dat veel veiliger is geworden. En dat is ongelooflijk veel veiliger geworden.
1: Ja, en is dat dan goed voor de sport? Want er zit natuurlijk ook wel een bepaalde spanning in die onveiligheid. En als je dat steeds veiliger maakt, ja...
0: Ja, tuurlijk. Hè. Dat is een beetje het verschil tussen een actiefilm en een roman natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: En die mensen die dan gewoon naar een actiefilm gaan kijken en er gebeurt niks. Ja. Hè, dus dat heeft ongetwijfeld wel een klein beetje te maken met ook de aantrekking van de Formule 1 die het gehad heeft. Hè. Het spannende gewoon. Hè, er konden grote ongelukken gebeuren. Tegenwoordig gebeuren die ook nog wel. Maar het is wat dat betreft in ieder geval minder spannend.
1: Mm-hmm.
0: Dat is voor de veiligheid van de rijder natuurlijk een
1: ja, dat wint uiteindelijk
0: een goede
1: toch.
0: Zaak. Tuurlijk, ja. Ja.
1: Tegelijkertijd heb ik begrepen, ook met die weg naar duurzaamheid en ook de druk van de fabrikanten zelf, wordt er elektrisch gereden.
0: Ja.
1: En dat brengt wel een meer gevaarlijk element ook in de wedstrijd, omdat iedereen toch op een verschillende snelheid begint te rijden. Dat die verschillen in ieder geval groter worden, zie je dat ook zo?
0: Ja, dat was aan het begin van het jaar vooral zo. Hè. Toen hadden ze die harmonie tussen die normale verbrandingsmotor en dat elektrische deel hadden ze nog niet optimaal voor elkaar. Dat hebben ze nu wat verbeterd. Hè. Dus dat is wat dat betreft zeker veiliger geworden. En de rijders zijn er wel meer op bedacht natuurlijk. Maar dat is wel een element dat kan hier en daar een incidentje veroorzaken. Maar dat hoeft niet gelijk van grote omvang te zijn.
1: Okay, dus er zijn niet hele grote zorgen over. En heb je wel irritatie over die stap naar elektrisch?
0: Nou,
1: want dat
0: proef
1: ik toch allemaal een beetje bij jullie. Ja, het gaat toch wel om die...
0: Nee hoor, zo zit ik er niet in. Kijk even wat er in de wereld gebeurt.
1: Moet gewoon.
0: Ja, tuurlijk. Hè. Dus je kunt het niet meer ontkennen. Hè. Dus je moet gewoon jouw bijdrage leveren. Om dat natuurlijk gewoon voor te zijn voor de toekomst.
1: Ja.
0: En voor te zijn kun je het niet. Maar je kunt wel natuurlijk jouw deel doen om te verbeteren.
1: Ja, je zei net echt hoe ze in die auto zitten. Dat is gewoon echt, dit zijn bijna NASA-achtige toestanden. Hè, waar de racers op dit moment in verkeren. Kan je nou nog zeggen dat, of als ik het met jouw tijd vergelijk, moest je dan echt beter zijn als coureur, omdat die auto's zo ontzettend goed zijn? Ja, krijg je ook een beetje de indruk dat die auto's toch wel heel veel bepalen wie er uiteindelijk gaat winnen. Wie er in de beste auto rijdt, met het beste team, met de beste NASA-omgeving, die gaat het uiteindelijk winnen.
0: Nou, wat dat betreft is er eigenlijk weinig veranderd. Hè? Want het is nog steeds zo dat je met de beste auto... alleen met
1: was
0: de beste
1: in jouw
0: auto,
1: tijd ook?
0: Ja, was in onze tijd ook zo. Alleen de verschillen zijn groter. Hè? Nu zit het echt bijna derde, vierde cijfer achter de komma. Hè, er zijn echt wel vier teams, hè, drie minimaal. Hè, drie teams die iedere keer weer kans maken op een overwinning. Hè, we hadden natuurlijk begin van het seizoen was het Mercedes. Maar Ferrari zit er vaak heel dichtbij. Hè, Max met de Red Bulls hebben nog veel erbij gezeten. De McLaren's die zijn recent weer in een goede vorm. Dus er zijn echt wel vier teams met acht auto's die heel dicht bij elkaar zitten. En dan heb je het over honderdste of duizendste van een seconde. En dat was in ons tijdperk, waren die verschillen groter.
1: Dus dan kon je toch als coureur meer invloed uitoefenen op het eindresultaat?
0: Nou, of minder. Maar
1: minder,
0: je hebt het is best wel een genuanceerd antwoord. Omdat dat heeft ook te maken met jij kunt de eerste twee, drie ronden heel snel zijn, maar daarna kan het in elkaar storten. En dat was vroeger waarschijnlijk ook meer het geval. Omdat nu heb je over het algemeen bijna zelden auto's met remproblemen. Maar in onze tijd kon dat nog wel eens gebeuren. Dat iemand een hele goede auto had, maar na drie, vier ronden werden de remmen te warm. Ik noem maar even technisch iets. En dan viel die weer terug. Dus die verschillen die waren toen groter. En nu is het allemaal veel betrouwbaarder. Dus die verschillen zijn veel minder geworden. Dus wat dat betreft zie je dat iemand als Max, als rijder, nog net het verschil kan maken. Waardoor die geen zesde staat, maar derde. Of waardoor die eerste wordt in plaats van derde of vierde.
1: Ja.
0: Dus als rijder kun je echt dat als je net even dat stukje extra hebt dan de ander.
1: En wat is dat stukje extra dan?
0: Dat zit in je voorbereiding. Niets aan het toeval overlaten. En dat is natuurlijk gewoon echt vooruitzien van wat voor weer wordt het. Hoe ziet het eruit morgen, die eerste training? Hoe kunnen we dan het beste gewoon... die training, dat wordt nu vanuit een heel
1: dus
0: groot...
1: Dus het is veel analytischer geworden, waar de coureur een heel belangrijke data.
0: Heel veel data. Ja. Alleen data is natuurlijk wel mooi, maar je kunt gewoon miljoenen datapunten hebben en feedback. Maar dan is het natuurlijk wel het oog van de meester, van de engineer, in samenwerking met de coureur, om te gaan kijken welke data haal je eruit en wat zie jij als het meest relevante om mee door te gaan voor de volgende training of de volgende dag. Dat is wel het verschil tussen de betere engineer en autocoureur dan de mindere.
1: Wat natuurlijk ook een heel groot verschil is, en daar gaan we in tweede half uur over praten, is het totale spektakel. Het is een heel Hollywood verhaal geworden. En wat doet dat nu ook met de coureurs van de Formule 1? Zometeen oud-coureur Jan Lammers. Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Leden van de Staten-Generaal.
1: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
2: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Inwoners van Overasselt kunnen terecht bij slachtofferhulp als ze daar behoefte aan hebben, zegt de burgemeester. En die wil op korte termijn ook een bewonersbijeenkomst organiseren na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Dat kon nog niet, die bewonersbijeenkomst, omdat het politieonderzoek nog volop bezig is. Ook werd nog iemand opgepakt vandaag. De Belastingdienst heeft al een paar maanden een nieuw rekeningnummer, maar dat is kennelijk nog niet bij iedereen bekend. Er komen nog steeds bedragen binnen op het oude nummer. 1 op de 10 gaat nog niet goed. Daarom komt er binnenkort een campagne op radio en internet met het nieuwe rekeningnummer. De verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in Zwitserland heeft psychologische problemen, zegt justitie. Hij heeft nog niet gesproken sinds hij werd opgepakt. In zijn auto werden meerdere wapens gevonden. Bij de schietpartij afgelopen weekend kwam een Italiaanse vrouw om het leven en 5 anderen raakten gewond. In het Drentse Hogeveen is begin van de avond een man overleden, waarschijnlijk na een steekpartij. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep dat ze 2 mannen ruziend over straat zagen lopen en dat 1 van hen plotseling in elkaar zakte. Er is iemand opgepakt. President Trump is blij dat prins Harry en zijn vrouw Meghan Amerika hebben verlaten en zijn terugverhuisd naar Groot-Brittannië. Hij gaf toe geen groot fan van ze te zijn. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de Verenigde Staten. En eind vorige maand maakten ze bekend weer terug te gaan. Het weer nog van Weer Online. Vannacht regent het in het noorden. In het zuiden blijft het overwegend droog. En morgen trekken buien over het land. Er worden 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: We kijken deze week achter de schermen van de Formule 1. En vandaag hebben we de blik van de coureurs met, wie kent hem niet, oud-Formule 1-rijder Jan Lammers. Jan, ik zit toch nog een beetje met de vraag, hoe knettergek moet je nou zijn om in zo'n wagen te stappen?
10: Ja, ik ben erin gerold. Gewoon spontaan als jongetje van de straat in Zandvoort. En de duinen en de zee. Ja, en daar ligt daar dat circuit. En ik kwam dan op de slipschool terecht van Rob Slotemaker. Dat was eind jaren 60. En dat was gewoon, als ik daar nu aan terugdenk, met alle milieuregels en noem maar op, tegenwoordig, ik startte de dag gewoon met een bak afgewerkte olie. Die uit de oude de auto's kwamen. Die gooide je gewoon over de weg. En dan gingen we slippen de hele dag. En je was ze met benzine aan het einde van de dag. Dat was toen ook nog betaalbaar. Ja, het is verschrikkelijk natuurlijk. Ja. Maar zo begon
9: toen normaal,
10: ik.
9: Ja.
10: Ja, dus, nou ja, en dan als 12...
9: Dus de gekte zat er al in eigenlijk toen?
10: Ja, nou, als 12-jarig jongetje, en ik denk dat zeker de 12-jarige jongetjes, waarvan er waarschijnlijk niet veel onder de luisteraars van BNR horen, maar goed, als 12-jarig jongetje zit je daar alleen in een auto gewoon, en dan rij je van de parkeerplaats naar de wasplaats heen en weer op een slipbaan, dus je glijdt ook wel uit hier en daar. Ja, dat is als 12-jarig jongetje natuurlijk gewoon een droom. En ik heb het idee dat ik daar nog steeds in leef.
9: Ja.
10: Door die autosport. Dus ja, het is iets. Het is moeilijk uit te leggen. Ja. Maar
9: het is knettergek, maar zo voel je het niet.
10: Het is knettergek en zo voelt het ook.
9: Oh, ze voelt het wel.
10: Maar je voelt je wel heel erg bevoorrecht. Dat je gewoon van in die knettergekke wereld. Gewoon toch op de een of andere manier nog een bestaan hebt kunnen creëren. Ja. Weet je? Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En daar geniet ik nog iedere dag voor.
9: Ja, je zegt Slotenmaker, die is natuurlijk heel bepalend geweest voor jouw carrière. Ja. Hij heeft je enorm geholpen. Maar je hebt wel op Zandvoort heb je die bocht naar zijn naam, omdat hij daar wel is verongelukt.
10: Ja, dat was precies ook het eerste jaar dat ik in de Formule 1 zat in 1979. Dus dat was natuurlijk in en in triest. Rob heeft mij gewoon gemaakt helemaal als autocoureur. Maar was ook een enorme pedagoog, dus was een mooi mens. Dus alles wat ik weet, kan en doe, heb ik aan Rob te danken. Die zit echt in het fundament van mijn carrière. En dat is dan ook iets wat je op jonge leeftijd meemaakt. En door, hè. Maar het is wel degene die op zo'n moment overlijdt. Dat herkennen mensen wel, denk ik, die mensen verloren zijn om zich heen. Het is wel het karakter van degene die overlijdt, die bepalend is van hoe jij er zelf mee om kan gaan. En Rob heeft mij heel veel meegegeven, zodat ik ook met het verlies van hem goed om kan gaan.
9: Want wat zei hij dan tegen je?
10: Nou ja, hij was een keer heel erg verbrand door een brand op de slipschool. Toen lag hij er echt heel slecht bij in het ziekenhuis. En zelfs toen ik daar was, toen zei hij van, nou, ik heb altijd gedacht dat geld en carrière heel belangrijk was, maar zorg dat je er niet zo bij komt te liggen als ik. Om je te realiseren dat je gezondheid het belangrijkste is. En dan sta je dan een 16-jarige aan het bed. Nou, dat komt wel binnen. Hè. Maar goed, die filosofie zit bij ons ook wel in de familie.
9: Ja, maar toch ga je er weer in dan. Want hij waarschuwt je dan eigenlijk, zorg dat dit niet met jou gebeurt. En toch ga je er weer in.
10: Ik moest mijn eerste race een maand later rijden.
9: Ja.
10: En hij stond daar gewoon. Mijn eerste race heb ik dan gewonnen. En dan stond hij aan het podium, gewoon onderaan het podium, met lappen om zijn handen tegen de zon te beschermen. Maar
9: het is dus heel dubbel eigenlijk. Hè? Want hij waarschuwt je, doet niet. Volgens is hij super trots.
10: Wacht even. Een belangrijke nuance is dat hij was niet verbrand door autoracen.
9: Oh, okay, ja.
10: De slipschool, daar hadden we een brand door die benzine waar ik de auto's mee was.
9: Ja, dus hij zei meer van, het ging niet om het racen zelf, precies, maar hoe je met de spullen werkt. Ja.
10: En nou kom ik zelf
9: en het andere stuk, dat vergaten jullie dan maar even.
10: Ja, nou, ik kom uit een familie van 7 kinderen. Dus wij waren een schatrijke familie zonder geld, zeg ik altijd. Dus ik plukt de dag en leef in het moment. Dat heb ik van huis uit ook wel meegekregen. Maar Rob, die stimuleerde dat absoluut ook.
9: Ja, ben je spiritueler daardoor geworden dan, bedoel je?
10: Dat kwam wel veel later. Hè. En als ik zeg spiritueel, dan is het eigenlijk dat je het besef hebt dat er eigenlijk veel meer in het mentale en het onzichtbare zit dan dat je probeert met fysiek, met je witte knokkels en je spierkracht voor elkaar te krijgen. Dus dat kwam pas in de jaren 80, jaren 85, 86. Toen ben ik er heel veel over gaan lezen en gaan mediteren, visualiseren. Mediteren deed ik al toen ik 15, 16 was. Toen kreeg ik een halve commandoopleiding in de sportschool met Peter Koopman, was een oude goeroe uit Zandvoort. Nou, die matte je helemaal af. Dus daar heb ik wel in de sport door leren afzien, heb ik nog dagelijks plezier van. Dus dat was ook wel een stukje mentaal. Mm-hmm. Ik was de tijd van Bruce Lee en gewoon een poster aan de wand en gaten in je deur, omdat je dat ook geprobeerd. Dus uit dat tijdperk kom ik. Maar daardoor was ik wel redelijk fysiek fanatiek. Ik heb ook wel een keer een tenniswedstrijd met mijn broer moeten staken, omdat al mijn tennisrackets toch stuk geslagen waren.
9: Okay.
10: Niet omdat ik voorstond natuurlijk. Hè. Maar,
9: nee.
10: Maar goed. Dus,
9: beetje
10: dus,
9: een driftkicker.
10: Ja, dus dat fysiek. Gewoon echt gewoon proberen met doorzettingsvermogen en afzien dingen voor elkaar te krijgen. En op een gegeven moment leer je gewoon dat toch je meeste kracht gewoon in de mentale voorbereiding zit. En die innerlijke rust. Dus de dingen, de grote prestaties, ook van de autocoureurs, die komen gewoon door een stukje visie, door een stukje rust, door een plan van aanpak, een realistisch tijdplan. Dus dat heb ik later geleerd. Toen kwam ik bij Jaguar terecht.
9: Ja.
10: Heb ik 6 jaar gereden, hebben Le Mans gewonnen, 2 keer Daytona gewonnen.
9: Ja, dat was echt wel een heel mooi moment in jouw carrière, toch, Le Mans?
10: En dat is wel weer wat ik veel meer gewoon met het mentale bezig ben geweest.
9: Prachtig. Ik heb hier eerder ook een gesprek gehad bij de Big Five met Lucien Lucia Rijker, die dus ook het boeddhisme heeft omarmd uiteindelijk om die prestaties. Je hoort het natuurlijk ook van veel succesvolle CEO's over de hele wereld, die doen veel aan dat mentale stuk.
10: Ja, ja.
9: Het mediteren. Zou dat ook een les kunnen zijn voor ons allemaal als BNR-luisteraars?
10: Ja, nou, die pretentie heb ik dan niet. Maar ik merk wel dat heel veel van hoe ik over het leven denk en de aanpak, dat het wel veel overeenkomst heeft met het boeddhisme. Maar ik heb nooit zo de behoefte gehad om echt bij een geloof aan te sluiten.
9: Mm-hmm.
10: En dat voor
9: mij. Ik bedoel niet per se het boeddhisme hoor, maar dat je gewoon om succes te behalen moet je aan één kant keihard vechten en in jullie sport
10: tuurlijk,
9: moet je dan
10: tuurlijk.
9: Fysiek, maar dat mentale is, daar moeten we misschien als maatschappij ook veel meer aandacht aan besteden.
10: Weet je, we maken even het overstapje van geloof naar zeg maar vertrouwen en in de sport. Maar wat heel erg belangrijk is, en dat probeer ik bijvoorbeeld mijn zoon René ook mee te geven, die nu probeert door te breken. En kijk, als je heel gelovig bent, ik zie soms hele gelovige mensen. En die maken zich dan heel veel zorgen en die twijfelen. En dan denk ik van, geloof en twijfel, dat gaat niet samen. Als je gelooft, hoe kan je dan twijfelen?
9: Mm-hmm.
10: He, dus dat moet niet kunnen. He, dus je gelooft of je twijfelt. Maar alle twee kan niet. He, dus wat dat betreft denk ik van nou, oké, wat moet je doen? Hoe ga je dat aanpakken? Daar moet je mee bezig zijn en het ook doen. En twijfel, daar moet je
9: geen ruimte voor in de sport.
10: Nee, dat moet niet kunnen. He.
9: Maar dus, je moet jezelf wel altijd kritisch kunnen bevragen, toch? Dus daar zit. Dus
10: tuurlijk.
9: Twijfel kan ook juist een kracht zijn.
10: Laten we zeggen dat een hele studie op zich is. Hè, dus dan komen we tijd tekort. Maar in ieder geval twijfelen. Hè, je weet wat je te doen staat. Hoe ben je van plan dat aan te gaan pakken? En that's it.
9: Maar moet je de twijfel juist door die mentale aandacht, hè, die je zegt, die is ook belangrijk om succes te behalen, meer aan de voorkant doen? En op het moment dat je in de wagen zit, dan moet je niet meer twijfelen natuurlijk.
10: Het gaat niet. Nee. Vergelijk het met het nemen van een foto. Als jij gewoon die watertoren scherp wil hebben, dan kun je niet gaan twijfelen wat je. Dan is dat gewoon al het andere. Als je die niet scherp houdt, dan wordt je primaire doel wordt wazig. En dan kun je niet. Ik zeg altijd bijvoorbeeld, ik hou van een spelletje golf. En ik zeg altijd, maar ja, die hole die komt niet naar jou toe. Dus jij moet er echt naartoe. Dus jij moet een plan van aanpak. En daar probeer je de green te lezen. Van loopt die af naar beneden, naar links, naar rechts. En dat is ook je plan van aanpak met autoracen. Je tegenstanders, dat is in feite ook je traject. Maar je moet met jezelf bezig zijn. Want alleen als je gewoon vanuit je binnenste gewoon kijkt hoe jij het maximale uit je auto kan halen, uit de omstandigheden, uit de mensen om je heen, je equipment, de weersomstandigheden, attitude over circumstances, dus gewoon je houding boven alle omstandigheden.
9: Ja.
10: Daar moet je klaar voor zijn.
9: Dat is bepalend uiteindelijk.
10: Precies.
9: Voor succes.
10: En twijfel komt nergens in het verhaal voor.
9: En is dat dan lastiger geworden voor de coureurs nu, als je ziet wat voor enorme druk er om ze heen ontstaat? Dan heb ik het over het Hollywood-spektakel. Het is één entertainmentachtige wereld geworden, maar de private equity zit er ook volop in. Ja, Steeds meer eisen van het kapitaal.
10: Er is veel meer ruis. Hè, maar daardoor extra belangrijk dat je wel de oplossing altijd van binnen bij jezelf. Hè, dus dat rustpunt binnen jezelf, daar zit de oplossing. En je vindt de oplossing voor jouw doelen, vind je nooit in de wereld om je heen.
9: Ja, en vind je het zelf wel lastig dat die wereld zo veranderd is, dat het echt een entertainment circus is geworden?
10: Ik vind het lastig, maar je hebt het wel nodig. Want als je ziet de bedragen die nu rondgaan in de Formule 1, dan heb je je bereik en je doelgroep, en die heb je wel nodig. Die bereik je alleen maar tegenwoordig natuurlijk via de social media. Nou, daar zijn natuurlijk weer al die.
9: Liberty Media heel goed in. Die hebben dat echt gebracht.
10: Tuurlijk, ja. Dus daardoor zie je op de grid wel vaak mensen die er sportief niks te zoeken hebben. Maar de FOM heeft het wel nodig om het commercieel gewoon te rechtvaardigen.
9: Ja, maar dat is dus wel moeilijk dat er mensen rondlopen die er eigenlijk niet horen rond te lopen. Dat het grote geld dus steeds meer bepalend gaat worden. En we weten natuurlijk ook in het bedrijfsleven, als aandeelhouders iets willen, dan is die druk zo enorm dat je gewoon soms verkeerde keuzes moet maken.
10: Ja, kijk, sportief hebben ze er niets te zoeken. Maar om de sport gewoon wel gewoon door te kunnen laten gaan, heb je ze nodig. Gewoon voor het bereik.
9: Ja, dus realiteit onder ogen zien. Het is
10: precies,
9: wat het is.
10: Het is wat het is, ja.
7: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Ja, Jan Lammers, we praten net even over jouw zoon René. Hè? Hoe oud is hij nu?
10: Hij is 18.
9: En hoe gaat hij op dit moment als coureur?
10: So far so good. We zijn een jaartje of 10 geleden een traject in gestart. En daar hadden we altijd gewoon altijd 2029, 2030 als eikpunt. Daar hebben we altijd van gezegd van nou, dan moet hij klaar zijn voor de Formule 1. Belangrijk gewoon om te zeggen van nou, dan zit hij in de Formule 1. Zo makkelijk is dat niet. Maar dan moet hij gewoon klaar zijn met zijn opleiding. En dan moet hij gewoon de vakkundigheid hebben om met de Formule 1 heel snel te kunnen rijden. Nou, en daarvan. We zitten op de koers. We hebben nog een lange en een moeilijke weg te gaan. Maar,
9: wat is het moeilijkste aan zo'n weg?
10: De competitie. Op dit moment stappen ze al bijna gewoon op 4-5-jarige leeftijd stappen ze in een kart.
9: 4-5 jaar?
10: Nou ja, ja.
9: Ja.
10: En dan 4, dat is natuurlijk veel te vroeg. Meestal zo rond de 6 jaar. Dat is een mooie leeftijd.
9: Was jou René 6?
10: Ja, die was 6. Ik was net zelf kwam ik uit een hele moeilijke financiële periode. En ik had net op 1 juli 2014 had ik mijn verhaal brandmeester. Ik was niet failliet gegaan en ik had dat net voor elkaar. Dus ik had
9: was
10: alles,
9: dat de tijd dat je teambaas was?
10: Ja, zeker. Wij hadden vroeger een team Racing for Holland. Ja. Daarmee gingen we naar Le Mans. In het begin gingen we met Peter Cox, Tom Coronel en ikzelf gingen we naar Le Mans. Naderhand onze eigen auto gekocht, eigen team begonnen. En we eindigden met 3 auto's in de hoogste klasse. En met iets van 76 man personeel liep daar rond. En het resultaat was 2 FIA sportcar titels hebben we behaald.
9: Dus dat is supermooi.
10: Na Schumacher, ja. Maar een negatief eigen vermogen van 3,2 miljoen. Dus dat was super heftig. En dat heb ik
9: wat terug. Deed dat met je als mens?
10: Nou ja, gewoon hard werken. Ik bedoel, ik heb er een zootje van gemaakt. Dus met mij moest je geen medelijden hebben. Maar met degene die nog geld van mij kregen, daar moest je medelijden mee hebben. Dus ik kreeg wel eens het advies van waarvoor laat je het niet klappen en een frisse doorstart. Nou, dat vond ik niet zo fris. Dus ik heb in 2010 de tent gesloten. Dus de bedrijfsvoering gesloten. En toen ben ik 4 jaar bezig geweest om dat op te lossen met knippen en plakken bij iedereen. Niet altijd op de manier dat je het op wil lossen. Met heel veel geduld, met heel veel support van veel mensen. Gewoon ook veel mensen die geweldig geholpen hebben. Yeah. Ben ik eruit gekomen. En dus op 1 juli 2014 was ik eigenlijk meer lief en knap en geweldig van die mensen die me geholpen hebben daarbij. Maar dus dat eikpunt van 1 juli 2014 was op zich wel een keerpunt. Want op 13 juli werd René 6 jaar. En ik ging toen naar Lelystad voor een vrijgezellenfeestje. En ik had €1400 saldo. Maar ik zag daar een heel mooi kartje staan met de familie Dontje van de kartbaan. En ik ging met €800 saldo naar huis. Dus ik had het kartje gekocht voor René. En zo zijn we begonnen.
9: Ja.
10: En zo in het begin hield je hele netwerk en je familie bij de enkels om te kunnen karten. En we zijn nu 10 jaar verder. En het is eigenlijk ongelooflijk dat we nu zo lekker op koers zitten.
9: Ja, en zie je in hem dan een nieuwe Max Verstappen? Zou hij echt dat topniveau kunnen bereiken? Of is dat spannend om uit te spreken?
10: Nou, ik heb altijd trachten te voorkomen om gewoon mee te liften in het succes van Max. Door hier en daar zomaar even zijn naam te noemen en noem maar op.
9: Ja.
10: Ik bedoel, Max heeft gewoon natuurlijk door...
9: Het is ongekend wat hij...
10: Ja, door Jos en Raymond van Meulen hebben ze natuurlijk gewoon iets fantastisch neergezet. En Max is gewoon van de buitencategorie. René is niet van dezelfde generatie als Max. Maar ik voel mezelf altijd een beetje ongemakkelijk als ik die twee namen in één zin noem.
9: Ja, dat snap
10: noem.
9: Ik. Ja, is misschien ook geen goede vraag van mij.
10: Nou nee, perfect, perfect. Want daardoor ben ik in de gelegenheid dat eventjes te beantwoorden. Maar we hebben
9: wat
10: wel
9: zie
10: gewoon...
9: je überhaupt geen nieuwe Max rondlopen? Is hij echt van zo'n buitencategorie dat gewoon er niet is?
10: Nou, dat weet je niet. Want Kimi Antonelli is natuurlijk ook heel erg indrukwekkend bezig op dit moment. Dus er zijn er meer die auto kunnen rijden. Dat is een van de eerste dingen die je leert als je ouder wordt en talent hebt. Dan zie je van dat er nog wel meer zijn die gas geven.
9: Ja.
10: Ik sta absoluut achter René. Ik denk dat hij heel goed is en heel ver kan komen. Dat hij uiteindelijk ook races zou kunnen winnen in de Formule 1 in de toekomst. Dat zie ik absoluut voor mogelijk.
9: Ja, we weten natuurlijk... uit veel verhalen dat het best wel spannend is als ouder om ook zo met de carrière van je kind bezig te zijn. Het is iets supermoois, maar je moet ook wel een balans vinden.
10: Ja.
9: Hoe doe jij dat?
10: Nou ja, dat is ook moeilijk. Hè. Die periode heeft Jos ook meegemaakt. Hè. Er was ook een moment dat hij gewoon financieel heel moeilijk zat om te kijken van ja, hoe gaan we nu verder? Hè, nou, toen heeft Frits van Eert van Jumbo eigenlijk die carrière van Max gewoon in werking gesteld. Toen heeft Red Bull hem opgepakt enzovoort. En kijk, dat is een fase waar wij nu ook wel in zitten.
9: Ja.
10: Hè, want volgend jaar willen wij met René Formule 3 rijden. Nou, Formule 3 wordt volgens dezelfde kalender gereden als Formule 1. Niet de hele kalender, maar 10 evenementen. Ja. Ben je dus bij de Formule 1 al, samen met Formule 2. Dus je bent eigenlijk doorgedrongen tot de laatste 52 in de wereld. Ja. Van waaruit de nieuwe autocoureur komt in de Formule 1.
9: Ja. Dus dat is super knap, maar uiteindelijk heb je natuurlijk die financiën nodig. Maar waar ik eigenlijk op doel is, hoe zorg je dat die vader-zoon relatie goed blijft? Want je moet aan één kant je zoon aanpakken, denk ik.
10: Niet hoor. Nee? Kijk, ik scheel 52 jaar met René. En Jos scheelt 25 jaar met Max. He, dus in eerste plaats, alles wat ik heb geweten, heb gekund, is niet meer relevant. Dus ik vertel al een paar jaar René helemaal niets meer. Hij heeft fantastische mensen om zich heen. We rijden voor MP Motorsport. Dus hij wordt allerlei manieren begeleid. Dus ik probeer vooral de goede vader te zijn.
9: Mm-hmm.
10: Ik ben er wel voor verantwoordelijk om te zorgen dat de financiën er zijn. En dat kan natuurlijk soms wel voor spanningen leiden. Maar dat wil je ook juist bij hem weghouden. Dus kijk, in het verleden op de kartbaan heb ik wel eens lopen vloeken en tieren en noem maar op. Dat ik dacht, verdomme, weet je, hij heeft heel veel gewonnen.
9: Ja.
10: Er zijn mensen nu die pretenderen een kans te hebben op de toekomst in de Formule 1. Die hebben amper een race gewonnen. Hij heeft er al meer dan 130 gewonnen.
9: Maar als hij een fout maakte, dan was je kwaad. In die tijd.
10: Dan baal je gewoon omdat je resultaat weg is. Maar niet kwaad op hem. Hè? We hebben dit jaar hadden we een race.
9: Maar je zei wel vloeken en...
10: Ja, nee, dat valt reuze mee. Dat valt meestal mee.
9: Nuanceren nu?
10: Nee, zeker niet. Nee, er was bijvoorbeeld het wereldkampioenschap karten. Hij had net het Europese kampioenschap, het FIA-Europese kampioenschap, had hij gewonnen. En hij voor het wereldkampioenschap werd hij tweede. Was hij op 1800ste na tweede. Hij moest vanaf plek 11 komen. Ja, dan loop ik echt te vloeken en te tieren. En dan is het ook heel rustig onderweg naar huis. En dan op dinsdag gaan we het gesprek. Ik maar weer eraan. Dus even overdreven.
9: En dat heeft hij ook nodig misschien, toch? Het is ook goed
10: nee,
9: om
10: niet
9: het
10: hij. Dat is gewoon een teleurstelling die je gezamenlijk hebt. Ik weet wel gewoon dat je natuurlijk een fout kan maken. En fouten neem ik hem niet kwalijk. Maar je bent gedreven. Hè, en dan denk je van, verdomme, waarvoor doe je nou niet dit of dat of zus of zo? Nou, en zonder conflict word je ook niet wijzer. Hè, dus je hebt dat ook nodig. Hè, maar ik heb zeker, en dat weten mensen ook wel van MP Motorsport of wat dan ook. Die hebben mij nog nooit kwaad gezien.
9: Nee.
10: Dus dat is gewoon... Ik weet gewoon op het moment dat hij... ik was in het begin wel eens zenuwachtig. En dan stond ik daar en dan vroeg ik mezelf af... Ja, denk ik nou dat hij het kan of niet? En dan dacht ik, ja, dit kan hij gewoon.
9: Ja.
10: En denk ik, waarvoor ben ik dan zenuwachtig? Dus daar ben ik mee gestopt.
9: Ja,
10: dus
9: nu dat is weer eigenlijk die geloof en twijfel die
10: precies.
9: Je zegt. Hey, je moet niet twijfelen, je moet gewoon geloven. Dat leer ik ook van je, het visualiseren. Hè, van zie hoe gevaarlijk het ook is dat je erin gaat.
10: Ja.
9: Doe je dat bij je zoon ook? Want ik kan me voorstellen dat je kwetsbaarder bent bij je zoon... met alle gevaren ook... die, hoewel het minder gevaar is dan in jouw tijd... maar dat je wel denkt...
10: Ja, ik ben er niet heel kosmisch mee bezig. Hè, ook wel pragmatisch. Hè, maar toch wel. Je probeert wel iedere keer bij jezelf te raden te gaan van oké, hoe gaan we dit aanpakken? Ik probeer iedere keer weer die rust te vinden. Hè, want als je kwaad wordt, dan kun je niet meer nuchter nadenken. Hè, dus het is wel heel belangrijk dat je iedere keer die rust zoekt. Ik hoop dat hij dat ook steeds beter gaat vinden. Maar
9: en de
10: goed.
9: Angst voor het gevaar, dat zet je dan ook uit? Ook bij jezelf.
10: Ja, dat gevaar is godzijdank wel een stuk minder geworden. Het blijft aanwezig, maar als je nu met de fiets van A naar B gaat in Amsterdam, ben je ook niet helemaal veilig. Dus,
9: nee, dat is waar. Nee, soms dus best zijn, spannend.
10: Om het verhaal daar nog even af te ronden. We zijn dus begonnen gewoon in de karten van de mini-junioren, OK senioren. Daar stond hij het einde van zijn kartperiode nummer 1 op de world ranking in de hoogste klasse van het karten. Dat was mooi. Hij heeft in iedere klasse races gewonnen.
9: Ja.
10: En hopelijk volgend jaar Formule 3.
9: We blijven het volgen. Een kettingvraag nog aan Olaf Mol. Hoe kan je een week maken over de Formule 1 zonder Olaf Mol... die al sinds 1991 zo goed als onafgebroken het commentaar doet voor de Formule 1? Wat wil jij van hem weten?
10: Wat wil ik van Olaf weten? Ja, Olaf is iemand die zoveel Grand Prix heeft meegemaakt over de jaren. En ook, dat is vanuit zijn commentaarpositie. Maar nu is hij ook veel breder is hij de diepgang ingegaan. Dus ik ben benieuwd of Olaf op dit moment meer diepgaande kennis heeft van de Formule 1 dan in de periode dat hij commentaar gaf. Want daar werd je zo geleefd. Hij moest zijn volgende item alweer draaien. Dus hij werd echt heel echt achter zijn broek gezeten om items te draaien. En nu merk ik dat hij heel veel parate kennis heeft. He, dus dat vind ik ook indrukwekkend. Dus volgens mij weet hij in de diepgang nog veel meer over de Formule 1 dan toen hij erover moest praten.
9: Heel leuk. Die vraag ga ik hem zeker stellen. En ik vond het ook ontzettend leuk met jou. Jan Lammers, dank je wel. Oud-coureur van de Formule 1.
10: Dank je wel.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
1: In de Friday Move gaat het over tv.
2: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
3: Alle politici zijn natuurlijk...

0: meer defensiedoelen vernietigd langs de straat van Hormuz, zegt president Trump. Die waarschuwde ook meteen voor nieuwe aanvallen. Iran en de VS hadden eerder een staakt het vuren afgesproken, maar dat hield geen stand. Vredesonderhandelingen liggen zo goed als stil. De gemeente Amsterdam heeft bijna 20 fonteinen in de stad uitgezet vanwege de poepbacterie, meldt AT5. Je kunt ziek worden van het vieze water. Er wordt nu gekeken wat eraan gedaan kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de fonteinen weer aankunnen. Amsterdam heeft er bijna 90. De Belastingdienst heeft al een paar maanden een nieuw rekeningnummer, maar dat is kennelijk nog niet bij iedereen bekend. Er komen nog steeds bedragen binnen op het oude nummer. 1 op de 10 gaat nog niet goed. Daarom komt er binnenkort een campagne op radio en internet met het nieuwe rekeningnummer. En voetbalclubs halen op het laatste moment nog snel de laatste voetballers binnen. Over een uurtje sluit de transfermarkt. Zo haalt Feyenoord aanvaller Rijs Nelson binnen. Hij speelde de afgelopen jaren voor Arsenal. En PSV verhuurt middenvelder Isaac Babadi tot het eind van het seizoen aan Sparta. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht regen in het noorden, het koelt af tot een graad of 17. In het zuiden blijft het overwegend droog. Morgen trekken buien over het land en het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren.
3: Behalve misschien naar onze podcast.
2: Allemaal in de BNR-app.
3: Download de BNR-app.
2: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
4: Vrouwen moeten zichtbaarder zijn, steviger onderhandelen en vooral meer ambitie tonen. Maar wat als we daarmee al jaren de verkeerde kant op kijken? Nieuw onderzoek van onder andere Anne Smulders stelt: niet de vrouw moet zich aanpassen, maar de organisatie. Want aan ambitie ontbreekt het niet, maar vrouwen ervaren wel minder ruimte om door te groeien. Dus moeten vrouwen veranderen of moet het systeem veranderen? Ik ben Gajo Wijnen en naast mij, zoals iedere week, de vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert van BNR, Arjan Elbers. Anne, even heel praktisch. De wet op gelijk loon is er al meer dan 50 jaar en nog steeds zijn de lonen niet gelijk en verdienen vrouwen structureel minder dan mannen. Wat gaat dit boek en jullie beweging eraan veranderen?
5: De confrontatie. Dat het dus nog steeds echt nodig is en dat we daarin stappen moeten zetten met z'n allen. Iedereen.
4: Dus blijven duwen en aandacht blijven geven.
5: Ja, en liefst niet duwen. Ik wil dat mensen mee gaan bewegen.
4: Daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Nu eerst het belangrijkste nieuws over werk. Arjan, september en dan stijgt het, hè?
6: Ja, de ziekmeldingen. Pak de tissues!
4: Yes.
6: Onze Arbo-dienstverlener Arbo-Unie verwacht dat er in de maand september het aantal ziekmeldingen van werknemers stevig op zal gaan lopen. En ze hebben daarvoor gekeken naar 5 jaar tot en met nu. Dus 2020 tot 2025. En ze zien een hele duidelijke trendlijn. Ziekmeldingen in september zijn gemiddeld 69% hoger dan in de maand augustus.
4: Steeds meer jongeren in de bijstand.
6: Ja, een zorgelijke ontwikkeling. Het aantal jongeren in de bijstand is voor het derde opeenvolgende jaar gestegen. En dan hebben we het specifiek over de groep tot 27 jaar oud. Het gaat inmiddels om 44.000 jongeren. En de stijging is dik 5,5% meer dan vorig jaar.
4: Hey, en als ik nu goed terugkijk, hebben we heel vaak mensen hier ook aan tafel gehad die zeggen: we hebben tekort in de zorg, tekort in de technische sector. Waarom gaan al die jongeren niet met lichte dwang die kant op en gewoon werken in plaats van in de bijstand zitten?
6: Dat is een hele goede vraag. De jongeren die uitvallen heeft vaak ook te maken met zeg maar, de uitval op de scholen. En de jongeren, het aantal jongeren wat stijgt zonder startkwalificatie. Dus die zeg maar, uitvallen in het schoolsysteem. En op het moment dat die arbeidsmarkt knijter krap is, dan is het veel makkelijker voor die jongeren om ergens binnengehaald te worden in alle sectoren. En nu zie je dat er iets meer ruimte is tijdelijk op die arbeidsmarkt. Dus er is iets meer lucht. En dan zie je dat zij daar het dupe van worden. Daar zit de stijging. En natuurlijk zijn het de kansrijke beroepen die hier als eerste naar kijken. Dus je ziet ook de meeste zijn stroomprogramma's. Vind je inderdaad, wat jij zegt, in de techniek, in de zorg, in logistiek, defensie. Daar zitten de kansen.
4: Wat een drama. Over drama gesproken. Er komt een dramaserie over Booking.com op basis van het boek De Machine. Dat is een boek over Booking.com, ooit geschreven door twee NRC-journalisten. En Booking is natuurlijk een van de grotere Nederlandse bedrijven.
6: Ja.
4: Vertel.
6: Booking, opgericht in 1997 door twee Twentse IT'ers. Inmiddels actief in Amsterdam, vanuit Amsterdam onder andere. Het is een gigantisch groot wereldwijd online platform, reisplatform, waarop je bijvoorbeeld hotels, vakantiehuizen, vluchten, huurauto's en meer

0: kunt vergelijken en boeken. Het bedrijf is in bijna 30 jaar uitgegroeid tot een zeer toonaangevend en machtig wereldwijd techbedrijf. Actief in 220 landen en dat doen ze met zo'n 24.000 medewerkers.
1: Ja, en in de machine, dat boek dus, gaat het over een hoge werkdruk bij booking, burn-outs, mensen die eruit worden gewerkt, systematisch grensoverschrijdend gedrag door managers, machtsstrijd, coronasteun, wat onterecht is geïnd en gebruikt, miljoenen bonussen, et cetera. En daarnaast hebben ook een aantal ex-werknemers van Booking ooit in de Volkskrant geklaagd dat het er niet heel positief aan toe ging. En dat zegt natuurlijk wel een hoop over de werksfeer daar. En het was zelfs zo erg dat één medewerker dacht aan zelfmoord. Nou, dat lijken mij genoeg ingrediënten voor een hele spannende serie. En we hebben hier een trailer.
2: I think I'm a good choice as CEO. I know the corporate culture, I know the firm.
3: Deze wordt een heel grote!
4: We're coming over to Amsterdam this week.
5: Fantastisch. Echt een geweldig bedrijf.
2: Isn't this the best fucking company in the world? Fuck! Fucking fuck! Hey, good to see you.
6: Let's get to it, people.
1: Ja, de machine. Elisa Schaap speelt hier een gelauwerde CEO. Ik zie haar toch liever als de vrouw van Ferry Bouwman, om eerlijk te zijn.
0: Lekker op zijn Brabants.
1: Precies, hè? Altijd gezellig.
0: Ja.
1: Vanaf dit voorjaar dus te zien bij NPO.
7: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
1: 1919, vrouwen krijgen actief kiesrecht. 1956, getrouwde vrouwen worden eindelijk handelingsbekwaam. Ze mogen zelfs zonder hun partner op reis. Nou, fantastisch, hè? In 1975, in de wet wordt vastgesteld dat werkgevers mannen en vrouwen gelijk loon moeten betalen. En in 1986, getrouwde vrouwen krijgen dezelfde sociale voorzieningen zoals AOW en WW als mannen. En dan nu, Anne, je bent hier op 10 juni 2026 verscheen jouw boek en de beweging Vrouw Versterkend Werkgeverschap. En dit is er nu dus bijgekomen. Wat ons dit gaat opleveren, bespreken we met jou. En jij bent van Arbodienst Bloei en auteur van het boek. Anne, wat is Vrouw Versterkend Werkgeverschap?
8: Mooie vraag. Nou, ik vind het al interessant, de opsomming van het nieuws gaat eigenlijk allemaal indirect ook. De mens is het belangrijkste kapitaal. 50% van de mensen is vrouw. En om in een organisatie duurzaam te presteren, je doelstellingen te behalen, is het wel interessant om een omgeving te creëren waar het goed gaat met mensen. En we zien dat vrouwen, hè, jij noemde al het topic verzuim. Nou, wij staan natuurlijk ook deze maand weer alle hens aan dek vanwege die piek.
0: Ja.
8: En op een gegeven moment zag ik dus in de data dat vrouwen landelijk zien 1,5 keer zoveel verzuimen dan mannen. Hè, om het even echt tegen elkaar op te zetten. Mentaal 2 keer zo vaak uitvallen. En de duurzame doorgroei naar topmanagement, talent, ontwikkeling, horizontaal, verticaal. Maakt niet uit, dat zoveel slechter gaat met vrouwen in werk.
1: En hoe komt dat?
8: Ja, er zijn bepaalde dingen, dat weten wij niet precies. Dus daarin zijn we natuurlijk die ontdekkingstocht aangegaan. Een paar highlights is dat we zien dat het werkgeluk minder is. Nou, dan ga je al eerder afhaken of val je uit als je der moet aan moet passen. Dus we hebben ook concreet onderzocht in hoeverre kunnen mannen en vrouwen zichzelf zijn op het werk. En daarin zagen we dat mannen beter zichzelf kunnen zijn dan vrouwen. Nou, dat is één belangrijk aspect. En als je dan een beetje uitzoomt en jij pakt die tijdlijn er ook meteen heel erg bij in de context, dan zie je dat het helemaal niet zo gek is. Want de werkwereld is eigenlijk ontworpen. De architectuur is voor mannen en door mannen gemaakt. En we zijn natuurlijk wel stapsgewijs in gaan stromen.
1: Ja.
8: Maar het blijft wel hangen. We hebben een stijgende lijn, maar we zien ook de afgelopen jaren een dalende lijn in hoe het dus daarmee gaat in Nederland.
1: Oké, okay. Ja, in Nederland vooral, hè, want de rest van Europa doet het beter. Maar dan, als we dan terugpakken naar begin 1900, zoals zojuist, en je extrapoleert dat, dan zou je verwachten dat het uiteindelijk wel goed komt. En je hebt het over werkgeluk en jezelf kunnen zijn. Nu las ik in jullie onderzoek, in het PDF-bestand om eerlijk te zijn, dat 76% van de mannen op het werk zichzelf kan zijn en 71% van de vrouwen op het werk zichzelf kan zijn. En daar stond ook bij, en tussen de leeftijd 18 en 34 is het maar 66% van de vrouwen die zichzelf kan zijn. Ja. Dan denk ik maar dat ligt best wel dicht bij elkaar, niets aan de hand. En dan denk ik ook, ja, die 18 tot 34 jaar, dat is logisch, maar dat is waarschijnlijk ook bij mannen zo, want nu zijn wij heel erg onszelf, want wij zijn wat ouder, maar toen wij jonger waren, waren wij ook niet onszelf. Want je bent onzeker en je komt ergens binnen. Ja. Hoe moet ik dan naar die cijfers kijken? Want het lijkt mij heel dicht op elkaar te liggen.
8: Ja. Dat zeggen leken zeg maar wel vaker. Van nou, dat is net als werkelijk 7,3 en 7,6. Wat is het probleem?
1: Precies.
8: Wat sowieso heel snel een reactie is op dit thema.
1: Maar help me, want ik ben een leek. Ik wil het snappen.
8: Ja. Dat is een groot verschil. En wat je dus ziet is die 7,3, 7,6... om daar grip op te krijgen. En dan is 0,3 of 5% misschien wel net dat verschil wat voortdurende aanpassing vraagt. Dus in data denk je dan, kort door de bocht, valt dit mee. Maar als je al die data bij elkaar optelt met nog veel meer inzichten die we hebben, van hoe, welk gedrag wordt er vertoond, hoe wordt het herkend, hoe wordt het gelezen, welke geschreven, ongeschreven regels, welke vooroordelen zijn, als je die allemaal bij elkaar optelt, ja, dan krijg je een cocktail, wat dus blijkbaar toch de resultaten geeft die je
1: dus
8: nu
1: jij
8: geeft.
1: Zegt, jij zegt eigenlijk qua jezelf kunnen zijn op het werk is het verschil klein en dat is dus wat positiever, maar daarnaast zijn er nog andere onderdelen wat verschil groter is, waardoor totaal gezien de kloof enorm is.
8: Ja.
1: Wat zijn die andere onderdelen?
8: Verschillende onderdelen. Dus wat wordt er voor, nou, je hebt vrouwengezondheid, die wil ik wel noemen. Ja. Dat, we weten natuurlijk dat er ook een flinke gezondheidskloof is. En dat je vooral jouw vrouwenlichaam, noem ik het maar even, niet mee naar het werk moet nemen. Je moet doen alsof het dat niet, of het dat niet is.
1: En wat bedoel je daarmee? Je moet je vrouwenlichaam niet mee naar het werk nemen?
8: Ja, en dat bedoel ik de hormonale wisselingen. Ja. Wat voor heel veel vrouwen, ruim 40% ervaart daar klachten op het werk. Wat dus input heeft op output en performance. Maar dat ook niet per se durft te vertellen. Ja. Van, en als je dat vertelt, dan wordt het al snel veroordeeld. Dus ga je nog eerder terugkijken.
1: Wordt het veroordeeld of wordt het niet verteld en hebben in dit geval mannen en of de anderen geen idee hoe ze daarmee om moeten gaan? Of wordt het echt veroordeeld? Is het?
8: Ik denk beide. Dat het afhankelijk is waar je bent. Ja. En het nogmaals het onbekende, maar er zit een taboe op. Mm-hmm. En als je dan hebt over de oplossing van vrouwengezondheid, zou de eerste stap zijn, normaliseer met elkaar dat je biologie van zowel de man als de vrouw er mag zijn. Als mens zijn, ook in het werk. Mm-hmm. En dat dat anders kan zijn. En ik weet wel, als je het hebt over wanneer kun je resultaten boeken, dat normaliseren en het taboe eraf halen. Mm-hmm. En daar ook op anticiperen. Hè, dat je daar eventueel aanpassingen op verricht indien nodig, dat werkt. En dat dus vrouwen minder snel ziek hoeven te melden, omdat ze weten, het mag een onderdeel zijn. Dus dat is vrouwengezondheid.
1: Ja.
8: Een tweede is welke geschreven ongeschreven zijn er om je eigenlijk in het werk te gedragen.
1: Ja.
8: En daar zitten heel veel wel waardeoordelen op. In de zin, we kennen inmiddels, als een man bijvoorbeeld aan tafel zit en die vertelt iets heel daadkrachtig en dominant, Nou, die moeten we hebben, die doet het goed. Doet een vrouw dat, dan wordt er toch eerder gezegd, nou, jezus, ik vond het wel een beetje pittig, hoor. Ja, jij begint al te lachen.
1: Ja, maar
8: dat is natuurlijk een spanningsveld.
0: Ja.
8: Gemiddeld, en dat doen wij vrouwen ook, hè.
0: Ja,
8: dus
0: zeker.
8: Het is niet zo dat doen we allemaal vanwege cultuur eigenlijk, hoe we met elkaar geconditioneerd zijn.
1: Hoe meer dat dus verandert, hoe meer dat dus ook de andere kant op geaccepteerd gaat worden in voorbereiding op deze uitzending en een voorbereiding op jou, zat ik deze ochtend met Arjan dit voor te bespreken.
8: Mm-hmm.
1: En hij gaf een voorbeeld aan van zijn meest inspirerende manager met pit en vuur en daadkracht, en dat was een vrouw.
8: Ja.
1: Dus langzaam verandert dat wel.
8: Ja.
1: Arjan, ik wil even met jou de poll induiken. Ja. Want we hadden een hele uitgebreide poll die veel inzichten geeft rondom dit thema. En wil je dat eens delen met ons?
0: Natuurlijk. We doen elke week een poll rondom een thema. Maar voor deze poll hebben we iets heel moois gedaan. Hebben we de samenwerking opgezocht met het redactieteam van LinkedIn. Die natuurlijk een mega bereik hebben als het gaat over alles wat met arbeid en werk te maken heeft. Dus zowel het redactieteam van LinkedIn als BNR at Work hebben samen een poll gemaakt en uitgezet. Anderhalve week geleden. En de reacties stroomden dan ook binnen. We kregen 375 stemmen en meer dan 119 reacties. Volgens mij komen de reacties nog steeds binnen. En wij vroegen dus aan onze gezamenlijke achterban, doet jouw werkgever iets om de positie van vrouwen te verbeteren? Natuurlijk in een professionele context. 27% zei ja, maar 73% zei nee. Maar daar hebben we het niet bij gelaten. Dus wij zijn natuurlijk eens gaan kijken, wat zien we nu in die reacties en wat zien we überhaupt? Wat mij heel erg opviel, was dat meer dan 90% van al die comments waren vrouwen. Dus mannen waren echt extreem ondervertegenwoordigd. Los van de inhoud en de kwaliteit van de reacties. Maar het waren vrouwen en die gingen erop door. Sommige vrouwen zeiden, ja, het is onzin. Andere vrouwen zeiden, er moet van alles gebeuren. Waarvan één man letterlijk zei: hartstikke interessant, maar het lijkt me heel gepast dat een vrouwelijke collega hierop reageert. Ik denk, nou, dit typeert vrij aardig volgens mij het probleem waar we het over hebben.
8: Ja.
0: Maar er zat ook een hele mooie inhoudelijke reactie op van Marloes de Vink. Zij is directeur communicatie bij het Radboud UMC. En ze schreef onder onze poll: dit soort regelingen zijn randvoorwaardelijk. Dus over mannen en vrouwen. Wat we daarnaast nog veel beter kunnen doen, is vrouwen veel vaker een podium geven. Dus in de spotlight zetten. En laten we stoppen met vragen hoe je een bepaalde functie als vrouw combineert met de zorg thuis. En waarom je zoveel werkt. Dit vond ik heel interessant.
8: Ja.
0: In de reacties kwamen dus veel goede duidingen over alles wat er speelt en hoe dit allemaal beter zou kunnen. Veel terugkomende geluiden en stemmen van collega's die zeiden: regelingen zijn goed, maar het gaat toch echt voornamelijk om de cultuur waarin vrouwen opereren. Ja. Dus vrouwversterkend werkgeverschap ligt zeker niet alleen bij de spelregels rondom bijvoorbeeld zwangerschapsverlof. Dus ben bewust van aannames. Dit is wat wij uit alle commentaren hebben gehad. Ben bewust van aannames. Faciliteer meer zichtbaarheid. Geef ruimte om eigen voorwaarden te ontwikkelen en wees je bewust van de informele machtsstructuren die al bestaan binnen die organisatie. Dus iets minder dan 3/4 van de stemmen ziet in de praktijk nog weinig of te weinig terug van vrouwversterkende maatregelen op die werkvloer.
8: Ja.
0: Hoe kijk je ernaar?
8: Ja, nou, ik ben sowieso blij met het fundament van het dialoog. Want er komen heel veel verschillende aspecten, wat we ook in ons onderzoek hebben gezien. Bijvoorbeeld rolmodellen doen ertoe.
0: Ja.
8: En vooral, jij noemde net de leeftijdscategorie, vooral de jeugd, of ja, de young professionals, die hebben daar nog veel meer aan. Want als er een rolmodel is die ja, op jou lijkt, is in totale inclusiviteit natuurlijk doet er dat toe, maar ook bij vrouwen, dan is het voor mij ook haalbaar.
0: Dat staat ook in jullie boek.
1: Waarom is dat belangrijk, dat een rolmodel op jou lijkt, voor jou?
8: Ik denk, los van dat zo de psychologie van de mens blijkt te werken, voor mij zie ik, en die komt ook terug in die patronen, de rolpatronen, moeder, ik heb zelf 3 dochters, of wij hebben 3 dochters, dat je ook wel, als ik in mijn omgeving kijk, dan denk ik, ben ik dan uitzonderlijk dat ik en heel graag aan het werk ben met veel passie en ook een heel betrokken moeder wil zijn. Ik heb dat. Ja, in hoeverre zie je het helpt als je dames spreekt die dezelfde uitdagingen hebben. Dat is altijd prettig. En een tweede is daarin dat je daar ook wel zoekende bent van wat, dus de aanpassing van hoe kan ik werk aanpassen en de traditionele moederrol, dat het tot een voor mij en passend leven, balans, werk en leven samenkomt.
0: Maar die rolmodellen die hebben ook een heel functioneel ding. Want jullie beschrijven zelf in het boek, als wij goede vrouwelijke rolmodellen hebben, heeft dat toch gewoon aantrekkingskracht op jonge vrouwelijke professionals.
8: Ja.
0: Dus de kans dat jonge vrouwen instromen is gewoon veel groter als er sterke vrouwelijke leiders zijn.
8: Ja, dat is zo werkt het wel.
0: Ja.
1: Ja. Wat zijn daar de cijfers van? Als in hoe vaak meer wordt dan een vrouw aangetrokken om ergens in te stromen?
8: We weten in ieder geval dat de vraag van dat 66% van die in ieder geval tot 35 jaar behoefte heeft aan een rolmodel. Ja. En dan een vrouwelijke rolmodel in dit verhaal. Dus hoe de verdieping hebben we daar nog niet op gemaakt. Want dan moeten we echt met die doelgroep om tafel van wat is het?
1: Wat zouden werkgevers concreet moeten doen? Want ik denk dat iedereen het snapt en begrijpt.
8: Ja.
1: Uiteindelijk ben je een werkgever en zit je ook vast in je stramien en doe je dingen zoals je ze doet en wil je ook een beetje mee met de vaart en volkeren. Maar wat zou je ze adviseren? Waar kunnen ze morgen al mee aan de slag?
8: Ja, bewustzijn van dat er kansen liggen. Dus dat we met elkaar de vraag, wat als we met de bril kijken van vrouw en werk en naar de toekomst en de architectuur van werk, wat zouden we dan wel anders kunnen doen? Bewustzijn van je aannames, want ik kom bij veel organisaties zeggen, nee, bij ons is dat gelijkwaardig. Punt. Die hebben de grootste blinde vlek.
0: Mm.
8: Want eigenlijk kunnen wij eeuwig met elkaar zeggen dat dat niet bestaat.
0: Bewijs die cijfers wel.
8: Ja, en ook zo zijn wij niet geprogrammeerd als mens. Wij worden ook geleerd om zo snel mogelijk te kunnen handelen in situaties met alle filters die wij hebben. Dus ik denk als je als leider, maar ook als collega bewust bent van, oké, ik zit hier in een mechanisme en klopt die? Dus continu ook je eigen gedachten testen.
1: Wat voor welke gedachten moet je dan testen? Want je had het net over het vrouwelijk lichaam. Dat snap ik. Dan kan ik me voorstellen wanneer ik werkgever zou zijn, dat ik denk van, hé, ik heb een x-aantal vrouwen in dienst.
8: Ja.
1: Dus ik ga in ieder geval met hen het gesprek aan over hun gezondheid of hoe ze zich voelen. En ik ga daar op aanpassen. Dat is heel concreet. Maar wat zijn nog meer concrete dingen die je kunt doen? Ja, maar heel radioluisterend Nederland, die werkgever is, die wil morgen aan de slag en die verandering van jou realiseren.
8: Vragen stellen.
1: Wat voor vragen?
8: Nou, bijvoorbeeld, om hem dan heel concreet te noemen, wat ik vaak zie is als bijvoorbeeld een vrouw zwanger of zwangerschapswens heeft of met zwangerschapsverlof gaat, dan is er een soort beschermingsmechanisme van de senior collega's. Laat die maar even mijn rust. Die
0: doe maar rustig aan.
8: Ja, en laat die eerst maar eens bevallen. En nachten die wat van je vragen. En nu kan ik zeggen, ja, maar hoezo gaan we die met rust laten? Die zoekt toch misschien juist nog een extra vruchtbare voedingsbodem.
1: Maar is dat om dan meer energie te krijgen. Is dat dan iets heel structureels? Want ik kan me voorstellen, als ik morgen mijn been breek en over 3 weken weer hier bij BNR kom, dat Robin, onze redacteur, misschien zegt van, pas je been gebroken, doe rustig aan. En dan zeg ik, nee, dat hoeft niet, Robin. Ik blij om er te zijn, ik ga er weer tegenaan. Dan,
0: dat zegt Robin nooit.
1: Robin niet. Hè? Die is heel, nee, die, maar dan kan de betreffende vrouw toch ook zeggen, hey Peter, tof dat jij zo aan me denkt, maar ik ga er lekker weer tegenaan.
8: Heel mooi dat je dat zegt. Ja. Perfect.
1: Of is Peter
8: een vrouw werkt zo. Ja, maar dan zien we dus dat een man is dat mechanisme. Ja. Die gaan, weet je wel, die sterkt, die pakken meer op van, jawel hoor. Terwijl een vrouw, die kan denken, weet je wel, die trekt zich eerder terug van, je hebt eigenlijk wel gelijk. Het is inderdaad veel. Ik wil ook nog borstvoeding geven. Er is hier niet eens een kolfruimte, weet je wel. Dus dan kom je in die onzekerheid die vrouwen blijkbaar eerder hebben in een mechanisme.
1: Waar wij dan, zeg maar, traditioneel de fout maken, is dat wij dan zeggen, ja, maar beste vrouw, dan moet je je beter uitspreken. Terwijl jij eigenlijk zegt van, nee, dat is omgedraaide wereld. Ik zit zo in elkaar. Misschien moet de organisatie en of die man, of wie dat dan vraagt, meer ruimte geven.
8: Ja. En naast diegene gaan staan. Want
1: daarnaast.
8: Ja, precies. En ook, die kennen die personen ook. Hè? Dat je zegt, nou ja, ik weet, je hebt de afgelopen 10 jaar uitsproken hoe gedreven jij bent. En hoe kunnen we nou door deze jaren komen dat we uiteindelijk over 10 jaar nog steeds fantastische dingen samen doen?
1: Anne, wil jij nog iets zeggen? Ik wil je nog ruimte geven om een laatste slotzin te geven, want ik smul van je betoog.
8: Dank je. Ik hoop dat meerdere dat doen. Ik weet dat het de moeite waard is om op topmanagementniveau, met dan zo te zeggen, ik ben echt van de bottom-up, maar dit is ook een top-down onderwerp. Zorg dat het op de agenda komt en blijf met elkaar die olifanten in de kamer bespreken zonder dat je daarvoor ongemakkelijk wordt. Gewoon,
1: Anne
8: doe het.
1: Schilders van Arbodienst Bloei. Dank je wel.
8: Yes.
1: Ja, er staat een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar. Arjan en ik hebben gesproken met Don Seder, Kamerlid van de ChristenUnie. Het was een bijzonder gesprek.
0: Heel bijzonder. Een bevlogen man. Hij fouten in kassobureaus te lijf ging als een Don Quichot. Ik vond het een episch verhaal.
1: Ja, hij omschreef zichzelf als een Amsterdams straatschoffie uit de Bijlmer, die het uiteindelijk gemaakt had in de grote politieke wereld. Don Seder vertelt onder andere hoe hij begon als advocaat en hoe hem dat heeft gevormd.
6: Ik gun iedereen een start from scratch als ondernemer. Omdat je daarmee denk ik heel veel lessen leert, levenslessen leert die je je leven lang niet vergeet. Veel mensen, ik denk dat het ook al klopt, zeggen de eerste 3 jaar is het vooral bouwen en moet je ook niet verwachten dat het rendement heel hoog is. Maar je leert wel. Je leert overleven, je leert tactieken, ondernemerskills, je leert social skills, je leert relaties bouwen. Je leert opstaan als je helemaal denkt, als je op de grond ligt en denkt, dit kan ik niet aan. Je leert omgaan met grote vorderingen, met schulden. Je leert de weerbaarheid om er bovenop te komen.
1: Wat was je grootste fout in die eerste periode, die eerste 3 jaar? Voor het antwoord op die vraag moet je de hele podcast luisteren te vinden in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er, net zoals Anne, Arjan en ik, geen genoeg van krijgen? Ga naar onze LinkedIn-pagina of TikTok. We zitten overal. En volg ons en praat mee over de onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
9: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen BNR Beurs.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
4: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een tweede verdachte aangehouden na de vermoedelijke steekpartij in Hogeveen eerder vanavond. Daarbij kwam iemand om het leven. De politie houdt nog een slag om de arm of het ook echt een steekpartij was of iets anders. Ook al leek het er wel op dat de slachtoffer steekwonden had. Bij de Amerikaanse aanval gisteren op Iran zijn onder meer defensiedoelen vernietigd langs de straat van Hormuz, zegt president Trump. Die waarschuwde ook meteen voor nieuwe aanvallen. Iran en de VS hadden eerder een staakt het vuren afgesproken, maar dat hield geen stand. Vredesonderhandelingen liggen zo goed als stil. De gemeente Amsterdam heeft bijna 20 fonteinen in de stad uitgezet vanwege de poepbacterie, meldt AT5. Je kunt ziek worden van het vieze water. Er wordt nu gekeken wat eraan gedaan kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de fonteinen weer aankunnen. Amsterdam heeft er bijna 90. De Belastingdienst heeft al een paar maanden een nieuw rekeningnummer, maar dat is kennelijk nog niet bij iedereen bekend. Er komen nog steeds bedragen binnen op het oude nummer. 1 op de 10 gaat nog niet goed. Daarom komt er binnenkort een campagne op radio en internet met het nieuwe rekeningnummer. En voetbalclubs halen op het laatste moment nog snel de laatste voetballers binnen. Over een uurtje sluit de transfermarkt. Zo haalt Feyenoord aanvaller Rijs Nelson binnen. Hij speelde de afgelopen jaren voor Arsenal. En PSV verhuurt middenvelder Isaac Babadi tot het eind van het seizoen aan Sparta. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht regen in het noorden. Het koelt af tot een graad of 17. In het zuiden blijft het overwegend droog. Morgen trekken buien over het land en het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
9: De week is doormidden, het is woensdag 2 september... de dag dat iedereen achterover slaat van een van de best presterende aandelen op de S&P. Die doet het namelijk nog een keer, computermaker Dell.
10: The full year revenue guidance, the company says expect $192 billion... bumping up the guidance. Its previous range was 165 to 169, a beat and raise quarter for Dell... which is already the third best performing stock in the S&P 500 this year.
9: Hoe laten ze bij Dell de bomen tot in de hemel groeien en hoe lang houden ze dat nog vol? Dat hoor je in deze aflevering.
11: Hoor je ook meer over andere recordhoogtes waar beleggers juist bezorgd door zijn?
12: Is there an unsustainable situation in the US Treasury market? The US 30-year yield has climbed back above levels since before Treasury Secretary Scott Bessent's decision to expand buybacks in a bid to contain borrowing costs.
11: Hoe moet je nou met die hoge obligatierentes omgaan? Nou, dat gaan we voor je uitzoeken.
9: En we vertellen je ook waar de liefde tussen Berkshire Hathaway en Alphabet echt vandaan komt.
11: Wall Street staat in het groen en ook de AEX ging vandaag omhoog. 0,2% om precies te zijn, tot 1104 punten. Adyen steeg het hardst en sloot 3,2% in de plus. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Goed dat je er bent.
13: Goedemiddag, mannen.
9: Ja, leuk dat je er bent, Nico. Ik wil beginnen in Brabant, want daar had ASML hoog bezoek uit Frankrijk.
14: En étant ici à Eindhoven, nous consacrons, je dirais, la coopération dans ce domaine. Et au moment où la compétition technologique mondiale accélère.
9: Franse president Emmanuel Macron was afgereisd naar Eindhoven om te komen kijken hoe het er bij chipmachinemaker ASML natuurlijk aan toe gaat. Samen met onze eigen Rob Jetten overigens. En het resultaat, de EU moet een techreus worden. Dat is de conclusie, vertelt vriend, collega, verslaggever, Moerdijk-expert en BNR-beursgrootheid Jorik Simonides.
15: Wat hij ongeveer zei is dat Nederland en Frankrijk dus meer moeten gaan samenwerken en Europa vooral meer moet gaan samenwerken met elkaar op het gebied van chips, op het gebied van AI. datacenters, dat soort onderwerpen. Omdat hij had het over verschuivende machtsverhoudingen in de wereld. Nou, dat doelt hij dus op die machtsblokken Amerika en China. En dat Europa ook op het gebied van tech daar tegenover moet gaan staan.
9: ASML werkt natuurlijk samen met het Franse AI-bedrijf Mistral. En die samenwerking die was goed voor de relatie tussen Nederland en Frankrijk, stellen Macron en Jette. En om mee te blijven doen met de wereldwijde techontwikkeling, zullen dat soort relaties heel belangrijk zijn, zeggen ze.
0: Wil ik het even hebben over GoPro. Je weet wel, het bedrijf achter die kleine actiecamera's die iedereen vroeger meenam op vakantie. Nou, de camerabouwer heeft het al jaren moeilijk, doordat iedereen alles filmt met zijn smartphone en daardoor verdampte ook bijna alle beurswaarde. Maar gisteren kwam daar verandering in door een aangekondigde fusie met Starman Optical, een privaat fotonica bedrijf. Of nou ja, fuseren. Eigenlijk wordt GoPro gewoon overgenomen door Starman. Het fotonica bedrijf betaalt namelijk $285 miljoen en krijgt daarmee 90% van het nieuwe bedrijf in handen. En samen willen ze een rol gaan spelen op de markt voor AI datacenters en defensie. Ik zou bijna willen zeggen, daar gaan we weer. Beleggers waren overigens wel enthousiast, want het aandeel steeg gisteren met 40% en daar komt vandaag nog eens 13% bij. En de overname moet nog worden goedgekeurd, maar beide bedrijven verwachten dat dit voor het einde van het jaar wel moet gaan lukken. Nico, ik ben toch benieuwd, hè? Ze willen iets gaan doen op het gebied van datacenters en defensie, maar dan is de grote vraag, wat precies?
1: Ja, dat weet ik zelf ook niet, maar misschien is er bij GoPro bepaalde technologie die ze nodig hebben, die ze kunnen gebruiken. En waar ze iets mee kunnen, ik weet het niet. Ik vind het een beetje moeilijk voor te stellen, maar ja, als je begint over datacenters en defensie, dan worden beleggers natuurlijk wel enthousiast.
9: Ja, het is een beetje alsof je twee hypes achterna jaagt en denkt, nou, we maken er maar wat leuks van.
1: Daarom valt het geld te verdienen.
0: Ja, maar toch, hè, want ik bedoel, GoPro is natuurlijk bekend van de camera's al jarenlang. Nou begreep ik dat ze die cameratechnologie willen gaan gebruiken voor bijvoorbeeld defensiesystemen of drones en robotica. En Starman Optical maakt dan weer onderdelen voor glasvezelkabels die je weer nodig hebt voor datacenters. Als je dat dan zo hoort, zie jij dan ook een formule voor een succes of is dit gewoon een gokje?
1: Ja, ik weet niet of het een gokje is. Ze zullen er echt wel over nagedacht hebben dat ze iets kunnen met die technologie. Maar ik kijk, dat aandeel lag natuurlijk een beetje voor het grijpen. En ik denk dat ze de kans wagen. En onder andere omdat het kan. Dan zullen ze wel zien wat ze ermee doen. Maar er zal toch wel iets in zitten. Anders doe je het niet. Een hoop geld.
9: Inderdaad. Dan wil ik nog even door naar het Amerikaanse Asheville. Daar kwamen de afgelopen dagen de landen van de G20 bij elkaar. Ja, normaal vooral constructief gesprek, maar de sfeer daar begint toch wat zuurder te worden. Er heerst een gevoel van afkeer, dat meldt de New York Times. Vooral nadat Amerikaanse financiënminister Scott Bessent bij elke meeting dezelfde boodschap had die hij nog even in de media naar buiten bracht.
16: We were spreading the word to the world that we have the strongest economy in the world. Come grow with us. This is how we're doing it. And we had some meaningful discussions on how to do that, whether it's through deregulation, via energy, tax certainty.
9: Nou, de VS is fantastisch. Wees meer als de VS, zegt hij eigenlijk. Dat viel niet helemaal goed. Landen die eerder bevriend waren met de VS zijn het nu in de woorden van de krant bescheiden daarmee oneens. Ze vinden dat Amerika met de komst van Trump en zijn beleid de groei van de wereldeconomie namelijk verhindert. Bijvoorbeeld met zijn handelsoorlog, maar ook met de oorlog in Iran en alle gevolgen van dien. Ja, Nico, we dachten dat de schade van die handelsoorlog beperkt was, dat uiteindelijk de economische schade na het hele gedoe in het Midden Oosten ook wel mee zou vallen. Maar als ik dit dan toch hoor, dan begin ik me toch wel weer een beetje zorgen te maken dat we toch wel echt een flinke deuk hebben opgelopen met z'n allen.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En kijk, de Amerikanen zetten zich af tegen China. Daar probeert de rest ook een beetje rekening mee te houden. Maar je ziet ook dat ze die tarieven opleggen aan andere landen. Je ziet nu de Canadezen, daar hebben ze echt ruzie mee nu. Canada heeft heel duidelijk gezegd van oké, wij gaan nu met de EU gaan we een hele mooie deal maken en we gaan meer doen met de Chinezen. Dus veel landen die wenden zich toch langzaam en zeker af van Amerika. Dat doen ze niet openlijk. De Canadezen zijn de eerste die het echt openlijk doen. Europese landen bijvoorbeeld die zijn toch wel voorzichtig. Want ja, Amerika is en blijft een hele belangrijke handelspartner. Als Trump weg is, of wie weet over 2 maanden, dan als hij die verkiezingen misschien verliest, dan wordt zijn macht wel wat ingeperkt. Maar je merkt wel dat heel veel westerse landen toch al een beetje klaar zijn met het gedoe met Trump. En dat is ook niet raar natuurlijk, want het is gewoon een rare snoes aan. Hij kan het ene moment dit beslissen en dan weer wat anders. En dan kan je moeilijk op bouwen.
17: rare snoeshaan.
0: Die heb ik nog nooit
17: leuke
0: gehoord.
1: Ja, een vreemde snoeshaan moet staan. Een rare snuiter.
0: Nou, van de ene rare snuiter door naar de andere. Namelijk de schaduw-CEO van Apple. Daar wil ik het even over hebben. En dan doel ik niet op John Ternus. Want die is gisteren begonnen als de nieuwe CEO van Apple. Nee, het gaat over zijn voorganger, Tim Cook. Want de saladestrook van beide heren verraadt dat Cook meer invloed heeft binnen Apple dan je vooraf misschien dacht. Even de balans opmaken. Ternus gaat als topman een basissalaris van $3 miljoen verdienen en ontvangt $55 miljoen in aandelen per jaar, afhankelijk van zijn prestaties. Daarmee doet hij een stapje omhoog in vergelijking met afgelopen jaar, toen hij nog chef hardware was binnen Apple. En Cook, die ontvangt in zijn nieuwe rol van uitvoerend bestuurder $2 miljoen en ontvangt $45 miljoen in aandelen. Een relatief klein verschil met de nieuwe Apple-CEO dus. Overigens doet Cook dan wel weer een flinke stap terug in salaris, want in 2024 en 2025 zou hij namelijk in totaal $75 miljoen per jaar hebben verdiend. Nou, dat tikt wel lekker aan. Nico, ik ben toch benieuwd. Die salarissen die liggen nu dus best wel dicht bij elkaar. Kunnen we dan inderdaad stellen dat
1: Cook wat lager?
0: Ja, nou ja, inderdaad. Maar kunnen we stellen dat hij toch misschien toch nog een soort schaduw-CEO'tje is?
1: Ja, ik denk dat hij nog even aanblijft om de boel een beetje in de gaten te houden. En hij heeft natuurlijk zelf ook veel aandelen. Maar ik neem aan dat ze op die manier proberen de financiële markt ook een beetje rustig te houden. Want Cook heeft het extreem goed gedaan de afgelopen 15 jaar. Er wordt hem verweten dat hij niet heel veel of heel innovatie heeft voor elkaar heeft gebokst. Maar ja, het bedrijf is wel 10 keer zoveel waard geworden. Of zeg ik 12 keer volgens mij. Dus ja, die wil je graag nog een beetje in de buurt houden voor het geval het misgaat.
17: Straks hebben we het over de storm op de obligatiemarkten. Niet wegschakelen, want dat kan ook serieuze gevolgen hebben voor jouw aandelenportefeuille. Je hoort zo hoe jij je indekt.
0: En je hoort waarom Warren Buffett's opvolger zo enorm lyrisch is over Alphabet.
17: Maar eerst naar Dell. Dat laat het iets wat stoffige imago van computermaker achter zich. De echte geldmachine daar is nu de servertak. De omzet daarvan gaat dit jaar verdrievoudigen, zegt het bestuur.
18: COO Jeff Clark, he says that AI demand is still accelerating with a record $60.9 billion in orders in their fiscal Q2 and a record $95 billion backlog. He says that Dell's pipeline is still multiples of that backlog, with management pointing to demand broadening beyond those big cloud players and into sovereigns and enterprises. It now has more than 6,500 AI customers.
17: Kortom, er komt veel geld aan. En afgelopen kwartaal werd er ook veel geld verdiend. Een winst per aandeel van bijna 1,5 keer de verwachting. En een omzet die 58% steeg ten opzichte van een jaar terug. Oh ja, en oprichter Michael Dell, die is nu de vijfde rijkste persoon op de wereld. Dus die zit er ook lekker bij. Alles lijkt mee te zitten, Nico. Zijn er nog minpunten?
1: Nou, er zijn wel wat minpuntjes, maar inderdaad, alles zit mee. Het gaat hartstikke goed. Er is een enorme vraag naar apparatuur voor AI, voor datacenters. En daar profiteren ze ervan. Ze hebben zelfs ook nog, daar hadden ze het gisteren over in de analystencall, dat ook de bestaande servers en computers moeten worden geüpgraded. Dus daar komt ook nog extra omzet van. Maar er zitten wel, ja, er zitten wel wat dingetjes in die cijfers. Bijvoorbeeld de operationele marge was erg hoog. Nou, dat houden ze niet vol. Is wel wat gestegen door de schaalgrootte die ze hebben, maar er zaten wat meevallers in. Nou, dan klagen ze over, ze hebben het over de supply chain, die loopt niet helemaal lekker. En met name de geheugenchips, DRAM en hoe heet dat, NAND, die kunnen ze niet krijgen voldoende. Dus dat houdt de omzet ook nog een klein beetje tegen. Je zou zeggen, een luxe probleem, maar daar hebben ze wel mee te maken. En dan daarnaast is, kijk, alles, het wordt allemaal duurder. Dus die hogere omzet is voor een deel is dat ook inflatie, prijsinflatie.
17: Ja.
1: En dat is natuurlijk mooi, maar de kosten lopen ook op. Dus daar heb je dan niet zo heel veel aan.
17: Ja, want ze zeggen zeg maar, ze zeggen er ook bij, die omzetstijging is inderdaad deels te verklaren door prijsverhogingen, omdat hun kosten opliepen. Maar die kunnen ze wel vooralsnog doorberekenen? Of zit daar dan toch een soort rem op?
1: Ja. Nee, dat kunnen ze wel doorberekenen, daar gaat het niet om. Maar dat is, als je dan die enorme stijging ziet in omzet, dan is een deel daarvan zijn dingen die ze inkopen en weer verkopen. Dus daar zit niet zoveel extra winst op. Ik moet wel zeggen dat die marge wel heel mooi opliep. En Dell is altijd een beetje verweten van, ja, die service computers, daar zit heel weinig marge op. Hè, want ja, je concurreert ook met Azië natuurlijk. Maar dat begint nu wel de goede kant op te gaan. Die winstmarges gaan wel omhoog, waardoor ze nu ook echt, en die winst per aandeel viel ook echt heel erg mee. Die $7. En ze gaan nu ook voor het hele jaar uit van 25,5. En er zijn al analisten die denken dat ze volgend jaar juist $40 per aandeel gaan verdienen. En dan sta je 12 keer de winst.
17: Ja.
1: Wat erg, erg laag is voor Dell.
9: Ja, maar dan gaan ze echt flink omhoog wel van wat ze nu gaan. Blijft dat ook...
1: Ja, ze zijn al een stukje gestegen.
9: Ja, precies, dat is waar. Blijft die prijsverhogingen doorberekenen? Hè? Blijft dat ook mogelijk voor ze? Want nu lukt het dus nog wel. Maar ja, goed, komt toch een bepaald moment waarop mensen zeggen... laat maar.
1: Ja, daar is iedereen een beetje bang voor. Dat uiteindelijk de hyperscalers die spulletjes allemaal opkopen... dat die op een gegeven moment zeggen van... nu is het wel even genoeg geweest. Maar we zien allemaal dat de vraag naar... rekenkracht. Hè. We zitten allemaal op ons telefoontje en computertje dingen te doen. De bedrijven gaan er nu ook mee aan de slag. Die is enorm. En alle bedrijven zeggen zonder uitzondering van... er is meer vraag dan we kunnen leveren. Dus iedereen wil opschalen qua rekenkracht. Compute, zoals het heet. Dus voorlopig is er enorme vraag. En je ziet het niet alleen bij Dell, maar ook bij HP, bij Supermicro. Ze hebben enorme backlogs. Iedereen zegt de vraag is enorm. Dus dat zal nog wel even doorgaan de komende jaren.
0: Maar is het dan ook verstandig om als Dell op daar dan volop in te gaan zetten? Nu bijvoorbeeld door ook meer capaciteit op te tuigen... om dat dan ook weer uit te kunnen verkopen? Want ik bedoel, wat je zegt, het gaat nog wel even door... maar op een gegeven moment is het eindig. Ja, en dan zit je met heel veel capaciteit.
1: Ja, daar is men ook een beetje bang voor in de markt. Je ziet dat ook bij bijvoorbeeld Micron, bij dat soort bedrijven die chips maken. Die gaan allemaal heel veel investeren. Dell doet dat wel voorzichtig. Die hoeven ook niet heel veel te investeren. Hebben ze al gedaan, dus die waren al behoorlijk opgeschaald. En daar profiteren ze nu van. Maar dat is wel een dingetje. Want als je al dat geld wat je nu verdient weer gaat herinvesteren... en de omzet valt straks stil, de omzet groeit, dan heb je een probleem. Maar... ja, daar kijken ze nu nog niet heel erg naar. Omdat voorlopig iedereen ziet dat die vraag de komende jaren echt... dat was ook het verhaal van Nvidia. Van het gaat gewoon nog een rondje door, dat hele AI-verhaal.
9: Ja, en het imago van die computermaker beginnen ze wel een beetje kwijt te raken zo. Nou goed, 15 van de 47 miljard dollar aan omzet komt daar nog vandaan. Is dat een eindige zaak? Of ja, het groeit wel nog steeds, toch?
1: Ja, nee, maar die computer gaat ook heel goed. Omdat, er zat ook een beetje inflatie in waarschijnlijk. Omdat die chips die erin zitten...
9: Die ook duurder geworden zijn.
1: Duurder,
9: ja.
1: Dus daar moeten ze hogere prijzen voor rekenen. Maar ze zeggen ook heel duidelijk dat in de oude business, zou ik maar zeggen... dat daar ook heel veel upgrades plaatsvinden. Dus heel veel datacenters die hebben nog gewoon oude spullen staan... of verouderde spullen staan... En daar gebeurt ook heel veel. En daar maken ze dus ook best mooie omzetstijgingen mee.
9: Ja.
1: Dus het gaat over de hele linie eigenlijk heel erg goed daar.
9: En kan dat misschien ook wel een beetje de klap opvangen... op het moment dat die dataservers toch weer wat minder in de gratie... of zeg maar die uitbreidingen wat minder in de gratie raken? Dat dan toch weer die oude vertrouwde hardware die je verkoopt... dat die dan je redding is?
1: Ja, dat zou goed kunnen, maar dat is nog heel veel. Er wordt de komende jaren nog echt heel veel geïnvesteerd. En je ziet hier ook, het gaat hier om technologie, het gaat hier om de nieuwste technologie. Dus er zit ook redelijk snel weer een nieuwe cyclus aan te komen. Als je kijkt naar Nvidia, die komen van mij elk jaar zo'n beetje met een nieuwe chip. En ook hier zie je dat de technologische vernieuwing heel snel gaat. Dus het blijft allemaal doorgaan. En we staan aan het begin van de cyclus nog. Wat veel mensen wel vergeten. Dus er zit nog wel echt wat heel veel aan te komen.
19: BNR Beurs.
0: Rente op Japans schuldpapier. Het hoogste niveau in 30 jaar. Duitsland en Frankrijk ook hard opgelopen rentes. En ook in de veilige Verenigde Staten wordt er een rente van 4,8% gevraagd voor een obligatie met een looptijd van 10 jaar.
20: We've seen global yields at their highest since 2008 and the 30-year yield back at levels before Bessent's bond buyback plan. So all those gains are raised at this point. Yes, it's partly the geopolitics, but also you've got the fiscal concerns, which by the way are not helped by the war. Right in the US scenario, and you've got the AI build-out story, so surging corporate borrowing to finance that build-out, all factoring into this maelstrom.
0: Nou, moraal van dit verhaal, de onrust op de obligatiemarkt die neemt toe. En niet alleen in grote landen, maar eigenlijk in ieder land staat schuldpapier in de uitverkoop. Nico, wereldwijd worden de records verbroken en ik ben toch nieuwsgierig, wat merk je daar nou als Nederlandse belegger eigenlijk van?
1: Nu nog niet zo heel veel, maar je merkt wel dat de beurs een klein beetje begint te piepen en te kraken. Kijk, het is op zich niet raar dat die rentes oplopen, eigenlijk heel simpel. rente is de prijs van geld. En er is heel veel vraag naar geld. In Amerika bouwen ze datacenters. In Europa willen we investeren in defensie. Als je kijkt naar staatsobligaties, die werden altijd gekocht door bijvoorbeeld Big Tech. Hè. Die hadden heel veel geld over. Nou, het geld is allemaal weg, is geïnvesteerd. Dus het is gewoon een ander verhaal nu. Er wordt heel veel geïnvesteerd. Bessent heeft dat ook gezegd in Asheville. Partly zegt hij, omdat heel veel geïnvesteerd wordt. Dat is ook zo. Aan de andere kant zijn de schulden heel erg hoog. Dus de overheden die krijgen nu eigenlijk concurrentie van de bedrijven. En dat is voor ze heel vervelend. Want die bedrijven die kunnen gewoon iets meer betalen. Die hebben dat geld ook nodig. En die drijven dus gewoon die rente op. Dus het is eigenlijk een gevecht om het beschikbare geld.
0: Ja, en want inderdaad, hè, strijden ze dan echt om hetzelfde kapitaal. En voor wie is dat nou een groter probleem? Voor de overheden, voor techbedrijven?
1: Nou, met name voor de overheden, want die techbedrijven die hebben geld zat. Tenminste, die hebben hun geld natuurlijk al geïnvesteerd, maar die kunnen lenen omdat ze hele mooie cashflows hebben. De overheden die zullen keuzes moeten maken. En dat is natuurlijk lastig. Want in de westerse wereld heb je elke 4-5 jaar verkiezingen. En je vindt geen verkiezingen met het aankondigen van bezuinigingen. Dus ja, iedere keer moeten die politici cadeautjes geven. En dan moeten ze daarna weer bezuinigen. Dat zie je nu bij ons ook. Je ziet hoe moeilijk het gaat in Den Haag. En eigenlijk moet Ilko Heijnen, die moet ook. En dan is Nederland nog een van de good guys. Maar heel veel westerse landen, zoals de Fransen, die moeten echt gaan bezuinigen. En dat gaat niet lukken. Nou, die Fransen hebben volgend jaar verkiezingen. En dan heb je die man aan de linkerkant, die Mélenchon, die wil gewoon een deel van de schulden kwijtschelden.
0: Ja, ja.
1: Dus dat wordt echt een probleem daar.
0: Maar het is ook een cyclus van de afgelopen maanden of jaren, zou je kunnen stellen. Hè? We schuiven de bezuinigingen voor ons uit, we laten de staatsschuld oplopen en daardoor lopen de obligatierentes op, want we maken ons zorgen. Hoe groot is dat probleem nou?
1: Ja, dat hangt er een beetje vanaf. De markt begint zich echt wel zorgen over te maken. Kijk, normaal gesproken zou je zeggen, rente zoals in Amerika, daar hebben ze nu over 4,7%. Historisch gezien is dat helemaal niet raar voor 10-jaars rente. Dat in de jaren 80, 90 is het een stuk hoger geweest. Alleen, wat je nu eigenlijk ziet, is dat er schulden zijn. Die zijn aangegaan op een laag niveau in de rente. In coronatijd of daarna op 0%, 1%. En dat moet nu worden geherfinancierd. Dus die rentekosten die gaan heel erg oplopen voor een aantal partijen. Ook voor overheden. En dat is vervelend en dat moet je dus zien te managen op een of andere manier. En daarom zie je dat die rentelasten enorm gaan oplopen.
0: Ja,
1: dan moeten er echt andere keuzes worden gemaakt. En dat is natuurlijk een vervelend verhaal ook voor de kiezers.
0: Ja, want inderdaad, hè, wat je zegt, hè, die hoge rentestanden, die kennen we ook nog van een aantal jaar geleden, voor 2007. Moeten we dan die relatief hoge standen van nu op de korte termijn rentes niet misschien wat meer gaan zien als het nieuwe normaal of het normaal van toen? Omdat de economie groeit, de inflatie blijft nog wel even hoog en ook die staatsschulden die zijn ook nu niet zomaar weg.
1: Ja, ik denk dat dat een heel terechte constatering is. Die 1% rente of 0% rente hebben we zelfs meegemaakt. We hebben zelfs negatieve rente meegemaakt. Kijk, de centrale banken die hebben obligaties opgekocht op hele, hele hoge koersen. Dat was met de kennis achteraf, maar dat kon je toen ook al wel zien. Dat was eigenlijk gewoon heel dom. Mm-hmm. Ze wilden geld in de markt pompen, maar dat heeft heel veel geld gekost. En nu zie je dat de normale rente langzaam maar zeker terugkeert overal.
17: Ja. Ja, en jij noemde al eerder de vergelijking met die techbedrijven die ook die obligaties uitgeven. Nou, die rentes met die techbedrijven die liggen best wel dicht bij elkaar als in tegenover die staatsschuldrentes daarop.
1: Ja.
17: Hoe kan dat? Want het risico lijkt me bij zo'n techbedrijf toch een stuk hoger dan dat.
1: Daar wordt in de markt wel wat anders over gedacht. Dat is ook zo. Ik herinner me nog in corona dat bijvoorbeeld bedrijven als Microsoft met hele sterke cashflows, dat die tegen 0% geld konden lenen. Dus dat wordt nu nog steeds een beetje zo gezien. Kijk, die grote techbedrijven die zijn hun cashbuffers wel eens een beetje kwijt. Maar ze hebben nog steeds enorme cashflows. En ze verdienen heel veel geld. Ze groeien nog steeds. Dus ja, daar wil men graag hun geld parkeren. En misschien is dat wel ietsje betrouwbaarder dan de Amerikaanse regering of dan pakweg een andere regering.
0: Tot slot, Nico, hoe moet je hier nou als belegger mee omgaan met die onrustige obligatiemarkten?
1: Nou, je moet het wel een beetje in de gaten houden, want die obligatierente, kijk, die rente is gewoon een alternatief voor de beurs. Op de beurs wordt alles afgemeten aan de rente. En als de rente echt oploopt, dan heb je partijen die zeggen van, nou, ik vind het nu wel even goed geweest met die aandelen en ik ga lekker in de Amerikaanse staatsobligaties zitten. Krijg ik 5% en dan ga ik wel even kijken het komende jaar wat er gebeurt. Dus dan wordt er wat geld van tafel gehaald van de aandelenbeurs. De contante waarde van de aandelen gaat omlaag, omdat de rente hoog is. Dus ja, je gaat dat merken. En aan de andere kant moet ik er wel bij zeggen dat de rente nu zo hoog is, met name omdat er heel veel wordt geïnvesteerd. Dus je zag ook aan de bedrijfscijfers dat het bij het bedrijfsleven in ieder geval heel erg goed gaat. Dus bedrijven die hun zaken op orde hebben en die extra geld verdienen, ja, daar gaat het best wel goed mee.
17: Maar het klinkt een beetje als een onvermijdelijke neergang van de beurs waar we nu tegen aankijken. Stap 1, wat moet je doen om je in te dekken tegen deze slechtere tijd?
1: De beurs hoeft niet beslist omlaag, want de bedrijven doen het in principe, omdat er zoveel geïnvesteerd wordt, is het logisch dat de economische groei stijgt. En dat we een hogere economische groei krijgen. Dat willen ze ook, de landen. De Bessent heeft gezegd, de enige manier om uit de schulden te komen is door hogere economische groei. Dat is een beetje het idee. Dus veel bedrijven die hebben daar gewoon een voordeel bij. Alleen, je moet gewoon extra oppassen, omdat bedrijven die bijvoorbeeld zwaar in de schulden zitten en die moeten herfinancieren, ja, die lopen tegen veel hogere kosten op. En omdat een belegger en investeerder zijn geld nu overal kwijt kan, er is heel veel vraag naar geld, wordt men natuurlijk ook selectief en ga je niet bij het eerste beste bedrijf die bijna op apengapen ligt je geld uitlenen.
19: BNR Beurs.
17: We gaan eens kijken hoe het er op Wall Street voor staat. Daar staat groen op de borden. De Dow Jones 0,4% erbij. De S&P 500 0,5% erbij. En de Nasdaq ook 0,4%. Gelijk nog even een aandeel dat opvalt kort. En dat is van Uber, na een scoopje van Bloomberg.
3: Uber cutting about 10% of its global workforce as it restructures and shifts spending. Sources telling us management ranks will shrink 20% with some managers moving into individual contributor roles. The company also cutting remote workers to about 1% of staff.
17: Ja, het is een enorme ontslagronde. 3300 banen gaan eruit bij het platform. Ze willen van managementlagen af. Dat kost heel veel geld. En ze willen liever dat geld gebruiken voor hun maaltijdbezorging, hun taxis en, niet te vergeten, natuurlijk hun robotaxis. Nou, dat wordt goed ontvangen, want het aandeel staat 2,2% in de plus.
0: Door naar Berkshire Hathaway, want CEO Greg Abel gaf vandaag een interview bij CNBC en legde uit waarom Berkshire de afgelopen maanden miljarden investeerde in Alphabet. Ze hebben ook bij Berkshire door dat je niet meer om AI heen kunt. En ja, dan is Alphabet toch wel een hele, quote, belangrijke speler. Al moest Alphabet de beleggingsreus daar eerst zelf van overtuigen.
21: Late May, I received the call on a Sunday morning to see if we wanted to participate in their upcoming equity offering. They hadn't set the size, but recommended that we consider $10 billion. And Warren and I discussed the size. We discussed the size of discount, and I'd recommended 6.5% discount. And we were comfortable with that.
0: Nou, dat was het begin. Bewijst overigens wel dat soms een beetje brutaliteit je wel wat dingetjes op kan leveren. Maar ja, sindsdien heeft Berkshire in totaal $37 miljard aan Alphabet aandelen aangeschaft. Dus nou ja, ze zijn wel echt fan, durf ik te zeggen.
17: Ja, ze zijn goed omgepraat. Nou, dat was de beursdag van vandaag. Dan heb je nog één ding van ons te goed en dat is die van morgen. Ik ga een heel blik met macrocijfers opentrekken. Maar eerst, nu we het over blikken hebben, je krijgt ook de cijfers van Campbell's Company. Dat is de maker van die iconische tomatensoep. Goed, de macrocijfers dan. Zo krijg je van S&P Global te horen hoe het vertrouwen van bedrijven in de eurozone en in de Verenigde Staten ervoor staat. Staan bedrijven nog te trappelen om diensten in te kopen? Daar komen we achter. Verder kijken we ook nog terug op de maand juli. Eurostat vertelt ons hoeveel de industrie kwijt was aan het invoeren van materialen en hoe die kosten werden doorberekend aan de klant. En nog meer cijfers uit Amerika. Je krijgt meer inzicht in de productiviteit van de gemiddelde Amerikaan. En we komen te weten hoe de balans tussen import en export er daarvoor staat. Dit was de BNR-beurs van woensdag 2 september. Feest bij Dell, huilen op de obligatiemarkt. Maar lachen konden we sowieso, want we hadden Nico Inberg van de aandeelhouder er weer bij. Dankjewel weer.
1: Graag gedaan, mannen.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Abonneer, reageer en like vooral nog even op alle bekende platformen, want daar maak je ons ook erg blij mee. Tot morgen.
17: Tot morgen.
19: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great.

0: op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Ik pak je
3: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
4: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
3: Vandaag is er en morgen weten we niet.
4: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn vandaag nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen, zoals Wijchen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond, wordt de komende tijd nog wel bewaakt. De deadline van de dreigvideo, gericht aan Jan G. uit Overasselt, is verstreken. Aan het eind van de ochtend dook er een video op waarin een groep gewapende mannen eiste dat hij binnen 12 uur een grote lading drugs terug moest geven. Anders zouden ze iedereen in zijn... is verstreken. Aan het eind van de ochtend dook er een video op waarin een groep gewapende

0: Het hele land buien, het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je hoeft niet altijd te luisteren, maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
2: En dat kan ook via de BNR-app.
1: Download de BNR-app.
2: En blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
3: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over de zoektocht naar meer Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week Nederlandse en Belgische militairen reizen af naar Groenland. Niet om het land te beschermen tegen Donald Trump, maar wel om voorbereid te zijn op een Russische of Chinese aanval. Hoe staat onze Noordflank ervoor? Dat bespreek ik met Stefan de Vries, onze Groenlandicus, en Michael van der Toorn, onze defensiespecialist.
4: Zeker.
3: Welkom, mijn naam is Geert-Jan Haan. Aan het eind van deze uitzending de mega-hit van de week. Ik ben erg benieuwd wat mijn collega's als tips voor je hebben meegenomen. Maar nu eerst...
1: Make Europe great again.
5: Greenland doesn't help Denmark. That should be controlled by the United States, not by Denmark.
6: President Trump has been clear that when it comes to the protection of the Arctic, with a priority on Greenland, we have to spend more energy, more time, more focus on this. Because we know the sea lanes are opening up. The Chinese and the Russians are more and more active.
7: Nou, wij gaan als onderdeel van een NAVO-oefening gaat daar een eenheid van mariniers naartoe met andere landen.

0: Bank staat weer op de kaart deze week. Want Nederlanders en Belgen reizen af naar Groenland om mee te doen aan de NAVO-operatie Arctic Shield. Onderdeel van de NAVO-paraplu Arctic Sentry. Er zijn ook andere Europeanen bij betrokken. En Michal, ik zeg Arctic Sentry, maar ik zeg ook Arctic Shield. Waar doen de militairen nou aan mee?
1: Ja, Arctic Shield, dat is een oefening en die valt binnen de grote paraplu, eigenlijk Arctic Sentry, die bedacht is om aan Trump vooral te laten zien dat de Europeanen ook zelf Groenland en de Arctische regio veilig kunnen houden. Ik zat even te tellen op mijn vingers. Seven Nation Army zijn het er echt zeven. Nederland doet eraan mee, België doet eraan mee. Het wordt een oefening geleid door Denemarken, dus dat is drie. Verder horen we Frankrijk, Canada, Zweden en Slovenië. Dat zijn dus Seven Nations.
0: Nou, nee joh.
1: Petje af. Hartstikke leuk. Volgens mij klopt het. Maar ja, misschien. Even.
0: Hier wil ik iemand bij de NAVO een vraag over stellen.
1: Ja, dat moeten we even navragen. Nee, maar dus meerdere Europese landen en niet-Europese landen, NAVO-landen, doen daar een oefening. Nederland doet met enkele tientallen mariniers en wat lichte watervoertuigen mee. Waar we ook al eerder ervaring mee hebben opgedaan in dat gebied.
0: Ja, nog even aanvullen. Hoe past dat nou binnen Arctic Sentry?
1: Ja, dus. Die Arctic Sentry is eigenlijk de grote paraplu. Eerder hebben we ook al andere oefeningen gedaan, zoals bijvoorbeeld de oefening Cold Response. Dat was in het noorden van Noorwegen. Dus ja, het past gewoon in een serie van oefeningen die daar in dat gebied, in dat koude gebied over het algemeen plaatsvinden, om te oefenen, om het terrein te leren kennen. Ja, eigenlijk elke oefening heeft een ander accent. Maar het past allemaal binnen de grote paraplu van Arctic Sentry.
0: Ja, je zei het al, eerder dit jaar waren er ook al Nederlanders in het hoge noorden te vinden voor de oefening Cold Response. 25.000 militairen, 14 landen, een double Seven Nation Army. Dat was in de week dat Rutte alle oefeningen in het hoge noorden ook onder die paraplu van Arctic Sentry ging scharen. En onze collega Jorik Simonides die reisde toen af naar Den Helder voor een gesprek met commandeur George Pastoor. En die legt uit wat Cold Response dan weer inhield.
2: In dit gebied hebben we natuurlijk nu in dit scenario helemaal een fictieve vijand gecreëerd die Noorwegen binnenvalt. Wat we willen doen met deze oefening is dusdanige afschrikking creëren, zodat de Russen het wel niet in hun hoofd houden om zeg maar Noorwegen of NATO binnen te vallen.
3: Ja, want Rusland is dan die meest voor de hand liggende vijand.
2: Dat klopt.
3: Ja, wat is hun belang daar in dat gebied?
2: Zij hebben natuurlijk een grote basis op het Kola Schiereiland, Moermansk, waar hun grote vloot-eenheden zitten. En wat vormt dan een bedreiging voor met name Nederland als je om de Noordkaap naar beneden vaart met een aantal onderzeeboten, dan is de weg naar Nederland, naar Rotterdam, open. En dat betekent dat je daar met ballistische raketten afgevuurd door onderzeeboten de haven van Rotterdam een legitiem doelwerk is. Of Londen, of NATO-hoofdkwartieren in Brussel, Brunsum in Nederland of in Noordwood in Noorwegen, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is geen prettig scenario wat geoefend wordt.
1: Nee.
4: Moeten ze wel een eind reizen voordat die

0: Op de stoep staan in Rotterdam.
1: Zeker, maar daarom zijn het scenario's.
0: Ja.
1: Nu gaan er weer Europese militairen en Canadezen richting het Hoge Noorden, maar nu naar Groenland. Maar deze oefening is op dit moment nog wat vager, geloof ik.
2: Ja, dat wordt, we weten dus, er gaan meerdere militairen die kant op, die landen. Maar het wordt bewust een beetje vaag gehouden. Minister Jessicus van Defensie, die zei: ik wil de Russen niks wijzer maken. Dat zei ze onder andere bij WNL toen ze de deelname aan de missie aankondigden.
3: Wij zijn al een tijdje dat we iets minder concreet ook exacte data, getallen delen. Omdat we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin. Die goed in de gaten houdt wie wat waar doet.
2: Ja, er wordt dus niet zoveel over losgelaagd vanwege de veiligheid. Dat horen we misschien wel, waarschijnlijk wel.
1: Nou, de Belgische collega, die legt alles op tafel. Dus.
2: Ja. Vanuit Nederland, vanuit België wordt er inderdaad wat meer gedaan. Theo Franken, die is wat loslippiger, blijkt. Maar richting het einde van september zijn ze klaar. Het gaat een paar weken duren. 2 weken, ongeveer van 4 tot 18 september. En ja, het is misschien nu niet heel koud in Groenland. In Nuuk is het 5 graden, heb ik opgezocht. Morgen zelfs een zonnetje. Maar je wil daar gewoon het terrein goed leren kennen. Je wil de netwerken van de fjorden goed weten. Daarvoor is zo'n oefening, ja.
0: Ja, en even over dat terrein. Het is 2 miljoen vierkante kilometer. Hè. Dat is de helft van de Europese Unie in oppervlakte. Die fjorden die zijn gigantisch. Dus ja, dat is ook een van de dingen die worden gezegd. Van ja, je kunt wel Groenland binnen willen vallen, maar het is geografisch eigenlijk niet te doen. Want het is zo ontzettend groot en zo ontzettend ontoegankelijk. Geen enkele vijand zal uiteindelijk daar heel lang stand houden. Maar goed, het is belangrijk om die omstandigheden daar toch
2: te leren natuurlijk kennen. Ook om samen te werken. Je werkt natuurlijk wel vaker samen binnen NAVO-verband in verschillende opstellingen. Maar ja, dit is weer een andere unieke opstelling om samen te werken.
1: Er zijn wat hoofdrolspelers in dit Groenland dossier. Wat hebben ze de afgelopen tijd zoal gezegd? Begin dit jaar had Trump het heel vaak over Groenland.
4: If you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult.
1: Ja, Trump zag dreiging toen hij uit het raam keek. Dat geldt trouwens ook voor secretaris-generaal Mark Rutte.
5: The Arctic becomes more of an issue, and President Trump, by the way, and I will defend him now and then this afternoon just to irritate you. No. Trump 45 already said there is an issue with Arctic security, and again he did so when he came back into office in January. And I think he's right. There is an issue with the Arctic region. There is an issue of collective security because these sea lanes are opening up and because the Chinese and the Russians are more and more active. China, of course, not bordering on the Arctic, but as you know, very much being involved there.
1: En defensieminister Jessicus die benoemde die dreiging onlangs ook al bij dat tv-programma waar Michal aan refereerde.
3: Het is heel belangrijk omdat we daar en heel rond Europa ook stijgende militaire activiteit zien van de Russen. De Chinezen vinden het een interessant gebied.
1: Ja, Stefan, af en toe schudde je hoofd.
0: Ja.
1: En jij zat in diezelfde tv-uitzending als defensieminister Jessicus toen zij aankondigde dat dus Arctic Shield op Groenland met Nederlandse deelneming zou plaatsvinden. Wat denk je allemaal nu?
2: Het gaat er door je heen, Stefan.
0: Van alles en nog wat. Nee, over die dreiging. Ja, dat zegt Trump, dat zegt Rutte, want die praat Trump na. En Jessicus praat weer Rutte na. Papegaai op een rijtje. Ik praat na wat ik hoor van bronnen bij de militaire geheime diensten, bij ambassades en bij mensen die in het leger werken. Er is al, kijk, die interesse in dat Arctische gebied, dat is een feit. Dankzij klimaatverandering smelt het ijs, opent zich daar een interessante route van bijvoorbeeld China naar Europa, die de helft scheelt met de route in dagen rondom Afrika bijvoorbeeld. Dus dat is een feit. Iedereen is geïnteresseerd. Maar die verhoogde militaire activiteit, ja, de geheime diensten die ik heb gesproken, die zeggen dat daar helemaal geen aanwijzingen voor zijn. Dus hier wordt mensen bang gemaakt of een excuus gezocht om aan te tonen dat Groenland in gevaar is. Nou, dat is misschien op lange termijn een risico, maar er is geen directe dreiging nu. als je tenminste mijn bronnen moet geloven. Maar die bronnen hebben weer andere belangen dan de politieke bronnen, zoals Rutte en Jezogus. Dus ja, wie heeft er dan gelijk? Ik weet het niet.
1: Maar je moet die oefeningen, militaire oefeningen, eigenlijk ook loszien van de urgentie, toch?
0: Ja.
1: Want die oefeningen, zoals Michal al schetst, die stonden ook al op de planning.
0: Ja, natuurlijk. En de Nederlanders, maar ook de Britten en de Nooren, die oefenen al jaren en jarenlang in het Hoge Noorden. In Noorwegen zijn daar ook zeer goed in. De Nederlandse mariniers bijvoorbeeld, om in dat soort extreme omstandigheden te opereren. Dus die oefeningen, ja, die hebben natuurlijk nut. Ook, zoals Michal zei, om je protocollen op elkaar af te stemmen, om elkaar te leren kennen, om te weten hoe je zo goed mogelijk samenwerkt in NAVO-verband. Dus die oefeningen zijn sowieso nuttig. Alleen, ja, het heeft natuurlijk ook een afschrikkende wekking. Het is ook een signaal naar Rusland dat de Europeanen bereid zijn om Groenland te verdedigen. Het is ook een signaal naar de Groenlanders, die dat zeer op prijs stellen, die ik heb gesproken eerder dit jaar, dat Europa dat ook doet. Dus het heeft allerlei, het heeft absoluut nut op allerlei niveaus. Alleen de dreiging die er zou zijn van allerlei Chinese en Russische oorlogsschepen in dat gebied, zoals Trump zei, ja, dat klopt niet.
2: Maar er zijn toch eigenlijk twee manieren om hier naar te kijken. Ten eerste is de militaire dreiging. Nou, misschien is die niet zo dringend als sommige mensen zeggen. Maar dat wat Stefan net heeft gezegd. Het andere is natuurlijk gewoon politiek.
1: Ja.
2: Want Groenland is ook een politiek dossier. Ja. En ja.
1: Zullen we dan even luisteren naar iemand die ook secretaris-generaal van de NAVO is geweest, Jaap de Hoop Scheffer. Want die zei onlangs op BNR dat Groenland politiek gezien met afstand het meest explosieve dossier is binnen die transatlantische relatie. En de Hoop Scheffer zegt dat Mark Rutte de afgelopen anderhalf jaar, bijvoorbeeld op de NAVO-top in Ankara, en ik citeer, de pin uit de handgranaat probeerde te trekken en af en toe die handgranaat ook verstopt. Maar het valt de Hoop Scheffer op dat,
6: dat die pinner wat president Trump betreft kennelijk nog steeds in zit. Als dit onderwerp niet goed gemanaged wordt, dan vind ik dit met afstand de meest serieuze bedreiging voor de NAVO die ik mij kan voorstellen. In politieke zin.
1: Nou, ik heb deze zomer weinig urgent gehoord, dus blijkbaar wordt het goed gemanaged.
0: Maar is het niet zo dat als de pin nog in de handgranaat zit, dat het dan allemaal veilig is? Ik begrijp de beeldspraak niet helemaal.
1: Dat maakt even niet. Het is gewoon een goede quote.
2: Het is gewoon een goede quote.
0: Neem niet kwalijk. Ja.
2: Maar toen op de NAVO-top, want dit was volgens mij rondom die top, toch?
1: Ja.
2: Toen bracht Trump toch weer dit onderwerp ter sprake. Een beetje tegen de verwachtingen in. Want de meeste mensen dachten, nou, Groenland, het hebben volgens mij heeft Mark Rutte toch een beetje gesust. Maar het ging er toen toch weer over. Dat werd natuurlijk opgepikt door Denemarken, maar ook wel door andere regeringsleiders die toch de noodzaak voelden er toen toch nog even iets over te zeggen. En volgens mij, ja, tussen de NAVO-top en nu zit een zomer, is er niet heel veel verbeterd op dat gebied. Dus het blijft wel een politiek heel gevoelig dossier. Ja. En zeker voor Denemarken.
1: Maar deze week aangekondigd, Von der Leyen gaat samen met Frederiksen naar Groenland toe. Ook deze maand, in september. Had ze dat misschien niet moeten doen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Ik denk dat zij de noodzaak voelt om toch af en toe te laten zien dat zij ook het dossier niet is vergeten. En dat het ook voor Europa heel belangrijk blijft. Misschien onder druk van met de Frederiksen, weet ik niet. Maar ik denk dat Ursula von der Leyen heel erg ziet, heel erg vindt dat zij daar ook af en toe heen moet om die urgentie te laten zien. Want je wil aan de ene kant natuurlijk het dossier niet laten exploderen, niet de pin eruit trekken of erin of uit. Nou goed, die handgranaat niet laten ontploffen. Maar aan de andere kant wil je natuurlijk ook wel laten zien dat Europa zich niet over zich heen laat lopen.
1: Ja, nee, die pin moet er niet uit. Dat is dan heb je een probleem. Stefan, hoe ervaar jij dit?
0: Ja, zeker. Wat ik ook merkte op Groenland, als je met de mensen spreekt, ze zijn niet bang voor die Russische en Chinese dreiging. Ze zijn echt nerveus over de dreigingen van Donald Trump. Die zien zij nu als hun vijand. En ze weten ook dat de Europese troepen, of althans de militairen die gestuurd waren eerder dit jaar, het waren er niet zoveel, maar het waren verkenners trouwens, ook om onder andere deze oefening voor
1: te rijden. Ja, want de Cold Response, die NAVO-oefening onder Arctic Sentry, die was in Noorwegen, die was niet op Groenland.
0: Precies, dat klopt. Ja, dus, maar begin dit jaar als reactie hebben wij onder andere ook Nederland militairen gestuurd. Denemarken heeft militairen gestuurd, dat bleek later. Die waren klaar om te vechten. Die gingen daar niet om de boel voor te bereiden of te verkennen. Die waren klaar om de Amerikanen aan te pakken, mochten die aan land komen. Dus het punt hier is dat natuurlijk een bondgenoot van de NAVO, de grootste, een andere bondgenoot bedreigt. En ja, dat is onbekend terrein, om maar even in de beeldspraak te blijven. En daar zijn de Groenlanders en de Denen ook nerveus over.
1: Ja, dat snap ik. En vanuit Groenland wordt er dus nu heel erg met name naar het Europese deel van de NAVO gekeken. En naar Canada en naar Denemarken. Kom ons helpen.
0: Ja.
1: Want we hebben ineens alle grootmachten mogelijk op ons dak. Alleen, dan pakken wij die handschoenen op. En dan stuit jij deze week toch op wat problematisch nieuws. Want de Denen die worden gezien als leiders van het initiatief. Maar niet alles gaat van een leien dakje. Wat is er aan de hand?
0: Ja, nee, dat las ik in de Deense kranten. Tussen droom en Deen staan wetten in de weg, zou je zeggen. Kopenhagen kondigde.
2: Zou je bijna zeggen?
0: Zou je bijna zeggen? Ik heb het gezegd. Kopenhagen kondigde vorig jaar de aankoop van 6 nieuwe fregatten aan. Onder andere ook voor het Arktisch gebied. Maar nu, ruim een jaar later, is er nog altijd geen bestelling geplaatst. Dus dat zorgt voor politieke discussie in Kopenhagen. Er wordt nog wel volop overlegd, maar er is nog geen centimeter staal gesneden. En de vloot die er wel is, die kraakt. Want Denemarken heeft 4 grote Arctische schepen die in dat gebied kunnen opereren bij Groenland. En bijna 3 weken lang was er geen van die 4 schepen in de buurt van Groenland. 3 lagen aan de kade in Denemarken in Frederikshavn. En de 4e oefende in Canada. Er waren wel wat kleinere Deense schepen, maar die kunnen niet eens een helikopter meenemen. En ja, in zo'n enorm gebied is dat cruciaal voor reddingsoperaties en toezicht en veiligheid. En ja, dat gaf dus deze week zowel de Denen als de Groenlanders een pijnlijk beeld. Namelijk dat de Denen politiek aan het roer staan, maar operationeel hebben ze eigenlijk nauwelijks een schip dat ook maar iets kan doen.
1: Dan heeft Trump gelijk. Trump zegt, laat mij de boel maar leiden, want wij kunnen dat wel.
2: Ja, maar het is niet alleen, zelfs politiek hebben ze eigenlijk ook problemen. Ook hebben we al eerder geschetst in eerdere afleveringen. Maar ook de relatie tussen Groenland en Denemarken is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend als de Denen misschien graag zouden willen. Dat is moeilijk. Dat verleden is moeilijk. Ook daar gaat het deze week over. Er verschijnt een rapport. Ook over eigenlijk wat er allemaal is gebeurd in de wat zwartere periode van de bezetting van Denemarken van Groenland. Er wordt onder andere gepraat over dat verhaal over de verplichte anticonceptie voor Groenlandse vrouwen.
1: Ja,
2: in de jaren 70.
1: Inderdaad, na de Tweede Wereldoorlog heeft Denemarken nogal koeltjes een omgang met Groenlandse vrouwen.
2: Exact. Er wordt nu gepraat over onder andere herstel of compensatie daarvoor. Dus dat toont ook aan dat politiek ook nog lastig is. Dus heeft Trump gelijk? Ik weet het niet.
1: Maar aan de andere kant, als je zegt, ik kom opvooien en ik kom je helpen en ik kom je redden.
2: Ja.
1: Ja, dan is wat Stefan hier schetst over wat er allemaal niet goed gaat nu bij de Denen militair gezien.
2: Op de molen van het Amerikaanse frame natuurlijk.
0: Ja.
2: Dat de Europeanen niet sterk genoeg zijn. Dus daarom zijn dit soort oefeningen die worden gedaan, moeten dan wel denk ik aan worden gegrepen om dat even te laten zien aan Trump. Tenminste, dat zal een van de doelen zijn natuurlijk van dit soort gezamenlijke oefeningen.
1: Ja.
2: Om te laten zien.
1: Goed dat we dit dan
2: onze fregatten doen het heus wel.
1: Ja, nou goed dat we dan de tussenstand nu ook even benoemen. En niet alleen aan het begin en aan het eind van zo'n Arctic Century erover praten. Want we zien dat er dus nog wel wat hiccups zijn. Wat gaat deze oefening Arctic Century nou uiteindelijk opleveren, denken jullie? Militair, politiek, wie wil de aftrap geven?
2: Politiek gezien hebben we het ook een paar keer even aangestipt. Maar is het om aan Trump te laten zien, wij nemen het serieus, de dreiging? Want als jij zegt dat Europese landen dit moeten doen en onze eigen veiligheid op orde moeten hebben, dan doen we dat. En verder is het gewoon, het Arctic Century waren ook meerdere oefeningen die al bestonden, die samen zijn gevoegd. Gewoon operationeel oefenen, paraatheid, zoals we gewoon al. Dus dat is de militaire winst. Dat moeten we gewoon doen. En politieke winst is toch een signaal en ook een beetje munitie als Trump weer met zoiets gaat komen.
0: Ja, een belangrijk signaal. Ook naar de Groenlanders toe, hè, want ze zijn met maar 55.000 mensen in die enorme ijsvlakte. En zij stellen toch op prijs dat Europa zich warm loopt voor een serieuze verdediging van dat gigantische eiland. Misschien krijgen de Groenlanders daar wat warmer van.
1: En kun je zeggen, Tot slot, militair gezien moeten we Chinezen en Russen afschrikken. Politiek gezien moeten we misschien wel Amerika afschrikken.
0: Zeker, ja.
2: Mooie conclusie.
7: BNR's megahit.
1: Ik kan het wel in weinig woorden iets zeggen. Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Nou, wie echt zich totaal cultureel heeft laten onderdompelen de afgelopen week is Michal van der Toorn. Wat heb je meegenomen?
2: Nou,
1: ik was gewoon schone kleren aan, zie ik.
2: Ik heb schone kleren aan. Ik was op Lowlands, beste luisteraars. Ja, misschien waren jullie er ook wel. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben nog niet helemaal klaar om de zomer vaarwel te zeggen.
0: Nee,
2: het gaat de hele tijd over
0: niet.
2: Van ja, de scholen zijn weer begonnen, we moeten weer aan het werk, de winter komt eraan. We hebben het net over Groenland gehad. Ik krijg het er koud van, dus kom er maar in met de Dolce Vita.
8: En met je gezien.

0: even lekker.
1: Heerlijk.
0: Dolce van niente. Ja. Ik was op Lowlands dus en ik zag daar Il Maggio del Gelato. Een band uit Milaan. Ze schijnen zichzelf vernoemd te hebben naar een bar in een hele hippe buurt daar. Ik ben nog nooit in Milaan geweest, niet echt in ieder geval. Dus
2: ik ga over een maand, nou, dus ik zal kijken.
0: Kan jij even kijken? Je kan erheen met de trein. Dus dat is
2: ik
0: geweldig.
2: Ga met de trein.
0: Je gaat erheen met de trein. En op in die Milaanse straten doen zij inspiratie op voor hun muziek. Dit, wat je net hoorde, was hun meest beluisterde nummer op Spotify. Ze spelen een beetje jazz, invloeden, funk, disco, wat afrobeat zit er af en toe tussen. Maar ook af en toe toch een disco-achtige vocoder-sound.
2: Vocoder, oké. Okay.

0: hierheen. Klinkt toch lekker? Wat vinden jullie?
1: Pew, pew. Ja, ik heb wel zin om weer naar Italië te gaan.
2: Maar een vocoder is een 21ste eeuwse synthesizer.
0: Ja, 20ste eeuw.
2: Oh,
0: soort synthesizer. Nou, zoek hem maar op, beste mensen.
2: Oké.
0: Heel erg. Nou goed, ik kan hier nog heel erg over praten, maar we moeten even door. Waar kun je ze nog zien? Op Vlieland, op Into the Great Wide Open, als je daar toevallig bent. Of heel snel nog heen kan gaan. Je kan ze nog zien op een festival, het Paard van Stal Festival in Den Haag. Of in Spanje. In Vic in Spanje. Of op het Jamboree Jazz Festival in Barcelona in september nog.
1: En als je denkt, wat een lekker nummer. Het staat natuurlijk in onze playlist op Spotify. BNR Mega nummer 1. Even zoeken, dan vind je hem.
2: Il Maggio del Gelato, de tip van de week van Michal van der Toorn. En bedankt voor ook al jouw input over Groenland. En Stefan de Vries, uiteraard hetzelfde.
1: Arrivederci.
2: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michiel Roelen, mijn naam is Geert-Jan Haan. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn vandaag nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen, zoals Wijchen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond, wordt de komende tijd nog wel bewaakt. De deadline van de dreigvideo, gericht aan Jan G. uit Overasselt, is verstreken. Aan het eind van de ochtend dook er een video op waarin een groep gewapende mannen eiste dat hij binnen 12 uur een grote lading drugs terug moest geven. Anders zouden ze iedereen in zijn omgeving vermoorden. De echtheid van de video wordt nog onderzocht. Een andere deadline die is verstreken is die van de transfermarkt. Voetbalclubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. De KNVB maakt morgen de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En de aanhouding van Badr Hari gisteren had te maken met een ruzie met zijn ex-vrouw, zegt hij in het AD. De ruzie ging over de opvoeding van hun kinderen. Hari zegt dat hij absoluut geen fysiek geweld heeft gebruikt. Hij wordt verdacht van bedreiging, belediging en stalking. Onterecht, zegt zijn advocaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
6: The ladies not for turning.
7: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
8: Are you excited about another election?
9: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
10: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. De Russische buitenlandwoordvoerder waarschuwde de Britten voor catastrofale gevolgen en dreigde zelfs met aanvallen op Britse militaire doelen buiten Oekraïne. Aanleiding is de Britse steun aan Oekraïne. Het zorgde voor aardig wat onrust in het VK. Maar hoe serieus moeten we deze dreigementen uit Moskou nemen? Lia, de vraag stellen is een beantwoorden. Hoe serieus moeten we deze dreiging van Rusland tegen Groot-Brittannië nemen?
11: Er zijn verschillende mensen die er op verschillende manieren over denken. En ik denk dat het allemaal legitiem is wat ze zeggen. Maar laten we even teruggaan naar waarom de dreiging uit Moskou nu, want het is niet de eerste, het zal ook niet de laatste zijn, toch wat serieuzer genomen wordt in het Verenigd Koninkrijk. En de reden is dat de nieuwe Britse premier, ik blijf hem maar even nieuw noemen, ook al zit hij er al 6 weken, Andy Burnham, die ging op zijn eerste buitenlandse bezoek naar Kiev, iets meer dan een week geleden. En hij bevestigde daar, wat iedereen al vermoedde, namelijk dat Groot-Brittannië dezelfde koers zal blijven varen als onder Keir Starmer. Met andere woorden, het Verenigd Koninkrijk blijft Oekraïne bewapenen met tanks, met raketten. Maar daarnaast gaan de Britten verder dan andere Europese landen. Ik bedoel, Andy Burnham nam een blauwdruk mee voor componenten voor lange afstandsraketten die Kiev zelf zal kunnen maken nu. Ik zeg niet van de ene week op de andere, misschien zelfs niet van het ene jaar op het andere. Ik ben geen militaire deskundige, dus dat weet ik niet. Maar het kan wel. Nou, zijn de Britten, en daarin gaan ze ook verder, worden er Britse drones ingezet op aanslagen in Rusland. Ik bedoel, de Britten hebben heel weinig drones. Oekraïne heeft er vele, vele, vele, vele malen meer. Maar het feit dat ze Britse drones gebruiken betekent dat de Britten verder gaan dan alle andere Europese landen die dat niet doen. En, ook al mogen we dat officieel niet weten, een andere reden voor de boosheid uit Moskou is dat er speciale Britse troepen Oekraïnse militairen opleiden in Oekraïne zelf. Begrijp je? Dus dat verklaart waarom de Russen zeiden, het Verenigd Koninkrijk speelt met vuur. Letterlijk zeiden ze, het is niet uitgesloten dat wij in Moskou het Verenigd Koninkrijk zien als een doelwit voor Russische semi-militaire acties. Nogmaals goed, dit is niet nieuw, maar het houdt de Britten wel enorm bezig. En Britse militairen waarschuwen ook inderdaad voor militaire acties op een NAVO-lidstaat. En dat zou best wel eens Groot-Brittannië kunnen zijn.
12: Ja, want hoe reageerde Andy Burnham, maar ook de minister van Buitenlandse Zaken Ed Miliband, op deze weinig vredelievende woorden vanuit Moskou?
11: Nou, ze waren er heel cool onder. Ze zeiden er niet veel over eigenlijk. Kijk, alles wat je erover hoort is, er is heel weinig veranderd. Wij blijven vastzitten aan onze positie. Wij blijven hardop en zichtbaar voor iedereen Oekraïne steunen. Ze willen zelfs, de Britten, dat andere landen verantwoorden, de Verenigde Staten veel verder gaan. Wat anderen zeggen is, kijk, de Russische ambassadeur in Londen is teruggeroepen naar Moskou. Die is niet vervangen. Wat betekent dat? Dus het gaat vooral over kijken naar andere signalen. Het feit dat dus die Russische ambassadeur terugroepen naar Moskou en nog niet vervangen, maakt communicatie tussen die twee landen er niet makkelijker op. Maar dit is niet uitzonderlijk. Dat hoor je Londen ook zeggen. Oh, we maken hier ons geen zorgen over. Het wordt pas een probleem als een nieuwe Russische ambassadeur de komende maanden niet komt opdagen. Als de oude gewoon niet vervangen wordt. Weet je wel, dan wordt het echt gezien als de intentie die Rusland heeft om de band met het Verenigd Koninkrijk dunner te maken, losser te maken. En dat zou diplomatiek wat zorgwekkender zijn.
12: En is dat iets waar serieus rekening mee wordt gehouden?
11: Daar wordt rekening mee gehouden. Men rekent er niet op, maar men denkt wel, het is een mogelijkheid. Maar weet je wat ook weer speelt daarbij, tegelijkertijd, is de actie van Britse marineschepen. Die is ook vorige week opgevoerd. Drie dagen hebben de Britten Russische schepen gevolgd in Britse wateren, in het kanaal, schaduwvloten en zo. Ze zagen containers, Russische containers, die beschermd werden door een Russisch oorlogsschip. Die Russische tanker die werd verdacht van het breken van sancties. Dus steeds meer Russische schepen zie je ook in Britse wateren. En ik vond het ook opmerkelijk dat de Britse marine zei dat ze 1/3 van hun tijd spenderen aan het schaduwen van inderdaad Russische schepen, waarvan ze het vermoeden hebben dat die nu gewoon niet thuis horen.
12: En waarom richt Moskou specifiek zijn pijlen zo nadrukkelijk op de Britten? Want uiteindelijk is het VK niet het enige land dat Oekraïne steunt en help biedt.
11: Nee, helemaal niet. En bovendien, en even terugkomt op je eerste vraag, weet je wel, hoe wordt erop gereageerd en moeten we dit heel serieus nemen? Kijk, sommige Britten zeggen, wij zijn eigenlijk ook helemaal niet zo belangrijk voor Rusland. Wij delen geen landsgrens met Rusland. Wij zitten niet in de Baltische Staten, het Verenigd Koninkrijk ook niet in Oost-Europa. Dus eigenlijk valt het nog wel mee. Maar Moskou zit in het nauw. Poetin dreigt van alles te doen. Die man heeft een grote bek en we horen al 4 jaar dat hij van alles dreigt. En dat wil niet zeggen dat het ook gebeurt. Maar wat het wel betekent is dat hij onberekenbaar is en dat je niet uit moet gaan van een rationele actie. Bovendien, er is een lange geschiedenis tussen Moskou en Londen. Het is een hele oude haat-liefde verhouding. Een geschiedenis met Britse dubbelspionnen, die dateert al van na de Tweede Wereldoorlog. En ja, Rusland is natuurlijk ook bezig met het treiteren, met het traineren van zaken. Er is heel veel spionage in het Verenigd Koninkrijk, cyberspionage en gewone criminele activiteiten. Waar de Russen Britse misdadigers voor betalen om bijvoorbeeld warenhuizen die opslagplaatsen zijn voor Oekraïnse bedrijven op te blazen. We hebben het een poos geleden gehad over een paar huizen die toen in het bezit waren van de Britse premier Keir Starmer, die in de fik werden gestoken, de een na de ander. Later werd gevonden dat er een link was met Rusland. Begrijp je, dat soort dingen maakt dat veel Britten toch wel serieus nemen. Niet de Britse bevolking hoor, maar militaire deskundigen.
12: Ja, en aan de andere kant kan je ook vragen, hè, stel we moeten rekening houden met die woorden, met die eventuele dreiging. Denk aan Russische sabotage, cyberaanvallen, hybride acties. Zijn de Britten daarop voorbereid?
11: Helemaal niet. Echt helemaal niet. De Britten zijn niet voorbereid. Ze wachten nog steeds op hun regering die zeggen ze, ergens in het najaar zal komen met een pakket maatregelen waarvan ze zeggen, hier moeten de Britten zich op voorbereiden. Weet je wel, aantal flessen, wat wij al langer doen in Nederland. Hoeveel flessen water je moet instaan, hoeveel kilo's rijst en zo je in de op zolder of in de kelder moet zetten. Batterijen, zaklantaarns en zo. Blackouts, daar wordt ook over gepraat hier. Volgens sommigen zijn die realistisch. Ook daar wordt in het Verenigd Koninkrijk geen rekening mee gehouden. Weet je? En ik denk eerlijk gezegd, ik denk dat de mogelijkheid van Russische realistische aanslagen, zij het hybride aanslagen, die kunnen leiden tot een blackout bijvoorbeeld, of andere treiterpraktijken met gevolgen, het uitvallen van de elektriciteit bijvoorbeeld. De Russen zijn in staat om alle kabels die het Westen onder zee hebben liggen, om die in kaart te brengen. Ze kunnen met drones bijvoorbeeld opslagplaatsen voor olie, benzine in brand steken. Ze kunnen drones gebruiken om kabels op te blazen en zo. Het wordt de Britten gewoon niet verteld dat dat mogelijk is. En nogmaals, ik denk dat de Britten meer kwetsbaar zijn dan ze denken. Ook omdat het Verenigd Koninkrijk de grootste cash-bijdrage levert aan de oorlog in Oekraïne van alle andere landen, vooral sinds de Verenigde Staten niet meer meedoen. En omdat het Verenigd Koninkrijk de enige westerse bondgenoot van Oekraïne is dat toestaat dat zijn kruisraketten door Kiev gebruikt worden in Rusland. Maar de Britten zelf, die zullen er niet over horen.
12: Zorgt dit dan voor extra onrust onder de Britse bevolking? Maar ook toch de discussie onder diezelfde Britse bevolking over de vraag of de steun aan Oekraïne misschien te ver gaat?
11: Nog niet. Nog niet. Ik denk, die discussie wordt niet gevoerd. Ik denk als Poetin die dreiging opvoert en de escalatie opvoert met bijvoorbeeld inderdaad een cyberaanval op, weet ik veel, energiekabels in het Verenigd Koninkrijk, of als hij een vliegtuig uit de lucht haalt, of als Poetin aanslagen pleegt op energiekabels van Britse ziekenhuizen bijvoorbeeld, dan vraag ik me af hoe de Britse burger daarop gaat reageren. En trouwens, ook Europa.
12: Ja, maar dat is dan pas daarna. We moeten toch vooraf voorbereid zijn?
11: Nee, maar de Britten zijn dat dus niet. En ik denk, als er inderdaad zo'n aanslag komt en die is succesvol, wat gebeurt er dan? Daar ben ik benieuwd naar. Trekt Londen dan de steun in voor Kiev onder druk van de publieke opinie? Of wat gaat Europa doen? He, gaan de Europese landen zich verenigen en eindelijk een schep bovenop de militaire steun doen die ze nu geven aan Oekraïne?
12: Ja, en wat kan de Britse regering nu doen om Rusland af te schrikken, om tegenreactie te bieden, zonder de situatie verder te laten escaleren? Want dat is dus duidelijk niet wat je wil.
11: Ik denk dat ze doen wat ze doen. Ze geven weinig rugbaarheid aan een strategie. Een politieke strategie, een militaire strategie. Ze bereiden de burgers niet echt goed voor op de mogelijkheden die er zijn. En ze denken, vermoed ik zo, de Britse overheid, dat dit de beste manier is om de Britten kalm te houden. Dat is de prioriteit, denk mij.
12: Nog even heel terugkomend. Hè? Je had het over dat jullie als Britten ook niet zijn voorbereid. Wij kregen, volgens mij was het vorig jaar allemaal, een flyer in de bus. En ook hoe je een noodpakket moest samenstellen. Dat we allemaal een noodpakket in huis moesten nemen. Dat hebben jullie dus niet.
11: Nee, die flyers heeft niemand gehad in het Verenigd Koninkrijk. Ook niet in mijn brievenbus, want die bestaan nog niet. Die zijn er nog niet. Daar wordt nog steeds aan gewerkt. Ergens in de loop van het jaar zouden ze moeten komen. Maar de Britten tasten dus, letterlijk, nog steeds in het donker. Hebben geen idee hoeveel flessen water, batterijen ze moeten inslaan. Waar ze op moeten afstemmen als ze overheidsberichten moeten gaan horen over wat er gebeurd is en wat de volgende stappen zijn en zo. Geen idee. Helemaal niets. Dus dat bedoel ik. De Britten zijn praktisch, mentaal, slecht voorbereid op een mogelijke Russische escalatie.
12: En dan blijven we even bij Andy Burnham, maar dan een ander onderwerp. De Britse premier maakt een opvallende draai in zijn omstreden plan om gevangenen eerder vrij te laten. Na felle kritiek schrapt hij de vervroegde vrijlating van twee mannen die betrokken waren bij de dood van politieagent Andrew Harper. Lia, voordat je uitweidt over de Burnham's teruggedraaide plannen, in het kort nog heel even de dood van agent Harper.
11: Dat was agent Harper. was doende om naar huis te gaan. Zijn dienst zat erop een aantal jaar geleden. Hij was 28. Hij was net getrouwd trouwens. En hij rijdt met een collega op een bericht af, waaruit blijkt dat een aantal criminelen bezig zouden zijn met het stelen van een quadbike. Nou, Harper gaat er achteraan. Hij ziet die auto langzaam proberen weg te rijden met die quadbike erachteraan. Die quadbike zat aan een touw vast aan die auto. Een passagier probeert in die auto te springen. Dus die auto rijdt al heel langzaam. Harper probeert dat tegen te houden, raakt verstrikt in dat touw waarmee die quadbike vervoerd wordt. Quadbike valt eraf en die auto rijdt door met een agent in dat touw verstrikt daarachteraan, anderhalve kilometer lang. En die agent overlijdt. En Andrew Harper is dus die agent die overlijdt. Nou, je begrijpt wellicht, als je het Verenigd Koninkrijk kent, hoeveel aandacht, media-aandacht daaraan besteed is. Gruwelijk verhaal, vreselijk verhaal. Drie daders, tieners, worden veroordeeld. Zij krijgen 13 tot 16 jaar gevangenisstraf. Nou, het probleem van Andy Burnham is dat hij met een gevangenissysteem zit dat niet werkt. Op de eerste plaats omdat het bom en bom vol zit. 98% capaciteit. Er zijn in al die gevangenissen in het Verenigd Koninkrijk op één moment, 2 jaar geleden, waren er maar 100 plaatsen. Dus er hoefde maar één rel uit te breken en de Britten zouden gewoon niet voldoende mensen hebben om weg te zetten die gearresteerd zouden zijn. Dus het probleem is, de Britse gevangenisbevolking, die al verdubbeld is in 30 jaar, voor die gedetineerden is er geen ruimte. Dus, zegt Burnham, wat ik wil doen is mensen vrijlaten. Vervroegd vrijlaten. Behalve voor moordenaars, behalve voor mensen die het levenslang hebben gekregen, maar mensen onder die categorie die normaliter vrijgelaten worden nadat ze 1/3 nog te gaan hebben van een straf, die worden nu al nadat ze de helft hebben uitgezeten vrijgelaten. Dus, criminelen, mensen die veroordeeld zijn voor gewelddadige verkrachtingen, voor seksmisbruikers, pedofielen en doodslag, die zouden allemaal vrijkomen. Waaronder inderdaad de daders van die dood, die moord op die Andrew Harper. Het land was te klein. Ik bedoel, iedereen was opstand. Dat kan niet. Je kunt die mensen niet vrijlaten. De familie van Harper begon een campagne die ontzettend veel aandacht kreeg op de socials en op de gevestigde media. En Burnham bedacht, nou weet je wat, ik pas de wet zo aan dat mensen als die daders van die Harper niet langer vrijkomen. Omdat iedereen die veroordeeld is voor doodslag op een dienstverlener, die moet zijn hele straf uitzitten. Nou, dat kon natuurlijk niet. Juridisch is dit onmogelijk. Je kunt geen uitzonderingen maken. Het is of alles of niks. Dus nu is iedereen die veroordeeld is voor verkrachting, ernstig misbruik van kinderen en van doodslag, maakt niet uit op wie, die wordt niet vervroegd vrijgelaten.
12: Maar het feit dat hij überhaupt deze plannen had, ze wilden vanaf oktober duizenden gevangenen in Engeland en wil ze eerder vrijlaten. Hij had dit toch kunnen zien aankomen met zijn oogjes dicht, dat dit voor heel veel ophef en woede zou zorgen?
11: Gek genoeg niet. Gek genoeg dacht hij echt. En ook, kijk, hij zit er pas 6 weken, maar ook zijn voorgangers dachten dat. En vooral Keir Starmer had beter moeten weten, hè, vroeger openbare aanklager, dat het systeem vol zat. Maar dus het duurt heel lang als je nieuwe gevangenissen wil, en dat willen de Britten. De Britten willen straffen, liever dan rehabilitatie. Dat is misschien een ander verhaal, maar daar heeft het allemaal wel mee te maken natuurlijk. Er is een reden waarom er geen enkel ander land in Europa zoveel mensen in de gevangenis stopt als het Verenigd Koninkrijk. Dus straffen wordt gezien als iets wat absoluut noodzakelijk is en de rest is secundair. Het gevolg goed daarvan is dat als je dan het land volstelt met gedetineerd, dat je daar ook de gevangenissen moet hebben. Maar als je weigert te bouwen, ja, dan kom je op een punt, waarop gevangenissen tekort zijn.
12: En een ander onderwerp dat in deze context altijd naar boven komt is imprisonment for public protection, afgekort IPP. Wat houdt dat in?
11: Nou, dat is dus het alternatief. Een van de alternatieven van Burnham. Hoe kun je voor lege plaatsen zorgen in de gevangenissen door mensen vrij te laten, waardoor niet iedereen meteen op zijn achterbenen gaat staan? Nou, buitenlandse misdadigers, die kun je terug naar een land sturen, als het land het wil. Is ook geen simpele oplossing. Bovendien zijn er niet voldoende om dat probleem van die overvolle gevangenissen op te lossen. Maar een ander probleem, wat wel helpt, is zoals je suggereert, gevroegde vrijlating van mensen die veroordeeld zijn onder een hele speciale categorie. Die categorie is een van die slepende Britse schandalen waar je een serie podcast mee kan vullen. Die categorie is van mensen, zoals je zegt, die een straf hebben uitgezeten, maar die nog langer moeten blijven zitten omdat ze gezien worden als een gevaar voor de samenleving. Die wet, die categorie is bedoeld inderdaad om publiek te beschermen, heeft niet met straffen te maken voor de overtreding. Men dacht toen die wet werd ingevoerd dat het zou gaan om een aantal tientallen mensen die onder die rare categorie veroordeeld zou worden. Het gaat om duizenden. En ik kan je een paar voorbeelden geven. Ik vind het schokkend. Die duizenden mensen hebben een minimum gevangenisstraf gekregen. Pakweg 2 jaar voor een roofoverval. En die hebben geen maximum. Dus die weten niet wanneer ze vrijkomen. Er is één geval, er zijn meerdere gevallen hoor. Er zijn één geval bijvoorbeeld van een man die een roofoverval deed dat mislukte, maar hij kwam wel weg met een mobiele telefoon. Die kreeg daarvoor 2 jaar. Dat is 14 jaar geleden. Die man zit nog steeds vast. Hij is zwaar depressief. Hij is schizofreen. Hij heeft hallucinaties. Hij is suïcidaal. Heeft zichzelf gesneden. Hij heeft die afgelopen 14 jaar in 13 verschillende gevangenissen gezeten. Vorig jaar onder zware, zware druk van zijn familie werd hij overgebracht naar een psychiatrisch ziekenhuis. En hij is nu sinds kort weer terug in een gevangenis. Die man hoort, zegt iedereen, in een psychiatrische instelling. Er zijn mensen die 16 jaar zitten voor het stelen van een auto, van een bloempot.
12: Die IPP-straffen werden in 2012 afgeschaft voor nieuwe veroordelingen. Maar mensen die voor die tijd zo'n straf kregen, die kunnen daar dus, zoals je net al zegt, nog steeds onder vallen. En daar wil Burnham wel wat aan doen. Maar is dat haalbaar?
11: Die mensen kunnen daar nog steeds onder vallen en vallen daar nog steeds. We hebben het over ruim 2000, hè, dus niet niks. We hebben het over ruim 2000 gevangenen. 96 hebben er een zelfmoord gepleegd, overigens. Het is echt een groot schandaal. Dat vindt ook iedereen. Dus Burnham begint niet van nul. Hij weet dat allerlei onderzoeken, allerlei commissies, allerlei ministers hebben allemaal gezegd, dit kan niet. Zelfs, natuurlijk het Hof van Mensenrechten, Europees Hof van Mensenrechten, maar zelfs een onderzoeker van de VN heeft gezegd, dit is onmenselijk. Dit moet onmiddellijk worden afgeschaft. Waarom het niet is afgeschaft, is dat de Britse politiek maar niet kan beslissen wat ze met die mensen die nog vastzitten, die ruim 2000, moeten doen. Hoe kun je de wet veranderen zodat je die mensen opnieuw beoordeelt en mogelijk veroordeelt? Daar is men niet over uit. Ze hebben het wel geprobeerd met een aantal, maar 1/3 van alle mensen die onder deze speciale categorie zijn vastgezet, worden nog steeds beschouwd als niet helemaal veilig en een bedreiging voor de maatschappij. En daarom zitten ze nog steeds vast. Dus ze weten niet precies wat ze met die lui moeten doen en hoe. Maar Burnham heeft gezegd, maakt me niet uit. Het gaat mij om het principe. En inderdaad, het lijkt alsof onder bepaalde voorwaarden bijna al die mensen binnenkort vrij zijn.
12: Lea, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder en dan hebben we het over een van Engeland's meest bekende en kleurrijke evenementen, Notting Hill Carnival. Dit jaar was het namelijk dubbelfeest in de Londense wijk. Het bestaat 60 jaar. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt, is trouw achtergekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronden vanavond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Wethouder Tom de Nooier van Oldenbroek geeft zijn portefeuille met de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug, meldt Omroep Gelderland. Er stond vorige week ophef omdat hij een foto plaatste met de Kalashnikov in de pro-Russische regio Transnistrië. Daar had hij al eerder zijn excuses voor aangeboden. En de rechter heeft opnieuw een wet van president Trump geblokkeerd die zogenaamd geboortetoerisme tegen moet gaan. In de grondwet staat dat iedereen die in Amerika wordt geboren een Amerikaans paspoort krijgt, maar Trump wil daar een einde aan maken. Een vergelijkbare wet werd eerder dit jaar ook al afgewezen door het Hoge Rechtshof. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land...

0: bij Amsterdam Amstel. Want we zijn op een steenworp afstand op Amsterdam Science Park op bezoek bij Cusp AI. Dat zou je al heel wat moeten zeggen, vinden wij. En wij zijn in mijn geval Jo van Buurik.
1: En Ben van den Burg.
0: En hier hoor je ook vanaf elke donderdag wat er verder speelt in de wereld van tech. Dan nemen we de week door. Dus volg de grote techshow in je favoriete podcast hebt, dan blijf je op de hoogte. Nu dan gaan we praten met de meest vooraanstaande AI-wetenschapper van het land. Onlangs is hij daartoe bekroond en wij vinden het ook. Geen onbekende ook voor onze techshows bij BNR, want in het begin van de Gen AI-hype kwam hij al meermaals langs in onze studio's. In de tussentijd heeft hij Cusp AI opgericht, bestaat nu dus amper 2,5 jaar en focust zich vooral op de ontdekking van nieuwe materialen door de inzet van AI. Met die missie en in korte tijd werd afgelopen zomer zelfs al een Series B financiering van $450 miljoen opgehaald tegen een waardering van 2,6 miljard. Wat daarmee gebeurt en alles wat daarmee samenhangt en wat ze nou eigenlijk precies doen heden de dag, dat vragen we aan Max Welling, CTO en co-founder van Cusp AI en tevens hoogleraar machine learning aan de UvA, waar we nu ook zitten. Dag Max.
2: Hallo.
0: Zoals gezegd, we hebben elkaar vaker gesproken. Ik denk dan vooral terug aan september 2022. Toen je bij ons in de studio zei, ja, de term AI is momenteel wel wat aan inflatie onderhevig. En toen moest ChatGPT nog komen. Waar staan we nu in de AI-tijdlijn wat jou betreft?
2: Ja, het gaat heel erg snel. En ik denk, dat blijft me toch elke keer weer verrassen. Dus de technologie gaat sneller dan ik denk. En ik zou ook zeggen dat we moeten gaan nadenken over hoe die technologie hoe we die gaan integreren in de maatschappij en in bedrijven. Dus het interessante fenomeen is dus dat de diffusie van die technologie in de bedrijven en in de maatschappij veel langzamer gaat,
0: ja,
2: dan de technologie zelf. En dat leidt natuurlijk tot wat spanningen hier en daar. En dat heeft grote impact, ook op werkgelegenheid en dat soort dingen. Dus
0: ja,
2: daar staan nog grote vragen voor, ja, voor de boek.
1: En moet de maatschappij sneller gaan of de technologie iets langzamer om het iets bij elkaar te brengen?
2: Ik denk dat het heel moeilijk is om de technologie langzamer te laten gaan. Ik denk ook niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat wij als maatschappij vooral moeten proberen sneller te gaan en de technologie beter te integreren en sneller te integreren.
0: Ja, jij bent er natuurlijk al decennia mee bezig. Nu sinds de afgelopen paar jaar met Cusp AI. Ook voor mensen die jullie nog niet zo goed kennen. Wij hebben net een demo gezien.
3: Geweldig.
0: Basically met een AI chatbot-achtige interface nieuwe materialen ontdekken. Maar wat is jullie onderscheidende waarde ook wat jullie daarmee doen?
2: Nou, ten eerste is die technologie best ingewikkeld, zullen we maar zeggen. Dus we hebben een enorm goed talentteam. Dus we hebben een team hier verspreid over Cambridge en Londen en Amsterdam en Berlijn en Singapore en nou ook in Amerika.
0: Mm-hmm.
2: Dus waar wij, ik denk toch wel, het echte toptalent van de wereld bij elkaar kunnen brengen.
0: Yeah.
2: We hebben ook een database die uniek is, waarvan sommige van die data alleen mogen gebruiken om modellen op te trainen.
0: En hoe komt dat dan? Zijn dat papers of essays die jullie hebben
3: gekocht?
2: Gekocht. Ja, we hebben daarin geïnvesteerd.
0: Zo.
2: Ja.
1: Dus dan ga je naar de belangrijkste papers in materiaalkunde en in de natuurkunde en dan zeg je tegen, die zitten bij Wolters Kluwer, denk ik. Waar zitten die eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk alle grote uitgevers van de wereld. Waarom? Gelukkig zitten er een hoop in Nederland, in Duitsland en Engeland. Ja.
0: En daar hebben jullie geshopt van dit zijn de onderzoeken, ja, die voor ons nuttig zijn.
1: En is dat exclusief voor jullie? Dus dat is echt voor jullie. Dus dat is voor jullie. Mag verder niemand mag daar gebruik van maken?
2: Ja, die contracten zijn wat ingewikkelder dan dat. Maar er zitten bepaalde dingen exclusief in voor ons.
0: Zo.
2: Ja.
0: En dat is dus ook eigenlijk hoe je spreekwoordelijke slotgracht rond Cusp AI aan het vergroten bent.
2: Ja, dat is de moat, inderdaad. Ja. Dat is een belangrijk onderdeel. We hebben ook wel, zeg maar, specifieke technologie die andere bedrijven niet hebben.
0: Mm-hmm.
2: Die houden nog een beetje geheim. Maar ik denk dat wel dat wij dit beter kunnen dan andere bedrijven in de wereld.
1: Ja, dus de data is uniek en de technologie bedoel je de modellen die je maakt.
2: Ja.
1: Omdat je hele slimme mensen hebt, maak je net iets betere modellen.
2: Ja, ik zou zeggen flink betere modellen, maar het is
1: de beste modellen.
2: ik denk een van de belangrijkste onderscheidende vermogen is de integratie van AI en machine learning met chemie en fysica en natuurkunde.
0: Ja, dat is dus heel specifiek. Je wil geen hallucinaties, dat soort dingen.
2: Ja, maar het is, kijk, er zijn al een hoop bedrijven die zich die zeg maar de chemische aspecten hiervan, de simulatie hiervan goed doen.
0: Mm-hmm.
2: Maar het is eigenlijk omdat nu al deze technologie enorm wordt versneld en verbeterd door AI. Kunnen we daar meer op ingaan.
0: Ja.
2: Dat is

0: zeg maar, onze kracht. Dus omdat we een heel goed AI-team hebben en we hebben een heel goed chemie- en een materiaalteam.
1: Ja.
0: En we hebben ook een heel goed compute-team. Zeg maar, zorg ervoor dat we op grote schaal kunnen rekenen en die data kunnen gebruiken om die modellen te trainen.
1: Mm-hmm.
0: Die combinatie van dingen, die is eigenlijk aan een soort paradigmaverschuiving, voor een paradigmaverschuiving aan het verzorgen.
1: Mm-hmm.
0: In de industrie, waarbij dus materialen veel sneller kunnen worden ontworpen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar de industrie in de materiaal...
1: ontdekking.
2: Ja, ontdekkingindustrie.
0: Ja, dus dan moet je denken aan sectoren zoals energietransitie.
1: Bijvoorbeeld zonnepanelen.
0: Zonnepanelen is een goede, batterijen is een goede. We werken met Hyundai aan bijvoorbeeld fuel cells.
1: Mm-hmm.
0: Je moet ook denken aan de chip-industrie.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar worden nu ook geheel nieuwe materialen ontworpen omdat chips aan het veranderen zijn. Ze worden zeg maar meer driedimensionaal. En als je een hoop zeg maar, materiaal op elkaar stapelt, dan moet de hitte eruit kunnen weggaan. En daar heb je ook weer hele nieuwe materialen voor nodig.
2: Ja.
0: Dus dat is een belangrijk onderdeel. We kijken bijvoorbeeld ook naar het verwijderen van PFAS uit drinkwater. Dat doen we samen met een bedrijf, Chimera.
1: Mm-hmm.
0: We hebben ook projecten lopen in CO2-verwijdering van de atmosfeer.
2: Ja. Ja. Ongeveer anderhalf jaar geleden spraken we elkaar. Toen was je daar al mee bezig met CO2-verwijdering. Wat is de ontwikkeling? Gaat dat nu veel beter? Is dat klaar? Waar sta je daar?
0: Ja, dat is een goede vraag. Het is zo dat die markt, die is niet heel sterk. Dus met andere woorden, de markt werd eigenlijk gedomineerd door een paar partijen zoals Microsoft. Die credits kocht of die compenseerde voor een uitstoot. En er waren nog een aantal andere bedrijven. Maar de politieke situatie op dit moment in de wereld is zo dat dat soort bedrijven daar zich van terugtrekken.
1: Ja.
0: Wij verwachten dat dat terugkomt. Hè? Omdat de urgentie is heel duidelijk.
2: Maar het probleem is dus de markt en niet de technologie die je maakt om CO2 uit te lichten.
3: Het is de wil van de partijen kunnen om het te doen. Daar en daardoor zijn er relatief kleine partijen in opkomst zoals Kusp.ai die dit nu weer heel erg aan het aandrijven zijn.
0: Ja. Nou, wij doen het intern, maar wij kunnen het dus heel moeilijk verkopen. Dus precies. Wij gebruiken dezelfde technologie om PFAS uit water te halen.
1: Ja.
0: En diezelfde technologie wordt intern ook ontwikkeld voor CO2-verwijdering.
1: Ja. Ja.
0: Maar het is niet iets waarmee we veel geld gaan verdienen als bedrijf. Dus we moeten daar een beetje in balanceren natuurlijk. Dat we niet alle eieren in dat mandje leggen. Want dan zijn we natuurlijk snel failliet.
3: Wat is dan wel het verdienpotentieel van jullie wat dat betreft?
0: In algemeen? Of
3: ja, omdat je zegt, dit is niet waarmee het groot geld verdient.
0: Nou, bijvoorbeeld een sector zoals de semiconductor sector.
1: Ja.
0: De energietransitie. Er is wel veel vraag naar nieuwe zonnepanelen technologie.
1: Ja.
0: Er is ook veel vraag naar het ontwerpen van nieuwe materialen in de chips.
1: Ja, ja.
0: En daar zit dus een veel groter commercieel potentieel.
1: Ja, precies.
0: Nou is het zo dat wij hebben ook een idealistische oorsprong. Dus wij willen toch blijven doorwerken aan dat soort dingen ook.
1: Mm-hmm.
0: Maar we moeten ook realistisch zijn natuurlijk.
1: Ja. Ja.
2: Nou, ik wil even terug. Dus de unieke data, omdat je die papers hebt, dan heb je die modellen, hele slimme mensen. Maar ik wil nog even op compute, dus het derde.
0: Ja.
2: Dus heb je eigen compute, neem ik aan. Dat koop je ook gewoon.
0: Ja, wij werken gewoon op een cloud. Dus in dit geval hebben we het meeste geïmplementeerd in Google Cloud. Maar wij zijn in principe cloud agnostic. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat we heel snel kunnen overstappen naar een andere cloud.
1: Ja.
0: Dat ze noemen dat bij ons bring your own cloud. Dus je kan dat zelf op een bepaalde plek die compute doen.
1: Ja.
0: Maar clouds zijn wel heel makkelijk. Omdat er al een heleboel service en zeg maar, software achter zit. En dat wil je niet hier neerzetten bijvoorbeeld zelf.
3: Nee, niet zelf. Nou, want we zitten notabene naast het grote datacenter van Equinix. Maar dat is niet interessant voor jullie om...
0: Nou, dat weet ik niet. Dat zou ik zo niet durven zeggen. Ik weet niet wat hun service precies is. Maar
2: maar ik hoor wel eens van dat je kleine modellen op je eigen GPU's draaien dan...
3: Ja. Er zijn AI-bedrijven die dat doen. Die
2: daar vragen naar.
1: Ja.
0: Ja. Nou, het is zo natuurlijk dat voor ontwikkeling... Dan gebruiken we ook de cloud. Maar je zou rustig wat kunnen ontwikkelen op je eigen laptop. Dat is geen enkel probleem natuurlijk. Maar het gaat vooral over die grote campagnes die je draait.
1: Ja.
0: Die moeten in een secure environment. Denk maar, een bedrijf moet zijn data ook vaak in de mix gooien om die modellen te trainen.
3: Ja.
0: En dat wil je doen op een manier die veilig is.
3: Ja. Ja. Even naar het nieuws van afgelopen zomer. Een Series B-investering van $450 miljoen. Daarbij ook, dat wil ik zo meteen even benadrukken, alle meer dan 45 grote partijen die jullie als partners aan je verbonden hebt. Als eerste, dat is een hoop geld. Zelfs een record als we Cusp AI voor de sake of argument even als Nederlands AI-bedrijf beschouwen. Hoe gebruiken jullie dat vervolgens om door te trekken?
0: Ja, er zijn een aantal plekken waar we dat geld in investeren. Ten eerste groeien we natuurlijk als bedrijf en de salarissen in deze sector zijn best wel hoog. Dus dat is al een grote kostenpost.
3: Talent.
0: En de tweede grote kostenpost is compute. Dus, ja. En dat heeft te maken met dit soort campagnes, maar het heeft ook te maken met het genereren van data. Dus een belangrijke moat is het genereren van relevante data waarop die modellen getraind kunnen worden.
3: Mm-hmm.
0: En dus wat wij doen is, als we compute over hebben, dan gaan we onze eigen data genereren in een computer. En dan helemaal doorrekenen. En die kunnen gebruikt worden voor onze modellen.
3: Ja.
0: En er is nog een derde belangrijke component, en dat zijn de experimenten. Dus wij gaan naar labs toe. We hebben dat zeg maar wat je net noemde, die 45 partners. Er zijn een groot deel van zijn ook labs.
3: Ja, dan hebben we het over Nvidia, Meta, Hyundai volgens mij ook en nog veel meer. Ja, en ook wat kleinere partijen.
0: Ja, dat zijn ook commerciële partijen natuurlijk die erin zitten.
3: Mm-hmm.
0: Maar bijvoorbeeld ook Amolf zit erin en de UvA zit erin en TUE zit erin.
3: Ja, iedereen met wie jullie werken.
0: Ja, dus dat zijn de labs. En om een experiment te runnen moet je ook betalen natuurlijk. Want er moeten allerlei dus mensen van worden bekostigd, maar ook materialen die erin gaan worden bekostigd.
3: Ja.
0: En dat willen we ook opschalen naar veel grotere hoeveelheden labs. En dat gaat ook geld kosten.
2: Ja, misschien is wel even dan om dat proces te vertellen. Dus je geeft een prompt in dat mensen allemaal kennen van ik wil een materiaal met deze eigenschap. Ik wil bijvoorbeeld een zonnecel die heel erg dun is.
0: Ja.
2: Dat geef je in. Dat wordt dan dus getraind op die papers die je allemaal hebt. En daar komt dan er komen dan materialen uit die het meest geschikt zijn, een formule. En die laat je dan in die labs maken, om het heel kort te vertellen.
0: Ja, dat klopt. Dus je begint eigenlijk met een zeg maar goed geïnformeerde prompt, waarbij je duidelijk afbakent wat de eigenschappen van die materialen moeten zijn. En dan gaat er het eerst wat er gebeurt is dat er gezocht wordt door de literatuur. Zijn er al materialen die eigenschappen hebben? Als het niet goed genoeg is, dan ga je zelf je eigen materialen genereren met computermodellen. En dat zijn dezelfde modellen die plaatjes maken op je social media account. Maar dan natuurlijk gespecialiseerd voor moleculen.
3: Mm-hmm.
0: Die worden dan helemaal doorgerekend. Dus je hebt dan soms honderdduizenden van dat soort kandidaten. En die worden allemaal doorgerekend. Eerst met hele snelle berekeningen. Een heleboel dingen vallen dan alweer af. En dan blijven er steeds minder over. En de hele dure berekeningen, die soms wel een week duren, die worden op de laatste kandidaten gedaan. En daar is dan weer een kleinere fractie van. Die gaat dan naar het lab. En dan zeggen we van oké, hier zijn de dingen die we willen dat je maakt. En hier is de manier waarop wij voorstellen dat je het maakt. Dus zet je knoppen van je experiment zo dat je dit materiaal op die manier maakt. En dan lukt dat vaak. En dan wordt het gemeten, komt die data terug. En dan wordt er weer een beetje gerekend en dan wordt het geïtereerd.
2: Ja, maar was je al een keer bij het lab en dat ze dachten van nou, dit is echt niet normaal wat hieruit is gekomen.
0: In termen van goed of slecht?
3: Nou ja,
2: beide.
3: Zei hoe briljant of hoe.
2: Ja,
3: wat
2: ik kan me zo voorstellen dat ze zeggen van hè? Ja. Hoe kan dit?
0: Ja, nou, we zijn nog niet op het punt dat we een lab, zeg maar een experimentalist helemaal denken van dit is
3: ongelooflijk.
2: Een wonder. Ja.
0: Je moet meer denken dat het zeg maar stapje voor stapje beter wordt.
3: Incrementeel.
2: Ja, okay.
0: Dus je gaat, maar het is al wel zo dat je eigenlijk vrij snel beter kan worden dan wat er is. Dus daarom denk ik ook dat er heel veel kansen zijn om heel veel materialen veel beter te maken.
3: Ja.
0: En het is wel subtiel. Er zijn dus zeg maar grote, hoogliggend, zeg maar hangend fruit. We gaan een nieuwe high temperature superconductor maken.
3: Mm-hmm.
0: Dan denkt iedereen van jeetje, ongelooflijk. Ik denk dat is nog niet gebeurd in de wereld. Daar zitten we nog op te wachten. Maar er zijn al wel heel veel voorbeelden die wij ook hebben, waarbij je dus zeg maar stapje voor stapje dingen beter maakt.
3: Ja.
0: En dat is ook makkelijker om in de wereld te zetten, want een bedrijf moet zo'n materiaal ook willen gaan gebruiken.
2: In de processen zitten.
0: In de processen zitten. En die gaat niet een hele nieuwe fabriek maken voor je nieuwe materiaal. Tenzij het echt een blockbuster is.
3: Ja.
0: Maar als het een, zeg maar, een verbetering is, dan kan die waarschijnlijk nog inpassen in zijn eigen proces.
3: En zit de grootste toegevoegde waarde dan in het feit dat jullie dat steeds beter kunnen genereren en steeds meer nieuwe formules kunnen ontdekken die als het goed is in de praktijk werken? Of ook dat je, als je zo'n doorbraak hebt, dat dan kan meedelen in de patenten en de royalties en dat soort zaken?
0: Ja, dus ik denk dat die laatste is een hele goede. Dus onze contracten zien er vaak zo uit dat we met een bedrijf gaan partneren.
3: Mm-hmm.
0: Dan worden milestone payments gedaan voor het behalen van bepaalde resultaten.
3: Mm-hmm.
0: En als het materiaal het in de echte wereld maakt, dan willen we ook vaak een soort van performance bonus noemen we dat. Dus iets van betaling van succes, zullen we zeggen. Ja. Dat een royalty zou één voorbeeld daarvan kunnen zijn.
3: Ja.
0: Dus ja, dat is wel waar wat grotere geld zou moeten binnenstromen.
3: Ja.
0: Maar ja. Je kan ook andere dingen verkopen uit je platform.
3: Ja.
0: Bepaalde modellen of zoiets.
3: Ja, precies. Maar als in, is dat ook een doel op zich? Of is dat dan meer een soort neveneffect van, goh, we hebben nu opeens zo'n goed model getraind. Dat kunnen we ook dus verhuren of verkopen of andere doeleinden inzetten.
0: Het is meer een doel op zich aan het worden. Dat is eigenlijk heel erg in beweging, dit soort dingen.
3: Mm-hmm.
0: Je moet eigenlijk als start-up jezelf continu heruitvinden. En ook je businessmodel opnieuw uitvinden.
3: Ja.
0: Het is een continu zoektocht. Dus ook nu, we hebben wel dit soort partnerships. Daar wordt ook voor betaald.
3: Ja.
0: Maar we denken dat we zulke goede modellen hebben dat we die ook apart zouden kunnen gaan verkopen. En dat is toch iets waar we nu mee bezig zijn om daarover
3: maar na te denken. Maar dan zou je dus eigenlijk bijna een soort, ik wil niet zeggen frontier, maar wel AI-ontwikkelingslab worden. Los van dat je nu primair op de wetenschappelijke formules ontdekken zit.
0: Dat zou je als je eigen LLM gaat trainen. Maar ook LLM's trainen is een spectrum. Dus ik heb het nu veel over modellen. Het versnellen van fysische modellen. Dat is niet zozeer een LLM.
3: Nee.
0: Maar ook LLM is een spectrum. Hè? Dus je kan LLM's van de grond af aan trainen op het hele internet en meer. Dat zijn de kosten ervan zijn enorm. Dus dan moet je denken aan miljarden.
3: Ja, dat zien we nu vooral in de VS en China natuurlijk.
0: Ja, en misschien in Europa kan Mistral daarvoor toegerekend worden. Maar er zijn een aantal labs nu ook in Europa die competitie aangaan.
3: Ja.
0: Wij zitten meer op het trainen van submodellen, dus kleinere modellen die taken uitvoeren en kunnen worden aangeroepen. Of het fine-tunen van een bestaand model. Dus je kan een of ander open weight model downloaden.
3: Ja.
0: En dan kan je zeggen van hier is een noem je dan een environment waarin je kan testen hoe goed die LLM het doet.
3: Ja.
0: En dan ga je proberen dat te verbeteren voor de taak waarin jij geïnteresseerd bent.
3: Ja, maar dat moet de afgelopen zomer buitengewoon fascinerend voor jou geweest zijn, Max. Want er is een heleboel verschenen, vooral vanuit China, zegt even.
0: De open weight model, ja, zeker.
3: Dus daar ben je volop mee aan het experimenteren om te zien wat jullie daarmee kunnen doen.
0: Absoluut.
3: En wat zijn je ontdekkingen tot dusver dan? Waar denk je dat nu de meeste potentie ligt?
0: Nou, wat je dus ziet is dat de frontiermodellen nog wel een beetje beter zijn, zullen we zeggen. En dat beetje is toch
2: half jaar, je hoort altijd een half jaar.
0: Maar een half jaar is heel veel tegenwoordig. Dat is het punt, hè? Dus als je dat omzet naar performance, dan is dat best heel veel. Dus wij hebben eigenlijk een soort mixed strategy, waarin we ervoor zorgen dat we niet afhankelijk worden van één partij. En we kunnen snel switchen, dus bring your own AI model, zullen we zeggen in dit geval. Maar het is ook een mix van closed source modellen zo goed mogelijk harnessen, heet het dan. Dus begeleiden in de taak die het moet doen. En open weight modellen zelf trainen, fine-tunen voor die taak.
3: Ja.
0: Zodat we eigenlijk nooit zonder model komen te zitten. Ja.
2: En zie jij voor de groei, is het meer de data? Moet daar nog meer? Want je maakt natuurlijk ook zelf je data. Dus, of is het meer de modellen? Dus de denkkracht. Of is het rekenkracht? Waar zie jij waar de groei moet komen? Wat houd je tegen nu?
0: Ja, die dingen moeten allemaal in lockstep. Dat is eigenlijk het probleem. Maar je kan zeggen, waar zit de grootste bottleneck? Ik denk dat data is de grootste bottleneck. De compute kan je opschalen als je genoeg betaalt. Dan kan je opschalen.
2: Ja. Energie nodig.
0: Er is op dit moment. Ja, de compute is er en als je voldoende betaalt, kan je het pakken, kan je het gewoon krijgen.
3: Ja, dat is te realiseren.
0: Ja, maar ik denk dus dat modellen maken, daar kunnen wij ook. Als we voldoende compute hebben, daar zijn we gewoon goed in. Maar het genereren van data, dat doe je dat moet je zeg maar in de fysische wereld doen. Dan moet je dus in een experiment lab doen. Of in je computer doen. En dat zijn toch, dat is heel duur. Dat moet je, dat is gewoon geld en tijd waar er heen moet. Dus in principe, de data in onze computers genereren, dat kunnen we opschalen. Maar de experimentele data zijn moeilijker op te schalen. Want daar moet je contracten sluiten. Er is een obligal achter. Dan moet je mensen krijgen die dat willen doen. Je moet verschillende labs creëren.
3: Ja.
0: Dus dat is lastiger om op te schalen. Dus je zou denken dat daar zit de meeste bottleneck.
3: Ja, toch wel een stukje red tape zou ik zeggen. Bureaucratie, legal noem
0: je dat. Zodra, zeg maar, ik zeg altijd, zodra je van digitaal naar fysisch gaat, ontstaat er ineens zeg maar frictie.
3: Dan wordt het ingewikkeld.
0: Ja,
3: precies. Je sprak over jullie ideologie. Jullie zijn Brits, Nederlands, nou zit overal ter wereld. Maar ik noem jullie voor het gemak een Europees AI-bedrijf. Nou, daar wordt nu in geïnvesteerd door investeerders. Hoe probeer je ook, zeg maar, als Europees AI-bedrijf je zegje te doen, je bijdrage te leveren, mee te denken en te praten over waar het naartoe moet? Want, nou ja, je noemde net Mistral al, dat is mooi. En er gebeurt nog meer, daar komen we zo nog even op. Maar welke aandrijving binnen de Europese positie binnen AI zie jij weggelegd?
0: Ik word natuurlijk uitgenodigd voor allerlei fora om mee te debatteren.
2: Daar kun je de hele dag mee bezig zijn.
0: Precies, daar ben ik dus mee eens. Ik ben niet zo erg van het vergaderen de hele dag. Maar ik denk door het goede voorbeeld te geven, denk ik dat je het meeste kan bereiken. Dus ik doe ook wel wat van dat soort dingen. Ik zit ook wel in commissies en productiviteitsraden en dat soort dingen. Ik doe wel mee. Ik probeer ook wel daar mijn mening over te geven.
3: Ja.
0: Maar we zijn in Nederland natuurlijk wel een praatland. We willen heel veel praten. We schrijven heel veel rapporten.
3: Mm.
0: Maar het is heel moeilijk om dat ook echt om te zetten in daden.
3: Ja.
0: En ik zelf ben een fan van, ik heb al weinig geduld. Dus in dat soort vergaderingen zit vind ik al lastig. Maar ik denk dat het beste is om het te doen. Ambitieus te zijn. Te laten zien hoe het kan. En dan die ervaringen te delen. Want ik denk dat als je het ziet gebeuren, en dat andere mensen geïnspireerd raken. En dan denk ik van, ook dit kan dus, dit wil ik ook.
3: Ja.
0: En ik denk dat we dat moeten bereiken. En dat betekent ook dat investeerders, want dat is in Europa vaak toch wel een bottleneck, dat de investeerders hier minder naartoe komen.
3: Ja.
0: Die moeten ook zien, in Europa kan het ook succesvol. Dus ik ga mijn geld daar naartoe brengen.
3: Ja.
0: Ook Amerikaanse investeerders, ook Aziatische investeerders moeten hier naartoe komen.
3: Ja, nou en dus gaan we het in de praktijk merken. En vast nog meer horen over wat jullie allemaal doen bij Kusp AI. Dankjewel, Max Welling, CTO en co-founder van Kusp AI.
0: Dank je.
3: Tot zover voor nu. Luister de Grote Tech Show als podcast. Via welke app jij dat doet. Vanaf elke donderdag ook onze analyse in de wereld van tech als podcast staat dan voor je klaar. En zeg ik tot dan. Tot de volgende Grote Tech Show.
4: Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen. We got it together, didn't we?

0: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt, is trouw achtergekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronden vanavond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Wethouder Tom de Nooier van Oldenbroek geeft zijn portefeuille met de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug, meldt Omroep Gelderland. Er stond vorige week ophef omdat hij een foto plaatste met de Kalashnikov in de pro-Russische regio Transnistrië. Daar had hij al eerder zijn excuses voor aangeboden. En de rechter heeft opnieuw een wet van president Trump geblokkeerd die zogenaamd geboortetoerisme tegen moet gaan. In de grondwet staat dat iedereen die in Amerika wordt geboren een Amerikaans paspoort krijgt, maar Trump wil daar een einde aan maken. Een vergelijkbare wet werd eerder dit jaar ook al afgewezen door het Hoge Rechtshof. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
8: Wat doe je als je hele verdienmodel plotseling niet meer werkt? Als je beseft dat op deze manier doorgaan een doodlopende weg is. Juist, dan ga je je business shiften. Veranderen, transformeren, geef het beestje een naam. Nou, dat is precies wat onze gast heeft gedaan. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host. En samen praten we in deze aflevering met Chris op Dam, de CEO van Betty Blocks. Chris, van harte welkom. Fijn dat je bent.
9: Dag heren.
8: Welk probleem los jij op voor je klanten?
9: Het probleem wat wij tegenwoordig oplossen is organisaties succesvol maken met AI. Dat is eigenlijk heel hoog over wat we doen. En daar leveren we software voor en mensen om dat te bewerkstelligen.
8: Jij was hier een jaar of 5 geleden ook. Het is weinig mensen gegeven om zelfs 2 keer in dit programma te gast te zijn. Het is jou gelukt. Even over jouw bedrijf. Een jaar of 20 geleden begonnen.
9: Ja, helemaal. De eerste historie is 26 jaar geleden. Direct uit school. Maar de historie van Betty Blocks is 10, 15 jaar geleden.
8: Ja, is een soort webbureau, hè? Holder. Dat is vervolgens Betty Blocks geworden, samen met jouw broer Tim. En dat begon eigenlijk vanuit een heel praktisch probleem, hè? Want Tim die wilde iets laten bouwen en jij zei, dat moeten we toch een heel stuk slimmer kunnen doen.
9: Ja, het probleem was dat wij groeiden als bedrijf verder door en daardoor hadden we zelf intern betere software nodig. Mijn broer was daarvoor verantwoordelijk, alleen die kon niet programmeren. En die wist wel wat hij wilde.
8: Ja.
9: En die zei op een bepaald moment, kan je niet regelen dat ik dit meer zelf kan doen? En zo zijn we eigenlijk begonnen. En het is ook het eerste begin van wat tegenwoordig citizen development genoemd wordt.
8: Low-code.
9: Ja, low-code.
10: Ja, maar kun je uitleggen wat dat precies betekent, dat citizen development platform? Is dat, hoe ziet dat eruit voor een gemiddelde klant?
9: Ja, je ziet dat het onder AI enorm veranderd is. Dus citizen development wordt niet meer zoveel gebruikt qua terminologie. Maar wat het feitelijk is, is dat mensen zonder programmeerervaring zelf software maken en hun eigen problemen oplossen.
8: Door blokken te slepen eigenlijk, hè?
9: Ja, en tegenwoordig is het iets minder slepen en iets meer prompten, logischwijs.
8: Ja.
10: Maar wat is op zich het idee dat je een zaak gaat ontwikkelen en misschien niet altijd zelf ontwikkelt, maar bijvoorbeeld een bepaalde betaalmodule integreert of een soort ordermodule, dat is ook dat is wel gebruikelijk.
9: Ja, zeker. Ja, uiteindelijk, dat is ook waar onze naam vandaan komt natuurlijk. Het bloksgedeelte is dat je kant-en-klare blokken bij elkaar zet en zo software maakt. Je kan natuurlijk wel heel uitgebreid en complexe dingen maken. Want als je daarin gelimiteerd wordt, dat schiet niet op. Maar door AI zie je dat ook dat blokkengedeelte heel erg is veranderd. Want ja, het is meer dat je nu iets omschrijft, een AI, generative AI, die genereert je hele applicatie. Nou, dat kennen veel mensen nu. Ja, en dat is waar het loco tegenwoordig om draait.
11: Ja, eigenlijk waren jullie al een soort voorloper, toch? Ik bedoel, het met zonder programmeerkennis toch iets moois maken. Dat is wat jullie jarenlang gedaan hebben. En dan wordt het november 2022, de introductie van ChatGPT. En heel snel daarna ook de introductie van allerlei vibe-coding tools. Vanaf welk moment kreeg jij in de gaten, dit kan wel eens heel veel impact gaan maken op ons businessmodel?
9: Ja, dat het impact heeft op je bedrijf, dat is je redelijk snel duidelijk. Het lastige is inschatten hoe snel het gaat. En zoals het met alle veranderingen gaat, gaat het eerst heel langzaam en dan heel snel.
10: Het soort ketchup effect, hè? Je zit er heel lang op die fles te klappen en te slaan. En op een gegeven moment komt er een grote klodder eruit in plaats van een klein druppeltje.
9: Ja, dus aan het begin zag je, wij waren zelf ook heel veel tests aan doen, onderzoek. En dan genereerden we iets en dan dachten we, ja, dit gaat niemand gebruiken, joh. Dit werkt echt totaal niet, het ziet er niet uit. En toen werden opeens de modellen beter en toen kwam er wel wat uit. En toen kwam er uiteraard eerst bij de grote partijen zoals Claude en OpenAI kwam er iets uit. En toen dachten we, dat willen wij ook. Dat is wel de volgorde waarin dit gebeurd is, in alle eerlijkheid. En toen hebben we ervoor gezorgd dat dat bij ons in dezelfde kwaliteit er ook uitkomt.
10: Maar vanuit klanten was ook een onmiddellijke vraag waar zij dachten, wij willen het nu helemaal anders doen, want ze hadden een applicatie die gewoon werkt. Kwam daar een vraag vandaan?
9: Nou, dat is echt pas recent. Er is echt in dit jaar, 2026, is echt die verandering doorgekomen. Aan het begin van het jaar kwamen tools zoals Claude Code braken echt door. He, dus aan het begin was het een ChatGPT, dus dan stelde je Google-achtige vragen. Of dan zei je, hoe werkt mijn box 3? En dan was je super verrast als het uitkwam. Je deed kleine dingen met coderen, maar toen de agentic coding kwam van Claude, ja, toen ging opeens de IT echt op zijn ik wil zeggen onderuit, maar draaiden het 180 graden om.
11: Ja, even jullie businessmodel schetsen zoals het was. Klanten die hadden meerjarige contracten, betaalden per gebruiker instapprijzen van 1000 euro per maand.
9: Ja, in die range.
11: Ja, ja. Maar goed, hoe meer je apps en hoe meer gebruikers je dus had, dan ging je dus ook meer betalen. Er zat nog een pijnpunt in jullie model, dat is de zogeheten lock-in. Ja, want als je een app ging ontwikkelen met Bettyblocks, dan kon je niet zomaar even de volgende dag naar een andere partij stappen, want dan zat je echt wel vast aan jullie.
9: Ja, als je wat jaren geleden gaat, dan zag je en zie je nog steeds binnen Loco dat je heel snel kon ontwikkelen. Alleen, het was een soort Hotel California. You can check in, but you can never leave. Eigenlijk werd dat geaccepteerd, omdat er is een trade-off tussen snelheid. Oké, ja, dan kan ik niet weg, maar kan wel snel. En dat werd geaccepteerd. Maar toen tools als Claude Code en OpenAI Codex kwamen, en dan zag je opeens, ja, dat genereert code en die code is van mij. Ja, dan is dat natuurlijk wel een baanbrekende verandering van het model.
11: En dan wil ik toch even met jou mee naar dat moment waarop jij samen met jouw MT en met jouw beste IT'ers van het bedrijf, dan zit jij samen op kantoor in Alkmaar. Het moet anders, maar je weet nog niet hoe. Hoe ging dat proces?
9: Ja, waar het eerst begon is, deze verandering is al enkele jaren geleden ingezet, logischerwijs. Waar het eerst mee begon is dat ik terugdacht aan interviews die ik ook voor deze zender wel eens gedaan heb over low-code en de toekomst van softwareontwikkeling. En dan werd door een journalist aan mij de vraag gesteld, maar als iedereen software kan maken, wat is dan de toekomst van een developer? Dat was een vraag van 8 jaar geleden misschien. En toen dacht ik, oké, 8 jaar geleden dachten we dat iedereen software ging maken met low-code. En toen keek ik naar de praktijk 3 jaar geleden, dacht ik, dit is helemaal niet waar geworden. Dus ergens is er een reden dat niet iedereen die software maakt en dat niet alles op een low-code platform gemaakt wordt. Dus toen ben ik met mensen gaan bellen. Met mensen die low-code implementeren bij bedrijven. Met mensen die low-code gebruiken. Om te kijken, waar haakt dit nu? Waar gaat het model nu verkeerd? Ja, en dan kom je erachter dat mensen niet voor een bepaald platform kiezen, een bepaalde werkwijze kiezen, omdat ze zich te gelimiteerd voelen en bang zijn dat ze de verkeerde keuze maken. En dan maar liever een keuze maken voor vrijheid, die ogenschijnlijk wellicht langzamer is. Maar dan weet je wel zeker dat je altijd de vrijheid behoudt. Ja, en toen ik daarachter kwam, en dat was natuurlijk iets wat ik eigenlijk ergens ook wel wist, diep in mijn ziel, zeg maar. En toen dacht ik, ja, hier moeten we wat mee. En we kunnen maar beter de eerste zijn die dit veranderen. Want ja, anders dan worden we veranderd. Dus toen zijn we, voordat AI doorbrak, zijn we al die technologische verandering zijn we gaan inzetten. Maar toen opeens, november van het jaar, wat je net noemde,
11: 2022.
9: Ja, brak zeg maar ook AI verder door. Ja, en toen werd het een noodzaak. Want ja, andere platformen die AI gebaseerd zijn, zoals Claude Code, daar heb je alle vrijheid. Ja, en dan zit je daar in je low-code platform heel cool te zijn. En dat is niet alleen bij ons, maar dat heeft de hele industrie heeft dat.
10: Want als je dan kijkt naar een voorbeeld van een klant die bij jullie bijvoorbeeld een aantal apps in beheer heeft en misschien een aantal webomgevingen. In het verleden was het zo dat je naar een nieuwe functioneel ontwerp gaat kijken, naar een technisch ontwerp, en dan ga je die software bouwen of assembleren met bouwsteentjes van Betty. Hoe gaat dat nu dan?
9: Ja, daarin is de belangrijkste verandering AI op zichzelf. Omdat vroeger, ja, dat proces, het menselijke proces, is nog redelijk hetzelfde. Want ja, je ziet dat het software bouwen, dus het schrijven van de code, is radicaal veranderd in een heel korte tijd. Er zijn geen programmeurs meer die zelf hun code schrijven, bijna. Als je het nog wel doet, dan moet je er wel een hele goede reden voor hebben om dat te doen. Nou, aan het begin van het jaar, 2026, was dat ook bij ons anders. Dus ja, we zijn 8 maanden verder. En binnen 8 maanden tijd is het letterlijk, laten we zeggen, de grootste passie van een ontwikkelaar is hem ontnomen. Want dat doet iemand anders. Nou, zijn er zelfs een AI-model. Dus dat heeft, voor het maken van software, heeft dat de grootste impact. Dat ja, je prompt iets en AI genereert iets voor je.
10: Dus dat blijf je steeds verbeteren door betere vragen te stellen. Of,
9: ja.
10: Maar was het dan ook zo dat jullie destijds in Alkmaar in die kamer zaten van, wacht even, wij moeten al onze klanten door deze wasstraat heen gaan halen, want wordt het dan ook beter ten opzichte wat ze hadden staan?
9: Ja, dat denk ik wel. Ja. Kijk, het plan was niet om alle klanten door die wasstraat heen te halen. Dat is voor ons organisatorisch niet mogelijk. Maar wat we wel, kijk, bij ons maken mensen steeds weer een nieuwe applicatie, een nieuwe oplossing. Dus wat we wel hebben gezegd is, ja, elke nieuwe applicatie, die gaan we onze klanten helpen om op deze manier software te maken. Want het is vele malen sneller. En software maken is super duur. Ja, en dat is wat er veranderd is. Het is niet meer super duur. Want wat vroeger een week kostte, dat kost je nu 30 minuten. Nou, dat hoef ik niet eens in percentages terug te rekenen. Dan weet je wat voor impact dat heeft. Dus ja, dat betekent dat je je klanten dat voordeel moet je ze snel gaan bieden. Want anders doet iemand anders dat.
11: Ja. En kun je uitleggen hoe het nu dan werkt? Het programma heet Betty Genius. Ik word klant bij jullie. Wat krijg ik daarvoor? En hoe gaan jullie mij helpen om zo snel mogelijk nieuwe apps en andere webomgevingen te ontwikkelen?
9: Ja, waar het begint is, stel je meldt je aan op onze website. Dan vragen we eerst, dan moet je eerst je probleem prompten. Dus je beschrijft gewoon je probleem zoals je dat in ChatGPT gewend bent. Dan gaan wij proberen, door middel van een vraag-antwoordspel, gaan we je proberen te helpen tot goede requirements te komen. Zoals Patrick al zegt, eigenlijk is een functioneel ontwerp is nog steeds noodzakelijk. Want als je gewoon zegt, ik heb podcast software nodig. Ja, dan is het een soort roulette, wordt er dan. Geen idee wat eruit komt.
11: En dat is te algemeen.
9: Dat is te algemeen. Dus stap voor stap word je geholpen om de functionaliteit van je applicatie helder te hebben. En dan op een bepaald moment hebben wij een plan voor je klaar. Dan zeggen we, is dit wat je ongeveer wil? En dan zeg je ja. En dan gaan we gewoon pagina's genereren. En die worden gewoon letterlijk voor je ogen worden die gegenereerd. Dus je kijkt gewoon hoe een pagina wordt opgebouwd. Soms zeg ik wel eens, ja, je kan ook cola en popcorn erbij pakken. Want je mag achteroverleunen. En uiteraard in de praktijk gaan mensen hopelijk iets anders nuttigs doen. Of een ander deel voorbereiden. Maar dat is wel hoe het gebeurt.
11: En daarna, hoe betaal ik daarvoor?
9: Ja, dat is dus ook radicaal veranderd. Ten eerste, door die lock-in en het verwijderen van die lock-in wat we gedaan hebben, hoef je niet meer zeg maar hetzelfde bedrag voor de lifetime van je applicatie te betalen. En dat is natuurlijk een radicaal verschil. Ik zeg, het is heel gek wat het was in onze branche in low-code. Je was 6 maanden lang iets aan het bouwen. Je gebruikte daarna de applicatie nog 4 jaar. Dus je hebt 1 jaar ontwikkeld van de 5 en 4 gebruikt. En je betaalde hetzelfde bedrag. Dat is natuurlijk heel gek eigenlijk. Dus dat is het eerste disruptieve in het model wat we nu doen. En dat maakt AI mogelijk. Maar daarnaast zie je dat we ook niet meer het gebruik van je eindapplicatie in rekening brengen, maar alleen maar het bouwen van je applicatie en daarna gewoon het runnen. Dus je ziet dat het heel erg vereenvoudigd is, het model.
11: En als ik dat dan vergelijk qua kosten, als ik iets met Microsoft Power Apps zou ontwikkelen, in vergelijking met Betty Blocks.
9: Ja, nou, dan zie je dus dat je bij Power Apps betaal je. Stel dat je 1 jaar lang bouwt in Power Apps, betaal je niet alleen dat eerste jaar, maar alle jaren dat je die app hebt, betaal je hetzelfde bedrag. En bij ons betaal je eigenlijk alleen maar het eerste jaar een hoger bedrag en dan een ander bedrag later. En dat hangt een beetje vanaf of je de applicatie blijft doorontwikkelen, dat soort dingen of niet.
11: Maar is het altijd goedkoper?
9: Ja, het is altijd goedkoper, ja. Ja.
10: En als je kijkt naar de applicatie, dan zijn de meeste mensen wel bekend met de frontend. Dus dat wat we eigenlijk zien in de schermen. Maar als je kijkt naar de backend, dus zorgen dat het past in je digitale infrastructuur, dat het praat met al je andere systemen. Gaat daar hetzelfde op?
9: Ja, daar is ook waar AI een enorme vooruitgang heeft gebracht. Tegenwoordig wat wij noemen, brengen wij als platform jouw enterprise context. Dus alle informatie, koppelingen, maar ook processen van je organisatie, dat brengen wij bij AI, dus ons AI-model. Waardoor als jij schrijft, ik wil een kostenregistratiesysteem maken, dan weet hij, je hebt een financieel systeem. En dan suggereert hij, zal ik de gegevens opvragen uit je boekhoudpakket. Dus je hoeft ook niet meer na te denken over welke koppeling je moet leggen. Want dat doet AI al voor je. En het leggen van de daadwerkelijke koppeling regelt AI dan ook weer voor je. Dus je ziet wel dat uiteindelijk gaat het echt veel meer om functionaliteit en waarde dan technologie. En dat is echt een hele grote verandering.
11: Chris op Dam is hier van Betty Blocks. En we praten met hem over het shiften van je businessmodel. Elke vrijdag doen we in onze update een rondje langs de velden. En hoor je een aantal veelbelovende start-ups en scale-ups. Dat deden we deze keer met Nikki Seelen. En zij vertelt in de update onder meer over het Britse Ocean, O-S-H-E-N. Dat bedrijf verzamelt real-time oceaandata en dat doen ze met mini-robotbootjes.
12: Mooie mini-robotbootjes. Dan moet ik altijd een beetje denken aan Parijs, waar je die bootjes hebt die je in die kleine meertjes kan varen. Deze zijn iets groter. Ze heten Sea Stars en het zijn autonome zeilende bootjes van ongeveer 1 meter lang. En wat ze doen is via de satelliet sturen ze en meten ze continu data, zoals windsnelheid, zeewatertemperatuur, luchtdruk en biodiversiteit.
11: Nou, nu vraag je je misschien af, wat moet je met die informatie? Nou, die blijkt voor overheden en bedrijven best heel waardevol.
12: Maar we zien dus nu weersextremen zoals El Niño en zware stormen toenemen. En zijn dus met name overheden en klimaatwetenschappers, zoals bijvoorbeeld de Britse marine en het Franse meteo, echt bereid om miljoenen te betalen voor deze data, om rampen sneller te voorspellen. Niet te voorkomen, maar om daar dus beter op in te spelen.
11: Ocean dus, in de baanbrekende businessmodellen update. Het hele gesprek met Nikki hoor je in de podcastfeed. Jezelf opnieuw uitvinden, daar praten we vaak over in dit programma. En Chris op Dam van Betty Blocks heeft er inmiddels ervaring mee. De opkomst van Vibe Coding dwong hem namelijk om zijn businessmodel heel anders in te richten. Chris, anno 2026, wat is nu jouw nummer 1 verkoopargument naar klanten? Is dat snelheid? Is dat vooral flexibiliteit?
9: Dat is soevereiniteit.
11: Soevereiniteit.
9: Dat is het belangrijkste onderwerp op dit moment voor veel IT-organisaties. In 2022 is een bepaald land een ander land binnengevallen. Zeer treurig. Daardoor zie je dat geopolitieke veranderingen best wel heftig veranderd zijn. Toen kwam daarna nog Trump in het Witte Huis. Nou, dat hebben we allemaal meegemaakt. En je ziet dat we in Europa een enorme terechte drang hebben om zelfstandig dingen te organiseren. En in de IT zijn we dat helaas nog niet, verre van zelfs. Dus overheden in Nederland, maar ook bedrijfsleven wil graag de ruimte hebben om zelfstandig keuzes te maken zonder dat je door je IT-leverancier gelimiteerd wordt.
11: Het feit dat wij hier bij BNR sinds kort een nieuw redactiesysteem hebben wat gebouwd is in cloud, maakt ons in zekere zin afhankelijk van Amerika.
9: Dat ligt wat genuanceerder. Als het in cloud gemaakt is, dan heb je geen vendor lock-in. Als het goed is. Ik weet er niet het heeft iets van, maar dat, zo klinkt dat.
11: En dat dan is kan het, ik overstappen.
9: Ja, dan kan je overstappen. Want je kan ook van Claude naar een andere code generator toe gaan. Ja, en dat onderwerp is echt heel belangrijk op dit moment. En ook terecht. En daar komt ook bij AI-model soevereiniteit. Dus onafhankelijkheid. Dus zoals dat zo mooi heet, AI-model agnostisch. Het maakt niet uit welk AI-model je gebruikt. Zodat je over kan naar een Europees model. Of een open source of een open weight model.
11: Maar waarom zou ik dan met jullie in zee gaan en bijvoorbeeld niet zelf iets in Claude gaan bouwen? Want dat kan ook en dat kan heel snel. En het ziet er heel gelikt uit tegenwoordig.
9: Ja, zeker. Ten eerste omdat je bij ons dezelfde gelikte ervaring hebt als daar. Maar wij bieden daar zaken bovenop. Want het maken initieel van die applicatie was nooit de uitdaging. Iedereen die professioneel in IT en met software werkt, die weten dat 20% van je budget en je tijd gaat naar het maken, dat initiële moment, en 80% van je budget van de hele lifespan gaat naar onderhoud. Dus het goed kunnen onderhouden van een applicatie is uiteindelijk vele malen belangrijker dan het initieel bouwen. En dat soort zaken, dat is waar wij vele malen beter in zijn, omdat wij 10 jaar ervaring hebben in het maken, in het onderhoudbaar houden van applicaties. En Claude Code doet één ding, die genereert heel snel code. En je weet dat daarna dat aanpassen wordt alleen maar, hoe langer het duurt, ingewikkelder. En als je dat een paar keer geprobeerd hebt, ik weet niet of een van jullie dat geprobeerd heeft, maar na een halve dag of een dag begint de worsteling ongeveer.
10: Zijn volgens mij nog twee aspecten. Eén is ook het testen. Van testen volgt een ander patroon en dat moet je ook wel knijtergoed blijven doen. Maar het andere onderwerp is natuurlijk ook dat het genereren van die code ook tokens vraagt. En dat niet altijd voorspelbaar is qua kosten. En ook als je het hergenereert, dat je bijvoorbeeld ook tokens moet gaan betalen voor een kleurtje van een knopje wat je aanpast. Ja. Terwijl het in het verleden geen extra kosten zou vragen.
9: Ja, de explosie van kosten in AI is enorm en een groot probleem voor bedrijven. Als ik naar ons eigen bedrijf kijk, wat onze kosten zijn, dat is allemaal ongebudgeteerd van vorig jaar ongeveer. Die zijn al enorm. Maar wij zijn nog niet de allergrootste. Maar als je dus groter bent, zijn dat. Stel dat je een enterprise bent in Nederland, dan zijn dat flinke kosten. Ja, dus het optimaliseren van je tokengebruik is een van de dingen waar we ons ook op onderscheiden. En ervoor zorgen dat je dat beheersbaar maakt. En misschien een tweede aspect wat je ook aantikt, is als AI je code genereert, dan zit er inherent een security risico in. Want ze hebben allemaal code bij elkaar verzameld op basis van statistische waarschijnlijkheid. Ja, en dat is geen garantie dat er geen bugs in zitten. En ook niet dat er security fouten in zitten. En dat gebeurt nu al heel veel. Dat is echt een explosie en een groot probleem. En wij genereren geen code. Wij genereren een configuratie en ons platform genereert de code. Dat is een heel belangrijk verschil. Maar dat is ook een hele belangrijke verandering die we hebben aangeboden in de markt. Als je het hebt over disruptie van iets wat nu al heel groot is. Dus daar gaat veel gebeuren in de komende, nou, laat het eens maar op maanden houden. Ja. Een tijdgedeelte snel.
10: Chris, verwacht jij dat iemand die altijd code ervaring heeft gehad voordat applicaties Claude kwamen, versus ik die dat nu ga doen, dat diegene die daar meer ervaring heeft ook beter begrijpt wat hij aan het doen is en dat ik zelf nooit zo ver ga komen?
9: Ja, nou, nooit zo ver zou komen, dat is denk ik niet het punt. Sowieso heb je helemaal gelijk dat wat je al ziet is dat mensen met veel ervaring, die gaan 3 keer zo snel. Mensen met weinig ervaring gaan misschien 20% zo snel. Dus je ziet dat die ervaring, want als je niet weet wat AI doet, dat is hetzelfde als dat je een vraag stelt. Je krijgt heel vaak gewoon nog een verkeerd antwoord. En als je jezelf niet nadenkt of dat antwoord correct is, ja, dan ga je dat voor waar aannemen. En als dat dus is met code, waar je pagina's aan code hebt, dan is dat een heel groot probleem.
11: Chris op Dam van Betty Blocks, dankjewel voor nu. Voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een fonkelnieuw businessmodel. Tot dan.
7: baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. Ook de EOD kwam eraan te pas. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij even later thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij moet zich later bij de politie melden. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt heeft binnen een dag al meer dan €10.000 opgehaald. De man beveiligde het huis van drugscrimineel Jan G. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Hij had geen uitvaartverzekering. In Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. En in Rotterdam is een man het water ingereden. En dat deed hij expres, meldt Rijnmond. Waarschijnlijk reed hij niet in zijn eigen auto. De bestuurder is daarom aangehouden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Omdat hij niet meewerkte, moest hij met een brancard de kade opgetild worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: Je hoeft niet altijd te luisteren.
0: Behalve misschien naar onze podcast.
6: Allemaal in de BNR-app.
0: Download de BNR-app.
6: En blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Lobbypanel. Een Kamerlid met een nevenfunctie, betekent dat voeling met de praktijk of is het buitengewoon onwenselijk? En de top van het ministerie van